0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het is van de troon gestoten. Ja, Eva, is dat verrassend dat mensen toch in deze tijd een hang hebben naar de mooie, wondere wereld van de Efteling?
3: Ik ben natuurlijk een beetje biased, hè, als tech-investeerder. Dus ik zou het denk ik toch bij ASML hebben gehouden. Maar je ziet wel echt een trend dat juist weer mensen bedrijven met een Nederlands sausje dus weer interessanter gaan vinden en leuker en daar meer gevoel bij hebben. Ik geloof dat HEMA ook weer echt hoger stond. ANWB. Ja, sorry, zonder mensen af te vallen, maar dat had toch heel lang volgens mij een heel stoffig imago. Stond ook echt wel hoog in de lijst. En echt, je ziet...
2: Ik ga even naar de volledige top 10. Want het is toch wel leuk om door te nemen. Efteling op 1, ASML op 2, Albert Heijn, Ahold Delhaize op 3. Het Erasmus MC is een ziekenhuis op 4. Maxima MC ook hoog. Mercedes-Benz, Tony Chocolonely, de ANWB, HEMA en dan op 10 Google.
3: Ja, interesting. Ja, ik vind het van de Prinses Maxima en het ziekenhuis dan wel weer heel tof. Ja,
4: wat ik vond er ook een paar hele grappige. Namelijk de op 2 na laatste hekkensluiter, namelijk 498 is Tesla. Ik dacht dat Tesla best wel een hip imago had zelf. Oei. Ik moet wel zeggen...
3: Je weet dat het ook van Elon Musk is, hè?
4: Ik weet dat van Elon Musk is, inderdaad. En ik moet wel zeggen, als ik daar kom... Ik rij zo'n kring, je wordt nog net niet in je gezicht getuft bij binnenkomst. Je moet nul service daar verwachten van die lui. Dus dat aan de ene kant verbaast me, aan de andere kant ook niet helemaal. En gisteren zat ik eventjes met Guna Oeslu onder andere van Corendon. En die staan ergens op 300 nog wat. Ik had die ook wel wat hoger verwacht. Dat ook mensen, ze hebben nu ook net het W-hotel gekocht. Investeren veel. Ik denk ook een mooi merk, daar bij Bad Hoeverdorp. Weet je wel, mooie...
3: Ik vind dit al ingewikkeld. Mooi merk, Bad Hoeverdorp. Nee.
2: En natuurlijk voor een prikje op vakantie, vliegen, goedkoop.
4: Imago-technisch had het niet best wel ietsjes meer ingegrepen.
3: Of dit helemaal jouw...
2: Voor welk bedrijf dat niet in die top 10 staat, zouden jullie graag een lans willen breken?
3: Oei.
4: Goeie vraag. Ik vind Google nog steeds best wel een sympathiek merk.
2: Hij staat in de top 10.
4: Ja, dus die staat erin. Ik vind Rituals altijd nog steeds wel leuk.
3: Ja, vind ik ook een heel mooi sympathiek merk.
4: Vind Raymond Kloosma top ondernemer.
3: Want wat waren precies de vragen? Wanneer kom je erin?
2: Ik heb even de criteria. Ik heb ze op een rijtje. Maar welk rijtje precies en waar staat dat rijtje ook alweer? Dus even kijken. Er wordt beoordeeld op klantgerichtheid, productleiderschap, excellente uitvoering, goed werkgeverschap en duurzaam ondernemen.
3: Ja, oh, oké.
2: Okay. Voldoende genoeg.
3: Ik zou toch ook nog wel een aantal toch techbedrijven daarin verwachten. Die wellicht ook iets goed doen. Nederlandse bedrijven.
4: Ja, mooi radiozettertje, BNR.
3: Ja,
2: Mediamerk staan altijd in de top, hoor. Ja. Maar stelt het wat voor, zo'n lijst? Vraag ik ook even aan de oud-hoofdredacteur van Sprout.
4: Ja, zeker. Ik moet je wel zeggen, we hebben natuurlijk jaren met die lijst met heel veel plezier gemaakt. En er gaat echt heel veel tijd in zitten, inderdaad, om die onderzoeken te doen. Samen met de UvA wordt dat vaak gedaan. Er is echt een wetenschappelijke grondslag hiervoor. Het is niet dat er een soort van online poll wordt uitgezet. En
2: die lijst is
4: echt een papier hier flink te SPSS'en. Nou, misschien...
2: Ik moet wel zeggen, 500 bedrijven. Het is überhaupt een flinke prestatie om daartoe te komen, toch? Ja, jullie kennen het hele landschap, maar noem maar eens eventjes uit je hoofd 100 bedrijven op.
4: Nee, ja, zeker. Maar ik heb wel door die hele lijst gescrollt. En het is niet zo dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik heb hier nooit van gehoord. Het zijn allemaal toch wel merken waarvan je denkt, oh ja, die. En die zit in automotive, die zit misschien in de zaadveredeling, die zit misschien in dit. Dus je herkent het toch, zeker als je een beetje...
3: Ik vraag me wel af, zijn dit dan ook echte bedrijven waar, zeg maar, jong talent gaat werken?
2: Nou, dat heb ik nog even voor je opgezocht. Althans, jij zei, ASML zou wat mij betreft toch die koppositie wel verdienen. ASML is nog altijd wel, het is in categorieën onderverdeeld, de populairste werkgever. En dat lijkt me voor een bedrijf als ASML misschien wel belangrijker dan of je reputatie hebt. Want aan klandizie hebben ze volgens mij ook geen gebrek. Ja. Dus als je de knappe kop wil houden, dan is met name dat, denk ik, toch van essentieel belang.
4: Ja, en nog steeds knap dat ze op nummer 2 komen. Ik bedoel, het is natuurlijk uiteindelijk zijn grote kisten die ergens in een grote doos in Taiwan terechtkomen. Dus dat nog steeds zo hoog in de
3: invloed is natuurlijk wel alleen maar toegenomen.
4: Jeker, maar mensen hebben natuurlijk veel meer beleving bij de Efteling op een gegeven moment dat je je kids de Python instuurt.
3: Ja, maar als mijn zoon zou vragen, zou ik bij de Efteling gaan werken of bij ASML, dan zou ik denk toch wel eerder voor uit.

0: Ze melden.
1: Ja, maar dat blijkt dus ook. Werkgeverschap is iets anders dan of je een goede reputatie
0: hebt.
1: Ja,
0: dat is waar.
1: Er komen natuurlijk ook echt drommen mensen ieder jaar naar die Efteling. En die pikken ook nog dat ze dan uren in de rij staan voor een attractie. Ja. En als je dan desondanks de beste reputatie van Nederland hebt, vaak. Eén keer in de 5 jaar lijkt me genoeg. Maar ik geloof dat er binnenkort weer, ook met mij, dan toch een tripje naar de Efteling op het programma staat. Nou, ik durf ook bijna nergens in, joh. Ik word overal misselijk van.
0: Ja. Dat heeft volgens mij ook wel met leeftijd te maken. Ja,
2: ik moet wel zeggen, we hebben wel eens een kijkje achter de schermen gekregen. De liefde die van de medewerkers in dat bedrijf gaat zitten. En hoeveel tijd en energie er ook, zeg maar, voor openingstijd zit om alles helemaal seamless te laten verlopen. Ja. Dat er nergens een lampje kan flikkeren. Dat is echt. Ze verdienen die eerste plek ook echt.
1: Oké, dat gaat snel, Eva. Terecht de eerste, de Efteling. Ja, prima. We gaan naar bedrijven. Die trekken steeds meer naar Amsterdam. Daar schreef de Telegraaf over op basis van een ander onderzoek van het Erasmus Center for Entrepreneurship. De onderzoekers keken naar een periode van 1 jaar of 10. Spreken van een historische verschuiving van economische macht en kracht. En dat terwijl de afgelopen tijd ook in de politiek natuurlijk veel aandacht is gegaan, of zou moeten gaan, naar de kracht van de regio. Want er is echt wel meer dan de grote stad. Zie je nu toch uit onderzoek dat veel bedrijven die groeipotentie hebben denken, ja, het zal allemaal wel, regionale clusters. Ja. We gaan naar Amsterdam. Eva, is dat zorgwekkend of niet?
0: Ja, ik vind het toch wel heel erg logisch ook. En ik snap het wel, omdat je ziet natuurlijk toch in die grote stad dat ook echt wel het meeste talent op afkomt. Als je het hebt over internationaal talent, ja, dan is het toch vaak of Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven, Brainport.
1: Kaatsheuvel.
0: Ja,
1: ik ben wel.
0: Nederland is gewoon natuurlijk al heel erg klein eigenlijk. En ik denk soms, als je dan ook nog gaat versnipperen in die regio's.
1: Ja, je kunt als regio natuurlijk wel zeggen, wij zijn er voor de agri, wij zijn er voor de zuivel. Specifieke kenmerken die nu eenmaal horen van oudsher wellicht al bij een regio, daar zou je op kunnen toeleggen.
0: Maar ja, als je nadenkt over bereikbaarheid, Schiphol, dan ik vind het heel erg logisch dat meer bedrijven juist meer
2: totaal.
0: Die stad.
2: Stel je voor, je komt uit India, dan wil je natuurlijk niet ergens in schin op gul terechtkomen. Dan vind je het gewoon leuk om je gezin ook
1: even
2: beetje,
1: geen klant. Schin op gul.
2: Daar heb ik toevallig geen klant.
0: Maar je vraagt nog wel niet. De verkeerde. Ja, want Remy, wat zou jij doen zelf?
2: Ja, ik ben veel in Amsterdam. Vandaag zijn we natuurlijk ook weer. Jij woont, je bent nog bijna geboren getogen volgens mij. Ik ben altijd zo snel mogelijk ook graag weer weg. Ik ben heel blij als ik weer op een gegeven moment op de A2 zit richting het bos. Ben vooral ook even benieuwd hier. Want Thomas, ben je nou een soort subliminal messaging aan het doen dat je hier met een enorme grote Eindhoven toch een lans probeert te breken voor de provincie? Wat is dit?
1: Wat het echt is dat ik een PSV-fan ben. Ik hier in het verleden, ik sta hier al een poosje, best wel veel apparatuur kapot gemaakt heb omdat ik glazen heb om laten kukelen. En daar was de redactie klaar mee. Zodoende heb ik uit veiligheid, ik kan echt zelfstandig door het leven hoor, maar wel een bidon gekregen.
2: Ja, hartstikke mooi. Het is niet dat BNR volgend jaar clubsponsor wordt van PSV.
1: Dat zou me verbazen. Ik wil nog eventjes naar de aard van die snelgroeiende bedrijven, want dat is ook veranderd.
0: Ja.
1: Software maakt plaats voor bedrijven in de chiptechnologie, energie, hardware, voedsel ook.
0: Ja.
1: De geavanceerde maakindustrie.
0: Ja, ik vond dat allemaal ontzettend goed nieuws. En ook daar weer natuurlijk heel erg logisch in een trend volgende die we meer breed zien in technologie, dat het echt aan het verschuiven is. Wat zijn nou die modellen of de bedrijven van de toekomst? En wat voor bedrijven lossen die echte problemen op?
2: Ja.
0: In de energiesector, in duurzaamheid, die we zo erg nodig hebben. En je ziet daarin denk ik ook heel erg verschuiving van het meer typische SaaS-bedrijven, naar juist waar je wil dat er geld gaat naar hardware. Bedrijven,
2: ja, en dat zit natuurlijk wel meer. Dat zit natuurlijk wel meer in de regio. Met natuurlijk Veldhoven, ASML. Ik denk dat er ook heel veel technologiebedrijven in Eindhoven zitten. Hier toevallig achter is het wel een heel interessant technologiebedrijf, vind ik. Dat is dat Monumental.
0: Ja,
2: die metselrobots maken.
0: Ja.
2: Ook wel weer heel cool. Die zit al wel gek genoeg in Amsterdam. Misschien ook weer voor dat internationaal.
0: Ja, ik denk
2: talent.
0: Rotterdam, Neerfield heeft daar natuurlijk net geopend. Dus ik vond het niet eerlijk gezegd wereldschokkend. Nieuws.
1: Oké, dan gaan we naar een laatste citaat van de hoogleraar die hieraan verbonden is. Ik vond het niet wereldschokkend, maar ik ben hier niet om meningen te geven. De grootste beperkingen voor groei zijn zelden de markt of de technologie, maar het vermogen van leiders om een steeds complexere organisatie te besturen. Ja. Je ziet namelijk ook dat de snelste groeiers niet meer de bedrijven zijn die nog heel groen zijn, maar die toch al een paar jaar op de teller hebben. Wat betekent dat? Want oprichters
0: heel
1: heb ik hier
0: logisch,
1: wel eens.
0: Denk ik ook. En heel heel mooi ook. Kijk, je ziet uiteindelijk dat in 60% van de gevallen dat een bedrijf dus niet lukt om op te schalen, ligt het eigenlijk altijd aan dat team. En dat vind ik ook, Justin Jansen benoemt dat hier ook. Zij doen ook heel veel onderzoek dus naar teams en naar scale-ups. Dat uiteindelijk dus ben je ook in staat om na te denken over echt de komende, niet de komende 2 jaar, maar de komende 10 jaar. En hoe groot wil je worden?
1: Maar dan moet een oprichter misschien wel wijken.
0: 100%. Maar ik denk ook dat die discussie veel opener moet zijn. Omdat het natuurlijk ook, eigenlijk ook heel logisch is dat jij als persoon of als founder helemaal aan de start, ja, dat vereist ook echt wel andere kwaliteiten en vaardigheden dan dat je een bedrijf tot na 15 jaar brengt. En er zijn gewoon maar heel weinig mensen die dat kunnen. Ik denk dat je daarin gewoon veel opener moet zijn. En dat dat ook helemaal geen falen is.
1: Ja, je kan hier wel met een begrijpende blik naar kijken. Maar je bent op de radio, Remy.
0: Ik denk dat het een gesprek is wat veel te weinig wordt gehouden.
2: Zeker.
0: Je hebt natuurlijk best wel vaak dat mensen ook op een plek blijven zitten. Gewoon omdat het wordt verwacht. Terwijl ze helemaal niet meer de persoon zijn om uiteindelijk echt die dat grotere team aan te sporen. Of buiten die kaders te denken.
2: Ja. Maar terug te komen inderdaad op Amsterdam. Hè, ik denk dat inderdaad voor de mensen die we van ver van hier moeten halen, dat hartstikke leuk is. En specialisatie op bijvoorbeeld inderdaad hardware, techniek, robotjes, waar we nog veel ver van moeten, toch? Ja. Misschien Eindhoven.
1: Nou, jij kan in ieder geval weer weg, want dit panel zit erop. Eva heeft ook nog een vol programma, geloof ik, vandaag. Succes. Kinderfeestje, altijd leuk. Eva de Mol van Capital T, Remy Gieling van AI.nl. Tot de volgende keer weer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt je abonneren via je favoriete kanaal of de app van BNR.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Netbeheerder Tennet schrok zich rot toen ze hoorden dat energiebedrijf Enexis de stroom in Tilburg had uitgezet. Dat is heel ongebruikelijk, zeggen ze tegen de NOS. Je wilt er alle tijden voorkomen dat de stroom wordt afgesloten. Enexis loopt vanochtend tienduizenden mensen even af omdat er overbelasting dreigde. Bij het fatale auto-ongeluk in Limburg is een deelnemer van Boer Zoekt Vrouw omgekomen. Het gaat om boer John die vorig jaar meedeed aan het programma. Hij was 38. Presentatrice Yvonne Jaspers kan het amper bevatten. Ze hadden die dag nog met elkaar geappt. In Amsterdam-Oost is een ruzie uitgelopen op een steekpartij. Volgens het parool hadden 15 tot 20 mensen het met elkaar aan de stok, waarna iemand begon te steken. Daarbij is een man zwaar gewond geraakt. De politie is nog op zoek naar de steker. Die is na zijn daad gevlucht. En rond deze tijd zou de WK-wedstrijd tussen Mexico en Engeland moeten beginnen, maar die is uitgesteld. Er trekken onweersbuien over het stadion in Mexico-stad. Het is de bedoeling dat er rond 3:00 vannacht alsnog wordt afgetrapt. Eerder gingen er al geruchten dat de wedstrijd door het weer op een andere tijd gespeeld zou moeten worden. En dan nu het weer van Weer Online. Hier in Nederland is het af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
5: Nieuwion is niet vies van een beetje risico. De Amsterdamse durfkapitaalinvesteerder richt zich op software- en AI-bedrijven. Maar begin dit jaar kreeg de softwaresector keiharde klap op de beurs. Is het tijd voor een nieuwe strategie? Gaan er sowieso dingen anders? Misschien wel, want Matthijs de Wit is zeer recent aangetreden als managing partner bij Nieuwion. Welkom.
6: Oh, het is leuk om hier te zijn.
5: Maar je werkte er wel al heel lang.
6: Ja, 15 jaar, zelfs. Dat is echt wel een poosje, ja. Zeker.
5: En na die 15 jaar, en nu je de sleutels in handen hebt, denk je, we gaan het helemaal anders doen.
6: Nou, helemaal anders is natuurlijk ook niet zo. Want dat is natuurlijk sowieso niet iets wat het vertrouwen creëren en zo. Dat doe je niet met helemaal anders. Dat doe je vooral, er is een platform. Dat heet Nubion, bestaat al 25 jaar. Ik zit er al 15 jaar. En wij gaan in de komende 25 jaar een iets andere koers varen. Een iets ander smaakje.
5: Ik dacht, we gaan een spectaculair gesprek voeren, maar het blijft dan ongeveer bij het oude.
6: Ja, nou.
5: Ja, wat is het nou?
6: Wat gaat er veranderen of wat gaan we net anders doen? Is veel meer kijken naar hoe in Amerika het venture capital model eigenlijk is uitgevonden. En dat niet kopiëren, maar daar de lessen echt uithalen en die toepassen op hoe je venture capital bedrijft in de Europese context. Dus niet alleen Nederlandse context, maar vooral Europese context.
5: Maar wel kijken, je laat inspireren door wat er in Amerika goed gaat. Durfkapitaal in Amerika. Wat is daar dan zo fundamenteel anders in?
6: Ja, dan moet je even terug naar echte historie. Hè? Dus venture capital, durfkapitaal in Nederland of in Europa komt vanuit de private equity hoek. En dat is toch vooral gericht op controle. En vooral gericht op zorgen dat je zeggenschap hebt. En zorgen dat jij het voor het zeggen hebt. Terwijl in Amerika is het veel meer gewoon vanuit durfkapitalisme gekomen. En is het van, hey, de ondernemer die weet wat hij aan het doen is. Dat moet je enkel proberen te onderzoeken als investeerder. En dan zet je daar geld achter. Maar je gaat vooral niet proberen dat controlevraagstuk toe te voegen. Bovendien, als er een goede ondernemer bij komt.
5: Want jullie hebben fondsen, verschillende fondsen. Vierde fonds nu, geloof ik, inderdaad. Houden jullie bij al jullie bedrijven dan echt de handen op de rug? Jullie doen nooit iets.
6: Nou, je moet het anders zien. Het is natuurlijk niet dat ik mijn handen op mijn rug hou. Dat zou ook wel wat zijn. Maar wat wij proberen te doen, is eigenlijk ondernemers kiezen die vooral heel goed weten wat ze aan het doen zijn. En dan vervolgens ga je met hun een sparringspartnerrelatie aan. Dat ze ook wel zeggen van, hey Matthijs, wat is het wat ik moet doen voor dit stuk? Dan geef je daar niet advies over, maar je bent met ze in gesprek over, hey, dit is misschien op die manier interessant. En dan hebben ze daar wel of niet iets aan. En ze zeggen eigenlijk nooit echt dankjewel. Maar achteraf dan kijk je naar wat ze dan eigenlijk veranderen in hun strategie. En dan denk je, ze hebben er eigenlijk toch wel wat aan gehad.
5: En als een bedrijf toch niet naar behoren presteert, als iets achterblijft, en dat kan zomaar gebeuren, want jullie stappen
6: dat
5: vrij vroeg in.
6: Vaak genoeg, ja, precies.
5: Is het dan toch niet verleidelijk om je grip op dat bedrijf iets te verstevigen?
6: Nou, niet echt. Want wat wij doen is toch al investeren voor outliers. Echt hele grote bedrijven. Investeren in bedrijven die met 10, 20 mensen beginnen. Dan investeren wij een aantal jaren later echt naar een miljarden of honderden miljoenen bedrijf brengen. Als wij vervolgens een bedrijf zien wat met 10, 20 mensen is en het komt niet verder dan 1, 2 miljoen aan omzetten, ja, dan is het ook niet per se heel veel interessanter om daar dan de grip op toe te voegen. Dan is er meer een soort proces waarin je bekijkt hoe je er met elkaar weer uitkomt naar gelang de tijd zich vordert. Maar je focust je iets meer op de bedrijven die echt super, super groot worden en echt wel assets worden in het fonds.
5: Nou ja, kunnen worden, toch? Want dat weet je nooit van tevoren.
6: Nee, maar kunnen worden, maar ook wel naar gelang de tijd zich vordert, het aan het worden zijn. Dus echt dat er een bedrijf is waar we eerst met 10, 20 mensen te maken hadden. En dan opeens zijn het er 3, 4, 500. Dan is het wel echt een stuk groter
5: geworden. Maar dan zitten jullie er al in.
6: En dan zitten we er al in, maar dan moet je vooral niet proberen verder grip op te hebben. Maar je moet het vooral laten, coming further to fruition, hoe zeg je dat in het Nederlands? En verder laten ontplooien en verder laten ontwikkelen.
5: Weet je, maar een klein klasje van bedrijven waar je dan naar kijkt, als dat echt miljarden bedrijven moeten zijn?
6: Die dat kunnen worden. Het zijn er niet heel veel. Iedereen heeft een idee, als in echt alle mensen op deze aardbol, om eens een keertje iets voor hunzelf te doen en een landmark iets op deze wereld neer te zetten. Het is natuurlijk ons werk om al die ideeën aan te horen en dan te kiezen, deze gaan we nou wel wat extra geld in stoppen. En heel veel anderen zeg je, dat laat maar, dat is misschien toch al...
5: Is er een bedrijf waar je nu nog buikpijn van hebt, waar je goede gesprekken mee gevoerd hebt, waar je misschien wel in een vergevorderd stadium was, dat je toch dacht, we doen het niet?
6: Hoi, leef je wel, hoor. Dit is toch al een beetje het pijnpunt overmaken. Maar zijn we zo slim dat wij uiteindelijk zeggen, deze doen we niet, want ik geloof dat het niet werkt? Dat gebeurt eigenlijk niet. Wat er eerder gebeurt, is dat er een bedrijf is wat echt heel goed eruit ziet. Waanzinnig eruit ziet. Je weet eigenlijk, dit gaat succesvol zijn. Maar dan hebben we in het verleden niet een hoofdprijs durven neer te leggen. En als je dat bedenkt, is van die bedrijven die echt zo goed zijn, dat zien ook andere mensen. Maar dan moet je echt de hoofdprijs durven neer te leggen. En dat is dat Amerikaanse model toevoegen.
5: En dat gaan jullie dus in de praktijk brengen?
6: Dat hebben we eigenlijk al een poosje in de praktijk toegevoegd. En het bevalt ons behoorlijk. Omdat je dan opeens ziet na een tweetal jaar van, je komt echt in een aantal bedrijven die vrij snel nadat je geïnvesteerd hebt en het quote-unquote risico hebt genomen, dat je eigenlijk een aantal maanden daarna eigenlijk al ziet, dat risico was er eigenlijk helemaal.
5: En daarom zet je het tussen aanhalingstekens. Het is geen risico.
6: Het is een tijdelijk gevoel van risico wat wij aangaan, op basis van analyse, et cetera. En dan vervolgens, een aantal maanden daarna, kom je erachter, het is alweer verdubbeld. Alleen je hebt er wel best wel veel geld voor betaald. En dat is natuurlijk wel een onhandig gevoel op het moment dat je dat neerlegt. Dat je denkt van, wat ben ik nou voor idiote waardering hier aan het voorstellen? Zonder dat ik controle erover heb. Dat is best een kunde.
5: Die premiumprijs die je nu bereid bent te betalen, en dat doen jullie dus blijkbaar al een tijdje, dat moet je wel kunnen ophoesten. Dus jullie fondsen moeten dan groter worden, of je moet selectiever zijn en zeggen, we investeren in minder bedrijven.
6: Dat klopt. Kijk, we zijn nu vanuit een vierde fonds bezig, 120 miljoen. Ik ben managing partner geworden en het bedrijf verder overgenomen. Dus nu zijn we dit nog in het soort transitiefonds met elkaar aan het organiseren en die transitie aan het doormaken. Voor het volgende fonds, dan wordt het ietsjes groter. Vervolgens proberen we daar ook nog een groeifonds bij te zetten. En dan proberen we echt dat in de Europese context flagship gerenommeerd
5: maar een groeifonds ernaast te zetten of eigenlijk erop volgend. Want jullie hebben nu vier fondsen die parallel opereren, maar je wil dat op een volgende fonds
6: die vier fondsen, die komen achter elkaar.
5: Dus die komen juist achter elkaar.
6: Dus chronologisch in de tijd. Mm-hmm. En het fonds 5. Dus dat chronologisch daarna komt. Nee, dat daarna komt. Dan zetten we daarna naast ook nog een groeifonds neer. Dat is het hele idee.
5: En waar in de tijd zijn we dan inmiddels? Wanneer heb je dat voor elkaar?
6: Volgend jaar zijn we dat fonds dat volgende 5 fonds zijn we dat aan het neerzetten. Dus nu zijn we daarmee aan het spreken voor investeerders. Maar dat is nog niet dat we nu op dit moment open zijn voor investeerders. Dat duurt nog even.
5: Zijn dat eigenlijk de hele tijd dezelfde investeerders die Nibion al een kwart eeuw kennen en denken, nou, ik stap weer in? Of verandert
6: veelvuldig,
5: die basis?
6: Veelvuldig wel. We hebben behoorlijke rendementen uit het verleden gehaald. En dat zorgt wel voor veel investeerders die weer doorgaan, uiteraard. Ik bedoel, er zijn ook redenen om door te gaan dan. Maar ja, je krijgt ook een groter fonds tussen. We zoeken ook nog wel meerdere additionele investeerders. En ja, zijn dat ook over de grens aan het doen. Dus niet alleen in Nederland, België en een klein beetje in Duitsland. En dat is ook een leuk proces.
5: Om te kijken naar bedrijven die ook wel in het vizier liggen van andere investeerders. Want dat kun je gewoon op je vingers natellen. Dat je niet de enige zult zijn die dat dan in de gaten heeft.
6: Absoluut niet.
5: Wie is dan de concurrent? Hoe groot is dat concurrentieveld?
6: Ja, gigantisch tegenwoordig. Hè. Dus ik doe dit al 15 jaar. En 15 jaar geleden kon je nog best rustig achteroverleunen en een bedrijf kon pitchen en dan ging je beoordelen, bij wijze van spreken. Een beetje de Dragon's Den-achtig concept. Als je nu naar tegenwoordig kijkt, moet je echt als de kippen er snel bij zijn. Omdat je eigenlijk concurreert in een hele internationale context. Dus Amerikaanse investeerders die hier ook gewoon toegang hebben naar start-ups. En ook Europese grotere platforminvesteerders die dat ook hebben. En dat is ook precies de reden dat wij proberen in een slagje groter te worden. En agressiever in het benaderen van deze bedrijven om ook die kansen te pakken.
5: Ja, maar we moeten wel grote fonds hebben. Eigenlijk de samenvatting is dat je in een steeds kortere tijd over steeds grotere bedragen moet oordelen.
6: Dat klopt. En is dat nog risicovoller? Inderdaad. Maar we hadden het net even een stukje eerder over hoe groot AI is bijvoorbeeld. Hè, en hoeveel impact dat heeft op de wereld. De bedrijven worden ook stukken groter. En dat is de reden dat we toch wel behoorlijk geloof hebben dat ook de investeringen die we dan doen nog significant veel groter kunnen worden dan dat ze in het verleden zijn geweest.
5: Maar een risicootje nemen is niet hetzelfde als gokken op wie er uiteindelijk met een hoofdprijs vandoor gaat.
6: Nou, als wij zouden gokken, dan
5: beste investeerders, vertrouw uw geld toe aan Nibion. Nee, komt in orde.
6: Nee, maar goed, dus dat is ook echt. Dat is niet wat er gebeurt. Hè. Er wordt grondige analyse gedaan om uiteindelijk een besluit te nemen over of iets eventueel kan gebeuren en daar een afweging in te maken. Maar absoluut niet. Het heeft niks te maken met gokken van joh, die geef je het wel, die geef je het niet. Het eindresultaat is wel dat er één bedrijf waarschijnlijk enorm veel waarde creëert. En een veelvoud van de waarde van de andere 10 bedrijven.
5: Dus één bedrijf.
6: En dan lijkt het achteraf op gokken. Maar dat was het helemaal niet. De input was geen gokken.
5: Maar je hebt die analyse. Outlier, zoals je dat net noemde, die heb je brood nodig. Omdat je weet dat er tegenover staat dat je leegbloedt op anderen.
6: Ja, dat is een negatieve uitleg dat we een brood nodig hebben. Wij vinden er gewoon een aantal. En dan vervolgens hebben we een fonds wat significant outperformt of beter performt dan welk ander fonds wat je dan ook zou hebben als je kijkt naar bijvoorbeeld buy-out fondsen of gewoon beursgenoteerde fondsen. Ja. Ik bedoel, onze rendementen zijn wel significant hoger dan dat je gewoon investeert in dat soort type dingen. En dat komt doordat we een aantal outliers creëren. Niet alleen eentje van de 10.
5: Maar jij doet het nu 15 jaar. Dus ik neem aan dat je al karakteristieken meeneemt in je beoordeling. Wat doen we wel, wat doen we niet?
6: Precies.
5: Wat zijn noodzakelijke voorwaarden?
6: Vooral dat het product een echt probleem oplost. He, dus hypothetische problemen oplossen. Dat is een heel domein waar men in geïnteresseerd in is. Maar echt concrete problemen oplossen. En dan ook aannemelijk maken dat jij in staat bent om dat probleem op te lossen. Dus dat is de kern. Een onderliggende markt die enorm aan het groeien is. Ik bedoel, noem AI. Dus in klassieke software is niet per se waar we in willen zitten. En nog iets anders van een markt die zo ontzettend aan het groeien is, is dat we hebben nog niet de digitalisering gezien in het kleinbedrijf. Kleinbedrijf is echt nog gebaseerd op Excel misschien. Of misschien zelfs niet eens. Misschien zelfs op papier. En het kleinbedrijf gaat ook een hele digitaliseringsslag zien. Dus dat is de marktanalyse en het product en product- en oplossingenanalyse. Dat zijn de grote brokken hoe wij tot een thesis komen van dit zou het kunnen zijn. En dan heb je natuurlijk ook nog de ondernemer. He, dus het inschatten van, is dit de persoon die dit niet alleen visionair groots kan aanpakken en gaat neerzetten, maar is dit ook de persoon die dan terug kan gaan naar wat moet ik op dit moment doen en de volgende stap zetten om ook het volgende bedrijf eerst maar eens van 10 naar 30 mensen of naar 50 mensen te
5: brengen. Vliegt het dan toch uit de bocht als het niet goed gaat? Is dat die ondernemer, heb je de markt verkeerd ingeschat, lost er toch niet zo'n groot probleem op?
6: Het kan allerlei dingen zijn, uiteraard. Maar dat is een simpel antwoord. Kijk, het ingewikkelde is dat inschatten of mensen dit kunnen realiseren. Dus of deze mensen in staat zijn om anderen aan zich te binden. Een grotere organisatie aan te sturen. Dat is toch wel vaak de grote kunde. Kunnen die mensen dit operationaliseren om echt een groot bedrijf van te maken? Nou, en daar durf ik eerlijk te zeggen dat ik 15 jaar geleden toch wel bij heel veel mensen dacht, die kan dat wel. En dus veel mensen die dat kunnen. Maar de mensen die ook echt, het gevaar om hier de Elon Musk-achtig kunnen creëren, ja, dat zijn wel de interessante mensen om geld in te stoppen. Om uiteindelijk te.
5: Ja. De kans is best aanwezig dat als Elon Musk en jij elkaar een jaar of 20 geleden hadden ontmoet, dat jij had gedacht: wat een gek is dit?
6: Want wat leuk is eigenlijk dat. Ik denk dat ik nog niet eens ondernemer heb ontmoet waar we in geïnvesteerd hebben die echt heel goed is, die normaal is. Die zijn speciaal, die zijn uitgesproken, die vinden iets en die kunnen ook een groep mensen enthousiasmeren om iets te willen bereiken. En dat is niet iets normaals. Dat is niet iets Hollands en Nederlands. Gewoon doe maar gewoon lekker gewoon. Dat is echt wel even proberen iets anders neer te zetten. En dat is hetgene waar we toch al heel erg op letten. Dus die hele analyse is heel belangrijk. Dat is 50% van ons werk. Maar die andere is toch wel van, wat voor type is dit die dit echt probeert groot te maken?
5: Als die ondernemer waar je het over hebt gek is, een radicaal idee heeft, en dat is dus geen disqualificatie, maar wel al een faillissement achter zijn naam heeft staan. Nee. Is dat dan per definitie een no-go of niet?
6: Zo moet je er nooit naar kijken. Want als je zo zwart-wit
5: naar gaat omhoog. Mogen we er absoluut niet naar kijken.
6: Maar zo mag je er niet naar kijken. Je moet uiteindelijk elke keer weer afwegen. Wat waren de omstandigheden dat gebeurde? En dan vervolgens weer die hele riedel afmaken. En waarom zou je dit nu overwegen? Maar wat interessant is dat gek en briljant ligt altijd bizar dicht bij elkaar. En dat is dus hetgene waar wij, denk ik, met onze jaren ervaring een blik op hebben. Terwijl als we kijken naar de concurrentie, dus al die andere fondsen, er zijn heel veel nieuwe fondsen in de markt. En denk allemaal van, dat is wel lekker makkelijk. Hè? Ik bedoel, investeren in startups, technologische ontwikkeling, dan gaan we goed. En doen het 1, 2, 3 jaar en komen er dan achter, dit is toch nog niet zo makkelijk. Want ja, iedereen vertelt me mooie verhalen. En er kunnen best wel veel mensen mooie verhalen vertellen over waarom iets gaat lukken. Maar dan ook nog helemaal oppakken welke onderdeeltjes ze heel goed kunnen. Ja, dat ga ik natuurlijk niet op de radio vertellen waar je dan precies op moet letten. Want dat gaat iedereen zo doen. Maar dat is denk ik het stukje ervaring na 15 jaar.
5: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf natuurlijk nuanceren.
7: Het dilemma.
5: Wij maken ons totaal geen zorgen over softwarebedrijven die onder druk staan. Of wij gooien onze strategie om. We investeren alleen nog maar in AI.
6: Softwarebedrijven maken me geen zorgen over die losse problemen op. En we investeren ook in AI.
5: En nuanceer het nu al. Matthijs de Wit van Nieuwion is hier. Die softwarebedrijven die hebben roerige tijden achter de rug. Die zouden voor een deel worden opgegeten door AI. Het gaat ook over beursgenoteerde bedrijven die klappen ontvingen. Aandeelhouders die het vertrouwen toch enigszins verloren. En misschien is dat niet helemaal de categorie waar jij naar kijkt, maar in algemene zin zie je wel een verschuiving natuurlijk.
6: Nou, de verschuiving of de wat zien wij in de markt is toch de big legacy software reset. Dus als je echt legacy software hebt, software die in de jaren 90 is ontwikkeld, ja, dan moet je je wel een klein beetje zorgen maken. Want dat wordt heruitgevonden door AI. En veel van de grote bedrijven proberen dat dan vervolgens zelf te doen. Alleen daar heb je dan niet de cultuur zitten met ondernemers die ook daadwerkelijk die hele verandering kunnen operationaliseren.
5: De relativerende woorden die ik wel eens hoor uit de mond van softwarebestuurders is,
7: Dat is legacy, daar zit zo'n slotgracht omheen. Voordat je dat vervangen hebt, zijn we echt nog wel een tijdje verder.
6: Ja, maar dat is fantastisch dat die mensen dat denken, want dat is mijn opportunity. Want wij investeren weer in allerlei ondernemers die zeggen, kijk, die lui die zeggen dat daar een slotgracht rondom zit, maar ik heb hier een weg gevonden om iets beters te creëren. Oh, en ik heb ook een minuscule klantje gevonden die dit eigenlijk wel eens wil proberen. En dan zegt ook die partij met die slotgracht, die zegt, ah, maar ze hebben het nu verkocht aan een klein klantje, dat is nog niet zo interessant. En dan opeens krijgen ze nog een klein klantje, krijgen ze nog een iets groter klantje, en opeens hebben ze 5 klanten, en dan opeens hebben ze een hele grote klant. En dan opeens is het van, oh, ze zijn 3 jaar aan het ontwikkelen aan een AI-applicatie die ons legacy-product aan het disrupten is. Ja, en dan opeens is het toch een beetje firefighting van hoe, wat kunnen we ermee doen? Dan komt de tweede opportuniteit, en dat is namelijk dat legacy-bedrijf met die slotgracht zegt van, kunnen we jullie misschien wel even kopen? Nou, en zo creëer je het model waar wij in investeren. Ja.
7: Dus de omstandigheden die zich de afgelopen maanden openbaarden, die verschuiving, die apocalyps voor die softwarebedrijven, die heeft jouw blik op deze situatie ook niet echt veranderd. Jij zag dit al aankomen.
6: Nou, we zagen natuurlijk helemaal niks aankomen. Wij handelen de hele tijd in hoe de markt verandert. En dit is eigenlijk een ontwikkeling die in de markt weer plaatsvindt. Ik denk dat het hoe acteren we of hoe handelen wij in deze markt is vooral terug naar de basis. Wat is het probleem wat opgelost wordt? Waarom is jouw oplossing daar speciaal voor? En dan weer terugkomend op van als jij dat gewoon consistent doet en als niemand anders dat probleem kan oplossen, ja, dan heb je iets wat houdbaar is. Want het is niet zo makkelijk om een hele nieuwe bankapplicatie met AI te maken. Dat kan helemaal niet. Dat is, dat je zomaar even in een Claude of in een Lovable even een nieuwe hele bankapplicatie gaat bouwen.
7: Er zijn veel opportunisten die nu denken, AI, ik zet het in mijn bedrijfsnaam en dan komen ze als bijen op de honing af.
6: Dat gebeurt nogal veel. Ik denk dat er heel veel mooie naam.ai tegenwoordig naar me toe komt.
7: En dat open je nog wel?
6: Uiteraard, allemaal. Nee, allemaal. Want kijk, dat is nou het hele ding. Je moet al die dingen moet je elke keer weer aanhoren. En dat is ook denk ik het.
7: Moet je elke keer weer aanhoren?
6: In de positieve zin. Ja, je moet elke keer weer nieuwsgierig zijn. En je bent ook elke keer nieuwsgierig van wat heeft deze persoon uitgevonden. Dus dat is het leuke. Alleen ja, heel veel is ook wel van, nou ja, dat heb ik al eerder gezien. En dat heb ik alweer in Duitsland gezien. En dat, dus dat
7: ik ken je ook als een nieuwsgierige man. Je bent hier vaker geweest om dingen aan te horen. En soms werd het wat en soms niet. Je bent nu managing partner. Is het leuke deel nu echt uit je baan gesloopt?
6: Dit is een leuke vraag. Het deel waar je het meest lol in hebt, daar heb ik minder tijd voor. Dat klopt. En dat is gewoon het luisteren naar die bedrijven en het investeren daarin. Maar er is wat anders leuks bijgekomen. En als een bedrijf verder proberen te bouwen en de kans krijgen om op het platform Nuvion iets veel groters te bouwen. En ja, laat ik eerlijk wezen, dat is ook wel een nieuwe uitdaging. Ook wel een spannende uitdaging, want dat heb ik nog niet echt gedaan. Maar ik weet zeker dat ik blijf investeren in die bedrijven. Want ik denk ook dat als je iets probeert te runnen en te trekken, dan moet je ook de core business dagelijks blijven doen. Dat is echt wel een overtuiging die ik heb. Dus dat is een deel wat ik.
7: En hoe Nederlands blijft de scope van Nuvion? Want jullie gaan het op een wat Amerikaanse manier aanpakken. Daar kun je Nederlandse start-ups blij mee maken. Maar het kan ook ver over de grenzen gaan. Heb je nog een speciale aandacht voor Nederland? Of hoeft dat niet per se?
6: Nederland, daar vindt veel innovatie plaats. Maar wij opereren in Europese context. Geïnspireerd door Amerikaanse modellen en Amerikaanse manieren van doen. Dus de Europese markt is waar we meer op focussen. 20% noemen we het dan nog steeds uit Nederland. Want Nederland is gewoon wel blijft een innovatief land met ondernemers.
7: Hoeft geen alarmbellen te luiden. Het gaat eigenlijk best goed met die Nederlandse start-ups.
6: Absoluut. Sterker nog, ik ben nog nooit zoveel nieuwe ondernemers tegengekomen als in de afgelopen 1,5 jaar. Die echt een grotere ambitie hebben dan het Nederlandse. Doe maar gewoon lekker maar gewoon. Dus ik zie het wel positief tegemoet.
7: Thijs de Wit ziet veel dingen positief tegemoet.
6: Ja, absoluut.
7: Als managing partner van Nuvion. Ja,
6: dankjewel.
7: Ja, is dat je werk om positief te zijn?
6: Nou, als we altijd het maar kritisch
7: zijn, toch?
6: Als we het kritisch daarover zijn, dan ga je nooit eens geloven dat iets echt heel groot kan zijn. En ik heb me al meerdere keren vergist in hoe groot iets kan worden. En dat is denk ik hetgene wat speciaal is aan mijn werk. Dus, je denkt iets kan tot 100 miljoen en dan opeens wordt het 1 miljard. En nu zitten we zelfs na te denken over bedrijven die 10 miljard waard
7: zijn. Je hebt misschien ook wel eens vergist in hoe klein iets kan blijven.
6: Nou ja, dat vaak genoeg. Dankjewel, Thomas.
7: Oké dan. Dankjewel, Matthijs de Wit. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met André Dippel van Energie van Ons over lokale energiecorporaties en het leveren van die energie uiteindelijk aan huishoudens en ondernemers. Luister dan naar de Top van Nederland.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen het grote plaatje.

0: Investeerders jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar er komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met het nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Op deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
7: Dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou,
8: ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen.
7: In Beijing en in de VS beven ze van angst van, ja, nu komt Europa eraan, want EU Inc is er.
8: Een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU, maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
9: Men denkt nog wel eens dat we problemen zoeken, dat is niet zo. Wij lossen ze op.
10: Nou, bewijs het maar eens dan.
8: Ja, precies.
11: Stel, je bent een Nederlandse start-up en je krijgt een klant in bijvoorbeeld Frankrijk. Dan is dat goed nieuws, want je gaat groeien. Maar met groeien komen natuurlijk ook zorgen. Je gaat een salespersoon inhuren ter plaatse, want misschien is die markt wel groter. Hoe doe je dat dan met salaris? Hoe zit het met de lokale regels? Wat kan er wel en wat kan er niet? En die Franse advocaat die legt het ook allemaal zo ingewikkeld uit. Kortom, je snelle start-up verandert langzaam in een traag bedrijf. Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen. Te complex, te gefragmenteerd en te langzaam voor een economie waarin bedrijven snel willen starten, groeien en opschalen. En als je die diagnose wat beter bekijkt, dan zie je telkens hetzelfde patroon. Bedrijven beginnen hier, groeien een beetje, trekken de eerste investeerders aan en op het moment dat ze echt willen knallen, gaan ze naar de Verenigde Staten, waar opschalen eenvoudiger en voorspelbaarder is. En dus zoekt Europa naar een behandeling voor hun aandoening, en die heet, wat de Europese Commissie betreft, EU Inc. Dat is een nieuwe Europese rechtsvorm die het eenvoudiger moet maken om bedrijven op te richten in meerdere EU-landen, zonder dat je telkens door nationale procedures heen moet. En vaak wordt erbij gekeken naar de Verenigde Staten en specifiek naar de staat Delaware, waar één duidelijk en gestandaardiseerd juridisch kader ervoor zorgt dat veel bedrijven zich daar vestigen. Sterker nog, Delaware heeft meer geregistreerde bedrijven dan mensen. Nou, het idee is prachtig. Maar gaat dat ook lukken in de Europese Unie? Wat staat er nou in die stukken van de commissie en gaat dat bedrijven echt helpen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom in de studio, macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
8: Dag Rens.
11: En macro-econoom en belegger bij Hoofdbos, Edin Mujagic. Edin, welkom.
7: Dag Rens, dankjewel.
11: Mijn naam is Rens de Jong en we gaan het dus hebben over de EU-INC. Het voorstel van de Europese Commissie voor een nieuwe Europese vennootschap. Edin, dit klinkt als iets voor juristen. Waarom gaan economen zich er ook bij bemoeien?
7: Omdat het over geld gaat en de economie gaat over geld. Ja. Dus dit past uitstekend bij het grote plaatje, lijkt mij zo.
11: Is het, Han, nodig dat wij met elkaar kijken hoe kunnen we Europa aantrekkelijker maken voor bedrijven?
8: Nou ja, dat lijkt me wel. Hè. Kijk, we willen natuurlijk heel graag de groeidynamiek van de Europese economie vergroten. En dan moet je natuurlijk kijken naar alles wat die dynamiek beperkt. De fragmentering van de Europese markt, maar ook wat betreft al die rechtsvormen, dat is daar een voorbeeld van. Ja. Dus het is logisch dat we hier naar kijken.
11: 18 maart, dus best recent, is dit plan door de Europese Commissie gepresenteerd. Edin, is dit een serieus poging om Europa aantrekkelijker te maken? Of zeg jij, nou, het is misschien een beetje politieke marketing?
7: Het is een poging, maar noem mij cynisch. Ik ben toch wel een beetje sceptisch. En dit moet dus ons, en ons is de Europese economie, blijkbaar gaan redden. Nou, in Beijing en in de VS beven ze van angst. Van ja, nu komt Europa eraan, want EU-INC is er. Ik zie het, Rens, eerlijk gezegd, vooral als een soort een afleiding om weer eens geen lastige, impopulaire keuzes te maken, maar wel om te kunnen zeggen, nou, we hebben wel iets gedaan, we hebben iets geprobeerd.
11: Han, hoe kijk jij naar dit plan?
8: Ja, dat vind ik wel veel te cynisch, wat Edin daar zegt. En dan wil ik inhaken, hè. Hij heeft het over Beijing. En dan wil ik een oud Chinees spreekwoord aanhalen, dat ook een hele lange reis begint met een enkele stap. Dus zo zou ik het willen zien.
11: Ja, mooi. Wat willen wij weten, Han? Want we hebben een gast die er goed naar heeft gekeken. Wat willen wij weten van dit plan?
8: Nou ja, ik ben natuurlijk geen jurist onze gast wel. Dus is dit een zegen of is dit nou eigenlijk een vloek? Er is nogal wat kritiek op het voorstel. Maar is dat voorstel nog te redden? Moeten we niet de nadruk leggen op de positieve punten in plaats van wat er allemaal mis mee is? Dat soort vragen hoop ik dat we kunnen adresseren vandaag.
11: Edin, wat wil jij weten?
7: Hoe zou je van zo'n idee wat erop gericht is om inderdaad in ieder geval die eerste stap te zetten waar Han het over had, op een hele lange reis, denk ik. Hoe zou je dan wel moeten inrichten om kans van slagen te vergroten?
11: Oké. Onze gast van vandaag is Manon Kremers, partner en notaris ondernemingsrecht bij Stibbe. Manon, van harte welkom.
12: Hartelijk dank. Leuk om hier te zijn.
11: Leuk je te zien. Manon, juristen hebben nog wel eens de neiging om te zeggen waarom iets niet kan. Je beschreef in het Financieel Dagblad dit hele plan als een 27-koppig monster. Zie jij er nog positieve punten aan of is het alleen maar kommer en kwel?
12: Het is leuk dat je het zegt. De oorspronkelijke kop was, is het een 27-koppig monster of is het de unicorn?
11: Ja.
12: Dat is natuurlijk de vraag die hier centraal staat. Het FD heeft dat afgekort tot de probleemstelling die je net noemt.
11: Was helemaal niet jouw kop.
12: Nee, koppen die zijn niet door auteurs worden ze gemaakt, maar door de krant. Ik heb me daar graag bij neergelegd. En het prikkelt de lezer, begrijp ik, om vooral het artikel te lezen. En dat stemt mij natuurlijk. Dat vind ik heel prettig.
11: Ja, precies. Nou, het greep onze aandacht wel. Maar ik vind het ook wel weer grappig hoe dat werkt dan bij een krant. Zeg maar. Dat je denkt, oh ja, ik lever iets anders aan. Maar oké. Okay. Dus bij jou in het artikel was het de vraag, is het een 27-koppig monster? Is dat het of niet?
12: Ja, of is het inderdaad, het Eureka, is het de oplossing? Zoals het voorstel nu luidt, is het een 27-koppig monster. Maar goed, hoop doet leven.
11: Ja.
12: Dus wellicht wordt het toch de unicorn.
11: Ja, ja. We willen ondernemen in Europa makkelijker maken. Nou ben jij notaris ondernemingsrecht, dus jij komt vast en zeker ook weer heel wat, zeg maar, Europese bedrijven tegen, die tegen dingen aanlopen. Is het nodig dat wij op een of andere manier minder gefragmenteerd zijn in Europa?
12: Dat zou op zich heel prettig zijn. Ik denk dat je dan wel moet sleutelen aan de basis van Europa. He, waar willen we als landen over gaan en wat laten we over aan Europa? Als je kijkt naar Nederlandse ondernemers, die zijn eigenlijk verwend, wat mij betreft. Hmm. Dus ik denk dat je in Nederland heel flexibel, makkelijk, duidelijk een BV kunt oprichten. De BV is al zo aantrekkelijk dat ook ondernemers elsewhere, dus bijvoorbeeld uit Italië, waar het allemaal wat stroperiger gaat en minder flexibel is, juist naar Nederland komen voor die Nederlandse BV of zelfs ook NV.
10: Ah, oké, dus wij zijn verwend. Bij ons kan je met weinig kapitaal heel snel een BV oprichten.
12: Zo is het. 48 uur, daar draaien wij onze hand niet voor om. Wil jij een BV, dan kun je meekomen en heb je vanmiddag een BV.
10: Ja, en is dat dan in de rest van Europa zoveel moeilijker?
12: Dat ligt eraan. Je ziet in Duitsland ook wel reacties op het voorstel die een beetje gelijkluidend zijn. Namelijk, wat is nou eigenlijk het probleem? Mm-hmm. Geen enkel land zal zeggen dat zijn vennootschapsrecht traag is en onduidelijk. Maar er zijn landen waarbij het lastiger is.
10: Ja, weet je landen waar je zegt, oh, dat is zoveel. Italië
12: is een voorbeeld.
10: Ja.
7: Wat mij een beetje stoort in deze hele discussie is dat er een soort beeld neergezet wordt als wij al die verschillende BV-vormen in heel Europa hebben. Ja, dat maakt het onmogelijk om goed te zijn. Hoe kan het dan zijn dat Nederlandse bedrijven al 50 jaar heel concurrerend zijn, terwijl ze exact met dezelfde omgeving te maken hebben? Dus daar ligt het echt niet aan.
10: Nee.
7: Het zijn andere zaken, niet alleen dit.
10: Ja, ja. Even over die rechtsvorm, hè, want dat is wel de kern van dit hele voorstel. Dus naast die van de BV of NV hebben we, en dat noemen we dan het 28e regime. En dan hoef je dus niet meer in iedere lidstaat waarin je opereert een dochteronderneming op te zetten, als je dat zou willen doen. Even, waarom noemen we het eigenlijk het 28e regime?
12: Het is een soort metafoor voor een supranationaal regime. Hè. We hebben 27 lidstaten, 27 rechtsstelsels. En de EU-INC is onderdeel van het 28e regime, met het doel om één Europese rechtsvorm te creëren. Mm-hmm. En dat lijkt heel eenduidig. Maar als je even wat verder kijkt, zie je dat het stiekem toch weer 27 EU-INC zijn.
10: Ja, ja, precies. Even, want ik zei in de inleiding, het lijkt heel erg op.
13: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Eenduidige regels en ook veel mensen die rechters, juristen, ondernemers, die begrijpen wat de Delaware Inc. inhoudt.
3: Ja.
2: En doordat het zoveel gebruikt wordt, is ook de rechtspraak heel voorspelbaar. En ook dat is voor een ondernemer, lijkt me, heel aantrekkelijk.
3: Han, wat wil jij zeggen?
4: Ja, daar wil ik graag op inhaken, want ik begrijp uit de kritiek die jij in het FD hebt geschreven, Manon, en ook anderen trouwens, dat een van de problemen met die EU-INC is dat als je toch meningsverschillen hebt en je wil naar een rechter gaan, dat je dan toch naar je nationale rechter moet gaan en dat er niet dus een Europese rechter aan te pas komt. Is dat dan bij Delaware anders?
2: Ja, want net zoals dat je bij een Nederlandse BV naar de Nederlandse rechter gaat, ga je in Delaware naar de lokale rechter in Delaware. Dus ja, dat is anders. Dat is één rechter die beslist. En dat heeft grotere kans op eenzelfde uitleg.
3: Ja, en bij de EU-INC is het nog steeds dat als er iets in Italië gebeurt met je EU-INC, dan moet je naar de Italiaanse rechter. Is dit dat dan zo of niet?
2: Als je een Italiaanse INC hebt, dan moet je naar de Italiaanse rechter.
5: Maar je hebt dus... We hebben het over het oprichten van een vorm, EU-INC in dit geval, wat overkoepelend is. Maar we hebben het over bedrijven. Dus we hebben het ook over hele gangbare zaken waar een bedrijf mee te maken heeft. Arbeidsrecht, vakantiedagen, pensioenen, veiligheid op het werk, weet ik veel wat allemaal. Voor al dat soort zaken, dus als er oneenigheid is, en we weten daar is altijd oneenigheid over, dan ga je dan naar de nationale rechters. Dit is hetzelfde als dat je tegen Limburg zou zeggen, je mag je eigen Limburgse BV oprichten. Ja, wat schiet je daarmee op als je nog steeds onder een andere wetgeving valt?
3: Even, maar Han, heb jij voldoende antwoord op jouw vraag over Delaware en het verschil tussen EU-INC of niet?
4: Ja, voorlopig wel. Maar ik kom zo ook nog wel op een aantal aspecten terug.
3: Ik zat nog even te kijken van wat is er wel. Hè? Een aantal dingen die in deze EU-INC worden geregeld is... Je hebt weinig startkapitaal nodig. Bedrijven kunnen verschillende soorten aandelen uitgeven. Stemrecht versus economisch recht kunnen ze scheiden. Ze kunnen preferente aandelen hebben, et cetera. Nou, dat soort dingen. En ze hebben aandelenopties voor werknemers. Die kunnen ze regelen. En dat wordt pas belast als je die opties verkoopt. En ze doen kunnen meedoen aan SAFE's. Dit is wel een beetje ingewikkeld, maar Simple Agreements for Future Equity. Dat zijn contracten waar investeerders nu geld geven en later krijgen ze aandelen terug bij de volgende financieringsronde. En dat scheelt heel veel gedoe over waardering. Kortom, er wordt iets geprobeerd, Madon.
2: Ja, dat is heel mooi. Ik herken veel van de BV hierin, dus ik ben voor.
3: Ja.
2: Voor flexibiliteit.
3: Ja.
5: Maar in je intro, Rens, heb jij gezegd, en ik citeer jou, want dat moet wel goed zijn natuurlijk. Je zegt, Europa heeft de afgelopen jaren vaak dezelfde diagnose gekregen, te complex. Op dit moment, nadat alles wat ik hierover heb gehoord en gelezen, lijkt dit mij nog dat complexe nog complexer te gaan maken, eerlijk gezegd. En niet simpeler.
3: Zouden we beter af zijn als je dus tegen iedereen gewoon zegt, joh, als je het zo in simpel wil hebben, het ondernemersrecht in Nederland is best wel oké. Vestig gewoon een Nederlandse BV, hoor ik je dat zeggen, Manon?
2: Op dit moment is er nog geen EU-INC. Nee. En zoals het voorstel nu laat, is het weinig aantrekkelijk. Zeker niet voor Nederlandse ondernemers.
3: Nee.
2: Dan ligt de BV voor de hand. Op zich denk ik dat wij als ondernemingsgezind land gebaat zijn bij een uniform Europa. Dus in die zin alles wat te maken heeft met het meer uniform maken, daar ben ik voor. Maar ik denk wel dat voordat je helemaal gaat inzoomen op het voorstel, je eerst even een stap terug moet doen en moet bedenken, wat is nou eigenlijk het probleem voor ondernemers? Hè? Want Europa moet concurrerender worden. Wat is het probleem? En hoe zijn ondernemers geholpen?
3: Ja, oké, laten we dat doen. Dat vind ik eigenlijk een goeie. Dus we zoomen even uit, we pakken het probleem erbij. Edin, wat is het probleem?
5: Ik durf me niet eens voor te stellen hoeveel manuren en mensen zich hiermee in loop der tijd hebben beziggehouden. En dan zou ik zeggen, als het je gaat om Europese economie toekomstbestendig te maken, productiever te maken,

0: concurrerender te maken. Inderdaad, allemaal zaken waar wij als Nederland ook heel veel aan hebben. Dan had je die tijd en al die mensen in mijn optiek beter kunnen gebruiken om wat andere dingen aan te pakken waar bedrijven echt elke dag mee te maken hebben, last van hebben. Zoals, ik noem maar een paar dingen, het automatisch erkennen van elkaars diploma's. Mm-hmm. Scheelt heel veel. We hebben niet zo lang geleden een prachtig onderzoek van het Internationaal Monetair Fonds gekregen, waarin de auteurs hebben gezegd, nou, als we al die interne belemmeringen, administratieve obstakels, et cetera, binnen de EU, als we die proberen weer te geven in, stel dat we die vervangen door een interne heffing, dan hebben we het over 111% aan de dienstenkant en 44% aan de goederenkant. Had daar iets aan gedaan, maar wat, in plaats van EU Inc. gaan oprichten.
1: Okay. Maar kun je daar dan nog concreter, misschien Han, ik weet het verhaal van Draghi, die zegt, we leggen ons eigenlijk een intern tarief op, maar waar bestaat dat dan uit? Waar maken we het onszelf dan lastig?
0: Zorg is een sector waarvan we weten, in alle EU-landen is er heel veel vraag naar en heel weinig, of in ieder geval te weinig mensen die daarin werken. Mm-hmm. Dus alleen als je nu een zorgmedewerker bent in Nederland met een Nederlandse diploma en je wilt, ik noem maar wat, verhuizen naar Spanje om daar in de zorg te gaan werken, nog even afgezien van de taal en zo. Ja. Maar je diploma wordt gewoon niet erkend.
1: Oké, dus de diploma is een ding. Okay. Andere dingen die we in Europa slecht hebben geregeld dan? Of waar ondernemers tegenaan lopen?
2: Ja, nou ja, misschien even een heel kort commentaar op wat Edin zegt. Die heeft natuurlijk helemaal gelijk, maar het is natuurlijk niet zo. Het is niet een kwestie of. Je kunt natuurlijk dingen tegelijk aanpakken. Ik denk dat een van de vragen die we natuurlijk zowel in het Draghi-rapport als ook in het Wenning-rapport aan de orde stellen, of die aan de orde worden gesteld, is een bedrijf starten, dat gaat nog wel, maar er komt op een gegeven moment een groeifase in de levenscyclus van een bedrijf. En dan blijkt dat heel veel Europese, veelbelovende bedrijven naar de Verenigde Staten verhuizen. En er wordt dan gezegd, dat heeft dan vooral te maken met de financiering. Dus daarom moeten we een kapitaalmarktunie of een bankenunie, of hoe je dat ook wilt noemen, tot stand brengen. Ja, ik zou zeggen, er is in Europa ook eigenlijk excessieve regelgeving. Iets wat we natuurlijk ook wel eens vergeten, dat is het waarderingsniveau van bedrijven op de beurs in de Verenigde Staten, of eigenlijk in Noord-Amerika moet ik zeggen, is hoger dan in Europa. Dus als je denkt dat je je bedrijf op een gegeven moment wil verkopen, dan wil je dat natuurlijk zo goed mogelijk verkopen. En dan is het logisch dat je dat in Noord-Amerika gaat doen. Want daar is het meer waard.
1: En waarom is die waardering zo hoog dan? Ik heb wel eens gelezen, dat ligt onder andere aan faillissementswetgeving, die bij ons wat versplinterd is. En dat je in Amerika helderder hebt, dit is als het misgaat. Nou, dan, dus dat we een soort deduction hebben, een soort korting hebben op de waardering, omdat dat onduidelijk is.
2: Nou, dat weet ik niet precies. Dat zou kunnen. Dan lijkt me toch dit initiatief om één ondernemingsvorm te creëren, of een gemeenschappelijke ondernemingsvorm te creëren, lijkt me op zich niet zo'n heel gekke poging. En als ik dan bijvoorbeeld dat opiniestuk van Manon en een collega van haar in het FD van 2 maanden geleden of zo lees, dan zie ik dat daar onder andere in staat dat de arbeidswetgeving blijft nu eenmaal nationaal, fiscaliteit blijft nationaal. Kijk, als je erop gaat zitten wachten tot we dat geharmoniseerd hebben, dan dat wordt een hele lange wacht, vrees ik.
1: Ja, dus dus jouw punt is, je kunt wel de kritiek op hebben, maar als je het voor perfectie gaat, dan hebben we het nooit.
2: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Hè. En Manon geeft natuurlijk ook al aan, hè, dat wat we in Europa heel vaak hebben, dat is oplossingen die op zoek zijn naar een probleem. Ik moet ook zeggen, ik heb zelf ook enige ervaring met de Europese Commissie, want ik heb daar in 1980 stage gelopen. Toen heb ik een rapport geschreven over het harmoniseren van het depositogarantiestelsel in de EU. Een prachtig rapport, mag ik zeggen. Maar het is nog steeds niet uitgevoerd.
1: Oké, maar hebben wij voldoende gecoverd wat het probleem dan voor ondernemers is in Europa? Misschien, Manon, kun jij daar nog iets over zeggen? Dat je zegt, welk probleem proberen we hier op te lossen? Of welk probleem hebben we eigenlijk, die stap terug?
3: Nou, in het Draghi-rapport is gezegd, moet concurrerende ondernemers ondervinden problemen met de regelgeving. Mm-hmm. EU Inc., Ik vraag me dat af. Ik ben geen ondernemer, maar ik vraag me dat af. Ik denk dat het veel meer zit in financiering. En als je dan een eenduidige, eenvormige rechtsvorm gaat maken, ben daar dan ook zo consequent mogelijk in waar dat kan. Hè? Dus ik denk dat binnen het huidige voorstel er echt nog wel wat verbeterd kan worden, waardoor het aantrekkelijker wordt. Kijk, je moet niet vergeten, er is al een Europese vennootschap. Hè? Al best wel lang. Het heeft lang geduurd voordat die tot stand kwam. Ik geloof dat eind...
1: Begin deze eeuw, volgens mij.
3: Zelfs al langer geleden zijn. Meer dan 150 jaar geleden.
0: Dus eigenlijk is dit het 29e regime.
1: Het heet SE, begrijp ik. Europese vennootschap. Ja. Opgericht in 2001. Uiteindelijk Airbus is het, Allianz is het, Porsche is het. Ik kwam een lijst van 20 bedrijven ongeveer tegen. Helpt dat dan niet, of is dat niet voldoende dan?
3: Nou, mijn vraag is dan, waarom is dat niet succesvol? Er zijn er maar heel weinig. Als je in Nederland kijkt, zijn het vooral Europese vennootschappen opgericht door juristen die dachten, dat is leuk. Maar nog weinig gebruikt. Dus wat is het dan wat ondernemers ervan weerhoudt om die Europese vennootschap te gebruiken? Kijk daar eerst even goed naar, voordat je iets nieuws gaat bedenken.
1: Nou, we hebben nog voldoende te bespreken om dit grote plaatje helemaal rond te krijgen. Helaas, op de radio zit onze tijd erop. De rest van dit grote plaatje kun je horen in onze podcast. Weet de aflevering te vinden in de BNR-app of in andere podcast-apps. Voor nu, dank aan Manon Cremers, partner en notaris bij Stibbe. Ook namens Han en Edin. Mijn naam is Rens de Jong. Graag tot volgende week.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen in het defensief.

0: Wedding, Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw in de Telegraaf. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. Een supertyfoon heeft voor een ravage gezorgd op het afgelegen Amerikaanse eilandje Rota in de Grote Oceaan. De orkaan trok over met windsnelheden van bijna 300 km per uur. Het eilandbestuur zegt dat er veel schade is. Er is nog niks bekend over slachtoffers. Er wonen 1500 mensen op Rota. De voormalige gitarist van de popgroep Toontje Lager is overleden, meldt Omroep Gelderland. Gérard de Braconnier was tussen 1978 en 83 onderdeel van de band, die een grote hit scoorde met de nummer Stiekem Gedanst. De Braconnier was al een tijd ziek, hij was 70 jaar. En Neymar stopt als international voor het Braziliaanse elftal. Eerder vanavond werd Brazilië op het WK met 2-1 uitgeschakeld door Noorwegen. Neymar speelde 130 wedstrijden voor Brazilië en scoorde 80 keer. Rond deze tijd begint de wedstrijd Mexico-Engeland. Een uur later dan gepland, er trok onweer over het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is af en toe bewolkt en in het noorden kan een beetje regen vallen. Het koelt af naar 15 tot 18 graden. Overdag blijft het in het noorden bewolkt, elders meer zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. In het defensief. Michal van der Toorn en Ria Katz.
5: Europa moet herbewapenen. Maar hoe? Dat onderzoeken we iedere week in deze podcast in het Defensief. Ik ben Michal van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast me zit Ria Katz, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Ria zwaait al, hallo.
6: Hallo.
5: Wat gaan we doen vandaag?
6: Wij hebben het vandaag weer over de NAVO-top. Op 7 en 8 juli vindt die namelijk plaats in de Turkse hoofdstad Ankara. En ja, wat wordt daar besproken? Wat staat er op het spel? Daar gaan we natuurlijk het over hebben vandaag. En we hebben 3 afleveringen. Dit wordt er dus de tweede alweer.
5: Ja, nummer 2.
6: Die staan allemaal in het teken van deze top. Vandaag hebben we extra aandacht voor de Turkse defensieindustrie. Turkije heeft na een periode van flinke investeringen een behoorlijke industrie opgebouwd. En ja, als Amerika wegvalt, is het het grootste NAVO-land wat betreft manschappen. Dus wat gaan we doen met Turkije?
5: Ja, om dat en meer te bespreken hebben we vandaag Nathan Meershoek te gast. Universitair docent Europees recht en aanbestedingsrecht aan de Universiteit Utrecht. Nathan, welkom.
7: Ja.
5: De tweede keer dat je hier bent.
7: Ja, leuk om terug te zijn.
5: Vriend van de show, kunnen we zeggen. Misschien wel de eerste vriend van de show, Ria.
6: Ja, de eerste die 2 keer is geweest.
5: Waar ga jij op letten rondom de NAVO-top?
7: Ik ga met name letten op hoe, denk ik ook inderdaad, Turkije de industrie gaat, hun eigen industrie gaat positioneren. De Turkse industrie is afgelopen jaren veel verder ontwikkeld geraakt. Maar de toegang tot de Europese defensiemarkt is eigenlijk nog wel heel erg beperkt. En ik vermoed dat de Turkse regering daar wel veranderingen in wil brengen.
5: Ja, zou je voor ons een klein beetje kunnen schetsen, hoe ziet de Turkse defensieindustrie eruit?
7: Ja, nou, in vergelijking met veel Europese landen is dat

0: best wel een brede industriële basis. En dat komt ook doordat Turkije nadrukkelijk, of dat realistisch is een ander verhaal, maar nadrukkelijk streeft naar volledige autonomie op defensiegebied. En dat heeft in het afgelopen decennium met name ook te maken met 2019, waar ze uit het F-35-programma werden gegooid door de Amerikanen, nadat ze de Russische luchtafweer hadden aangeschaft. Maar ook in hetzelfde jaar waren de wapenembargo's vanuit Europese landen vanwege militaire activiteiten die ze in Syrië ontplooiden. Dus dat heeft die drang naar strategische autonomie verder gesterkt. En je ziet ook dat in de jaren daarna die industrie steeds verder ontwikkeld is geraakt. En ook steeds meer is gaan exporteren. Echter, die export is nauwelijks naar Europese landen of EU, zeker niet EU-lidstaten. De afgelopen jaren zijn er bijvoorbeeld wel Bayraktar-drones die in het begin van de oorlog in Oekraïne ook een belangrijke rol hebben gespeeld, ook naar Polen geëxporteerd. Maar terwijl Turkije eigenlijk zelf op zich veel minder importeert dan het exporteert. In de relatie met Europa importeren ze nog altijd veel meer dan ze exporteren.
1: Ja, dus en waar importeren ze dan spullen?
0: Duitsland, Italië, Spanje, dat zijn wel belangrijke partners.
1: Ja. Daar, ja.
2: En hoe verklaar je die onder export eigenlijk?
0: Dat kan deels te maken hebben met het technologische niveau van bepaalde systemen. Maar grotendeels is het ook politiek geladen. Dat veel Europese landen zich toch, denk ik, vaak niet zo happig zijn om zich afhankelijk te maken van de Turkse defensieindustrie. Omdat dat ook betekent dat Turkije, de Turkse regering, beperking kan opleggen aan waar dat materieel en die technologie voor gebruikt kan worden.
2: Maar Turkije is, we zeiden het al, een NAVO-bondgenoot. Een hele machtige, sterke NAVO-bondgenoot met een heel serieus leger. Waarom is dat dan toch dat het land niet vertrouwd wordt?
0: Ja, er spelen verschillende factoren, denk ik, door elkaar heen. Het zal ook een beetje verschillen per Europees land. Bepaalde landen hebben misschien een eigen industrie, of die verkiezen de Amerikaanse industrie. Dat is wellicht aan heroverweging toe. Maar ik denk dat met name dat voor het grootste deel toch politiek geladen is. En minder, zeker als het om het minder technologisch gaat, minder te maken heeft met wat ze in Turkije allemaal produceren. Omdat je bijvoorbeeld ziet dat Turkije enorme export heeft naar landen als Pakistan, de Emiraten, Qatar.
2: En die nemen het ook niet zo nauw met de mensenrechten. En dat vindt Europa toch belangrijker. Is dat dan een reden?
0: Ja, dat speelt zeker op de achtergrond mee. Hoeft dat natuurlijk niet voor import, hoeft dat niet per se een probleem te zijn. Sterker nog, je zou ook kunnen zeggen, het is makkelijker om vanuit een land te importeren dat het daar minder nauw mee neemt, omdat dat jou zelf waarschijnlijk meer handelingsvrijheid geeft. Maar dat speelt natuurlijk zeker politiek mee.
1: Je zegt sinds 2019 dus heeft die defensieindustrie in Turkije echt een boost gekregen. Je noemde al de drones. Wat voor spullen exporteren ze nog meer naar? Dus bijvoorbeeld landen als Pakistan.
0: Ja, drones speelt inderdaad een belangrijke rol. Maar eigenlijk ook wel in de breedte van het defensie-industriële domein. Dus dat kan ook gaan om munitie of dergelijke meer simpel materieel. Ik denk in de relatie met Europa dat het met name met Europese Unie lidstaten, dat het met name wel om de drones om andere voertuigen gaat.
1: Ja, de Europese Unie heeft ook de laatste jaren flink wat opgetuigd om de eigen industrie aan te jagen. Daartoe zijn allerlei Brusselse instrumenten gekomen. Bijvoorbeeld het SAFE-instrument, 150 miljard euro aan leningen die je dan gezamenlijk mag inzetten. Daar kan Turkije dan niet aan meedoen, of wel?
0: Ja, dat ligt iets gecompliceerder. Er zijn inderdaad verschillende instrumenten vanuit de Europese Unie. En je ziet eigenlijk zelfs ook al dat de Turkse industrie, Baykar, de producent van de Bayraktar-drones in het bijzonder, dat die ook al wel een beetje naar manieren zoeken om bij die Europese financiering te komen.
1: Ja.
0: Dus Baykar heeft bijvoorbeeld recentelijk een joint venture met Leonardo. Nou, dat is toch een van de grootste Europese wapenproducenten.
1: Een Italiaanse producent?
0: Ja. Een joint venture opgericht voor de gezamenlijke ontwikkeling van drones. Als we dan even teruggaan naar SAFE, die 150 miljard aan defensieleningen. Dat is dus 150 miljard aan geld wat de EU leent op de kapitaalmarkt en dan doorleent aan de lidstaten. Ja. Die daar een investeringsplan voor moeten indienen. En die over het algemeen in de regel gezamenlijk moeten aanbesteden. Die gezamenlijke aanbestedingen die staan in principe ook open voor andere landen, Oekraïne in het bijzonder, maar ook kandidaat-lidstaten. En Turkije is een kandidaat-lidstaat, dus die mogen aan die gezamenlijke aanbestedingen deelnemen.
2: Maar we voelen een maar.
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ja, los van de landen die aan die aanbestedingen deelnemen, gelden er ook nog vereisten met betrekking tot de leveranciers. En de producten die op grond van die leningen uiteindelijk worden aanbesteed ingekocht. Het is vrij ingewikkeld. Als je het gaat lezen, is het een hele lange waslijst aan eisen. En ieder eis heeft ook weer zowat een uitzondering. Maar heel kort samengevat komt het er bij SAFE op neer dat in beginsel bij Europese bedrijven, Europees of Oekraïens moet ik dan zeggen, EU of Oekraïens, moet worden ingekocht. En dat maximaal 35% van de componenten van een product uit derde landen mag komen.
1: Hmm.
0: En daaraan toevoegend nog dat eigenlijk ook de controle moet liggen die moet liggen in Europa. Dus de controle over het product en ook met het oog op mogelijke exportrestricties. Uitzondering daarop is dan weer dat daarvan kan worden afgeweken als een Europees bedrijf met ook een buitenlandse aandeelhoudersstructuur. Nou, die joint venture.
1: Ja, tussen, precies. Dat wil ik net vragen. Ja, daarmee
0: het is
1: dan
0: een 50-50 joint venture. Dus die 50% van de aandelen liggen bij een Turkse bedrijf. Alleen op het moment dat de uitzondering is anders, op het moment dat een lidstaat, in dit geval de Italiaanse regering, die joint venture gescreend heeft en heeft vastgesteld dat bedrijf handelt in het belang van het Europese veiligheidsbelang, maar dat is uiteindelijk een nationale afweging, dat er kan worden afgeweken van die regel, dat er dus geen enkele controle vanuit een derde land.
1: Ja, maar die 35% regel, dus laten we Leonardo even als voorbeeld nemen. Die hebben een drone samenwerking opgezet. Dat betekent dat 35% van de waarde van de onderdelen uit Turkije mag komen. Dus zij mogen een heel klein stukje van een drone leveren, heel simpel gezegd.
0: Ja, ja, het ziet op financiële waarde, wat denk ik wel op zich begrijpelijk is. Je moet het ergens aan vasthangen, maar ja. Ook lastig is. Omdat uiteindelijk vanuit strategisch oogpunt gaat het eigenlijk alleen om de technologie vaak. Niet om het materiële.
1: Nee.
0: En de technologie kan natuurlijk minder dan 35% van de financiële waarde vertegenwoordigen. In dit specifieke geval is het wel dus een joint venture die in Italië is opgericht.
1: Ja, dus dat is dan goed voor de Europese regels.
0: Ja, een Italiaanse rechtspersoon. En dat is natuurlijk bewust zo gedaan.
1: Ja.
0: Om ook toegang tot Europese financiering. Want dat is zeker iets wat in Turkije kunnen ze vrij veel op dit gebied. Maar financiering is ook nog wel een eikelpunt.
2: Helder. Dus dit zou de weg kunnen zijn voor Turkse bedrijven. Zoek een Europese partner of een partner in de Europese Unie. Ga daar zo'n joint venture mee aan of een andere samenwerkingsstructuur. En dan kun je toch toegang krijgen tot SAFE.
0: Ja, in het geval van SAFE is dat denk ik een weg. Zeker wanneer dat in goed overleg gaat met de lidstaat waar dat bedrijf gevestigd is. Nou, we hadden het net even over gouden aandelen. Mm-hmm. Leonardo is geloof ik voor 30% van de Italiaanse overheid. Dus dat overleg is dan eigenlijk al impliciet ook daar. Ja, dan biedt dat zeker toegang. En dat komt ook doordat uiteindelijk de Europese Commissie wel controle uitoefent op hoe de lidstaten die dat geld besteden. Maar de besteding die vindt toch plaats door de lidstaten. Dus die hebben daar wel de leidende rol in.
1: Ik weet niet of de Turkse bedrijven luisteren, maar Nederlandse bedrijven wel. Hebben Nederlandse bedrijven hier ook wat aan, zo'n samenwerking met Turkse bedrijven?
0: Dat zou met name, denk ik, het geval zijn op het moment dat het echt technologisch iets toevoegt, ja. Denk ik.
1: Ja.
0: En in dit geval van Baykar hebben ze kennelijk al gekozen, ja. voor Leonardo. Maar wellicht dat er natuurlijk in kleinere bedrijven zijn waarmee samenwerking wel mogelijk zou kunnen zijn.
1: Er is ook altijd op de NAVO-top, of dit jaar in ieder geval weer, een industry forum, waar in principe de bedoeling is dat er bedrijven komen die met elkaar kunnen gaan praten. Ik heb gehoord dat het dit jaar wat kleiner is dan vorig jaar in Den Haag. Toen was het best een groot opgezet forum. Maar is dit iets wat Turkse bedrijven daar gaan proberen om dit soort samenwerkingen ook op te zetten, denk je?
0: Ja, dat denk ik wel. Ze zullen daarbij ook wel specifiek al preferred partners hebben. Dus specifieke landen waar ze graag mee samenwerken. Nou, ik noemde Italië, Spanje en export naar Polen. Dus dat hangt ook heel erg met het politieke samen. Mm-hmm. En dat komt met name ook doordat export is uiteindelijk de belangrijkste hobbel die op politiek niveau genomen moet worden. Dus bijvoorbeeld in het geval van die joint venture zijn er ook afspraken gemaakt over export. Redelijk vage afspraken. Dus er wordt dan gezegd dat er alleen geëxporteerd mag worden naar partnerlanden van NAVO Europa. Maar uiteindelijk is het natuurlijk voor de Italiaanse regering en de Turkse regering moet uiteindelijk wel overeenstemming hebben over de landen waarnaar geëxporteerd mag worden. Anders gaat zo'n samenwerking nooit goed werken.
1: Ook de positie van Amerika wordt weer een onderwerp op de top. Als Amerika wegvalt als bondgenoot, laten we eventjes een beetje dat scenario uitdenken. Zou Turkije dan een goede leverancier zijn voor Europa wat materieel betreft?
0: Gedeeltelijk wel, denk ik. Maar dat zal nooit natuurlijk de Amerikaanse afhankelijkheid kunnen vervangen of moeten vervangen. Dus op Europees niveau wordt nu ook naar een strategische autonomie gestreefd.
1: Ja.
0: Ik denk dat iedereen, politiek gezien, dat er wel bewustzijn is dat daar ook samenwerking met derde landen bij hoort. Ik denk binnen de NAVO dat dan toch Verenigd Koninkrijk en Canada belangrijker en misschien ook als betrouwbaarder worden geacht. En betrouwbaarder dan vooral ook het punt dat ik eerder maakte. Je moet uiteindelijk exportafspraken maken als je echt nauw gaat samenwerken.
1: Ja.
0: En daar heb je toch ook op politiek niveau moet je enigszins een gezamenlijke visie daarop hebben.
1: Ja, precies. Dat hebben we ook vorige week uitvoerig besproken met Ron Keller. Dus luister die aflevering vooral terug als je dat interessant vindt. Zou Turkije zich dan niet moeten specialiseren op iets om een aantrekkelijke partner te worden voor Europa?
0: Ja, dus dat doen ze ook wel. En dan kom ik toch weer terug bij de drones.
1: Ja.
0: En wat breder in het luchtdomein. Dus dat doen ze al wel. En dat, het voorbeeld dat ik gaf laat ook wel zien dat ze dat best handig doen. Hm. Dus ze hebben ook vorig jaar dus een grote levering aan Polen gehad. Maar ja, er is, denk ik vanuit het Turks perspectief, zouden ze dat nog veel meer willen doen. Maar ook in Europa zijn we natuurlijk druk bezig met een eigen drone-industrie.
1: Ja, precies. Dat gaat elkaar misschien wel een beetje bijten. Maar goed.
2: Je zei, Canada en het Verenigd Koninkrijk zullen interessantere partners zijn om dat gat te vullen als Amerika wegvalt. Maar waarom is dat? Want Turkije staat toch volgens in elk geval de vorige spreker bekend als een betrouwbare bondgenoot. Ze houden zich aan de afspraken.
0: Ja, ik denk misschien dat in dat opzicht ze ook wel betrouwbaar zijn. Maar denk de strategische voorkeuren toch wel wat meer uiteenlopen dan in het geval van het Verenigd Koninkrijk en Canada. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan is de oorlog in Oekraïne. Turkije heeft zeker in de beginfase met de levering van die drones, of die ze ook al eerder aan Oekraïne hadden geleverd, op zich wel een belangrijke rol gespeeld. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat Turkije nog steeds nauwe banden met de Russische regering onderhoudt. Niet meedoet aan sancties tegen Rusland. En in die zin toch op strategisch oogpunt wel een stuk verder met Europa uiteenloopt dan Verenigd Koninkrijk of Canada.
2: Op zich begrijpelijk. Alleen we gaan ook samenwerkingen aan bijvoorbeeld met India recent. Die hebben ook nauwe banden met Rusland. Eigenlijk veel nauwere banden met Rusland dan Turkije. Want als je Turkse experts vraagt, zeggen ze, ja, dat doen we omdat we eigenlijk, zullen we nooit toegeven, zijn een trots land. Maar we zijn doodsbang voor die Russen. Ze liggen vlakbij aan de Zwarte Zee. We hebben al verschillende wereldoorlogen ook met ze uitgevochten. Dus ja. Ja, wij houden ons liever even ver van Moskou.
0: Ja, nee, ik denk ook niet dat het een reden is om niet samen te werken, maar wel om dat veel sterker te begrenzen. Daarbij komt natuurlijk ook nog dat als het dan even specifiek om defensieindustrie gaat, dat de grote defensiebedrijven in het Verenigd Koninkrijk en met name Verenigd Koninkrijk, maar ook al Canada, al veel meer verweven zijn met de Europese of de EU. Industrie. Dus dat dergelijke samenwerking ook al veel meer voor de hand ligt.
2: Ja, helder. Dus het is meer historisch. Want je zei net, Turkije exporteert bijvoorbeeld naar Pakistan. Dat doet Amerika tegenwoordig ook, sinds de steun voor ISIS. Hè? De coalitie rond Afghanistan. Dat hoeft dus geen belemmering te zijn. Maar denk je dat het ook vooral dus cultuurhistorisch is? De westerse waarden, om het zo maar te zeggen, die Turkije toch, waar Turkije momenteel behoorlijk wat moeite mee heeft, om het zo te zeggen.
0: Ja, nee, zeker. Dat is denk ik onderdeel van een grotere politieke uiteenloping van hoe we naar de wereld kijken. Ja.
2: Denk je dat die aankoop van de Russische luchtafweer door Turkije, dat nog altijd een rol speelt binnen de NAVO van, oh, wacht even, we moeten toch op onze tellen passen met deze bondgenoot?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat binnen de NAVO is denk ik, ja, het is wel vrij bijzonder dat een land defensiematerieel uit Rusland koopt. Dat is niet iets wat
2: luchtafweer nog wel, hè?
0: Het is niet iets wat echt vaak voorkomt. Dus dat zal zeker nog wel in het achterhoofd van veel mensen zitten.
2: En breder, de NAVO-top. Eigenlijk zijn ook veel ogen gericht op niet alleen gastland Turkije natuurlijk, maar vooral ook op Amerika. Dat ook recent weer zei, nou ja, Europa, je moet echt meer je eigen boontje stoppen. Wij gaan ons steeds verder terugtrekken. En wij zijn ook van mening dat jullie niet eerlijk zijn. Hoe zie jij dat?
0: Ja, dat is een grote vraag. wat ik vooral zie is hoe daar in Europa natuurlijk ook op gereageerd wordt. En wat voor beleid er wordt gevormd. En we hadden het al even over SAFE. SAFE is een, gaat ook om een heel groot bedrag, 150 miljard. Binnen SAFE is het op zich nog best wel mogelijk om, als je nu op van die uitzonderingsgronden beroept, om Amerikaans materieel te financieren. Maar je ziet wel steeds meer een beweging daarvan weg. Denk een interessant voorbeeld daarvan is ook de steun vanuit de Europese Unie aan Oekraïne. In februari is het Ukraine de support loan aangenomen. Waarna nog even de voormalige Orbán-regering het blokkeerde. Maar inmiddels is die ook in werking getreden. Het is een vrij bijzonder EU-instrument. In de eerste plaats al omdat het de lening van 90 miljard euro, net als SAFE eigenlijk, vanuit het Uniebudget wordt gedekt. Maar tegelijkertijd dat de drie lidstaten, Hongarije, Slowakije en Tsjechië, niet aan meedoen. Hoe dat financieel en juridisch zit, dat is vrij ingewikkeld. Maar wat wel heel interessant aan dit instrument is dat je een beweging ziet in Europa, dat de financiële steun, en dit de 60 miljard van die steun, is voor Oekraïne om zelf wapens te kopen. Waar voorheen wij de wapens kochten en ze naar Oekraïne zenden, hebben we nu gezien dat zij dat veel beter zelf kunnen eigenlijk. Maar het wordt wel ook gekoppeld aan industriële doelstellingen. In de eerste plaats het versterken van de Oekraïnse industrie. In relatie daartoe ook de samenwerking tussen de Europese industrie en de Oekraïnse industrie. Nou, ook daar zijn we dan wel weer uitzonderingen op. Waardoor je alsnog Amerikaans materieel kan kopen met het geld van die lening. Als dat dan echt heel urgent is en noodzakelijk. Maar het laat wel zien dat ook in die oorlog in Oekraïne... waar de steun, de Amerikaanse financiële steun begin vorig jaar wegviel... dat in de beginfase toch nog heel veel onze financiële steun... werd gebruikt om Amerikaans materieel daarheen te zenden... dat wel aan het veranderen is.
2: Maar ja. De lijn is steeds meer richting Europa... en ook Turkije zal daar niet bij kunnen aansluiten.
0: Nee, nee. Het zal misschien af en toe iets ergens in kunnen springen. Maar op strategisch niveau is dat toch de lijn. En het is inderdaad heel interessant om ook te zien dat ook met name de landen die financieel veel steun aan Oekraïne hebben gegeven, militair financieel zou ik erbij moeten zeggen, vanaf het begin, zoals Nederland, dat die nu ook een soort voorkeurspositie natuurlijk hebben. Bij die Oekraïnse defensieindustrie. Ja. Die natuurlijk misschien inmiddels wel de sterkste industrie van Europa is.
1: Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app. Of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen... en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
3: Dit is BNR Nieuwsradio.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan €400 miljoen uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Welkom bij deze eerste Boekenstein en de Wijk live. Op zoek naar de nieuwe wereldorde als altijd, maar samen dit keer met onze vrienden van BMW Plus. Over de veiligheid van Nederland in een steeds onveiliger wereld. Met de gast Niels van Willigen, hoogleraar internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensie Academie in Breda. En bijzonder hoogleraar strategische studies in Leiden. Welkom.
6: Dankjewel.
5: En welkom. Ik kijk even, volgens mij moet ik daar naar kijken aan onze luisteraars. Ik begreep net dat er zo al een stuk of 600 mensen live meekeken met deze uitzending. Heel erg spannend. Ik zie ook Rob daar in een ander schermpje. Die zit in Aix-en-Provence. Met een beetje vertraging op de lijn. Ik begrijp dat verder dus de luisteraars een scherm voor zich hebben waarin ze kunnen meekijken. En daar is ook een linkje. Dat kan je gebruiken voor vragen stellen. Die kan ik dan weer hier binnenkrijgen. En we kunnen ook de luisteraars hier naar binnen halen op een of andere manier. Het is allemaal experimenteel, dus heel leuk en spannend. We gaan er een gezellige uitzending van maken. Niels, om te beginnen, in geval van oorlog, wat zouden hier dan de doelwitten zijn?
6: Heel gezellig inderdaad. Genoeg zou ik zeggen. Hè. Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan militaire doelwitten. Doelwitten die wel civiel zijn, maar ook voor militair gebruik kunnen dienen. Dus denk aan vliegvelden of havens. Kritieke infrastructuur, hè, de bekende inmiddels leidingen in de Noordzee bijvoorbeeld. Hm. Heel toevallig, gisteren is een rapport uitgekomen van een Britse denktank, het International Institute of Strategic Studies, waarin een link werd gelegd tussen de drones die we afgelopen najaar boven een aantal bases zagen, niet alleen in Nederland, maar ook in België en andere landen. En de Russische schaduwvloot, hè, dus ja. hun theorie is dat het daar vandaan komt. Dat is gelijk denk ik een hele mooie illustratie om te laten zien wat in ieder geval een belangrijke kwetsbaarheid is in Nederland.
5: Rob, jij hebt eerder wel eens gewaarschuwd als er weer luchtafweer richting Oekraïne gaan. Van ja, zelf hebben we ook niet zoveel. Hoe kwetsbaar zijn die doelen als iemand daarin geïnteresseerd zou zijn?
7: Nou, heel kwetsbaar. Kijk, als het inderdaad een groot conflict wordt, dan moet je ervan uitgaan dat er nog steeds aanvoer wordt gepleegd vanuit, ik hoop uit Amerika, maar anders uit andere landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. En dat komt dan bijvoorbeeld in Vlissingen of Rotterdam aan land. En dan is het wel handig dat je die plekken kan verdedigen. En dat is denk ik wel een redelijk groot probleem. Maar überhaupt voor de NAVO is luchtverdediging een van de allergrootste problemen. Ik weet dat de NAVO-opperbevelhebber SACEUR heeft gezegd dat eigenlijk maar 6% van wat we moeten hebben beschikbaar is voor de NAVO. Dus dat is één één groot gat. Dat is, laten we zeggen, dat is bijna prijsschieten voor de Russen. Mits ze natuurlijk over voldoende lange afstandswapens beschikken.
5: Dit natuurlijk dus echt in geval van echte oorlog. Maar zoals we vaker al hebben gehoord, we zitten ook niet echt in vrede. En er worden natuurlijk dus al aanvallen gepleegd. Vooral moet je dan kijken naar het cyberdomein. Er wordt ook gespioneerd, of van dat soort zaken. Wat zijn daarin de interessante plekken in Nederland, Niels?
6: Nou ja, het cyberdomein kun je natuurlijk ook denken aan de fysieke aspecten daarvan. Hè. Dus waar de kabels bijvoorbeeld aan land komen en dat soort zaken. Maar ook de cyberaspecten, dus gewoon op internet. En proberen daar kwetsbaarheden te vinden. En het wordt natuurlijk steeds spannender. Hè. We hebben de afgelopen maanden een aantal gevallen gezien waarbij er werd gezegd van ja, we hebben nu zoveel AI-kennis, dat we op een veel makkelijke manier allerlei kwetsbaarheden kunnen ontdekken in software. Mm-hmm. En ja, dat maakt het dus nog kwetsbaarder. En ook zoals op vele terreinen, ook als je het hebt over, laten we zeggen, gewone wapens, zie je daar ook een wapenwet lopen. Hè. Dus enerzijds de AI die, waarmee je dus kwaad kunt doen, en anderzijds de verdediging daartegen. Maar ik denk dat als je kijkt naar de stand van zaken op dit moment, dat het allemaal zo snel gaat, dat de kwetsbaarheid eigenlijk alleen maar toeneemt op dit moment. En dat is wel heel zorgelijk. Ja.
5: Ja. Hoe zit het wat betreft de weerbaarheid van de bevolking, als je dus kijkt naar kwetsbaarheden specifiek in Nederland? Ik moet denken, ik denk door die coronacommissie nog wel eens terug aan die coronatijd die al zo lang geleden lijkt, maar dat eigenlijk helemaal niet is. En toen zag je dus ook dat, nou ja, zowel op straat als in het publieke debat, heel veel mensen eigenlijk ineens van het padje gingen. Ik toen nog wel eens gedacht van, nou, gelukkig is er geen oorlog, want dan kunnen we helemaal niet aan, kennelijk. In. He, maar dus de weerbaarheid van de mensen, van het publieke debat. Hoe kwetsbaar acht je dat in het geval van een daadwerkelijke oorlog?
6: Ik denk dat hij nog steeds vrij kwetsbaar is. Hè. We zijn natuurlijk landelijk met een campagne gestart. Hè. We hebben allemaal zo'n flyer de bus ingekregen. En dat, ja, ik zie dat echt als het begin van een proces. Ik denk wel dat het wat meer bewustwording is. Hè. En als je ook zo gaandeweg willekeurig is vraagt aan mensen, hebben jullie een noodpakket, dan gaan er steeds meer handen omhoog. Maar dat is natuurlijk maar één aspect, zeg maar. En vaak wordt een vergelijking gemaakt met de Scandinavische landen. Met name Finland natuurlijk. Die zijn eigenlijk altijd al weerbaar gebleven, zou je kunnen zeggen, sinds het einde van de Koude Oorlog. En dat niveau hebben wij nog lang niet bereikt. Het is niet zo dat we precies moeten kopiëren wat zij doen. Het zijn ook andere soorten staten, andere soorten Europese landen. Andere positie ook natuurlijk in Europa, dicht bij Rusland. Maar ja, ik denk wel dat er een hoop te winnen is. En ook ja, ons realiseren dat crisis uit het verleden, want we hebben het hier over veiligheid van Nederland, maar dat zie ik echt in brede zin. Mm-hmm. En als ik dan hoor, ook naar aanleiding van die parlementaire verhoren in het kader van corona, dat, als ik me niet vergis, dat we op dit moment minder IC-bedden hebben dan voor de coronacrisis, dan maak ik me daar wel een klein beetje zorgen over.
5: Dat is ook een vorm van weerbaarheid.
6: Dat is ook een vorm van weerbaarheid.
5: Op allerlei
6: absoluut
5: terreinen.
6: Ja, ja. Ja.
7: Misschien mag ik daar op zeggen. Kijk, je moet het dus vragen, deze vraag stellen in Oekraïne. Dat is echt heel erg aardig. Dat heb ik een aantal malen gedaan. En dan beginnen ze hier wat meer waardig aan te kijken. Zijn weerbaarheid. We waren absoluut niet weerbaar, omdat we dit niet zagen aankomen, die hele oorlog. Maar we waren binnen 24 uur weerbaar. En ik denk dat met betrekking tot maatschappelijke weerbaarheid een belangrijk punt is. Hè. Dus je kan zeggen van iedereen moet een noodpakket in huis hebben en een radiootje erbij. Nou, allemaal prima, dat moet je ook vooral doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook echt weerbaar bent. Dus zij maken ook een onderscheid. En ik vind dat echt een heel sterk onderscheid. En Niels zei dat eigenlijk zo net ook een klein beetje. Dus die maatschappelijke weerbaarheid, die wordt echt afgedwongen door de situatie. En dat gaat echt razendsnel. Dat valt mij altijd weer bij mezelf op. Hoe snel het went als je in een oorlogsgebied bent. Dat is gewoon binnen 24 uur ben je totaal ingeregeld. En weet je gewoon dat er gevaar is en dat je ontzettend moet oppassen. Maar dus die maatschappelijke weerbaarheid, die regelt zich vanzelf wel. Maar de kwetsbaarheid, de technische kwetsbaarheid, die kun je van tevoren wel regelen. Dus het eerste deel van het gesprek ging ook over bijvoorbeeld cyber. Nou, dat moet je gewoon regelen. Je moet ook faciliteren dat mensen weerbaar kunnen zijn. En dat zijn dingen die je heel makkelijk op dit ogenblik kan gaan uitvoeren. Het probleem is, het kost veel geld. En de vraag is of, als je die dreiging niet direct voelt, je die enorme bedragen daarvoor wil uitgeven. Dus ik heb berekeningen gezien dat ongeveer 1,5% van het nationaal inkomen kost. Omdat echt gewoon die weerbaarheid technisch voor elkaar te krijgen. Dan heb je dus een probleem. Maar je zal dat dan wel moeten doen.
5: Ik zie dat de regie al een nieuw iemand aan de lijn heeft. Jeroen, kom er maar in.
8: Ja, ik vroeg me al lang af ja, in het licht van de wereldontwikkelingen, maar ook met Rusland, dat de rol van de Verenigde Naties lijkt een beetje uitgespeeld of niet erg relevant misschien. En ja, of daar wat aan gedaan kan worden, of dat we een vervanging moeten zoeken. Of
5: ja, dankjewel.
8: Misschien een beetje meer in de lijn van de EU. Dus, ja, precies.
5: Ja. Okay, Niels, dit lijkt me ook duidelijk iets voor jou. De rol van de Verenigde Naties. Ja, heeft
6: goede vraag.
5: Gefunctioneerd natuurlijk.
6: Absoluut. Kijk, de VN is gewoon in grote problemen. Op heel veel terreinen functioneert al een tijdje niet meer heel erg goed. Dat is in die zin niet nieuw. Maar er zijn nu extra problemen omdat de veiligheidsstaat gewoon eigenlijk permanent verlamd is. En de VN wordt structureel ondergefinancierd. Hè. Met name ook omdat de Verenigde Staten zich onder Trump vrij ver hebben teruggetrokken uit allerlei programma's. Maar ook, ook eigenlijk de contributie niet betalen. En dat merk je eigenlijk meteen. Er zijn afgelopen najaar een aantal vredesmissies die hebben moeten sluiten. En het aantal vredessoldaten, zeg maar, is geslonken. En zo kan ik nog even doorgaan met een lijstje van allerlei zaken die niet meer kunnen, die vroeger wel konden. Ja, en dan wat moet je daar nou mee? Kijk, dus het is ook al sinds decennia is er al een debat over hervorming van die Veiligheidsraad. Maar dat ligt ook helemaal vast. Alleen al omdat de grootmachten die in de Veiligheidsraad zitten en die daar een vetomacht hebben, dus de Verenigde Staten, China, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, die hebben een veto, dus die kunnen dat tegenhouden. Dus eigenlijk gebeurt er op dit moment niet zo heel erg veel. Wat je nou wel ziet, is dat landen eigenlijk allerlei alternatieven proberen te gaan verzinnen. Hè. Of het nou de Europese landen zijn of
5: of China. Trump.
6: Ja, of Trump inderdaad. Ja, Trump natuurlijk met zijn peace board. Absoluut. En dat was in eerste instantie dan min of meer geregeld om het conflict in Gaza te managen, om het zo maar te zeggen. Maar als je het oprichtingsdocument leest, artikel 1, dat is veel ambitieuzer. Hè. Het wil inderdaad een soort alternatieve VN zijn. Dat is het nog lang niet. En het zal het waarschijnlijk ook niet worden. Maar je ziet allerlei alternatieven. Het is een soort. Dus enerzijds dus heel erg veel behoefte aan taken die de VN normaal gesproken zou moeten vervullen. Dat gebeurt niet. Dus je ziet alle initiatieven, ook in het kader van soms de G7 bijvoorbeeld, of China die op economisch gebied bijvoorbeeld heel erg actief is geworden met een eigen ontwikkelingsbank. Nou, noem maar op. Dus het zit gewoon echt helemaal vast in New York op dit moment. Eén ding wel dan iets nog positiever. Het is wel zo dat je hebt gezien dat de afgelopen jaren de algemene vergadering een wat grotere rol heeft gespeeld. Hm. Als we het over vrede en veiligheid hebben, dan is in eerste instantie natuurlijk de Veiligheidsraad aan zet, maar de algemene vergadering mag zich daar ook mee bemoeien. En als we bijvoorbeeld kijken naar de veroordelingen die zijn uitgesproken over Rusland met de annexatie van gebieden in Oekraïne, dat komt via de algemene vergadering. En dat kan wel, want daar gelden die veto's niet. Dan heb je gewoon een meerderheid.
9: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis down under, die

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Precies over dit onderwerp heb ik gisteren een debat gevoerd hier in Aix-en-Provence. Dat is een grote economische conferentie. En men is nu tot de conclusie gekomen dat die geopolitiek en dit soort zaken ongelooflijk belangrijk zijn. Want dit gaat over de ordening in de wereld. En als je ordening een beetje goed is geregeld, dan heb je dus ook veel meer kans om je economie verder te ontwikkelen. Dus dat is heel erg interessant, dus dat die economen zich nu hier mee gaan bemoeien. Ja, daar was dus ook niet echt een antwoord op deze vraag. Ja. Daar is hoeveelloos over gediscussieerd. Ik vind wel dat het enige positieve zo langzamerhand is dat van alle organisaties de VN niet ter discussie staat. He, dus ongeveer alles wordt ook door Amerika ter discussie gesteld, behalve de VN. Dus kennelijk is dat nog iets wat functioneert. Wel interessant is, denk ik, of ook interessant moet ik zeggen, is de positie van de Chinezen. Die hebben 2 weken geleden een enorm rapport afgekondigd over global governance. Er staan allemaal prachtige woorden in over samen en win-win, allemaal geweldig. Maar daarin is wel de notie te vinden dat de global south, dus de opkomende landen in het zuiden, die moeten ook in dat VN-systeem een belangrijke rol spelen. Dus ik heb het gevoel, als je dus tussen de regels doorleest, dat die Chinezen zeggen van oké, die VN prima, maar dan moet die dus wel meer een reflectie zijn van de huidige wereldorde, of van de aanstaande meer wereldorde, moet je misschien wel zeggen. En dat is precies wat er gebeurt. En gisteren hoorde ik een Chinees hier, die nogal adviserend is en nogal hoog in de boom zit in China. Die zei ook precies hetzelfde. Die zei van, dat moet gewoon echt minder westers worden en het moet minder meer global south worden.
2: Ja. Dankjewel Jeroen voor je legendarische vraag in deze uitzending. Ik krijg door dat we inmiddels op de over de 1400 luisteraars live in deze uitzending zitten, dus heel erg tof. En ik zie in de chat nog een hoop vragen binnenkomen. Ik zie er ook eentje met een naam erbij. Die heeft hem erachter gezet. Volgens mij komt het anoniem binnen standaard. Dus als je de vraag in de chat stelt, zeg even je naam erbij. Want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, Peter Lahousse, die vroeg. Dus ook weer over kwetsbaarheden. Aanvallen op Nederland gebeuren nu al dagelijks digitaal. Sabotage van zeepkabels, spionage, ransomware. Wanneer moeten we zo'n digitale aanval als oorlogsdaad behandelen?
3: Wanneer wij, en dan even maar in NAVO-verband, wanneer wij dat definiëren als oorlogsdaad, is een oorlogsdaad.
2: Dat is een heel helder antwoord op dat terrein. Er is volgens mij in internationaal verband ook wel over nagedacht, toch Rob? Ik heb jou daar wel eens over gehoord, van waar je die drempel moet leggen, specifiek als oorlog eigenlijk een wat onduidelijker business wordt, die ook bijvoorbeeld digitaal zich kan afspelen.
1: Ja, als het ontwrichtend wordt. Dat zegt ook feitelijk de strategie nationale veiligheid. Die vroeger nog eens een keer door Dick Schoof, je kent hem inmiddels niet, is ontwikkeld. Daar heb ik driftig toen in die tijd met hem aan meegewerkt. En als het ontwrichtend wordt, bijvoorbeeld economisch ontwrichtend, maatschappelijk ontwrichtend, en als dat dreigt, ja, dan denk ik dat je de grens overgaat. En dan wordt het artikel 5.
2: Ja. Ik denk, ik vergeet het helemaal, maar normaal komt er al het moment dat ik denk, ik start even een jingletje in. Dus dat doe ik in deze uitzending ook maar.
4: Nieuwsradio.
2: Regels voor zijn.
4: Boekenstein
2: en de Wijk. Plus, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En we praten met professor Niels van Willigen over de veiligheid en de kwetsbaarheid van Nederland in de nieuwe wereldorde. En misschien moeten we dus een beetje meer nu naar de dreigingsanalyse gaan. Je zei eerder van, het vond ik wel aardig van zo'n beleidstuk. Het is ook logisch dat dat over de lange lijnen gaat. En er ligt vast ook nog van alles onder. En natuurlijk is de krijgsmacht gewoon altijd paraat om op te treden als dat nodig is. Met wat ze dan maar in handen hebben. Maar ik vond het wel interessant. Ik las ergens in een stukje nog de herinnering dat de vorige defensiestrategie van 2 jaar geleden, dat betekende de terugkeer van de tank in Nederland. Ja, dat voelt nu al als een beetje een achterhaald stuk. Ja. Ik bedoel, kijken we hier over 2 jaar niet weer heel anders tegenaan? Aangezien je ziet in Oekraïne juist hoe snel het gaat. En zitten we ons dan niet alsnog op het verkeerde voor te bereiden?
3: Nou, niet helemaal. Het is wel zo dat zo'n nota, en het geldt ook bijvoorbeeld voor een NAVO-strategisch concept en zo, dat is heel aardig als je dat eens terug gaat kijken naar wanneer die dingen zijn geproduceerd en je kijkt wat er toen aan de hand is. Het is eigenlijk vooral, laten we zeggen, 95% een weerslag van wat er op dat moment aan de hand is. En niet zozeer heel erg vooruitkijkend. Je kijkt wat is er nu aan de hand en dan trek je dat een beetje door naar de toekomst. Inderdaad, ook met die defensienota. Maar het is wel zo dat, die tanks, dat was 2 jaar dan het grote nieuws, zullen we maar zeggen. Dus die worden aangeschaft, die zijn er overigens al niet, die moeten nog komen. Maar wat je wel dus

0: nu ziet, en dat past ook weer heel mooi bij deze nota, is dat die geïntegreerd worden met onbemande systemen bijvoorbeeld. Dus het blijft niet stilstaan. Het is niet zo van, oh, we gaan tanks kopen en we doen daar verder niks mee qua innovatie en nu zijn ze niet meer nuttig of zo.
1: Ja.
0: Maar je hebt helemaal gelijk dat, ja, die nota is natuurlijk ook een momentopname uiteindelijk. Er kan morgen iets gebeuren wat heel erg verrassend is. Wat ik ook bijvoorbeeld tekenend vind. Ik denk echt dat op het moment dat die hele Groenland-kwestie, hè, van afgelopen voorjaar, op het moment dat het nu zou hebben gespeeld, de afgelopen weken, zou er veel meer over terug te vinden zijn, denk ik, in ieder geval in de internationale veiligheidsstrategie.
1: Dan zou er ineens veel meer over de marine in staan.
0: Bijvoorbeeld.
1: Misschien.
0: Ja. Ik denk echt dat dat zo werkt voor een deel. En ze zijn het niet vergeten. En er staat wel iets in over een 360-analyse. En je moet ook naar het actiegebied kijken en zo. Maar het gaat toch heel veel over de Oostflank. Ook relatief weinig toch over niet-stadelijke actoren. Terwijl dat jaren geleden natuurlijk heel erg belangrijk was met al die terreurorganisaties die overigens niet weg zijn. Dus je ziet dat het echt een soort weerslag is van waar zijn we nu mee bezig. En dan is de uitdaging natuurlijk om daar zo flexibel mogelijk in te blijven. En dat je ook al die andere nieuwe uitdagingen en die zogenaamde zwarte zwanen, die gebeurtenissen die plotseling kunnen ontstaan waar je totaal niet over nagedacht hebt, dat je daar wel op een of andere manier mee om kan gaan.
2: Ja. Zou je iets kunnen zeggen over de laserwapens versus de drones? Die wapenwetloop die eraan komt?
0: Nog een keer, hè?
2: De laserwapens versus de drones?
0: Nee. Ja, dus onder andere TNO is daarmee bezig. Zijn een aantal partijen daarmee bezig. Dus ja, dit is gewoon echt een heel klassiek voorbeeld van je hebt een nieuw wapen en je wil je er tegen verdedigen. En die processen die lijken door de geschiedenis gewoon heel erg op elkaar. Ja, de technologie is nu veel verder. Het is allemaal veel complexer en ingewikkelder. Maar hetzelfde als een paar honderd jaar geleden van, nou, we gebruiken het buskruid en we gaan een kanon gebruiken. Oh, dat is wel onhandig, die middeleeuwse muren. Die moeten wat dikker maken. We moeten grote aardebastions en weet ik het allemaal gaan maken. Dat zie je nu ook zie je nu ook gebeuren met die laserwapens en die drones. Maar ook hierover denk ik dat die drones, voor zover ik kan beoordelen, iets sneller ontwikkelen dan de counter-drone systemen. In ieder geval met die lasers.
1: Want maar dus het verhaal is dat de vooruitgang in de lasertechnologie de drones ineens weer een stuk minder belangrijk zou kunnen maken, omdat ze makkelijker uit de lucht te halen zijn. Rob, ik hoorde jou.
3: Je moet wel even uitkijken van dat je dus niet te snel oude schoenen weggooit voordat je nieuwe hebt. Nee. Het is inderdaad zo dat drones een revolutie hebben veroorzaakt op het slagveld, maar eigenlijk een revolutie terug naar af, omdat we daarmee weer in de loopgraven zijn beland. ik bedoel, het is allemaal met nieuwe loopgraven, met nieuwe middelen. Daar komt het feitelijk op neer. Maar dat wil dus niet zeggen dat je dus niet meer zonder tanks kan. Dat je dus die tanks laat evolueren als platforms waar je onbemande systemen mee kan afvuren. Allemaal tot je dienst. Maar het hele punt is natuurlijk, als je als Rusland zeg maar door zo'n dronemuur zou komen, en die wordt op dit ogenblik gebouwd in de Baltische Staten, dan zit je in één klap weer met een ander soort verdediging. En dan heb je die tanks en die artilleriestukken weer wel nodig. Ja. Hoe dat er allemaal moet uitpakken in de Baltische Staten is een tweede. Want die zijn zo kwetsbaar als ik weet niet wat. Maar je kunt dus niet zomaar zeggen van, het wordt nu allemaal drones en nu hebben we helemaal geen tanks meer en artilleriestukken meer nodig. Ja. En dat geldt ook voor jachtvliegtuigen. Maar je gaat ze op een andere manier inzetten. Je gaat ze op een andere manier van wapens voorzien. En realiseer je dat die tanks en die jachtvliegtuigen en die schepen, dat zijn eigenlijk gewoon niet meer dan platforms. Platforms waar andere wapensystemen op worden gezet, afhankelijk van de dreigingssituatie. Maar weet je, dit is echt voor experts. Want dit is gewoon echt het hart van de defensieplanning. En daar moet je wel echt verstand van hebben. En wat ik dus gewoon zie, is dat het allemaal jumping door conclusies is. Van, dat hoeft allemaal niet meer. Dus het gaat nu alleen nog maar over drones. En dat is dus gewoon niet waar.
1: Ja, en dat zeg jij met een achtergrond in de defensieplanning die lang teruggaat. Dus je hebt de wereld al meerdere keren op onverwachte manieren zien veranderen. Waar dan inderdaad zo'n planning meer op moet worden aangepast.
0: Ja, eens inderdaad.
3: Ik kan er één voorbeeld op geven. Bijvoorbeeld in de jaren 90 had je de maritieme patrouillevliegtuigen. Die waren bedoeld om voor onderzeeboobestrijding. Nou, die zouden we dus nu weer nodig hebben. Maar die werden toen om politieke redenen, om budgettaire redenen afgeschaft. Het plan bestond toen om die te voorzien van sensoren, zodat je grondwaarneming kon doen. En als je dat zou gaan doen, was het ineens een schaars middel waar een schreeuwend tekort aan was binnen de NAVO. En daar is nu ook nog steeds een schreeuwend tekort aan. Hadden we die krengen nou maar niet afgeschaft en hadden we ze maar omgebouwd met een paar sensoren, wat helemaal niet duur is, voor grondwaarneming, dan hadden we dus nu al een middel gehad waar je wat aan had. Nou, dat soort dingen, dat wordt dan gedreven door politieke opportuniteit en eigenlijk ook gebrek aan kennis binnen de politiek. En dan wordt het afgeschaft en dan heb je nu, zit je nu met de gebakken peren.
2: Van Balen boos tegen Kamfertje. Mol gemaakt.
4: Ik ga nog eventjes naar wat vragen uit de chat, want we kunnen ook niet zo heel lang meer doorgaan. En dan pak ik eventjes de vraag van Harco erbij, want Harco die woont dicht bij de Rotterdamse haven. En die maakt zich dus een beetje zorgen over de verdediging daarvan, mede ook gezien de tendens onder de, laten we zeggen, bevlogen Russische talkshow host. Dus Rotterdam, ja, het is daar net allemaal weer een beetje, nadat de vorige keer misging, mooi opgebouwd. Hoe zien jullie de risico's voor Harco daar bij de haven?
0: Ja, dat is natuurlijk een risico. Het spijt me voor Harco, maar dat is gewoon zo. Dat is een haven en hetzelfde geldt voor Den Helder en Vlissingen. Een hoop civiele locaties waarbij in de buurt militaire bases liggen. Dat zijn allemaal potentiële doelwitten. Tegelijkertijd geldt dat ook voor andere steden. Die zouden in principe ook een doelwit kunnen zijn. Hè? Je weet niet hoe de Russen denken wat dat betreft. Als je kijkt naar eventuele prikken actie in de Baltische Staten bijvoorbeeld, dat hoeft er niet per se een militaire baas te zijn of zo. Dus, maar inderdaad, ja, je zou kunnen zeggen dat, Rob heeft het ook al genoemd, die havens, dat zijn logistieke knooppunten. Er wordt van alles aangevoerd en verder afgevoerd naar het oosten. Ja, dat is natuurlijk wel een doelwit.
4: Ja, en dan zie ik hier nog een vraag van Christine voorbij komen. Die zegt, onze strategische olievoorraad ligt voor een groot deel in Rotterdam gemiddeld 3 meter onder zeeniveau. Hoe beschermen we onze noodenergievoorraad in een tijd van oorlog? Dat is, wordt,
3: het is
4: wordt
3: nog veel erger.
4: Ja, is het nog natuurlijk.
3: Het is nog veel erger, Hugo. Ja. Onze belangrijkste internetknooppunten, en daar zitten de belangrijkste in van Europa, die liggen dik onder zeezegelniveau. En A, zijn ze kwetsbaar, dus je kan er een raket op gooien. Je kunt ze hacken op een of andere manier. En als er een dijkdoorbraak is, dan heb je helemaal niks meer.
2: Dan kun je zelfs geen podcast opnemen.
0: Dat is natuurlijk onze grote kwetsbaarheid. Dat we onder zeeniveau liggen, überhaupt, zeg maar. Hè? Ja. Een groot deel van Nederland althans. En dat is het altijd al geweest. En gelukkig kunnen we goed dijken bouwen en zo. Maar ja, als je een paar bommen daarop gooit, dan hebben we gewoon gelijk een probleem. Dat klopt.
2: En de temperatuur van de oceanen stijgt onrustbarend, las ik gisteren.
4: Mm-hmm. Nou ja, de temperatuur van deze uitzending daalt richting het dieptepunt waar wij altijd weer op uitkomen. Of we nou live of in een opname zitten. Ik denk dat nu we hebben geconstateerd dat onze ligging onder zeeniveau ook nog eventjes mee moet worden genomen in onze bange dromen over de toekomst. Zeker. We kunnen afsluiten met dank natuurlijk aan Niels van Willigen vandaag. Veel dank aan de luisteraars. Hoor je dit op de radio, dan was dit maar een flintertje van de hele uitzending. Voor meer, ga naar boekesteinendewijk.nl en word ook lid en maak zo ook ons programma mede mogelijk. Dit was een eerste experiment. Ik vond het heel erg leuk en we gaan dit zeker vaker doen. Dank en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
0: Dankjewel.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: De Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning in?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet trekt meer dan 400 miljoen euro uit voor de bouw van woningen voor ouderen die niet meer thuis kunnen blijven wonen, meldt het AD. Het gaat niet om traditionele verzorgingstehuizen, maar om gebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven wonen met gedeelde voorzieningen. Dat was tot nu toe niet rendabel voor projectontwikkelaars. Oekraïne en Rusland voeren weer luchtaanvallen uit op elkaar. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met raketten. Daarbij zijn zeker 3 doden en 8 gewonden gevallen. De stad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na een aanval van Oekraïne op de energievoorziening. En Rusland heeft drones neergehaald die op weg waren naar Moskou. De Pride-parade in Keulen heeft 1,5 miljoen bezoekers getrokken. Nog nooit waren het er zoveel. Aan de optocht zelf deden 60.000 mensen uit de regenbooggemeenschap mee. Een van de deelnemers was een minister van een Duitse deelstaat. Hij zei zich zorgen te maken over de rechten van LHBTI'ers. En president Trump heeft er mogelijk persoonlijk voor gezorgd dat een rode kaart van een Amerikaanse voetballer werd teruggedraaid, zeggen meerdere bronnen. De FIFA heeft zijn schorsing omgezet in een voorwaardelijke straf. De Belgen, tegen wie Amerika morgen speelt, zijn not amused. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Maxime van Meel.
6: Hartelijk vrijdag, het is weer zover. We gaan de beursdag met je doornemen. Op deze vrijdag 3 juli, de dag dat Christine Lagarde haar verkiezingscampagne lanceert.
7: Christine Lagarde sluit niet uit dat ze eerder vertrekt bij de ECB. In een interview zegt ze dat ze misschien wel mee wil gaan doen met de Franse presidentsverkiezingen.
6: De ECB moet nu wel op zoek naar een opvolger. We kijken wat voor vrouw of man dat moet worden.
8: En we hebben het over de veilige havens van jou als belegger. Die blijken zo veilig niet meer.
9: Gold just had its worst quarter in 13 years.
10: We're also tracking the Japanese yen after it fell to a more than 40-year low against the US dollar.
11: The 30-year US Treasury yield has hit its highest level in 19 years.
8: Wanneer worden ze wel weer veilig en waar kan je anders terecht? Dat hoor je straks.
6: We gaan de beursdag en gelijk de beursweek doornemen. En dat doen we met niemand minder dan Jim Terpoering van Een Vermogensbeheer. Welkom.
12: Goeiedag.
6: Trappen we gelijk af met Independence Day. Feest in de VS. Morgen is het onafhankelijkheidsdag. Op Wall Street zijn ze alvast begonnen. De beurs is daar gesloten. En vanwege die feestdag mocht CNBC president Trump uitgebreid interviewen. Ook een feestje. Daar kwamen heel wat bijzondere uitspraken uit. Bijvoorbeeld dat hij 8 oorlogen heeft opgelost vanwege zijn tarieven. En dat Elon Musk wel aandelen wil afstaan van zijn SpaceX voor de beleggersrekening die de Trump-regering voor kinderen in het leven heeft geroepen.
13: Have you talked to him about donating SpaceX stock to Trump accounts?
14: Well, I think that he will do that.
6: Jawel, hij denkt dat Elon persoonlijk aandelen SpaceX gaat doneren. Want, zegt hij, de band tussen Musk en mij is weer beter.
14: I have a very good relationship with Elon. Elon and I had a little dispute because he backed me 100%. He liked me, still likes me. But I did a little thing called the electric mandate. We're not going to have an electric mandate where everybody has to have an electric car. Elon was not thrilled about that. And I can understand it.
8: Ja, ik geloof hem helemaal dat ze weer vrienden zijn. Goed, ik heb eerder deze week Mark Zuckerberg van Meta een beetje belachelijk gemaakt om een interview. Niet dat ik daarvan terug ga komen, maar hij heeft nu ook door dat zijn obsessie met het perfecte biefstukje misschien wat afleidt van de zaken bij Meta. Tegenover Reuters geeft hij nu namelijk toe dat het daar allemaal niet zo snel gaat als hij had gehoopt. De ontwikkeling van hun eigen AI-assistent gaat namelijk trager dan hij verwachtte. Dat is die assistent die ze ook wilde trainen door de muisbewegingen van hun eigen medewerkers te volgen. Een programma dat ze een paar weken terug toch maar stil hebben gelegd. Dus dat werkte al niet. En Zuckerberg geeft ook toe dat de mega-ontslagrondes niet volgens plan verlopen. De nieuwe structuur van het bedrijf werpt nog niet zijn vruchten af, zegt hij.
6: Gaan we door naar de olieprijs. Die steeg dit jaar gigantisch door de Iran-oorlog. Stond op een gegeven moment dik 70% hoger. Ging richting de $130 per vat. En analisten en economen die schetsten toen allerlei doemscenario's. De een zei hij gaat naar $150 per vat. Een ander had het zelfs over $200. Nou, inmiddels gaat er weer olie door de straat van Hormuz. En is de olieprijs weer gedaald naar het niveau van voor de oorlog. En er is meer goed nieuws, want analisten van Citigroup denken dat er nog wel ruim een tientje per vat af kan. De olieprijs gaat naar $60, zeggen ze. De verscheepte olie normaliseert, Chinese kopers blijven weg, fysieke oliemarkten zijn scherp verzwakt en voorraden veel minder aangesproken dan verwacht. Aldus City. Ben je ook zo optimistisch over de olieprijs, Jim?
3: Nee, ik luister ook niet meer naar analisten over de olieprijs. Omdat, als je een beetje kijkt in de historie, die extrapoleren gewoon de trend. We hebben dat gezien bijvoorbeeld in 2008... dus een tijdje geleden. Toen werd er voorspeld dat de olieprijs naar $150 of $200 ging. Corona, toen stond hij op een gegeven moment zo rond de nul. Toen werd er voorspeld dat we nooit meer überhaupt olie voor wat dan ook gingen gebruiken. En ja, als hij doorloopt naar 100 en 120, ja, dan komt er ook iemand die voorspelt 150. Dus ik geloof in vraag en aanbod. En het is heel simpel. Op het moment dat de prijs wat hoger is, dan is oliewinning wat lucratiever. Mm-hmm. Komt er meer olie in omloop. En ja, als de prijzen lager zijn, dan wordt de productie wat minder. En zal de vraag wel weer toenemen. Dus dan krijg je een hogere prijs. Dus vraag en aanbod, dat is hoe het werkt. En ja, een grafiek door omhoog of naar beneden trekken, ik geloof er niet in.
8: Dan heb ik nog een interessant verhaal uit Hongkong.
3: Ja, inderdaad.
8: In Hongkong daar hebben ze de afgelopen tijd heel veel beursgangen gehad.
12: Hongkong listings accounted for roughly 35% of global IPO proceeds. That translated into about $14.2 billion, making Hong Kong the world's top IPO venue by funds raised.
15: Since December of 2025... we've seen 27 companies raising over $11 billion.
8: Het waren er zoveel dat de toezichthouder er nu vragen bij begint te stellen. Ze denken in ieder geval een patroon te zien. Ze vermoeden dat de vraag naar aandelen voorafgaand aan die beursgangen kunstmatig hoog wordt gemaakt. Lijkt dan alsof beleggers om die aandelen vechten. Maar in werkelijkheid zou het zomaar kunnen zijn dat de bedrijven die naar de beurs gaan, of hun groot aandeelhouders, hun geld via andere partijen in zichzelf investeren. Zakenbanken die bij de IPO's betrokken waren, die zijn op de hoogte gesteld en de toezichthouder start nu een onderzoek naar.
6: Dan nog even naar Nike. Dat heeft het al tijden zwaar. We hebben het er vaak over gehad. De verkoop in China die blijven maar dalen, net als het aandeel. En als klap op de vuurpijl heeft het sportmerk nu ook nog een rechtszaak aan de broek hangen. Of schoenen, kan ik beter zeggen in dit geval. 7-Eleven sleept Nike namelijk voor de rechter vanwege een Air Max 96 schoen. Dat heeft een oranje, groen en rood streepdesign. En laten dat nu net de merkkleuren van 7-Eleven zijn. Volgens de keten is de schoen van Nike een verwarrend gelijkende imitatie van hun merk. En, dat vind ik zelf wel mooi, als klap op de vuurpijl wil Nike die schoen ook nog eens uitbrengen op 11 juli. Oftewel, 7-Eleven. Nou, dat alles gaat 7-Eleven, het bedrijf, dus te ver. Ze zeggen, Nike heeft blijk gegeven van een harteloze en kwaadwillige minachting voor de rechten van 7-Eleven. Gezien het ongeoorloofde gebruik van ons merk en de aanstaande lancering over enkele dagen op onze verjaardag, 7-Eleven Day, moesten we snel en daadkrachtig optreden om ons merk te beschermen. Nou, Nike heeft nog niet gereageerd op de zaak.
8: Straks hoor je waarom goud en andere veilige havens ineens niet meer de veilige havens zijn zoals we die kenden. En we kijken of het nog wel aantrekkelijk is om te investeren in tech-investeerders.
6: Eerst naar Christine Lagarde, baas van de ECB. Of moet ik zeggen, de nieuwe president van Frankrijk. Want Lagarde lijkt haar campagne nu al af te trappen. Ze geeft toe dat ze eraan denkt om eerder te vertrekken bij de ECB. Ze sluit het niet uit en geeft aan mee te willen doen aan de Franse verkiezingen. Ik denk, zegt ze, dat een Europese stem nodig is bij de Franse presidentsverkiezingen. Een enorme plot twist, zegt onze huiseconoom Han de Jong. Maar verbaast zich ook weer niet over haar politieke ambities.
16: Ja, als je het zo bekijkt, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat de manier waarop zij de ECB gestuurd heeft in haar ambtstermijn. Ja, ik vind dat er sprake is van een zekere politisering eigenlijk in de taakopvatting van de ECB heeft plaatsgevonden. Dus.
6: De termijn van Lagarde bij de ECB loopt eind volgend jaar af. En al maanden gaat het gerucht dat Lagarde eerder weg zou gaan. Eerst voor een baan bij het World Economic Forum. Daarna was het verhaal dat ze eerder zou vertrekken, zodat president Macron nog snel over haar opvolging kon beslissen. Collega Stefan de Vries, oud-Frankrijk-correspondent, heeft er heel veel vertrouwen in.
17: Ik denk dat ze geen enkele kans maakt. Eens in de 5 jaar zijn er Franse presidentsverkiezingen en heb je altijd van die hele oude Franse politici, Lagarde dus ook, die denken ik ben de messias die het land komt redden. Maar in werkelijkheid zit niemand op haar te wachten. Ik denk dat ze hooguit 1% haalt bij de verkiezingen volgend jaar en daarmee ook een einde maakt aan haar carrière bij de ECB. Dus ja, wie weet, over 1 jaar is het vive la présidente Lagarde!
6: Ja, Jim, ze kreeg heel vaak de kritiek dat ze politiek bedrijf bij de Europese Centrale Bank. Nu kan ze haar beroep ervan maken. Wat vind jij van dit nieuws?
3: Ik vind het wel een beetje in de lijn der verwachtingen liggen ook. Eerst de IMF, daarna de ECB en wellicht nu het presidentschap in Frankrijk. Op zich zou het ook wel passend zijn, want in Frankrijk is natuurlijk een hoop werk aan de winkel. En eerder is het natuurlijk ook Mario Draghi geweest, die president van Italië werd. Dus het is niet een stap die onmogelijk is of ondenkbaar. Waarbij ik ook moet zeggen dat mijn opmerking over olieanalisten nog wel vrij mild was als ik nu dit commentaar net hoorde. Maar ja, wat wel bijzonder is natuurlijk, dat je dat eigenlijk natuurlijk niet moet doen terwijl je nog president van de ECB bent. Want dan dien je onafhankelijk te zijn. Ja. En hiermee laat je eigenlijk meteen zien dat, ja, dat het belang van Frankrijk misschien op de achtergrond ook wel speelt. En Frankrijk is bijvoorbeeld echt gebaat bij een lagere rente. Heeft een groot begrotingstekort, enorme overheidsschuld. Dus Frankrijk is alles aangelegen dat de rente omlaag gaat. En degene die dat kan bewerkstelligen is Christine Lagarde op dit moment. Dus hiermee is haar onafhankelijkheid wel meteen een beetje in het geding. En ik vind het ook raar om dat al tijdens je termijn bij de ECB te doen. Ze moet nog anderhalf jaar. En die verkiezingen in Frankrijk zijn over een jaartje al. Dus dan zou eigenlijk al betekenen dat ze eind dit jaar stopt. En dat is wel raar.
6: Ze zou eigenlijk vanaf nu al niet meer kunnen blijven zitten als ze dus zegt dat ze volgend jaar mee gaat doen met die presidentsverkiezingen.
3: Nou, dan, op dit moment is ze dan eigenlijk niet meer volledig onafhankelijk. En dat is wel wat een ECB-president dient te zijn.
8: Het is ook wel kwalijk. Het is al de tweede keer dat haar termijn misschien wel vroegtijdig beëindigd wordt. Dat er geruchten over gaan, dat ze daar zelf dus op zinspeelt. Moet je dat wel willen, dat zo iemand aan het hoofd van de ECB staat?
3: Nou, kijk, ze heeft wel voor een hoop rust gezorgd bij de ECB. Dus wat wel zo is, als je dan terugkijkt, is het dat ze dat keurig heeft gedaan. Ook wel een paar keer natuurlijk wat te laat geweest. Als je bijvoorbeeld hebt over de inflatie in 2022 was dat. Dat zei eerst even, ja, het is allemaal tijdelijk. We hoeven niet in te grijpen. Ja, uiteindelijk moest ze wel ingrijpen. Maar je kunt niet zeggen dat ze haar ambt niet goed heeft uitgeoefend. Dus best wel rust rondom de ECB. Ze hebben op een gegeven moment volgens mij ook het aantal vergaderingen en rentebesluiten teruggebracht.
8: Maar ze heeft wel gewoon nog een termijn om af te maken eigenlijk, toch?
3: Ja, en dat ben ik helemaal met je eens. Je hoort met zo'n verantwoordelijke functie niet tussentijds zeggen, nou, ik heb wel zin in iets anders. Ja. Als jij nu op de radio zou zeggen van, nou, het lijkt me ook wel leuk om bij Q Music of zo te werken.
8: Die naam mogen we hier niet zeggen.
3: Nee, dacht ik al.
6: Heeft hij al gewerkt als nieuwslezer?
3: Ja.
6: Toch, nou, misschien wil ik het.
3: Kijk waar je nu staat.
8: Ik blijf nog even. En dat zeg ik officieel en onofficieel.
3: Heel goed, heel goed. We willen je natuurlijk ook niet missen, maar dat hoor je gewoon niet te doen. Het maakt niet uit of je nou CEO van een bedrijf bent, op de beurs genoteerd, of dat je bij een voetbalclub zit of presentator bent bij de radio. Je moet gewoon honkvast zijn en dan vol trouw totdat je vertrekt.
6: Is het wel goed als er een nieuwe man of vrouw komt?
3: Ja, kijk, op zich is het natuurlijk wel zo. Ze heeft twee termijnen gedaan. En dan is het ook goed dat er weer een president komt die misschien nog wel iets strikter is op het rentebeleid. En ik zou er ook wel voor pleiten dat het in dit geval dan niet een Italiaan of een Fransoos is. Maar misschien iemand die wel toch wat meer een Anglo-Saxische insteek heeft.
6: Ene Klaas Knot?
3: Nou,
6: die wordt ook nog genoemd.
3: Ja, ja, nog eerder hebben we natuurlijk wel Duisenberg gehad. En Nederland is natuurlijk een relatief klein land. Ja. Dus, maar in elk geval, of het een Duitser is, of een Nederlander zou ook kunnen met iets meer.
6: Jij wil gewoon een Noord-Europeaan, als ik jou zo hoor.
3: Ik denk dat dat wel goed is. Niet specifiek voor de zuidelijke landen, maar voor wat betreft het rentebeleid en het handhaven van prijsstabiliteit, want daar gaat het uiteindelijk allemaal om, dat wel belangrijk is.
6: Wat is het belangrijkste wat die nieuwe man of vrouw volgens jou moet gaan doen?
3: Nou, kijk, wat natuurlijk altijd nog wel zo is, is dat op dit moment de inflatie is wel dalende. Dat ook wel zo is dat er enige economische groei is. Maar de economische groei, die is zeer beperkt. Dus ja, je moet aan de ene kant natuurlijk prijsstabiliteit hebben en goede begrotingspolitiek. Daar zou de ECB ook op moeten sturen. Maar daarnaast ook meer sturen toch wel op economische groei. Als je kijkt naar hoe de Verenigde Staten zich hebben ontwikkeld en dat afzet tegen de eurozone, ja, dan word je gewoon niet vrolijk. En het is wel een taak van de ECB om ook de economische groei te bevorderen. Overigens was Lagarde eerder ook al minister van Financiën.
6: Zeker,
3: in Frankrijk. Dus ze weet wel wat er speelt. Of ze er doorheen krijgt, dat weet ik niet. Het moet wel.
0: BNR Beurs.
8: Amerikaanse obligaties, de yen, goud. Normaal gesproken een veilige investering. Maar dit jaar is dat niet het geval. De veilige havens voor beleggers doen hun werk niet meer. Dat concludeert CNBC. Goud staat flink lager dan begin dit jaar. De yen staat er zwak bij. En die Amerikaanse obligaties die worden ook verkocht. Jim, komt de vraag bij mij op, hoe veilig zijn die veilige havens eigenlijk nog?
3: Nog steeds heel veilig. Het hangt er een beetje vanaf welke termijn je neemt. Je noemt inderdaad goud. Als je dat vanaf 1 januari bekijkt, staat een klein minnetje. Kijk je het echter vanaf 1 februari, dan is het behoorlijk gedaald. Hè, want het stond boven de 5000, nu zo'n 4000. Zilver is gehalveerd, om die ook maar even in het kielzog mee te nemen. Ja. Gelijktijdig, als je het hebt over veilige havens. De 10-jaars-obligatie VS, die doet eigenlijk al een paar jaar lang 4,5%. Dus op zich is dat nog een hele goede rente, die hoger is dan de inflatie. Ook de dollar heeft de afgelopen tijd toch wel wat aan kracht teruggewonnen. Ik denk dat zeker de dollar met deze rente absoluut nog wel een bescherming is tegen inflatie en misschien wel een safe haven. En zo moet je het ook wel benaderen. Hè, dat goud op dit moment misschien wat is teruggezakt, maar als je het kijkt over een langere periode, en dat is waarom je goud koopt, niet om te speculeren, maar omdat je je vermogen wil beschermen voor bijvoorbeeld 10 jaar. Ja, als je dat had gedaan met goud in de afgelopen 10 jaar, dan was dat heel positief. Dus goud blijft absoluut een safe haven. Zeker ook als je kijkt naar de historie van goud. Die gaat al wat verder terug dan de dollar. Als je nou 2000 jaar geleden kijkt of 3000 jaar geleden, goud heeft eigenlijk nog steeds dezelfde koopkracht als dat het toen had.
6: Eerst maar even voor de luisteraar die zich niet elke dag bezighoudt met die veilige havens. Waarom zijn die veilige havens veilige havens? Waarom gaan mensen in goud of in die dollar?
3: Nou, omdat het dus zekerheid biedt. Als je het hebt over goud, nou ja, als je kijkt naar de historie en de mogelijkheid om daar dus mee te betalen en waarde vast te houden, ja, dan is goud het ultieme veilige haven. Je kunt er wereldwijd mee betalen, door de eeuwen heen. En het is een ruilmiddel wat algeheel geaccepteerd wordt. Heel anders dan bijvoorbeeld de euro, die nog maar kort bestaat.
6: Ja.
3: Dus dat is geen safe haven. Ja, hoe lang bestaat de euro? 2002 geloof ik. Dus
6: Dingflof Bips. Zit nog helemaal in bij mij.
3: Ja, nog geen 25 jaar kun je daarmee betalen. En ondertussen is die wel zeer onderhevig geweest aan inflatie. Want ja, als je, even flauw gezegd, bij de introductie kon je voor 1,25 euro een kopje koffie kopen. En nu is het vaak 3,75. Dus de waarde van de koopkracht van de euro is fors gedaald. Goud daarentegen niet. Hetzelfde geldt voor Amerikaans staatspapier. Dat is alom geaccepteerd, geeft een goede rente, wereldwijd gevraagd. Ja, dus daarmee weet je dat je een stukje zekerheid in handen hebt voor als je die nodig hebt.
8: En terug naar nu dan. Hoe komt het dat al die veilige investeringen sinds, als je de periode van begin dit jaar pakt, er toch niet goed voor staan?
3: Ik denk dat het wel wat meevalt voor wat betreft de Treasury, dus de Amerikaanse staatsobligatie. Excel, je hebt er 4,5% rente, krijg je erop. Hij is iets gedaald, dollar is iets gestegen. Dus dat houdt elkaar redelijk in evenwicht. Waar je alleen wel rekening mee moet houden, is we hadden het net over Frankrijk. Ja, dat valt allemaal in het niet als je gaat kijken naar de staatsschuld van de Verenigde Staten. Dus de Verenigde Staten, ja, die hebben gewoon een enorm begrotingstekort. Zeker ook nu weer met de oorlog die ze voeren in Iran. Hij ligt nog wat hoger dan in Frankrijk. En iedereen kent natuurlijk wel die debt ceilings die iedere keer weer worden bereikt en de shutdowns die er zijn. Dat maakt natuurlijk wel dat er steeds meer dollars worden geprint en je daarmee toch wel een stukje aan inflatie of onzekerheid onderhevig bent. Dus vanuit dat perspectief, als je het goud hebt en je hebt de staatsobligaties, Amerikaanse staatsobligaties, dan is de staatsobligatie van de Verenigde Staten wel minder safe dan het goud. Dat is wel iets om rekening mee te houden. Gelijktijdig, het nummer 1 munt wereldwijd, dat is altijd nog de dollar. En dat blijft voorlopig ook wel zo. Dus daarmee heb je absoluut goede liquiditeit en goede bescherming van je vermogen.
8: En waar komt die slechte stand van goud dan vandaan? Want die obligaties, dat kan ik dan wel volgen.
3: Ja, kijk, eerst hebben we natuurlijk ook wel een soort hype misschien gezien van het goud. De vrees voor hele hoge inflatie. Zeker ook toen olieprijzen opliepen. We hebben dat in 2022 natuurlijk gezien, dat we hyperinflatie bijna kregen. De straat van Hormuz dicht. Iedereen bang dat het slechter zou worden. Nou, voor wat betreft inflatie. En nu zie je eigenlijk toch, olieprijs daalt al wat. Er zijn toch wel gesprekken continu over vrede, wapenstilstanden. Nou, het is in elk geval rustiger en niet zo erg geworden als dat we dachten dat het was. Dus dat betekent ook dat de vlucht vanuit de safe haven, zoals goud of zoals de staatsobligatie, weer een beetje omgezet wordt in risk on. En je ziet dus waar aandelen eerst daalden, dat aandelenmarkten het in de afgelopen maanden mei, juni weer uitstekend hebben gedaan. Dat is eigenlijk traditioneel wat er gebeurt. Risk on, risk off. Het was eerst risk off. Allemaal in goud, allemaal in obligaties. En nu zijn we weer bereid risico te nemen. En zie je dus de aandelen bijvoorbeeld van tech of softwarebedrijven die afgestraft waren, weer oplopen.
8: Wanneer denk je dat dat dan weer gaat verbeteren voor die veilige havens? Dat die weer de weg omhoog vinden?
3: Ja, dat is eigenlijk een vervelende vraag om te beantwoorden. Want ja, wanneer gaat goud het weer goed doen? Nou, je zou kunnen zeggen als de industriële toepassingen groter worden, dat er meer vraag is naar goud. Maar dat is vaak niet de reden waarom goud stijgt. Maar op het moment dat er onrust is in de wereld, en daarvoor is nodig oorlog, bijvoorbeeld Rusland dat Oekraïne aanvalt, Polen dat angstig wordt, heel veel goud gaat inslaan. Dat zijn eigenlijk de trends. Wat je overigens wel zag, dat centrale banken bijvoorbeeld ook, die waren staatsobligaties een tijd lang aan het verkopen en weer goud aan het kopen. Dus onrust, dat is goed voor goud. Dus als goud stijgt, is over het algemeen helemaal niet zo positief. Daarnaast heb je in Nederland natuurlijk ook wel weer te maken met de hoge belastingdruk die er is. Dus uiteindelijk komt het goud altijd weer bovendrijven.
6: Nog even de afgelopen week eentje met goed nieuws, en dat kregen we van het CBS.
18: De inflatie daalde naar 2,9%. In de maand ervoor, in mei, was het leven nog een stukje duurder, namelijk 3,5%.
8: Nieuws om blij van te worden. Minder blij waren ze bij Nike.
19: Nike executives gave a cautious outlook and warned about elevated consumer anxiety, adding to investor concerns about the slow turnaround at the world's largest sportswear company.
6: Het was niet alleen een sportief weekje vanwege het WK voetbal, ook Basic Fit had nieuws voor ons.
7: Basic Fit doet alweer een overname en ook alweer in Duitsland. Voor 54 miljoen euro neemt de sportketen concurrent Wellu over. En daarmee krijgt Basic Fit er dik 100.000 leden bij.
8: Dan was het nog de week dat OpenAI behoorlijk wanhopig bleek. Het geeft Trump en zijn regering een deel van de aandelen.
20: OpenAI reportedly having preliminary discussions about giving the US government a 5% stake in the company as part of a broader arrangement.
6: Kregen we ook nog een inkijkje in de boekhouding van de Amerikaanse president. Echt in balans kun je die niet noemen, met $750 aan belastingen en 1 miljard aan inkomsten uit crypto.
21: So far though, we've learned that the president reported more than $1 billion in income related to his family's crypto ventures and meme coins last year.
8: En het was de week waarin een Europees techbedrijf zijn weg naar Wall Street wist te vinden. Niet Benson Boone, maar Bending Spoons. Jelle moet nog even aan de naam wennen. De tech-investeerder achter WeTransfer en Komoot. En die eerste beursdag, die was een succes.
22: A private equity and tech hybrid company priced its IPO at $29 a share. They shot up after the open to as high as $42. And right now are at $37.49 for a gain of about 29%.
8: En gisteren zakte het aandeel dan wel weer zo'n 10% terug, maar het staat nog steeds flink in de plus sinds die introductieprijs. Jim, wat vind jij van Bending Spoons en hun portefeuille?
3: Nou, er zitten een paar namen in die iedereen denk ik wel kent. WeTransfer bijvoorbeeld, ja. En Vimeo. Ja, ik ken het bedrijf niet heel goed. Hè. Vimeo, WeTransfer, dat kennen we allemaal wel. Wat wel opvallend is, het is een beetje een private equity-achtig bedrijf, maar ze kopen vooral bedrijven die, ja, groeibedrijven. Dat is tenminste wat de meeste partijen doen, hè. Die kopen groeibedrijven. Maar in dit geval koopt Bending Spoons, die koopt eigenlijk bedrijven die al wat meer gegroeid zijn en waar het een beetje een aflopende zaak lijkt. Ja, dat is heel gek, want iedereen koopt natuurlijk bedrijven die hard groeien. Maar in dit geval zegt Bending Spoons van ja, wij kopen die bedrijven die heel hard zijn gegroeid, veel mensen hebben aangenomen en waarbij nu eigenlijk het punt komt, ja, dat de omzet echt moet komen en de kosten omlaag moeten. Nou, dat is wat ze doen. Heel hard snijden. Dat hebben ze bij WeTransfer dus ook gedaan. Dat hebben ze voor mij 3/4 van de mensen meteen uitgegooid. En ja, dat is voor de korte termijn natuurlijk de manier om de marges weer op te vijzelen. Maar uiteindelijk moet die omzet ook doorgroeien. Daarmee is het wel een unieke strategie. Wat ik alleen ook graag had gezien, dat ze ook al een paar exits hadden gedaan. Dat is een beetje hoe je naar private equity bedrijven kijkt. Ja, op het moment dat ze een exit doen, dus een verkoop, vaak gaat dat na een periode van 5 tot 7 jaar. Dat is waar ze er weer uit willen. Nou, dit bedrijf bestaat sinds 2013. En ze hebben sinds 2013, in 13 jaar tijd, dus nog nooit een exit gedaan. Dus ze hebben inmiddels wel een portefeuille. Maar het was nog mooier geweest als ze ooit iets hadden gekocht voor 1000 en verkocht voor 5000. Zodat ze de echte toegevoegde waarde konden laten zien. Ze hebben ook behoorlijk wat schuld. Ze halen nu ook geld op omdat ze dat geld echt nodig hebben. Daarom gaan ze naar de beurs. Bewezen resultaat is er nog niet. Het zijn mooie namen, maar een exit, dat is eigenlijk wat het bedrijf nodig heeft.
8: Dan is het bijna tijd voor weekend. Alleen nog maar de planning van volgende week. We zitten een beetje in een kwartaalcijfer interbellum. Bedrijven blijven komende week oorverdovend stil. Behalve Levi Strauss. Daar zijn ze er vroeg bij met de cijfers over het tweede kwartaal, dat pas net erop zit. Dinsdag krijgen we nog het definitieve inflatiecijfer over juni. Dan horen we of die inderdaad is uitgekomen op 2,9%. En in lijn daarmee, een ander macrocijfer dat interessant kan worden is de consumptie van huishoudens in mei. Al maanden zouden we met de geopolitieke onrust een tikje somber zijn. Maar tot nu toe zagen we dat nog niet terug in ons bestedingsgedrag. Misschien denken we daar aanstaande woensdag anders over.
6: Dit was BNR Beurs van vrijdag 3 juli. Wij danken Jim Theopoering van 1 Vermogensbeheer. En goed nieuws, Jim hoor je zondag ook.
8: Ja, en die hebben we echt op zondag opgenomen, die aflevering. Dan hoor je mijn Beurs in Zicht, onze zondagse aflevering dus, die als podcast gratis en voor niets ontvangt. Dan kan ik jou als luisteraar ook bedanken voor het luisteren. En Jelle en Milou bedanken voor de beledigingen deze week over mijn uiterlijk, over mijn kledingkeuzes. Oh. Ga er volgende week aan werken. Tot dan.
6: Dat is allemaal niet zo bedoeld.
8: Gelukkig.
6: Tot zondag.
8: Het was leuk.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drecht-tunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
6: De oorlog in Oekraïne sleept zich al ruim 4 jaar lang voort. Het front beweegt nauwelijks. En terwijl de verliezen aan beide kanten oplopen, lijkt de aandacht hier in het Westen te verslappen. En daarom wil ik deze week weer eens polshoogte nemen. Zitten Oekraïne en Rusland in een uitzichtloze padstelling? Komt een diplomatieke oplossing misschien langzaam dichterbij? Ik ben er deze week over in gesprek met 5 kopstukken... in BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. En vandaag doe ik dat met Vita Kovalenko. Ze is Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Schreef ook het boek Waarheid onder vuur, verscheen in april. Ze is hier op haar 21ste alweer gekomen, hè, naar Nederland om te studeren, toch, Vita?
7: Dat klopt.
6: Ja, dat is nooit beleefd om te vragen hoe lang geleden dat is.
7: Nou, bijna 2 decennia lang.
6: Ja, geleden, ja. Ja. We gaan het hebben over de manier waarop desinformatie en propaganda wordt ingezet in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Eerst wil ik graag 2 dingen van je weten. Allereerst, gisternacht, de ergste aanval op Kiev sinds het begin van de oorlog. Drones, raketten. Volgens mij meer dan 20 doden te betreuren.
7: Ja, en meer dan bijna 90 gewonden.
6: Ja. Wat gebeurt er dan bij jou in huis? Heb je dan meteen contact met mensen daar?
7: Ja, ik heb een hele goede vriendin die in Kiev woont. En de volgende ochtend ga je haar gelijk bellen. En natuurlijk kan je haar niet gelijk bereiken. Wat je dat doet, dan doet. Je gaat berichtjes sturen en vragen hoe het gaat. Dus gisterenmiddag kreeg ik een bericht terug. En ze vertelde, ze woont in een hele grote flatsgebouw. Op de 10e verdieping. Een raket was ingeslagen op hun dak. Gelukkig, het is 19 verdiepingen. Haar appartement is heel. Maar er is geen stroom. Er is geen water. Dus de hele kelder is onder water. Staat onder water. En ze heeft met haar kleine dochter de nacht in de metro in Kiev moeten doorbrengen. En ik heb naar het nieuws gekeken en die nacht meer dan 52.000 mensen moesten in de metro slapen. Dat kunnen we bijna niet voorstellen hoeveel mensen het zijn. En die nacht was echt hel op aarde, dat was haar beschrijving. Toen heb ik haar gevraagd, wat ga je dan doen? En ze zegt, ik wil gewoon naar mijn zus, naar Duitsland voor 2 weken... om even bij te komen.
6: Op adem te komen.
7: Ja, even uitslapen. Dit is gewoon voor mensen de grootste droom. Eventjes 1 nachtje zonder bombardementen, zonder drone aanvallen. Gewoon van 11 tot 6 rustig slapen.
8: Zorgeloos.
7: Dat is bijna ondenkbaar. En iedereen gaat gelijk natuurlijk checken, is mijn familie oké? Mm-hmm. Zijn mijn vrienden oké? Hoe zit het met hun huis? Hoe zit het met hun zaak? Mm-hmm. Dat doe je de hele dag. Dus gisteren, ik heb zelfs vanochtend pas van sommige vrienden berichten teruggekregen, omdat zij op dat moment bezig waren met hun naasten en met kijken hoeveel schade zij hebben opgelopen.
8: Tweede vraag waarmee ik wil beginnen is, als je, dit is een wereld waarin jij dan zit, waarin je contact zoekt met mensen in Kiev. Mensen die in deze omstandigheden een leven proberen te leiden. Tegelijkertijd ben je ook, je bent raadslid voor D66 in Dordrecht. Dan hou je bezig met politiek op de vierkante meter, zou ik maar zeggen. Je kan die twee werelden met elkaar vergelijken. Dus mijn tweede vraag is, als nou één ding is dat wij hier in Nederland van Oekraïners kunnen leren, wat is dat dan?
7: Als raadslid zit ik in een hele andere dimensie dan een activiste, Oekraïne-activiste. En wat ik als raadslid in Dordrecht ervaar, dat gewoon de burgers hier alle verantwoordelijkheid bij de overheid leggen. Lokale overheid, landelijke overheid. En ze verwachten dat dingen voor jou worden geregeld. Mm-hmm. En misschien is het een luxe hier. Maar wat je in Oekraïne ziet en wat je echt van Oekraïners kan leren, is dat mensen op elkaar rekenen. Niet eens op zichzelf, maar op het moment dat er zo'n grote bombardement plaatsvindt, dan gaan alle buren jou helpen. Dan gaan mensen, bijvoorbeeld, ik had gisteren een donatie gezien van een vriend, van een vriend, van een vriend. Mm-hmm. Wiens appartement was eigenlijk helemaal geruineerd, kapot gemaakt. En dan gaan mensen geld inzamelen. Mm. Dus we wachten niet totdat er eigenlijk overheid ingrijpt, want er is zoveel ellende dat je dat bijna niet aan kan. Mm-hmm. Maar je vertrouwt op de mensen, ook op onbekende mensen. En dat is wat we hier echt kunnen leren.
8: Je vertrouwt meer op elkaar.
7: Je vertrouwt echt op elkaar, zelfs als je elkaar niet kent. Mm. En dat is best bijzonder. Ja. En ook tweede, ondanks alles doorgaan in Oekraïne, ondanks de oorlog, zijn de grootste aantal huwelijken, de grootste aantal van geboorte van de kinderen. Mensen beseffen hoe kort het leven kan zijn, dat het morgen afgelopen kan zijn, en ze leven. Dus op het moment dat ik in de zomer naar Oekraïne kom, en hoe bizar het ook klinkt, ik voel me vrijer. En ik heb intense leven daar. Het wordt daar echt geleefd en ook heel erg gewaardeerd.
8: Ik snap het intense leven, en mijn gast van gisteren had het daar ook over. Ja. Dat je stelt niets uit tot morgen wat vandaag kan, want je weet niet wat morgen brengt. Maar je zegt, ik voel me daar vrijer. Dat vind ik opvallend.
7: Ja, ja, zelfs als die luchtalarm afgaat, je weet het, dat als er iets met mij gebeurt, gaan mensen voor me mogen staan. En dat mensen zijn nu, en wat bedoel ik met vrije, mensen zijn nu bezig met hun land eigenlijk op te zetten zoals ze willen. Mm-hmm. Ondanks oorlog zijn journalisten heel erg bezig met corruptieschandalen. Ondanks oorlog zijn de rechters bezig ook bijvoorbeeld oorlogsmisdaders van Oekraïnse kant te berechten. Mm-hmm. De samenleving staat niet stil. En het is een hele grote ontwikkeling van de samenleving. En ze willen op dit moment zo'n grote eigenlijk slag maken naar een democratische, vrije samenleving. Mm-hmm. Dat Poetin nooit kans krijgt om te zeggen, hey, bij mij is het beter. En jullie horen hier. Nee, zelfs in de ruïnes blijft Oekraïne doorgaan met het opbouwen van de vrije samenleving. En dat is echt mooi om te zien. Iedereen draagt een steentje bij. En op zijn niveau zijn zoveel lokale initiatieven, ook bijvoorbeeld over afval afscheiden, wat ik ook bijvoorbeeld in Dordrecht behandel.
8: Ja, zo raak je hier op elkaar toch weer.
7: Precies, maar dan zie je echt mensen, dat komt dan van mensen.
8: Ja.
7: En het tweede aspect is vrijwilligers. En dus volunteers, dat is het woord, denk ik, dat de afgelopen 4 jaar zo'n grote rol heeft gespeeld in de hele eigenlijk oorlog. Dus naast de leger en naast de soldaten die we altijd prijzen, de vrijwilligers bewegen. Het is echt een beweging. Is enorm. En die beweging is op alle vlakken. Dus van voedsel verzorgen tot voor eenzame mensen in afgelegen gebieden. Mm-hmm. Tot brieven proberen te sturen naar de andere kant van de bezette Oekraïners.
8: Dus maatschappelijk gezien gebeurt er veel, zeg je?
7: Enorm veel.
8: Ja,
7: Ja. En intussen nog proberen bij EU toe te treden. Ja. Dat moeten we ook niet vergeten.
8: Nee. Als we naar de strijd kijken die er geleverd wordt, de oorlog... Dan heb ik het idee dat hier, als ik in Nederland de berichten lees... Dan lees je soms de woorden ommekeer, je leest kentering. Het Russische leger heeft meer grondgebied verloren dan het veroverd heeft. Er lijkt een soort positiviteit rond die oorlog hier te ontstaan. Is dat in de Oekraïne ook zo?
7: Helemaal niet. Dat soort vibe herinner ik me nog van 2023. Toen ging voor het eerst Oekraïne in contra-aanval. En toen waren ook de berichten in de media... we moeten de zomer door en dan is de oorlog voorbij. Wat ik hier nu zie, klopt. Oekraïne wint terug het grondgebied. Maar wat we zien, ik geloof dat het op dit moment... ongeveer 600 vierkante meter zijn teruggewonnen. 600.
8: Maar er zijn, vierkante kilometer bedoel je of vierkante meter?
7: Vierkante kilometer, excuses. Maar er zijn meer dan 160.000 vierkante kilometers nog bezet. Mm-hmm. Dus... het lijkt, elke winst is een stapje dichtbij.
8: Ja, maar het is nog niet het grote geheel, bedoel je?
7: Helemaal
8: zeggen.
7: Niet. Nee. Het is nog een hele lange weg te gaan. En in de oorlog, wat we zien, alles is onvoorspelbaar. Deze komende weken kunnen we wel eigenlijk goed in de aanval zijn. Een aantal dorpen bevrijden. Maar we hebben ook, wat geschiedenis ons leert... we hebben ook sommige dorpen bevrijd... en daarna werden ze weer de Russen ingenomen. Mm-hmm. Omdat daarna niet genoeg versterking kwam. Dus je moet niet te veel juichen... en je moet vooral blijven Oekraïne steunen. En vooral militair.
4: De Big Five. Art Rooijakkers.
8: Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist. Raadslid ook voor D66 in Dordrecht. Het is een militaire oorlog. We hadden het net over het maatschappelijke aspect. Het gaat natuurlijk over een strijd die geleverd wordt op het slagveld. Het is ook een informatieoorlog die er geleverd wordt.
7: Zeker.
8: Waarin Rusland propaganda inzet, disinformatie inzet als wapen. Jij schreef daar een boek over, De Waarheid onder Vuur. Dat is in april verschenen. En daarin gaf je een belangrijke waarschuwing in mijn ogen. De eerste kogels zijn van taal en niet van staal. Kun je die eens uitleggen?
7: Ja. Mijn boek gaat niet alleen over oorlog in Oekraïne... en wat eigenlijk Rusland doet als je een deel van Rusland wordt... en hoe zo mensen onderdrukt. Maar het is een soort waarschuwing naar Nederland... dat de oorlog begint veel voordat we de eerste tank zien... of de eerste drones over de grens zien. Het begint met de taal van de leiders, van de grote leiders... zoals Poetin,
8: Xi Jinping in China bij wijze van spreken,
7: precies,
8: Trump.
7: En zelfs Trump. En we moeten opletten wat ze eigenlijk aankondigen. Wat in 2022 is gebeurd, en dat probeer ik mensen terug eigenlijk naar dat moment te brengen, is dat mensen waren volledig verbaasd dat Poetin toch Oekraïne was binnengevallen. En wat ik probeer te laten zien in het boek, dat als je teruggaat naar zijn uitspraken vanaf 2008, dan zien we al die signalen. Op het moment dat hij in 2008 aankondigt, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie was de grootste fout in de geschiedenis.
9: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland, omdat werk

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Te verdedigen. Mm-hmm. En ik wil ook Nederlanders laten zien wat in Oekraïne ze doen om dat te verdedigen. En ik wil niet dat het te laat wordt. Nee. Dat wij misschien toch verder zijn in
5: toch waren de voorbeelden inderdaad. Ik denk ook Oekraïne zelf kon het niet geloven dat Rusland echt Oekraïne zou binnenvallen. Ik kan me zelfs verhaal herinneren dat volgens mij de baas van de Duitse geheime dienst in Kiev zat op de dag van de inval zelf. Omdat hij ook dacht, nou, het gaat niet gebeuren. Dus het was wijd verspreid. Maar wat is dat dan? Naïviteit? Of is dat, hoe moeten we dat duiden?
4: Ja, mensen willen echt in het beste geloven.
5: Ja, nog steeds.
4: Kan je je voorstellen dat iemand zegt tegen jou, morgen is de oorlog, heb je eigen een noodkoffertje klaar en heb je een route om met kinderen ergens heen te gaan? Mm-hmm. Ik ook nog niet. Hier in Nederland niet. Dus dat zit eigenlijk in onze menselijke aard. Mm-hmm. Dat wij het toch niet willen geloven dat die grote rampen kunnen ons overkomen. Maar het kan en we moeten ons voorbereiden op allerlei scenario. Een van mijn beste vrienden die in Kiev in 2022 woonde. Ik had al in februari een route uitgestipt waar ik zou gaan, waar mm-hmm. ik mijn familie zou ontmoeten. Mm-hmm. Als bijvoorbeeld als er geen verbinding is, als er geen elektriciteit is. Ik heb genoeg benzine ingeslagen. Dus als je dat eenmaal heb even met je familie besproken, dan kan je met een gerust hart doorgaan met je leven. Je hoeft niet elke dag mee bezig zijn, maar je moet niet doen alsof het helemaal niet bestaat. In de onzekere wereld waar nu, waar eigenlijk de waarheid wordt vervormd, waar wij heel vaak worden gemanipuleerd in ons denken, mocht je weten, wie mag ik vertrouwen, waarop ik mag vertrouwen en wat is mijn volgende stap?
5: Die taal, hè, want je zegt die eerste kogels zijn van taal, dan verwijs je daarmee naar de taal van Poetin in dit geval. Maar die taal speelt natuurlijk nog steeds een rol. Je ziet dat het verhaal van Rusland om de oorlog te rechtvaardigen, daar zie je ook hele duidelijke lijnen in. Hè. Ik bedoel, de Oekraïners zijn nazi's volgens Rusland.
4: Dat heb ik zelfs op de BNR-site, website jullie gelezen.
5: Over,
4: en zie je, dat is hoe de propaganda doordruppelt in de traditionele media. Trouwens, voor alle luisteraars een hele mooie aanrader. De schaduwoorlog uitzending van die podcast over Russische disinformatie en hoe we daarin worden als Westen gemanipuleerd.
5: De podcast De Schaduwoorlog.
4: Ja, zeker.
5: Maar je zegt op BNR, gaan we mee in die propaganda van Oekraïne?
4: En dat is echt, dat heb ik ook op AD gelezen. Dat heb ik op alle mainstream media gelezen. Wat er eigenlijk gebeurt, Rusland probeert en heel vaak met ingehuurde mensen, we noemen dat trollenfabrieken, mm-hmm. heel veel tegelijkertijd nepnieuws verspreiden. En ze pakken een item, en bijvoorbeeld, ik kan als voorbeeld noemen, er waren net, weet je nog, die schilderijen van de Louvre gestolen. En dan verschijnt volgende dag een van de schilderijen uit die Louvre is op het kantoor van Zelensky te zien. Wat doen ze?
5: Maken ze met AI zo'n beeld.
4: Precies. En dan gaan ze dat overal verspreiden en ze hopen dat een van de journalisten die sensatie zoekt, dat toch gaat publiceren. Dan gaan anderen hen door publiceren. En zo gaat het door. En zo'n stukje, wat eigenlijk je denkt, dat is niet geloofwaardig, maar intussen is die honderden miljoenen op verschillende mediaplatforms werd gezien en gelezen. Een aantal mensen hebben dat doorgestuurd. En het idee van propaganda is eigenlijk niet dat je al die eigenlijk nepnieuws en fake nieuws gaat geloven, maar dat je uiteindelijk zo wordt gebombardeerd met de informatie, met alternatieve waarheden, dat je niet meer weet wat waar is.
5: En wat je moet geloven.
4: Precies. Ja. En dat maakt de samenleving heel kwetsbaar en makkelijk te manipuleren. Want als ik weet, misschien op BNR is er ook wel eens een media-item verschenen wat naar propaganda verwijst, kan ik nog BNR vertrouwen. Mm-hmm. En als iemand van de overheid een statement maakt, kan je zeggen, en ga

0: dan ga je ook generaliseren. Mm-hmm. Kan ik dan de overheid vertrouwen? Mm-hmm. En als je vrienden dat naar jou doorsturen of misschien in iets vertellen, dan zeg je, kan ik die mensen vertrouwen? En in die samenleving was mijn jeugd.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Ik weet wat voor impact gaat het op je maken. Dat je inactief wordt. Dat je eigenlijk niet meer omgeeft. En
1: je afstomt en dat je denkt, het scheelt
0: niet meer. Nee. Het maakt me echt niet uit.
1: Ik ben nog wel heel benieuwd wat er voor propaganda dan op de site van BNR stond.
0: Oh, als we zo meteen in de pauze hebben, ga ik dat artikeltje aan jou laten zien.
1: Komen we straks op terug.
0: Maar over natie. Alles gaat over natie.
1: Ja, ja.
0: En dat is een van de grootste eigenlijk narratieven van Rusland.
1: Ja.
0: Ik weet dat in 2023 was echt, toen hebben we gelobbyd.
1: Ja.
0: Samen met de ambassade tot aan alle redacties toe. Want in AD was ook een artikel verschenen dat nazi-bataljon Azov komt naar Rotterdam. Waardoor, en dat was helemaal niet waar. En waardoor heel veel Oekraïnse evenementen werden afgelast.
1: Mm-hmm.
0: En je hoeft maar één iemand te hebben die dat plaats ergens. En de andere journalist ziet misschien dat mediaplatform als betrouwbare bron en overneemt. En zo gaat het door.
1: Het brengt me ook bij de kettingvraag. Want gisteren had ik een gast, Julia Soldatjuk Westerveld, onderzoeker bij Klingendaal. Ze had een kettingvraag voor je.
2: Nee, ze heeft inderdaad een hele mooie boek geschreven. En dat gaat deels over informatieoorlog en disinformatie.
1: Mm-hmm.
2: En kijkend naar Nederland, wat denkt zij dat een prioriteit zou moeten zijn om ook gewoon de samenleving hier te beschermen van invloed van disinformatie?
1: Ja.
0: Ja, mooie vraag. Nou, zoals ik zei, mijn doel niet om al die propaganda te bestrijden.
1: Mm-hmm.
0: Het is onmogelijk. Er zijn op dit moment meer fake en troll accounts op social media dan de hele bevolking van op de aarde. Dus het is onmogelijk. Wat we wel, welke tip ik kan wel geven en wat prioriteit moet krijgen, is eigenlijk dat wij investeren op twee fronten. Aan de ene kant media en journalistiek. Die moeten onafhankelijk blijven. Maar die moeten ook af en toe ruimte krijgen om factchecks te doen. En ik zie ze als een soort gatekeepers. Dat die propaganda niet doorsust naar alle grote mediaplatforms.
1: Ja.
0: En aan de andere kant, als we kijken naar gewone mensen zoals jij en ik. We moeten wel mensen bewust maken over mediawijsheid. Over hoe gebruik je social media. Want de meesten halen hun nieuws uit TikTok, Instagram, mm-hmm. Facebook. Dus we moeten mensen helpen te onderscheiden wat waar is en wat niet waar is. En we moeten zo echt bewust maken, stuur dat alsjeblieft niet door.
1: Mm-hmm.
0: Dan help je alleen maar. En op het moment dat je mensen, en dat maakt ze ook weerbaar, als ze zelf die propaganda gaan herkennen.
1: Ja.
0: Want nu hebben we journalisten voor nodig. En op het moment dat we weten dat mensen daar in staat zijn, dan is onze samenleving ook wat weerbaarder.
1: Mm-hmm. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar veel mensen halen inderdaad het nieuws van social media, waar zoals jij noemt, die gatekeepers niet tussen zitten, wat het dan ingewikkeld maakt natuurlijk.
0: Ja, omdat die algoritmes eigenlijk, daar hebben we helemaal geen invloed op.
1: Nee.
0: En de grote eigenlijk Amerikaanse bedrijven bepalen wat willen eigenlijk, dat we zo lang mogelijk daar zitten. Dus er wordt, als je weet, dat jij wordt heel vaak gevoed door een sensationele, een beetje content die als het doel heeft om jou op het platform zo lang mogelijk te houden, dan ben je minder, dan ben je meer scherp.
1: Mm.
0: Die kritische vermogen zijn nu echt, echt essentieel. In mijn boek geef ik heel simpele vijf tips hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Maar ja, kritische vermogens van lezers zijn zo belangrijk op dit moment.
1: Straks praat ik verder met Nederlands-Oekraïns activist Vita Kovalenko over de steun van Nederland aan Oekraïne. En we gaan ook even gasduinen op die BNR-site hoe dat nou precies zit. Want daar ben ik ook heel geïnteresseerd door welk artikel ze precies bedoelt. Komen we zo meteen op terug, dus blijf even luisteren.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
1: Dat we zonder kennis gestart zijn. Anders hadden we dit nooit gedaan.
0: En naar wat er o zo fout is gegaan.
2: Opportunistisch met werkelijk iedereen in zee gaan.
0: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 14:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
3: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 17:30.
5: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het Parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. En ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. De Australische premier Albanese heeft zijn excuses aangeboden voor een seksistische opmerking die hij deed in een podcast. Daarin werd hem gevraagd met welke ster hij zou willen trouwen, daten of naar bed zou willen gaan. Daarop antwoordde hij dat hij dat allemaal wel met Kylie Minogue wilde doen. Dat kwam hem op veel kritiek te staan. En de Drecht-tunnel, een tunnel op de A16 tussen Zwijndrecht en Dordrecht, was gisteren een tijdje afgesloten. Er was een hond de tunnel ingelopen. Het lukte de politie niet om het dier te vangen, maar een paar automobilisten kregen hem uiteindelijk wel te pakken. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
2: Ja, welkom bij het tweede halfuur. Deze week 5 kopstukken uit de wereld van de padstelling in Oekraïne. Vreemde verwoording, maar we hebben het over die oorlog in Oekraïne en de padstelling daar. Eerder bijvoorbeeld Marten Kruijf, oud-commandant der landstrijdkrachten, over de vraag of het isoleren van de Krim militair strategisch een goede zet is. Want dat is wat Oekraïne aan het doen is. Het is terug te luisteren als podcast. En dan hebben we nog veel meer besproken met Marten Kruijf. Dus het is een aanrader. Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ze schreef ook een boek dat gaat over propaganda. Dat heeft dan natuurlijk ook te maken met die oorlog in Oekraïne. Ik wil graag 2 dingen sowieso met je bespreken. Het bewustzijn van de oorlog in Nederland en hoe het leven in Oekraïne doorgaat in oorlogstijd. Maar even terugkomen waar we het net over hadden. Want we hadden het over propaganda. En toen zei je, ja, je ziet dat succesvol is vanuit Rusland. Bijvoorbeeld dat Oekraïne, dat er een groot natieprobleem is. En toen zei jij, dat staat ook op de site van BNR. Ik heb hier het artikel inmiddels voor me. De kop is, Oekraïnse leger heeft natieprobleem, ongemakkelijke waarheid voor het Westen. Dat is de kop, dat is een citaat ook. En dat is dan een citaat van een historica Marta Havlisko van de Clark University en Strassler Center for Holocaust and Genocide Studies. Zij heeft daar onderzoek naar gedaan. Dus wordt hier gezegd, wacht even, dit is geen propaganda. Ik had even contact met de redactie, de hoofdredactie. Die zeggen, nee, dit is geen. Wij baseren ons hier op een wetenschappelijk onderzoek. Maar jij zegt, het is propaganda. Dus dat zijn 2 waarheden die dan naast elkaar liggen.
6: Dit is gewoon niet een waarheid. Dit is een kritische vragen stellen. Mm-hmm. Marta Havlisko.
2: Marta Havlisko, de onderzoeker van Clark University.
6: Ja, we moeten altijd navragen. Wie is Clark University en wie is dat onderzoeker?
2: Ja, dat is een universiteit in Massachusetts.
6: Waarom durf ik dat wel te noemen op de radio? Is omdat 3 weken geleden hebben we samen met de Oekraïnse ambassade daarover al eigenlijk een brief geschreven dat onderzoeken niet oké is. Ze heeft vanaf dag 1 in 2022 anti-Oekraïnse narratieven verspreid. Mm-hmm. En ze gebruikt ook haar positie om eigenlijk pro-Kremlin narratieven online te zetten. En dit gaat in lijn met de pro-Kremlin narratief neonazies van Oekraïne. Mm-hmm. En als we zo'n stuk lezen ergens, of zo'n onderzoek lezen, dan moeten we ons afvragen, wie heeft er eigenlijk profijt van dat Oekraïnse leger niet wordt gezien als de leger die democratie en vrijheid van de hele Europa nu verdedigt, maar een leger die een natieprobleem heeft. Ja. Dit is eigenlijk wat via Rusland, en dan moeten we soms kijken in de bronnen 4, 5, 6 stappen terug. Ja. En daar ben ik natuurlijk al op ingericht. Dit zijn mijn echt basisinstellingen.
2: Om en jij zegt, die bron is in dit geval is niet betrouwbaar, Marta.
6: Die bron is niet betrouwbaar. En dat hebben we met de ambassade al een aantal weken geleden aangekaart. Want als je onderzoek kijkt naar haar eerdere publicaties, dan zie je echt pro-Kremlin narratief. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant...
2: Als ik haar zoek, dan zie ik dat ze verbonden is geweest aan instituten in Oekraïne. Ja, we hoeven niet haar hele doopzeel te lichten. Maar jij zegt, het gaat dus verder dan denken, dit is een wetenschapper die onafhankelijk met een onderzoek komt. Je moet daar verder in kijken, want anders word je gebruikt voor propaganda.
6: En het gaat niet alleen om BNR. Ik heb dit soort artikelen op NOS gezien, zoals ik eerder benoemde, op AD. Die druppelt door overal. Ook in Amerikaanse media enzovoort.
2: Maar het feit dat iets past in het narratief van de Russen, hè, ja? Betekent dat automatisch dan dat het propaganda is? Of kan het soms ook naast elkaar twee dingen zijn die allebei kloppen?
6: Maar hebben we dus dat onderzoek, hebben we gekeken waarop is dat gebaseerd? Hebben we bij Oekraïnse autoriteiten aangevraagd, is dat zo? Want ik heb bijna dagelijks contact met Oekraïnse militairen. Mm-hmm. En Oekraïnse militairen zijn heel erg gedreven. Zijn echt, ze houden van Oekraïne. Mm-hmm. Ze zijn bereid voor Oekraïne te sterven. En ja, ze lopen met bepaalde symboliek. Mm-hmm. En soms wordt het helemaal uit context gehaald. En ergens naar refereert en worden die militairen in de context van neonazies of leger met een nazi-probleem gezet. Dus het gaat niet dat er twee waarheden naast elkaar kunnen leven. Het gaat om wie heeft er baat bij.
2: Dat begrijp ik. Ja. Ik snap je punt dat je zegt, ja, er is een bepaald belang om Oekraïense delen van het leger weg te zetten als nazi-onderdelen.
6: En hier staat het niet als bepaalde delen. Hier wordt het
2: gefinaliseerd. Het Oekraïense leger is de kop, dat snap je.
6: Ja. Ja.
2: Dus alleen, als ik dan toch daarop inga, hè, dan zie ik dat bijvoorbeeld de Franse krant Le Monde, kwaliteitskrant, schreef bijvoorbeeld ook hierover. Die zeggen, ja, er zijn nazi-groeten, hakenkruizen, SS-problemen. Er is een video-research-afdeling gedaan van Le Monde. Hebben daar honderden dan geïdentificeerd van dat soort zaken, van honderden Oekraïense soldaten op sociale media. Dus je ziet dat vaker in verschillende media gebracht wordt. Niet dat het dan automatisch waar is. Maar wat ik me dan afvraag is, het is een verhaal waarvan jij zegt, ja, dat herken ik niet uit mijn eigen ervaring. Dit is een verhaal dat past in het Russische narratief. Alleen wat ik me afvraag is of het dan ook automatisch propaganda is.
6: Het is... Kijk, dat er een aantal groepje mensen in Oekraïne kunnen lopen die nazi-gedachten hebben, het kan overal. Het kan in Nederland, dat kan in Duitsland, dat kan in Rusland. Dus wat propaganda doet, ze nemen een individuele geval, ze gaan het uitvergroten en eigenlijk gaan ze generaliseren, alsof iedereen zo is. En mijn bezwaar gaat het, als we refereren dat er een kleine 100 soldaten er zijn, die worden dan opgezocht. Misschien die informatie wordt geanalyseerd. Mm-hmm. En dat wordt gepresenteerd als 100 soldaten uit 1 miljoen legersoldaten. Mm-hmm. Hebben die problemen. Dan praten we over iets anders.
2: Je zegt dan, dat is het een overdrijving.
6: De propaganda wordt eigenlijk gebouwd. Ze nemen iets kleins.
2: Een klein voorbeeld en maken het algemeen.
6: Ja, zo draait het door. En daarom zeg ik, dit is propaganda. Het kan zijn dat een enkele dat hebben. Maar dat hebben we overal. En we moeten niet vergeten, als over nazi's gaat en over dat soort dingen, hoe vaak Oekraïne moest die narratieven eigenlijk ontkrachten.
2: Jij zei net, toen we het in de pauze er even over hadden, ja. Je zegt, Oekraïners zijn nationalistisch, zijn trots. En dat wordt
6: en wel bereid eens om voor hun land te sterven.
2: Ja, en dat wordt dan wel eens verward met
6: klopt.
2: Nazisme.
6: Dat klopt, ja. En we hebben natuurlijk heel omstreden OEPA in geschiedenis. In onze geschiedenis.
2: OEPA.
6: Dat is opstandelingsleger van de begin Tweede Wereldoorlog. Daar schrijf ik ook over in mijn boek. En heel vaak die geschiedenis wordt eigenlijk misbruikt om de huidige leger ook in een slecht licht te zetten. Mm-hmm. Maar het is een heel lang stuk. Dus ik zou liever adviseren, lees het hoofdstuk in het boek dan hier doorgaan.
2: Ja, want je dat zei, er speelt iets met OEPA, wil je zeggen?
6: Er was een opstandelingsleger die werd in de tijden van de Sovjet-Unie volledig geportretteerd als nazi. En dat narratief gaat nog van jaren 40 tot vandaag op de dag.
2: Mm-hmm. Ja, het gaat door. Ja.
6: Het gaat door.
2: Ja. En jij zegt eigenlijk, want we hebben het hier nu over, omdat het interessant is, omdat dit dan op de BNR-site staat en we hier toevallig de mensen hebben die dat dan, die de andere kant van het verhaal. Dus het is mooi om dat samen te brengen, om erachter te komen van wat is er dan precies gebeurd.
6: En ik ben een heel grote voorstander van een kritische journalistiek.
2: Ja. Dus Oekraïne, twijfel ik ook niet aan, maar het is meer
6: dus
2: gewoon.
6: Oekraïne moet ook altijd, als er misstanden zijn in Oekraïne rondom corruptie, in de leger, oorlogsmisdaden, dat allemaal mag eigenlijk gepubliceerd worden. Ja. En daar ben ik de eerste die daarover gaat vertellen. Ja. Wat mij omgaat, dat je een bepaalde beeld vormt, en dat beeldvorming, die beïnvloedt mensen om op een gegeven moment misschien Oekraïne niet meer te helpen. En, maar om te zeggen, ik stuur daar geen geld meer naartoe.
2: En jij zegt, het is beeldvorming. En je zou ook kunnen zeggen, op basis van deze artikelen, het is een ongemakkelijke waarheid.
6: Het is een uitgegrote propaganda.
2: Ja, het is een kleine zaak die algemeen wordt gemaakt. Dat is propaganda.
6: En ik weet niet, ik moet even haar onderzoeken, haar bronnen kijken. Want alles wat we op social media, als we zeggen, er zijn honderden soldaten die symboliek op social media posten. Hoe weet ik dat het geen trollen zijn die namens Oekraïners dat posten? Ja. We moeten niet vergeten dat de hybride oorlog, die informatieoorlog, heel gemeen is. Ja. En je moet echt tijd nemen om echt achter te komen wat waar is en wat niet waar is. En daar ben ik op zoek eigenlijk altijd naar. Ja. Wat is waarheid?
2: Dat snap ik. En daarin zijn wij misschien in Nederland, met het voorrecht dat we hebben dat we hier niet in directe oorlog zijn, zijn wij misschien wat naïver dan Oekraïners?
6: En niet alleen in Nederland, ook in Frankrijk, ook in Duitsland. Er zijn voorbeelden bijvoorbeeld dat verschillende grote, echt grote media outlets dingen publiceren die uiteindelijk niet waar blijken te zijn. En dus we zijn wat dat betreft, we zijn gewend aan goede journalistiek, mm-hmm, aan de betrouwbare bronnen. En we vergeten dat de wereld verandert met de komst van de AI en met de inmenging van Rusland. In alle landen, het wordt eigenlijk gemanipuleerd.
2: Ja, nog belangrijker om scherp te zijn als journalist.
6: Zeker, maar ook als burger.
4: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
2: Je luistert naar BNR's Big Five van de padstelling in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik met Hubert Smeets. Hij is Rusland-expert, columnist voor NRC, over de vraag wat Poetin misschien wel op de knieën kan gaan krijgen. Het is terug te luisteren als podcast. Dat doe je in onze app of de bekende podcastkanalen. Vandaag de gast Vita Kovalenko, Nederlands-Oekraïns activist, raadslid voor D66 in Dordrecht. Ja, we hadden het al eerder dit uur over. Je verdeelt je aandacht, je tijd over twee landen, over twee verschillende
6: werelden.
2: Ja, de gemeentepolitiek in Dordrecht waar je voor inzet, en het Oekraïnse activisme waar je ook onvermoeibaar voor strijdt. Jij komt nog wel in Oekraïne, vertelde je al, hè?
6: Ja, bijna elk jaar. En als alles goed gaat, ga ik in augustus weer naar Oekraïne. Ja. Het is belangrijk om de link met Oekraïne te versterken. Maar ook als je daar komt, krijg je echt actualiteit mee. Krijg je ook het gevoel mee. En wij hier hebben heel weinig idee wat een oorlog is.
2: Dat
6: en wat oorlog
2: je
6: met je doet.
2: Wat zien wij hier niet? Of wat zien we hier verkeerd? Of wat missen we hier? Als je zegt, we krijgen hier weinig idee van wat een oorlog doet.
6: Ten eerste, we zijn hier heel vaak eigenlijk rekenen, zoals ik al mee begonnen. We rekenen op de systemen, we rekenen op bepaalde instanties.
2: Het wordt al voor ons opgelost.
6: Het wordt voor ons alles opgelost en alles werkt. Probeer eens al 4 jaar lang in een land te overleven waar eigenlijk niks meer werkt. Ik heb tijden meegemaakt dat ik eigenlijk medicijnen voor mijn oma vanuit Nederland via vrijwilligers moest brengen, omdat de wegen waren niet meer
2: begaanbaar.
6: Ik heb tijden meegemaakt dat ik voor mijn neef, die aan de front op dat moment zat, eigenlijk eigenlijk spullen vanuit Duitsland moest brengen, omdat op dat moment niet anders kon. In Oekraïne, je bent continu bezig met het oplossen van problemen. En problemen zijn er elke dag. Zoals een van mijn goede vriendinnen, die nu op de 10e verdieping woont in Kiev en geen water heeft. Ze heeft net een zware winter doorgemaakt. Mm-hmm. Zonder elektriciteit, zonder water en nog wat dan ook. En in die stand, als je nadenkt, kunnen we in Nederland zo 4 jaar overleven en hoopvol blijven?
2: Ja.
6: Dat weet ik niet.
2: Ik weet
6: maar
2: het ook
6: als
2: niet.
6: Ik in Oekraïne ben, en dat is zo interessant, en ga ik echt ook als probeer ik daar te analyseren. Kom je in het land en wat je als het eerste ziet, en vooral in Kiev, overal grote posters van soldaten, van de leger. Mm-hmm. Dus mensen zijn ontzettend dankbaar aan het leger dat zij nog in de vrijheid in leven. Dan zie je overal mensen, die vrijwilligers die daarmee helpen, die vrijwilligers die daarmee helpen. Kom je naar een restaurant en je gaat betalen en je gaat een fooi geven, mm-hmm. niet aan een eigenlijk iemand die jou heeft bediend, maar aan het leger. Zo gaat het door, dat het leven eigenlijk doorgaat terwijl de oorlog wordt gevoerd en de mensen zo gewend zijn, zo weerbaar zijn en zo hoopvol. Mm-hmm. En dat is het meest bizarre voor mij. Dus na zo'n reis vanuit Oekraïne kom ik altijd meer hoopvol dat ik hier als ik hier ben.
2: Mm-hmm. Ja. En als je op die manier dan naar de toekomst kijkt, of naar de komende tijd voor Oekraïne. We hebben het deze week over die padstelling. Hè, dat hier, er zijn verschillende mensen deze week geweest die zeggen, ja, dit heeft alles in zich om een conflict, een oorlog te zijn die lang gaat duren in de een of andere vorm. Hoe kijk jij daarnaar?
6: Nou, dat hebben Oekraïnse journalisten nog 1 of 2 geleden aangegeven. Die gesprekken lopen in Oekraïne al langere tijd. Dat we moeten ons voorbereiden om 2030, misschien iets later, langer zelfs nog gaan vechten. Totdat eigenlijk Rusland helemaal uitgeput is, dat ze die oorlog niet meer kunnen financieren. Mm-hmm. Dat is het enige wat we moeten doen. We moeten helpen Rusland eigenlijk financieel en economisch in elkaar vallen. En mensen zijn er bereid voor. En je zou afvragen hoe dan en is het mogelijk? Maar ik denk even na, is er een backup scenario? Helemaal niet. Want als Oekraïne wordt door Rusland bezet, is het niet alleen een andere vlag en een andere taal en een andere belastingdienst. Het is gewoon uitwissen van je identiteit. Het is uitwissen van je taal, je cultuur. En ik weet het, omdat als je mensen praat die uit bezette gebieden zijn ontsnapt, mm-hmm. die zeggen, alles Oekraïens is verboden en kan je leven kosten. Dus mensen weten, we hebben geen backup plan, we hebben scenario B. We moeten doorgaan totdat het nodig is. En misschien in al die gedrevenheid, liefde voor het land, zit die zo veel verdriet, maar ook zoveel hoop.
2: Mm-hmm. En wij hebben het dan over, want dat was eigenlijk ook een beetje de motivatie voor deze week, dat het idee hebben van ja, met alles wat er in de wereld gaande is, het Midden-Oosten, maar ook zoiets totaal van een andere orde van grootte, maar het WK-voetbal, dat de aandacht voor de oorlog in Oekraïne wat verslapt. Als jij mensen spreekt in Oekraïne, zijn ze daarmee bezig met hoe er hier in het Westen, hoe wij die oorlog beleven en hoe de steun hier, hoe die beleefd wordt?
6: Ik ben super dankbaar dat jullie deze week aan Oekraïne hebben toegewijd. Dat is zo belangrijk. Ik weet dat nog in winter was het zo moeilijk, toen in Oekraïne zo zware winter was, om meer aandacht van de media te krijgen over hoe het in Oekraïne aan toe gaat. En er moet weer zo'n hele grote, weer de grootste aanval ooit sinds het begin van de oorlog gebeuren, zodat het weer op het nieuws is. Dus echt heel veel respect dat jullie dat doen. En in Oekraïne, mensen zijn meer eigenlijk bezig met wat Nederland voor Oekraïne doet dan Nederlanders hier. Voor Oekraïne, elke vorm van steun is cruciaal. Als mensen daarover schrijven, als mensen daarover praten, discussiëren, debatteren, geld inzamelen. Elk acte van steun aan Oekraïne is zo belangrijk en wordt door alle media uitgelicht in Oekraïne. In Nederland is er een ook net zoals wij hebben in Kiev verslaggever daar gestationeerd, is er ook zo'n verslaggever uit Kiev hier in Den Haag gestationeerd, die alles volgt wat er rondom Oekraïne gebeurt en elke dag stroom van nieuwsberichten naar Oekraïne stuurt. En die steun die is cruciaal. Want op het moment dat mensen denken, niemand geeft om, we zijn vergeten, dan is de oorlog voorbij. Mm-hmm. Wij geven hen heel veel moed en kracht en eigenlijk hoop om door te gaan.
2: Ja. En die hoop om door te gaan, waar staat die het meestal onder druk? Door die Russische aanvallen of door het feit dat in het Westen de steun misschien op een gegeven moment zou kunnen gaan opdrogen?
6: Het laatste geloof ik niet meer. Volgens mij is iedereen daar echt nu duidelijk over. Alle grootste leiders. En we zien waarschijnlijk, ik ben heel erg benieuwd naar de volgende week, als de NAVO-top er weer Ankara, is. Ja. Wat voor vervolgstappen worden eigenlijk dan aangekondigd. Waar ik me zorgen over maak, dat nu Poetin voelt, en wat ook jij eerder van de eerdere gasten hebt gehoord, hij kan deze oorlog niet meer winnen op de manier zoals hij wilde dat doen. Mm. Maar wat hij kan doen, hij kan met Oekraïne helemaal onleefbaar maken. En hij doet het. We zien die aanvallen alleen in Kiev. En we krijgen niet eens een berichtgeving over Kharkiv, over Chernihiv, over Odessa, die net zo zwaar zijn gebombardeerd, maar krijgen geen internationale aandacht. En dat is zijn plan. Gewoon alle infrastructuur kapot maken, zodat mensen niet meer normaal kunnen leven. Zodat mensen moeten vluchten. Dan is het zoiets, als het niet van mij is, dan is het niet meer
2: van niemand.
6: Van niemand, klopt.
2: Ja, ja. We gaan een kettingvraag behandelen. Want volgende week, hele andere week, de Big Five van de zomerse inspiratie. Diana Matroos, mijn collega, gaat die aanvoeren. En ze begint maandag met wielrenster Annemieke van Vleuten. Je mag haar een kettingvraag stellen.
6: Ja, natuurlijk. Ik ben altijd met Oekraïne bezig. Mm-hmm. En wat me ook opviel, is dat er heel veel inzamelacties zijn voor Oekraïne. En ze van alle soorten en maten inzamelacties. En ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om €100.000 in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is, als voormalige topwielrenster, wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
2: Een mooie vraag. Hij wordt maandag doorgegeven aan Annemieke van Vleuten, wielrenster inderdaad, door Diana Matroos in Big Five van de zomerse inspiratie. Vita Kovalenko, dank voor de komst vandaag. En dank ook voor het scherp houden van ons hierbij bij BNR.
6: Bedankt voor de uitnodiging.
2: Nederlands-Oekraïense activist, raadslid voor D66. Nog even, voordat ik de laatste woorden over onze podcast ga zeggen, wil ik toch heel even stilstaan bij wat voor BNR dan een klein historisch momentje is. Want dit programma maken met een best wel klein team, onder aanvoering van een eindredacteur die zo'n 5 jaar bij dit programma betrokken is. Dat is dan wel mooi als het programma ook de Big Five heet. En die periode komt tot een einde, zoals alles ooit tot een einde komt. En dat is nu zo, we gaan met BNR. Ik zal u niet te veel meer lastigvallen. De boel een beetje anders inrichten. En dat betekent dat de Big Five voortaan onder een andere eindredactrice gaat vallen. Dat zal ongetwijfeld ook goed gaan. Maar het is een groot gemis. Ik hoop voor u als luisteraar niet. We hebben kwalitatief goede uitzendingen met haar gemaakt. Het is een van de betere journalisten. Misschien wel de beste journalist met wie ik ooit gewerkt heb. Dus ik wil haar naam toch genoemd hier hebben. Elisa Hermanidas, dank voor de afgelopen 5 jaar. Ze zit nu in de regie. Dank voor de samenwerking. En voor jullie als luisteraars, ik zou haar ook even bedanken, want ze heeft mooie uitzendingen gemaakt hier. Tot volgende week. Fijn weekend alvast.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de ochtend.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 3300. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. De autoriteiten hebben al meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
7: Ja, de Russen die bestoken Kiev weer vannacht. En Zelensky waarschuwde er al voor in aanloop naar de NAVO-top die deze week in Turkije wordt gehouden. Oekraïners hebben op hun beurt Russische energie-infrastructuur bestookt met hun drones. Zometeen meer met onze Rusland-correspondent Joost Bosman in de podcast Ochtendnieuws.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
10: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
10: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Goedemorgen. En het is vandaag maandag 6 juli 2026. We staan aan het begin van een nieuwe werkweek. En dat betekent toch langzamerhand dat we aan het ophobbelen zijn richting vakantie voor veel mensen. Maar dit zijn dan nog de weken dat je even nog moet transpireren om te zorgen dat je straks je vakantiegeld weer waard bent. De komende 20 minuten hebben we dus het nieuws voor je. Iwan, wat gaan we doen?
11: Ja, we zijn de regio Noord al kwijt. Maar gelukkig op vakantie kan je ook luisteren. Dat is fijn.
7: Waarom?
11: Dan begin je even lekker met nieuws voordat je met je kinderen aan het zwembad al het gegil moet aanhoren. Wat gaan we doen? Vandaag is de rechtszaak die Solvinity, het bedrijf achter DigiD, heeft aangespannen tegen de overheid. Die dient vandaag, omdat Den Haag dus voor de overname is gaan liggen door een Amerikaans bedrijf, door dat Kindrail. Nou, de mensen die dat geïnitieerd, spreken we zo meteen. Erik Smit van The Firewall, een nieuwe journalistiek platform is dat, dat zich richt op de macht van Big Tech. En zijn AI-aandelen overgewaardeerd? Ja, zegt bijna 3/4 van de beleggers, maar laten we ze dan links liggen? Nee, dat voorlopig niet. Hoor je straks.
7: Je krijgt dus inzicht in de dag die komt. BNR, Nederland, binnen of de rest van de wereld. Maar we beginnen de start van je werkdag vandaag met het conflict in Oekraïne. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw door de Russen bestookt met raketten. Daarbij zouden tot nog toe 3 doden zijn gevallen, meerdere gewonden. En Zelensky had al gewaarschuwd in aanloop naar de NAVO-top deze week in Turkije dat er heftige nieuwe Russische aanvallen zouden zijn. Maar tegelijkertijd melden ook de Russen dat Oekraïne aanval heeft uitgevoerd. Volgens de burgemeester van Moskou zijn meerdere drones die onderweg waren naar Moskou neergehaald. En datzelfde geldt voor andere plekken in Rusland. Sebastopol, dat is de hoofdstad van het door de Russen geannexeerde schiereiland Krim, dat zit nu helemaal zonder stroom als gevolg van de Oekraïnse aanval op de energieinfrastructuur. Daar heeft Oekraïne al vaker succesvol aanvallen op uitgevoerd. Niet alleen op de brugverbindingen met het vasteland, maar ook op olieraffinaderijen en dergelijke, waardoor je op de Krim geen kant meer uit kunt. Met de auto bijvoorbeeld. We gaan naar Rusland-correspondent Joost Bosman. Joost, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
7: Wat kun jij vertellen over die aanvallen van beide kanten?
12: Nou, in Kiev is in de wijk Padilsk een appartementenblok geraakt. Volgens burgemeester Vitaly Klitschko. Daarbij zijn 7 doden gevallen, zei hij, en 24 gewonden. In een wijk Darnitsa, dat aan de linkeroever van de Dnieper ligt, de Dnipro, zijn op 3 locaties flatgebouwen beschadigd en er zijn branden uitgebroken. En ja, wat je zei, Zelensky had er al gisteravond voor gewaarschuwd dat de Russen hiermee kwamen. Hij zei, dit is Poetin ten voeten uit. Het is vlak na de onafhankelijkheidsdag in Amerika en vlak voor de top in Ankara, Turkije, die NAVO-top. En dan doet hij dit soort dingen.
7: Ja. En nu de tegenacties van de Oekraïners op de Krim. Ik zei het al eventjes. Hoe is het daar? Je hebt er mensen gesproken, geloof ik, hè?
12: Ja, dat klopt. Nou ja, er zijn afgelopen weekend ook weer is er een militair vliegveld aangevallen op de Krim, waarbij gevechtsvliegtuigen zouden zijn beschadigd geraakt of vernietigd zelfs. En er is in een stadje in de buurt daarvan zijn ook energievoorzieningen getroffen. Er is geen stroom meer. Ook in Sevastopol is geen stroom meer. Op meerdere plekken van de Krim. Ja, ik heb mensen gesproken die zeiden, ja, de Russen die je spreekt zeggen, nou ja, het is allemaal niet makkelijk. Er zijn bepaalde producten niet meer, die kunnen niet meer aangevoerd worden, omdat er ook geen benzine meer is. Die kunnen we ook niet meer krijgen. De noodtoestand is uitgeroepen, maar we redden het wel. Wij zijn Russen en we zijn hieraan gewend. De Krim heeft in het verleden ook veel meegemaakt. Als je spreekt bijvoorbeeld met Krim-Tataren, die ik ook heb gesproken, de oorspronkelijke bewoners van de Krim, die zijn veel negatiever eigenlijk, veel pessimistischer, zeggen het is rampzalig, mensen trekken weg. Omdat er geen benzine meer is, is er ook geen werk meer voor mensen. Hè. Bedrijven vallen om, want die hebben benzine nodig om te kunnen bestaan. Dus ja, de mensen verliezen hun werk ook op dit moment. Dus nou ja, de isolatie van de Krim gaat steeds verder. En vorig weekend heeft ook al de gouverneur Sergei Aksionov heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dat is ook niet zomaar geweest natuurlijk.
7: Nee. Nou heeft Oekraïne volgens Rusland een voorstel voor een kortdurend staakt het vuren rond de stad Konstantinivka, als ik het goed zeg, afgewezen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Een gevechtspauze die vandaag zo ingaat. Maar wacht eventjes, waar hebben we het nou over? Dit is een tijdelijk soort mini staakt het vuren, heel lokaal, om een stad te ontzien.
12: Nou ja, de afgelopen week al kwam Rusland, het ministerie van Defensie van Rusland, kwam met een voorstel om vandaag van 12 tot 8 lokale tijd in Oekraïne een korte gevechtspauze in te lassen, zodat de Oekraïners in Kastiantinivka de lichamen van de eigen militairen zou kunnen ruimen. Nou ja, Oekraïne heeft daar niet op gereageerd of heeft het afgewezen, zegt Rusland. Oekraïne heeft er in werkelijkheid gewoon niet op gereageerd. We weten het gewoon niet. Het lijkt erop dat het gewoon niet doorgaat in ieder geval.
7: Ja. Nou, dan inderdaad die top die komt eraan in Turkije deze week. Trump en Poetin hebben elkaar gebeld in aanloop naar die NAVO-top. Die begint morgen. Weet je wat ze besproken hebben?
12: Nou ja, geen van beide presidenten hebben er zelf iets over gezegd. De adviseur van Poetin, Ushakov, Yuri Ushakov, die heeft gezegd, Ushakov moet ik zeggen, die heeft gezegd dat de presidenten, nou ja, Poetin uiteraard Trump heeft gefeliciteerd met 250-jarig bestaan van Amerika en gezegd dat we de verschillen niet moeten benadrukken tussen onze landen, maar juist de overeenkomsten. En Poetin heeft daarbij ook weer uitvoerig verwezen naar de Tweede Wereldoorlog, waarin beide landen bondgenoten waren. Maar verder rest is er eigenlijk niks nieuws besproken. En moeten we dat gewoon kijken wat er in Ankara gaat gebeuren deze week.
7: Dankjewel, Rusland-correspondent Joost Bosman. Ken je de zorgeres van dit liedje nog? Ja.
13: Dit kan niet ook.
7: Ja, dat kan je niet ook. En je weet, dat is een Australische zangeres. Mm-hmm. En vrij bekend. Dat nummer is al 17 jaar oud. Sommige mensen zijn nog altijd een beetje verliefd op haar. Zo bleek ook dit weekend in een talkshow met een hooggeplaatste Australiër. Die daarbij in een wat lastig parket terechtgekomen is.
13: En nu sorry gezegd heeft, geloof ik.
7: Ja, hoe dat zit hoor je over een minuutje of 15.
14: Ochtendnieuws.
13: Pijnlijk verhaal is dat. De zaak die Solvinity tegen de staat heeft aangespannen, die dient deze ochtend om 10 uur. Bedrijf, achter onder meer DigiD, zou worden overgenomen door een Amerikaans bedrijf, Kyndryl. Maar het kabinet besloot dat die overname niet door zou gaan om het publieke belang te beschermen. En daar is Solvinity het dan weer niet mee eens, althans ze willen duidelijkheid. Wat is er nou precies gebeurd en waarom mag dat niet doorgaan? Ik ga erover praten met Erik Smit. Hij is medeoprichter en voorzitter van The Firewall, een activistisch journalistiek platform waarmee die de gevaren van tegenreuzen in kaart wil brengen en ze ook wil bevechten in de rechtbank waar dat nodig is. Erik, goedemorgen.
15: Goedemorgen.
13: Ja, wat gaat er nou vandaag precies gebeuren? Wat wil Solvinity weten? Willen ze dat verbod terugdraaien of willen ze vooral weten waarom dat verbod er is?
15: Ja, dat beide. Maar ze willen vooral inderdaad het verbod terugdraaien. Vandaag dient er een voorlopige voorziening in de rechtbank Rotterdam waarin de schorsing van het verbodsbesluit geëist wordt door Solvinity. Mm-hmm. En dat betekent dat eigenlijk de overname zijn gang kan krijgen als je dat schorst. Mm-hmm. En nou, dat heeft om te beginnen natuurlijk een onomkeerbare gevolgen heeft dat. Want als je eenmaal een verkoop gaat laten plaatsvinden, dan kan je hem niet meer zomaar terugdraaien.
13: Mm-hmm. Nee, precies.
15: En dat willen wij natuurlijk niet. En mm-hmm. dat wil de staat ook niet.
13: Nee. Dat zou eerst achter gesloten deuren gaan gebeuren. Waren jullie ook niet welkom geweest. Maar de rechter gaat daar niet in mee, in dat verzoek?
15: Nou, dat wilde de staat heel graag. Dat wilde Solvinity heel graag. Die wilde eigenlijk alle vertrouwelijke inhoud natuurlijk rondom dat besluit. En dat willen ze eigenlijk het liefst niet met het grote publiek delen. Dus vandaar dat het verzoek eruit kwam. Maar wij wilden dat natuurlijk wel. Ja. Wij hebben van het begin af aan duidelijk gemaakt bij de rechtbank en ook bij de minister, althans bij ook bij de staatssecretaris. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dus, dat wij partij willen zijn. En nou, dat heeft de rechtbank Rotterdam gelukkig toegekend. De afgelopen anderhalve week is daar wel enorm over gebakkeleid, want en tot het laatste moment aan toe heeft de staatssecretaris dat willen voorkomen. Maar goed, daar is de rechtbank niet in meegegaan en wij zijn er dus hele ochtend.
13: Ja. En jullie hopen dan denk ik ook met name vooral te horen ja, waarom dat verbod er nou gekomen is. Want we hebben dat briefje gezien van mevrouw Aarts. Zij beroept zich op het BTI, Bureau Toetsing Investeringen. Maar waarom precies, dat blijft geheim, hè?
15: Ja, nou, we hebben natuurlijk wel wat in de aanloop van dit geschil dus nu wat documenten eindelijk toegestuurd gekregen. Dat hebben we pas vrijdag in handen gekregen. Dat zijn documenten overigens die wij niet met de buiten.
16: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit?

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: In handen komen van een Amerikaans bedrijf dat ook binnen de rijkwijd van de Amerikaanse regering komt. Ja. En we weten eigenlijk, met name sinds de laatste weken, dat die regering steeds autocratischer te werk gaat.
2: Ja, van Kinderwell zelf horen we niks meer. Je zou denken, die willen graag Hattersson Vinity willen overnemen. Dan stappen die wel naar de rechter. Maar die zijn volledig uit beeld verdwenen?
1: Nou, dat is een goede vraag. Want inderdaad, Solvinity procedeert hier. En de groot aandeelhouder van Solvinity, dat is het Britse Vitruvian Partners, dat zich via een Luxemburgs vehikel laat vertegenwoordigen. Maar de grote afwezige is inderdaad Solvinity zelf. Kinderwell zelf. Ja. En dat is natuurlijk zeer opmerkelijk. Daar kun je eigenlijk wel het opmaken dat ze dus, als je niet procedeert, als je niet meer in het verweer komt, dan heb je klaarblijkelijk geen belangstelling daarvoor. De reden voor Solvinity en de aandeelhouders is heel duidelijk. Dat gaat puur om de centen. Dat zij deze de deal willen laten doorgaan.
2: Ja. En misschien ook wel logisch voor hen. Hè? Een bedrijf opgericht, dan wil je het misschien een tijdje verkopen. Nou ja, het blijkt nu dus een
1: dat is begrijpelijk,
2: onverkoopbaar vehikel.
1: Er zijn ook andere verkoopmogelijkheden.
2: Ja, maar niet meer aan Amerikanen bijvoorbeeld. Waarschijnlijk.
1: Nee, dat is dus heel duidelijk. Ja. Daar liggen per definitie risico's aan te grondslag. En iedereen kan nu weten dat de Nederlandse overheid het daar niet mee eens is. Ja. En natuurlijk dat er ook maatschappelijke organisaties als de Firewall daar niet mee eens zijn.
3: Ja. Hey, Erik, nog even een vraag. Want je zei net, we hebben documenten toegestuurd gekregen. Het weekend kunnen bekijken. Kunnen we niet veel over zeggen. Maar toch, even de teneur daaruit opklinkend. Kun je daarvan zeggen, inderdaad, daar heeft de staatssecretaris getracht het publiek belang te dienen?
1: Zeker, ja. Nee. En het wordt ook goed onderbouwd. Dus het is natuurlijk een verbod wat wij natuurlijk ook beijverd hebben. Het Bureau Toetsing Investeringen heeft natuurlijk een uitgebreid zich daarin verdiept. En er ligt duidelijke argumenten om natuurlijk dit verbod gestand te doen. Dus ik ga er nu niet te veel over vertellen. Wij gaan straks in de rechtbank wordt daar meer over verteld. Ja. Wij zijn er stellig van overtuigd dat natuurlijk de voorzieningenrechter vandaag de schorsing handhaaft. Althans, het verbod handhaaft.
2: Ja, natuurlijk. En dat zou ook moeten wat jullie betreft. Dank, Erik Smit, medeoprichter en voorzitter van The Firewall.
3: En dan gaan we even naar Frankrijk, naar de Pyreneeën om precies te zijn. Want door de natuurbranden daar in het zuiden van Frankrijk worden nu 10.000 mensen geëvacueerd. Het is hartstikke slecht daar. Al dagen zijn er hevige branden. Inmiddels is 4500 hectare afgefikt. En die brand is nog steeds niet onder controle. Nou, de evacuatie van de bosbranden loopt wel volgens de brandweer geordend. 700 brandweerlieden proberen de vlam onder controle te krijgen. En die worden ondersteund door 200 blusvoertuigen en zo'n 10 blusvliegtuigen. Nou, het gevaar is nog niet voorbij, zeggen brandweerlieden. Het is hartstikke moeilijk om te bestrijden. Tot zeker vanavond heerst er extreem brandgevaar in Zuid-Frankrijk vanwege droogte, de hitte en de wind, want het waait hard en dat is altijd eng. Dan verplaatst het zichzelf snel. En ook zijn er zorgen over de aanstaande hittegolf, de derde van dit jaar. Franse autoriteiten spreken van een uitzonderlijk vroeg en zorgwekkend begin van het natuurbrandenseizoen. We lopen zo'n beetje een maand voor op schema, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens de weersvoorspellingen krijgt heel Frankrijk de komende week weer te maken met de hoge temperaturen tot boven de 35 graden in het zuiden. En ook de Tour de France heeft zijn etappe moeten aanpassen, geloof ik. Ja,
2: de renners die finishen vandaag in het Franse departement waar die branden woeden. Niet zo handig. Zo'n 80 kilometer van de evacuaties. Etappe gaat wel door, maar zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Dus je kan wel kijken en fietsen, maar kijken op tv en niet langs de route. En ook wordt de toeschouwers dringend verzocht om daar niet naartoe te komen, naar de route of naar de finish. Een lokaal bestuurder die zegt dat hij het verschrikkelijk vindt dat er geen publiek bij mag, maar het is vanwege de veiligheid. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden er natuurbranden. In de buurt van Carcassonne is volgens de Franse media zo'n 650 hectare afgebrand. De A9 is daar afgesloten. En ook in de Auvergne ligt het treinverkeer stil, daardoor natuurbranden, meldt Franse TV.
3: En wat gebeurt er dan vandaag op het Damrak en op Wall Street? Nou, niet zo gek veel, maar toch. Maxime van Meel van BNR Beurs.
4: We zitten een beetje in een kwartaalcijfer interbellum. Bedrijven blijven komende week oorverdovend stil. Behalve Levi Strauss. Daar zijn ze er vroeg bij met de cijfers over het tweede kwartaal, dat pas net erop zit. Dinsdag krijgen we nog het definitieve inflatiecijfer over juni. Dan horen we of die inderdaad is uitgekomen op 2,9%. En in lijn daarmee een

0: macrocijfer dat interessant kan worden is de consumptie van huishoudens in mei. Al maanden zouden we met de geopolitieke onrust een tikje somber zijn. Maar tot nu toe zagen we dat nog niet terug in ons bestedingsgedrag. Misschien denken we daar aanstaande woensdag anders over.
1: En dat zijn Maxime van Meel van BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 avonds. Hij en zijn team live op deze zender. En meteen daarna terug te luisteren als podcast in je favoriete... Nou, moet ik dat nog zeggen. In de BNR-app uiteraard. .nl.
2: Ja, precies. Waar anders.
1: En dan beleggers in Nederland en België maken zich steeds meer zorgen over de hoge waardering van AI-aandelen. Zo blijkt het onderzoek van online broker Lynx. Hoewel beleggers optimistisch blijven over kunstmatige intelligentie, geeft 72% aan dat ze de koersen van die aandelen toch wel een beetje hoog zien oplopen. En dat klopt ook wel. Als je kijkt naar de afgelopen week, anderhalve week, worden er ook winstnemingen door beleggers gepleegd in allerlei fondsen. En dat zien we ook over de hele wereld, dat hele die teneur. Dat zie je bijvoorbeeld in Nasdaq, dat zie je in Korea, dat zie je in Japan, China en ook in Nederland. We gaan naar Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij online broker Lynx dus. Justin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
1: Ja, inderdaad, overgewaardeerd. Hebben ze een beetje gelijk, een deel van die beleggers?
3: Ik vermoed ook wel een beetje dat ze gelijk hebben. Het hangt een beetje vanaf waar je kijkt in de koersen. Ja. Het blijkt ook uit ons onderzoek dat beleggers niet zozeer twijfelen aan de AI, maar vooral aan de prijs die je er vandaag voor betaalt. En... ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Big Tech, daar wordt al getwijfeld aan die investeringen. Dat zie je de afgelopen maanden terug in de koersen die wat onder druk staan. Maar de chipmakers, die verdienen nu bakken met geld. Koers van Micron Technology, ASML, Samsung, noem maar op, die blijven maar stijgen.
1: Ja, nou hebben we het maanden over de vraag, is er nou sprake van een AI-bubbel? Omdat die koersen zo hoog oplopen, kijken we weer naar een nieuwe tulpencrisis. Wanneer komt het moment dat de meerderheid, want daar gaat het eigenlijk om, het is ook sentiment, vindt dat alles overgewaardeerd is?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat veel beleggers uit ons onderzoek ook angstig worden van de snel stijgende koersen. Maar als je gaat kijken onderliggend naar de waarderingen, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. De big tech bedrijven zijn niet echt overgewaardeerd. Als je kijkt naar koers-winstverhoudingen, natuurlijk gaat nu wel heel veel geld uit, dus er is weinig vee-kastroom over. Maar kijk je naar die chippers die nu heel veel geld verdienen, ja, daar zijn de waarderingen wel wat opgelopen. Zeker als je kijkt naar een ASML bijvoorbeeld. Maar kijk je naar de Koreaanse bedrijven, Samsung en SK Hynix. Ja, daar betaal je niet hele hoge waarderingen voor eigenlijk.
1: Nee precies. Dus op dat moment is het nog niet echt overspannen. Maar uit je onderzoek blijkt ook dat de techsector de komende maanden wel favoriet blijft. Hè, maar gaan we dat vaker zien? Hoge koersen, steeds verder oplopend en af en toe ook winstnemingen?
3: Dat zou wel kunnen, omdat beleggers... ja, wel vertrouwen houden eigenlijk in AI. Ja, ja. Ze zien wel op lange termijn kansen, maar ondertussen maken beleggers zich zorgen over die hoge waardering en het concentratierisico. Maar goed, als je een aandeel mooi vindt en er is niks beters te kopen, dan maar beter duur dan niet te koop, zeggen ze dan maar altijd.
1: Dat is waar, hè? Dus je ziet nog niet een overflow naar andere sectoren of mogelijk een uitwijk naar commodities of goud of dat soort dingen?
3: Nee, de populariteit daarvan is juist afgenomen. Ja. Ook ten opzichte van ons onderzoek van 3 maanden geleden. Toen werd energie echt bestempeld als een goede sector. En nu is het terug weer naar de technologie.
1: Heeft ook een beetje te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, denk ik.
3: Zeker, ja. Omdat de olieprijzen toen opliepen, was energie populair. En nu is de olieprijs weer hard gedaald. En dan wordt dat ineens minder populair.
1: Ja, zeg het Justin nog iets anders? Want hoe kijken die Nederlandse beleggers, en Belgen ook, want die heb je ook onderzocht volgens mij, kijken die er met een andere bril naar beleggingen dan het buitenland, zal ik maar even zeggen? We zijn altijd een beetje van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
3: Ja, maar aan de andere kant denk ik dat de home bias ook wel een grote rol speelt. Dus wij als Nederlanders zijn ook wel trots op namen als ASML en Besi. En als de waarderingen dan wat hard oplopen, kiezen we toch vaker nog voor deze aandelen dan dat je zegt, laat ik eens in een Zuid-Koreaans bedrijf beleggen. Dus hoe dat verschil verder is, hebben we op dit moment niet onderzocht.
1: Nee, klinkt een beetje als een oud mantra. Koopt eigenwaar, hè? Uit de jaren 50.
3: Ja, precies. Ik denk dat wel speelt. Ja.
1: Dankjewel, Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij online broker Lynx. Even kijken wat er allemaal in de kranten te doen is, Iwan.
2: In het FD. Hogere kosten en minder huurders zetten de bouw van kantoren onder druk, lezen we in de krant. Zo sneuvelde vorige maand aan de Zuidas een groot project, Wellhouse, vanwege de scherp gestegen bouwkosten. En een vastgoedbelegger NSI stopte definitief met de ontwikkeling van dat project, omdat het financieel allemaal niet meer haalbaar was. Maarten de Gruiter, die we kennen van vastgoed gezocht hier op BNR, wordt ook geciteerd in het FD. En die zegt, een nieuw kantoor is op veel plekken nog amper rond te rekenen.
1: Ja, en dan, waar je wel geld mee kunt verdienen, is met dit, sabotage. In de Financiële Telegraaf een groot stuk over Boskalis. En de kop luidt, sabotage is de nieuwe markt. Dat maritiem concern dat verwacht de komende jaren meer werk te krijgen voor het beveiligen van kabels en van gas- en olieleidingen op zee. Die worden voorzien van een steenlaag. Ze hebben een schip daarvoor, de Wind Piper. 227 meter lang, 40 meter breed. En dat moet daar beton gaan storten over die kabels in zee. En zo is het wel prettig, want de windenergiemarkt is letterlijk windstil, zegt Boskalis. En daarom zetten ze nu in op andere zaken. Bescherming van kabels en olie- en gasleidingen. Want daar is heel veel vraag naar. Al dus het concern uit Zwijndrecht.
2: Papendrecht, toch?
1: Papendrecht, sorry. Zijn Zwijndrecht? Ja. Nee, het zijn andere zwijnen.
2: De omstreden coronapas liet diepe sporen na. Volgens de GGD zorgt de maatregel nog altijd voor minder vaccinaties. Nog steeds, schrijft NRC. In de parlementaire enquête corona staat deze week het CTB, het corona toegangsbewijs centraal, komende week dus. Laatste week voordat ook zij even met de zomerstop gaan. Die maatregel, ingevoerd in 2021, was vanaf het begin controversieel. Mensen voelden zich echt uit de maatschappij gedrukt, zo schrijft de krant.
1: Nou, dan tot slot, Iwan, we hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om bij te komen van ons werk, lezen we vandaag in het AD. Nederlandse werknemers geven aan dat ze gemiddeld 13,7 dagen vakantie nodig hebben om de batterij weer helemaal op te laden. Blijkt het grote Europees onderzoek van HR en salarisdienstverlening SD Works in 16 landen. Dat geldt voor jou en mijn leeftijd, hè, dat is de groep van 50 tot 64, heeft meer tijd nodig. 15 dagen. Dus.
2: Een dagje meer.
1: Ja, maar ik ga dus inderdaad gewoon wel 15 dagen weg, dat je het weet.
2: Nog een weekje, geloof ik, hè?
1: Nog een weekje. Okay, ja.
2: Vol.
1: Maar ik hou 15 dagen, dan ben ik net uitgerust, dan mag ik weer lekker komen werken. Heerlijk.
2: Ja, dan soms zeg je wel eens iets waarvan je in de heat of the moment denkt achteraf, was toch niet zo heel handig. En dat overkomt de beste, bijvoorbeeld ook de premier van Australië, Anthony Albanese. In een interview in een podcast, Bush Deep, nooit van gehoord, werd hij door een cabaretier gevraagd met welke Australische ster hij wel zou willen seksen, trouwen of daten. Dat is een soort fenomeen dat je moet kiezen dan, geloof ik.
1: Mm-hmm.
2: Ja, nou, hij mocht kiezen tussen
1: Mary Shagel date.
2: Die, ja, dank je. Ja. Hij mocht kiezen tussen Kylie Minogue, Nicole Kidman en Rhonda Bushmore.
1: Nooit verhoord.
2: Ook nooit verhoord. Eerst weigerde hij te antwoorden, Albanese. Ja. Heel slim, hè, daar verlaag ik me niet toe tot dit soort viezigheid. Want hij zei, ik ben net 6 maanden getrouwd, dus dit soort uitspraken ga ik niet doen. Maar ja, dan gaat zo'n cabaretier, die probeert een beetje aan te... Die pookt het vuurtje een beetje op. En dan komt hij.
4: Kylie, clearly.
5: You marry Kylie. And Shagger. And Data.
4: All of the above.
2: Ja. Dus hij zou met haar willen daten, trouwen en ook andere dingen met haar willen doen. Want ze is fantastisch, zei hij. Nou, de opmerkingen vielen uiteraard niet helemaal lekker. Albanese's uitspraken deden veel stof opwaaien in binnen- en buitenland. Een parlementariër in Australië noemde de opmerkingen volstrekt ongepast. En een ander zei dat het respectloos was jegens vrouwen en het ambt van de premier in diskrediet bracht. Nou, inmiddels heeft Albanese zijn ondubbelzinnige, oprechte excuses aangeboden in een schriftelijke verklaring. En laten we hopen dat deze slip of de tong, foutje, misschien...
1: Heeft Kylie gereageerd?
2: Dat weet ik niet. Nee, ik weet ook niet of zij met hem...
1: Nee.
2: Nee, nou, laten we het maar niet vragen.
1: Nee, zeker. De voorbereiding op de NAVO-top in Turkije vanaf morgen, die zorgen voor onrust in dat land. Er zijn honderden NAVO-critici opgepakt en Turkse journalisten, die zijn niet meer welkom. Demonstraties zijn verboden. Ja, dat wordt daar gezellig. Zometeen de correspondent daar.
6: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Thomas van Zijl.
13: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Economenpanel en een gesprek met Eugène Gruter, topman van Sweco, Europa's grootste architecten- en ingenieursbureau, over de miljarden investeringen die nodig zijn voor onderhoud van Nederlandse bruggen en wegen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. BNR
15: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De eerste files van de ochtendspits zijn een feit. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 14 kilometer file. Extra veel vertraging door de werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum. Tot 17 juli is de weg dicht tussen Nieuwedijk en Gorkum. 6 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Is inmiddels weg. Maar de 10 kilometer file staat er nog tussen Zevenbergshoek en Dordrecht. 20 minuten erbij. En dan flitsen langs de A6 Muiden-Lelystad. Hectometerpaal 69,4.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
17: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Over een paar dagen moet het makkelijker worden om probleemwolven af te schieten. Dat zegt staatssecretaris Erkens van Landbouw. Met de zogenaamde wolvenwet passeert hij de Tweede Kamer. Er is haast bij, zegt hij. Mensen trekken zomers vaak de natuur in, maar dan komen ook de wolvenwelpen tevoorschijn. In Amsterdam-Oost is een man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte is nog niet opgepakt. Voorafgaand aan de steekpartij zou er volgens het parool een grote ruzie zijn geweest, waar 15 tot 20 mensen bij betrokken waren. De politie is op zoek naar getuigen. Bijna de helft van de mensen met een brommobiel kent de verkeersregels daarvoor niet. Dat meldt het parool op basis van nieuw onderzoek. Zo rijdt 1 op de 5 regelmatig op het fietspad, terwijl dat niet mag. Ook worden de wagentjes regelmatig op verkeerde plekken geparkeerd. Het dodental van de aardbeving in Venezuela is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu meer dan 3300. Het aantal gewonden is opgelopen tot bijna 17.000. Anderhalve week na de ramp worden er nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald. De autoriteiten hebben al meer dan 150 lichamen begraven die niet geïdentificeerd konden worden. En op het WK heeft Engeland gewonnen van Mexico. Het werd 3-2. In de kwartfinale nemen de Engelsen het op tegen Noorwegen, dat vannacht met 2-1 won van Brazilië. Het was daarmee ook gelijk de laatste interland voor Neymar. Na de wedstrijd kondigde hij zijn afscheid als international aan. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het tot 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Ja, morgen die grote NAVO-top in Ankara, Turkije. Trump, die is er ook bij. En dat zorgt wel wat voor onrust daar, want er zijn honderden NAVO-critici opgepakt. Turkse journalisten zijn niet welkom. Demonstraties zijn verboden. Het wordt daar gezellig. Zometeen onze correspondent in Ankara.
18: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
19: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
18: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
20: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
18: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
20: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
16: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, en daarmee is het 6:53. We trappen de week af. Het is maandag 6 juli 2026. En buiten is het nog een beetje bewolkt. Maar deze week wordt een prettig, lekker weekje met een beetje goed weer. Iwan, wat gaan we doen om deze week maar eens mooi te beginnen?
2: Het wordt weer warm inderdaad,
1: ja.
2: Eind van de week. Maar een week geleden hadden we nog te maken met ook hitte en daardoor ook onweer en hagel en dat soort zaken. Zorgde voor veel overlast en ook schade. We weten al tonnen aan schade voor verzekeraars met inderdaad hagel. En die hagelbuien, ja, dat zien ze nu ook allemaal bij autoschadebedrijven aankomen. En die hebben daarvoor een heuse hageloperatie van de grond getild. Wat dat precies is, dat horen we zo meteen. En we praten even met Jaap de Groot, ja, onze sportverslaggever in Amerika vanwege het WK. Want ja, wat blijkt nu? De meest prominente scheidsrechter van het WK, die zit in het Witte Huis. Want als die een belletje doet, dan worden rode kaarten teruggetrokken.
1: Dat soort zaken. Handig.
2: Ja, heel fascinerend. Zometeen met Jaap.
1: Maar we gaan eerst naar dit, want morgen begint die NAVO-top, die grote NAVO-top in Ankara, in Turkije. En zo'n 100 Turkse NAVO-critici zijn dan ook opgepakt dit weekend door de regering. Bijeenkomst zorgt voor binnenlandse onrust. Want naast dus die 100 critici zijn er ook 200 andere mensen opgepakt. En Turkse journalisten niet welkom. Demonstraties zijn ook verboden. Nou, we gaan naar Turkije-correspondent Ingrid Woudwijk. Die zit nu in Istanbul. En de top is dus in Ankara, zoals gezegd. Ingrid, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat zie je? Hoe bereidt Turkije zich voor op die top? Inderdaad, allemaal mensen die worden opgepakt, preventief?
0: Ja, er wordt eigenlijk alles aan gedaan om de Turkse hoofdstad en Turkije van zijn beste kant te laten zien. Je ziet dat in Ankara de wegen worden gerepareerd. Taxichauffeurs moeten nette kleding dragen en die ook zoetigheid uitdelen aan buitenlandse passagiers. Maar inderdaad, er werd ook een demonstratieverbod ingesteld. Dat duurde bijna 2 weken. Gisteren werden dus 40 mensen opgepakt en eerder al 200 mensen. En dat zijn vooral mensen van linkse organisaties of politieke partijen die heel kritisch zijn op de NAVO. Dus wat je ziet is eigenlijk dat de regering wil dat een vlekkeloze top wordt en alles wat daar een smet op kan zijn, probeert het eigenlijk weg te poetsen.
1: Ja, en inderdaad, wat dat betreft, het is net als we in Den Haag zagen in juni 2025. Alles wordt opgepoetst, vlaggen overal, straten afgesloten, dat soort dingen. Belangrijk dus voor Turkije, vindt Erdogan.
0: Zeker. Want ja, je ziet dat terwijl de repressie toeneemt, eigenlijk niet alleen deze week, maar dat is eigenlijk al meer dan een jaar, is eigenlijk Turkije op internationale toneel een onmisbare bondgenoot. Zeker sinds Trump aan de macht is natuurlijk. Die heeft behoorlijk wat terugtrekkende bewegingen gemaakt, trekt de NAVO in twijfel. Maar Erdogan heeft eigenlijk wel een goede band met hem. En Trump zei ook al dat hij niet naar de NAVO-top zou komen als die niet door Erdogan werd georganiseerd. Hij zei letterlijk, ik ga uit respect voor president Erdogan. Dus dat is ook wel voor Turkije erg belangrijk.
1: Ja, de Turk op straat, wat vindt hij van die NAVO-top in Ankara?
0: Ja, bij de bevolking worden vooral nu veel grappen over gemaakt. Dat Ankara opeens zo wordt opgeknapt. En er is ook wel onvrede over de enorme kosten die dat met zich meedraagt. Terwijl er natuurlijk al heel lang een economische crisis is. En Donald Trump is ook niet erg populair in Turkije. Dus dat de rode loper zo voor hem wordt uitgelegd, dat valt ook zeker niet bij iedereen goed. En ja, en als het gaat om al die arrestaties, dat zou dan officieel gaan om antiterreuracties. Maar ja, als je kijkt naar de mensen die zijn opgepakt, dan zit daar een LGBTI-activist tussen, een academicus, vakbondmensen, et cetera. Dus ja, daar is ook wel veel over te doen. En binnen de Turkse media, er waren natuurlijk veel journalisten, Turkse journalisten, die geen accreditatie kregen. En dat waren ook bijna allemaal mensen die voor oppositiemedia werken.
1: Ja, en nu, wat gaan we de komende dagen zien, denk je? Dat wordt één grote Erdogan-show, gepolijst en wel met glimmende straten en mooie bolides.
0: Nou, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja. Ze willen eenheid uitstralen. Ze willen ook laten zien dat natuurlijk de defensieuitgaven worden opgeschroefd, zoals vorig jaar werd beloofd. En voor Erdogan, als het gaat om die defensieindustrie, naast de belangrijke rol als gastheer. Zal hij ook de Turkse defensieindustrie willen onderstrepen hoe groot die is? Ja. Het is natuurlijk Turkije dat het tweede grootste leger van de NAVO heeft. Dus ja. Ik denk dat ook Turkije wel kansen ziet om nog een grotere rol te gaan spelen. En dus die defensieindustrie in de spotlights wil zetten. En ik denk ook dat het niet heel veel gaat over deze repressie. Maar de internationale bondgenoten zullen ook keer op keer willen benadrukken hoe belangrijk Turkije is. Ja. Vooral voor de veiligheid van de NAVO en ook Europa.
1: Dankjewel, Turkije-correspondent Ingrid Boudewijk.
16: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
2: De extreme hagelbuien van vorig weekend, dus niet afgelopen weekend, maar het weekend ervoor, die hebben meer dan 10.000 auto's flink beschadigd. En daarom is Schadenet samen met drie andere schadeherstelbedrijven in hoog tempo bezig met een soort landelijke hageloperatie. Op dit moment worden er twee speciale hagelcentra in het leven geroepen in Bergsenhoek en in Amersfoort om die auto's in rap tempo weer te herstellen. En een van de bedrijven die daarbij is aangesloten is de Muller Autoschadegroep. En we spreken met Jolieke Muller. Mevrouw Muller, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
2: Ja, een hageloperatie. Wat gaat er precies gebeuren en waarom moet dat zo groot worden aangepakt?
3: Ja, joh, wat er gebeurt. Vorige weekend word ik zondagochtend uit mijn bed gebeld van er is zoveel hagel gevallen. Mm-hmm. We moeten iets doen. Dus we hebben maandag aangekeken en het klopt. We hadden echt zo ontzettend veel meldingen voor onze vestiging Berkel en Roderijs dat. Ja, rijen, klanten stonden voor de deur, de e-mail-inbox ontplofte, de meldingen via ons systeem. Dus we hebben met Schadenet gebeld, want ze hebben een speciale hagelafdeling. En want jaarlijks valt er steeds meer hagel in Nederland. En die hebben gezegd, joh, we gaan Hagelschadenet gaan we lanceren, samen met inderdaad meerdere ondernemers. En we hebben dus twee locaties gaan we operationeel openen. Maar er komt er zelfs nu een derde locatie nog in Zeeland bij. Okay. Omdat het is gewoon niet te doen om dit in onze normale proces te verwerken.
2: Ja, dat hebben we gehoord, hagelballen zo groot als een handpalm, las ik ergens. En wat voor schade is het dan met name? De deuken in daken, kapotte autoruiten, dat werk?
3: Ja, dat werk. Ja, vooral in Hilversum waren het ontzettend grote hagelstenen. Dus echt voorruiten kapot. Auto's volledig aangetast. In Berkel-Roderijs is het ietsjes lichter, maar nog steeds. Ja, die hele auto, het ziet er niet uit. Dus volle bak voor ons.
2: Ja. Nu hebt u een speciale hagelscanner. Wat is dat?
3: Ja, klopt. We werken met een speciale hagelscanner. Dus klanten moeten eerst via onze hagelschadeplanner een afspraak inmaken. Dan komen ze langs voor een intake. Dan rijden ze de auto door de hagelscanner heen. Dus een hele mooie boog. En die boog, die kan heel goed zien waar dus alle hagelschades zitten. Want vaak is het met het blote oog nog moeilijk te zien. En die scanner die kan het precies opnemen.
1: Okay. En hoe voorkom je nou dat mensen die uit een heel ander gebied komen, in Duitsland een keer een hagelschadetje hadden, nu denken, aanhaken en claimen bij Schadenet?
3: Nou, Schadenet is een landelijk netwerk van schadeherstelbedrijven. Dus wij zijn geen verzekerings- of leasemaatschappij. Uh-huh. In principe, de klant moet natuurlijk de verzekeraar of de leasemaatschappij bellen en daar de opdracht indienen. En die wikkelen dat verder af. Mm-hmm. Daar hebben wij niks mee te maken wat je wel ziet. Wat je wel ziet de voorgaande jaren, dat de vakantieperiode komt er nu aan. Mm-hmm. Mensen gaan naar Italië, naar het Gardameer. Nou, dat is een bekende plek waar de hagel valt. Ja. En die komen dan terug met hagelschade. En die moeten het dan ook indienen bij de verzekeringsmaatschappij.
1: Ja, hup, door de scanner. Maar hoe lang ben je bezig met een auto? Omdat even na een flinke hagelbui, want ik neem aan dat jullie dat gewoon keurig netjes uitdeuken zonder spuiten. Dus maar dat vergt wel enige
3: klopt,
1: tijd.
3: De resteltechniek. Ja. Ja, en het is een hele speciale techniek. Het is ook ontzettend, ik vind het heel boeiend om te zien, want het is echt vakmanschap. Ja. Dus staan er met speciale lampen en ik noem het altijd de prikstok, staan ze heel mooi die deukjes zo eruit te deuken, uit te tikken. Dat ligt eraan hoe erg de auto is geraakt. Maar ga uit van 1 tot 2 auto's per dag die een dat noemen ze dan een PDR-specialist, helemaal weer mooi kan maken.
1: En dan 10.000 auto's, dank u. Ga je gang.
3: Nou, meer dan 10.000. No. Want we hebben dus elke dag hebben we hageloverleg met de Club van Schadenet. We zitten er echt bovenop. Het is natuurlijk ook ongelooflijk om in deze tijd een heel nieuw hagelcentrum te openen. Qua operatie, qua team. Maar dat is wel heel leuk van nu het ondernemerschap die we met elkaar hebben. We gaan er gewoon voor. En ja, gisteren in de call dus te horen gekregen dat Zeeland ook aansluit. Mm. Dat het om meer dan 10.000 hagelschades gaat. En de meldingen blijven maar doorgaan. Mm. En dat komt ook omdat soms mensen niet direct zien dat hun auto hagelschade heeft. Mm. En als je dan goed kijkt, ja, dan ben je toch getroffen. En moet je die auto aanmelden.
2: Nu hoor ik u zeggen, alles hagel. Hagelplanner, hagelafdeling, hagelcentra, hagelscanner, ja. Hageloverleg. Is dit ook een blijvertje? Of gaat dat dan na een tijdje weer afgeschaald worden? Want u zegt ook, ja, we gaan misschien wel steeds vaker zien met extreem weer en dergelijke.
3: Ja. Ja, we verwachten dat we minimaal tot oktober nodig hebben om dit met elkaar weg te kunnen werken. Ja, er komt binnenkort weer een hittegolf aan. Hè? Dus het zou zomaar kunnen dat het weer gaat hagelen. Dan hebben wij in ieder geval al de calamiteitencentra's hebben we staan. Alleen wat je natuurlijk niet weet, welke regio's getroffen gaan worden. Dus ja, het is soms zo specifiek dat je kan daar niet een bedrijf voor openen die 24/7 zich alleen maar focust op hagel. Dat is niet realistisch. Maar het om zo op deze manier op te pakken, dat lukt wel.
2: En nu een boterhammetje hagelslag, of niet?
3: Ja, nou, toevallig kreeg ik laatst van iemand inderdaad een fotootje hagelschade. Dat er allemaal hagel uit de lucht kwam. Dus ja, dat was wel heel grappig.
2: Dank, Jolieke Miller van de Miller Autoschadegroep uit Rotterdam.
1: Nou, dan hebben we de hart van de AWB. Erwin, hoe staat het erbij op dit moment, op deze maandagmorgen?
5: Ja, er zijn echt wel weer files gekomen. Ondanks dat regio Noord, waaronder Amsterdam, zomervakantie viert. Staat in Noord-Holland staat zelfs een file op de A7 Hoorn den Oever. Het komt dan ook door een ongeluk bij Abbekerk. De weg is dicht en verkeer wordt omgeleid via het tankstation. De vertraging is niet heel groot, maar is er wel. Op de A16 Breda-Rotterdam stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. Het gevolg is nu 11 kilometer file tussen Zonzeel en Dordrecht. Een half uur vertraging, maar de weg is vrij. De A20, Gouda, Hoek van Holland. 10 minuten vertraging bij het Terbrechtseplein door werkzaamheden. Is de weg dicht daar. En de A27 Breda-Gorkum, ook door werkzaamheden. 7 kilometer file. Flitser langs de A4 Den Haag-Rotterdam bij hectometerpaal 51,4.
21: BNR, luister vandaag. Begrijp morgen.
22: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
23: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
24: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
1: Ja, dan een mooi nieuwsje, want EasyJet, de Britse luchtvaartmaatschappij, die heeft een soort memorandum van understanding getekend met Castle Lake, dus een PE-club uit Amerika, waarin ze zeggen, nou, we willen wel worden overgenomen. En dan zou de Amerikaanse investeerder £6,90 per aandeel gaan betalen. Komt neer op een totaal van £5,2 miljard. Zeg maar ruwweg een miljard of 6 plus in euro's. Over die overname is volgens Donner Bakker van BNR Beurs de afgelopen maanden stevig onderhandeld.
25: De uitdrukking de aanhouder wint is in dit overnameverhaal wel op zijn plek. Om het even plat te slaan, Castle Lake deed sinds eind mei maar liefst 4 biedingen op EasyJet. Die werden door de luchtvaartmaatschappij omschreven als zeer opportunistisch. Terwijl Castle Lake op zijn beurt weer klaagde dat de luchtvaartmaatschappij niet bereid was om zinvol in gesprek te gaan. Toch lieten de partijen elkaar niet los. Want die termijn van 4 weken werd verlengd met 9 dagen, tot gisteren dus. En het 5e overnamebod, ter waarde van £5,2 miljard, is dus wel geaccepteerd. Het betekent dat EasyJet, als alles volgens plan verloopt, binnenkort weer in private handen is. En daarmee is de Britse FTSE 250-index weer een bedrijfje armer.
1: Ja, de FTSE dus. EasyJet is de afgelopen maanden ontwikkeld in een ondergedompeld in een overnamestrijd. Gaf begin dit jaar 2 winstwaarschuwingen af. Worstelt met macro-economische tegenwind. Het bedrijf wat ooit groot werd gemaakt door die Grieks-Britse investeerder. En de gestegen brandstofprijs heeft ze wat dat betreft genekt. Het is de vraag of Castle Lake inderdaad het tij bij EasyJet kan keren. En misschien komen er dan gewoon weer broodjes terug. Dat denk ik niet.
2: Ja, nou niet voor €12.
1: Nee.
2: Over vervoer gesproken, maar dan op de weg. Bijna de helft van de bestuurders van een brommobiel, zoals de Biro of de Opel Rocks-e, die vindt de verkeersregels onduidelijk. En bijna 1 op de 5 zegt regelmatig op het fietspad te rijden, terwijl dat helemaal niet mag. Blijkt uit meerdere onderzoeken waar onder andere het Parool over schrijft. Vooral de plek op de weg van die brommobiel zorgt voor verwarring, want veel bestuurders denken dat ze dezelfde regels moeten volgen als een bromfiets, terwijl voor een brommobiel meestal de verkeersregels voor auto's gelden. En ook verkeersborden worden vaak verkeerd geïnterpreteerd. Dat klinkt als, ja, ze weten gewoon niet wat die borden allemaal betekenen. Bestuurders die toch het fietspad kiezen, wat dus niet zou mogen, zeggen dat ze dat vooral doen omdat ze zich onveilig voelen tussen auto's en ander vrachtverkeer, met name op wegen waar 80 kilometer per uur mag worden gereden.
1: Daar is het levenslink.
2: Rocks E mag je daar dus rijden. Alleen mensen denken dan van, nou, kies wel voor het fietspad. Maar dat mag dus ook niet. Wat ook niet handig is, is dat bijvoorbeeld navigatie-apps doorgaans geen routes voor brommobielen kennen. Dus daardoor krijgen bestuurders soms een route voorgeschoteld die eigenlijk niet toegestaan is. Maar daardoor rijden ze opeens op de A12 of op het fietspad. Mag allemaal niet. Politie zit met name in Amsterdam. Nou, dat zal geen verrassing zijn. In het centrum en ook in Amsterdam-Zuid, dat er steeds vaker van die brommobielen op fietspaden rijden of verkeerd geparkeerd staan. En nu willen de vervoerregio en de provincie Noord-Holland meer voorlichting gaan geven over de regels. Ik zou denken, stuur die mensen opnieuw op theorie-examen.
1: Want, ja, gewoon een rijbewijs.
2: Ja, nou ja, dat moet je geloof ik al wel hebben, een brommobiel rijbewijs. Maar inderdaad, er wordt nu wel voor gepleit om misschien een verplicht autorijbewijs te hebben voordat je in zo'n ding mag zitten. Ook wordt de bebording op sommige plekken duidelijker en vraagt het Rijk om strengere eisen voor bestuurders. Bijvoorbeeld dus inderdaad dat verplichte autorijbewijs. En daarnaast pleiten ze voor een andere naam. Dus we moeten van de naam brommobiel af, want dat lijkt veel op bromfiets. En dat ding moet een micro-auto gaan heten. Ja. Even stil te vallen. Hoe groot dat verkeersveiligheidsprobleem precies is, is moeilijk te zeggen. Omdat ongevallen met die brommobielen of micro-auto's niet goed genoeg apart worden geregistreerd, dus dat moet ook beter. Maar er wordt heel erg ingezet op voorlichting, terwijl ik zou denken, zet toch vooral in op het feit dat mensen de verkeersregels kennen of niet, en laat ze inderdaad terug naar de klas en opnieuw examen doen.
1: Ik vind het dood. Ik kwam laatst ook een brommobiel tegen op een 80 kilometer weg. Met 45. Ja, het is toch link.
2: Slaat nergens.
1: Een kant aan. Nee. Doodding. Door scherp gestegen bouwkosten, dalend aantal huurders en een hogere rente krijgen vastgoedontwikkelaars hun projecten financieel niet meer rondgerekend, blijkt uit rondgang van het FD. Zo sneuvelde vorige maand aan de Zuidas het grote project Well House. Nou, zo wel is het dus niet, vanwege de scherp gestegen bouwkosten. Vastgoedbelegger NSI stopte definitief met de ontwikkeling van het prestigieus kantoorpand aan de Amsterdamse Zuidas, omdat het gewoon niet uit kon. Financieel niet haalbaar. Volgens recente gegevens van bouwkostenanalist BDB zijn de kosten voor bouwmateriaal en personeel voor kantoorgebouwen tussen juni 2020 en juni 2026 met 30% gestegen, hoger dan de tot nu toe gebruikelijke bouwinflatie. Want die ligt op zo'n 2,5% per jaar. Het meest gebruikte bouwmateriaal, beton, is in de afgelopen 6 jaar 75% duurder geworden. Dat is best vervelend. En ook onze collega Maarten de Gruiter van ontwikkelaar Boelens de Gruiter, je kent hem van de BNR's vastgoed gezocht, ziet dat een nieuw kantoor op veel plekken amper rond te rekenen is. Er worden veel ontwikkelingen stilgelegd of uitgesteld bij ons en bij concurrenten, zegt hij vandaag het FD. Volgens de gestegen bouwkosten komt dat volgens Maarten de Gruiter eenvoudigweg omdat er verminderde vraag is naar kantoren. Als je al een huurder vindt, wat heel moeilijk is, heb je een investeerder nodig die het kantoorpand wil kopen. En die vinden, dat is bijna nog moeilijker, zo zegt hij.
2: Ja, in Amerika draaide dit weekend alles om de 4th of July, het 250-jarig bestaan van het land, onafhankelijkheidsdag. En zo ook op het WK voetbal, dat deed lekker mee. Rondom de wedstrijden Marokko-Canada en Frankrijk-Paraguay werden er allerlei festiviteiten georganiseerd om die Independence Day luister bij te zetten. We gaan over praten met BNR sportverslaggever Jaap de Groot. Die is nu in Dallas. Jaap, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Ivan.
2: En was het inderdaad een Independence feestje dit weekend?
4: Ja, behoorlijk, want ze hebben echt het WK als podium gebruikt om het jubileum met de wereld te delen. Nou, was het natuurlijk geen toeval dat de wedstrijd Frankrijk, in ieder geval 1 wedstrijd in Philadelphia werd gehouden, want daar is op 4 juli 1776 de onafhankelijkheid van de VS ondertekend met de wedstrijd Frankrijk-Paraguay. En ik was zelf aanwezig in Houston bij Marokko-Canada. En wat je daar dus zag was dat van het protocol werd afgeweken, want normaal komen de ploegen het veld op, worden de vlaggen van de twee landen worden op het veld uitgespreid. En dan krijg je de nationale volksliederen. Maar nu kwam eerst een heel protocol, een hele ceremonie, waarbij de Amerikaanse vlag met erin het logo van 250 jaar stond, werd op het veld uitgerold. En werd eerst het Amerikaanse volkslied gezongen. En in Philadelphia kwam er nog een hele show achteraan. Dus ja, dat was wel heel opvallend. En wat ook opvallend was, dat zag je ook 's avonds bij de speech van Donald Trump, dat ook geaccentueerd werd dat het politiek gezien het land natuurlijk verdeelder is dan ooit. Alleen bij die twee wedstrijden, de stadions, merkte je daar helemaal niks van. Okay. Ik was zelf in Houston, zag ik dat Amerikanen die helemaal in de Liberty-stijl waren uitgedost, gewoon tussen Mexicanen zitten met hun groene shirts en met tussen de Marokkanen. En die hadden het grootste feest met elkaar. Ja. Dus wel een behoorlijk contrast met wat er de politiek hier veroorzaakt. Ja. En ik ben nu inmiddels in Dallas, omdat hier morgen voor mij en vandaag voor jullie de wedstrijd Spanje-Portugal wordt gespeeld. En in de fanzone hadden zich hier 50.000 Mexicanen verzameld. En dat bleek dus ook in Kansas City het geval te zijn. En in Los Angeles. Dus 50.000 Mexicanen in het groen, die normaal gesproken heel beducht zijn voor het feit dat ze zich zo profileren. Want ja, je weet hoe de politiek er tegenaan gekeken wordt op dit moment. Ja, die durven zich nu tijdens het WK wel naar buiten toe te uiten. Dus heel opvallend.
2: Ja, nou zou je afwijken van protocol. We hebben het ook vaak met elkaar gehad over, nou, hoe gaat Trump zich laten zien in dit WK? En ja, hij laat zich zien. Een fascinerend verhaal. België speelt vanavond tegen Amerika. En de Belgen die zijn niet blij met het mogelijk ingrijpen bij de FIFA, bij de schorsing van de Amerikaanse speler Balogun. Die mag vanavond toch meespelen, tot onvrede van de doelman en bondscoach Garcia van België.
6: Ce que je savais pas moi c'est que dans les bureaux de la FIFA le 5 juillet correspondait au 1er avril. Ça j'étais pas au courant. Écoutez, il faut s'en référer au communiqué de ma fédération.
2: Ja, ik wist niet dat het 1 april was bij de FIFA. Je moet even uitleggen wat hier gebeurd is, want Trump heeft een belletje gedaan en toen werd een besluit teruggedraaid.
4: Ja, het is tijdens de wedstrijd Verenigde Staten Bosnië-Herzegovina heeft de Amerikaanse topscorer Volodin Balogun in plaats van geel rood gekregen. Mm-hmm. Want het was te zien dat dat bij de overtreding geen opzet sprake was. Dus die Amerikanen moesten met 10 man verder, kwamen uiteindelijk toch door. En er was na afloop wel een hele discussie over die onterechte rode kaart. Mm-hmm. Alleen ja, shit happens. Het is niet terug te draaien, normaal gesproken. Alleen ja, een dag voor de wedstrijd wordt ineens bekend dat die schorsing teruggebracht is naar een onvoorwaardelijke schorsing van 1 wedstrijd met een proeftijd van 1 jaar. Ja. Dus hij kan gewoon morgen, voor jullie dan vandaag, tegen België in actie komen. Ja. En toen kwam vervolgens de New York Times met het bericht dat dit die suggereerde dat dit een aanleiding was van een telefoontje die Donald Trump aan FIFA-president Gianni Infantino had gedaan. En ja, nu is eigenlijk een beetje de beer los. De Amerikaanse media duikt er bovenop. Ja, en ik verwacht eigenlijk morgen wel een verklaring van de FIFA. Want dit gaat natuurlijk, als er niet gereageerd wordt, gaat dit als een olievlek zich uitbreiden. Want er zou dan sprake zijn van klassejustitie en veel meer dan dat. Wat het is overigens wel, kijk, ik zei het klassejustitie, maar dat is natuurlijk recentelijk ook met Cristiano Ronaldo gebeurd. Die kreeg in het najaar een rode kaart in de kwalificatiewedstrijd voor het WK. Mm-hmm. Werd daardoor voor de eerste 2 wedstrijden van dit WK geschorst. Maar toen hij ging dreigen dat hij niet naar FIFA-gala ging, werd ineens de schorsing teruggebracht tot 1 wedstrijd in het kwalificatietoernooi. Ja, ja. En ik kan me ook nog herinneren, ik heb het even opgezocht, in 1962... In de halve finale was Pelé geblesseerd. Die kon niet de finale spelen. En toen kreeg de andere sterspeler, Garrincha, kreeg de rode kaart. Die werd van het veld gestuurd. En een dag voor de wedstrijd werd ook de schorsing van Garrincha teruggedraaid. Ja. Dus ja, klassiek klassejustitie bij de FIFA is van alle tijden. Maar dit heeft natuurlijk wel een staartje gekregen door de inbreng van Donald Trump. Ja. En ik wacht met heel veel. Ben heel erg benieuwd naar de reactie van FIFA hierop.
2: Maar wat we dus leren is dat als de belangen maar groot genoeg zijn, dan is ook bij de FIFA is alles mogelijk. En dan zijn spelregels ook, interpretatie vatbaar.
1: En als je het nummer hebt van Gianni Infantino als Trump en je bent een goede vriend, dan dat is makkelijk.
4: Ja, en je hebt mooi die vredesprijs in je kast hangen. Ja, dan denk je, goed, waarom niet?
2: Misschien krijgt hij hem nog een keer nu.
1: Gelukkig kunnen wij jou bellen, Jaap. Dat is ook prettig.
2: Dankjewel.
4: Helemaal goed.
2: Sportverslaggever Jaap de Groot.
1: In één klap zaten bijna 20.000 huishoudens rond Tilburg ineens zonder stroom. De dader bleek netbeheerder Enexis. Ja, omdat ze bang waren voor overbelasting. Volgens energiedeskundige Remco de Boer is de kans aanwezig dat we dit vaker gaan zien. Dat is niet prettig. We spreken hem zo.
7: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
8: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
7: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
9: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
10: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
11: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
12: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
26: En Arjan Elbers.
27: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
28: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
29: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
30: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
31: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments, een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
32: Nu, in de BNR-app.
2: Kantorenbouw onder druk door stijgende kosten en minder huurders. Rusland vuurt ballistische raketten af op Kiev. Zeker 7 doden en tientallen gewonden. En je hoorde het net al, Trump vraagt FIFA om herziening. Amerikaanse speler mag toch in actie komen. Deze en andere verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: En over een actie komen gesproken. Erwin de Hart van AWB is bij ons. Erwin, hoe staat het erbij deze maandagmorgen?
5: Ja, nou, het is gewoon een ochtendspits als alle andere, behalve in het noorden van het land in Amsterdam, omdat daar vakantie heerst. Op de A15 Gorkum richting Europoort is een ongeluk met meerdere auto's gebeurd bij Knopend Vaanplein. Het geeft dan 9 kilometer stilstaand verkeer vanaf Alblasserdam. Een 30 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is voorlopig afgesloten. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het nog steeds de vertraging 30 minuten tussen Breda Noord en Dordrecht. 12 kilometer file. Werkzaamheden op de A27 Breda richting Gorkum tussen Hank en de brug bij Gorkum, 8 kilometer file. De A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden-Zuid, 4 kilometer file. Het komt door een ongeluk. 20 minuten is de vertraging. En dan de flitsers. De A4 Den Haag-Rotterdam 51,4. En de A7 Heerenveen-Groningen bij hectometerpaal 168,0.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen, en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kijk weer naar de beurzen in Azië. Ja, daar is handel van start. De Nikkei 0,3% lager. De Hang Seng in Hongkong staat 16e hoger. En de Kospi verliest 0,4%. Kijken we naar de olieprijzen. Op dit moment 71,93 voor wat Brent crude in de future. En analisten zeggen al, maar ik hoorde van Jim Theopoering afgelopen weekend, die moet je nooit geloven, maar toch, die zeggen dat het naar $60 per vat kan. Op dit moment betaal je voor West in Texas Intermediate $68 per vat. Ja, het komt allemaal omdat de olieprijzen onder druk staan. De OPEC-landen die hebben besloten productiedoelstellingen vanaf augustus verder te verhogen. Er komt dus meer olie op de markt en tankers kunnen mondjesmaat de straat van Hormuz ook weer door. Nou, vandaar, dat is dus mooi nieuws. Nu alleen nog even vertalen naar de pomp in Nederland. Alle beursnieuws krijg je bij BNR, in onze nieuwsuitzending en in de BNR-app. In één klap zaten 20.000 huishoudens rond Tilburg zonder stroom. En de culprit, zoals dat mooi heet, was Enexis, de netbeheerder zelf. Ze waren namelijk bang voor overbelasting. Volgens energiedeskundige Remco de Boer, die we zo spreken, is de kans groot dat dat vaker gaat gebeuren.
0: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Woningverhuurder Vesteda sloot een cruciale miljardendeal met haar aandeelhouders. Zo kunnen ze blijven investeren in Nederlandse huurwoningen. Maar wat is de echte impact van deze overeenkomst? Dat zoeken we uit in Vastgoed Gezocht. Met de CEO van deze megaverhuurder, Astrid Sluiter. Vanmiddag om 2:00 op BNR.
13: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
14: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
16: In de BNR-app
15: heb je ook altijd en overal breaking news.
16: Download de BNR-app
15: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, daarmee is het 6:05 geworden op deze maandag, de 6 juli 2026. En Iwan weet precies wat wij gaan doen de komende half uur.
2: Zeker, zometeen hebben we het over Iran. Want in Teheran is, as we speak, de uitvaartstoet van de gedode Iraanse leider Ayatollah Khamenei begonnen. Volgens media zijn honderdduizenden mensen op de been voor die processie, die naar verwachting 10 tot 12 uur gaat duren. Gaat dwars door die stad. Maar de zoon van Mojtaba Khamenei, die heeft zich nog niet laten zien. Terwijl voor het weekend waren er verhalen van, nou, misschien duikt hij ergens op. Er is op zich nog wel tijd om dat te doen. Maar nou, laatste stand van zaken bespreken we zo meteen met onze Midden-Oosten-correspondent. De vraag is een beetje, leeft hij überhaupt nog, die Mojtaba Khamenei? Ja. Maar dat hebben we het zo meteen over. En ja, de Formule 1, de grote prijs van Groot-Brittannië. Nou, moeten we het hebben over Max Verstappen?
1: Ja,
2: denk
1: uiteraard.
2: Het wel. Ja, zo meteen met Mark Koens, want het was weer geen succes.
1: Nee, niet echt. Maar wat ook geen succes was, was een deel van Tilburg dat gisteren enige tijd zonder stroom zat. Uit angst voor overbelasting. Ja, je hoort het goed. Netbeheerder Enexis schakelde uit voorzorg een groot deel van het stroomnet in de omgeving Tilburg uit door een groot stroomstation uit te schakelen. Waarmee 18.000 huishoudens in één klap zonder stroom kwamen te zitten. Het is de eerste keer dat Enexis op die manier ingrijpt. Ja, en is dit iets wat we straks vaker gaan zien? Dat is natuurlijk de vrees. En kan het niet anders. Bij ons energiedeskundige Remco de Boer. Remco, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
1: Was dit een beetje een paniekactie van Enexis of terecht dat ze het stroomnet even afschakelden?
17: Nou, misschien wel beide, hè? Want als ze zagen echt een enorme piek aankomen en als ze dit niet gedaan hadden, dan zou er mogelijk nog veel meer echt schade zijn opgetreden. Veel meer verstoring, veel langer ook. Dus als je die piek ziet aankomen en je kan hem niet beheersen, ja, dan is uitzetten, zoals in dit geval die 18.000 klanten, dat is dan toch tussen vette aanhalingstekens de beste oplossing.
1: Ja, maar wel uniek, hè?
17: Ja, Enexis zelf zegt dat ze dit nog nooit hebben hoeven doen. Nee. Mij staat ook niet bij dat dit eerder gebeurd is in Nederland. Echt uniek. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen, we weten nog niet de oorzaak van die piek. Dat zegt Enexis zelf ook. Ja. Daar doen ze onderzoek naar. Maar ja, met alle ontwikkelingen van de laatste jaren, en ook vaak natuurlijk bij jou in de uitzending besproken.
1: Ja.
17: Ja, we gaan steeds dichter naar een elektriciteitsnet wat op hangen en wurgen het nog doet. En in dit geval dus niet.
1: Nee, en het is nog niet tijd genoeg om het helemaal omgebouwd te hebben. Daar zijn we nog lang niet. Maar het gekke is, wat ik met name significant is, dit gebeurt op een zondagmiddag. Terwijl je zou zeggen, ja, zondagmiddag, iedereen vrij, dan gaat het best rustig. Dan hoeven niet allemaal de enorme elektriciteitsvraag op te wekken. Hè. De bedrijven die draaien over het algemeen niet, dus ja, kan het niet gewoon een foutje zijn ook? Gewoon een softwarematig ding waardoor de systemen op rood gingen?
17: Nou, daar dacht ik op een gegeven moment ook wel aan. Het was zelfs nog in de ochtend, 11:30.
1: Oh ja, ja. Dat
17: is ook het rare van de hele situatie. Precies wat jij zegt, dan verwacht je het niet.
1: Nee.
17: Het was ook niet heel erg warm dat er allemaal airco's worden aangezet.
1: Nee.
17: Dus in die zin zou het wellicht, maar dat is niet mijn expertise, ICT. Maar het zou misschien een storing kunnen zijn.
1: Ja.
17: Alleen in die zin past het wel in, ik zei het net al, in alle waarschuwingen die ook wel de netbeheerders al tijden afgeven. En ook Indexis gisteren deed, naar aanleiding van dit geval.
1: Ja.
17: Die zeggen zelf ook van ja, het net is vol. En we weten nog niet wat de oorzaak is. Maar dit zou ook wel gewoon netcongestie kunnen zijn. Hè? Op het moment dat je niet meer aan de vraag kan voldoen, dan gebeurt er dit.
1: Ja.
17: We moeten dus nogmaals afwachten op de officiële oorzaak. Maar het past wel in het beeld. En ik denk dat ook heel veel luisteraars dat ook wel zien. Hè?
1: Ja.
17: We schuiven steeds dichter op naar een net wat het gewoon niet meer op alle momenten goed
1: precies
17: doet. Ja.
1: Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat het stroomnet eigenlijk nog wel wat flexibiliteit heeft, maar dat je dan afscheid moet nemen van een aantal zekerheden die je nu ingebouwd hebt, waarmee je wel wat van die piekbelastingen aan kunt. En dat betekent effectief dat we af en toe Spanje zijn, dat de stroom eens een keertje uitvalt.
17: Ik weet niet of we dat meteen met Spanje moeten vergelijken, maar inderdaad, we hebben daar zekere marges voor, of veiligheidsmarges. In de laatste monitorleveringszekerheid van Tennet, een paar weken geleden kwam die uit, werd ook gewaarschuwd dat we al misschien vanaf 2028 over die norm heen gaan. Dus dat er vaker storingen zullen zijn. En wat mij het meest opvalt, of wat het meest saillant is, dit zagen we al heel lang aankomen. Ik heb er zelf ook al jaren geleden in die zin voor gewaarschuwd. Ik was daar zeker niet de enige in. Maar dat toch blijkbaar de politiek, de Tweede Kamer, dit accepteert.
1: Ja.
17: En niet alleen hebben we een wachtlijst waar duizenden aanvragers op staan, maar we hebben nog een veel groter probleem. Er zijn ook gewoon bedrijven die niet meer naar Nederland komen.
1: Nee,
17: als je nu deze berichten over de ontwikkeling van het stroomnet een beetje volgt, wil jij hier vestigen als je redelijk wat energie nodig hebt? Nou, vaak niet. Ik hoor dat al een aantal jaar van bijvoorbeeld mensen die in provincies de taak hebben om bedrijven die kant op te halen. Ja, die bedrijven zeggen, nou, we wachten wel even of we komen gewoon niet.
1: Ja.
17: En dat probleem is veel groter dan we nu zien met een verstoring. Ik zag ook wat reacties. Ach, het was maar een kwartier. Ja, daar gaat het niet om.
1: Ja, het is er.
17: Dit soort storingen geven echt een heel slecht beeld.
1: Precies.
17: En ook verstoring uiteraard bij mensen. Hè, in de lift vast en wat er al niet gebeurd
1: is. Stoplicht eruit. Ja, dat kan allemaal eng zijn. Ja, duidelijk. Dankjewel. Energiedeskundige Remco de Boer.
32: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: In het Teheran is de derde dag van de meerdaagse uitvaart van Ali Khamenei begonnen. Momenteel een uitvaartstoet gaande, die zo'n 10 kilometer door de hoofdstad trekt en naar verwachting zo'n 10 tot 12 uur gaat duren. Nou, dat begon allemaal vlak voor het weekend. Daarbij hebben we Mojtaba Khamenei, de opvolger als hoogste leider, nog niet gezien. Drie andere zoons van Khamenei hebben zich wel laten zien. De president ook, Pezeshkian, allerlei andere hoge functionarissen. Maar waar is Mojtaba Khamenei? Nee. Nou, voor het weekend spraken we al met Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis wat de kansen zijn. Tara is nu bij ons. Tara, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Ja, drie van de vier zonen dus wel. Mojtaba Khamenei niet aanwezig. Pezeshkian weer wel. Ja, nou ja, zeg het maar. Waarom is hij er niet?
4: Ja, dat weten we eigenlijk niet. Er is geen officiële reden voor gegeven voor zijn afwezigheid. Maar dit leidt zeker wel tot veel speculatie over ofwel veiligheidsrisico's ofwel interne machtsstrijd rond de opvolging. Sinds hij is aangewezen als de nieuwe opperste leider is Mojtaba Khamenei überhaupt nog niet in het openbaar gezien.
2: Nee.
4: We weten niet waar hij is, wat de staat van zijn gezondheid is. Sommige mensen zeggen ook dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt of zelfs in coma ligt. Daar wordt veel over gespeculeerd. Maar hoe dan ook werpt de afwezigheid van juist de belangrijkste opvolger in dit cruciale moment moment natuurlijk veel vragen op over wie nu de echte leiding heeft in Iran.
2: Ja. Hoe zijn die afgelopen twee dagen verlopen? Want het is een gigantische operatie die je meerdaags uitvaart.
4: Ja, absoluut. De eerste dagen stonden in teken van ceremoniële processies en rouwdiensten in de hoofdstad, Teheran, waar onder andere hoogwaardigheidsbekleders uit tientallen landen en dus ook de andere drie zoons, officieel afscheid nemen, namen van hem. Mm-hmm. We hebben eigenlijk dagen gezien van grootschalige officiële rouwplechtigheden. Staatstelevisie toont beelden van bij ongekomen menigte. Reuters schat het op ongeveer 10 miljoen mensen.
2: Zo, dat is nogal aanzienlijk inderdaad. En ook veel beelden nu op tv, geloof ik, bij ons hier in de studio, van geëmotioneerde Iraniërs tijdens die uitvaart. Hoe leeft dit in Iran? Kan je dat inschatten? Is dit inderdaad voor veel mensen heel emotioneel?
4: Ja, 10 miljoen is natuurlijk een heel groot getal. Volgen waarschijnlijk, als dit zo doorgaat, zegt World Guinness Records, dat het de grootste funeral procession wordt ter wereld. En in percentage van de bevolking. Aan de ene kant tonen staatsmedia natuurlijk massale beelden van diepe droefte, geëmotioneerde aanhangers die trouw zijn aan het regime en de straten vullen. Hij is en blijft natuurlijk ook gewoon een belangrijk geestelijk leider voor de hele Sjiitische gemeenschap. Toch zo'n 200 tot 300 miljoen mensen wereldwijd. Mm-hmm. Reuters stelt 10 miljoen wat ik al noemde. De anderen hebben het ook over miljoenen. Mm-hmm. En de critici die zijn er zeker ook wel. Of mensen die eigenlijk geen aanhanger zijn van hem. Maar die komen natuurlijk niet opdagen en die zijn momenteel even wat stiller.
2: Ja, die laten even niet van zich horen. En ook onderhandelingen tussen Iran en Amerika liggen ook stil, hè, tot na die uitvaart, geloof ik.
4: Ja, precies. Trump heeft gezegd dat hij in eerste instantie in ieder geval behoorlijk onder de indruk was. En ook dat de onderhandelingen pas verder gaan als dit is afgelopen.
2: Ja, nou, spraken wij vlak voor het weekend met elkaar. Toen werd er ook gespeculeerd van ja, dit zou misschien wel eens het doelwit kunnen zijn van aan.
6: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: De rust bewaren, wellicht afwachten tot zijn gezondheid beter is. En eerst kijken hoe de onderhandelingen verder verlopen. Hoe het land hierop reageert, de begrafenis afhandelen. En pas daarna weer nog naar een nieuwe persoon willen gaan. Ook omdat er tijdens de vorige vergadering over wie de volgende zou zijn eigenlijk geen andere hele goede kandidaat was waar iedereen zich achter kon scharen.
2: Dankjewel, Midden-Oosten correspondent Tara Kenkhuis.
3: Erwin de Hart van de ABB is bij ons. Erwin, drukke spits of valt het mee?
4: Het ligt eraan waar je bent, Bas. Ja, het is een heel flauw antwoord, maar het is nog waar ook. Regio Noord, die baat in wilde, want daar is het zomervakantie is net aangebroken. De rest van het land moet gewoon in de dagelijkse drukte verkeren. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, 17 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging, mede mogelijk gemaakt door de afgesloten A27 bij Gorinchem door werkzaamheden. A15, Gorinchem Europoort. Een hoofdrijbaan is afgesloten bij Vaanplein door een ongeluk met meerdere auto's. Je moet via de rechter parallelbaan. De A16 Breda-Rotterdam. 11 kilometer file tussen Breda-Noord en Klaverpolder. Een half uur vertraging. En dan nog een half uur erbovenop. Als je verder rijdt naar Rotterdam. Tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein door werkzaamheden op de A20. Er is een flitser langs de A17. Roosendaal-Dordrecht. Hectometerpaal 6,8.
5: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Ja, dan kunnen provincies vanaf deze week sneller ingrijpen bij zogeheten probleemwolven. Want er komt een nieuwe wolvenwet van de staatssecretaris Silvio Erkens. En die is nu definitief, gaat morgen in. En met die nieuwe wet kunnen provincies een afschotvergunning klaarleggen voor wolven die gevaarlijk gedrag vertonen. Bijvoorbeeld als ze mensen of beschermd vee aanvallen. Dat scheelt volgens Erkens tijd. Hij wijst op een recente situatie op de Veluwe, waar een vergunning pas rondkwam toen de wolf inmiddels terug was in Duitsland. En ook boeren en andere particulieren krijgen meer mogelijkheden om een wolf te verjagen. En dat mag bijvoorbeeld met licht- en geluidssignalen. Met ga weg, wolf.
6: Ja, met lampje van je iPhone kan je knipperen.
2: Dat kan. De versoepeling is mogelijk omdat de beschermingsstatus van de wolf in Europa onlangs is veranderd. Erkens heeft die nieuwe regels ingevoerd via een AMVB, Algemene Maatregel van Bestuur. Het debat over de wolf stond voor het zomerreces niet meer op de agenda van de Tweede Kamer. En de staatssecretaris wilde niet wachten tot na die tijd. En stelt dat juist in de zomer het risico van incidenten toeneemt. Wolven beschermen namelijk hun welpen, die op dit moment geworpen worden, terwijl natuurgebieden druk bezocht worden door mensen met honden en dergelijke. Ja, dan kan je oog in oog met een wolf komen te staan, die niet altijd noodzakelijkerwijs direct aanvalt, want wolven zijn over het algemeen vrij schuw, tenzij in de buurt van hun nest komt, maar dit terzijde. Op de lange termijn wil de staatssecretaris nog één stap verder gaan. Als het onderzoek blijkt dat de wolvenpopulatie in Nederland groot genoeg is om de soort in stand te houden, wil hij, net als in Duitsland, makkelijker agressieve dieren kunnen laten afschieten. En daarvoor wil hij ook afspraken maken met de Duitsers, want wolven, heel gek, die gaan waar ze staan. Wolfga, eigenlijk. Dus geen landsgrenzen, Duitsland, Nederland, maakt niet uit.
6: We hebben toch grenscontroles, hebben we toch?
2: Ja, maar niet voor wolven, hè, gelukkig. Die hebben geen paspoort.
6: Een beetje uitbreiden, dan kunnen we die ook tegenhouden. Mm-hmm. Naar de grens. Ja. Dan is het tijd voor, ja, lekker. Afgelopen vrijdag al de regio Noord. Komende vrijdag sluit de regio Zuid aan. En de week daarna de regio Midden. En dan is het hele land met zomervakantie. Mm. Echt even tijd om los te komen van je werk. Te werken aan je work-life balance, aan het zwembad, dat soort zaken. Maar de vraag is, hoe lang heb je nou echt nodig voordat je helemaal tot rust bent gekomen? Nou, dat weten we nu, want gemiddeld hebben Nederlanders net geen 2 weken nodig vakantie om op te laden, namelijk 13,7 dagen, dat is een gemiddelde uiteraard. Best een flinke tijd. Onderzoekers die zeggen, ja, dat komt doordat we steeds efficiënter werken. Doordat we tussendoor minder rustmomenten hebben. Even lekker een paar uurtjes benen omhoog en kletsen, dat doen we er allemaal niet meer. En dus duurt het langer voordat alle kantoorperikelen uit het hoofd zijn verdwenen. Want je neemt het mee naar huis en dan s'avonds nog even de laptop open. En uiteindelijk ben je gewoon je hele leven aan het werk. Advies is dus vrij simpel. Neem minstens 1 keer per jaar 2 weken achter elkaar vrij. En dan moet je dus, wat moet je dan gaan doen? Ja, dat is een beetje de vraag. Maar die onderzoekers zeggen, doe een actieve vakantie. Dus lekker wandelen, fietsen, de bergen in. Niet luien op een strandbedje. Geen cocktails drinken en dan 10 kilo zwaarder terugkomen van vakantie. Nee, dus lekkere actieve vakantie. Mm-hmm. Ja, maar gaat volgende week, geloof ik.
2: Ja.
6: Ja, hoe lang?
2: Alles bij elkaar 17 dagen.
6: Nou, dat komt precies goed uit. Want wat blijkt ook uit het onderzoek, 50-plussers... Mm-hmm. Die hebben een dagje meer nodig dan 50-minners om op te laden. En ik wens je alvast een hele fijne vakantie. Maar we zitten nog een week samen hier, gelukkig.

0: Zeker. Ja. En ik ga nu alvast één maatregel nemen. Dat is even al mijn inlogcodes opschrijven op mijn telefoon.
1: Ja.
0: Want die ben ik altijd vergeten na de vakantie. Maar dat is echt afstand van je werk.
1: Maar dat is wel een goed teken.
0: Ja, dat je niet,
1: dat
0: meer,
1: je
0: weet.
1: Niet meer weet.
0: Nee. Dat je dan wel de weg naar je werk weet, dat is dan jammer.
1: Ja.
0: En dat ben ik niet vergeten.
1: Ochtends om 5 uur collega's en bed moet bellen omdat je niet meer kan inloggen.
0: Ja. Geen idee. Nee. Ja. Maar het is wel jammer dat ik dan 17 dagen weg ga, 15 dagen nodig heb om los te komen. Mm-hmm. Dan ben je net echt voor je gevoel met vakantie. En,
1: en het werkt soms ook andersom. Dan ben je dus maar 2 dagen weg en dan voelt het alsof je 3 weken weg bent geweest.
0: Ja,
1: dat, dat vind ik het lekkerst eigenlijk nog.
0: Dat is het allermooiste.
2: Formule 1 update.
0: Dat heb ik ook. 3 dagen vrij en dan 4 dagen werk.
1: Heerlijk.
0: Altijd vakantie. Max Verstappen was kwaad nadat hij in de Grand Prix van Silverstone de grindbak inschoot. Hij zegt dat hetzelfde gebeurde als in Oostenrijk vorige week. Achtervleugel van mijn Red Bull sloot niet goed. En dus viel hij 5 ronden voor het eind uit. Terwijl hij op podiumkoers lag. Ja, echt dood en doodzonde. We gaan naar Mark Koens, de hoofdredacteur van GP Magazine. Mark, goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen.
0: Ja, die achtervleugel die niet helemaal sluit. 2 keer achter elkaar. Dat, nou, ja, het is toch lullig om het platweg te zeggen.
3: Ja, lullig en gewoon eigenlijk ronduit gevaarlijk. Hè? Voor wie dat niet weet, je rijdt met een open achtervleugel op de rechte stuk, zodat die harder gaat. Hm. En dit soort hele snelle bocht op Silverstone heb je alle downforce wel nodig om die auto in balans te houden.
0: Ja.
3: Ja, net als in Oostenrijk, de reden schijnt iets anders te zijn. Het resultaat was hetzelfde, namelijk dat hij niet sloot. En dan vliegt hij eraf. En dat had ook anders af kunnen lopen. Dus het zal het vertrouwen van Max Verstappen, die zo graag loyaal blijft aan Red Bull, dat merk je aan alles. Ja, zal het geen goed doen. Het was überhaupt geen goed weekend voor hem.
0: Nee.
3: De race kwam het een beetje naar hem toe. Maar hij zat echt te worstelen met een auto die weer niet voor elkaar kreeg. En dan gebeurt er dit. Nee, dit was geen fijne zondag van Max Verstappen. Absoluut niet.
0: Nee, zeker. En dit is toch echt gewoon een probleem bij Red Bull, kun je stellen, hè?
3: Ja, en dan zie je ook eigenlijk hoe wijd verspreid dat probleem is. Auto niet voor elkaar en nu dit soort dingen, 2 weekenden achter elkaar die kapot gaan. Ja, als je dan net in de fase van je carrière zit, moet ik blijven, ga ik een sprong wagen. Ja, dan helpen dit soort dingen natuurlijk helemaal niet. Dus hij heeft wel iets om over na te denken.
0: Absoluut, en zonde weer een podiumplekje gewoon vergooid. Stunt. Maar ja. Even naar Leclerc, want ja, het was even geleden dat hij won. Maar hij heeft de overwinning met name te danken aan weg bij Kimi Antonelli.
3: Nou, want we mogen wel zeggen dat Red Bull niet het enige team was waar dingen stuk gaan. Wie Eric Pech bij Mercedes.
0: Nou.
3: Even situatieschets, Ferrari lag op kop. Charles Leclerc had een heel sterk weekend. Maar Antonelli kwam er met 7 mijls laarzen aan en zou absoluut in de laatste 5 ronden daar voorbij zijn gegaan. Alleen weer ging zijn auto stuk. En met weer bedoel ik dat toch ook al bij Russell de nodige pech is geweest. Ja. Ook bij Antonelli.
0: Mm-hmm.
3: Dus Mercedes is dominant. Maar die voorsprong in het kampioenschap, die is helemaal niet zo fors. Want als dit soort dingen stuk blijven gaan, dat helpt natuurlijk niet in de wereldtitel. Maar goed, voor Ferrari natuurlijk fantastisch. Want Charles Leclerc, die hadden we wel even nodig hoor. Die stond al anderhalf jaar droog bijna.
0: Precies.
3: Dus het was een aangename uitslag voor iedereen die een rood hart heeft.
0: Ja, toch eventjes. Het ging een beetje als een nachtkaars uit. Hè, want die safety car kwam erin na de crash van Verstappen. Ja, daarmee was het eigenlijk gewoon klaar.
3: Ja, dat was nou echt heel erg jammer. Ja. En niet alleen op die manier kreeg iedereen die achter Leclerc zat eigenlijk natuurlijk een tik op de neus. Maar met name het publiek, die zat te wachten op nog een hele spannende laatste ronde.
0: Ja, die was het niet.
3: En dan zie je toch wel dat die Formule 1 nog steeds worstelt met die overregulering. Hè?
0: Ja.
3: Daar was enorm veel gedoe. De safety car zou binnenkomen, uiteindelijk toch niet. Blijkt dan een softwarefout te gaan. Eigenlijk wil je het allemaal niet eens weten. Je zit naar sport te kijken. En het is nu zo alsof de laatste penalty niet genomen mocht worden.
0: Nee,
3: en dan gaat het in één keer over. Ze zullen het in Italië niet erg vinden hoor. Bij Ferrari zijn ze blij.
0: Ja.
3: Maar voor de sport was dit geen goede demonstratie van je spullen voor elkaar hebben.
0: Maar,
3: dus ja, het was inderdaad de nachtkaars, zoals je al zelf al zei, die uitging. En dat was jammer naar een hele vermakelijke race.
0: Zeker. Toch eventjes één ding wat ik nog even uit wil pikken. De afgelopen weken valt Racing Bulls tussen het team van Red Bull op. Want Los en Lindblad, keurig netjes terug te vinden in de top 10. Weer gisteren 6e en 7e.
3: Ja,
0: gaat goed. Alleen Los, de positie staat onder druk, want
3: ja, dat is eigenlijk heel bizar. Ze doen het heel erg goed, zeker ten opzichte van het hoofdteam, hè, Red Bull. En dan zijn er zoveel van die Red Bull junioren die moeten doorstromen, dat die Liam Lawson, die eigenlijk pas een paar jaar bezig is, en hier keurig 6e wordt, daar wordt dan toch weer over gesproken of die niet plaats moet gaan maken voor een nieuw talent. Nou, ik zal je wel vertellen, na dit weekend is zijn stoeltje iets te warmer gebleven, denk ik.
0: Ja.
3: Want dit doet hij echt heel erg goed.
0: Ja.
3: Maar het geeft wel aan dat het in de Formule 1 altijd je laatste race natuurlijk ook wel bepalend is voor je hele positie. Zeker bij een team als Racing Bulls. Maar ik zou er nog een willen toevoegen. Het geeft ook aan dat die Red Bull motor die ze zelf gebouwd hebben, die is zo slecht.
0: Die is goed. Nee, precies.
3: Het geeft ook aan dat ze bij Red Bull Racing, het team van Max Verstappen, echt nog wel een sprong te maken hebben. Als het zusterteam wat met heel andere budgetten werkt, zo makkelijk naar die 76e plek rijdt. Dus een opmerkelijke ontwikkeling.
0: Duidelijk. Ook daar zijn de jonge coming man waarschijnlijk bij Racing Bulls te vinden, niet bij Red Bull. Dat zit erin. Dankjewel. Mark Koensen, hoofdredacteur van GP Magazine.
1: Nou, dan is het allemaal gebeurd, hoor. Amerika heeft zijn verjaardag achter de rug afgelopen weekend, de 4th of July. Met allerlei festiviteiten. Zo ook in San Francisco. Alleen bijna had niet iedereen deze viering overleefd. Luister even mee, 10 seconden.
4: No, no, no, no. No. Oh, dude, our Waymo just drove into a firework.
1: Ja, er werd allerlei vuurwerk afgestoken, ook op straat. En de Waymo doet nu onderzoek naar een incident waarbij zo'n zelfrijdende taxi met passagiers over zwaar illegaal vuurwerk reed dat midden op straat werd afgestoken. Niemand raakte gewond, gelukkig, maar het was wel schrikken. Ook normaal mensen had natuurlijk zijn auto stilgezet, maar deze Waymo heeft blijkbaar nog geen vuurwerkdetectie of iets dergelijks. Het incident gebeurde na een chaotische avond in San Francisco, want na het vuurwerk bij de Golden Gate Bridge, wat trouwens slecht te zien was vanwege de dikke mist, ook wel een bummer, maar goed, liep het verkeer volledig vast. Tienduizenden mensen probeerden tegelijkertijd naar huis te gaan. En ook tientallen Waymo-auto's die kwamen dus vast te staan. Waymo zegt, dat was extreme verkeersdrukte. En daardoor kon een deel van de vloot niet meer normaal rijden. Uiteindelijk hebben...
0: Ze bleven stilstaan.
1: Uiteindelijk hebben mensen, medewerkers van Waymo, die hebben samen met de hulpdiensten sommige auto's uit dat gebied weg moeten halen. Nou, Waymo zegt nu dat ze de gebeurtenissen onderzoeken en kijken hoe auto's tijdens grote evenementen beter kunnen omgaan met dit soort onverwachte situaties. En in de beeldherkenning zou ik even invoeren dat vuurwerk is ho. Want daar overheen rijden met een elektrische zelfrijdende auto. Beter van niet. Het ging niet goed, maar...
0: Ja, benzineauto's zijn helemaal lelijk. Dat moet je helemaal niet doen.
1: Maar met die accu's, ik weet het niet.
0: Dat is niet handig. OPEC Plus landen gaan de olieproductie verhogen met 188.000 vaten per dag. Ja, dat moet toch wat gaan betekenen voor de prijs aan de pomp en voor onze inflatie, zou je zeggen. Huiseconom Han de Jong zometeen.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
9: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
8: Stabiel rendement elke maand. JupiterCapital.nl.
10: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
11: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
12: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
15: Thomas van Zijl.
16: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel en een gesprek met Eugène Gruter, topman van Sweco, Europa's grootste architecten- en ingenieursbureau, over de miljarden investeringen die nodig zijn voor onderhoud van Nederlandse bruggen en wegen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
18: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
19: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
20: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
21: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
22: of over de grootste beursgang aller tijden.
21: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
22: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
21: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
23: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
0: Verkeer. Ik ben Erwin de Hout van de ANWB. Het is druk, vooral bij Rotterdam vanochtend, door werkzaamheden en door een ongeluk. Een ongeluk op de A15 richting Europoort bij Knoop het Vaanplein is de hoofdrijbaan dicht. Het geeft file. En dat geeft file op de A16 vanaf Rotterdam naar Breda tussen Terbrechtseplein en Knoop het Ridderkerk. 3 kilometer, half uur vertraging of zelfs meer. De andere kant op nog meer vertraging op de A16 tussen Zwijndrecht en Knoop het Terbrechtseplein. 17 kilometer file. Het komt omdat de A20 is afgesloten in beide richtingen, bij Knoop het Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. Langdurig door werkzaamheden dus. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht, 13 kilometer stilstaan tussen afrit Veghel en Waardenburg door de werkzaamheden. Op de A27 Breda richting Gorinchem, de A27 is dicht bij Knoop het Gorinchem. En daar staat 8 kilometer file. Dan een flitser, de A12 Utrecht-Den Haag, hectometerpaal 19,6. A50 Apeldoorn-Zwolle, 213,3.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
25: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies kunnen vanaf morgen sneller ingrijpen tegen probleemwolven. Door nieuwe regels kunnen ze alvast afschotvergunningen regelen. Ook mogen boeren wolven voortaan verjagen met licht en geluid. In dit seizoen krijgen wolven welpen die ze willen beschermen, en daarom kunnen ze een gevaar zijn voor wandelaars. Verboden websites die designerdrugs verkopen hebben een doorstart gemaakt, blijkt uit onderzoek van onder meer Investico. Ze hebben hun website naar het buitenland verplaatst en zijn zo moeilijker offline te halen door de inspectie. Klanten met vragen kunnen terecht op Telegram. Oekraïne en Rusland hebben elkaar vannacht weer aangevallen. In Kiev zijn zeker 7 doden en 24 gewonden gevallen toen er raketten op de stad terechtkwamen. Meerdere gebouwen zijn geraakt. De burgemeester van Moskou zegt dat daar drones zijn neergehaald die uit Oekraïne kwamen. Nederlandse werkenden hebben gemiddeld 2 weken vakantie nodig om weer helemaal uitgerust aan het werk te gaan, schrijft het AD op basis van nieuw onderzoek. Het verschilt wel per leeftijd. Jonge mensen hebben gemiddeld maar 10 dagen vakantie nodig, terwijl oudere werknemers juist langer rust nodig hebben. En door Erling Haaland heeft Noorwegen zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. Het werd 2-1 tegen Brazilië en Haaland scoorde 2 keer. Voor de Braziliaanse spits Neymar was het een emotionele avond. Hij scoorde, maar stopt als international. Engeland is ook door na de 3-2 winst op Mexico. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen bij een graad of 20. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: En dan zometeen onze eigen huiseconoom Han de Jong uiteraard bij ons. En die praat ons bij over dit ding. Want de OPEC-plus-landen gaan de productiebeperkingen daarvan afhalen. Aan het eind van deze zomer 138.000 vaten meer produceren. Ja, betekent waar meer is, wordt de spoeling gewoon wat dikker. Dat is prettig, want dan kunnen de prijzen omlaag. Wat gaat er dan gebeuren aan de pomp, bijvoorbeeld? En met de inflatie? Zometeen dus Han de Jong.
26: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
27: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
26: Ja, flexibel ticket, hè?
27: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
26: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
28: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
29: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
28: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
24: Blijf scherp.
1: Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, 8:04. Het is maandag 6 juli 2026. Noord is naar Frankrijk. Midden en Zuid wachten nog even en zijn aan het werk. En Iwan en ik zijn ook aan het werk. En we weten ook wat we gaan doen het komende 30 minuten. En Iwan mag het zeggen.
2: Ja, wie ook nog aan het werk is, is Mark Rutte.
0: Ja.
2: De SG van de NAVO. Want die heeft komende week zijn NAVO-top in Ankara. En dat belooft toch weer de vraag te worden: kan hij zijn kunstje opnieuw flikken daar of niet? Rutte die moet natuurlijk weer Trump binnenboord gaan houden. Nou, zometeen praten we met Bernd Hammelburg, onze buitenlandcommentator. Want er is al een en ander uitgelekt. Sterker nog, ik geloof dat die hele slotverklaring al uitgelekt is van die NAVO-top.
0: Handig.
2: Nou, daar hebben we het zometeen over. En een tech-update zometeen met Joe van Buurik.
0: Maar we gaan eerst naar dit, want de OPEC-plus-landen die gaan de olieproductie volgende maand verder verhogen met bijna 200.000 vaten per dag. Zo willen de landen de stabiliteit op de oliemarkt verder gaan versterken. Nou, in corona werd besloten de productie te beperken om een daling van de olieprijs te voorkomen. In 2024 kwamen ze daarop terug. Nou, en nu is het dus verder weer productie verhogen. Maar ja, OPEC Plus is niet zaligmakend. Wel een grote organisatie van olieproducerende en exporterende landen. Maar daar zitten bijvoorbeeld de Amerikanen weer niet in. En die produceren ook veel. Wat gaat dit doen? We gaan naar huiseconoom Han de Jong. Han, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bas.
0: Ja, heeft zo'n verhoging van het productieplafond, hè, gewoon in naamzin, nu de Straat van Hormuz nog niet helemaal terug is op het oude niveau en de productie in de regio duidelijk lager is?
3: Ja, dat is een terechte vraag natuurlijk. Hè, want precies zoals je zegt, de olieproductie in het Midden-Oosten wordt nog beperkt door de problemen van de laatste maanden. En het vervoer natuurlijk helemaal.
0: Ja.
3: Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het besluit van gisteren ja, toch eigenlijk meer symbolisch van aard is. Maar aan de andere kant, men werkt natuurlijk op het ogenblik hard aan het herstel van de productie en de vervoersmogelijkheden. En als het verkeer door de Straat van Hormuz weer genormaliseerd is, ja, dan wordt die verhoging van dat productieplafond waarschijnlijk wel meer relevant.
0: Wat we nog niet zien, is dat de prijzen, want de prijs voor ruwe olie, die is wel gedaald de afgelopen tijd. Maar nu komt er zo'n verhaal van OPEC+. Je ziet dat ook in de future nog steeds niet helemaal terug. Ja, we zijn onder niveaus van $72, terug niveaus van voor de oorlog. Maar toch, er is nog weinig soelaas. Hoe kan dat nou?
3: Nou ja, dat heeft natuurlijk toch wel te maken met het feit dat er toch nog diverse beperkingen zijn.
0: Ja.
3: Ik kan me herinneren toen die prijs zo omhoog schoot, tot ruim boven de 100, wel 115, 120 misschien zelfs wel.
0: Ja.
3: Dat er toen ook heel veel mensen uit de sector, deskundigen zeiden dat ook als die Straat van Hormuz weer snel open zou gaan, dat die olieprijs lang hoog zou blijven.
0: Ja, precies.
3: Eigenlijk is die prijs natuurlijk toch wel opvallend snel gedaald. Je hebt helemaal gelijk, hè? Nog niet tot het niveau van, laten we zeggen, begin dit jaar. Want toen hadden we het over 60, 65. Nu zitten we iets boven de 70 misschien. Een vraag die je natuurlijk ook zou kunnen stellen is, ja, hoe kan het nou dat die prijs toch,
0: ja,
3: in tegenstelling tot wat die deskundigen toen zeiden, toch wel vrij snel weer
0: naar beneden is.
3: Naar beneden is. Hoe komt dat?
0: Ja.
3: De landen die geconfronteerd werden met minder olieaanvoer, die hebben natuurlijk toch andere oplossingen gevonden. Zoals bijvoorbeeld meer olie uit Canada invoeren. In Azië zijn ze ook bij de elektriciteitsopwekking aanmerkelijk meer kolen gaan verstoken. En wat natuurlijk ook een rol heeft gespeeld, en dat is eigenlijk nog steeds gaande, dat is dat de grootste olieimporteur in het Verre Oosten, dat is natuurlijk China. Die hadden grote olievoorraden, daar zijn ze op gaan interen. Dus die hebben hun olieinvoer wel met 4 miljoen vaten per dag zo ongeveer verminderd. Daar houden ze voorlopig nog aan vast zelfs.
0: Ja, ja zeker. Maar nogmaals, wat wij natuurlijk heel graag zouden willen, is dat de prijs aan de pomp naar beneden gaat. En dat zie ik bijna niet gebeuren.
3: Nee, nou ja, van de piek zijn die prijzen wel gedaald. En vooral eigenlijk van diesel. Hè, want diesel was eventjes toch wel een stuk duurder dan benzine. Nou, dat is, die verhouding is weer terug naar redelijk normaal. Maar wat je de laatste twee weken of zo ziet, is dat de prijs aan de pomp niet meer verder daalt. Terwijl natuurlijk de olieprijs, zoals we daaraan refereren, die is eigenlijk wel verder gedaald. Nou, hoe komt dat? Nou, de prijs waaraan we waaraan we refereren, dat gaat eigenlijk over de prijs van het futures contract met een levering over een maand tijd. Maar de prijzen aan de pomp die hangen af van de fysieke situatie. Wat je ziet is dat handelaren op de oliemarkt, die gaan ervan uit dat de productie en het transport door de straat van Hormuz op korte termijn zullen verbeteren. En daarom is die futuresprijs blijven dalen. Maar de fysieke markten, ja, daar is voorlopig toch nog wel wat meer schaarste. En dat wordt ook nog wel een beetje in de hand gewerkt door die acties van Oekraïne op olieinstallaties en raffinaderijen in Rusland. Dus op het ogenblik zijn er in de fysieke markt toch nog wel wat tekorten aan geraffineerde producten zoals benzine en diesel. Ja. Maar Bas, ja, ik zou toch zeggen dat die schaarste tijdelijk is en dat de prijzen aan de pomp de komende maanden toch wel verder zullen dalen.
4: Ja, dat zou fijn zijn.
3: Nog even geduld hebben. Ja, dat zou fijn zijn.
4: Maar toch ook, hè, als we kijken naar onze portemonnee, dit geeft, dat zeiden we al, inflatoren druk. Die prijzen moeten wel, als ze naar beneden komen, ook gunstig zijn voor de inflatie.
3: Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk tot op zekere hoogte al gebeurd. Ja. Want onze inflatie was in mei 3,5% en is in juni, dat hoorden we vorige week van het CBS, gedaald naar 2,9%. En nou, ik heb eventjes geprobeerd dat uit te rekenen. Nou, iets minder dan de helft van die daling, die is gekomen door de daling van de energieprijzen. Ik zou toch vermoeden dat die trend zich wel voort zal zetten. Wat we natuurlijk ook gehoord hebben van heel veel economen, dat is dat toen de olieprijs begon te stijgen en onze inflatie omhoog duwde, dat men zei, ja, die stijging van de olieprijs, die gaat zich vervolgens als een olievlek door de economie verspreiden. Daarvan zijn in die juni-cijfers zijn daar helemaal geen tekenen van. En hopelijk wordt dat proces door die snelle daling van de olieprijs de laatste anderhalve maand, ja, toch wel een beetje in de kiem gesmoord. En als dat gebeurt, ja, dan komen we misschien met schrik vrij wat betreft de hogere inflatie. Dus laten we daarop hopen.
4: Vurig op hopen en voor duimen. Dankjewel. Huiseconoom Han de Jong.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
2: Ja, president Trump wil de loyaliteit van de NAVO-landen, meldt persbureau AP, Associated Press, aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara. Europese diplomaten zeggen dat men vooral probeert te voorkomen dat Europa en Amerika elkaar daar in de haren zullen vliegen. Trump komt ook die kant op en Rutte mag weer zijn trucje gaan doen. Kijken of het hem lukt. Ga erover praten met buitenlandcommentator Bernard Hollenburg. Bernard, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: Ja, Trump die zegt dus, ik heb het geld van NAVO-landen niet nodig, maar ik heb een loyaliteit nodig. Het ging eerst om, jullie moeten meer betalen en nu, jullie moeten mij blijven steunen. Wat wordt nou het doel van Trump tijdens deze NAVO-top?
5: Ja, hij wil inderdaad een soort loyaliteitsverklaring. Wat op zichzelf merkwaardig is, want de NAVO zegt heel terecht, loyaliteit is een kwestie die we allemaal tegenover elkaar hebben. Mm-hmm. Dus waarom zouden de rest van de NAVO allemaal loyaliteit moeten verklaren aan Trump? Het hoort bij zijn, ik zal maar zeggen, wat in Amerika wordt genoemd imperial presidency. Mm-hmm. Dus hij gedraagt zich koninklijk. En naar mijn idee maakt hij een fout door de begrippen loyaliteit en vertrouwen door elkaar te halen. Je moet elkaar kunnen vertrouwen. En de vraag is, hoe kom je hier nu uit? En de aanleiding was voor Trump die opvoering, zal ik maar zeggen, van Rutte in de Oval Office. Ja. Met die statistieken waarin hij liet zien van, kijk eens even hoeveel geld wij allemaal al niet, naar aanleiding van de afspraak, bij elkaar hebben.
2: De Trump Trillion?
5: De Trump Trillion, ja. En daar was Trump totaal niet van onder de indruk. En eerlijk gezegd, daar had hij nog wel een punt, omdat hij zei, ja, dat hadden we ook afgesproken. Dus je kunt wel van alles hier gaan vertellen over meer geld, maar dat hadden we vorig jaar in Den Haag in juni al vastgesteld. Ja. Dus daar heb ik niks aan. Ik wil loyaliteit. Ja. En hoe kom je daar nou uit? De slotverklaring die voor een deel al is uitgelekt, die komt wel met een slimme formule. Die zegt dat de NAVO-landen aan elkaar voor beloven dat ze in geval van nood elkaar zullen helpen. Dat staat ook al in het handvest, want dat is in feite artikel 5.
2: Ja.
5: Ja, dus dat is op zichzelf niks bijzonders. Maar de manier waarop, denk ik, Rutte in dit geval zich hier weer uit moet wurmen, is om te zeggen, ja, maar loyaliteit spreekt vanzelf. Wij allemaal aan elkaar. Ja. En vanzelfsprekend ook aan de Verenigde Staten. En dan is het maar de vraag of Trump daarmee tevreden is. Weten we niet. Hij wilde eigenlijk niet komen naar deze top, maar doet dat alleen maar omdat het in Turkije is en hij heeft wel iets met Erdogan. Ja. Dus die wil niet laten zakken. Maar dat is eigenlijk de enige reden waarom die komt. Als dat niet zo was, als het ergens anders was, was hij niet eens verschenen.
2: Nee. Nou, we hebben de afgelopen dagen ook verhalen gezien over NAVO 3.0. Wat is dat?
5: Dat betekent een andere verdeling van de taken binnen de NAVO. Dus de Amerika vervult er een heleboel, dat is ook echt zo. Bijvoorbeeld command and control, hè, dus in het geval van conflicten. Wie zorgt er dan dat de coördinatie goed verloopt? Wie bekijkt wat er op satellieten zichtbaar is? Dat doen de Amerikanen allemaal. En de afspraak is dat Europese landen een aantal van die taken gaan overnemen. Ook dat is op zichzelf niet nieuw. Maar het is toch wel een kantelpunt, omdat elke keer als dit soort dingen worden besproken en besloten, dan is dat toch het afscheid van de oorspronkelijke afspraak die in 1949 is gemaakt met de oprichting van de NAVO. Toen Amerika als het ware een grote paraplu opstak over Canada en Europa en een aantal beschermende maatregelen nam. En ook betaalde, eerlijk is eerlijk. Daar stappen ze vanaf. Ze zeggen, ja, dat moeten jullie nu allemaal zelf. Europa moet in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Er zijn hele modellen die al op tafel zijn gekomen. Gesteld nou dat de Russen niet heel Europa aanvallen, maar een beperkte aanval op de Baltische Staten of zo, of op Polen. Kan Europa dat dan alleen al af? En een heleboel deskundigen zeggen, nou, dan komen we al wel een eind. Dus, en dat is precies wat de Amerikanen graag willen. Dus die willen niet alleen dat we onze eigen broek ophouden en meer investeren in onze eigen defensie, maar ook dat we in staat zijn om een aantal taken die als vanzelfsprekend bij de Amerikanen horen, dat we die gaan overnemen. En dat is dat 3.0.
2: Ja. Onze Europa-verslaggever Michael van der Toorn gaat trouwens erheen, dus die gaan we de komende dagen zeker horen. Verwacht jij dat we een Europese NAVO en een zeg maar Europese plus Amerika-NAVO gaan zien daar? Hè? Dat je echt duidelijk in twee sporen gaat zien. Want bijvoorbeeld die Europese landen en Canada, die willen Oekraïne blijven steunen. Nou ja, Trump zal daar misschien nog wat minder zijn. Dus verwacht jij echt twee beelden?
5: Nou, ik denk dat het er al is, eerlijk gezegd. Er is geen sprake van dat de Verenigde Staten de NAVO zullen verlaten. Daar geloof ik helemaal niks van. Daar wordt ook voortdurend over gesproken. Ze gaan eruit, ze willen eruit. Dat heeft Trump ook al wel een aantal keren gezegd, maar ik geloof helemaal niet dat hij dat wil. Alleen, er is een heel essentieel ding, Ivan. De gedachte over de bescherming van Europa, Die was er omdat de Amerikanen altijd redeneerden, als er echt een grote crisis komt of een oorlog, dan is Europa heel belangrijk, ook voor onze defensie. We moeten zorgen dat Europa sterk is en goed verdedigt. Want als de Sovjets en later de Russen daar binnenvallen, dan is er eigenlijk alleen nog maar de oceaan tussen hun en ons. We moeten dus zorgen dat Europa sterk blijft. Daar zijn zij nu van afgestapt. Ze vinden dat nog wel steeds. Maar ze zien het niet meer als direct gevaar. En ze vinden dus dat Europa zijn eigen beroep moet ophouden. En dat is echt een heel essentieel verschil. En de manier waarop wij bezig zijn aan Europese kant in de NAVO is wat dat betreft ook best gunstig. Niet iedereen is ervan overtuigd binnen die NAVO en niet iedereen doet mee. Maar er zijn een heleboel landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, die echt heel hard bezig zijn om de defensie te versterken en taken over te nemen. Dus wat dat betreft, ja, er is sprake van een soort van scheiding. Het zijn twee componenten binnen de EU die eigenlijk met een huwelijk dat niet meer deugt, maar ze kunnen zich nog niet veroorloven om een echtscheiding aan te gaan. Komt het een beetje op neer.
2: Ja, we blijven hetzelfde huis, maar we slapen apart. Dankjewel, ja. Buitenlandcommentator Bernard Hallburg in de komende dagen. Dus die NAVO-top die gaan we volgen met Michal in Ankara.
0: 11 minuten van 8 en we gaan in razende vaart naar Erwin de Hart van de ANWB. Die weet waar het vast staat, Erwin.
6: Ja, dat weet ik. Op de A2 natuurlijk staat de dagelijkse file richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Afrikakerk Driel, 6 kilometer, staat het stil. Bij Rotterdam staat het absoluut stil. Op de A15 Gorinchem Europoort. De hoofdrijbaan is namelijk dicht door een ongeluk bij knooppunt Vaanplein. En de vertraging is groot. 8 kilometer file vanaf Papendrecht. En op de A16 vanuit Rotterdam geeft het bijna een uren vertraging tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. 5 kilometer file. Dat is een te meidenweg op dit moment. De andere kant op, ja, eigenlijk ook, vanuit Breda. En dat komt door werkzaamheden op de A20 richting Hoek van Holland tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. 19 kilometer stilstaand verkeer vanaf Dordrecht tot aan het Hilligersberg, zou je kunnen zeggen. Dan de flitser A12 Utrecht-Den Haag. Hectometerpaal 19,9.
24: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
0: Ja, als je maar tijd genoeg hebt, dan wordt alles uiteindelijk werkelijkheid. Want kennen wij niet nog uit onze jeugd de Stratenmaker op Zeeshow?
2: Ik niet.
0: Jij niet?
2: Wel van naam, maar...
0: Nou, ik wel. Maritiem concern Boskalis is verwacht de komende jaren meer werk te kunnen doen aan het beveiligen van kabels en gas- en olieleidingen op zee. Nou, die worden dan beschermd door een beschermende laag stenen. Toen dacht ik meteen, hé, de Stratenmaker op zee. Ja, inderdaad. Zo meldt de Financiële Telegraaf. Dat doet Boskalis met zijn schip Windpiper. Dat is een ding van 227 meter lang en 40 meter breed. En kan 45.000 ton 45 miljoen kilo steen vervoeren. Afgelopen vrijdag is het schip in de vaart genomen en het wordt normaal gesproken gebruikt om funderingen voor windmolenparken op zee aan te leggen, beton te storten. Maar Boskalis zegt, ja, er is even daar windstilte, altijd leuk. En daarom zetten we nu in de Windpiper voor bescherming van kabels en olie- en gasleidingen. Hoe groot de markt precies is, is niet bekend, maar, zegt Boskalis, er is heel veel vraag naar dit soort werkzaamheden en dat komt allemaal door de toegenomen dreiging van sabotage.
24: Tech-update.
0: Jo van Murik.
7: Dag, Bas.
0: Jo, we kunnen astronomische winstcijfers verwachten bij Samsung als gevolg van hun chipsproductie. Want ja, ze komen met de kwartaalcijfers.
7: Morgen, hè? Inderdaad. Stoer je vast, want dan gaan we weer duizelingwekkende cijfers zien over de periode april tot en met juni. De boeken gaan dan open en een collectief van 30 analisten heeft vast een voorspelling gedaan bij Reuters. Hou je dus vast, want een winststijging van factor 18 wordt voorspeld ten opzichte van een jaar geleden. En dan gaan ze uit van omgerekend 56,35 miljard dollar voor de winst. Dat zijn Nvidia-cijfers. Bas, juist ook bij Samsung dus, hè, met als verschil dat Samsung 6 keer zoveel medewerkers heeft aan Nvidia.
0: Dat zou je wel, noemen. Dus waarvan de meesten ook nu veel meer betaald krijgen.
7: Die krijgen bonussen van minimaal enkele tonnen per jaar. Dus dat is allemaal gebeurd.
0: Maar dat kan allemaal als je 8 keer...
7: Dan is ook wat te verdelen. Goed, vraag een econoom hoe het precies gaat in Zuid-Korea, want daar zullen ze allemaal verschillende lezingen op nahouden. Maar feit is dat we wel met wederom een nieuw record te maken hebben als het gaat om de winst. Vraag naar geheugenchips, moet ik zeggen, blijft ook toren hoog. Hè. Het is de derde keer op rij dat Samsung aangedreven daardoor zijn eigen kwartaalwinstrecord gaat verbreken. Maar daarbij komt ook nu het feit dat er verschillende soorten geheugenchips in trek zijn. Dat komt dan weer door de huidige fase van de AI-revolutie, de agentic AI-toepassing, die steeds meer letterlijk geheugen nodig hebben. En dus goed nieuws voor Samsung.
0: Ja, en dan zouden ze ook nog eens in gesprek zijn met nieuwe klanten. Boeiende nieuwe klanten.
7: Zeker. Afgelopen vrijdag vertelde collega Stijn nog in het tech-update dat Anthropic heeft aangeklopt om daar eigen chips te laten ontwikkelen.
0: We kunnen deze tech-update niet meer zonder het woord Anthropic.
7: Nee, Anthropic zit in elke tech-update van dit jaar.
2: Tot jouw irritatie.
7: Tech-update bingo. Ja, we kunnen er niks aan doen. Ik hoor ook van luisteraars op de Zuid, als die zeggen, als ik niet hoor hoe ik met Anthropic ga 's ochtends in het tech-update, dan heb ik geen goede dag. Dus we blijven maar doen. Nee, ze vonden gekkigheid. Er wordt nu onderhandeld met Meta, schrijft de Koreaanse zakenkrant Seoul Economic Daily. Bedrijf van Mark Zuckerberg heeft aangeklopt voor de productie van hun eigen ontwerp. Dat gaat om MTIA-chips, Meta Training and Inference Accelerator, heel technisch. Die werden en worden nog steeds bij TSMC geproduceerd. Maar voor de derde generatie zullen ze bij Samsung willen aankloppen. Waarom is nog niet helemaal duidelijk. Maar we hadden het onlangs al in de tech-update over dat Meta een soort cloud-reusje zou willen worden. Dat ze al die datacentercapaciteit die ze toch niet echt gebruiken, want niemand wil hun AI, dan maar als een soort Amazon, Microsoft en Google aan andere partijen willen gaan verhuren. Want waarom ook niet? Maar dan hebben ze dus meer van die nieuwste generatie chips nodig en dat willen ze bij Samsung laten maken.
0: Oké, ondertussen profiteert een ander tech-productieconglomeraat in Azië van de aanhoudende AI-hype. Is dat de
7: Foxconn?
4: Oh, Foxconn. Ik dacht, ik zet de in even op een andere Koreaan. SK Hynix. Nee, maar het is Foxconn.
7: We hebben het over Foxconn, Taiwanese, maar goed, ook Azië dus.
4: Maar er komt ook een flinke waarschuwing bij, hè, bij dat verhaal.
7: Ja, zeker. Ja, want we kennen Foxconn als producent van iPhones. Hè,
4: die Apple's iPhone, ja.
7: Precies, die assembleren ze. Maar ze doen ook steeds meer in de productie van onderdelen voor datacenters. Het gaat bijvoorbeeld om de serverapparatuur die Nvidia levert. Komt ook bij Foxconn vandaan. Dus ook daar klinkende cijfers. Iets minder sensationeel dan het bericht van Samsung wellicht. Verschil is wel dat deze ook officieel gedeeld zijn door Foxconn gisteravond. 39,8% stijging van de omzet ten opzichte van een jaar geleden over het afgelopen kwartaal. Dat is toch buitengewoon netjes, kunnen we wel weer zeggen. Meer ook dan de voorspellingen van analisten vooraf. Alleen al in juni stijging van 50% om aan te geven de afgelopen weken extra lucratief waren. Vooral die server racks voor Nvidia werden extra besteld. Maar ja, inderdaad, wel een waarschuwing erbij. Want, zegt Foxconn, de instabiele wereldwijde politieke en economische situatie blijft maar toenemen. Zet de boel onder druk. Nou, kunnen we zeggen dat geldt voor heel veel bedrijven, juist ook in tech. En waar Hon High Precision Industry, want dat is de officiële naam van Foxconn dan opduidt, dat is dan weer niet helemaal duidelijk. Ja, nogmaals, een Taiwanese bedrijf, misschien dat ze daar de spanningen zien oplopen. We zien natuurlijk ook wat er allemaal gebeurt met de VS als het gaat om AI en wel niet, wat mag er nog wel en niet. De assemblage van telefoons en hoeveel Apple er verwacht te verkopen, dat fluctueert ook om de zoveel tijd.
4: Dankjewel, Jo van Buurik.
8: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: En dan, Iwan, gaan we even naar de serie Onopgeloste Mysteries. Ja. Moet je altijd even zo'n stem zo. Ja. Vorige week werden in het noorden van de Australische provincie Queensland 6 grote mysterieuze metalen ronde ballen gevonden op een strand in de buurt van Townsville. En meteen werd er online gespeculeerd dat die bollen brandstoftanks voor ruimtevaartuigen waren. En dus restanten van een zeer ontvlambare of misschien zelfs wel radioactieve stof zou kunnen bevatten. Oh. Nou, dat was niet zo gek advies, want de lokale autoriteiten waren er als de kippen bij om aan te geven dat als je zo'n bol tegenkomt op het strand, centimeter voor 80 doorsnee, tenminste 50 meter afstand moet houden en meteen de hulpdiensten bellen. Vervolgens zagen getuigen hoe mannen in witte pakken de bollen onder politiebewaking in vaten voor gevaarlijke stoffen plaatsten, uit angst dat ze gevaarlijke stoffen zouden kunnen bevatten. Mm-hmm. Zo'nzelfde bol werd in 2011 gevonden in een afgelegen graslandgebied in Namibië. Maar gelukkig kwam de ASA, dat is de NASA van Australië, maar dan zonder N, vanmorgen met een verklaring dat het drukvaten van een ruimtevaartuig lijken te zijn. En die voegde erop toe dat de bollen overeenkomen met brokstukken van een buitenlandse raket die onlangs vanuit een baan om de aarde de atmosfeer zijn binnengedrongen. Het is gewoon ruimtepuin.
9: Niet van een UFO?
4: Nee, helaas. Ik had mijn aluminium mutsje al helemaal klaar liggen. Het is nog steeds niet duidelijk wie de raket heeft gelanceerd. En daarmee kunnen we zeggen, mysterie niet opgelost. Weer zware aanvallen van de Russen op Kiev vannacht. Zelensky waarschuwde er al voor in aanloop naar de NAVO-top deze week in Ankara. Oekraïners hebben op hun beurt ook weer Russische doelen aangevallen. De energie-infrastructuur bijvoorbeeld op de Krim. Zometeen meer van onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
11: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
9: Thuis herstellen na een operatie terwijl het ziekenhuis op afstand meekijkt. Dat zou zomaar eens honderdduizenden ziekenhuisopnames per jaar kunnen schelen. Toch komt het nog nauwelijks van de grond. Hoe kan dat? Dat hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of luister hem als podcast.
15: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
17: En, hoe ging je leestoets?
18: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
17: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
17: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
17: In 14 weken begrijpend leren lezen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
20: Nu in de BNR-app.
2: Kantorenbouw onder druk door stijgende kosten en minder huurders. AI-aandelen blijven in trek, maar de zorgen nemen toe. Beleggers twijfelen niet aan AI, maar aan de prijs. En Turkije maakt Ankara klaar voor de NAVO-top. Alles wat een smetje kan zijn, wordt weggepoetst. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
0: Wij gaan naar Erwin de Hart van de ABB. Want Erwin, ja, wegafsluitingen, werkzaamheden, een soort voor vertraging, hè?
6: Ja, veel vertraging op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen afrit Sint-Michielskerstel en knooppunt Empel. 8 kilometer file. Bij Rotterdam is de hoofdrijbaan nog altijd dicht. Waarschijnlijk nog een kwartiertje bij knooppunt Vaanplein. En de A20 is dicht. Gouda richting Hoek van Holland. Nou, dat geeft dus heel veel vertraging. Een uur in beide richtingen tussen Ridderkerk en Terbrechtseplein. En een flitser A12 Utrecht-Den Haag, hectometerpaal 19,9.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
25: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. Het aantal mensen dat in Kiev is omgekomen bij een Russische aanval vannacht is opgelopen tot 10. Het aantal gewonden is nu bijna 50. Volgens Oekraïne schoot Rusland raketten af richting de hoofdstad. Rusland zegt intussen dat het op verschillende plaatsen Oekraïnse drones heeft onderschept. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid en mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Nog even kijken naar de handel in Azië en in Nikkei. 0,3% lager. De Hang Seng in Hongkong 0,15% hoger. En de Kospi verliest 1,4% in Seoul. Dan de OPEC-plus-landen gaan de olieproductie opvoeren volgende maand met bijna 200.000 vaten per dag. Zo willen ze de stabiliteit op de oliemarkt verder versterken. Maar, zegt Han Jong, er is nog wel duidelijk sprake van schaarste op de oliemarkt.
3: En dat wordt ook nog wel een beetje in de hand gewerkt door die acties van Oekraïne op olieinstallaties en raffinaderijen in Rusland. Dus op het ogenblik zijn er in de fysieke markt toch nog wel wat tekorten aan geraffineerde producten zoals benzine en diesel. Maar Bas, ja, ik zou toch zeggen dat die schaarste tijdelijk is en dat de prijzen aan de pomp de komende maanden toch wel verder zullen dalen. Dus misschien moeten we nog even geduld hebben.
0: Even wachten, zegt Han de Jong. Na het besluit van de OPEC-landen daalden de olieprijzen licht. Zo melden de futures Brent crude staat op dit moment in de future op $72,11.
4: kwam van een iets lager niveau, ietsje omhoog te komen. En West Texas Intermediate is 0,2% lager, kost nu $68 per vat. Alle beursnieuws in de BNR-app en uiteraard in de nieuwsuitzendingen altijd bij BNR. Zware aanvallen van de Russen op Kiev vannacht. Zelensky had erover gewaarschuwd, want we zitten in aanloop naar die NAVO-top deze week in Ankara, Turkije. En de Oekraïners hebben het ook niet helemaal op zich laten zitten. Die hebben grote aanvallen gedaan op Moskou en op de Krim. Zometeen onze correspondent Joost Bosman erover.
1: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
21: 52 min 40.
22: 12 natuurlijk.
21: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
21: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
23: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: In 12 weken leren rekenen?
22: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
28: In de BNR-app
27: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app
28: en blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
4: Het is 6 minuten over 8 geworden zomer. We zijn op de helft van deze maandagmorgen spits. Maar het betekent nog niet dat je uit de file bent, want het is hartstikke druk op de Nederlandse wegen. Maar het is een kwestie van tijd. Nog een paar weken zijn we allemaal met vakantie. Behalve Iwan en ik. Ah, ik wel.
2: Dan heb je inderdaad om 7:30 30 kilometer file in het hele land.
4: Lekker hoor, dat is ook fijn. Wat gaan we doen het komende half uur, Iwan? Om iedereen een beetje af te leiden van de file ellende.
2: Permanente vrijdag is het dan. Ja, wat gaan we doen? We gaan het hebben over nieuws. Bijvoorbeeld vandaag bij de rechtbank. De zaak die Solvinity heeft aangespannen tegen de staat. Solvinity is het bedrijf achter DigiD dat een deel daarvan beheerd zou worden verkocht aan de Amerikanen. Mocht niet van de overheid, maar waarom eigenlijk niet? En ja, dat proberen zij via de rechter te achterhalen. Praten we zo meteen over met Erik Smit. Die is medeoprichter en voorzitter van de Firewall. Dat is een soort activistisch journalistiek platform dat zelf ook met juristen allerlei bedrijven wil gaan aanpakken. Big tech en dergelijke. En we hebben het over kunstmatige intelligentie en AI-aandelen. Want ja, zijn die koersen nou te hoog opgelopen? Gaat de bubbel barsten? Nou, beleggers maken zich wel zorgen. Maar eruit wegblijven doen ze ook niet echt. Hoor je straks.
4: Nee. Nou, we gaan eerst naar dit. Want de Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw door de Russen bestookt. Burgerdoelen met name. Dodental opgelopen tot 10 slachtoffers. Er zijn 46 gewonden, meerdere woonflats zijn geraakt. En Zelensky had erover gewaarschuwd. Jongens, in aanloop naar de NAVO-top gaan de Russen zeker aanvallen. Maar tegelijkertijd melden de Russen zelf ook dat ze zijn aangevallen door Oekraïne. De energieinfrastructuur opnieuw op de Krim geraakt. Maar ook zegt Moskou dat ze tientallen drones hebben onderschept vanuit Oekraïne. Rusland-correspondent Joost Mosman die vertelt hoe de beschietingen over en weer verliepen.
29: Nou, in Kiev is in de wijk Padilsk een appartementenblok geraakt, volgens burgemeester Vitaly Klitschko. Daarbij zijn 7 doden gevallen, zei hij, en 24 gewonden. In een wijk Darnitsa, dat aan de linkeroever van de Dnieper ligt, de Dnipro, zijn op 3 locaties flatgebouwen beschadigd en er zijn branden uitgebroken. En ja, wat je zei, Zelensky had er al zondagavond, gisteravond voor gewaarschuwd dat de Russen hiermee kwamen. Hij zei, dit is Poetin ten voeten uit. Het is vlak na de onafhankelijkheidsdag in Amerika en vlak voor de top in Ankara, Turkije, die NAVO-top. En dan doet hij dit soort dingen.
4: Ja. En nu de tegenacties van de Oekraïners op de Krim. Ik zei het al eventjes. Hoe is het daar? Je hebt er mensen gesproken, geloof ik, hè?
29: Ja, dat klopt. Nou ja, er zijn afgelopen weekend ook weer is er een militair vliegveld aangevallen op de Krim, waarbij gevechtsvliegtuigen zouden zijn beschadigd geraakt of vernietigd zelfs. En er is in een stadje in de buurt daarvan zijn ook energievoorzieningen getroffen. Er is geen stroom meer. Ook in Sevastopol is geen stroom meer. Op meerdere plekken van de Krim. Ja, ik heb mensen gesproken die zeiden, ja, de Russen die je spreekt zeggen, nou ja, het is allemaal niet makkelijk. Er zijn bepaalde producten niet meer, die kunnen niet meer aangevoerd worden, omdat er ook geen benzine meer is. Die kunnen we ook niet meer krijgen. De noodtoestand is uitgeroepen, maar we redden het wel. Wij zijn Russen en we zijn hieraan gewend. De Krim heeft in het verleden ook veel meegemaakt. Als je spreekt bijvoorbeeld met Krim-Tataren, die ik ook heb gesproken, de oorspronkelijke bewoners van de Krim, die zijn veel negatiever eigenlijk, veel pessimistischer zeggen, het is rampzalig, mensen trekken weg. Omdat er geen benzine meer is, is er ook geen werk meer voor mensen. Hè. Bedrijven vallen om, want die hebben benzine nodig om te kunnen bestaan. Dus ja, de mensen verliezen hun werk ook op dit moment. Dus nou ja, de isolatie van de Krim gaat steeds verder. En vorig weekend heeft ook al de gouverneur Sergei Aksionov heeft de noodtoestand uitgeroepen. En dat is ook niet zomaar geweest natuurlijk.
0: Nee. Nou heeft Oekraïne volgens Rusland een voorstel voor een kortdurend staakt het vuren rond de stad Konstantinivka, als ik het goed zeg, afgewezen, meldt het Russische ministerie van Defensie. Een gevechtspauze die vandaag zo ingaat. Maar wacht eventjes, waar hebben we het nou over? Dit is een tijdelijk soort mini staakt het vuren, heel lokaal, om een stad te ontzien.
29: Nou ja, de afgelopen week al kwam Rusland, het ministerie van Defensie van Rusland, kwam met een voorstel om vandaag van 12 tot 8 lokale tijd in Oekraïne een korte gevechtspauze in te lassen, zodat de Oekraïners in Kastiantinivka de lichamen van de eigen militairen zou kunnen ruimen. Nou ja, Oekraïne heeft daar niet op gereageerd of heeft het afgewezen, zegt Rusland. Oekraïne heeft er in werkelijkheid gewoon niet op gereageerd. We weten het gewoon niet. Het lijkt erop dat het gewoon niet doorgaat in ieder geval.
0: Ja. Nou, dan inderdaad die top die komt eraan in Turkije deze week. Trump en Poetin hebben elkaar gebeld in aanloop naar die NAVO-top. Die begint morgen. Weet je wat ze besproken hebben?
29: Nou ja, geen van beide presidenten hebben er zelf iets over gezegd. De adviseur van Poetin, Yushakov, die heeft gezegd, Ushakov moet ik zeggen, die heeft gezegd dat de presidenten, nou ja, Poetin uiteraard, Trump heeft gefeliciteerd met 250-jarig bestaan van Amerika en gezegd dat we de verschillen niet moeten benadrukken tussen onze landen, maar juist de overeenkomsten. En Poetin heeft daarbij ook weer uitvoerig verwezen naar de Tweede Wereldoorlog, waarin beide landen bondgenoten waren. Maar verder rest is er eigenlijk niks nieuws besproken. En moeten we dat gewoon kijken wat er in Ankara gaat gebeuren deze week.
0: En dat zei onze Rusland-correspondent Joost Bosman.
24: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Ja, dan moet ik toch nog eventjes één dingetje melden, want dat zou ik even doen. Afgelopen weekend bestond het dorp waar ik woon. Ik heb wel 750 jaar. Ja. Ik heb ook de dorpsbewoners even beloofd dat we even in de ochtendspits nog de felicitatie zouden doen voor Eckerwiel, 750 jaar. Ja. Net zo oud als Amsterdam.
2: Ja, en daar zijn allemaal dan avonden voor op tv, ja, met de koning en zo.
0: Nooit zo ver gekomen.
2: Die nooit gezien.
0: Nee, we hadden een feesttent achter het dorpshuis. Ja.
2: En jij waren ging voor de Polonaise, hoorde ik.
0: Ik heb de Polonaise voor.
2: Kijk even naar de beelden.
0: Ja.
2: Oh ja.
0: Zijn hè?
2: Ja.
0: Mooi.
2: Slik wat
0: tot zover. Ik heb dus nu voldaan aan mijn plicht als burger van Eckerwiel.
2: Ja, nou, word je ereburger, denk ik binnenkort.
0: Denk het ook.
2: Krijg je nog een lintje? Wil je nog verder praten over Eckerwiel?
0: Ja.
2: Oh, dat kan wel.
0: Het is goed. Nee, we gaan naar iets anders.
2: Is er genoeg wat voor artiesten waren bij het feest?
0: Allemaal bekende artiesten die ik niet
2: heb. Uit de regio.
0: Ja, precies, uit de regio. Oh, ja. Die heel goed zingen. Ja.
2: Ook veel gedronken ook.
0: Ja, bier.
2: Oh ja.
0: Ja, dat toch wel.
2: Ja, dat snap ik.
0: Zullen we doorgaan?
2: Oh, ja,
0: Solvinity, hè? Ja.
2: We gaan het hebben over Solvinity, ja. Want de zaak die Solvinity tegen de staat heeft aangespannen, die dient hedenochtend om 10:00. Dat is het bedrijf achter DigiD. Zou worden overgenomen door Kindrail, Amerikaans bedrijf. We kennen de geschiedenis, maar Den Haag ging ervoor liggen nadat er een hele tijd grote verontwaardiging was ontstaan. En toen besloot de staatssecretaris Aarts om het te verbieden. Nou, het publieke belang werd daarmee beschermd, volgens Den Haag. Maar daarmee is Solvinity het dan weer niet eens, zegt Erik Smit. Hij is medeoprichter en de voorzitter van de Firewall, activistisch journalistiek platform waarmee die de gevaren van de techreuzen in kaart wilde brengen en dus ook streed voor het behoud van sovereignty in Nederland.
8: Vandaag dient er een voorlopige voorziening in de rechtbank Rotterdam waarin de schorsing van het verbodsbesluit geëist wordt over sovereignty. Mm-hmm. En dat betekent dat eigenlijk de overname zijn gang kan krijgen als je dat schorst. En dat heeft om te beginnen natuurlijk een onomkeerbare gevolgen heeft dat. En als je eenmaal een verkoop gaat laten plaatsvinden, dan kan je hem niet meer zomaar terugdraaien.
2: Mm-hmm. Nee, precies.
8: En dat willen wij natuurlijk niet. En dat wil de staat ook niet.
2: Nee. Dat zou eerst achter gesloten deuren gaan gebeuren. Waren jullie ook niet welkom geweest. Maar de rechter gaat daar niet in mee, in dat verzoek?
8: Nou, dat wilde de staat heel graag. Dat wilde Sovereignty heel graag. Die wilde eigenlijk alle vertrouwelijke inhoud natuurlijk rondom dat besluit. En dat willen ze eigenlijk het liefst niet met het grote publiek delen. Dus vandaar dat het verzoek eruit kwam. Maar wij wilden dat natuurlijk wel. Wij hebben van het begin af aan duidelijk gemaakt bij de rechtbank en ook bij de minister, althans bij ook bij de staatssecretaris. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dus, dat wij partij willen zijn. En dat heeft de rechtbank Rotterdam gelukkig toegekend. De afgelopen anderhalve week is daar wel enorm over gebakkeleid, want tot het laatste moment aan toe heeft de staatssecretaris dat willen voorkomen. Maar goed, daar is de rechtbank niet in meegegaan en wij zijn er dus heden ochtend.
2: Ja, en jullie hopen dan denk ik ook met name.
9: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze?

0: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
1: Het deel, nou, dat wordt allemaal heel technisch. Wij gaan hele ochtend ons wat meer toeleggen op het zwaarwegende probleem. Namelijk dat het niet alleen het onomkeerbare risico's voor de staat zo'n schorsingsbesluit opneemt. Maar dat het natuurlijk op zichzelf genomen het verbod natuurlijk volkomen rechtmatig is. Namelijk dat het natuurlijk op het moment dat zeer gevoelige gegevens van Nederlandse burgers in handen komen van een Amerikaans bedrijf, het ook binnen de rijkwijd van de Amerikaanse regering komt. Ja. En we weten eigenlijk, met name sinds de laatste weken, dat die regering steeds autocratischer te werk gaat.
2: Ja, van Kinderwell zelf horen we niks meer. Je zou denken, die willen graag Hattersson Vinity willen overnemen. Dan stappen die wel naar de rechter. Maar die zijn volledig uit beeld verdwenen?
1: Ja, dat is een goede vraag, want inderdaad, Solvinity procedeert hier en de groot aandeelhouder van Solvinity, dat is het Britse Vitruvian Partners, dat zich via een Luxemburgs vehikel laat vertegenwoordigen. Maar de grote afwezige is inderdaad Solvinity zelf. Kinderill zelf. Ja. En dat is natuurlijk zeer opmerkelijk. En daar kun je eigenlijk wel het opmaken dat ze dus, als je niet procedeert, als je niet meer in verweer komt, dan heb ik klaarblijkelijk geen belangstelling daarvoor. De reden voor Solvinity en de aandeelhouders is heel duidelijk. Dat gaat puur om de centen. Dat zij deze deal willen laten doorgaan.
2: Ja. En misschien ook wel logisch voor hen. Hè? Een bedrijf opgericht, dan wil je het misschien een tijdje verkopen. Nou ja, blijkt nu dus een onverkoopbaar vehikel.
1: Dat zijn ook andere verkoopmogelijkheden.
2: Ja, maar niet meer aan Amerikanen bijvoorbeeld. Waarschijnlijk.
1: Nee, dat is dus heel duidelijk. Ja. Daar liggen per definitie risico's aan te grondslag. En iedereen kan nu weten dat de Nederlandse overheid het daar niet mee eens is. Ja. En natuurlijk dat er ook maatschappelijke organisaties als de Firewall daar niet mee eens zijn.
3: Ja. Erik, nog even een vraag. Want je zei net, we hebben documenten toegestuurd gekregen. Het weekend kunnen bekijken. Kunnen we niet veel over zeggen. Maar toch even de teneur daaruit opklinkend. Kun je daarvan zeggen, inderdaad, daar heeft de staatssecretaris getracht het publiek belang te dienen?
1: Zeker, ja, nee. En het wordt ook goed onderbouwd. Dus het is natuurlijk een verbod wat wij natuurlijk ook beijverd hebben. En het Bureau Toetsing Investeringen heeft natuurlijk een uitgebreid zich daarin verdiept. En er ligt duidelijke argumenten om natuurlijk dit verbod gestand te doen. Dus ik ga er nu niet te veel over vertellen. Maar we gaan straks in de rechtbank wordt daar meer over verteld. Ja. Wij zijn er stellig van overtuigd dat natuurlijk de voorzieningenrechter vandaag het verbod handhaaft.
2: En dat is Erik Smit van de Firewall.
3: We gaan naar Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, waar staat het nu vast?
4: Nou, bij Rotterdam staat het echt vast nog steeds. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg staat 15 kilometer file. Ook door de werkzaamheden op de A27 is het extra druk natuurlijk. Er is een ongeluk gebeurd bij Rotterdam richting Europoort bij Knopend Vaanplein. Dat geeft 10 kilometer file. Het staat helemaal stil. Dus er zou elk moment de weg vrijgegeven kunnen worden, maar dat is dus nog niet gebeurd. Het geeft file op de A16 vanuit Rotterdam. Bij Knoopend Ridderkerk 5 kilometer en ook op omliggende wegen inmiddels. Richting Rotterdam heb je bijvoorbeeld 21 kilometer file tussen Dordrecht en Terbrechtseplein. Ook een uur vertraging. En dat komt dan ook weer door de werkzaamheden, want de A20 is dicht richting het westen tussen Terbrechtseplein en Kleinpolderplein. En op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam wordt omgereden tussen Willemstad en afrit Oud-Beiland. 10 kilometer file, half uur vertraging. Op de wegen heb je dus veel vertraging bij Rotterdam. En de flitser staat op de A7, afsluitdijk Heerenveen. Hectometerpaal 107,8.
5: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
6: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
7: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
8: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
5: BNR.
3: We gaan naar Frankrijk, naar de Pyreneeën om precies te zijn. Want door natuurbranden in het zuiden van Frankrijk worden nu zo'n 10.000 mensen geëvacueerd. Enkele dagen zijn er heftige branden, bosbranden. In Zuid-Frankrijk door het weer inmiddels 4500 hectare afgebrand. En de brand is nog steeds niet onder controle. 700 brandweerlieden ingezet met 200 blusauto's en 10 blusvliegtuigen. De evacuatie loopt wel geordend, maar de brand zelf is moeilijk te bestrijden, zeggen de brandweerlieden. En het gevaar is nog niet voorbij. Tot vanavond heerst er extreem brandgevaar in Zuid-Frankrijk.

0: Frankrijk vanwege droogte, hitte en wind. En er zijn ook zorgen over de aanstaande hittegolf, de derde van dit jaar, die er nu aan zit te komen. Volgens de weersvoorspellingen krijgt heel Frankrijk de komende week te maken met temperaturen tot boven de 35 graden in het zuiden. En ook de Tour de France die komt daar doorheen. Ze past zijn etappe aan. De renners finishen vandaag in het Franse departement van de Brandewoede. 80 kilometer van de evacuaties en die etappe gaat gewoon door. Maar dan wel zonder publiek en zonder reclamekaravaan. Ook wordt toeschouwers dringend verzocht niet naar de route of de finish in Les Angles te komen. En ook op andere plekken in Frankrijk woeden de natuurbranden. In de Gare, bij de buurt van Carcassonne, is volgens de Franse media 650 hectare afgefikt. Snelweg A9 is afgesloten in Auvergne. Daar ligt ook het treinverkeer stil door natuurbranden, meldt de Franse nieuwszender BFM TV.
1: Beleggers in Nederland en België trouwens ook, die maken zich steeds meer zorgen over de hoge waardering van de AI-aandelen, blijkt uit onderzoek van de online broker Lynx. Hoewel beleggers optimistisch zijn over AI, geeft 72% aan dat ze de koersen van die aandelen, ja, dat allemaal te hoog is opgelopen. En waar die twijfel precies vandaan komt, vertelt Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx.
2: Het hangt een beetje vanaf waar je kijkt in de koersen. Ja. Het blijkt ook uit ons onderzoek dat beleggers niet zozeer twijfelen aan de AI, maar vooral aan de prijs die je er vandaag voor betaalt. Mm-hmm. En ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Big Tech, daar wordt al getwijfeld aan die investeringen. Dat zie je de afgelopen maanden terug in de koersen die wat onder druk staan. Mm-hmm. En maar de chipmakers die verdienen nu bakken met geld. Hè. Koers van Micron Technology, ASML, Samsung, noem maar op, die blijven maar stijgen.
0: Ja, nou hebben we het maanden over de vraag, is er nou sprake van een AI-bubbel? Omdat die koersen zo hoog oplopen, kijken we weer naar een nieuwe tulpencrisis. Wanneer komt het moment dat de meerderheid, want daar gaat het eigenlijk om, dus ook sentiment, vindt dat alles overgewaardeerd is?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat veel beleggers uit ons onderzoek ook angstig worden van de snel stijgende koersen. Maar ja, als je gaat kijken onderliggend naar de waarderingen, dan valt het eigenlijk allemaal wel mee. De big tech bedrijven zijn niet echt overgewaardeerd. Als je kijkt naar koers-winstverhoudingen, mm-hmm, Tuurlijk gaat nu wel heel veel geld uit, dus er is weinig vrije cashflow over. Maar kijk je naar die chippers die nu heel veel geld verdienen, ja, daar zijn de waarderingen wel wat opgelopen. Zeker als je kijkt naar een ASML bijvoorbeeld. Maar kijk je naar de Koreaanse bedrijven, Samsung en SK Hynix. Ja. Ja, daar betaal je niet hele hoge waarderingen voor eigenlijk.
0: Nee, precies. Dus op dat moment is het nog niet echt overspannen. Maar uit je onderzoek blijkt ook dat de techsector de komende maanden wel favoriet blijft. Hè. Maar gaan we dat vaker zien? Hoge koersen, steeds verder oplopend en af en toe ook winstnemingen?
2: Dat zou wel kunnen, omdat beleggers, ja, wel vertrouwen houden eigenlijk in AI. Ja, ja. Ze zien, mm-hmm, wel op lange termijn kansen, maar ondertussen maken beleggers zich zorgen over die hoge waardering en het concentratierisico. Maar goed, als je een aandeel mooi vindt, en er is niks beters te kopen, dan maar beter duur dan niet te koop, zeggen ze dan maar altijd.
0: Dat is waar, hè? Dus je ziet nog niet een overflow naar andere sectoren of mogelijk een uitwijk naar commodities of goud of dat soort dingen?
2: Nee, de populariteit daarvan is juist afgenomen. Ja. Ook ten opzichte van ons onderzoek van 3 maanden geleden. Toen werd energie echt bestempeld als een goede sector. En nu is het terug weer naar de technologie.
0: Heeft ook een beetje te maken met de oorlog in het Midden-Oosten, hè, denk ik.
2: Zeker, ja. Omdat de olieprijzen toen opliepen, was energie populair. En nu is de olieprijs weer hard gedaald. En dan wordt dat ineens minder populair.
0: Ja, zeg het Justin nog iets anders? Want hoe kijken die Nederlandse beleggers, en Belgen ook, want die heb je ook onderzocht volgens mij, kijken die er met een andere bril naar beleggingen dan het buitenland, zal ik maar even zeggen? We zijn altijd een beetje van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.
2: Ja, maar aan de andere kant denk ik dat de home bias ook wel een grote rol speelt. Dus ja, wij als Nederlanders zijn ook wel trots op namen als ASML en Besi. En als de waarderingen dan wat hard oplopen, kiezen we toch vaker nog voor deze aandelen dan dat je zegt, laat ik eens in een Zuid-Koreaans bedrijf beleggen. Dus hoe dat verschil verder is, hebben we op dit moment niet onderzocht.
1: En dat zei Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx.
0: Ja, hebben we allemaal willen zeggen achteraf dat je denkt van dat had ik nou beter niet kunnen zeggen. Mm-hmm. Foutje maken is menselijk, maar ja, hoe hoger je positie, hoe hoger de boom, hoe meer wind. En dat ondervond ook Anthony Albanese, de premier van Australië. Want in een podcast-interview, Bush Deep, nooit verhoord, werd de inmiddels 63-jarige Albanese ondervraagd door Nicky Osborne. Dat is een cabaretier in Australië, die is nogal omstreden, want die neemt geen blad voor de mond. En die zei, met welke Australische ster you wanna marry, shag or date? Dus wil je mijn seks te trouwen of daten? Nou, hij had de keuze uit drie Australische actrices. Kylie Minogue, Nicole Kidman en Rhonda Birkmore. Nooit van gehoord. Maar eerst weigerde hij te antwoorden en zei hij nog van... ah, ik ben zelfs pas 6 maanden getrouwd. Dus ja, ik heb er geen mening over. Nou, dat legt mevrouw Osborne zich niet beneer. Want die ging gewoon lekker door. Die zei, nee, dat gaan we niet doen. En uiteindelijk hapte die... beetje minder ontwijkend.
3: Kylie, clearly.
4: You marry Kylie. And Shagger. And Data.
3: All of the above.
0: Ja, dus Mary, Shag en Date. Alle drie. Dat is niet zo handig. Ze is fantastisch, zei hij. Nou, dat viel allemaal niet zo lekker, want Albanese uitspraken deden stof opwaaien binnen en buitenland. Een Australische parlementariër die noemde zijn opmerkingen volstrekt ongepast. En een ander voegde eraan toe dat hij het respectloos was jegens vrouwen en het ambt van premier in diskrediet bracht. Vandaag heeft de Australische premier zijn ondubbelzinnige oprechte excuses aangeboden in een schriftelijke verklaring. En daarmee is hij diep door het stof. En Kylie Minogue heeft niets van zich laten horen.
1: Ik zie op Instagram allemaal leuke posts van dingen, maar niks hierover deze kwestie. Nee.
0: De voorbereiding op de NAVO-top in Turkije zorgen voor onrust in het land. Zo zijn honderden NAVO-critici opgepakt. Turkse journalisten die zijn niet welkom en demonstraties zijn verboden. Zometeen gaan we naar het immergezellige Ankara met onze correspondent in Istanbul.
5: Hoge energieprijzen.
6: Oplopende kosten.
5: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
6: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
5: We stellen korte, gerichte vragen.
6: Over wat er speelt.
5: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
6: Ben jij die beslisser?
5: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
9: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk and compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
10: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het Economenpanel en een gesprek met Eugène Gruter, topman van Sweco, Europa's grootste architecten- en ingenieursbureau, over de miljarden investeringen die nodig zijn voor onderhoud van Nederlandse bruggen en wegen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
14: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Ben je ondernemer of zzp'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
17: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
18: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
17: Ja, flexibel ticket, hè?
18: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
17: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: BNR Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB en het is heel erg druk bij Rotterdam op de weg. Want door een ongeluk is richting Europoort de A15 de hoofdrijbaan dicht bij Knoopend Vaanplein. Het geeft heel veel vertraging op de A15, maar ook op de A16 vanuit Rotterdam. Tussen de Brechtseplein en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer stilstaand verkeer. Vanuit Breda naar Rotterdam 23 kilometer file. Tussen Dordrecht en Knoopend Brechtseplein een uur vertraging door de werkzaamheden op de A20. En daarom rijden veel mensen ook om A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Dus de Knoopend Sabina en Barendrecht 20 kilometer file. 3 kwartier is de vertraging daar in Hoekse Waard. En dan een flitser, de A6 Muiden Lelystad, hectometerpaal 69,4.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij de Haagse Hogeschool zijn meer dan 100 meldingen gedaan door medewerkers over een onveilige werksfeer. Volgens Omroep West gaat het om klachten over intimidatie, pesten en machtsmisbruik. De arbeidsinspectie doet onderzoek. De Haagse Hogeschool geeft de problemen toe en zegt er dagelijks aan te werken. Veel bestuurders van brommobielen kennen de verkeersregels niet goed, blijkt uit onderzoek. Het zijn van die kleine wagentjes die je vooral in Amsterdam ziet. Ze parkeren fout en rijden bijvoorbeeld over het fietspad, terwijl dat niet mag. Bestuurders zeggen onder meer dat ze bang zijn om tussen auto's te rijden. Provincies mogen sneller een vergunning afgeven om wolven af te schieten. Staatssecretaris Erkens geeft daar toestemming voor. Hij zit ermee dat wolven nu welpen krijgen die ze willen beschermen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen. Hij vindt dat het afgeven van een afschotvergunning veel te lang duurde. Het aantal mensen dat in Kiev is omgekomen bij een Russische aanval vannacht is opgelopen tot 10. Het aantal gewonden is nu bijna 50. Volgens Oekraïne schoot Rusland raketten af richting de hoofdstad. Rusland zegt intussen dat het op verschillende plaatsen Oekraïnse drones heeft onderschept. En president Trump heeft gebeld met de FIFA nadat een Amerikaanse voetballer was geschorst op het WK, dat meldt de New York Times. De voetballer kreeg rood, maar zijn schorsing werd na het belletje teruggedraaid. Hij mag daardoor gewoon meespelen tegen België. De voetbalbond van dat land is woest. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden kan het zo'n 26 graden worden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Ja, vanaf morgen is die grote NAVO-top in Turkije, in Ankara om precies te zijn. Daar is Erdogan, maar daar komt ook Trump naartoe. En dat zorgt nu al voor onrust in het land, want er zijn honderden activisten opgepakt en journalisten die mogen niet komen. Demonstraties zijn verboden. We gaan zo spreken met Ingrid Woudwijk, onze vrouw in Turkije.
22: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
23: Geeft ruimte.
24: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
24: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
25: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
26: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
25: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL investeert.
26: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
20: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
0: 8:54. Goedemorgen, het is maandag 6 juli 2026. Noord-Nederland al met vakantie. En de rest moet nog eventjes wachten. En over vakantie gesproken hebben we ook nieuws over Iwan.
1: Ja, gaan we het zo meteen over hebben. Want ja, je zal maar naar een van die campings gaan in het zuiden van Frankrijk, waar nu bosbrand ellende is. Hoe moet je daarmee omgaan? überhaupt daar nu heen gaan? Of wat als je daar aankomt en het blijkt de ellende te zijn? Bespreken we zo meteen met Frank Radstaken van de AVR, de club van reisondernemingen in ons land. We blikken vooruit op de aankomende beursdag met Jean-Paul van Oud-Heusden. En Nout Broekhoff is zo bij ons met een auto-update.
0: Maar we gaan eerst naar Turkije, want de NAVO-top in Turkije begint vanaf morgen in Ankara. En daar zijn zo'n 240 mensen inmiddels opgepakt die kritisch waren over de NAVO. En ook zijn journalisten die kritisch zijn niet welkom bij de NAVO-top. Demonstraties verboden. Kortom, er is onrust in Turkije, zegt correspondent Ingrid Woudwijk.
2: Er wordt eigenlijk alles aan gedaan om de Turkse hoofdstad en Turkije van zijn beste kant te laten zien. Je ziet dat in Ankara de wegen worden gerepareerd. Taxichauffeurs moeten nette kleding dragen en die ook zoetigheid uitdelen aan buitenlandse passagiers. Maar inderdaad, er werd ook een demonstratieverbod ingesteld. Dat duurde bijna 2 weken. Gisteren waren dus 40 mensen opgepakt en eerder al 200 mensen. En dat zijn vooral mensen van linkse organisaties of politieke partijen die heel kritisch zijn op de NAVO. Dus wat je ziet is eigenlijk dat de regering wil dat het een vlekkeloze top wordt en alles wat daar een smet op kan zijn, probeert het eigenlijk weg te poetsen.
0: Ja, en inderdaad, wat dat betreft, het is net als we in Den Haag zagen in juni 2025. Alles wordt opgepoetst, vlaggen overal, straten afgesloten en dat soort dingen. Belangrijk dus voor Turkije, vindt Erdogan.
2: Zeker, zeker. Want ja, je ziet dat terwijl de repressie toeneemt, eigenlijk niet alleen deze week, maar dat is eigenlijk al meer dan een jaar, is eigenlijk Turkije op internationale toneel een onmisbare bondgenoot. Zeker sinds Trump aan de macht is natuurlijk. Die heeft behoorlijk wat terugtrekkende bewegingen gemaakt, trekt de NAVO in twijfel. Maar Erdogan heeft eigenlijk wel een goede band met hem. En Trump zei ook al dat hij niet naar de NAVO-top zou komen als die niet door Erdogan werd georganiseerd. Hij zei letterlijk, ik ga uit respect voor president Erdogan. Dus dat is ook wel voor Turkije erg belangrijk.
0: Ja, de Turk op straat, wat vindt hij van die NAVO-top in Ankara?
2: Ja, bij de bevolking worden vooral nu veel grappen over gemaakt dat Ankara opeens zo wordt opgeknapt. En er is ook wel onvrede over de enorme kosten die dat met zich meedraagt, terwijl er natuurlijk al heel lang een economische crisis is. En Donald Trump is ook niet erg populair in Turkije. Dus dat de rode loper zo voor hem wordt uitgelegd, dat valt ook zeker niet bij iedereen goed. En als het gaat om al die arrestaties, dat zou dan officieel gaan om antiterreuracties. Maar ja, als je kijkt naar de mensen die zijn opgepakt, dan zit daar een LGBTI-activist tussen, een academicus, vakbondmensen, et cetera. Dus ja, daar is ook wel veel over te doen. En binnen de Turkse media, er waren natuurlijk veel Turkse journalisten, die geen accreditatie kregen. En dat waren ook bijna allemaal mensen die voor oppositiemedia werken.
0: Ja, en nu, wat gaan we de komende dagen zien, denk je? Dat wordt één grote Erdogan-show, gepolijst en wel met glimmende straten en mooie bolides.
2: Nou, dat is natuurlijk wel de bedoeling. Ja. Ze willen eenheid uitstralen. Ze willen ook laten zien dat natuurlijk de defensieuitgaven worden opgeschroefd, zoals vorig jaar werd beloofd. En voor Erdogan, als het gaat om die defensieindustrie, naast de belangrijke rol als gastheer, zal hij ook de Turkse defensieindustrie willen onderstrepen hoe groot die is. Het is natuurlijk Turkije dat het tweede grootste leger van de NAVO heeft. Dus ik denk dat ook Turkije wel kansen ziet om nog een grotere rol te gaan spelen. En dus die defensieindustrie in de spotlights wil zetten. En ik denk ook dat het niet heel veel gaat over deze repressie, maar de internationale bondgenoten zullen ook keer op keer willen benadrukken hoe belangrijk Turkije is, vooral voor de veiligheid van de NAVO en ook Europa.
0: En dat zei Turkije-correspondent Ingrid Woudwijk.
20: Goedemorgen, BNR. Dit is de Ochtendspits.
1: Dan gaan we naar het zuiden van Frankrijk. De omgeving van de Pyreneeën, Oort bijvoorbeeld, en Perpignan, die omgeving. Daar woeden grote natuurbranden. 10.000 mensen die in het gebied wonen, die worden daar geëvacueerd. Afgelopen weekend greep het vuur flink om zich heen, eind vorige week ook al. Inmiddels zo'n 4500 hectare afgebrand en het einde lijkt nog niet in zicht. Er worden temperaturen van rond de 40 graden verwacht deze week. En dat is net in de week waarin ook veel Nederlanders die kant op zullen gaan. Naar een camping of misschien naar een huisje, lekker in de Pyreneeën. Ja, nu ook, dat is even de vraag, wat moet je doen? En ook, wat zijn je rechten en plichten? En wat zeggen de kleine lettertjes over brand en andere natuurrampen? Praat erover met Frank Radstaken, directeur van de AVR, de Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Nou, eerst maar even het belangrijkste advies. Als je op het punt staat die kant op te gaan, wat te doen?
3: Ja, misschien als allerbelangrijkste advies voor de mensen die er al zijn en die er nu mee te maken hebben. Zorg ervoor dat je goed luistert naar datgene wat de lokale autoriteiten zeggen over wat je moet doen. Mm-hmm. Als je wordt geadviseerd en helemaal als je wordt verplicht om weg te gaan waar je zit, ga dan ook weg en volg nogmaals de aanwijzingen op om op een veilige manier daar weg te gaan. Want dat is het allerbelangrijkste. Ja. Je eigen veiligheid. Ik heb nog niet het signaal gekregen dat er heel veel Nederlandse reizigers op dit moment daar al zitten. Maar ja, de vakantie is wel net begonnen. Ja. Dit weekend. Dus er zullen ook veel mensen de plannen hebben om die kant op te gaan. Maar voor de mensen die er nu zitten, luister naar de lokale autoriteiten en breng jezelf niet in gevaar.
1: Ja, en ben je dan daarna een beetje op jezelf aangewezen en gaat zelf maar uitzoeken wat je moet doen? Of kun je daar hulp bij krijgen?
3: Nou, eigenlijk zoals altijd ligt dat er een beetje aan op welke manier je vakantie geregeld hebt. Mm-hmm. De mensen die in Zuid-Frankrijk, maar trouwens ook in Noord-Spanje speelt het, hè, daar zitten en een reis hebben geboekt, eigenlijk een soort pakketreis. Ja. Dus ook met vervoer erbij. Ja, die worden gewoon geholpen, ook door de reisorganisatie. Ook voor hen geldt, luisteren naar de lokale autoriteiten. Maar die worden in ieder geval geholpen door een reisorganisatie. Als er alternatief vervoer naar huis zou moeten worden geregeld of alternatief verblijf daar, dan word je erbij geholpen.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Dat is overigens nu nog niet aan de hand, hè. Ik heb veel contact gehad met mijn leden het afgelopen weekend. De mensen die er nu zitten, die zitten veilig en die zitten op een behoorlijke afstand van de bosbranden af. Ja. Want als je een pakketreis hebt, word je geholpen. Als je zelf geregeld hebt, bijvoorbeeld een camping, maar dat heb je wel gedaan via een aanvier reisbedrijf, ja, dan zullen die jou helpen om een alternatieve plek te vinden, een alternatieve camping of een alternatieve accommodatie. Dus dan word je ook wel geholpen. En als je het zelf geregeld hebt, bijvoorbeeld zelf een accommodatie rechtstreeks bij de aanbieder hebt geboekt, of zelf een camping hebt geboekt, moet je het zelf gaan regelen.
1: Ja, ja. En is dat goed te doen nog voor die reisaanbieders om dan last minute een andere plek, een andere camping te vinden? Is er veel aanbod?
3: Nou, veel aanbod, dat weet ik niet. Maar het goede nieuws is, als je zo'n pakketreis hebt geboekt, dat je daar als klant simpelweg recht op hebt. Ja. Dus de reisorganisatie moet dan ook voor jou aan de slag om een alternatief te vinden. Dat zal natuurlijk gezien de omstandigheden meestal niet een accommodatie zijn of een plek direct in de buurt. Het zou ook wel kunnen zijn dat je echt naar een andere plek op vakantie gaat.
1: Ja. Dan nog even het advies voor mensen dus die op het punt staan die kant op te gaan. Ja, dat is misschien toch goed om even van tevoren te informeren als je een beetje in die regio zit, bij die campinghouder. Ja, wat is de stand van zaken nu en wat verwacht je?
3: Ja, precies dat. Hè. Dus de mensen die een reis hebben geboekt bij een reisorganisatie, die worden gewoon benaderd door de reisorganisatie als er een reden zou zijn waarom die reis niet goed kan worden uitgevoerd. Mm-hmm. De mensen die het zelf geboekt hebben, kunnen voordat ze in de auto stappen en die kant op rijden, doe er verstandig aan inderdaad om even te controleren bij de camping of alles goed en veilig is. Misschien ook met de campinghouder te overleggen mochten ze op een of andere manier toch de vakantie willen verplaatsen of uitstellen.
1: Ja, of dat wenselijk en haalbaar is en dergelijke. Hoe zit het verzekeringswise met dit soort zaken? Ja, kan je daar nog wat mee als je vakantie in het water valt door dit soort ellende?
3: Nee, dat is echt heel lastig. Ook daar geldt weer, als je een pakketreis hebt, ben je eigenlijk daarmee verzekerd. Hè? De pakketreis is de beste verzekering. Maar de meeste verzekeraars hebben dit soort omstandigheden wel uitgesloten in hun polis. Maar je doet er in ieder geval verstandig aan als je geconfronteerd wordt met kosten door deze omstandigheden om contact op te nemen met je verzekeraar. Afhankelijk van je polis en de dekking kunnen zij je het beste vertellen waar je recht op hebt.
1: Ja.
3: Overigens, als je echt niet op vakantie kan omdat de camping niet open is, dan heb je natuurlijk wel recht op je geld terug van die camping. Alleen de vraag is hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Dat zul je dan zelf moeten regelen met de camping-eigenaar. Als je recht moet halen, moet je dat in Frankrijk doen. Ja. Dus dat is echt een ingewikkelde situatie.
1: Ja, en waarschijnlijk wegen de kosten dan niet tegen de baten op. Tot slot, is dit voor jullie nou nog een bijzondere situatie? Of is het eigenlijk een beetje business as usual? En ja, nou ja, goed, dit gebeurt zo af en toe eens op sommige plekken. Ja, balen, maar...
3: Eigenlijk dat laatste. We hebben een aantal jaar geleden hebben we natuurlijk wat meer bosbranden gezien. Was het bijvoorbeeld een probleem in Griekenland. De afgelopen paar jaar was het echt goed onder controle. We hebben er eigenlijk relatief weinig last van gehad. En zeker zo vroeg in het seizoen is het niet te doen gebruikelijk. Dus het is wat dat betreft ook voor ons een bijzondere situatie.
1: Dankjewel. Frank Radstaken, directeur van de Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen.
4: En over reizen gesproken, dat brengt ons bij Erwin de Hart van de ABB. Want kunnen we nog een beetje doorrijden, of niet?
5: Dat ligt eraan waar je bent. In Noord-Holland gaat het zonder probleem. Op de wegen naar Rotterdam en bij Rotterdam is het een heel ander chapiter. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, tussen Hoogvliet en Ketelplein 16 kilometer file. Op de A15, Gorinchem richting Europoort, bij Knoopend Vaanplein kan de weg weer elk moment opengaan, maar vooralsnog is die dicht. Dat geeft file. En op de A16 Rotterdam
19: richting Breda 5 kilometer file daardoor bij Ridderkerk. Breda richting Rotterdam 23 kilometer stilstaand verkeer tussen Dordrecht en Knopen de Brekseplein. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Omrijders staan in de file tussen Knopen Sabina en Afrit Oud-Beijerland. De A15 bij Hendrik Ido Ambacht zou weer vrij zijn op dit moment. Dat is wel heel goed nieuws natuurlijk. En het werd ook wel tijd. Flitser A16 Rotterdam-Breda bij hectometerpaal 31,0. A50 Arnhem-Os bij 165,7.
20: Blik op de beurs.
0: Ja, slotstand vrijdag. En tenminste zijn we toch een beetje verbeterd de dag uitgegaan. 1083 punten. Maar de grote vraag is, wat gaan we aan het begin van deze nieuwe handelsweek doen? Want de handel wordt steeds dunner. Mensen gaan langzaam met vakantie. En er is niet zo gek veel nieuws meer. Nou, Jean-Paul van Oosterheus is bij ons. Maarten is bij eToro, oprichter van Marketer Everywhere. Jean-Paul, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
0: Wat zegt de future? Hoe gaan we openen?
6: Ja, een beetje onveranderd. Amerika was dicht op vrijdag, zoals je al zei. En ja, dan hebben we maandagochtend niet zo heel veel richting. Nee. Dus het spektakel moet komen in het loop van de dag.
0: Nou, welke spektakels gaan we tegemoet zien?
6: Nou ja, het is inderdaad gewoon wat klein nieuws, maar toch. ING heeft een kleine overname gedaan in Spanje. Van de Singular Bank. Dat gaat met name om vermogensbeheer, private banking. Past helemaal in de strategie. Komt ongeveer zo'n 6% aan assets under management bij. Dus dat klinkt goed.
0: Ja.
6: De CFO van KPN die stapt over, als ik het goed gelezen heb, naar ASM International. Dus wat meer internationale omgeving. Ja. Is ook leuk. Ja, en er waren vanmorgen al cijfers in Duitsland van de fabrieksorders. Het zijn van die dingen, op een rustige dag kijk je daarnaar. Het is meer van hetzelfde, maar toch wel opvallend. Mm-hmm. De cijfers vielen een klein beetje mee, maar dat kwam met name doordat er meer bestellingen bij Duitse industriebedrijven kwamen uit de eurozone. Ja, en buiten de eurozone liep het juist terug. Dus dat bevestigt eigenlijk het beeld.
0: Ja, dat is duidelijk. Ja. Morgen die NAVO-top. Nou, er wordt heel veel gepraat over defensie en defensieaandelen. We zien ook de grote defensieclubs een beetje teruglopen. Veel nieuws naar start-ups en scale-ups. Gaan we daar nog iets mee zien?
6: Nou, dat is wel echt heel belangrijk voor die defensieaandelen. Precies. Met name natuurlijk ook voor die grote. Want het gaat daar terug om die NAVO-norm. En ja, gaat het nou wel door, niet door?
0: Ja.
6: Je ziet ook best wel veel activiteiten. We hebben natuurlijk in Duitsland al vorige week die discussie gehad over die marineschepen. Je ziet nu in Amerika Lockheed Martin. Die hebben een overname gedaan. Het is allemaal relatief klein, maar toch, er is veel beweging. En zeker voor beleggers in defensieaandelen kan dit wel een interessante week worden.
0: Precies. Nou, dat is dan nog verder. We gaan rustig kijken hoe de beurs straks opent. Dankjewel, Jean-Paul van Oudheusden. Maarten is bij eToro en oprichter van Markets Are Everywhere.
1: En dan nog een leuk kort wetenschapsverhaaltje. Zeker interessant voor mensen die misschien een nieuwe taal willen leren spreken. Mm-hmm. Want als je dat doet, dan kan dat hersenveroudering tegengaan, blijkt. Uit een nieuwe internationale studie, geleid door een professor van het Baskisch Centrum voor Cognitie, Brein en Taal, waar The Guardian over schrijft. In het onderzoek is gekeken naar de breinactiviteit van mensen uit Spaans-Baskenland. En dat is een meertalige regio, waar Spaans, Baskisch, Frans en ook wel soms Engels wordt gesproken. En het brein van mensen die twee talen spreken is gemiddeld 6 jaar jonger dan dat van mensen die maar 1 taal spreken. Voor mensen die 3 talen spreken is het verschil 7 jaar. En voor mensen die 4 talen spreken, die hebben dus een 14 jaar jonger brein.
0: Nou is mijn schoonvader gisteren 80 geworden.
1: Ja.
0: Die spreekt 8 talen.
1: Ja.
0: Hoogleraar klassieke taal in Rusten.
1: Ja.
0: Dus die is eigenlijk 60.
1: Ja, of nog veel jonger misschien wel.
0: Jonger dan ik.
1: Ja. Ik denk,
0: dacht ik al.
1: Ik denk Frans Timmermans, die spreekt 24 talen, die is 16.
0: Ja. Ja.
1: Nou, hoe kan dat nou eigenlijk?
0: Lange carrière voor zich.
1: Een gevalletje, if you don't use it, you lose it. Onze hersenen, je weet hoe het werkt, bestaat uit zenuwcellen. Die moeten geprikkeld worden, geactiveerd worden, met elkaar communiceren. En als je thuis op de bank gaat zitten, dan doen die dat niet. Dus als je die actief houdt, bijvoorbeeld door het leren van een nieuwe taal, allemaal verbindingen leggen in je hoofd, werkt dus heel goed. Dus nou ja, mocht je voor je brein willen zorgen, en denken van ik wil nog een beetje breinactiviteit en een beetje breinverjonging, leer een taal.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik hoorde laatst iemand zeggen, ik spreek alle talen behalve mijn talen.
1: Oh ja, dat is wel een enorme boemeropmerking. Ja. Oh, verschrikkelijk.
0: Nee, is geen boemer. Nee. Jongen, zie je het van jouw leeftijd.
20: Auto-update.
1: Huh? Ja. Oh, maar dat is echt een wielhacker.
7: Wordt Maastricht ook al als een taal gezien? Of is dat
1: dat is onverstaanbaar.
0: Ja. Spreek je? Ja.
7: Ja.
0: Spreek je Maastricht?
7: Ja, zeker. Ja.
1: Zullen we deze auto-update in Maastricht doen?
7: Nee, doen we niet.
0: Nee, denk ik niet. Nood Broekhoff, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
0: de import van gebruikte auto's is niet meer te stoppen.
7: Ja, we steven echt af op een nieuw record dit jaar. In de eerste helft van het jaar 183.500 auto's geïmporteerd. Een stijging van 20% ten opzichte van 2025. Blijkt uit cijfers van Importradar vandaag. Ja, en als ik dan kijk naar hoeveel nieuwe auto's zijn er in Nederland verkocht. 174.000 nog wat. Dus er worden gewoon meer auto's geïmporteerd naar Nederland.
0: Dan nieuw verkocht.
7: En dat zegt
0: dat doet
7: veel.
0: Pijn. Nou, en dat zegt wat voor veel. Auto's weten we wat voor auto's er zijn? Ja. Zijn het met name elektrische of hybride auto's?
7: Elektrisch stijgt, maar is in verhouding
0: is
7: met...
0: Is niks.
7: Nee.
0: Ja.
7: We halen vooral veel Volkswagens naar Nederland. De Volkswagen Tiguan is de meest geïmporteerde auto van Nederland momenteel. 4.688 registraties, een plus van 57%. Gevolgd door de Volkswagen Polo en de Volkswagen Golf 1, 2 en 3 bij Importradar, die Volkswagens. En je ziet ook echt wel dat we zijn op zoek naar kleinere SUV's. Die winnen echt aan populariteit. Die vormen momenteel 42% van alle importauto's. Dus de wat kleinere SUV. En hybrides zijn met 51% van de importmarkt veruit de populairste aandrijflijn. Dieselauto's, ja, die verliezen echt terrein. 6.500 imports, toch nog. De eerste helft van het jaar. 3,6% marktaandeel. Ja, een daling van 18%. Ja, wie gaat nu nog diesel rijden in Nederland?
0: Ja, nee.
7: Ja, dan ben je niet helemaal goed gesnik, zou je bijna zeggen. Ja, tenzij als je heel veel kilometers
0: veel kilometers. Ja, nee, maar echt absoluut. Veel want je ziet de dieselprijs nu onder de 2 euro komen. Dus okay.
7: Maar goed, we halen dus heel veel auto's uit buitenland. Ja. Omdat de nieuwe auto's in Nederland gewoon weg te duur zijn geworden.
0: Ja, helaas. Dan de ANWB verhoogt de kosten voor het opladen van elektrische of plug-in hybride.
7: Oei. Ja, zo vlak voor de zomervakantie kwam vrijdagavond het mailtje van de ANWB binnen. Per 1 augustus wordt het starttarief van de gratis pas aangepast van 69 eurocent naar 89 eurocent.
0: Per kilowattuur?
7: Per laadsessie.
0: Oh, per laadsessie.
7: Dat is het starttarief.
0: Okay, start. Dan plucht hij, dan gaat hij alleen maar aan.
7: Ja, maar dat is dus een verhoging van 29%.
0: Ja.
7: En dan zegt de ANWB, ja, we snappen dat een verhoging nooit leuk is. Maar over de reden van die tariefverhoging zeggen ze dan eigenlijk niks. Ze verdienen, zeggen ze, niet aan, aan het stroomverbruik. Je betaalt alleen de servicekosten. Dus eigenlijk gaan de servicekosten van de ANWB omhoog. En ja, je kunt natuurlijk ook een pas zonder starttarief aanschaffen. Dan betaal je gewoon maandelijks een abonnement. €3,99 is dat.
0: Ja.
7: Dat verandert niet. Dus ja, laat je meer dan 4 keer op per maand.
0: Heb je er al uit?
7: Ja, dan heb je meer aan een abonnement.
0: Maar
7: dus
0: ga je ook meer betalen? Het zijn alleen de servicekosten. Het lijkt wel de straat van Hormuz. Ja, alleen de servicekosten die omhoog gaan.
7: Ja.
0: Maar verder, er wordt niks gezegd over wat je aan kilowatturen betaalt.
7: Nee,
0: dat hangt vanaf waar je denkt.
7: Ja, dat ben jij natuurlijk geïnteresseerd in. Hè? Heb je al een laadpas aangeschaft, Bas?
0: Ik niet.
7: Je moet er wel aan op een gegeven moment.
0: Ik laad met mijn eigen zonnepanelen.
7: Okay.
0: Ik ben mijn eigen laadpaal.
7: Maar je zult toch af en toe met je nieuwe elektrische auto een keer...
0: Nee.
7: Tussendoor moeten laden. Nee, alles thuis.
1: Maar ik wil nog niet voor de zekerheid hebben dat je wel kan laden.
0: Nee, ik rij alleen zakelijk. Gewoon van huis naar BNR en weer terug.
1: Ja.
0: Al het privé gaat gewoon met een 4 liter V8 op benzine.
7: Maar dat u dat even weet.
1: Als je toch een keer onverwacht zakelijk door moet van hier naar L en niet lekker op. Nee, oké.
0: Okay. Nee. Dan kan die 400 kilometer, zeggen ze.
7: De vastberadenheid bij Bas laat zien, dit gaat echt zo gebeuren. Ik zie het gewoon in.
0: Zakelijk rijden.
7: Ja, zakelijk, ja, jongens.
0: Ferrari brengt de handbak terug, hè? Dat is wel mooi.
7: Nou, het is weer heel controversieel wat hier gebeurt.
0: Ja, wacht even. We hadden de Luce, zeg maar de Nissan Leaf, maar dan voor 550.000 euro.
7: Juist.
0: Ja, en die was helemaal heel lekt en helemaal iPhone-rig en Johnny Ive en iedereen
7: geweldig,
0: blij en lelijk.
7: Inderdaad, ja.
0: Maar nu komt de handbak gewoon terug.
7: Nee, dat is dus niet het verhaal. Nee, het is geen mechanische handbak die ze gaan leveren in die auto. En dat zorgt natuurlijk weer voor controverse. Nee, dit is de 12-cilindrie.
0: Ja.
7: Die heeft gewoon een lekkere V12, maar die heeft de manuele by-wire system. En dat betekent dus gewoon een 8-trapsautomaat, maar ook een versnellingspook en een koppeling. En die geven dus digitale signalen voor de aansturing van de eerste 6 versnellingen van de automaat. Ja. Nu moet ik zeggen, dit is een sterk staaltje vernuftige techniek. Hè. Als Ferrari dit soort dingen gaat doen, dan doen ze dat ook vrij goed. Mm-hmm. Ik lees de eerste reviews en het werkt gewoon best wel aardig. Maar ze probeert echt na te bootsen, zo'n handbak. Dus je kunt ook misschakelen, je voelt ook de schokjes. Je kunt de motor zelfs laten afslaan, maar het is niet mechanisch. Het klutst niet. Ze hebben meer dan 10 jaar geleden besloten om geen handbakken meer te maken. Want ja, niemand vroeg er meer om. En dan voelt dit als een beetje,
0: marketing.
7: Ja, want er worden ook maar 1500 exemplaren gemaakt met deze manuele by-wire system. En ik snap, zo combineer je wel de automaat en het schakelen toch weer niet alleen met flippers achter het stuur, maar het
0: is toch wel een beetje leukerigheid.
7: Het voelt een beetje van, we hebben de loetje gebracht, dat was ook al geen groot succes. Nu moeten we toch even wat leuks doen, maar het is eigenlijk toch weer niet heel erg leuk.
0: We gaan even naar dit, want dit is een opmerkelijk bericht. Brommobielen, die kunnen we beter microcars noemen trouwens, hebben vaak te weinig kennis van de verkeersregels. En ik denk dat ook altijd, denk ik van, waarom rijdt er een Kanta op de weg waar je 80 mag, maar dat mag.
7: Ja, vooral de bereiders.
0: Gevaarlijk.
7: De bereiders die in die dingen zitten, die hebben er weinig
0: verstand
7: van. Wij
0: weten het ook niet wat wel en niet mag.
7: Nee. Ze kennen hun plek op de weg niet. En ze tasten vaak in het duister met de verkeersborden, schrijft het Parool vanochtend. Bijna de helft van de gebruikers, 45%, vindt de verkeersregels voor brommobielen onduidelijk. Een deel van de bestuurders, 18%, maakt regelmatig gebruik van het fietspad. Dat is wettelijk niet toegestaan. Blijkt allemaal uit onderzoek van de vervoersregio Amsterdam en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Want laten we wel wezen, die dingen rijden vooral hier in de stad rond. Ook de politie signaleert een toename van foutief gebruik van fietspaden, fout parkeren, met name in het centrum. Soms een afslagje gemist. Hoewel er een categorie is die 90 mag, die wel daar dan een korte stuk stelweg mag nemen.
0: Maar die kunnen ook 90,
7: Die kunnen 90. En dit gaat om de 45 kilometer per uur autootjes. De Biro, de Roxy, de Microlinux van deze wereld. Ja, ik heb zelf vaak in die dingen rondgereden. Het is ook wel heel onduidelijk, maar het is vooral,
0: het is doodgevaarlijk.
7: Je voelt je tussen het andere verkeer, de grote auto's, je voelt je niet altijd even zo lang erbij.
1: Waarom komen die mensen aan een rijbewijs dan? Dat hebben ze gekregen.
0: Een bromfietsrijbewijs.
7: Ja, dat is bromfietsrijbewijs.
1: Ja, maar daar moet je ook een theorie-examen voor doen, toch?
0: Ja.
1: Maar dan kennen ze daarna de regels niet.
0: Natuurlijk niet.
1: Hoe kan je dan je theorie gehaald hebben?
0: Nou, gewoon.
1: En wat gaat de vervoerregio doen? Meer voorlichting geven over de regels. Ja. Nee. Ja. Die mensen moeten regels leren.
0: Die moet je rijbewijs niet zo makkelijk kunnen halen.
7: Nou, handhaven. Dat is het. Staande houden.
1: Ze kennen de borden ook niet. Wat gaan ze doen? Bebording op sommige plekken duidelijker maken.
0: Heel grote borden.
1: Dit is een bord.
0: En rijden ze allemaal met de kant tegen het bord aan. Ja, dat is ook weer pijnlijk,
7: maar
0: hoor.
7: In het zuiden van Nederland of noorden Nederland, niemand ligt hier wakker van. Dit is een typisch gooi Amsterdams probleem. En het lost zich vanzelf ook wel weer zo.
0: Welkom in de wereld van eerste wereldproblemen.
1: Goed idee trouwens, van de term brommobiel af en naar microauto.
7: Microauto, microcars, ja. Brommobiel, klinkt zo ouderwets, hè. Het is als jaren 80.
1: Je ziet een omaatje met zijn,
7: met zo'n kamba.
1: Met zo'n sjaal voor de hoofd.
0: Waarom altijd omaatje? Ik zie met name jonge mensen zoals jij in de Kanta's en die dingen.
7: Zeker die Topolino.
0: Dat is waar, ik heb gewoon gelijk.
7: Ja, het is heel hip en happening.
0: Ja, het is een soort handtas of een klein hondje.
7: Ja,
0: of zo'n autootje.
1: Een hondje waar je kan zitten.
7: Ja. Vaak door papa en mama gekocht.
0: Ja. Zeker. Dat is
1: En duur.
0: Ja. Dankjewel, dat is ook genoeg. Ja.
8: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: In één klap zaten bijna 20.000 huishoudens rond Tilburg zonder stroom. En dat kwam allemaal door netbeheerder Enexis die zelf de stroom even uitzetten. Bang voor overbelasting. Nou, zegt Remco de Boer, energiedeskundige, dat is een ding wat we vaker gaan zien als we niet snel wat doen. We gaan hem zo spreken.
9: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
10: BNR Business Beats.
9: Met de beste pop, funk en soul.
10: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
11: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Event Ships. Z-Event Ships.nl. Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Z-Eventships. Bekijk alle info op zeventships.nl.
13: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
13: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
15: Energie en klimaat gaat iedereen aan. Maar wie overziet nog alles wat er gebeurt? De podcast De Week van Energia geeft je in 25 minuten inzicht in en context bij het belangrijkste nieuws uit de Nederlandse energiesector. Luister elke vrijdag via energia.nl of je favoriete podcast-app. Geen ruis, alleen de duiding die je nodig hebt om voor te blijven lopen. De Week van Energia. Weet waar het heen gaat.
16: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
23: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
27: Play every day met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
23: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
28: Nu in de BNR-app.
1: EasyJet gaat overstag voor een miljardenbod van Castlelake. Rusland vuurt ballistische raketten af op Kiev. Zeker 7 doden en tientallen gewonden. En Trump vraagt FIFA om herziening. Amerikaanse speler mag toch in actie komen, maar de Belgen die hebben nu officieel bezwaar gemaakt. Deze verhalen en andere vind je nu in de BNR-app.
0: We gaan naar Erwin Hart van de ABB. Erwin, hoe staat het erbij nu?
19: Nou, het aantal files neemt langzaam af. Heel langzaam, want het blijft heel erg druk bij Rotterdam. Ook al is de hoofdrijbaan weer vrij op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Bij knooppunt Vaanplein. Er staan ook 12 kilometer file tussen Sliedrecht-West en knooppunt Ridderkerk. Op de A16 vanuit Rotterdam nog steeds een uur vertraging tussen Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk in 5 kilometer file. En de andere kant op is het al niet veel beter. En eigenlijk is het nog erger. De andere kant op van Breda naar Rotterdam. Dam 26 kilometer file tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Terbrechtseplein. En de vertraging is een uur. Dat komt door de werkzaamheden op de A20... tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein richting Hoek van Holland. Op de A20 staat daarom bij Terbrechtseplein 7 kilometer file. Dus veel vertraging bij Rotterdam. En een flitser A50 Apeldoorn-Zwolle bij hectometerpaal 213,2.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral ouderen en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij 2 appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten 3 bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de 2 explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. Het lijkt er steeds meer op dat EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Castle Lake. Dat heeft een vijfde bod gedaan en EasyJet zou er nu wel mee instemmen. EasyJet is interessant omdat het waardevolle start- en landingsrechten heeft in onder meer Londen en Milaan. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: Ja, kijken we naar de beurs. En die staat 0,1% lager op 1082 punten. Weinig richtinggevend nieuws. Maar toch, met name alle techfondsen gaan onderuit. Besi 7% lager. ASM International 1,8% eraf. ASML staat 1,4% lager. Aan de andere kant stijgers. Prosus wint 3,3%. Adyen 2,7%. En Wolters Kluwer 2% rond. Tot zover voorlopig even het beursnieuws. Alle belangrijke beursnieuws krijg je uiteraard altijd in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. En over een kwartiertje praten we nog even wat door. Maar in één klap zaten 20.000 huishoudens rond Tilburg gisteren ineens zonder stroom. En wie had dat gedaan? Ja, de netbeheerder zelf. Enexis. Ze waren bang voor overbelasting van het net. En dat gaat vaker gebeuren, zegt Remco de Boer, energiedeskundige. Zometeen op BNR in de ochtendspits.
2: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
3: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
4: of over de grootste beursgang aller tijden.
3: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
4: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
3: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
7: Ja, zo werd het 7:07. Goedemorgen, het laatste uurtje van deze ochtendspits. Maandag 6 juli. Wat gaan we doen?
8: Zometeen hebben we nog aandacht voor de uitvaart van Ali Khamenei, de voormalig hoogste leider in Iran, geestelijk leider, is momenteel gaande in Teheran met een gigantische optocht. We praten hier zo meteen bij. En ook, waar is Mojtaba Khamenei, zijn zoon en opvolger? Andere zoons hebben we wel gezien, deze nog niet. Hoe kan dat? Bespreken we zo meteen. We hebben uiteraard even aandacht voor de beurs en dus dat verhaal van de FIFA. Dat opmerkelijke verhaal dat Donald Trump heeft gebeld met Gianni Infantino en dat daarna een besluit van een scheidsrechter werd teruggedraaid. Ja, de rode kaart.
7: Voor de topscorer van Amerika.
8: Precies, die vanavond dus wel gewoon mag spelen tegen België. België heeft daar bezwaar tegen gemaakt. Nou, het is een beetje een race tegen de klok, want er is nog hoeveel te gaan. Een uurtje of 15 om dat te regelen. We praten zo meteen met voormalig scheidsrechter Mario van der Ende.
7: Ja, mooi. Maar eerst gaan we naar dit, want een deel van Tilburg heeft gisteren enige tijd zonder stroom gezet uit angst voor overbelasting. Netbeheerder Enexis schakelde uit voorzorg een groot stroomstation voor de omgeving uit en daarmee kwamen in één klap 18.000 Tilburgers zonder stroom te zitten. Eerste keer dat de netbeheerder op die manier ingrijpt om overbelasting te voorkomen. Energiedeskundige Remco de Boer legt uit of dat tijdelijk uitschakelen terecht was of misschien wel paniekflipperen.
9: Nou, misschien wel beide, hè? Want als ze zagen echt een enorme piek aankomen en als ze dit niet gedaan hadden, dan zou er mogelijk nog veel meer echt schade zijn opgetreden. Veel meer verstoring, veel langer ook. Dus als je die piek ziet aankomen en je kan hem niet beheersen, ja, dan is uitzetten, zoals in dit geval die 18.000 klanten, dat is dan toch tussen vette aanhalingstekens de beste oplossing.
7: Ja, maar wel uniek, hè?
9: Ja, Enexis zelf zegt dat ze dit nog nooit hebben hoeven doen. Nee. Mij staat ook niet bij dat dit eerder gebeurd is in Nederland. Echt uniek. Ik moet er natuurlijk wel bij zeggen, we weten nog niet de oorzaak van die piek. Dat zegt Enexis zelf ook. Ja. Daar doen ze onderzoek naar. Met alle ontwikkelingen van de laatste jaren, en ook vaak natuurlijk bij jou in de uitzending besproken. Ja. Ja, we gaan steeds dichter naar een elektriciteitsnet wat op hangen en wurgen het nog doet. En in dit geval dus niet.
7: Nee, en het is nog niet tijd genoeg om het helemaal omgebouwd te hebben. Daar zijn we nog lang niet. Maar het gekke is, wat ik met name significant is, dit gebeurt op een zondagmiddag. Terwijl je zou zeggen, ja, zondagmiddag, iedereen vrij, dan gaat het best rustig. Dan hoeven niet allemaal de enorme elektriciteitsvraag op te wekken. Hè. De bedrijven die draaien over het algemeen niet, dus ja, kan het niet gewoon een foutje zijn ook? Gewoon een softwarematig ding waardoor de systemen op rood gingen?
9: Nou, daar dacht ik op een gegeven moment ook wel aan. Hè. Het was zelfs nog in de ochtend, 11:30. Oh ja, ja. Dat is ook het rare van de hele situatie. Precies wat jij zegt, dan verwacht je het niet. Nee. Het was ook niet heel erg warm dat er allemaal airco's worden aangezet. Maar. Dus in die zin zou het wellicht, maar dat is niet mijn expertise, ICT, maar het zou misschien een storing kunnen zijn. Ja. Alleen in die zin past het wel in, ik zei het net al, in alle waarschuwingen die ook wel de netbeheerders al tijden afgeven. En ook Enexis gisteren deed, naar aanleiding van dit geval. Ja. Die zeggen zelf ook van het net is vol. En we weten nog niet wat de oorzaak is. Maar dit zou ook wel gewoon netcongestie kunnen zijn. Hè? Op het moment dat je niet meer aan de vraag kan voldoen, dan gebeurt er dit. Ja. We moeten dus nogmaals afwachten op de officiële oorzaak. Maar het past wel in het beeld. En ik denk dat ook heel veel luisteraars dat ook wel zien. Hè? Ja. We schuiven steeds dichter op naar een net wat het gewoon niet meer op alle momenten goed
7: precies.
9: doet.
7: Ja. Nou heb ik me wel eens laten vertellen dat het stroomnet eigenlijk nog wel wat flexibiliteit heeft, maar dat je dan afscheid moet nemen van een aantal zekerheden die je nu ingebouwd hebt, waarmee je wel wat van die piekbelastingen aan kunt. En dat betekent effectief dat we af en toe Spanje zijn, dat de stroom eens een keertje uitvalt.
9: Ik weet niet of we dat meteen met Spanje moeten vergelijken. Maar inderdaad, we hebben daar zekere marges voor, of veiligheidsmarges. In de laatste monitorleveringszekerheid van Tennet, een paar weken geleden kwam die uit, werd ook gewaarschuwd dat we al misschien vanaf 2028 over die norm heen gaan. Dus dat er vaker storingen zullen zijn. En wat mij het meest opvalt, of wat het meest saillant is, dit zagen we al heel lang aankomen. Ik heb er zelf ook al jaren geleden in die zin voor gewaarschuwd. Ik was daar zeker niet de enige in. Maar dat toch blijkbaar de politiek, de Tweede Kamer, dit accepteert.
7: Ja.
9: En niet alleen hebben we een wachtlijst waar duizenden aanvragers op staan, maar we hebben nog een veel groter probleem. Er zijn ook gewoon bedrijven die niet meer naar Nederland komen. Nee, als je nu deze berichten over de ontwikkeling van het stroomnet een beetje volgt, wil jij hier vestigen als je redelijk wat energie nodig hebt? Nou, vaak niet. Ik hoor dat al een aantal jaar van bijvoorbeeld mensen die in provincies de taak hebben om bedrijven die kant op te halen. Ja, die bedrijven zeggen, nou, we wachten wel even of we komen gewoon niet. En dat probleem is veel groter dan we nu zien met een verstoring. Ik zag ook wat reacties. Ach, het was maar een kwartier. Ja, daar gaat het niet om.
7: Nee, het is er.
9: Dit soort storingen geven echt een heel slecht beeld. En ook verstoring uiteraard bij mensen. Hè, in de lift vast en wat er al niet gebeurde gisteren.
7: Zij energiedeskundige Remco de Boer.
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
7: 13 minuten over 9.
8: En in Iran is de uitvaart zoet voor de overleden Iraanse geestelijke leider Ayatollah Khamenei volop bezig. De 100.000 mensen op straat in Teheran, een tour van zo'n 10 kilometer die naar verwachting 10 tot 12 uur duurt. Daar zien we allerlei hoogwaardigheidsbekleders. Bijvoorbeeld de president, Pezeshkian, de revolutionaire garde, allerlei leiders daarvan, maar nog niet Mojtaba Khamenei, een van zijn zoons en de opvolger van Ali Khamenei. Ja, nou ja, dat roept allemaal heel veel vragen op, zegt Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
11: Er is geen officiële reden voor gegeven voor zijn afwezigheid, maar dit leidt zeker wel tot veel speculatie over ofwel veiligheidsrisico's ofwel interne machtsstrijd rond de opvolging. Sinds hij is aangewezen als de nieuwe opperste leider is Mojtaba Khamenei überhaupt nog niet in het openbaar gezien. Nee. We weten niet waar hij is, wat de staat van zijn gezondheid is. Sommige mensen zeggen ook dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt of zelfs in coma ligt. Daar wordt veel over gespeculeerd. Maar hoe dan ook werpt de afwezigheid van juist de belangrijkste opvolger in dit cruciale moment natuurlijk veel vragen op over wie nu de echte leiding heeft in Iran.
8: Ja. Hoe zijn die afgelopen twee dagen verlopen? Want het is een gigantische operatie die meerdaagse uitvaart.
11: Ja, absoluut. De eerste dagen stonden in teken van ceremoniële processies en rouwdiensten in de hoofdstad Teheran, waar onder andere hoogwaardigheidsbekleders uit tientallen landen en dus ook de andere drie zoons... officieel afscheid nemen, namen van hem. Mm-hmm. We hebben eigenlijk dagen gezien van grootschalige officiële rouwplechtigheden. Staatstelevisie toont beelden van bijeengekomen menigte. Reuters schat het op ongeveer 10 miljoen mensen.
8: Zo, dat is nogal aanzienlijk inderdaad. En ook veel beelden nu op tv, geloof ik, bij ons hier in de studio van geëmotioneerde Iraniërs tijdens die uitvaart. Hoe leeft dit in Iran? Kan je dat inschatten? Is dit inderdaad voor veel mensen heel emotioneel?
11: Ja, 10 miljoen is natuurlijk een heel groot getal. Volgen waarschijnlijk, als dit zo doorgaat, zegt World Guinness Records, dat het de grootste funeral procession wordt ter wereld. En in percentage van de bevolking. Aan de ene kant tonen staatsmedia natuurlijk massale beelden van diep bedroefde, geëmotioneerde aanhangers die trouw zijn aan het regime en de straten vullen. Hij is en blijft natuurlijk ook gewoon een belangrijk geestelijk leider voor de hele Sjiitische gemeenschap. Toch zo'n 200 tot 300 miljoen mensen wereldwijd. Mm-hmm. Reuters stelt 10 miljoen wat ik kan noemen. De anderen hebben het. Een belangrijk geestelijk leider voor de hele Sjiitische gemeenschap. Toch zo'n 200 tot 300 miljoen mensen wereldwijd.

0: kunnen zijn van aanvallen. Zeker als al die hoogwaardigheidsbekleders daar zijn. Is dat allemaal rustig verlopen, veiligheidswise, de afgelopen dagen?
1: Ja, tot nu toe is het ondanks de grote spanningen en speculaties heel rustig verlopen. Zowel extern als intern natuurlijk zijn er veel risico's. Met zulke enorme massamenigtes is er altijd risico op paniek, verdrukking, et cetera. Maar ook de externe risico's van eventuele aanvallen. Tot nu toe is de rust tijdens de diensten volledig bewaard.
0: Ja, laatste vraag over Mojtaba Gabanei. We weten dus niet wat met hem aan de hand is. Is hij inderdaad in het ziekenhuis? Leeft hij niet meer? Kan van alles en nog wat zijn? Waarom is daar niet wat meer openheid over? Kan je dan niet beter zeggen van, nou ja, hij is niet fit for duty en we gaan op zoek naar een ander?
1: Dat zou je kunnen denken. Ik denk dat het Iraanse regime op dit moment denkt dat ze liever even de rust bewaren. Wellicht afwachten tot zijn gezondheid beter is. En eerst kijken hoe de onderhandelingen verder verlopen. Hoe het land hierop reageert. De begrafenis afhandelen. En pas daarna weer nog naar een nieuwe persoon willen gaan. Ook omdat er tijdens de vorige vergadering over wie de volgende zou zijn eigenlijk geen andere hele goede kandidaat was waar iedereen zich achter kon scharen.
0: Nou, ben beschikbaar. Je hoort de Midden-Oosten-correspondent Tara Kenkhuis.
2: Erwin Hart, die zag de file al wel teruglopen, maar er staat nog een aanzienlijke lijst met file-ellende, volgens mij, Erwin.
3: Ja, het is een hoop te verstouwen op de A12. Arnhem-Den Haag bijvoorbeeld, 9 kilometer file tussen Maarn en Knopert Lunetten. Door een kapotte auto is de linkerrijstrook is niet meer dicht, want hij is net weer vrij. Terwijl ik het uitspreek, gebeurt dit allemaal. Het is zo rechtstreeks, dat hou je bijna niet van mogelijk. Maar het is wel echt waar. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam is de weg ook weer vrij bij Vaanplein. 11 kilometer file vanaf Sliedrecht-West een half uur vertraging. Nog veel vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Knoopterbrechtseplein. 39 kilometer file. En er staat een file op de A16 vanuit Rotterdam tot aan Knoopert-Ridderkerk. Een half uur vertraging. Flitser langs de A7 Afsluitdijk Heerenveen 107,8.
4: Blik op de beurs.
2: Ja, en daar zien we toch wel een paar leuke dingetjes voorbij komen, moeten we zeggen. Allereerst eventjes naar de stijgers en dalers. Besi 6,3% lager. ASM International 2,4% lager. ArcelorMittal 1,8% en ASML 1,5% ervan af. Aan de andere kant Prozis 3,4% hoger. Adyen, dat staat 3,4% hoger. Wolters Kluwer 2,8%. CVC Capital staat op een winst van 2%. Maar wat doet ING? Onze analist bij Itor, een oprichter van de Markets Are Everywhere, dat is Jean-Paul van Oudheusen, die zei dit.
5: ING heeft een kleine overname gedaan in Spanje van de Singular Bank. Dat gaat met name om vermogensbeheer, private banking. Past helemaal in de strategie. Komt ongeveer zo'n 6% aan assets under management bij. Dus dat klinkt goed.
2: Nou, dat zei Jean-Paul van Oudheusden. En ING staat op dit moment, ja, net stonden ze nog heel klein beetje op een winstje. Dus nog steeds zo 0,5% komt er daarbij. Maar er is ook nieuws, want EasyJet bijvoorbeeld, dat wordt overgenomen. Laat zich overnemen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. Dat is een Britse firma dus. EasyJet, waarmee de laatste tijd niet zo heel erg geweldig liep. Maar ze worden overgenomen voor een flink bedrag. Een miljard of 6 in euro's. Iwan, jij wilt wat meer?
0: Nou ja, de beurs. EasyJet genoteerd in Londen. 10,8% hoger.
2: Kijk, dat dan weer wel. Neemt een vlucht.
0: Ja, dat gaat wel vliegen. Ja.
2: Goedkope vlucht. Maar toch. En dan, de Verenigde Staten kunnen tijdens hun wedstrijd tegen België vanavond op het WK, ja, gebruik maken van hun topscorer. En dat is Follerin Balogun. Hij was in de vorige ronde tegen Bosnië met een rode kaart uit het veld gestuurd en dus geschorst. Waarop Donald Trump, je weet wel, de president van Amerika, die overal van stand van heeft, die heeft FIFA-chef Gianni Infantino even gebeld en gezegd: Gianni, je moet die rode kaart intrekken. That's the best. En zo geschiedde. Rode kaart ingetrokken. En dus mag de topscorer vanavond gewoon het veld op en aantreden tegen de Rode Duivels. Kwam naar buiten naar berichtgeving van de New York Times, zegt onze verslaggever Jaap de Groot in Dallas.
6: Die suggereerde dat dit een aanleiding was van een telefoontje die Donald Trump aan FIFA-president Gianni Infantino had gedaan. En nu is eigenlijk een beetje de beer los. De Amerikaanse media duikt er bovenop. Ja, en ik verwacht eigenlijk morgen wel een verklaring van de FIFA. Want dit gaat natuurlijk, als er niet gereageerd wordt, gaat dit als een olievlek zich uitbreiden.
2: Ja, inmiddels hebben de Belgen gezegd dat ze in appel gaan tegen deze beslissing bij de FIFA. Dit zei Jaap de Groot. We gaan naar voormalig topscheidsrechter Mario van den Ende. Meneer van den Ende, goedemorgen.
7: Goedemorgen.
2: Wat dacht u toen u dit hoorde vanmorgen?

0: Ja, ab 40. Ja, ab 40. Ja, ik heb zelf ook ooit 4 jaar bij de FIFA rondgelopen. Dat was rond het WK in Duitsland 2006. Mm-hmm. En ja, dan ging ik ook nog wel eens bij vergaderingen tegen de gevestigde orde in.
1: Ja.
0: En dan kwam Sepp Blatter, de toenmalige voorzitter, altijd naar me toe. En dan zei hij, Mario, je moet één ding begrijpen. Voetbal is politics.
1: Nou.
0: Ja, en dan denk ik, dat is bijna 20 jaar geleden. Maar we zijn niet zo opgeschoten. erger nog, het is zo openlijk en zo politieker nog geworden. Ik zei, wat mij altijd toen opviel is dat zo'n FIFA als grote wereldorganisatie toch altijd probeert zoveel mogelijk landen tevreden te houden.
1: Ja.
0: Ik gaf wel aan Blatter nog wel eens het antwoord van je moet in de lift de muziek opzetten van Simon & Garfunkel van keep the customer satisfied. dan kan iedereen maar dan kan iedereen er vast aan wennen.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat de muziek nu veranderd is met That's Where Friends Are For. Als ik Infantino en
1: Trump zie.
0: Maar dit kan gewoon niet. Ik ben ook wel blij dat een bond die altijd zich wel vrij correct en netjes gedraagt, mm-hmm, zoals de Belgische bond, nu in ieder geval wel op de achterste benen staat en probeert in ieder geval protesten aan te tekenen. Want dit is één keer eerder voorgekomen met de voetballer Carincha. Nou ja, toen speelden we nog met een lerenbal en een veter erin.
1: Ja.
0: En daarna, maar dit zijn natuurlijk dingen die tegen alle principes ingaan. En zeker omdat het reglement tegenstrijdig is.
1: Mm-hmm.
0: Snap je, want Amerika houdt zich dan vast aan punt A. En België zegt even verderop
1: staat punt B.
0: B.
1: Ja, ja.
0: Het tegenovergestelde. Dus wat dat betreft denk ik dat als je praat over sportieve gronden, dat dit... dat moet je maar veranderen in politieke gronden.
2: Ja, er is nu een arbiter aangesteld door de FIFA. Nou, die wedstrijd, die Amerika-België, die wordt over 17 uur gespeeld ongeveer. Is er dan nog genoeg tijd om daar eventueel iets te doen? Of denken ze bij de FIFA ook, we leunen nog eens achterover en zie maar?
0: Nou, bij de FIFA denk ik dat ze daar niet echt zo rekening mee houden. Ik heb begrepen dat de Belgen nog wel hebben overwogen om naar het CAS te gaan, het onafhankelijke sporttribunaal.
1: Ja.
0: Maar die hebben vaak 48 uur nodig. Ja, dan is die wedstrijd natuurlijk wel achter de rug.
1: Ja. Het is toch wel raar inderdaad, hè? Een president van Amerika. Maar anderzijds, wat zal die FIFA doen? Zeker als we uw verhaal horen zo, dan denk ik niet dat ze nu voor die beslissing gaan liggen van Infantino. Want die heeft ook die vriendjes met Trump. Dat is de gast hier van het hele toernooi. Dus die moet je ook niet te veel tegen de oranje haren instrijken, denk ik.
0: Nee, zeker niet. Dat is natuurlijk wel zo vaak ter sprake gekomen dat dat toch de organiserende landen toch wel een streepje voor hebben.
1: Ja.
0: Ik hoop in ieder geval dat dat op sportieve gronden die wedstrijd beslist wordt.
1: Ja, precies.
0: Ja, nogmaals, het is heel gek dat die Belgen gewoon mee kan spelen.
1: Ja. Nog even een ander ding. Nou hebben we daar een overtreding, de arbiter, uw rol van vroeger, met een aantal hulpjes, grensrechters, een VAR erbij. Zou er dan niet in het korps van scheidsrechters iemand zeggen, dat kan gewoon niet. En die geeft die vent gewoon rood in de eerste 2 minuten.
0: Nou ja, ik zeg net, het moet op sportieve gronden gebeuren. Ja. Dus laten we dan in ieder geval de scheidsrechters neutraal houden.
1: Okay.
0: Ik heb ook het idee dat er niet echt zo scheidsrechters rondlopen op dit toernooi die echt tegen de FIFA ingaan.
1: Nee.
0: Kijk, we hebben eerder al gezien dat er een scheidsrechter naar huis werd gestuurd.
1: Ja.
0: Omdat hij...
1: Zijn visum niet had.
0: Omdat hij dus binding zou hebben met een terroristische organisatie.
1: Ja.
0: En toen heb ik ook vanuit de arbitrage, ook van de baas Colina en van die 51 scheidsrechters die er rondlopen, ook geen teken van medeleven.
1: Nee.
0: Dus wat dat betreft denk ik dat hele volgzame types zijn die precies in het spoor van Infantino meelopen.
2: En stel nou dat vannacht België wint, dan belt Trump even en dan wint alsnog Amerika waarschijnlijk.
0: Nou ja, dan moeten ze waarschijnlijk de visa intrekken van België. En dan wordt misschien die Belgische ploeg wel naar huis gestuurd.
2: Ja. Ja, we lachen erom. We spreken elkaar morgenochtend.
1: Het zit er niet in.
0: Vannacht ook, want ik blijf kijken.
1: Dat dacht ik. Dank voor je toelichting, topscheidsrechter Mario van den Ende.
2: Ja, dan was het nog meer feest in Amerika dit weekend. Want Amerika had zijn 4th of July, mm-hmm, onafhankelijkheidsdag. Nou, dat ging op allerlei plekken gepaard met festiviteiten en vuurwerk en dergelijke. Zo ook in San Francisco. Alleen bijna had niet iedereen deze dag overleefd. Luister even mee.
3: Oh car Waymo just drove into a firework.
2: Ja, deze mensen zitten in een zelfrijdende Waymo, zonder bestuurder dus. En die rijden over een kruispunt in San Francisco, waar iemand middels dat kruispunt allerlei gezellig vuurwerk het afsteken is.
1: Illegaal zwaar vuurwerk.
2: Jazeker.
1: Ja hoor.
2: En als bestuurder zou je dan normaal de auto stoppen. Maar een Waymo niet. Die reed gewoon door over dat vuurwerk heen. Goddank, niemand gewond. Schrikken was het wel. Blijkbaar hebben deze Waymo's geen vuurwerkdetectie of iets dergelijks ingebouwd. Want ze gasten gewoon door. Het was sowieso een chaotische avond in SF. Want na het vuurwerk bij de Golden Gate Bridge, wat slecht te zien was vanwege dikke mist, ook al lullig, maar goed, liep het verkeer volledig vast, want tienduizenden mensen die wilden tegelijkertijd naar huis. Nou, die Waymo's die konden dat ook allemaal niet meer aan, dus die moesten uiteindelijk door mensen gered worden. En ja, deze mensen, dat is een bijzonder beeld, die rijden over het vuurwerk heen. Dat zo'n ding geen vlam vat is fijn, want met zo'n accu erin en dat gaat knetteren en dat wil je allemaal niet hebben.
1: Nee, het is ook weer vuurwerk.
2: Nou, het was een spectaculair feestje. Ja, Waymo zegt dat ze de boel onderzoeken en dat ze nu kijken hoe de auto's tijdens grote evenementen beter kunnen omgaan met dit soort onverwachte situaties.
1: OPEC-plus-landen die gaan de olieproductie verhogen met 188.000 vaten per dag. Wat dat betekent voor de prijs aan de pomp en voor de inflatie gaan we zo bespreken met onze eigen huiseconoom, Han de Jong.
4: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
8: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
7: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
9: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
7: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
10: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
6: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
11: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op Yort.nl. Oké, later.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
11: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
13: In de Friday Move gaat het over tv.
14: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
13: Politiek.
15: Alle politici zijn natuurlijk een beetje WC eens.
13: En ik ben er ook.
14: Het is toch heerlijk.
13: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
16: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
17: BNR Verkeer.
1: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB en het aantal files neemt natuurlijk wel af. Maar het is nog steeds druk bij Rotterdam. Op de A16 Rotterdam-Breda 5 kilometer file bij Ridderkerk. A20 Gouden Hoek van Holland 7 kilometer file bij de werkzaamheden bij Terbrechtseplein. 21 kilometer file vanuit Berg op Zoom naar Rotterdam tussen Willemstad en Zuidplein. Een half uur vertraging. En de flitser A4 Antwerpen-Rotterdam hectometerpaal 245,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. Nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
18: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Medewerkers van de Haagse Hogeschool hebben al zeker 100 meldingen gedaan over grensoverschrijdend gedrag, meldt Omroep West. Sommigen noemen de sfeer toxisch. Een groep docenten zegt dat vooral oudere en internationale collega's er last van hebben. De inspectie weet het ook en doet onderzoek. In Amsterdam-Nieuw-West waren vannacht explosies bij twee appartementencomplexen, meldt AT5. Bij een van de explosies ontstond brand en moesten drie bewoners worden nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. De politie onderzoekt of de twee explosies met elkaar te maken hebben en zoekt nog naar de dader of daders. Rusland heeft de Oekraïense hoofdstad Kiev weer onder vuur genomen. Onder meer een appartementengebouw werd geraakt en zeker 10 mensen hebben dat niet overleefd. Er zijn zo'n 50 gewonden. Rusland bevestigt de aanvallen, maar zegt militaire doelen en vliegvelden te hebben bestookt. Het lijkt er steeds meer op dat EasyJet wordt overgenomen door investeringsmaatschappij Castle Lake. Dat heeft een vijfde bod gedaan en EasyJet zou er nu wel mee instemmen. EasyJet is interessant omdat het waardevolle start- en landingsrechten heeft in onder meer Londen en Milaan. En bij een steekpartij in Amsterdam is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Volgens de politie was er eerst een ruzie tussen een groep van 15 tot 20 mensen toen de dader een mes trok. Het slachtoffer werd meerdere keren geraakt. De verdachte is gevlucht en nog niet gevonden. De politie vraagt getuigen zich te melden. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt met plaatselijk wat lichte regen. Verder is er ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden in het noorden, 21 tot 24 graden in het midden en 25 tot 28 graden in het zuiden. En tot zover het ANP Nieuws.
1: Ja, OPEC Plus heeft nu besloten toch de olieproductie maar eens lekker te verhogen. Bijna 200.000 vaten per dag, die is niet veel, maar het is wat. En de grote vraag is, gaat dat onze benzineprijs aan de pomp nou eindelijk eens naar beneden brengen? En dus ook onze inflatie wat drukken? Zometeen, Han de Jong.
19: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
20: Hey Scale-up, Bart hier van Scale-up Company. Stel je voor, een bewezen framework voor scale-ups. Versterkt door de intelligentie van jouw team. Een topcoach en de kracht van AI. Samengebracht in één systeem. Scale-up Company heeft het gebouwd. Een second en third brain voor jouw onderneming. Nodig, want de komende jaren bepaalt je leiderschapsteam of je groeit of krimpt, wint of verliest. Kijk op scaleupcompany.com.
21: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
22: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
21: Ja, flexibel ticket, hè?
22: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
21: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
24: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven en Iwan Verrips.
1: Ja, goedemorgen. 4 minuten over 9:30. En dat wil maar één ding zeggen.
2: Bijna weekend?
1: Ja, nou ja. Dat niet. Nee, dat dan weer niet. Nee, het is bijna, zit deze ochtendspits erop. Maar we hebben nog wel wat moois in petto.
2: Zeker, we gaan vooruitblikken op de NAVO-top vanaf morgen in Ankara, in Turkije. Ja, dat belooft toch wel weer interessant te worden. Vorige keer natuurlijk in Den Haag onder hoogspanning en nu eigenlijk weer onder hoogspanning. Zometeen praten we met onze buitenlandcommentator Bernard Hallburg.
1: Maar eerst gaan we naar dit, want de OPEC-plus-landen die gaan de olieproductie volgende maand verder verhogen. 188.000 vaten per dag. En zo willen ze de stabiliteit terugbrengen op de oliemarkt. In de coronacrisis werd besloten om de productie te beperken om een daling van de olieprijs te voorkomen. Nou, dat lukte toch ook niet helemaal. En in 2024 kwamen ze daarop terug, werd er weer een beetje meer gemaakt. Inmiddels zagen we dat de Amerikanen steeds meer olie begonnen te frakken en daar op de markt brengen. Ja, dat gaf een enorme productieverhoging en dus een lagere prijs. Maar op dit moment zien we door die straat van Hormuz nog steeds hoge prijzen aan de pomp. Het verkeer daar is nog steeds niet op het oude niveau. En dus twijfelt Han de Jong, onze eigen huiseconoom, heeft zo'n productieverhoging überhaupt wel zin?
25: De olieproductie in het Midden-Oosten wordt nog beperkt door de problemen van de laatste maanden. En het vervoer natuurlijk helemaal. Ja. Dus in zekere zin zou je kunnen zeggen dat het besluit van gisteren, ja, toch eigenlijk meer symbolisch van aard is. Maar aan de andere kant, men werkt natuurlijk op het ogenblik hard aan het herstel van de productie en de vervoersmogelijkheden. En als het verkeer door de straat van Hormuz weer genormaliseerd is, ja, dan wordt die verhoging van dat productieplafond waarschijnlijk wel meer relevant.
1: Wat we nog niet zien, is dat de prijzen, want de prijs voor ruwe olie, die is wel gedaald de afgelopen tijd. Maar nu komt er zo'n verhaal van OPEC+. Je ziet dat ook in de futures nog steeds niet helemaal terug. Ja, we zijn onder niveaus van $72, terug niveaus van voor de oorlog. Maar toch, er is nog weinig soelaas. Hoe kan dat nou?
25: Nou ja, dat heeft natuurlijk toch wel te maken met het feit dat er toch nog diverse beperkingen zijn. Ja. Ik kan me herinneren, toen die prijs zo omhoog schoot, tot ruim boven de 100, hè, wel 115, 120 misschien zelfs wel. Ja. Dat er toen ook heel veel mensen uit de sector, deskundigen zeiden dat ook als die straat van Hormuz weer snel open zou gaan, dat die olieprijs lang hoog zou blijven.
1: Ja, precies.
25: Eigenlijk is die prijs natuurlijk toch wel opvallend snel gedaald. Je hebt helemaal gelijk, en nog niet tot het niveau van, laten we zeggen, begin dit jaar, want toen hadden we het over 60, 65. Nu zitten we iets boven de 70 misschien. Een vraag die je natuurlijk ook zou kunnen stellen is, ja, hoe kan het nou dat die prijs toch, ja, in tegenstelling tot wat die deskundigen toen zeiden, toch wel vrij snel weer
1: naar beneden is.
25: Ja, hoe komt dat?
1: Ja.
25: De landen die geconfronteerd werden met minder olieaanvoer, die hebben natuurlijk toch andere oplossingen gevonden, zoals bijvoorbeeld meer olie uit Canada invoeren. In Azië zijn ze ook bij de elektriciteitsopwekking aanmerkelijk meer kolen gaan verstoken. En wat natuurlijk ook een rol heeft gespeeld, en dat is eigenlijk nog steeds gaande, dat is dat de grootste olieimporteur in het Verre Oosten, dat is natuurlijk China, die hadden grote olievoorraden, daar zijn ze op gaan interen. Dus die hebben hun olieinvoer wel met 4 miljoen vaten per dag zo ongeveer verminderd. Daar houden ze voorlopig nog aan vast zelfs.
1: Ja, ja zeker. Maar nogmaals, wat wij natuurlijk heel graag zouden willen, is dat de prijzen aan de pomp naar beneden gaan. En dat zie ik bijna niet gebeuren.
25: Nee, nou ja, van de piek zijn die prijzen wel gedaald. En vooral eigenlijk van diesel. Hè, want diesel was eventjes toch wel een stuk duurder dan benzine. Nou, dat is, die verhouding is weer terug naar redelijk normaal. Maar wat je de laatste twee weken of zo ziet, is dat de prijs aan de pomp niet meer verder daalt. Terwijl natuurlijk de olieprijs, zoals we daaraan refereren, die is eigenlijk wel verder gedaald. Ja, hoe komt dat? Ja, de prijs waaraan we refereren, dat gaat eigenlijk over de prijs van het futurescontract met een levering over een maand tijd. Maar de prijzen aan de pomp die hangen af van de fysieke situatie. Wat je ziet is dat handelaren op de oliemarkt, die gaan ervan uit dat de productie en het transport door de straat van Hormuz op korte termijn zullen verbeteren. En daarom is die futuresprijs blijven dalen. Maar de fysieke markten, daar is voorlopig toch nog wel wat meer schaarste. En dat wordt ook nog wel een beetje in de hand gewerkt door die acties van Oekraïne op olieinstallaties en raffinaderijen in Rusland. Dus op het ogenblik zijn er in de fysieke markt toch nog wel wat tekorten aan geraffineerde producten zoals benzine en diesel. Ja. Maar Bas, ik zou toch zeggen dat die schaarste tijdelijk is en dat de prijzen aan de pomp de komende maanden toch wel verder zullen dalen.
1: Ja, dat zou fijn zijn.
25: We moeten nog even geduld hebben. Ja, dat zou fijn zijn.
1: Maar toch ook, hè, als we kijken naar onze portemonnee, dit geeft, dat zeiden we al, inflatoren druk. Die prijzen moeten wel, als ze naar beneden komen, ook gunstig zijn voor de inflatie.
25: Ja, ja, nou ja, dat is natuurlijk tot op zekere hoogte al gebeurd. Ja. Want onze inflatie was in mei 3,5% en is in juni, dat hoorden we vorige week van het CBS, gedaald naar 2,9%. En ik heb eventjes geprobeerd dat uit te rekenen. Nou, iets minder dan de helft van die daling, die is gekomen door de daling van de energieprijzen. Ik zou toch vermoeden dat die trend zich wel voort zal zetten. Wat we natuurlijk ook gehoord hebben van heel veel economen, dat is dat toen de olieprijs begon te stijgen en onze inflatie omhoog duwde, dat men zei, die stijging van de olieprijs, die gaat zich vervolgens als een olievlek door de economie verspreiden. In die juni-cijfers zijn daar helemaal geen tekenen van. En hopelijk wordt dat proces door die snelle daling van de olieprijs de laatste anderhalve maand, ja, toch wel een beetje in de kiem gesmoord. En als dat gebeurt, ja, dan komen we misschien met schrik vrij wat betreft de hogere inflatie. Dus laten we daarop hopen.
1: Dat zei althans BNR's huiseconoom Han de Jong, en wij hopen vurig mee.
17: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
1: Het is 9:55 geworden.
2: Donald Trump wil de komende dagen loyaliteit zien van de NAVO-landen. Dat is zijn inzet voor die NAVO-top in Ankara, meldt persbureau AP. Europese diplomaten zeggen dat ze vooral proberen te voorkomen dat Europa en Amerika elkaar op die plek in de haren gaan vliegen. Trump zegt, dat geld dat heb ik niet nodig, maar ik heb hun steun nodig. Hè. Eerst was het meer betalen en nu is het meer steunen. En dat komt volgens onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg neer op een simpelweg een loyaliteitsverklaring.
0: Wat op zichzelf merkwaardig is, want de NAVO zegt heel terecht, loyaliteit is een kwestie die we allemaal tegenover elkaar hebben. He, dus waarom zouden zeg maar de rest van de NAVO allemaal loyaliteit moeten verklaren aan Trump? Het hoort bij zijn, ik zal maar zeggen, wat in Amerika wordt genoemd imperial presidency. Mm-hmm. Dus hij gedraagt zich koninklijk. En naar mijn idee maakt hij een fout door de begrippen loyaliteit en vertrouwen door elkaar te halen. He, je moet elkaar kunnen vertrouwen. En de vraag is, hoe kom je hier nu uit? En de aanleiding was voor Trump die opvoering, zal ik maar zeggen, van Rutte in de Oval Office. Ja. Met die statistieken waarin hij liet zien van, kijk eens even hoeveel geld wij allemaal al niet, naar aanleiding van de afspraak, bij elkaar hebben.
2: De Trump Trillion,
0: ja. En daar was Trump totaal niet van onder de indruk. En eerlijk gezegd, daar had hij nog wel een punt, omdat hij zei, ja, dat hadden we ook afgesproken. Dus je kunt wel van alles hier gaan vertellen over meer geld, maar dat hadden we vorig jaar in Den Haag in juni al vastgesteld. Ja. Dus daar heb ik niks aan. Ik wil loyaliteit. Ja. En hoe kom je daar nou uit? De slotverklaring die voor een deel al is uitgelekt, die komt wel met een slimme formule. Die zegt dat de NAVO-landen aan elkaar beloven dat ze in geval van nood elkaar zullen helpen. Dat staat ook al in het handvest, want dat is in feite artikel 5.
2: Ja.
0: Ja, dus dat is op zichzelf niks bijzonders. Maar de manier waarop, denk ik, Rutte in dit geval zich hier weer uit moet wurmen, is om te zeggen, ja, maar loyaliteit spreekt vanzelf. Wij allemaal aan elkaar. Ja. En vanzelfsprekend ook aan de Verenigde Staten. En dan is het maar de vraag of Trump daarmee tevreden is. Weten we niet. Hij wilde eigenlijk niet komen naar deze top, maar doet dat alleen maar omdat het in Turkije is en hij heeft wel iets met Erdogan. Ja. Dus die wil niet laten zakken. Maar dat is eigenlijk de enige reden waarom die komt. Als dat niet zo was, als het ergens anders was, was hij niet eens verschenen.
2: Nee. Nou, we hebben de afgelopen dagen ook verhalen gezien over NAVO 3.0. Wat is dat?
0: Dat betekent een andere verdeling van de taken binnen de NAVO. Mm-hmm. Dus Amerika vervult er een heleboel. Dat is ook echt zo. Bijvoorbeeld command and control. Hè, dus in het geval van conflicten. Wie zorgt er dan dat de coördinatie goed verloopt? Wie bekijkt wat er op satellieten zichtbaar is? Dat doen de Amerikanen allemaal. En de afspraak is dat de Europese landen een aantal van die taken gaan overnemen. Ook dat is op zichzelf niet nieuw. Maar het is toch wel een kantelpunt, omdat elke keer als dit soort dingen worden besproken en besloten, dan is dat toch het afscheid van de oorspronkelijke afspraak die in 1949 is gemaakt met de oprichting van de NAVO. Toen Amerika als het ware een grote paraplu opstak over Canada en Europa en een aantal beschermende maatregelen nam. En ook betaalde, eerlijk is eerlijk. Daar stappen ze vanaf. Ze zeggen, ja, dat moeten jullie nu allemaal zelf. Europa moet in staat zijn om zichzelf te verdedigen. Er zijn hele modellen die al op tafel zijn gekomen. Gesteld nou dat de Russen niet heel Europa aanvallen, maar een beperkte aanval op de Baltische Staten of zo, of op Polen. Kan Europa dat dan alleen al af? En een heleboel deskundigen zeggen, nou, dan komen we al wel een eind. Dus, en dat is precies wat de Amerikanen graag willen. Dus die willen niet alleen dat we onze eigen broek ophouden en meer investeren in onze eigen defensie, maar ook dat we in staat zijn om een aantal de taken die als vanzelfsprekend bij de Amerikanen horen, dat we die gaan overnemen. En dat is dat 3.0.
2: Ja. Onze Europa-verslaggever Michal van der Toorn gaat trouwens erheen, dus die gaan we de komende dagen zeker horen. Verwacht jij dat we een Europese NAVO en een zeg maar Europese plus Amerika-NAVO gaan zien daar? Hè? Dat je echt duidelijk een twee sporen gaat zien. Want bijvoorbeeld die Europese landen en Canada, die willen Oekraïne blijven steunen. Nou ja, Trump zal daar misschien nog wat minder zijn. Verwacht jij echt twee beelden?
0: Ja, ik denk dat het er al is, eerlijk gezegd. Er is geen sprake van dat de Verenigde Staten de NAVO zullen verlaten. Daar geloof ik helemaal niks van. Daar wordt ook voortdurend over gesproken. Ze gaan eruit, ze willen eruit. Dat heeft Trump ook al wel een aantal keer gezegd. Maar ik geloof helemaal niet dat hij dat wil. Alleen, er is een heel essentieel ding, Ivan. De gedachte over de bescherming van Europa, Die was er omdat de Amerikanen altijd redeneerden: als er echt een grote crisis komt of een oorlog, dan is Europa heel belangrijk, ook voor onze defensie. We moeten zorgen dat Europa sterk is en goed verdedigd. Want als de Sovjets en later de Russen daar binnenvallen, dan is er eigenlijk alleen nog maar de oceaan tussen hun en ons. We moeten dus zorgen dat Europa sterk blijft. Daar zijn zij nu van afgestapt. Ze vinden dat nog wel steeds. Maar ze zien het niet meer als direct gevaar. En ze vinden dus dat Europa zijn eigen beroep moet ophouden. En dat is echt een heel essentieel verschil. En de manier waarop wij bezig zijn aan Europese kant in de NAVO is wat dat betreft ook best gunstig. Niet iedereen is ervan overtuigd binnen die NAVO en niet iedereen doet mee. Maar er zijn een heleboel landen, zoals bijvoorbeeld Nederland, die echt heel hard bezig zijn om de defensie te versterken en taken over te nemen. Dus wat dat betreft, er is sprake van een soort van scheiding. Het zijn twee componenten binnen de EU die eigenlijk met een huwelijk dat niet meer deugt, maar ze kunnen zich nog niet veroorloven om een echtscheiding aan te gaan. Daar komt het een beetje op neer.
2: Dat zei BNR's buitenlands commentator Bernard Hammelburg.
1: Maar de grote vraag is, wat zegt Erwin de Hart over de stand van zaken op de Nederlandse wegen, Erwin? Nou, zeg het maar.
3: Het is een netelige kwestie. Zeker bij Rotterdam op de A16 vanuit Breda, tussen Breda-Noord en Knoop het Klaverpolder, 6 kilometer file. Nu door een ongeluk met enkele auto's. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Rotterdam-Breda is de vertraging teruggelopen tot een kwartier tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk. De A20 Gouda richting Hoek van Holland door de werkzaamheden bij Terbrechtseplein, 6 kilometer file. De A2 Den Bosch richting Utrecht, die blijft ook maar bestaan. Die file tussen Knoop het Empel en Waardenburg, 9 kilometer. Ook door de werkzaamheden op de A27 is dat. Dan gaan we vanmiddag een avondspits beleven. Ja, die zal ook wel niet zo heel rustig zijn. Zeker niet bij de werkzaamheden op de A1 in het oosten, op de A20 bij Rotterdam en de A27 bij Everdingen, bij Utrecht. Dat maakt het heel erg druk, op de A2 ook. En daarna gaan vanavond wat wegen dicht voor werkzaamheden, zoals de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Eurmond en Born. De A7 Heerenveen richting Duitsland tussen Groningen West en Euvelgunnen. En de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij Knoopend Kooimeer. En op dit moment wordt er nog geflitst langs de A12 Utrecht-Den Haag bij hectometerpaal 19,9.
4: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
5: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
7: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
8: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
4: BNR.
1: Ja, dan is het bijna 10:50. En dat betekent om 10:00 gewoon een hele nieuwe week. En een nieuwe ronde, BNR's Big Five, met Diana Matroos naast me. Diana, goedemorgen. Waar ga je het over hebben?
9: Nou, hoe we sterk de zomer ingaan. Dit is onze laatste Big Five week. Jongens, maar dan gaan wij even 6 weken op pauze.
1: God, wat een leven.
9: Ja, wat een leven. Nou,
2: dat is liever doorgegaan.
9: Keihard. En we hebben ook geen keuze. Het is gewoon de best of. Ja. Dus we dachten, wat is nou een mooie week? En ik gebruik die zomer ook altijd om weer even mezelf te reflecteren. Ben ik goed bezig?
1: Ja.
9: Maar ook gewoon even spiegel voorhouden. Ben ik goed bezig? Ik vind dat ik bijvoorbeeld weer meer moet gaan sporten. Hè. Dat kan nu ook na mijn niertransplantatie. Ja. Dat ik. Nou, dat
2: kwam jou laatst tegen in de sportschool.
9: Ja.
2: Ja.
9: Ik vond het, weet je dat ik zo mooi vond? Want jij kwam net uit die les. Mm-hmm. En ja, dat wilde ik nog tegen jou zeggen. Je had echt helemaal lichtjes in je ogen. Dan zie je dus.
1: Ja, dat risico loop je bij mij nooit. Nee, ik kom niet meer zien.
2: Thuis werk zie je dat nooit.
1: Nee, kom ik ook niet. Nee.
9: Maar het gaat ook een beetje hoe je mentaal sterker in de wedstrijd kan komen. We hebben echt topgasten deze week. En ik begin zo meteen met Annemiek van Vleuten. Zij is een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners ooit. Heeft ook goud gehaald op de Olympische Spelen in 2021. Maar eigenlijk heeft ze pas na haar enorme dieptepunt, ze is toen, terwijl ze eigenlijk goud kon winnen, is ze over de kop gegaan in Rio. Was echt een heel heftig ongeluk. En na die tegenslag is ze eigenlijk veel meer succes gaan boeken. Dus zij heeft echt weten om te zetten. Oh. Iets negatiefs en iets positiefs. En ze heeft nu ook een boek geschreven. Daar gaat het ook over. Mm-hmm. Dus wij kunnen er ook heel veel lessen uithalen.
1: Nou, mooi.
9: Voor onszelf. Dus met haar de aftrap. Maar bijvoorbeeld ook Ray Klaasens kon deze week. Die we kennen van Kamp Koningsbrugge. En die hoofd is geweest van de commando's. Commando's, hè, dat is echt next level.
1: Ja, ja, ja, I know. Ja, dat zijn jongens die kunnen lopend slapen.
9: En daar krijgen we lessen leiderschap van. Dus volgens mij wordt het echt een hele leuke
1: week. Nou, mooi, dus je gaat opgeladen de week uit.
9: Ik ga opgeladen maar we gaan de week, maar ik laat jullie ook is opgeladen.
1: Is ze er al? Ze komt op de fiets, zeker of niet?
9: Nou, ik heb een beetje gasten en ik weet niet wat ik daar voor conclusie uit moet trekken. Want bij artsen zijn ze allemaal veel te vroeg. Maar mijn gasten zijn om de een of andere manier allemaal te laat.
1: Ze zijn bang om zich voor te bereiden.
9: Denk je?
1: Denk het wel.
9: Ja, ja. Ja, nou ja, goed.
1: Dat
2: is een goed teken.
1: Dat is een goed teken, hoor. Ze gespannen binnenkomen.
9: Vast, weet ik veel, maar het komt vast goed.
1: Nou, Annemiek, een beetje doortrappen. Ja. Dan is je zo meteen op 10 uur. BNR's Big Five met Diana Matroos en Annemiek van Vleuten.
2: Zullen wij dan naar...
1: Joe?
2: Ja?
1: Ja.
6: Tech-update.
1: Jo van Burg is hier namelijk.
10: Hallo, Bas van Werven.
1: En die Algrips. Opnieuw onrust bij Samsung over de exorbitante bonussen. De boni voor de medewerkers.
10: Ja, stel je even voor, Bas.
1: Ja.
10: Jij maakt koelkasten, je maakt televisies, je maakt smartphones.
1: Ja.
10: Nou, dat doe jij best goed.
1: Dus je werkt hard.
10: Ja, jij verdient een bonus. Mm-hmm. Jij verdient een bonus van, nou, laten we zeggen, 4.000 euro per jaar in aandelen.
1: Ja.
10: Dat is mooi, hè?
1: Mooi.
10: Ja. Ja. Maar nu ben ik er ook. Ik ben jouw collega.
1: Ja.
10: En ik werk... ook bij hetzelfde bedrijf, maar ik maak halfgeleiders.
1: Ja, chips.
10: Ja, en ik krijg 400.000 euro per jaar in aandelen.
1: Dat is gaaf.
10: Ja, dat is niet eerlijk.
1: Nee, dat is 100 keer mijn bonus.
10: Meer. Ja. Nou, en dit is vrij letterlijk wat er gebeurt bij Samsung.
1: Dat vind ik niet leuk.
10: Nee, dat vinden de makers van koelkasten, televisies, smartphones
1: ook niet fijn.
10: Nee. Nee, precies. Maar goed, dit is dus wel wat er gebeurt bij Samsung. Mm. En dit is waarom er mogelijk weer een nieuwe verstoring dreigt. 16 juli gaan de makers van huishoudelijke apparatuur, televisies en dergelijke zich verenigen om toch even hun stem te laten horen over deze scheve verhoudingen. Is ontstaan nadat de stakingen een paar maanden geleden daar dreigen natuurlijk. Hè, en juist de makers van chips hun zin hebben gekregen.
1: Ja,
10: en
1: zeker.
10: Dus die bonussen tot die exorbitante hoogte kunnen verwachten. Maar goed, dus is een deel van de mensen benadeeld. Ongeveer 2000 tot 3000 mensen van die divisie die willen zich laten horen op de 16e juli. Namens heeft de vakbond bekendgemaakt bij de Koreaanse persdienst. Valt me wel tegen, want die vakbond, daar zijn 28.000 mensen bij aangesloten. Dus,
1: dat is een klein contingent komt daar op
10: 10% die denken van, nou, laten we maar eens even aangeven dat wij ook meer zouden moeten verdienen. Mm-hmm. Maar goed, het is wel een fascinerende situatie. Juist met het nieuws, want analisten hebben voorspeld voor morgen, als Samsung de kwartaalcijfers bekendmaakt, dat er 18 keer meer weer winst is gehaald
1: is wel
10: dan een jaar geleden. Ja, dan zou je zeggen, er is genoeg geld.
1: Ja.
10: Dat gaat dus om de halfgeleide divisie, waar het grotendeels vandaan komt.
1: Ja.
10: Want die andere divisie, die pruttelt een beetje door. Die maken een koelkasten, televisies en dergelijke. 4.000 euro per jaar. Dat is voor jou. 400.000 voor mij.
1: Nou, maar ik vind die 4.000 ben ik al helemaal tevreden mee.
10: Oh, toch wel?
1: Ja, maar dat is
10: wel meer dan je hier krijgt.
1: Extra bonus.
2: Aandelen, ja.
10: Ja.
1: Bonus is extra kaas bij de broodjesmorgens.
10: Oh, dat is waar.
1: Dan moeten we nog even naar het WK voetbal met de techpet op. Want halverwege de wedstrijd Noorwegen-Brazilië werd de bal aangegeven door een hele bijzondere speler.
12: Hyundai is bringing robotics to the FIFA World Cup. The Atlas robot making a halftime appearance in New Jersey a few moments ago. The next generation humanoid delivering the match ball, giving a glimpse of how...
1: Hyundai.
10: Ja, Hyundai dus. Zo spreken Amerikanen en soms ook Britten dat uit. Want Hyundai is een moederbedrijf van Boston Dynamics.
1: Ja.
10: En bij Boston Dynamics hebben ze Atlas.
1: Ja, die hele grote gemeen...
10: Atlas is formaat klein mens. Dus die is niet eens zo heel groot.
1: Vroeger was zo'n grote soort stierenrug met batterijen.
10: Klopt, die hebben ze ook nog steeds. Maar dat was tegenwoordig een maatje zijn geworden. En die kwam dus halverwege in het New York New Jersey stadion tijdens de wedstrijd Noorwegen-Brazilië om de bal aan te geven en zijn moves te laten zien.
1: Ja, en?
10: Nou ja, moves die dus geïnspireerd zijn, letterlijk, op bijvoorbeeld de Noorse sterspeler Erling Haaland. Dus die kan bijvoorbeeld dezelfde bewegingen als hij een goal heeft gescoord. Laat zien, kijk eens wat wij allemaal kunnen met het trainen van mensen. Dat was wel even een dingetje, want normaal communiceert Atlas via wifi. Maar in zo'n stadion zitten 10.000 mensen met hun telefoons met wifi allemaal aan. Dus dat ging natuurlijk niet werken. Hadden ze iets op bedacht?
2: Zat er een mens in?
10: Nee, er zat geen mens in. Dat zouden ze bij Elon Musk voor Optimus Robots hebben gedaan. Nee, ze hadden even een extra kastje om op een aparte radiofrequentie te communiceren. En Boston Dynamics zei, ja, Atlas is fantastisch, maar hij heeft een beetje moeite met gras. Dus ook daar moesten ze nog even wat op verzinnen.
1: Er moest beton worden gestort, sorry.
10: Nou, dat viel ook bij. Ze hadden wat aanpassingen gedaan, waardoor Atlas toch even opnieuw moest leren lopen, maar dan op het gras, zeg maar. Dus ik zou zeggen, de echte Haalands en Messi's en Memphis'en van deze wereld hoeven voorlopig nog niet te vrezen voor hun baan.
1: Gelukkig.
10: Want ja, we kennen natuurlijk wel het fenomeen robotvoetbal al jaren, dat Nederland er ook best goed is. Dat zijn dan specifieke robots, niet zo weer humanoïde robots. Maar goed, als het dan Boston Dynamics ligt, zou die dus misschien in de toekomst ook wel mee kunnen spelen, wellicht. Voor nu bleef het alleen bij het aanreiken van de bal.
2: Als ik dit wil zien, kan je dat nog even een filmpje bij de Tech Update online zetten?
1: Ja, moet je even online zetten.
2: Is het een filmpje van?
10: Er zijn foto's, maar geen videobeeld inderdaad. Ik moest heel erg zoeken om überhaupt dit fragment van televisie ergens vandaan te halen. Er zijn wel foto's waarin je hem ook in soort van in de lucht ziet springen en zo. Oh. Dus dat is dan wel weer vreemd. Maar ik zou zeggen, speur het internet af. Gebruik je AI agents, Iwan, om te vinden wat de Atlas allemaal voor...
1: Nou, ik heb veel een filmpje van Boston Dynamics waarin ze hun Atlas laten voetballen.
10: Ja. Nee,
1: gewoon
10: dat kan
1: hoe heet dat? In de
10: testomgeving.
1: In de testomgeving.
10: Ja, maar dat is één ding, hè? Maar dan ook nog menselijke sterspelers verslaan.
1: Maar voorlopig, wat hij heel goed kan, zie ik hier in het filmpje, zijn schwalbes.
10: Het is wel goed om te weten dat we op het gras nog steeds in het voordeel zijn. Dus zo snel krijgen die robots ons nog niet onder
1: dat
10: de
1: duim. Dat wou ik zeggen. Dankjewel, Joe van Buurik.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
11: Moeten we nog even naar de serie onopgeloste mysteries, dames en heren. Ja. Want stel je dat lekker je hond uit. Op het strand. Lekker een beetje uitwaaien. Jij hebt een hond. Je waait wel eens uit op het strand.
13: Heerlijk.
11: En dan zie je daar hele grote metalen ballen.
13: Metalen ballen?
11: Metalen ballen.
13: Bij je hond?
11: 6 grote metalen. Nee, op het strand liggen.
13: Oh.
11: In het zand. Met toetjes aan het eind. Alsof het iets buitenaards is. 6 mysterieuze ballen. En die werden gevonden op een strand in de buurt van Townsville, in het noorden van de Australische provincie Queensland. En meteen werd er gedacht, dat zijn waarschijnlijk ruimtevaartuigballen. Brandstoftanks of zoiets, met mogelijk restanten van zeer onbrandbare stof of radioactieve spullen erin. Mm-hmm. Nou, niet zo gek advies, want de lokale autoriteiten waren er als kippen bij om aan te geven, inderdaad, kom je zo'n bol tegen, 50 meter afstand bewaren en meteen de hulpdiensten bellen. Nou, vervolgens zag getuigen hoe mannen in witte pakken die bollen onder politiebewaking in vaten voor gevaarlijke stoffen plaatsten, uit angst dat er inderdaad iets engs in zat, en afvoerden. Nou, diezelfde bol, althans één van die bollen, werd in 2011 gevonden in een afgelegen graslandgebied in Namibië, in zuidelijk Afrika. Maar gelukkig kwam de ASA, dat is de NASA van Australië, maar dan zonder N, vanmorgen met een verklaring dat het drukvaten van een ruimtevaartuig lijken te zijn, en voegt eraan toe dat die bollen overeenkomen met brokstukken van een buitenlandse raket die onlangs vanuit een baan om de aarde de atmosfeer is binnengedrongen en daar uit elkaar is geklapt. Oké, liggen er dus 6 bollen aangespoeld op het strand.
13: Ja.
11: Maar van wie zijn die bollen? En van welke raket?
13: Dat weten ze niet.
11: En wie heeft hem gelanceerd? Nee.
13: Elon Musk?
11: Mysterie nog steeds niet opgelost. Ja, en dan gaat het maar door. Goed, hè?
13: Een onbekende raket.
11: Een onbekende raket.
13: Heel eng.
11: Ik ook.
13: Ja.
11: Zo, klaar.
13: Een soort geval.
11: Het is... Nou, bijna 10:00. We gaan een punt zetten achter deze ochtendspits. Diana Matroos is er zo meteen met de Big Five. Spreekt dan met oud-topwielrenster Annemiek van Vleuten in de eerste aflevering van een serie over Sterk de Zomer in. En wij zijn er altijd sterk, zomer of winter. Maakt niet uit. Gewoon om 6:00. Tot morgen.
13: Ja, tot morgen dag.
14: De NAVO-top in Ankara komt eraan. En eindbaas Rutte is erbij.
15: I'm really looking forward to that summit.
16: En Daddy is erbij.
26: I would have not gone for most people.
27: En BNR is er natuurlijk ook bij.
28: This is good. This is exactly what we need.
29: Abonneer op de podcast Make Europe Great Again.
30: En krijg elke dag verse nieuwsupdates vanuit Turkije.
14: Make Europe Great Again. Makkelijker kunnen we het niet maken, elk weter.
0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
16: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
17: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller Mühle Museum.
18: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Kruller Mühle Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
19: Woningverhuurder Vesteda sloot een cruciale miljardendeal met haar aandeelhouders. Zo kunnen ze blijven investeren in Nederlandse huurwoningen. Maar wat is de echte impact van deze overeenkomst? Dat zoeken we uit in Vastgoed Gezocht. Met de CEO van deze megaverhuurder, Astrid Sluiter. Vanmiddag om 2:00 op BNR.
20: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
20: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
22: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
23: Belgische intermediairs zitten midden in een financiële evolutie en zoeken nu de juiste balans tussen stabiliteit, flexibiliteit en lef. Steeds meer ondernemers kiezen daarom voor een non-bankaire financiering. Want bedrijfsfinanciering wordt in België steeds meer een strategische oefening. Dat hoor je in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
24: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
25: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je MBO of HBO-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar NCOI.nl.
24: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
31: Nu in de BNR-app.
32: Kantoren bouwen onder druk door stijgende kosten en minder huurders. Turkije maakt Ankara klaar voor de NAVO-top. Alles wat een smet kan zijn, wordt weggepoetst. En Trump vraagt FIFA om herziening. Amerikaanse speler mag toch in actie komen. En België heeft bezwaar aangetekend. Deze verhalen en andere vind je nu op BNR. Dat schrijf je als bnr.nl.
1: En dan is de grote vraag aan AWB's Erwin de Hart. Dat schrijf je als AWB. Hoe staat het erbij, Erwin?
33: Nou, de spits zou al lang geleden opgelost moeten zijn, maar er staan nog altijd files. En dat komt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knooppunt Everdingen 16 kilometer file door de werkzaamheden op de A27 richting Utrecht. En daarom rijden mensen om natuurlijk. Een ongeluk helpt dan ook niet op de A16 Breda richting Rotterdam. Geeft 6 kilometer file tussen Breda Noord en Knooppunt Klaverpolder. De vertraging is zo'n 10 minuten. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is de weg dicht bij het Knooppunt Terbrechtseplein door werkzaamheden. En daarom tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Terbrechtseplein 6 kilometer stilstaan. A29 Bergen op Zoom Rotterdam. Omrijders voor naar Rotterdam 17 kilometer langzaam rijden. Tussen Knoop het Herdergatsplein en Barendrecht. Dan zijn er nog flitsers. A7 Heerenveen Groningen. Hectometerpaal 168,1. A12 Utrecht Den Haag 19,9. En de A15 Gorinchem Nijmegen bij 146,3.
34: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
35: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft het CBS uitgerekend. Dat denkt dat het misschien komt doordat er minder bouwvergunningen zijn afgegeven. De prijzen blijven stijgen, met 5% begin dit jaar. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. En om de deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Annemiek van Vleuten is een van de meest succesvolle Nederlandse wielrenners ooit. Haar hoogtepunten bereikte ze juist na die gruwelijke val van haar op de Spelen van 2016. Hoe sta je op na tegenslag? Welke les kunnen wij daarvan leren? Ze is zo meteen te gast in BNR's Big Five Sterk de Zomer In.
3: Amerika blijft de gemoederen bezighouden. En elke week hoor je de beste duiding van Bernard Hammelburg en Jan Postma in de Amerika-podcast.
4: Wat is jou opgevallen deze week?
1: Ja, een uitspraak van Trump. Naar aanleiding van de hele discussie over misdaad in grote steden. En ik meen dat het ging over Washington, waarvan hij zei, daar is de misdaad sinds ik heb ingegrepen gezakt tot nul. Er is geen misdaad meer in Washington. Nou, er kwamen allemaal mensen die zeiden dat is onzin. We kunnen je laten zien waar het nog wel is. Maar wat dacht je van de grootste vorm van misdaad? Dat is namelijk huiselijk geweld. Waarop Trump zei, ja, dat is onzin, dat telt niet. Dus wat Trump betreft mag je rustig je partner in elkaar rammen. Want dat wordt niet geteld als misdaad. Dus ja. Ik moest er zo om lachen. Ik dacht, dat mag ik jou en de collega's hier en de luisteraars niet onthouden, dit verhaal.
3: Luister elke week naar een nieuwe aflevering van de Amerika-podcast in de BNR-app of waar je je podcast ook luistert.
5: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
6: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
7: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
8: De Nationale Autoshow.
9: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
10: Meindert en Wouter.
11: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
9: Bijna de helft.
11: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning hier?
10: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
11: Het kwartje valt nu pas.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
15: Het is ongekend wat hier gebeurt.
13: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
26: Wij willen niet weg, hè?
27: Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
13: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
28: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
2: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien? Dan moet je deze week echt gaan luisteren. Misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens een stevige spiegel voor te houden. Want hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven bijvoorbeeld? En hoe doe je de dingen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over. Ik heb 5 kopstukken te gast in BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Mijn gast vandaag is Annemiek van Vleuten. Zij is een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Ik ga zo meteen met haar praten, want jullie zijn gewend dat ik dan nu zeg welkom, fijn dat je er bent. Maar ze heeft wat vertraging onderweg en dat is dan ook even, ja, hoe ga ik daar als presentator mee om? Nou ja, ik ga gewoon even een beetje praten met jullie om ook te vertellen hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Laat ik dat moment dan maar gebruiken. 2 juli dit jaar was het precies 1 jaar geleden dat ik een niertransplantatie heb ondergaan. Misschien hebben jullie het wel een beetje meegekregen ook, want het is veel in de publiciteit geweest. Mijn man en ik hebben er ook een documentaire over gemaakt om dit verweesde onderwerp nierfalen in Nederland beter onder de aandacht te brengen. Maar goed, dat nierfalen was mijn hele leven, was dat al een probleem in mijn leven. Overigens, mijn man is echt de meest grote held die er is, hè, over in het leven staan. Hij heeft zijn nier aan mij gegeven. Hoe fantastisch is dat? Dat je dat kan doen voor iemand en dat hij mijn leven heeft teruggegeven. En wat ik altijd heb gedaan vanaf mijn 5e jaar, ben ik met tegenslagen altijd omgegaan om te kijken hoe kan ik toch iets positiefs maken van deze reis. En ik heb me altijd vast voorgenomen aan het begin van zo'n reis, ik kom hier sterker uit. En die mindset kan je ontzettend ver brengen en gewoon doorgaan. Niet van het slachtofferschap gaan leven, maar gewoon doorgaan vanuit positiviteit. En daar ga ik ook over praten met mijn gast vandaag. Dat is Annemiek van Vleuten dus. Een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
0: Dank je wel.
2: Je hebt misschien even gemist, maar omdat jij, je stond vast, hè, geloof ja. ik. Ja, dat gebeurt in het leven. Heb ik even van het moment gebruik gemaakt om iets over mezelf te vertellen. Hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Want dat ga jij zo meteen ook aan ons vertellen. Hoe dat voor jou is gegaan na die gruwelijke val in 2016 bij de Spelen. En ik vertelde net dat ik precies 1 jaar geleden een niertransplantatie heb ondergaan. En dat ik daar veel sterker uit ben gekomen en dat ik die reis ook heb gebruikt om gewoon door tegen jezelf te zeggen, ik kom hier sterker uit en niet in slachtofferschap te schieten, dat maakt ongelooflijk veel uit. Is dat iets wat je herkent?
0: Ja, heel erg dat misschien de Rio was voor mij ook een eye-opener door te blijven hangen in van als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, wat had er dan gebeurd? Als ik die fout niet had gemaakt, daarin te blijven hangen in je ellende, dat brengt je echt geen stap verder. En het was wel heel heftig om dat gelijk op de Olympische Spelen dan zo'n ja. lesje jezelf te geven.
2: Ja.
0: Maar het was wel een eye-opener. Ik heb ervan geleerd om af en toe te proberen, hoe is het als ik uit die ellende stap of uit mijn miserie en even een stapje naar achteren doe?
2: Ja.
0: En kwam ik achter dat links en rechts eigenlijk nog veel meer kansen toch nog steeds liggen. Maar dan moet je er wel voor klaar zijn eigenlijk om eruit te stappen. En dat heeft me wel, ja, toch wel heel veel kansen in ieder geval die er toch nog steeds waren blijven zien. En ja, dat is in ieder geval iets wat ik heb geleerd, wat ik heel veel heb kunnen gebruiken in mijn carrière daarna.
2: En dat deel je ook nu met je boek, hè? Dus dat ja. is ook heel erg fijn. Daar gaan we uitgebreid over praten. Ook welke lessen leiderschap erin zitten in jouw reis. Misschien nog even goed om erbij te zeggen, want ik heb altijd zo'n hele intro om dan iemand welkom te heten. Als profwielrenner heb je ongeveer alles gewonnen wat er maar te winnen valt. Je werd 4 keer wereldkampioen. Je hebt elke grote ronde gewonnen. En in 2021 haalde je Olympisch goud. En op dit moment geef je lezingen. Je coacht een nieuw sporttalent. En je bent ook analist. Dus voor het wielrennen, onder meer voor de NOS en Eurosport. En onlangs dus je autobiografie Vallen, opstaan en de drive om weer beter te worden. Waarom wilde je dat boek zo graag schrijven?
0: Nou, ik had in eerste instantie niet per se heel erg de behoefte om het boek te schrijven. Toen ik net al gestopt, september 23, kwam ik er toch wel achter van hoe ik altijd maar doorging. En eigenlijk nooit de tijd nam om even stil te staan bij wat er eigenlijk was gebeurd. Je ging altijd weer door naar het volgende doel. Ja. En weer door naar het volgende doel.
2: Nooit tevreden.
0: Nou, nog ineens tevreden. Maar het is als topsporter ben je gewoon, ja, terugkijken. Ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je bent altijd gewoon, wat staat er nu weer op mijn programma? En ook daar was ik in die val van Rio mee bezig. Ik heb de hele wedstrijd nooit teruggekeken. Dus ook door het boek te gaan schrijven, dus dat is toch die motivatie geweest om toch nog één keer bij stil te gaan staan. Dus we zijn ook bij de NOS geweest, hebben het archief voor ons geopend. Ik heb die wedstrijd teruggekeken. Wedstrijden die ik nooit, ook in Tokio wegwedstrijden, tijdrit, nooit teruggekeken. Dus het was wel heel waardevol om gewoon 1 keer jezelf te dwingen om even stil te staan.
2: En wat heb je toen van jezelf geleerd?
0: Nou, dat sommige dingen in mijn hoofd niet sowieso niet klopten, zeg maar. Ik had ook het idee, dat na Rio, na die val, dat ik echt 2 weken depressief thuis heb gezeten. Het was het eigenlijk maar 5 dagen.
35: 5 dagen?
0: Toen was ik alweer onderweg naar Italië met mijn moeder. Ik wilde gewoon weg uit Nederland, weg uit mijn ellende. Maar sommige dingen ook die ook in de wegwedstrijd van Rio, dat ik dacht, oh, liep het zo? Of mailtjes teruglezen van die ik mezelf schreef naar mijn trainers, naar mijn coaches. Die ga je ook weer even je mailarchief openen. Dus het was echt wel een eye-opener om sommige dingen ook weer even terug te gaan naar de renner die ik was 18 jaar terug. Want ik ben begonnen in 2007, toen was ik veel jonger. Dat was ook echt heel leerzaam.
35: Leerde je daarvan, om daar helemaal naartoe terug te
0: gaan? Ja, dan ga je de eerste 8 jaar mensen met, dan kan je me eigenlijk alleen maar van als succesvolle wielrenner. Maar daar was ik knecht van Marianne Vos. Ik was beginnend wielrenner, ik moest nog alles leren. Ik had heel veel onzekerheden. Die heb ik trouwens gehouden tot aan het einde van mijn carrière. Dat staat ook heel veel in het boek. Ik krijg nu ook heel vaak te horen, goh, je was eigenlijk ook maar gewoon een mens. Maar in dat eerste stuk was gewoon een beginnende wielrenner die nog heel veel moest leren. Hoe ik er toen in stond, dat helpt me nu weer in mijn werk als mentor bij de vrouwenwielenploeg waar ik nu bij help. Omdat dat zijn soms de wielrennen die nog heel veel moest leren. En hoe ik er toen in stond.

0: overleden in 2008. Dus het was eigenlijk al voor mijn wielercarrière. Had ik al wel thuis ook wel te maken met tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? En mijn ouders waren beide een heel goed voorbeeld. Echt een voorbeeld geweest voor mij, ook echt heel inspirerend, hoe zij nog steeds, ondanks zijn ziekte, het leven konden vieren samen. En als ik thuis kwam, kwam ik nooit in een bak ellende thuis, maar mijn vader was heel goed ook om in het denken van mogelijkheden. Mijn moeder net zo goed. En ook na de dood van mijn vader vind ik het heel knap hoe mijn moeder, en heel inspirerend, hoe mijn moeder altijd maar weer doorging, positief.
1: Mooi.
0: En genoot toch wel van het leven, ondanks het hele vele verdriet wat er zeker was. Dus die les had ik al wel wat meegekregen. En ook zit ook wel denk ik in mijn DNA, het positief zijn. Maar ik denk wel dat inderdaad doorgaandeweg... in het begin van mijn carrière was het nog niet zo goed om dat zo te schakelen, denk ik.
1: Nee.
0: Was ik toch wel veel meer dat ik dacht, als het gemiddelde wattage van me op mijn fietscomputer 190 was in plaats van 200, kon ik ellendige dag hebben.
1: Ja. Je vertelde net dat je met je 18e ongeveer, dat is echt ongelooflijk uit jouw professionele wielrencarrière, met alle successen die je dus hebt behaald. Je bent ongelooflijk laat begonnen.
0: Ja, heerlijk hè?
1: Ja,
0: ja heerlijk. Want
1: nou ja,
0: daardoor...
1: Misschien ben je daardoor niet opgebrand ook.
0: Ja, inderdaad, want daardoor heb ik het op mijn 40ste vol kunnen houden. En met plezier. En ze had er ook altijd nog groei in tot aan het einde van mijn carrière. Dus mijn top lag daardoor wel wat later. Maar dat heeft er wel ook voor gezorgd dat ik wel mijn studententijd in Wageningen van het begin tot het eind van heb kunnen genieten. Ik was toen nog helemaal geen topsporter. Ik was ook helemaal geen wielrenner nog. Dus dat was wel heel gaaf dat ik die tijd ongedwongen heb mee kunnen maken. En heeft ook zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als persoon.
1: Ja.
0: En ik denk ook wel dat het iets makkelijker is om, nou ja, wat jij eigenlijk zegt, door je levenswijsheid, ja, klinkt een beetje truttig, maar
1: ja,
0: door
1: zo.
0: Levenservaring, dat je het wel wat makkelijker is om die veerkracht te tonen als je wat ouder bent.
1: Ja.
0: Dus in het begin van mijn carrière was het inderdaad, ja, dat ik zei van, hè, dat je echt... Je kon je druk maken over details, dat ik denk, ja, dat gaat het verschil echt niet maken. En ja, dat had ik wel eens willen zeggen naar de jonge wielrenner die ik toen was. Van, goh, je hoeft nu echt niet in zak en as te zitten. Ja, doe even dat stapje terug en kijk even naar de mogelijkheden die nog liggen. Of kijk even hoe erg het eigenlijk is dat het vandaag even net even wat minder gaat.
1: Ja, je hebt dus op een gegeven moment eigenlijk een beetje per toeval ontdekt dat jij wel heel goed was in wielrennen. En dat was volgens mij wel in je studententijd, toch?
0: Ja, in het laatste jaar van mijn studententijd. Dus wat dat betreft heel goed getimed. Ik had wel te veel aan studentenkilo's toen naar mijn lijf hangen eigenlijk. Of te veel. In ieder geval lekker de studentenkilo's. Maar wel wat veel voor een topwielrenner.
1: Ja, want je woonde in Huizen Zeldenrust. Ja. Dus daar was geen rust. Hoe vaak stond je in de kroeg?
0: Ja, in ieder geval dinsdag, donderdag.
1: Ja, ja, ja. Dat
0: zeker.
1: Was
0: ja. Zeker, ja.
1: Valt nog mee hoor, ja. Vind ik. Toch? Dinsdag,
0: ja.
1: Donderdag. Ik zou zeggen, meeste studenten staan ongeveer 4-5 dagen in de week in.
0: Nee, ik had me ook gewoon het leven in het Huizen Zeldenrust was ook gewoon heel leuk. Dus daar hadden we gingen niet al per se op de kroeg in. We hadden ook echt daar wel ons
1: rol. Oké, maar je dronk wel elke dag.
0: Nou, nee, dat deed ook niet. Nee,
1: ook niet.
0: Maar okay, ik moet wel zeggen, op de avonden dat ik denk, ja, toen dronk ik wel wat te veel misschien.
1: Okay.
0: Ja, dat zou ik niet mijn kind nu aanbevelen. maar pas in mijn laatste jaar begonnen. En ja, echt uit een knieblessure vanuit voetbal. Ik mag alleen nog maar fietsen, dan ga je fietsen. En dan merk je wel dat het steeds veel beter gaat. En toen heb ik een test gedaan op Papendal, waar ook de vrouwen werden getest van het nationale team. En toen bleek ik een beetje dezelfde waardes te trappen als zij wegtrapten. En ja, en dan, dat moet je bij mij niet doen. Dan wordt bij mij ontbrand iets. Ik denk, oh, ik heb hier talent voor. En daar werd ik gewoon heel nieuwsgierig van. En daar is het eigenlijk begonnen van, ja, ook ja, die wil om beter te worden. Ja, wat kan ik hier meer mee doen?
2: De Big Five. Diana Matroos.
1: Mijn gast is voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je vertelde al eventjes over die beelden die je eigenlijk nooit terugkijkt. En je benoemde ook die gruwelijke val uit 2016 die je dus ook al die jaren niet had teruggekeken?
0: Nou, die val heb ik 100.000 keer terug kunnen kijken.
1: Ja,
0: bij elk tv-programma kwam die wel weer voorbij en nog steeds. Dus die heb ik maar gaan omarmen, maar de wedstrijd aan zich, wat eraan vooraf ging, nooit gezien.
1: Nee, en was dat moeilijk voor je om dat te zien uiteindelijk?
0: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik heb voor mezelf ook, ik begin ook in mijn boek met Rio, dus het is ook helemaal geen pijnpunt, want anders ga je natuurlijk niet mee beginnen. Er was geen onderhandeling bij. Ik vond het ook een heel natuurlijk begin, want het was ook echt een omslag in mijn carrière.
1: Ja.
0: En ik heb het nooit gezien als iets nadeligst. Ik kan alleen maar aan denken als ik denk aan Rio. Goh, dat was de eerste keer dat ik mezelf ontdekte, echt als klimster, dat ik de allerbeste was bergop. En daarvoor, dat weten mensen niet, maar daarvoor ging ik altijd losse bergop. En dan was ik helemaal geen klimmer. Ik zat in het hokje van, nou, je kan wel wedstrijden winnen, maar je kan zeker niet bergop rijden.
1: Nee, en dat is misschien ook al een belangrijke les, dat jij ook in die hokjes werd geduwd door anderen.
0: Ja, zeker. En ook dat wil ik nu bij mijn atleten voorkomen, dat ze zichzelf in een hokje duwen. Want dat is hardnekkig om jezelf eruit te halen. Maar

0: Rio dan op het allergrootste platform wedstrijd en dan opeens de allerbeste zijn bergop. Dus dat is mijn beeld wat ik heb bijgehouden aan Rio. En niet die val. Voor andere mensen wel de val, maar voor mij wel veel meer was het een inspiratie.
1: Maar dat was toch niet meteen op dat moment? Want ik bedoel, je wist, voor de mensen die het even kwijt zijn, moeten we even meenemen. Ik heb je boek ook gelezen. Fantastisch hoe je ook die leiderschapslessen en persoonlijke lessen daar allemaal in verwerkt. Hè? Ik zou zeggen, lees het ook gewoon allemaal. Schaf het lekker aan voor de zomer. Maar je was echt op weg naar een overwinning.
0: Ja, naar de allergrootste overwinning ooit die er eigenlijk maar is. Hè, de Olympisch kampioen op de weg. En dan in het laatste van de afdaling, de laatste bocht, volgens mij, ik ben bijna beneden. Het goud ligt eigenlijk al op me te wachten. Bij wijze van spreken hoef alleen nog maar 10 kilometer dan vlak te rijden. En dan stuur ik die bocht verkeerd en kom ik in een greppel terecht. En lijkt het ook echt, en daar is het heel heftig geweest dat ik eigenlijk dood ben. En alleen dit is het stuk wat ik zelf niet heb meegemaakt. Maar wel wat het op het netvlies staat van al mijn vrienden en familie.
1: Ja, en vooral je moeder schrijf je over. Hè? Dat het zo heftig was voor je moeder ook dat moment.
0: Maar goed, ook voor alle mensen die eigenlijk zaten te kijken, die hebben dan steeds op hun netvlies staan. Dus het is wel echt iets wat iemand heel erg bij is, mensen heel erg is bijgebleven.
1: Ja, ik heb daar ook naar gekeken. En het is inderdaad, het was ook weer eventjes lang geleden natuurlijk, hè, 2016. Maar het is echt een hele heftige val. Je hebt dat dus niet meegekregen op dat moment, maar ergens word je wakker in een ziekenhuis en dan gebeurt er het volgende bij je?
0: Ja, kan ik alleen maar denken, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, dan had ik nu Olympisch kampioen kunnen zijn. En dat is echt een langspeelplaat, een plaatje wat echt maar 4 weken lang, zeker door mijn hoofd, elke ochtend werd ik zo wakker, echt met een steen op mijn maag. Met, waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? Want ik had hem gewoon goed in moeten sturen. En dan was ik nu Olympisch kampioen geweest. En dan had ik de allergrootste prijs ooit weten te winnen. En ik denk, na een week of 4 of 3 weken denk ik al wel, dat ik mijn moeder al in Italië zat, begon te realiseren van, door hierin te blijven hangen, kom ik echt geen steek verder. En heb ik een soort van oefening voor me. Wat kan ik er wel uithalen uit de Rio? En dat was eigenlijk, ik was wel de beste berg op die dag. En dat is zo eye-opener dat ik daar, als ik daarin was blijven hangen, dan was ik misschien al lang gestopt geweest. En uiteindelijk is het Rio helemaal niet het einde van geworden van mijn carrière, maar juist het beginpunt. Want daarna dacht ik, als ik me dus ergens op toeleg, beter te gaan klimmen, dan kan ik misschien, de niet-klimmer, ik zat in dat hok van niet-klimmen, kan misschien wel veel meer dan ik had gedacht. Nou, en dan daarna begint mijn carrière eigenlijk pas. Dan begin ik eigenlijk pas echt heel veel te winnen.
1: Wat krachtig dat je dat hebt weten om te zetten. En dat klinkt dan ook heel erg mooi. Maar hoe doe je dat dan echt in de praktijk? Misschien als eerste vraag, heeft iemand je geholpen daarbij? Heeft iemand je een spiegel voorgehouden?
0: Ja, en ik denk dat dat misschien een beetje onbedoeld is geweest met Marianne Vos, een goede collega, teamgenoot eerst, daarna concurrent. Zij kwam dat seizoen, na afloop van Rio, bij mij thuis en had een cadeau meegenomen en heeft een foto meegenomen, af laten drukken op aluminium of op in ieder geval op ijzer. Op een moment van Rio. En dat is dat ik alles en iedereen weet te lossen bergop. En zelfs een meisje, Mara Erbert, laat ik achter me, nou echt nog in mijn stoutste droom had ik haar nog nooit kunnen lossen. Echt een klimmer puur sang. En zij heeft dat moment uitgezocht. En die foto is eigenlijk ook nooit meer uit mijn woonkamer gegaan. Omdat het voor mij elke keer als ik wilde denken aan die bocht verkeerd inschatten, keek ik daarna en het is voor mij echt een inspiratie geweest. Ja, als ik me dus ergens op toeleg, dan kan ik dus veel beter. Ben ik opeens wel een klimmer. En dat heeft me gewoon heel erg geholpen eigenlijk.
1: Om het wat een schat is dat, toch?
0: Ja,
1: dat is
0: nog een hele mooie spreuk van Winston Churchill erbij gezet. Die staat ook in mijn boek.
1: Noem hem even.
0: Het gaat er eigenlijk over om wie door wil gaan, zeg maar. Niet over fouten maken, maar de continuous toe om verder te gaan.
1: Ja, want daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg op geënt. Om heel erg te gaan kijken, wat heb ik niet goed gedaan? En jij bent een perfectionist.
0: Ja, heel erg.
1: We kunnen elkaar een hand geven. Ik ben ook een perfectionist, dan ben je altijd bezig, wat had ik toch beter kunnen doen. En dat is natuurlijk ook iets wat je heel ver brengt.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel erg sportoverstijgend. En daarom vond ik het ook heel leuk om een boek te schrijven. Omdat het, perfectionisme, ik heb dus een aantal dingen wat probeert uit te lichten. Wat ik denk voor iedereen die gepassioneerd is, een doelen stelt, die loopt er tegenaan. En perfectionisme is iets heel goeds, maar kan ook iets heel kwalijks worden. En dat vond ik ook gewoon heel leuk om mijn verhaal daarin te delen. Van hoe ben ik daar mee omgegaan en hoe ben ik er ook beter in geworden om daar beter mee om te gaan. En hoe kan je wat beter naar het grotere plaatje kijken?
1: Ja, we gaan straks ook allemaal tips doornemen die jij geeft, zodat we ook echt allemaal zelf ermee aan de slag kunnen. Dit was dus een enorm dieptepunt voor jou. Maar je hebt toen de kracht gehad om vrij snel eigenlijk weer de knop om te zetten. Fysiek ook trouwens. Dat was echt een flinke val.
0: Ja, ik had een fikse hersenschudding. Dat was het grootste, maar het zag er wel veel erger uit. Fysiek had ik uiteindelijk, zat ik geloof na een week eigenlijk alweer op mijn fiets, geloof ik. Ja. Op mijn stadsfiets. Maar, dus fysiek viel het mee, maar wat er in mijn hoofd gerepareerd moest worden, dat was wel iets meer.
1: Was langer. Maar ook dat fysieke, is dat, want je zei, ik was na 5 dagen al gewoon weer bezig. Ik herken dat wel een beetje. Ook voor die niertransplantatie heb ik tot het bittere eind doorgewerkt met een nierfunctie van 6% zonder dialyse. Wat eigenlijk gewoon niet zou moeten kunnen. Maar dat is dan ook die wilskracht om door te gaan. En dan zeggen heel veel mensen, moet je niet rustig aandoen? Nee, je moet doorgaan. Deel je dat met mij? Dat het wat belangrijk is om juist door te blijven gaan?
0: Ja, want dat zorgt ook voor afleiding. En ik zeg ook al vaak, als je inderdaad echt in zo'n een beetje ellendepunt zit, wat mij altijd heel erg hielp, is gewoon een klein lichtpuntje hebben. En dat was misschien voor jou het moment van de operatie of de transplantatie die eraan kwam. Op het moment dat dat staat, geef je dat ook weer energie om toch weer verder te gaan. En bij mij was het bijvoorbeeld, als ik alles had gebroken, maar kon er wel weer op het zadel van de home trainer zitten. Kon mijn been nog niet ronddraaien. Maar kon er al wel weer met mijn gebroken bekken op het zadel zitten. Ja, dat ging dan alweer vieren eigenlijk als een klein feestje. Van goh, mijn herstel is begonnen.
1: Ja. Heb je ook wel eens een moment gehad dat je zo diep was dat je dacht, ik wil niet meer door?
0: Ja. Ja, dat was totaal niet in Rio. Maar ik heb wel, dat staat ook in het boek beschreven, heel vervelende liefslagaderblessures gehad. En daar heb ik eigenlijk 1,5 jaar eigenlijk soort met 1,5 been rond moeten rijden. En ook niet de hoop dat ik dan, ik had geen operatiedatum. Die arts wilde me eigenlijk niet nog een keer opereren op dat moment. Dus ik heb daar eigenlijk wel mee door moeten gaan. Ik werd steeds slechter. Ik zag geen vooruitgang, maar ook niet het lichtpuntje van een operatie. Dus hoop om daar weer uit te komen of weer te herstellen. Of zodat ik weer kon doen wat met alle liefste wat ik deed. Misschien dat ik dat wel het allermoeilijkste heb gevonden. Dus
1: en toen dacht je, ik stop er misschien wel mee.
0: Ja, dat heb ik echt gedacht. Ja, zeker. Ja. En dit was al in 2010 en 2011. Dus dan had ik al die mooie dingen helemaal niet kunnen winnen. Dus,
1: nee.
0: Ja.
1: Hoe ben je daar uitgekomen?
0: Ja, toch het geluk gehad dat ik toch nog een keer ben geopereerd aan dat been. En succesvol de tweede keer. En daardoor hersteld ben, mijn benen weer bloed kregen. En weer met 2 benen kon fietsen.
1: Maar was dat ook omdat je bent gaan vechten? Ik wil een andere arts zien. Ik wil gewoon toch kijken waar dat lichtpuntje weer gevonden kan worden.
0: Ja, het is wel gelukkig bij dezelfde arts. Maar inderdaad wel de aanhouder wint daarin geweest. Hij zei, ik heb daar wel geluk mee gehad. Dat het maar in ieder geval was wel aanhouden. Ja.
1: Het motto wat heel erg belangrijk is voor het leven van Annemiek van Vleuten, oud-profwielrenster, is accept, adapt en move on. En daar zitten allemaal hele interessante technieken achter die ons ook allemaal gaan helpen. Dus blijf erbij. In het tweede half uur gaat ze alles vertellen.
2: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
3: Het is ongekend wat hier gebeurt.
2: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
4: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
2: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
8: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
9: Hoe word je een werkgever met een wachtlijst? Kom naar de theatervoorstelling van Recruitment Unicorns en Pathé. Het geheim van de meest aantrekkelijke werkgevers. Met Japke D. Bauma, Wim Davidsen, Lars Evers, Arjan Elbers en de beste voorbeelden van Cashbaker, Rockstars IT, Verspeek en nog veel meer. Vanaf september 5 middagen in theaters bij jou in de buurt. Ga naar recruitmentunicornsenpathé.nl voor je tickets. Recruitment Unicorns en Pathé wordt mede mogelijk gemaakt door FD Media Groep en Uniek Uitzendbureau.
10: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
12: BNR Verkeer.
13: Ik ben Herman Hart van de ANWB. Er staan nog steeds files op de A2 bijvoorbeeld. Den Bosch-Utrecht, 17 kilometer langzaam rijden tussen Zaltbommel en Knoopend Everdingen. Door een ongeluk 5 minuten vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Afrit Haarlem-Zuid. Er zijn 3 rijstroken dicht. Grenscontrole file op de A12 vanuit Arnhem geeft een kwartier vertraging vanaf Zevenaar. En er staat op de A27 Breda-Gorkum, 6 kilometer file tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum door de werkzaamheden. Dan de flitser, A16 Breda-Rotterdam, hectometerpaal 60,9.
14: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De arbeidsinspectie onderzoekt de werksfeer op de Haagse Hogeschool. Omroep West schrijft dat er ruim 100 meldingen zijn over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. De vakbonden hebben er al een bijeenkomst over gehad met het personeel. Die was volgens de FNV op neutraal terrein, omdat werknemers zich dan prettiger voelen. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt volop gezocht naar mensen onder het puin na de aanvallen van Rusland op appartementencomplexen. Daarbij vielen 11 doden en raakten bijna 50 mensen gewond. Er zouden tientallen raketten en honderden drones zijn ingezet. Er worden meer aanvallen op Oekraïne verwacht vanwege de NAVO-top in Turkije. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat heeft het CBS uitgerekend. Dat denkt dat het misschien komt doordat er minder bouwvergunningen zijn afgegeven. De prijzen blijven stijgen, met 5% begin dit jaar. En spits Erling Haaland kwam woorden tekort nadat hij op het WK met Noorwegen had gewonnen van Brazilië. Door de 2-1 gaat Noorwegen naar de kwartfinales. Ik had nooit gedacht zoiets mee te maken, zei Haaland. En noemde deelnemen aan het WK iets surrealistisch en hoopt dat het nog even voortduurt. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Topsport brengt natuurlijk een enorme druk met zich mee. Hoe zorg je dat deze druk niet omslaat in paniek en onrust? En welke les zit er voor ons in? Ik ga zo meteen verder praten met Olympisch kampioen wielrennen Annemiek van Vleuten in BNR's Big Five. Sterk de zomer in.
16: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
17: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
16: Obli. Meer rust, meer rendement.
18: Thuis herstellen na een operatie terwijl het ziekenhuis op afstand meekijkt. Dat zou zomaar eens honderdduizenden ziekenhuisopnames per jaar kunnen schelen. Toch komt het nog nauwelijks van de grond. Hoe kan dat? Dat hoor je vanmiddag om 3:30 in BNR Beter of luister hem als podcast.
19: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
16: Obli. Haal meer rendement met de kwaliteit van institutioneel beleggen.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe
24: geeft ruimte.
25: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water, bij Z-Eventships.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
25: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen. Zeventships.nl.
14: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
0: Diana Matroos.
1: Welkom bij Tweede Half Uur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over veerkracht, gezondheid en persoonlijke groei. Later deze week zal ik nog spreken met voedingsdeskundige Jaap Seidel over hoe je de zomer kan aangrijpen als het moment om nieuwe eetgewoontes uit te proberen. Ja, en wat is dan gezond? Ik ben ook altijd op zoek naar gezonde voeding, maar ook die berichten zijn heel erg tegengesteld aan elkaar. Wat moet je dan geloven? Vandaag spreek ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Ken jij die strijd met gezond eten?
2: Ja, voeding was ook altijd wel een strijd voor mij. Ja, ook dat, zeker als je op een gegeven moment klassementsrenner wordt en wel dus echt die klimmer wordt, dan is het altijd wel een haat, liefde. Je moet genoeg blijven eten als wielrenner, maar ook weer niet te veel. En je moet wel, dat was wel lastig. Ik moest ook altijd soms dat laatste kilootje wat ik nog moest verliezen voor de Tour de France. Was wel echt een gevecht.
1: Ja, en nu ben je natuurlijk hoeveel jaar intussen gestopt met het professioneel wielrennen?
2: 2,5 jaar.
1: Maar 2,5 jaar.
2: Voelt wat langer.
1: Ja. Heb je dan nog dat je heel erg met die voeding bezig bent? Of dat je nu moet oppassen dat je niet alles overboord gooit? Want je hebt ook heel veel topsporters die uiteindelijk dan bijvoorbeeld heel veel overgewicht krijgen als ze stoppen.
2: Ja, nee, dat wilde ik liever niet. Ik heb ook nog even een zwangerschap tussendoor gehad. Natuurlijk, dan kom je natuurlijk ook wel wat aan. Ja, je lichaam verandert wel, maar ik ben wel blij dat ik dat wel vrij snel weer heb kunnen accepteren. Dat ik eigenlijk vrij snel weer een beetje in mijn eigenlijk gewicht is wat eigenlijk bij mij hoort. Maar nee, inderdaad, ik vind het wel belangrijk om gezond te blijven, fit te blijven. En ik sport nog steeds met heel veel plezier. En ik vind het wel belangrijk om goed voor je lijf te zorgen. Want dat zorgt uiteindelijk ook dat je lekker opstaat en lekker in je vel zit.
1: Ja, is heel cruciaal. Mis je dingen ook van die tijd of eigenlijk helemaal niet?
2: Nou ja, de Tour de France is natuurlijk nu weer begonnen. De Tour de France Femme staat ook binnenkort weer voor de deur. Ja, dan kan ik met heel veel plezier daar nu naar kijken. En ik vind het heel lekker dat ik nu niet die stress meer heb. Dus dat overheerst wel. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat ik niet meer in staat ben om nieuwe verhalen te maken. Ik was altijd een beetje een smaakmaker in de koers. Ja, en nu moet ik het aankijken. En dat vind ik ook heel mooi. En ze vermaken mij gelukkig ook heel mooi. Maar ik ben niet meer een hoofdrolspeler in dat spel. Wat ik wel heel graag deed, het spel. Maar als ik dan gelijk daarna weer denk van hoeveel je ervoor op moet geven als topsporter. En ook hoeveel druk je staat in zo'n Tour de France. Onder hoeveel dingen je allemaal ervoor moet laten. Voeding, alles afwegen. Dan denk ik nee, het is
1: goed, goed zo.
2: Het is goed. Ik heb het 18 jaar met plezier gedaan. En ja, het was een mooi moment om te stoppen.
1: Want hoe is het jou gelukt als je kijkt naar heel veel topsporters. Die gaan ook mentaal stuk. Hè? Dat is echt gewoon, en dat hoor je ook bij artiesten. Hè? Dat is weer een andere. Weet je, elke keer weer die zenuwen voordat je moet beginnen. Had jij dat ook trouwens, die zenuwen?
2: Ja, en vooral ook de druk voor mezelf had ik altijd heel veel last van. Ik wilde zelf, vooral als ik dan wist dat ik heel goed was, dan vond ik het heel moeilijk om daar mee om te gaan.
1: En, dus als je heel goed was, vond je het moeilijk om daar, moet even tot me doordringen, wat was dat dan?
2: Ja, dan wist ik dat ik eigenlijk als ik geen fout zou maken, dat is ook erg, als ik geen fout zou maken, dan zou ik bijvoorbeeld eigenlijk wereldkampioen kunnen worden of Olympisch kampioen. En helemaal natuurlijk naar die val van Rio, dan denk ik, was ik mezelf mijn grootste tegenstander eigenlijk geworden. Maar ook bijvoorbeeld voor de Tour de France. Als je weet dat je eigenlijk supergoed bent voorbereid. Je weet dat je het misschien moet kunnen winnen. Als je vooral ook geen fout maakt. Als je maar wel goed bent. Als je de goede dingen blijft eten. En de goede dingen blijft doen. En geen kopgroep mist. Kunnen zoveel dingen ook verkeerd gaan. Maar dat lag dan wel heel erg bij mezelf. Dus die druk had ik dan mezelf zo erg opgelegd. Vooral als ik dicht bij het winnen van iets groots was.
1: Maar was het dan, ik moet het nu ook echt winnen? Of want je moet het ook kunnen pakken, dat winnen. Het is ook misschien een vorm van zelfliefde dat je het gunt om te winnen. Zat dat je in de weg?
2: Ja, je moet ook een soort van winnaar zijn, zeg maar. En soms ging ik er wel aan twijfelen van, misschien ben ik geen winnaar. Misschien ben ik wel de kampioen trainer, maar kan ik het niet afronden. Maar dat was vooral dan, dus na die val van Rio. Dat ik denk, ik was zo dicht bij het winnen van iets groots. Misschien ben ik mezelf wel de grootste tegenstander. Dat ik altijd wel ergens een bocht verkeerd inschat of een fout maak. En dat was natuurlijk wel vaker ook. Dat komt in mijn boek terug. Dat ik wel vaker een fout heb gemaakt. Gelukkig kon ik ervan leren. En uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter dat die druk eigenlijk wel bij me hoort. Die druk hoort bij mij ook mede dankzij een psycholoog waar ik heel lang mijn carrière mee heb gewerkt.
1: Hoe heet die?
2: Karen de Bruin, uit Amsterdam ook. Heel veel aan gehad. En ik ben al vanaf jongs af aan eigenlijk met haar gaan werken. Of jongs af aan. Op oude leven, maar in het begin van
1: je
2: mijn carrière.
1: Je begon best wel laat met jou. Was dat trouwens nog ergens een handicap dat je laat begon?
2: Nee, ik denk een voorsprong voor mij.
1: Ja, want qua techniek had je natuurlijk wel veel in te halen.
2: Ja, klopt. Maar ik had wel zo die drive dat ik wist dat ik veel moest inhalen. Dus dat ik weinig tijd had. Ik mocht nog geen tijd verliezen. Dus ik was heel heel doelgericht. Mijn hele carrière doorgewezen. Dus
1: maar
2: heel
1: je
2: doelgericht.
1: Ouders ook niks hadden met sporten,
2: nee,
1: hè?
2: Nul. Ja, alleen maar sport kijken, maar zo helemaal niks doen. Nee.
1: Ongelooflijk dat je dat dan toch in je hebt. Hè? Ja. Dat je daar eigenlijk dan per toeval een beetje achter komt en dat je niet meer kon voetballen vanwege een blessure. Maar je hebt het dus echt met die psycholoog weten om te zetten. En waar we in de break over spraken, is dat heel veel mensen dan zeggen, wat voor probleem had je dat je met een psycholoog ging praten? En dat is dan weer zo'n verkeerde aanname die interessant is om even toe te lichten.
2: Ja, dat vond ik heel leuk. Heb ik altijd gehoord naar aanleiding van welk probleem. En zei ik, nee, helemaal geen probleem. Ik had gewoon de drive om beter te worden elke keer. En op het gebied van training, voeding, een voedingsdeskundige. Dus waarom zou je dan ook niet een psycholoog in de hand nemen om jou beter te maken? Want ik had altijd ook moeite om de focus te houden in wedstrijden. Ik had moeite om negatieve gedachten om te buigen in iets positiefs. Als wielrenner kan je echt zo'n boeken volschrijven aan gedachten. En vooral negatieve gedachten die door mijn hoofd gingen. Terwijl ik op weg was naar mijn grootste prestaties.
1: Ja, ik heb een mooie uit het boek. Dan zeg je tegen jezelf, en dat zijn dus al die mindfucks die we met elkaar ook hebben. Dat zal iedereen zich in herkennen. Ik zou willen dat de wedstrijd al voorbij was. Voel ik me wel goed? Heb ik niet weer last van mijn maag? Ik moet wereldbekerpunten pakken van de ploegleider. Gaat dat me wel lukken? Was dat een enorme druk?
2: Ja, dat was wel druk. Ja, vanuit de ploeg, ook van mezelf, omdat ik het zelf ook graag wilde. Ja.
1: Ja, ik ben kopvrouw, ik moet voor resultaten zorgen. Dus eigenlijk, je zit op die toppositie, maar dan wordt er dus ook iets van je verwacht. En zijn mijn ploeggenoten vandaag niet beter dan ik?
2: Ja.
1: Maar dat zijn geen helpende gedachten dus, hè?
2: Nee, dus dat is echt. En daar heb ik heel veel oefeningen mee gedaan, deze gedachten. Die kwamen maar. En had ik in het begin heel erg veel last van. Maar uiteindelijk kon ik ze dus ook op gaan omarmen. Dat ik ze eigenlijk ook ging herkennen. Bijvoorbeeld dat ik dacht, oh, was het maar morgen, was deze wedstrijd maar voorbij. Wat heel veel mensen ook zullen herkennen. Als ze een presentatie moeten doen voor hun werk. Dat je denkt, oh, ik hoop dat het morgen is. Want als je die druk voelt, dan wil je er eigenlijk heel hard van wegrennen. En uiteindelijk heeft mijn psycholoog me geholpen om die gedachten er gewoon te laten zijn. En moet ik op een gegeven moment ook gewoon een beetje lachen als die gedachten weer voorbij komen. Dan denk ik, oh ja, ik had jullie wel verwacht. Ik had jullie verwacht dat ze voorbij.
1: Ging dat dan ook op de fiets zo? Als je dus aan het fietsen was, ook naar Olympisch goud, wat je uiteindelijk natuurlijk toch hebt gehaald in 2021. Hoe ging dat laatste stukje met jou?
2: Ja, dat was ook die gedachte. Ging ik eigenlijk gewoon voorbereiden op papier. Schreef ik ze uit, de negatieve gedachten die waarschijnlijk bij me op zouden kunnen komen. Die staan ook in het boek. En ook mijn focuspunten. En dan schreef ik daar iets tegenover van welke gedachten waar ik me dan wel op wilde focussen. Iets inderdaad wat wel helpend is.
1: Zoals?
2: Focus op zo aerodynamisch mogelijk zitten. Of ik heb gewoon zo hard getraind. 3 weken op een berg gezeten. Hoezo wil ik nou denken dat het morgen is? Dit is mijn kans om Olympisch kampioen te worden.
1: Moet genieten, ja.
2: Ja, nou genieten vind ik al zo geforceerd. Want genieten tijdens een tijd, dat heb ik geen moment gedaan. Maar wel gewoon dat ik denk, ja, ik heb er alles. Ik ben er 4 jaar mee bezig geweest. Hoezo wil ik nu dat het morgen is? Hoezo wil ik nu geen weg van deze druk lopen? Ik ging die druk omarmen. Het hoorde gewoon bij mij. En ik had het ook nodig om heel goed te presteren. Maar lekker was het niet.
1: Nee, en dat ging dus in 2021, toen je Olympisch goud haalde, ging het precies zo.
2: Ja, eigenlijk tot aan het einde van mijn carrière, dat kan ik nu ook tegen de jonge atleten zeggen waar ik mee werk. Tot het einde van mijn carrière heb ik die druk blijven ervaren. Maar ik ging er meer omarmen en het mocht er zijn, ook die gedachten. Maar ik liet ze gewoon weer gaan.
1: En toen je uiteindelijk wist dat je goud had, wat gebeurde er toen bij je?
2: Ja, dat was wel even heel erg veel ontlading. Ik vond het heel jammer dat mijn moeder niet bij was. Maar wel even een moment met mijn vader ook gezocht. Ik had zijn oorbellen in die ik voor mijn 18e verjaardag heb gekregen. Ja, en dan is het zo'n euforisch gevoel dat echt 30.000 kilo aan druk van je schouders afvalt. Ik kan het niet beschrijven hoe lekker het dan is dat het dan gewoon gelukt is.
1: Want je vertelde dat het gewoon zo ontzettend, eigenlijk is er geen genieten bij, hè, als je die topsport. Want neem ons mee, wat is dat op het moment dat je die laatste hordes neemt?
2: Ja, de voorbereiding vond ik altijd wel heel erg leuk. Maar hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe meer je die druk voelt toenemen. En hoe meer je weet dat je moet het dan wel echt gaan doen.
1: Dus het is vooral toch dat mentale waar je op stuk gaat uiteindelijk.
2: Ja, dat vond ik wel heel vermoeiend. En dat merk ik nu ook sinds ik ben gestopt. Hoeveel druk ik mezelf eigenlijk wel dag in dag uit toch eigenlijk wel oplegde. En hoeveel meer ontspannen het nu is om wat meer in het hier en nu te leven.
1: Zometeen praat ik verder met Annemiek van Vleuten, voormalig professioneel wielrenster met tal van successen op haar naam staan. En jij bent natuurlijk een enorme fan.
0: Ja, ik ben fan. Ik moet wel zeggen, een jaar later werd je volgens mij wereldkampioen. Klopt dat of niet? Wollongong? Ja, kijk, dat zijn van die wedstrijden, die kijk ik nog wel eens gewoon terug. Omdat dat is de laatste kilometer dat ik zo rechts onder in beeld een wielrenster zo langs het groepje zie rijden en dan pat, boem, erop en erover. In de regen, of het had in ieder geval geregend, herinner ik mij. En jij was denk ik nog te moe om te juichen. Je dacht, ik moet ervoor blijven. Ja, dat, ik kan daar als wielerliefhebber. Je hebt een paar van die geweldige comebacks. Van der Poel in de Amsterdam Gold Race natuurlijk. Gewoon dat je net in de laatste fase van die koers alles nog aan je hand zet. Ja, ik heb daar denk ik wel 10, 20, 100 keer naar gekeken. Ja, dus
1: wat geweldig. Daarvoor. Wat geweldig. Ja, want je doet natuurlijk zelf ook wielrennen.
0: Nou ja, ik zou willen zeggen, ja, wat is het verschil? Die kilo's druk die ik me elk weekend weer opleg om dat rondje te volbrengen van die 50 kilometer.
1: Ja. Maar wat brengt dat laatste stukje jou dan?
0: Nou, nee, ja,
1: om dat steeds weer opnieuw te zien?
0: Nou, ik kan me voorstellen, ik kik daar als kijk al op. Dus als je dat dan bent, dat kan ik me niet voorstellen.
2: Ja, dat is precies wat ik zei. Wat ik nu jammer vind, dat ik dit dus niet meer, die nieuwe verhalen kan ik niet meer maken. Ja. We hebben ze gelukkig nog wel op beeld. Dus
0: zijn op beeld. Kan ik me voorstellen.
1: Ja, nee, maar dat kan ik me voorstellen. Het is een enorme haai ook natuurlijk waar je in zit.
2: Ja, zeker. Ja, en zeker in dat geval, dan had ik 3 dagen daarvoor mijn elleboog gebroken. Dus ik had eigenlijk verwacht helemaal, ik had tegen al mijn vrienden en familie gezegd, je hoeft niet te kijken, ik ga de finish geen halen.
1: Wauw, te gek. Wat ga jij doen?
0: Over de Duitse economie. Erg interessant. Er zijn allemaal plannen gepresenteerd om die er weer een beetje bovenop te helpen. Maar dat moet dan wel gebeuren onder leiding van de bondskanselier, die impopulairder is dan ooit. Het economenpanel mag zich daarover gaan buigen. En Eugène Grütter is mijn gast. Hij is de topman van Sweco. Dat is een groot architect- en ingenieursadviesbureau over de 10 nieuwe steden, waar het tijdens de verkiezingen veel over ging. 100.000 woningen die er gebouwd moeten worden. Maar dan het liefst wel op een plek waar de bodem het ook nog een beetje houdt. En daar wordt het in Nederland al ingewikkeld. Nou, en dan hebben we nog niet eens alle problemen genoemd. Dus het wordt weer een optimistische uitzending.
1: Nou, jawel, goed, jawel. Om 11:00. We gaan naar je luisteren, zeker. Thomas. Dankjewel.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Ik ga later deze week nog praten met Ray Klaasens. Hij is oud-commando, bekend van Kamp van Koningsbrugge. En ik ga met hem praten over de mentale lessen die de commandoopleiding met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook zijn ervaringen tijdens gevaarlijke missies. Want dan ga je echt stuk op een bepaalde manier. En dan daar doorheen breken, daar kunnen we ook weer van leren. Dus ik verheug me daar ook heel erg op. Mijn gast vandaag is voormalig profielrenster en olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je hebt net een boek uitgebracht. Noem nog even de titel.
2: Ja, vallen opstaan en de drive van beter tornen.
1: Ja, dus waarvan ik zei, ga het lekker allemaal lezen ook tijdens je zomervakantie. Want daar kan je ook weer enorm veel lessen uithalen. Maar we gaan nu natuurlijk ook een aantal bespreken. Je hebt er ook al een aantal genoemd. Wat is nog zo'n les waarvan je zegt, dat is echt belangrijk. Die zou ik willen meegeven aan leiders op de werkvloer. Die ook met allerlei uitdagingen bezig zijn.
2: Ja, wat ik wel vaak, maar daar hebben we het al even over gehad, over dat perfectionisme, dat ik dat wel op de werkvloer echt wel heel vaak terugzie. En dat dat echt een valkuil is. En ook heel erg zorgt voor burn-outs. Het altijd elke dag aanstaan om elke dag het beste uit jezelf te halen. Ik heb ook heel lang gedacht, als topsporter of als je wereldkampioen wil worden, dan moet je extreme dingen doen. Dan moet je perfect leven. Dan moet je 24 uur per dag de perfectie nastreven. En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik, door dat eigenlijk te omarmen, dat ik niet elke dag, dag in dag uit het helemaal perfect moest doen, dat ik daardoor veel beter in balans was. Dus ik was heel goed in periodiseren uiteindelijk. Dus periodes heel hard werken, maar ook periodes echt even echt uitstaan. En ik merk dat heel veel mensen, ook uit het bedrijfsleven, soms echt moeite hebben om echt uit te staan. Ja. En die periodes heb je wel echt nodig. Anders gaan we in het wielrennen zeggen, dan ga je grijs trainen. Dan wordt het één grijze massa. Maar je moet echt aan periodes en uit.
1: Ja, en dit vind ik dus ook heel erg moeilijk. Want ik vind mijn werk ontzettend leuk. Hè, dus ik haal er ook veel energie uit. Maar ik ben altijd geneigd om maar door te gaan. Nog meer in te lezen. En nogmaals, dat vind ik ook leuk, maar je moet ook af en toe gewoon jezelf uitzetten. En ik merk dan dat ik me, dat merkte ik na die niertransplantatie. Toen moest ik van de arts 3 maanden rust geven. Nou, in het begin heb ik me zo ontzettend verveeld. Ik wist gewoon even niet wat ik met mezelf aan moest. Hoe breek je daar doorheen, door dat moment?
2: Ja, toch wel even heel actief op zoek naar iets wat je energie kan geven. Ik heb ook wel eens met een blessure een paar maanden thuis gezeten. Dat ik even helemaal niet meer mocht fietsen. Nou, ben ik een cursus Spaans gaan doen. Dus ook daarin proactief zijn in dat je denkt, oh, waar kan ik toch wel weer, hoe kan ik deze periode gebruiken die ik anders, maar door zou gaan in mijn ritme. Zie het ook als een soort van cadeau, die periode. Dat je denkt, oh, ik kan misschien nu toch iets anders doen. Waar ik anders nooit naartoe gekomen zou zijn.
1: Ja, Ja, dat was op een gegeven moment kreeg ik ook wel dat kantelpunt. Ja. Dat ik dacht, oh, wat heerlijk om even niks te doen. En gewoon naar de vogeltjes. En mijn kinderen werden helemaal gek van mij. Want dan stuurde ik weer een mooi vogeltje in de natuur. En dan had ik zo'n filmpje gemaakt. Zei ze, jee, mama, op hiermee.
2: Ik kan ook wel aanraden, wat ik dus deed, is dan echt ook even weggaan uit Nederland. Uit een plek, of nou, kan ook binnen Nederland.
1: Ja, je had een bepaalde plek waar je graag naartoe ging.
2: Ja, in Italië inderdaad. Hotel in de Alpen is een terugkerend in mijn hoogte- en diepte. Punten ging ik daarheen of om me voor te bereiden of om mijn batterij weer op te laden of een combinatie van beide. En dan mensen zeggen, wat is hier, komen ze daar, ik ben er met mijn schrijver ook heen geweest, wat is hier nou zo bijzonder aan? Ja, helemaal niks.
1: Het is gewoon niks te doen.
2: Bovenop een berg, één hotel, een heel mooi meertje ervoor, een lekkere wellness en ja, gewoon helemaal geen prikkels. En ja. Ik laad daar heel goed aan op. Ja. Maar dat kan je goed, net zo goed hier in Ameland of ergens anders doen.
1: Of door je bos te lopen, weet je. Ja. Je kan het ook heel klein maken uiteindelijk. Je hebt ook veel geleerd van Pieter van den Hogeband. En dat was ook de zin, was het?
2: Accept, adapt en move on. Ja, hij was erbij in Rio. Ik ben met hem gaan lunchen en zijn vader net na die val. En dit was een beetje zijn motto-slogan. En ik heb ook wel gevraagd, mag ik een beetje van jou lenen? Want ik denk dat hij eigenlijk mij heel erg past. En dat met toestemming van Pieter. En ik zie hem nog best wel vaak. En hij heeft toen uiteindelijk ook als chef de mission, zei hij van, het gaat uiteindelijk ook heel erg, willen ook verhalen maken met onze Olympische successen. Maar ook misschien niet als Olympisch succes. Het gaat ook echt om mensen inspireren. En ja, dat vond ik ook wel iets heel moois met zijn idee. Een Olympische medaille is mooier. En uiteindelijk kan ik wel zeggen dat Rio heeft mij meer opgeleverd dan een gouden medaille me opgeleverd zou hebben.
1: Juist die tegenslag heeft je gewoon veel meer opgeleverd in het leven. Door daar anders naar te kijken.
2: Ja, en daardoor ook dus die slogan van accept, adapt en move on. Die heb ik, we hebben nu over Rio. Maar in het boek staat echt nog regelmatig dingen. Dat ik weer eens op de grond lag. Weer op een heel slecht moment in het ziekenhuis belandde. Dichtbij iets moois was, maar dat het toch weer wat tegen zat. Dus dat accept, adapt en move on, dat was hele krachtige drie woorden voor mij, dat ik me even aan bleef herinneren als ik me in die ellende wilde blijven baden. En dat ik dacht, nee, ik moet hier even uitstappen.
1: Loslaten, wat je niet meer onder controle hebt uiteindelijk. Je hebt ook in je boek beschrijf je, die vind ik ook wel interessant, de 4 G's. Ja. Misschien dat je die nog even, die heb je van een psycholoog geleerd.
2: Ja, dat was een beetje de oefening. Dat als een gedachte bij je opkomt, wat voor gevoel krijg je erbij? Wat voor gedrag ga je vertonen? En dat was een beetje dat je uiteindelijk dan als je bij die gedachte doorgaat, dat je dan denkt, wat voor gedachte? Is dit een helpende gedachte? Nee. Wat kan ik er nu tegenover zetten waar ik wel wat aan heb? En dat is een soort oefening die je eerst heel planmatig gaat doen, die ik beschrijf in het boek. En uiteindelijk wordt dat een automatisme eigenlijk. Dat je dus heel snel gaat herkennen van, oké, dit is geen helpende gedachte. Welke gedachten gaan me wel helpen om te helpen presteren?
1: We hebben altijd de kettingvragen in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Rooijakkers, die had een Big Five over de padstelling in Oekraïne. Dat is een heel ander onderwerp. En zijn laatste gast was Vita Kovalenko. Zij is Oekraïne-activist, raadslid namens D66. En Vita wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
4: Ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om 100.000 euro in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is, als voormalige topwielrenster, wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
1: Ja, zou je het zelf overwegen?
2: Nou, het is wel een hele mooie uitdaging. Maar ik heb een zoontje van 9 maanden thuis. Dus
1: op dit moment thuis blijven,
2: andere prioriteiten. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik ging dan als wielrenner gelijk rekenen van, oh, zoveel kilometer in 21 dagen. Dus dat was 95 kilometer per dag moeten ze dan fietsen. Nou, best wel pittig ook. Ik weet niet of ze dat allemaal met bagage doen. Dus wat ik dan gelijk aan dacht, oh ja, 95 kilometer elke dag, dag in, dag uit. Dat wordt heel erg grijs. Wij noemen dat nu weer ook grijs trainen. Dat is dus niet zo lekker de zon. Dus als ik hun zou adviseren, zou ik het dus in blokjes doen. Dus dan ga je een blokje van 3 dagen fietsen. fietsen. En dan een dag ook ergens op een mooie plek even die batterij weer opladen. Even genieten. Die dag even jezelf dat je niet hoeft te fietsen. Genieten van de mooie plekken waar je komt. Want als je dag in dag uit alleen maar op die fiets zit. Ja, je ziet ook heel veel, hè, op de fiets. Maar zo lekker om dan ook even die één dag even lekker zonder fiets. Echt even te genieten van een mooie plek waar je bent. En dan wordt die reis denk ik gewoon veel mooier.
1: Ja.
2: En daarna ook gewoon heel praktisch. Geniet van het lekkere eten. Want als je veel op de fiets zit, moet je veel eten. Graag lekker genieten van een lekker ontbijtje. Honger jezelf niet uit. En geniet van
1: veel
2: alle...
1: eiwitten, of is dat niet belangrijk?
2: Nee, juist niet. Veel koolhydraten hebben we.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, veel koolhydraten.
2: Dat is onze brandstof.
1: Dus die moet je veel hebben. Jij at ook wel ongezonde dingen, las ik.
2: Inderdaad. Het is ook een beetje veel snelle koolhydraten. Dus het is een beetje pasta, pannenkoek, brood. dat zijn alle koolhydraten. Ja. Daar gaat het om.
1: Dank voor het beantwoorden van de kettingvraag. Maar die gaat door, want morgen dan heb ik weer een gast. En dat is Elke Geraard. Zij is dokter in de psychologie en CEO bij Better Minds. En die organisatie helpt andere organisaties weer om mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Wat zou je aan Elke willen vragen?
2: Nou, ik had dan Elke wel 5 of 6 vragen kunnen stellen. Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu. Is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen. Of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn. Is er ook echt iets aan te tonen. Daarbij van welke echt, ik borstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder af te geleid te zijn van die vervelende telefoon.
1: Mooie vraag. Die gaan we haar zeker stellen. En ik wil je heel erg danken dat je je verhaal ook hier wilde delen bij de Big Five. Annemiek van Vleuten, voormalig profwielrenster, voormalig Olympisch kampioen. Of dat blijf je altijd natuurlijk, Olympisch kampioen. En onlangs verscheen haar autobiografie Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dank je wel. Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Blijf live. Zometeen Thomas van Zijl met Zaken doen. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
6: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
6: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
23: Online Veilingmeester.nl.
26: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
27: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
28: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
27: Ja, flexibel ticket, hè?
28: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
27: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
29: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
30: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
31: Nu in de BNR-app.
0: Britse waakhond wil strikter toezicht op AI-gebruik rond financiën. ING stapt in Singular Bank om de groei in de Spaanse vermogensmarkt te versnellen. En AI-aandelen blijven in trek, maar de zorgen nemen toe. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Erwin de Hart. Erwin, hoe is het op de weg?
10: Nou, er zijn een paar files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Zaltbommel, 8 kilometer, een kwartier vertraging. De A12 vanuit Arnhem bij Duitse grens, 6 kilometer file en 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Breda-Rotterdam, 7 kilometer file door de werkzaamheden bij knooppunt Terbrechtseplein. En door de werkzaamheden bij Gorinchem op de A27 vanuit Breda, 5 kilometer file bij knooppunt Gorinchem. Er wordt geflitst langs de A7 Heerenveen-Groningen, hectometerpaal 168,1. Langs de A9 Amstelveen-Alkmaar 46,6. A12 Utrecht-Den Haag 19,9.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar. Dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
0: De Europese Centrale Bank gaat back to basic, zegt voorzitter Christine Lagarde. Wat moeten we daar eigenlijk onder verstaan? Straks het economenpanel in BNR Zaken doen.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef BHV-trainingen bij jullie op kantoor. Met uitleg over jullie gebouw en de eigen vluchtroutes. Dat is beter en leuker. Boek de meest relevante BHV op schokenpomp.nl.
16: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding. Joe, ik word er gek van alleen maar plannen.
17: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
16: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
17: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
16: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
17: Op BNR en als podcast.
18: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
21: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
31: Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks hoor je in het economenpanel onder andere over de kwakkelende Duitse economie en wat eraan te doen. Vanaf 12 uur ook het laatste macro-economische nieuws met Edin Mujagic. En om 12:30 een gesprek met de topman van Sweco in Nederland, Eugène Guter. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. En dat gaat over ING. De bank neemt een minderheidsaandeel van 40% in de Spaanse vermogensbeheerder Singular Bank. Dat liet ING vanochtend weten. Dat is een private bank die 19 miljard in beheer heeft. De bank neemt het belang over van de Amerikaanse investeringsmaatschappij Warburg Pincus. Dat bedrijf bezit nu nog 93% van de aandelen. Hoeveel er met de deal gemoeid is, dat is onbekend gebleven. En Singular Bank blijft onder de eigen naam opereren. De huidige CEO blijft ook in functie. De afronding van die overname wordt verwacht in het eerste kwartaal van volgend jaar. Beursnieuws dan, de stand van de AEX. Ik zie een minnetje van bijna 0,2%, 1081 punten. Straks meer van onze beursnieuws om 1 uur. Kan de Europese Unie nog concurreren met China of heeft de EU de boot reeds gemist? En tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ECB in Portugal beginnen de contouren van een nieuw playbook zich te vormen. Dat en meer bespreek ik met de leden van het economenpanel. Brenda Kramer is hier, directeur van de Sustainable Finance Lab, en Roelof Salomons, chief investment strategist bij BlackRock. Welkom, leden van het panel.
1: Dankjewel.
2: Goedemorgen.
0: Niet net terug uit Portugal, toch? Of waren jullie uitgenodigd?
2: Helaas niet.
1: Nee, helaas niet.
0: Wat gebeurt er daar, Roelof, in Sintra? Want dat doen ze volgens mij jaarlijks, hè? Dan trekt de ECB zich terug met een select gezelschap. Mm-hmm. En dan?
2: Een tusselijk gezelschap, want wij waren er dus niet bij. Maar
0: nee,
2: het is een beetje hetzelfde als wat de VS ieder jaar doet, de Fed ieder jaar doet, dat ze naar Jackson Hole gaat om daar een conferentie te hebben. Europa doet het in Sintra in Portugal. Brengen wat centrale bankiers samen, economen, beleggers, een aantal journalisten. En men gaat 2-3 dagen discussiëren over de staat van de wereld. En in dit geval met name Europa.
0: Met in één panel gesprekje ook ruimte voor de nieuwe president van de Fed, Kevin Warsh, voor zijn tweede publieke optreden. Ja. Logisch dat hij piekt op het goede moment in Portugal namelijk.
2: Ik denk wat hij heel goed gedaan heeft, en ik denk dat dat ook de discussie is die we met de ECB ook hebben, is dat inflatie is gewoon nog niet voorbij. Dus als centrale bank moet je daar gewoon je bal op richten. En dat heeft hij heel duidelijk gemaakt. En eigenlijk zegt Lagarde in de meetings vorige week exact hetzelfde.
0: Nou, wat ze zei, dat kan ik zelfs laten horen. Christine Lagarde bij het begin van de meeting in Sintra.
3: Monetary policy now finds itself in a different position. We no longer need to reach for unconventional instrument. While we have them at hand, we can now focus on stabilizing inflation with policy rates as our primary tool.
0: Geen strapatsen meer, geen gekke kunstgrepen. Het is het rente-instrument. Brenda, is het logisch dat ze in die zin back to basics gaat, of kan ze toch nog beter het hele instrumentarium gebruiken?
1: Nou ja, zij zegt, ik ga het niet meer gebruiken, we gaan het afbouwen. Ik denk dat dat logisch is in deze tijd. De reden die zij daarvoor geeft is ook dat ze zegt, we staan er eigenlijk als financiële sector in Europa beter voor, robuuster voor. Er is meer regulering, dus we hebben die extra instrumenten op dit moment niet nodig. En we gaan inderdaad terug naar dat rente-instrument en ook veel meer terug naar indicator-based sturen, zeg maar. Dus minder op basis van verwachtingen, minder op basis van forward-looking, maar veel meer op wat is er nu aan de hand en wat moeten wij nu doen als centrale bank.
0: Ja, wat is dat voor een trend die ook lijkt over te waaien uit Amerika? Ja. Namelijk forward guidance, alvast een beetje laten sudderen wat we mogelijk op termijn gaan doen. Daar stoppen we mee, althans de communicatie schalen we wat terug.
1: Ja. Ja, wat is dat voor trend? Goeie vraag. Het is echt een trend. Het is, het gaat. Nou ja, ik denk de gedachte erachter is, als je communiceert over inflatie, dan krijg je vaak een soort van self-fulfilling prophecy. Mensen verwachten, bedrijven verwachten inflatie, mensen verwachten inflatie en gaan ze daar ook op anticiperen. Ik verwacht dat de reden dat ze dit op deze manier gaan doen is om die cirkel, dat mechanisme wat te doorbreken.
0: Roelof?
2: Ja, en ik denk, als je even terugkijkt naar waar we 10 jaar geleden of 20 jaar geleden stonden, dan was het echt, je kon de rente eigenlijk niet verder verlagen. Nul was het absolute nulpunt. Men is uiteindelijk in Europa wel door de nul gegaan. Nou ja, nog steeds kreeg je de vraag niet aangejaagd. Dus moest je wat anders bedenken. Dus ging men denken van, nou weet je wat, we gaan onze balans inzetten. Daarmee drukken we lange rentes. We gaan heel expliciet communiceren naar beleggers, zodat zij de lange rente voor ons naar beneden brengen. Ja, en dat is allemaal niet meer nodig. Want ja, ik denk dat het grote probleem nu niet is dat er te weinig vraag is. Er is vraag voldoende. Het probleem is nu dat er te weinig aanbod is.
1: Zeker, ja.
2: Dus je bent gewoon in een andere tijd gewricht terechtgekomen. Dat betekent dat je ook weer normale dingen kan doen.
0: Dus als jij de speechschrijver zou zijn van Lagarde, had je ongeveer dit op papier gezet?
2: Ja, en wij hebben vorige week onze Outlook gepresenteerd. Dit stond er ongeveer ook ongeveer in.
0: Je was niet in Sintra, maar je was misschien toch de inspiratiebron.
2: Nee, ik bedoel, als je gewoon even terugkijkt, 20 jaar geleden hadden we echt gewoon een tekort aan vraag. En nu heb je gewoon een investeringsboom op die ze weerga niet kent. En in Europa hebben we nog defensieuitgaven eroverheen. We hebben energieuitgaven eroverheen. Dus er is geen tekort aan vraag meer. Dus dan heb je ook niet meer de noodzaak om rentes enorm laag te houden. Nog één ander punt, denk ik, wat de ECB wel anders maakt dan de Fed. Kijk, de ECB is er wel in geslaagd om de afgelopen jaren de inflatie weer terug naar 2% te krijgen. Ja. Dus het is ook niet. Je kan ook weer normaal doen.
0: Ja. Overigens ben jij samen met een paar anderen nog weer in de pen geklommen om iets te zeggen over zaken die toch nog wel een extra duwtje verdienen. Wat jullie betreft. En dan kom je toch op instrumenten die de ECB al in handen heeft, maar die ervoor zouden moeten zorgen dat de energietransitie, verduurzaming en het geld dat daarmee gemoeid is ook echt loskomt.
1: Ja, klopt. En Roland zei het al. De problemen zitten aan de supply kant, hè, van de economie. En die schokken kunnen we. En we hebben nu een energieschok gehad. Dat kan ook weer voorkomen. En wij hebben gezegd van ja, eigenlijk met de korte termijn verhogen van de rente is logisch dat de ECB dat heeft gedaan. Ze konden denk ik ook niet anders. Alleen als je kijkt naar het onderzoek wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, zie je dat de hernieuwbare energiesector daarvoor extreem gevoelig is. En daarmee eigenlijk op de middellange termijn de kans op inflatie verhoogd wordt, omdat investeringen in de hernieuwbare energie terug zullen lopen. En wij hebben gezegd, nou, als je dan terugvalt op dat rente-instrument, wat de ECB nu ook gaat doen, zorg dan wel dat je bijvoorbeeld door middel van targeted lending operations lagere rente voor die investeringen die nodig zijn voor de energietransitie gaat inzetten, zodat we ook op de middellange termijn die inflatie goed kunnen blijven beheersen.
0: Heb je vanuit Portugal iets vernomen dat in deze richting wijst? Want ik sprak afgelopen vrijdag met Arno Boot over Christine Lagarde en hoe je haar boodschap zou kunnen opvatten. En hij zei back to basics. Dat zou ook kunnen betekenen dat de ECB dat mandaat dat ze hebben voor prijsstabiliteit wel heel erg nauw gaat opvatten en alles wat lijkt op duurzaamheid of diversiteit een beetje links laat liggen.
1: Ja, ik heb daar uit Sintra niks van gehoord. Maar eerder dit jaar heeft Lagarde natuurlijk wel gezegd dat ook bijvoorbeeld inflatie door voedseltekorten, door zij geloof ik letterlijk hier in Nederland overstromingen van de Rijn gaf zij als voorbeeld. En inflatie door voedsel, verstoring in de voedselketens. Zij zei dat is ook een core mandaat van de ECB. Dus mijn gevoel is dat Christine Lagarde dat wat breder ziet. Maar de vraag is natuurlijk hoe dat ook door de rest van de ECB wordt.
0: Nou, de ECB heb ik nu niet uitgenodigd. Roelof Salomons is hier. Zou je dit soort instrumenten toch wat vaker ter hand moeten nemen?
2: En welke instrumenten bedoel je?
0: Nou ja, om er dus voor te zorgen te differentiëren in die rente en ervoor te zorgen dat op die manier duurzame investeringen van de grond komen.
2: Nou, ik weet het niet of je dat zou moeten doen als centrale bank. Ik denk dat als centrale bank, als je één doelstelling hebt, dan is het inflatie bestrijden. Ik denk dat dat ook de taak van de ECB iets makkelijker maakt. Dus die hebben maar één doelstelling in plaats van in de VS 2. Dus dat maakt het wat helder. En uiteindelijk, als je de markt zijn gang laat gaan, dan wordt dat door de markt wel geprijsd. En dan komen alle, noem het even, de externaliteiten, zoals dat we economen mooi noemen, die worden dan beprijsd. En dan zie je dat uiteindelijk wel terugkomen. Dus wat ik zou als centrale bank niet met het aanbod van kapitaal gaan lopen rommelen. Wat eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd is. Door forward guidance, de balansmaatregelen. Maar ervoor zorgen dat aan de vraagkant er voldoende schaalbare, rendabele projecten zijn. En dan komt die investeringsboom vanzelf al. Want kapitaal is er voldoende. Voor mij is het probleem niet dat er geen kapitaal is. Voor mij is het probleem dat er niet voldoende schaalbare projecten zijn.
1: Maar dat zeggen we natuurlijk wel best wel lang. Hè? Al de 10 jaar, de markt lost het wel op. Uiteindelijk lopen we gewoon achter op die energietransitie. Ook als je kijkt naar landen als China. En ik denk dat wat we echt moeten voorkomen en niet zouden moeten willen, is dat inderdaad de korte termijn renteacties van de ECB uiteindelijk zorgen dat we op de lange termijn nu niet de investeringen doen die dan die inflatie kunnen drukken. En we weten dat je ziet het ook aan landen als Spanje en Italië.
0: Maar jij koppelt hier die duurzame investeringen heel duidelijk aan die inflatiedoelstelling.
1: Ja, precies. Dus niet per se, je kan ook het secundaire mandaat van de ECB er nog bij trekken. Maar ik denk dat het heel erg een afweging is tussen korte termijn inflatiebestrijding en middellange termijn inflatiebestrijding. En als je iets doorkijkt, dat je zegt die investeringen willen we nu op gang helpen. Zodat we in de toekomst minder gevoelig zijn voor schokken in die energiemarkten.
2: En ik denk dat we elkaar best wel in het midden vinden. Maar ik denk uiteindelijk dat het probleem wat je ziet is niet zozeer een aanbodprobleem. Er is voor mij kapitaal voldoende. Pensioenfondsen hebben hartstikke veel geld.
1: Er is meer dan genoeg kapitaal.
2: Er is voldoende kapitaal.
1: Ja, daar zijn we het over eens.
2: Het komt alleen niet op de plek waar het meest rendeert. Dus volgens mij kan je beter aan die kant dingen doen. Dus zorgen dat de projecten schaalbaar zijn. Maak die interne markt een keer af. Zorg dat er geen koppen op...
1: Doe dat even. Ja,
2: nee, maar dat Draghi-rapport ligt er nu bijna 2 jaar. Het Wenning-rapport ligt er nu ongeveer 1 jaar. We weten allemaal wat er moet gebeuren. Het probleem zit meer aan de vraagkant van de economie.
1: Ja, ik denk... Het risico is dat we zoeken naar een silver bullet. En volgens mij hebben we op dit moment voor de Europese economie gewoon alle knoppen nodig om deze beweging in gang te brengen. En daarvan zou dit er wat ons betreft één zijn.
0: Toch nog even de personalia. Blijft Lagarde aan die knoppen draaien? Of denk je dat ze voor haar termijn toch al de Franse politiek heeft herontdekt?
2: Ja, want dat heeft ze weer laten. Dan gaan we nu een rondje kapperstoel doen.
0: Dus, bij de kapper vind ik meestal niet de laissez-coup. Het Franse tijdschrift waar ze dit heeft laten vallen.
2: Nee, je weet het niet. Ze heeft dat eigenlijk een paar keer een opmerking gemaakt. Dat ze wellicht de einde niet haalt. En dat ze uiteindelijk fijn zou zijn als iemand anders nog de beslissingen zou kunnen nemen wie de opvolger wordt. Ik weet het niet. Geen idee.
0: Jammer, Roelof.
2: Nee, ja, sorry. Ja.
0: Brenda weet het wel.
1: Nee.
0: Oké, ook niet. Nou, dan gaan we naar Duitsland. Net zo makkelijk.
21: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Brenda Kramer en Roelof Salomon zijn de leden van het economenpanel. De Duitse coalitie presenteerde donderdag een nieuw pakket aan maatregelen om de kwakkelende economie uit het slop te trekken. In 9 pagina's staan 34 punten en er wordt heel veel aangepakt. De pensioenen worden herpakt. Donderdag een nieuw pakket aan maatregelen om de kwakkelende economie uit het slop te trekken. In 9 pagina's

0: volgens mij betreft ook goed is. Want uiteindelijk zie je gewoon dat Duitsland, we noemden Duitsland 30, 20 jaar geleden het zieke kind van Europa. Nou ja, dat was de laatste jaren ook weer het geval. Er was geen groei. Bedrijven groeiden niet, bedrijven investeerden niet. Ja, en uiteindelijk krijg je daar je economische groei vandaan. Daar krijg je fabrieken vandaan. Daar krijg je arbeidsmarkt vandaan. Ja, als bedrijven niks doen, ja, dan moet er iets
1: deze
0: gebeuren.
1: Deze plannen komen overigens naar buiten in de week dat Volkswagen zegt. Hoeveel?
0: 100.000
1: mensen.
0: Ja, maar dan moet je even kijken ontstaan. Dat een bedrijf als Toyota in Japan dezelfde omzet weet te creëren met de helft van het aantal.
1: Nee, dus er moet iets gebeuren.
0: Dus er moet iets gebeuren. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het ook knap is van, daar hadden we het in het voorgesprek net al. Het is heel knap dat ze dit voor elkaar hebben gekregen als coalitie met, nou ja, het zijn flinke zware hervormingen die je toch, die ook noodzakelijk zijn. Dus men kijkt hier echt wel over zijn eigen verkiezingen heen.
2: Ja, absoluut. Helemaal eens. Dit zijn flinke hervormingen. Nou, misschien een paar uitlichten. Er zit een best wel sociale component in. De lage middeninkomens, daarvan wordt de belastingdruk verlicht ten koste van de hoge inkomens. Of ten koste. Die gaan meer bijdragen. Daarbij is wel dat die minijob die ze in Duitsland hebben, dat is zo'n 400 euro job. Daarop wordt de belasting wel weer hoger. Dus daar zit een kleine nuancering in. Het tweede is inderdaad het pensioen, noemde je al even. Er komt een nieuwe kapitaalgedekte pijler bij. Ja. Dat is eigenlijk zoals in Nederland.
1: Dat is nu nog het omslagstelsel.
2: Ja, ze hebben een volledige omslagstelsel. Dat is natuurlijk met vergrijzing helemaal niet houdbaar. Ja. Dus dit was echt nodig. De vraag is natuurlijk op welke manier gaat dat kapitaal dan ook gemobiliseerd worden voor potentiële investeringen in de economie? Of gaat dat net als onze pensioenfondsen, zeg ik maar even, voor 70% naar de VS? En het derde, dat gaat mij dan aan het hart. We hadden het net al even over. Je ziet dat regels ook daar worden teruggeschroefd. En met name lieverkettenregulering. Dus de verantwoordelijkheid van bedrijven om in hun supply keten te kijken. En daar de verantwoordelijkheid voor te nemen wordt gelijkgezet met de Europese regelgeving. Maar die is onlangs heel erg.
1: Die omnibuswetgeving, die is samengebundeld en er zijn scherpe kantjes wel vanaf.
2: Precies.
1: Maar goed, dat komt eigenlijk overeen met wat we in Nederland zeggen. Geen nationale kop meer op Europees beleid.
2: Ja, precies. Maar je ziet dus daardoor dat de standaard op dit soort eigenlijk de sociale normen die we als Europa hadden wel omlaag gaat. Ja. En dat vind ik zelf wel zorgelijk. Maar
1: want dat hoort dan een beetje, zou je kunnen zeggen, bij waar Merz in zijn verkiezingscampagne ook veel over zei. We gaan snoeien in het aantal regels, want dan komt hij niks meer van de grond.
0: Nou, ik denk dat er is altijd een heel groot verschil tussen ga je dereguleren of ga je harmoniseren. Ik denk dat dat het buzzword hier is. Kijk, regulering is op zich hartstikke goed, want het beschermt consumenten, het beschermt bedrijven, het beschermt werknemers. Maar uiteindelijk, als je ieder land nog eens een keer zijn eigen koppen er nog eens een keer op gaat zetten, ja, dan krijg je dus die interne markt nooit voor elkaar. Nee. En krijg je dus nooit schaalbare projecten. Dus ik denk dat dat een goede is. Harmoniseren. Het zorgt wel dat je dan daarmee de zwakkeren in de maatschappij wel blijft beschermen. En zorg ervoor dat je uiteindelijk als bedrijfsleven een hogere rendementen kan gaan maken. Want ja, uiteindelijk als er komt straks meer kapitaal beschikbaar. Omdat men een funded pensioenstelsel gaat doen. Maar ja, wat Marinne terecht zegt, dat geld wil je uiteindelijk wel in de Duitse economie, of in ieder geval in de Europese economie in het werk zetten.
2: Exact.
0: Ja, en dat gebeurt uiteindelijk alleen als het rendement op de investeringen ook hoog genoeg is om het geld in Europa aan het werk te zetten. Dus het is een beetje rendementen van kapitaal en de kosten van kapitaal. Dat gat, kan de economie niet makkelijker maken dan dat, maar dat gat moet groot genoeg zijn.
1: Ik kwam een econoom tegen van het Duitse Economische Instituut IVO, en die zegt wie belasting en premies wil verlagen, waar het ook wel voor een belangrijk deel over gaat, moet ook uitgaven beperken. En daar zie ik geen enkel plan voor. Is het een evenwichtig pakket daarmee, of heb jij dat wel ontdekt?
2: Nee, ik heb inderdaad weinig kosten snijden gezien. Ik denk, wij zeiden het ook, in politiek zit echt een dikke vette win. Hè. Dit is een eerste stap naar, denk ik, noodzakelijke hervormingen. Richt ik natuurlijk heel erg op de symptomen van er zijn veel lasten, veel regels en dat moeten we terugbrengen. En we moeten eerst maar een aantal soort van sanity dingen goed zetten. Ik denk inderdaad dat het nog niet een aantal structurele problemen oplost, waaronder inderdaad enorm hoge uitgaven. Maar ook, hoe ga je nou om met die hoge energiekosten, met onderinvestering in de Duitse economie? En dat is daar, hoe ga je dat pensioen? Pensioengeld inzetten. Er zit een Duits Germany Fund in de voorstellen. Maar ook daarvan is echt eigenlijk nog heel onduidelijk wat dat moet gaan doen. Dus er is echt nog wel, ik zeg maar even, dit is de grond klaarmaken. Maar om dan uiteindelijk wat te laten groeien, zal er nog wel wat extra nodig zijn.
0: Maar als ik als even

0: Dan zet ik even een petje als dus een economenpanel, maar ik zet toch even een petje als belegger op. Als belegger vind ik het niet heel erg als Duitsland even wat minder snijdt in de uitgaven. Net zoals dat in Nederland misschien iets minder erg zou vinden. Zolang het geld maar gebruikt wordt om productiviteitsinvesteringen, lange termijn investeringen
1: in de potentiële groei aangekondigd. Wij gaan ons strikte begrotingsregime overboord gooien.
0: Ja, en dat mag in Duitsland, want de beleggers zullen Duitsland en Nederland echt voldoende ruimte geven om dat te doen, zolang het maar op lange termijn ook leidt tot hogere groei in Duitsland en Nederland en misschien zelfs in heel Europa. Dus ja, uiteindelijk mag Duitsland best wat meer Frans worden. Wat meer uitgeven.
1: Zo, Roelof, uit jouw mond.
0: Ja, maar dit roep ik eigenlijk al. Ja, Europa is één als Duitsland meer Frans wordt. Dus Frankrijk wel, meer Duits wordt. Ja.
2: Je hebt uitgaven en investeringen. En ik denk wat jij zegt, dus het moet naar investeringen gaan. Ja. Frankrijk staat niet per se bekend om zijn investeringen in de economie.
0: Duitsland is ook meer Frans geworden, maar Frankrijk is nog niet meer Duits geworden. Nee, dat is.
1: Als we het toch over heel Europa hebben, dan hebben we ook te maken met onze verhouding tot China. McKinsey heeft geconcludeerd vorige week in een onderzoek dat het op deze manier niet verder kan. Dat het onmogelijk is om in ieder geval op prijs te concurreren met China. Dus moet er ingegrepen worden. Overigens komt het ook naar buiten in de week dat Sjoerd Sjoerdsma vertrekt voor een handelsmissie richting China. Het is niet zo gek natuurlijk, Roelof, dat als je puur kijkt naar prijs, het een onbegonnen strijd is.
0: China is extreem concurrerend op een aantal industrieën waar Europa traditioneel ook heel erg sterk was. En daar heeft Europa last van. Nou ben ik, dit is een econoom, is altijd, ik ga even doen wat je zeker nog nooit moet, welke hekel aan heb. Eigenlijk de ene kant, de andere kant. Hele vervelende economen zijn dat. Ja. Maar er is natuurlijk wel een reden waarom die producten van China uiteindelijk nu in Europa terechtkomen. Dat is omdat in China ook te weinig binnenlandse vraag is. Ja. Ja. Dus China heeft eigenlijk hetzelfde wat Europa ook al de afgelopen jaren heeft. Te weinig binnenlandse vraag. Dus er wordt heel veel geproduceerd. Men is extreem concurrerend. Ja, die goederen die vinden dan zijn weg naar de rest van de wereld. Dus ene kant, andere kant, er is een enige nuance in. Maar ja, Europa heeft hier wel last van.
1: Ja, handelsbalans, zegt in ieder geval ook de eurocommissaris, is op de lange termijn onhoudbaar. Loopt nu op met een tekort van 1 miljard euro per dag. Welke instrumenten, Brenda, ik vraag het niet aan de eerste, de beste, moeten nu worden ingezet om toch dat weer een beetje gelijk te trekken?
2: Ja, ik zei het al, geen silver bullet. Volgens mij is het, aan de grens protectionisme, we kunnen verder harmoniseren, hadden wij het net al even over. Dat zijn allemaal best wel harmoniseren, weten we in Europa dat dat lastig is. Moet wel echt gebeuren. En ik weet dat wij hier over mening verschillen, maar wat mij betreft is het ook heel erg. We zijn heel erg in de verdediging. Hè? Minder regels in Europa, barrières optrekken. Ik denk, wat is ons aanvalsplan? En waar is dat eigenlijk? Waar willen wij als Europa strategisch met China samenwerken? Bijvoorbeeld waar het gaat om zonnepanelen die we zelf nooit meer kunnen inhalen. En waar gaan wij echt de komende jaren investeren? En welke industrieën zijn daarvoor nodig? En welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Dus ik mis heel erg in het hele debat het denken vanuit eigen kracht. En het denken van, oké, wat voor economie zijn we hier eigenlijk aan het bouwen? Dus we zijn alleen maar aan het afhouden.
1: Je ziet wel dat bijvoorbeeld in Nederland er wat sleutel-economieën of sleutelsectoren worden aangewezen.
2: En dat zou je op Europees niveau moeten doen, wat mij betreft. Dat ga je met Nederland alleen niet redden. Dus dat is iets wat je echt op Europees niveau moet gaan doen. En waar deregulering niet de oplossing is. Misschien één van de factoren, maar ik ben daar sceptisch over. Waar we nu.
1: En je verwacht dat Roelof er anders over denkt?
2: Ja.
0: Nou ja, ik wil wat dat betreft. Ja, maar ik ben toch iets meer van de Oostenrijkse school die dan zegt van, kijk, als je terugkijkt, laten we even de auto-industrie in Duitsland als voorbeeld nemen. Dan ga ik heel plat, te kort door de bocht.
1: Nog wel eens een keer naar dat genuanceerd antwoord.
0: Niet genuanceerd. Kijk, waar de Duitse auto-industrie heel veel heeft lopen investeren in de Schumelgate met diesels, heeft China gewoon heel enorm hard lopen investeren in batterijen, in elektronische electrical vehicles en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Ja, dan moet je disruptie dus ook meer een kans geven, denk ik. En ja, daar vallen dan uiteindelijk, is disruptief proces is nooit fijn. Maar nu ben je 10, 15 jaar verder en gaan er alsnog 10.000, 100.000 mensen bij Volkswagen uit. Ja, als je dat soort dingen 10 jaar geleden had de markt meer zijn kansen laten gaan, meer disruptie had toegestaan, dan had je dat proces wellicht naar voren gehaald. Dan was de pijn iets minder groot geweest. Want ik geloof uiteindelijk niet dat je achter de dijken nou heel veel economische groei gaat bereiken.
2: Ja, waar wij dus niet over eens zijn, is de rol van de markt versus de staat. Ik geloof echt dat we hier ook een coördinatieprobleem hebben. En dat bedrijven optimeren voor hun eigen winst. Maar we hebben echt een collectieve uitdaging als het gaat om China. En als je kijkt nu met de oliecrisis. China is erin geslaagd hun olieverbruik heel snel terug te dringen door de EV's op straat te verhogen. In een aantal maanden. Wij kunnen zulke dingen in Europa niet. En dat gaat de markt ook
0: nee, maar
2: niet doen.
0: Ga ik nu even. Ik ben geboren en getogen op de gasbel in Groningen. Die hebben wij dichtgegaan. Dat was overheidsbeleid.
2: Ja.
0: Duitsland heeft kerncentrales dichtgedaan. Dat was overheidsbeleid. Dus om nou te zeggen dat de overheidsbeleid hier zaligmakend is en dat die de sectoren aan kan wijzen die uiteindelijk door de sectoren van de toekomst zullen zijn, daar geloof ik uiteindelijk niet zo in. Ik geloof niet zo in die maakbare samenleving wat dat betreft.
2: Ja, ik denk dat het idee om dat te sluiten was, dan gaat die energietransitie sneller. Maar dat is niet gebeurd. Nee. En dan is de vraag, lag dat aan de markt? Lag dat aan de overheid? Maar,
1: wie had gedacht dat een discussie over China uiteindelijk in slochteren zou eindigen? Ik niet. Maar ik wist wel dat Roelof Salomons er zou zijn. Dus dan is dat altijd toch een mogelijkheid. Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Brenda Kramer was er ook van het Sustainable Finance Lab. Dank voor jullie aanwezigheid en jullie oneenigheid ook. Jullie waren het oneens, maar het was niet ongezellig.
0: Nee hoor.
2: Gelukkig.
1: Tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren via de app van BNR. Bioplasticmaker Avantium splitst de tak voor CO2-omzetting af van de rest van het bedrijf. Straks een toelichting van de CEO Tom van Aken.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij

0: stellen korte gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
3: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
5: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
6: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
5: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
6: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
8: BNR Verkeer. Ik ben Herman de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A12 bij de Duitse grens door de controles. 7 kilometer vanaf 7 naar 20 minuten vertraging. En 10 minuten op de A16 Breda richting Rotterdam. 4 kilometer file bij Knopend Terbrechtseplein door de werkzaamheden bij Knopend Terbrechtseplein op de A20. Een flitser langs de A1 Amsterdam Amersfoort, hectometerpaal 18,6. A2 Maastricht Eindhoven 219,8. En A6 Muiden Lelystad 69,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Het kabinet trekt ruim 400 miljoen euro extra uit voor woningen voor ouderen die wat meer zorg nodig hebben. Het geld is bedoeld voor woongebouwen waar ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar ook gebruik kunnen maken van gezamenlijke voorzieningen. Volgens het kabinet worden er nu nog te weinig van dit soort woningen gebouwd. De verhoren rondom de coronacrisis gaan vandaag weer verder. De onderzoekscommissie kijkt naar het coronatoegangsbewijs en de vaccinatiecampagne. Oud-vaccinatiecoördinator Jaap van Delden van het RIVM zei dat er geen plan B was. Toen bleek dat huisartsen zo'n grote campagne niet aankonden. Het kostte veel tijd om te switchen naar prikken bij de GGD. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept daarom NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. Vakantieverkeer dat langs de Middellandse Zee van Frankrijk naar Spanje rijdt, heeft geen last van de bosbranden daar, dat meldt de ANWB. Een paar lokale wegen zijn wel dicht. De evacuatie van 10.000 inwoners is goed gegaan, meldt de Franse brandweer. Die is met 700 mensen aan het blussen. En België mag van de FIFA in beroep gaan tegen het intrekken van een rode kaart die een Amerikaanse voetballer had gekregen. De FIFA schorste hem, maar trok dat later weer in. En dat gebeurde na een telefoontje van president Trump met FIFA-baas Infantino. België wil dat hij gewoon geschorst blijft. Ze spelen morgen tegen Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het bewolkt en er kan af en toe wat regen vallen. In de rest van het land blijft het droog en laat de zon zich zien. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP nieuws.
10: Bioplasticmaker Avantium splitst de tak voor CO2-omzetting af. Zometeen een gesprek met CEO Tom van Aken. En ik spreek met een Nederlandse accommodatie-eigenaar in Zuid-Frankrijk die maar hoopt dat de bosbranden niet te dichtbij komen. Straks meer in BNR Zaken doen.
11: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
12: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
13: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
15: Blijf scherp.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
10: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Dit half uur begint met bioplasticmaker Avantium. Dat gaat het elektrochemisch platform dat CO2 omzet in chemicaliën afsplitsen. Stond bekend als Volta Technology en wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 april verzelfstandig tot een onafhankelijk nieuw bedrijf, Carbo. Contact met Tom van Aken, de CEO van Avantium. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
10: Ik heb het wel net allemaal braaf voorgelezen, maar ik weet niet precies wat Volta Technology deed. En ik weet ook niet waarom het zo noodzakelijk was om het af te splitsen van de rest van het bedrijf. Dus aan jou het woord.
16: Ja, nou kijk, Volta, dus dat heet nu Carbo, die zetten met elektriciteit CO2 om. Om daar chemicaliën en plastics van te maken. Dat is denk ik een hele veelbelovende technologie voor de toekomst. Waar we CO2 niet meer zien als een afvalproduct, maar als een grondstof om weer mooie producten van te maken. En dat, daar is deze technologie heel erg goed geschikt voor. De reden waarom Avantium dat niet zelf gaat doen is dat Avantium zich bezighoudt met een nieuw bioplastic PEF. Dat zijn we aan het commercialiseren. We hebben nu een grote fabriek gebouwd in Delfzijl. En Avantium wil zich alleen maar eigenlijk met die ontwikkeling en dat product bezighouden. En om die reden hebben we een andere weg gekozen om deze andere veelbelovende technologie wel door te kunnen zetten. Maar dan niet met ons kapitaal, niet met onze brainpower. Maar dat wordt dus een apart bedrijf en dat heet nu dus Carbo. Ja.
10: Maar zoals je het uitlegt, en misschien begrijp ik het technisch toch nog onvoldoende, zou je wel kunnen zeggen dat wat Carbo doet en wat Avantium doet op zijn minst familie van elkaar is, toch?
16: Ja, zeker. En dat was ook heel logisch dat we daarmee begonnen zijn 10 jaar geleden. Maar we hebben ook gezien dat als je dit soort nieuwe technologieën op wil schalen, naar de markt wil brengen, daar is veel tijd en ook veel kapitaal voor nodig. En uiteindelijk denk ik dat het gezonder is dat een bedrijf zich echt helemaal toelegt op één iets en dat één ding wat je doet heel erg goed doet. En bij Avantium is dat dus om van plantaardige suikers PEF te maken. En bij Carbo wordt het om van CO2 andere soort chemicaliën en plastics te maken. Dus het heeft zeker wat. Het is logisch dat het uit dezelfde kraamkamer komt. Maar uiteindelijk is het denk ik ook in de verdere ontwikkeling logisch dat het dan uiteindelijk de focus krijgt om een apart bedrijf te worden. Dus het is een hele mooie stap en ook heel blij voor de mensen die dat betreft. Want die gaan nu op eigen benen staan.
10: Ja. Nou, van de kraamkamer naar eigen benen, dat is best een logisch proces. Maar je zegt ook dat is nodig omdat er geld bij komt kijken, omdat er kennis voor nodig is. En wij hebben bij Avantium het ook al druk genoeg met onszelf. Maar had je het liever wel onderdeel laten zijn, maar ontbrak het nu simpelweg binnen Avantium aan geld en aan kennis om dit verder te brengen?
16: Nou, we zijn 10 jaar geleden begonnen met een aantal verschillende technologieën naast PEF te ontwikkelen. Ook omdat we op dat moment niet zeker wisten of PEF wel het echt zou gaan halen tot aan commercialisatie. Nou, ik denk dat we die vraag wel hebben beantwoord dat daar dat gaat nu op de markt komen. We zijn daar nu de fabriek aan het opstarten. En dan heb je daar al je tijd en aandacht en kapitaal voor nodig. En dan is het ook gewoon denk ik heel gezond dat de andere nieuwe technologieën die je ontwikkelt, dat je daar op een andere manier voor zorgt dat die ook naar de markt kunnen komen. Maar ik denk dat het voor het bedrijf beter is dat het op deze manier gaat. En ook voor het nieuwe team, het nieuwe bedrijf wat daar aan gaat werken. Dat zij nu volledig in de spotlight staan. En dat zij niet de hele tijd in de schaduw staan van een ander veelbelovende technologie. Maar dat ze nu gewoon zelf dit de kern kunnen laten zijn.
10: Maar niet in de schaduw staan, maar wel binnen schootsafstand. Want ik begrijp dat jullie een belang houden van 32,7%. Dat er ook nog geld van Avantium toch in dat nieuwe bedrijf zit. Dus ja, de banden blijven vrij nauw.
16: We blijven zeker aandeelhouder. Er gaat overigens geen geld over. Het zijn met name de assets die en intellectueel eigendom wat we ontwikkeld hebben, wat we inbrengen. Maar ik ben gewoon heel blij. Kijk, het is ook ontzettend mooi dat je voor zo'n nieuw bedrijf, we halen daar bijna 25 miljoen euro aan nieuw kapitaal, gaat erin van andere investeerders. Dat is in tijden waarin het ophalen van geld voor dit soort nieuwe technologieën niet heel makkelijk is, is dat denk ik een supermooie stap. En ik ben daar met name heel trots om. En natuurlijk zullen wij zorgen dat het bedrijf die eerste stappen goed kan zetten. We zullen ze niet meteen loslaten. Maar het is wel duidelijk dat ze natuurlijk op afstand van Avantium verder gaan groeien.
10: Maar je gaat dat belang afbouwen in de komende tijd?
16: Nou, daar hebben we nu op dit moment geen plan voor. Ik denk alleen wel dat het logisch is dat het bedrijf Carbo in de toekomst meer geld nodig gaat hebben. Dat zie je altijd bij dit soort nieuwe technologieën. En Avantium is niet van plan om daar nog nieuw geld in te stoppen. Dus dat zou betekenen dat in de toekomst ons belang zou gaan verwateren. Maar dat is onderdeel van de strategie.
10: Tom van Aken, CEO van Avantium, over Carbo, dat dus zelfstandig door het leven gaat. Dank voor de toelichting.
0: Ongevraagd advies.
10: De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet heeft ingestemd met een nieuw overnamebod van investeringsmaatschappij Castle Lake. Dat bod komt uit op 5,2 miljard Britse pond, wat dan weer neerkomt op 6,90 Britse pond per aandeel. Eerdere pogingen van Castle Lake om EasyJet over te nemen werden afgeslagen door de vliegmaatschappij, maar na 5 keer bieden is het dan nu toch raak. Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan de raad van bestuur van EasyJet. Dat komt van Jeroen Verkouteren, specialist op het gebied van fusies en overnames van Qfinity, lid van ons Boardroom Panel. Jeroen, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Thomas.
10: 5 keer, dan wilden ze het wel echt hebben.
17: Ja, dan willen ze het zeker hebben. En 5 keer ook in een maand tijd ongeveer. Hè? Want ze begonnen met bieden begin juni. En we zijn nu begin juli. Nou, dat gaat snel dus.
10: Ja, maar hoe werkt dat dan in de onderhandelingen? Als je merkt dat degene die het wil kopen bereid is heel ver, heel diep te gaan, dan kun je best lang achteroverleunen, of niet?
17: Ik denk dat je het antwoord daarop wel weet, Thomas. Kijk, dit is natuurlijk in die zin niet slim om 5 keer in zo'n korte tijd het bod te verhogen. Kijk, het is misschien wel zo geweest dat Castle Lake gedacht heeft, ja, we kunnen hier een slaatje uitslaan. Dus we gaan alvast een hengeltje uitgooien en kijken wat we daar kunnen ophalen. Maar om zo snel je bod elke keer te verhogen, denk ik niet dat dat een hele goede strategie is geweest.
10: Nou, stel dat ze net als ik jou hadden gebeld. Hoe had jij ze dan geadviseerd? We komen zo meteen bij het ongevraagde advies, maar we beginnen gewoon bij het begin. Want jij zegt 5 keer bieden in zo'n korte tijd, dat is onverstandig. Maar je wil het wel hebben en er is een consolidatie gaande. En ik geloof dat er in het verleden ook wel andere luchtvaartmaatschappijen dachten, nou, participatie, een deeltje van EasyJet, daar staan wij niet onwelwillend tegenover. Dus je moet ook je slag slaan.
17: Nee, je moet zeker je slag slaan. En ik denk ook dat als Castle Lake mij had gebeld, had ik gezegd, jongens, we gaan wel een bod doen wat zodanig is dat ook de raad van bestuur, maar ook de grote aandeelhouders gelijk geïnteresseerd zijn. En er is natuurlijk de oprichter, de familie heeft nog ongeveer 15%. Ik zou als eerste met hun gaan praten en zeggen, wat vinden jullie een reëel verhaal voor jullie aandelen? Als je die kan achter je kan scharen in het begin. En misschien was dat wel gelijk op 6,5, op 6,8 bijvoorbeeld. Ja, dan had je gelijk kunnen zeggen, jongens, we hebben al een 15% commitment en we gaan verder. In plaats van zo elke keer het bod te verhogen.
10: Ja. Kun je ook nog even uitleggen, want het zit volgens mij ingewikkeld in elkaar. EasyJet is een Europese luchtvaartmaatschappij. Castle Lake is een Amerikaanse investeerder. En dan gelden er allerlei restricties, toch?
17: Ja, de landingsrechten, daar gaat het om natuurlijk. En die zijn cruciaal in dit hele verhaal. EasyJet heeft landingsrechten in Londen, Milaan en Genève. Dat zijn behoorlijke hubs. Je moet landingsrechten moeten vanuit een EU-persoon uitgegeven worden. En omdat Castle Lake een Amerikaanse partij is, kunnen zij in principe die landingsrechten niet zelf krijgen. Nou, daar hebben ze zich een consortium gevormd. met Europese partijen die dan gezamenlijk het bod kunnen doen. Die hebben dan 51%, zij hebben 49%, waardoor het fictief eigenlijk in Europese handen is.
18: Maar ze hebben dus een partner nodig om net over die 49% heen te wippen, toch?
17: Klopt, ja. Dat doen ze dus. Die partner moet dan 51, dat is Peter Bello en Mark Breen. Die zijn dan in eigenlijk het gezicht van het consortium die de bieding doet. Maar Castle Lake die is degene die het financiert, uiteraard.
18: Over die financiering gesproken en het belang van een luchtvaartmaatschappij. Het flauwe grapje is volgens mij dat de makkelijkste manier om miljonair te worden is om daar als miljardair aan te beginnen, want je verdient er geen droog brood mee. Waarom gaat Castle Lake dan toch 5 keer mee in zo'n biedingenstrijd en willen ze dit zo graag hebben?
17: Kijk, ik denk persoonlijk dat zij dit als een soort snoepje zien. De consolidatie in de luchtvaartmaatschappij, luchtvaartland, is natuurlijk behoorlijk aan de gang. Dat zag je ook met KLM, Air France, met TAP, de Portugese maatschappij onder andere. En zij denken, kijk, als wij dit kunnen overnemen, we kunnen de kosten verlagen, we kunnen het efficiënter maken, dan gaan we het over 2-3 jaar met een behoorlijke premie verkopen. Ik denk dat dat een insteek is.
18: Ja, oké, toch nog eventjes voor alle mensen die in de toekomst gaan onderhandelen en misschien toch iets te strak op de bal zitten en denken, dit moet ik binnenslepen. Jeroen, hoe moet het volgens het boekje?
17: Nou, volgens het boekje, maar ga ik nu even aan de kant van de raad van bestuur van EasyJet zitten dan. Maar ik zou natuurlijk wel gaan kijken van KLM Air France heeft een paar weken geleden ook gezegd, nou, we zijn eventueel ook nog wel geïnteresseerd. Ik zou wel een korte marktverkenning uitvoeren van andere partijen die en eventuele strategische partijen die zouden kunnen zeggen, nou, wij willen ook misschien ook een bod doen. Daarnaast zou ik wel een waardering uitvoeren, onafhankelijke waardering als raad, om te zeggen van jongens, kijk eens wat het nou in werkelijkheid waard is. En als laatste zou ik gewoon proberen nog wat meer uit die kant te halen.
18: Ja, want als je nu kijkt naar de
17: bieden, kunnen ze ook 6 keer bieden.
18: Maar als je nu zegt €6,90 Britse pond per aandeel, even natte vingerwerk, is dat dan te veel betaald of niet?
17: Nee, dat is volgens mij nog steeds niet te veel betaald. Want kijk, het simpele is ook, zij doen het ook, zij bieden ook dat bedrag. Dus zij hebben zeker nog een opwaartse premie in hun eigen hoofd.
18: Jeroen Verkouten, specialist op het gebied van fusies en overnames van Qfinity, lid van ons Boardroom Panel. Dank voor jouw ongevraagde advies. Eerdere adviezen vind je door je te abonneren op de podcast. Tech. Iedere maandag gaat het in dit programma op dit tijdstip over tech, met als Stefan Kan, onze vaste expert Deborah Nas, technologie-expert als hoogleraar verbonden aan de TU in Delft. Deborah, goedemorgen.
19: Ja, goedemorgen.
18: Jij neemt ons terug naar afgelopen vrijdag. De laatste ministerraad is ook altijd een dag dat er overheidscommunicatie naar buiten komt. Ja. Wat viel jou op?
19: Ja, interessant nieuws. Het kabinet scherpt de regels aan voor het gebruik van clouddiensten binnen de Rijksoverheid. En dat betekent heel concreet, e-mail- en documentendiensten zijn aangemerkt als diensten van nationaal belang. En daarmee zegt de overheid eigenlijk, voor cruciale digitale processen moeten we minder afhankelijk worden van buitenlandse techbedrijven en van buitenlandse regelgeving. En die rijksorganisaties worden daarom afgeraden om e-mail en documenten in een publieke cloud onder te brengen. En ook brondata van belangrijke basisregistraties, zoals basisregistratie personen of het kadaster, die mogen niet meer in een publieke cloud worden beheerd.
18: En dat wordt, we hebben de brief gelezen, dat wordt dan afgeraden, ja. Maar dat komt er de facto op neer dat het ook gewoon niet meer gaat gebeuren?
19: Ja, dat is natuurlijk altijd de grote vraag. Ik ben daar erg naar op zoek geweest, naar die kleine lettertjes. Ja. Wat betekent het precies? Er staat nog wel een deur op een kier, zou ik zeggen.
18: Maar we hebben natuurlijk ook de afgelopen maanden gezien dat er bepaalde dingen worden teruggedraaid. Ja. We hebben het uitvoerig gehad ook in dit programma over Solfinity. Ik geloof dat BTW zou worden uitbesteed aan de Amerikaanse partij. Gaat ook deels niet door. Ja. Dus de beweging is wel ingezet. Er gaan dingen veranderen.
19: Ja. Er gaan zeker dingen veranderen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, als we uitzoomen, is dat het uitgangspunt toch een beetje aan het veranderen is. Waar het in het verleden bij aanbestedingen vooral ging om functionaliteit en veiligheid en kosten en gebruikersgemak. Ja, komt nu ook een andere vraag naar boven. Namelijk onderweg welk recht valt deze leverancier? En dat komt omdat ook al staat je data in Europa, maar in een cloud van een Amerikaans bedrijf, dan kan de Amerikaanse overheid openheid onder bepaalde voorwaarden toch bij die data. Dat is overigens niet zo makkelijk als de meeste mensen doen vermoeden.
18: Nee, want ik herinner me rond die overnamestrijd van Solfinity en Kindrel dat er dan werd gezegd, het kan allemaal wel, maar het is nog nooit gebeurd. We zijn helemaal niet van plan dat ooit te doen.
19: Ja,
18: maakt niet zo druk.
19: Ja, maar daar zijn natuurlijk het afgelopen jaar wel meer dingen gebeurd die nog nooit eerder gebeurd zijn. Dus in dat opzicht zijn mensen toch wel een beetje wakker geworden van dingen zijn onvoorspelbaar. En dus ik vind het op zich heel goed dat mensen wakker zijn geworden.
18: Ja, maar nog altijd met dan de precieze bewoordingen. Het wordt aangeraden, je moet proberen die buitenlandse invloeden te vermijden, maar je moet het zo goed mogelijk proberen.
19: Ja.
18: Mag dat ook een prijs hebben of niet?
19: Ja, daar zit misschien nog wel het allergrootste knelpunt. Er wordt wel wat tijd gegeven. Je krijgt 4 jaar de tijd om te migreren. Overigens is dat voor zo'n grote taak helemaal niet zoveel. Maar er komt geen extra geld bij. Dus een enorme ambitie, maar die portemonnee die blijft dicht. En daar verwacht ik nog wel aardig wat discussie over. Want het is niet zo makkelijk om weg te gaan uit een publieke cloud. Hè. Je moet het is veel meer dan bestanden verplaatsen. Hè. Je moet misschien wel applicaties aanpassen, nieuwe contracten sluiten, kennis opbouwen, die beveiliging organiseren. En dan allemaal zorgen dat tijdens die migratie ook nog eens feilloos blijft werken. En dan hebben we nog een heel ander probleem. Dat 70% van alle clouddiensten in Europa, ja, die zijn in handen van Google, Amazon en Microsoft. Dus probeer maar eens een geschikte Europese partij te vinden. Al die individuele partijen.
18: Dit moet je even uitleggen. Want we denken dat we te maken hebben met een Europese speler. Maar als je dat een beetje afpelt, dan kom je uit bij het.
19: Nee. We weten dat zijn Europese of dat zijn Amerikaanse spelers. Maar de datacenters staan in Europa.
18: Ah, zo. Ja.
19: En de echte Europese spelers met een datacenter in Europa, die hebben per speler, volgens documenten van de overheid, ongeveer 2% per speler in handen. Dus dat is ook helemaal niet zoveel.
18: Maar er wordt aan gewerkt, hè?
19: Er wordt aan gewerkt. De overheid werkt parallel, los van deze aankondiging, ook al aan een nieuwe overheidsbrede soevereine cloud. En daar wordt een proof of concept voor gedaan die eind van het jaar klaar zou moeten zijn. En als die positief is, dan gaan ze opschalen. Maar ja, dat duurt natuurlijk ook allemaal nogal.
18: Deborah, je ziet het helemaal niet gebeuren eigenlijk. Of schet ik het nu te zwart?
19: Nou, ik ben wel hoopvol. Maar ik zie ook wel heel veel uitdagingen. Dus ik denk dat het langer gaat duren. En ik denk dat er geld bij moet. Maar het kan wel. En in ieder geval zijn mensen wakker en wordt er een richting ingezet. Hè? Er moet alleen wat meer kracht achter die uitvoering.
18: En geld dus.
19: En geld, ja zeker. En ik hoop dat het vooral een structurele koers wordt. En dat dus niet als we over 2,5 jaar een andere Amerikaanse president krijgen, dat we denken, oh, de urgentie is weg. Nu is het allemaal niet meer zo belangrijk. Dus dat is dan mijn grote hoop.
18: Hoe belangrijk is de nieuwe AI-strategie? Want die is tussen de bedrijven door ook nog gepresenteerd.
19: Ja, zeker. Heel interessant. Ook afgelopen vrijdag. De internationale AI-strategie. En daar zitten meerdere elementen in. Onder andere laten we Europese AI ontwikkelen volgens de Europese normen en waarden en duurzaamheidsregels, wat heel goed is. Maar een belangrijk strategisch element daarin is ook dat Nederland nauwer wil gaan samenwerken met andere partijen die cruciale posities in die waardeketen innemen. En met de gedachte, als we daarmee samenwerken, dan kunnen we gezamenlijk wel degelijk invloed uitoefenen. Dus denk aan landen die toegang hebben tot geavanceerde modellen of chips, fabrikage of kritieke grondstoffen.
18: Deborah Nas, technologie-expert, verbonden als hoogleraar aan de TU in Delft. Dank je wel.
19: Graag gedaan.
20: Het MKB praat mee.
18: In de omgeving van de Zuid-Franse stad Perpignan zijn grote bosbranden uitgebroken. Le Monde meldde vrijdag dat er meer dan 3000 mensen uit het gebied zijn geëvacueerd. En de brand brak uit bij de kustplaats Saint-Marie-la-Mer, verspreidde zich razendsnel naar het daarbijgelegen Canet en Roussillon. Door de uitbraak staan meerdere campings en vakantieaccommodaties nu leeg. Marie Lenoble is eigenaar van het Zuid-Franse vakantiedomein Le Petit Perle. Goedemorgen.
21: Ja, goedemorgen, met Marie Lenoble.
18: Hoe is de temperatuur vandaag?
21: Het is 37 graden, dus het is vrij warm.
18: Ja.
21: Gelukkig is er geen wind. En dan zou je zeggen, wind zou verkoeling kunnen brengen. Maar wind met deze hitte is ook weer gevaarlijk. Gezien de branden.
18: Ja, want die bosbranden die komen ieder jaar wel voor, heb ik inmiddels wel begrepen vanuit allerlei media. Maar ze melden zich dit jaar vrij snel in het jaar. Dat heeft te maken met een aantal factoren die samenkomen.
21: Ja, dat heeft inderdaad met een aantal factoren te maken. Er zijn natuurlijk altijd branden in alle zuidelijke landen. En dat komt gewoon omdat het heel droog is. Er wordt, denk ik, ja, verhoudingsgewijs nog erg veel gerookt in het zuiden van Europa. En de sigaretten gaan vaak, die worden uit de auto gegooid. Dus een brand begint vaak langs de snelweg en gaat dan verder het land in. Maar goed, Frankrijk is natuurlijk, omdat het zo'n beetje 13 keer zo groot is als Nederland. En er zijn verhoudingsgewijs natuurlijk veel minder inwoners dan in Nederland. Want Nederland is 3,5 keer dichter bevolkt dan Frankrijk. Maar er zijn dus hele grote stukken natuur met bossen en velden. En ja, daar heeft de brand dan vrij spel.
18: Ja. Ik denk dat uw gasten zo af en toe ook eens een krantje openslaan, televisie kijken, naar de radio luisteren en denken, ja, die bosbranden daar in het zuiden van Frankrijk, dat sla ik dit jaar over. Ik ga niet meer. Of ziet u dat niet terug?
21: Nee, dat zie ik niet terug. Kijk, er wordt misschien in de krant in Nederland gezegd Zuid-Frankrijk, bosbranden. Maar Zuid-Frankrijk is natuurlijk heel erg groot. En er is ongelooflijk veel ruimte. En ik moet zeggen dat de brandweer hier, dat is grotendeels een vrijwillige brandweer. Dat is allemaal supergoed georganiseerd. Die kunnen ook medische hulp verlenen. Ze evacueren vrij snel. Ze weten precies waar de grote campings of kleinere campings, kleinschalige toeristenbedrijven zitten. En het is ook een trots en een prestige van heel veel brandweermannen om voor de brandweer te mogen werken. Dus dat is supergoed georganiseerd. Dus
18: aan de brandweer ligt het niet, maar heeft u zelf toch nog gedacht, nee, ondanks dat het er goed aan toe gaat en de ergste zorgen niet eens opspelen, blijkbaar bij uw gasten, we passen bepaalde protocollen aan, we doen sommige dingen toch niet meer om het zekere voor het onzekere te nemen?
21: Nou, eigenlijk niet. Er mag hier sowieso niet worden gebarbecued, maar dat is altijd al zo. Dat is gewoon te gevaarlijk. Maar ik vertrouw er helemaal op dat het is goed georganiseerd. En er is helemaal geen reden om om die reden niet naar Frankrijk te gaan. Zeker niet.
18: Nee. Nog zaken dan die u zou willen meegeven aan die Nederlandse vakantieganger? Gewoon onbezorgd vertrekken en mooie camping uitzoeken?
21: Ja, geen paniek. Geen paniek. Er zijn overal waterreserves. Wij zitten zelf vlak aan de kust. Dus de brandvliegtuigen, mocht het nodig zijn, halen het water uit de zee, zeg maar. En het is allemaal heel goed georganiseerd, dus ik zou me absoluut geen zorgen maken.
18: Nou, dan ga ik alle vragen over evacuaties en noodscenario's maar achterwege laten, denk ik. Hè? Wordt een mooie zomer.
21: Ja, nou, dat wordt het zeker. Dat wordt het zeker. En ik bedoel, als het nodig is, wordt er geëvacueerd. En de brandweer is daar ook heel zorgvuldig mee. Maar ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. En ik woon hier al vrij lang, dus ik zou me geen zorgen maken.
18: Marie Lenoble, eigenaar van het Franse vakantiedomein Le Petit Perle. Dank voor dit gesprek en geniet van de zomer. Ben je MKB'er, wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
1: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
18: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem in je favoriete app. Dat kan ook zomaar de app van BNR zijn. Zometeen het laatste macro-economische nieuws met Edi Mujagic. En er is natuurlijk een blik op de wereld. Blijf dus luisteren.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
22: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
23: BNR Business Beats.
22: Met de beste pop, funk en soul.
23: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
22: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
24: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
25: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
24: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
26: Hoe gezond ben je echt?
3: Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
4: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
8: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
7: Ja, flexibel ticket, hè?
8: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
7: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
26: Nu, in de BNR-app.
18: Ja, zojuist nog contact gehad met een Franse camping-eigenaar die zich geen enkele zorgen maakt. Maar de ANVR waarschuwt Nederlandse vakantiegangers voor Franse bosbranden. De Britse waakhond wil strikter toezicht op AI-gebruik rond financiën. En over AI gesproken, AI-aandelen blijven in trek. De zorgen nemen wel toe. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Rijn Baartmans. Een deel van het land heeft al vakantie. Hoe druk is het toch nog op de weg?
27: Nou, er staan nog niet veel files op de weg. Wel is het erg druk op de A50 Arnhem richting Os, tussen knooppunt Grijshoord en knooppunt Valburg. Er is schade aan de weg, daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 30 minuten langer over. Omrijden kan via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. Het is ook drukker op de A76 richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles is je vertraging hier 20 minuten. En tot slot nog de N50, Emmeloord richting Zwolle. 25 minuten vertraging tussen Kampen en knooppunt Hattermerbroek. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,4. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij 46,6. En de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 118,7.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
18: 10 nieuwe steden. D66 liet niet na om dat vaker te herhalen tijdens de verkiezingscampagne. Is het ook haalbaar? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen. En het probleem van de Bank of Japan is misschien een kans voor iemand die eens op vakantie wil naar het land van de reizende zon. Straks hoor je Edi Mujagic in BNR Zaken doen.
28: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden
0: Ontdek Obli, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
10: Obli, meer rust, meer rendement.
11: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
10: Meer rust, meer rendement? Obli.nl met AU en EY.
12: In de podcastserie Voetnoten bespreek ik, Sabine Sluiters, met energie-expert Letitia Oeye elke maand een rapport dat gaat over energie en klimaat.
13: Wil je naadje van de kous weten over de energietransitie, maar heb je weinig tijd? Luister dan Voetnoten. Taaie rapporten in 3 kwartier uitgelegd.
14: Voetnoten is een podcast van Energeia.
25: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner, van cijfers naar inzicht.
16: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
18: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Eugène Guter. Hij is de topman van Nederland van het architect- en ingenieursadviesbureau Sweco. Maar nu eerst.
28: Macro met Mujagic.
18: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
29: Goedemiddag, Thomas.
18: En we trappen de week af met de yen. En die yen die kan wel een duwtje in de rug gebruiken.
29: Nou, die is in bijna 40 jaar lang niet zo zwak geweest ten opzichte van de VS, van de Amerikaanse dollar. In de komende 7, 8 minuten gaat de luisteraar heel vaak in bijna 40 jaar of in ruim 30 jaar horen. Alvast een waarschuwing. Yen, dat die zo zwak is, dat komt niet uit de lucht vallen. Japan heeft voor het eerst in, daar gaan we, ruim 30 jaar... te maken met serieuze inflatie. Inflatie die ook niet wegebt.
18: Serieuze inflatie, dat is zelfs nu buiten de Japanse context gerekend. Nou ja, het gaat namelijk over wat voor percentage?
29: Wij zitten nu onder de 2% daar. Dan zou je in het Westen zeggen, nou,
18: keurig.
29: Maar in Japan is het ongekend, want daar hebben we generaties na gehad. Ook generaties studenten die hun opleiding hebben afgerond. Die kennen geen andere omgeving dan dat er geen inflatie is. Die kenden geen andere omgeving dan dat de rente op 0% lag. En het zijn niet alleen die generatie, opeenvolgende generaties studenten economie in Japan, maar gewoon in het land zelf. Dus ook inclusief mensen die werken bij de Centrale Bank van Japan. Die maken nu voor het eerst in 30, 40 jaar mee, ja, wat in dat land bijna ongekend was. Namelijk dat je een gevecht moet gaan voeren tegen inflatie.
18: Die moeten de bottenbel gaan hanteren.
29: En dat betekent dat de rente omhoog moet. Dus de Japanse Centrale Bank is daar wel mee gestart. Maar het gaat allemaal niet van harte. Het gaat heel langzaam. Omdat het heel moeilijk is om uit een omgeving van 30 jaar 0% rente de rente te gaan verhogen.
18: Maar dus mag ik dan ook eventjes een steentje bijdragen? Voor het eerst in meer dan 30 jaar tijd. Dus 1%, toch? Die rente?
29: Ja, zeker. Ja. Maar dat is... Het gaat niet zozeer om het niveau. Kijk, als je 30 jaar lang de rente op 0% hebt, dan ben je al heel snel op historisch nieuw hoogtepunt. Want als je van 0 begint, kan de rente alleen maar omhoog. Maar de juiste vergelijking hier is de mate van renteverhoging, is de snelheid van renteverhogingen voldoende om dat gevaar waar Japan nu dus mee te maken heeft, namelijk die hoge inflatie, om die aan te pakken. En de conclusie is, nou, met 1% ga je de oorlog niet winnen. Het is te weinig, het is te laat. Dat heeft zijn weerslag onder andere in de waarde van je munt. Want als de koopkracht van in dit geval yen uitgehold wordt, omdat jij als centrale bank de inflatie niet aanpakt, ja, dat is nooit goed nieuws voor welke munt dan ook. En dus ook niet voor Japanse.
18: En dat heeft dus te maken met de vraag of je in de pas blijft lopen van andere centrale banken die steviger durven op te treden.
29: Ja, maar in Japan leidt dit weer tot een eigen dynamiek als het ware. Als je dus die inflatie te laks aanpakt, wat de Centrale Bank van Japan doet, met alle gevolgen voor de waarde van de yen. Ja, de daling van de yen betekent dat vanuit die hoek de inflatie weer aangewakkerd wordt. Dus het is niet alleen zo dat je de oorlog niet wint, maar je tegenstander wordt ook nog sterker gemaakt daardoor. De Japanse centrale bank moet simpelweg meer haar best gaan doen om de inflatie aan te pakken. Maar ja, de centrale bank heeft hoofdkantoor in de Japanse hoofdstad Tokio. En daar zetelt ook de Japanse regering. En die begint nu al te roepen tegen de centrale bank: doe dat nou niet heel snel, of doe dat het liefst niet. Want die hogere rente, ja, we weten niet hoe de Japanse economie daarop
18: gaat
29: reageren.
18: Hebben ze daar niet ook geprobeerd om te interveneren? Dus door, wat was het ook weer, buitenlandse reserves te verkopen en dan de yen te kopen, ja, en zo te stutten?
29: Als je naar de historie van valuta-interventies kijkt, dan zul je heel snel zien dat die kortstondig enig effect kunnen hebben, maar langdurig niet. Dus het is gewoon weggegooid geld wat ze doen. Zolang je dit, want dit is de kern van het probleem. Je pakt de inflatie niet aan en dan gaat de yen omlaag, en dan kun je gaan interveneren op de valutamarkt. En dat zal gedurende een week wel helpen. Maar daarna gaat het weer gewoon dezelfde weg als het daarvoor.
18: Ze gaan die inflatie toch aanpakken. Ik begrijp dat sommige dingen 20%, 30%, 40% duurder waren.
29: Dat is wat ik net zeg. De Japanse centrale bank is te laconiek daarmee, dus gaat niet van harte. Nu krijgen de Japanse regering die ook nog zegt: doe dat nou niet, die rente verhogen. Nou, daar zit een les opgesloten voor het Westen. Want de redenering: gaat de rente niet verhogen, omdat onze economie het niet aan kan. Ja, dat oogt wel ergens op te slaan, maar slaat eigenlijk nergens op. Want als je de inflatie niet aanpakt met renteverhogingen, wat gebeurt er dan? Daar heeft Japan nu ook weer te maken, weer. Voor het eerst in ruim 30 jaar tijd is de Japanse 10-jaars rente 2,8%. Dat is een ongekende percentage, dan het hoogste niveau in ruim 30 jaar
18: tijd. Best leuk om in te stappen dan.
29: Ja, nou ja. De les voor ons is: het niet aanpakken van inflatie door rente niet te verhogen. Het is een illusie dat je daarmee je economie beschermt. Je richt er alleen maar langdurige schade aan de economie aan, omdat de lange termijnrentes gaan oplopen. Want de beleggers op de kapitaalmarkt zeggen: je pakt de inflatie niet aan. Nou, dan ga ik meer rente vragen als ik een geldlening aanga voor de komende 15 of 15 jaar. Het gevolg hiervan is dat grote Japanse beleggers die, daar gaan we weer, afgelopen 30, 40 jaar een heleboel geld belegd hebben buiten Japan, in de VS, in de eurozone, vaak in staatsobligaties van die landen, die kunnen nu voor het eerst in decennia keurig rendement halen door te beleggen in hun eigen land. En wij, het gevaar voor de rest van de wereld is, als dat op grotere schaal gaat gebeuren, want het gebeurt al, maar als het echt op grotere schaal gaat gebeuren, dan vloeit er heel veel geld vanuit Amerika en Europa richting Japan. Ja, en dan zou dat zomaar gevolgen voor onze financiële markt kunnen hebben. Ja. En ook gevolgen voor de nieuwe baas van de Fed. Want een van de dingen die hij wil doen is, hij wil de balans van de Fed sterk gaan reduceren. Nou, in de boeken van de Fed vinden we heel veel Amerikaanse staatsobligaties. Nou, stel dat Japanse beleggers minder Amerikaanse staatsobligaties gaan kopen, CQ gaan verkopen wat ze nu hebben, en andere grote kopers laten het ook afweten, ja, dan wordt het heel moeilijk voor de Fed om in die omgeving te zeggen: wij gaan ook nog eens verkopen om de balans te reduceren.
18: Okay, dus de eerste die moet gaan optreden is toch de Bank of Japan. Want je hebt een aantal lessen genoemd, die kun je dus ook trekken. En dat betekent: alle hens aan dek, Bank of Japan, kom in actie.
29: En voor ons is het belangrijk om in de gaten te houden wat ze daardoor en of ze gaan optreden. Want als ze niet optreden, kan dat grote gevolgen voor ons hebben hier.
18: Edin, dankjewel en tot later deze week. Meer van Edin.
26: Blik op de wereld.
18: Dat vind je door je te abonneren op de podcast Macro. Geldt overigens ook voor de podcast van de Blik op de Wereld. Die is er ook iedere dag en die komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Thomas.
18: Ik lees hier net een binnengekomen bericht. Misschien overval ik je ermee, maar ik weet dat ik aan jou bijna alles kan vragen. Hamas ontbindt eigen bestuursorgaan in de Gazastrook. Persalarm. Stelt dat wat voor of niet?
1: Daar overval je me inderdaad. Ja, dat is altijd maar de vraag van wie is dat bericht afkomstig? Is die bron betrouwbaar? We weten wel dat er weinig voortgang is. Dat hele mooie Trump-plan over de Gaza en de Peace Board. Ze moeten eerst maar eens zien en even goed analyseren wat hier aan de hand is.
18: We gaan naar een onderwerp dat jij heel erg goed hebt geanalyseerd. En je zou denken dat het International Institute for Strategic Studies dat ook gedaan heeft. Ze hebben onderzoek naar buiten gebracht over drones. Ook de drones die vorig jaar boven vliegbasis Volkel zijn gesignaleerd. En hun conclusie is, die zouden toch best eens, met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, afkomstig kunnen zijn van de Russische schaduwvloot. Maar nu geef ik graag het woord aan Patrick Mulder.
1: Ja, ik heb dat onderzoek natuurlijk met belangstelling zitten lezen. Drones, dat heeft al heel lang mijn warme belangstelling. En met name ook die dronescare van het afgelopen najaar. Daar is een heleboel al over geschreven. Wat je we zien hier is eigenlijk dit rapport van IISS. Inderdaad een toonaangevend denktank. Toonaangevende denktank. Slaat hij toch wel een beetje de plank mis wat mij betreft. Ze correleren de aanwezigheid van Russische schaduwvlootschepen in de buurt van Europa met een heleboel van die meldingen. We hebben drones gezien. Nou, als je dan de bronnenlijst ook gaat bekijken die IISS heeft gebruikt, dan zie je dat er eigenlijk alleen maar bronnen zijn van rond die tijd en kort na die tijd. We weten dat daarna nog veel meer onderzoek is gedaan, met name onderzoeksjournalisten. Die zijn daar dieper ingedoken, onder andere Trouw. Die heeft een heleboel van die drone sightings, laat ik ze zo maar even noemen, die meldingen kunnen ontkrachten. Maar ook ons eigen Media Logica. Overigens, die uitzending die ze hebben gemaakt, daar heb ik aan meegewerkt. Ik zal even onbeschaamd reclame voor mezelf maken. Die komt 1 september op de tv. Maar die staat ook al op YouTube en op NPO Start, Media Logica, de drone show. Maar ook het Deense DK en ook het Belgische Pano, die zijn daar ingedoken en die komen tot een onthutsende conclusie. Er zijn weer meldingen geweest, maar echte drones hebben nooit kunnen aantreffen. Dat heeft een aantal redenen. We hadden geen goede apparatuur, maar er is ook nooit iets neergeschoten. Er is nooit de resten zijn er gevonden. En wat IISS nu doet, is al die meldingen correleren aan die schepen en zeggen van, dat komt aardig overeen. En daar gebruiken ze eigenlijk meldingen voor die inmiddels al ontkracht zijn. En niet alleen maar door die onderzoeksinstellingen, maar ook door de officiële instanties in de desbetreffende landen. Zo hebben ze het over het Lakenheath-incident. Dat was een helikopter die dacht dat hij een near-miss had met een drone. Maar dat bleek een Amerikaanse F-15 te zijn. Een jachtvliegtuig is dat. Die op Lakenheath is gestationeerd. De Brusselse dronemelding, dat was achteraf een zwarte politiehelikopter. Ook in de buurt van Kopenhagen, daar was uiteindelijk helemaal geen drone. En zo
18: maar wordt dit dan willens en wetens genegeerd? Want dit komt neer op, hè? Jij zegt het zelf, het is een gerespecteerd instituut. Op broddelwerk natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet goed wat er aan de hand is, maar ik vind het een beetje een broddelwerk, als ik het zo mag uitroepen. Ja, omdat ze de nieuwste gegevens niet hebben meegeteld. En bovendien, dan hebben ze het over Volkel. Daar was aanvankelijk een melding dat daar kleine hobbydrones waren. Ja, kleine hobbydrones kunnen geen 200 kilometer over ons eigen land vliegen als ze vanuit zo'n schip zijn gelanceerd. Later was de melding dat het wel 10 grote drones waren die informatie vlogen. Nou, die kunnen wel die afstand afleggen, maar 10 grote drones informatie ongezien over 200 kilometer Nederland. En hetzelfde geldt ook voor Kleine Breugel in België, maar ook zelfs Ramstein. En dan heb je het over 400 kilometer over zee. Ja, weet je, het is gewoon ondenkbaar dat dat zomaar zou gebeuren. Dus al de meldingen worden geïnterpreteerd als zijnde er waren drones en er waren schepen in de buurt. En ook een Duitse groep journalistieke studentenjournalistiek moet ik zeggen. Die hebben ook een leuk artikel geschreven. Is ook volgens mij, hebben een prijs gekregen. We droned them back. Dus we hebben ze teruggedroned. Die zijn ook uiteindelijk naar Frankrijk gereden met een eigen drone en hebben boven een van die schaduwvlootschepen gevlogen. Daar troffen zij geen drone aan. En ook die schepen zelf zijn al aangehouden en onderzocht. Daar is ook nooit enig bewijs geleverd dat die een installatie aan boord zouden hebben, of dat die dat van daaruit drones aangestuurd zouden kunnen worden. Dat kan je natuurlijk allemaal overboord gooien, maar voorlopig is er dus geen enkel hard bewijs dat er ook drones waren. Maar ISS vertelt, er waren drones die overboord gooien, maar voorlopig is er dus geen enkel hard bewijs dat er ook drones waren.

0: En ook ons eigen HCSS heeft ook een mooi rapport gemaakt eigenlijk van wat zou je daartegen kunnen doen als die drones er nou echt zijn. Dat is zogenaamde 4D-strategie, deny, dus zorg dat de Russen dat niet meer gaan doen. Dus blijf ook steun aan Oekraïne geven om te zorgen dat die Russen geen drones kunnen lanceren richting ons. Disrupt, zorg ervoor dat de geldstromen ophouden. Ga cyberaanvallen doen op de Russen, zodat die drones niet kunnen gaan laten vliegen. Degrade, nou, zorg ervoor dat met sancties ook de drones niet meer gemaakt kunnen worden, maar blijf ook de steun van Oekraïne in stand houden. En ga hem zelfs verhogen iedere keer nadat je een droneaanval krijgt. En dat hoort ook bij de deter. Ga dan ook het afschrikken door de strategische communicatie daarom te doen. Zorg dat je een antwoord klaar hebt als het weer gebeurt. En zeg ook van dit is de volgende stap. Doe het nog een keer en we geven jullie een klap. Nou, die 4D-strategie die kan ook heel erg goed helpen om die drone scare, om de drone aanvallen, als die er al zijn geweest, om die ook tegen te gaan.
1: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen samen met Eugène Guter, de topman van Sweco in Nederland, en Jos Versteeg van Insinger Gillissen voor zijn blik op de beurs. Jos, goedemiddag.
2: Dag Thomas.
1: En de blik van een beursanalist die gaat zo af en toe ook zo over de pagina's van de Financial Times, en dan stuit je op een artikel over bedrijfswinsten.
2: Ja.
1: Nou, dat gaat best de goede kant op.
2: Dat kun je wel zeggen, inderdaad. Ja. Vooral in de afgelopen drie maanden, zijn de winsten met 20% gestegen. En er wordt nu een groei verwacht van 25%. En dus eigenlijk vanaf eind april zag je de beurs ook heel sterk herstellen. En eigenlijk zijn die winsten harder gegroeid dan de koersen. Dus uiteindelijk is de koers-winstverhouding, zeg maar, de waardering van de beurs zelfs ietsjes naar beneden gekomen. Alleen, ja, dat ligt voor een heel groot gedeelte aan die semiconductorindustrie. Als je naar de afgelopen drie maanden kijkt, dat waren die cijfers van Intel, van alle geheugenproducenten, noem maar op. Dat was echt extreem. Dat hebben we niet vaak gezien. En Micron, die bruto marges haalt van boven de 80%. Ja, dat zijn toch winsten. Ik zie iedereen knikken in.
1: Maar daar moet je niet te veel aan wennen. Want dit is
2: er zijn twee dingen aan. Aan de ene kant wordt er wel gezegd, vooral die geheugenmarkt, dat is het meest cyclische deel van de chipmarkt. Daar is die cyclus ietsjes verminderd omdat er meer lange termijn contracten afgesloten worden. Vroeger waren dat altijd jaarcontracten, spotprijzen. Maar nu worden dat contracten van 3-4 jaar. Nvidia die heeft lange termijn, zekerheid nodig eigenlijk voor die AI-chips. Maar ja, het blijft natuurlijk altijd een cyclische markt. Dus iedereen begint wel een beetje te twijfelen van oké, nou, hele mooie winstgroei, maar volgend jaar wordt het misschien wel minder. Ik denk het persoonlijk niet volgend jaar, maar ja, je gaat wel richting een piek. Het blijft cyclisch. En als je ziet, Micron en vooral SK Hynix en Samsung hebben vorige week, dacht ik, stond het in de krant, dat ze 600 miljard gingen investeren in nieuwe fabrieken. Nou, zo'n fabriek duurt 3-4 jaar, dus het zal niet heel snel komen, maar op termijn komt er gewoon heel veel nieuwe chips op de markt, dus die gaat die winsten naar beneden.
1: En alles wat te maken heeft met de wereldproblematiek, geopolitiek, dat hoeven we niet hierin mee te nemen. Die bedrijven die marcheren vrolijk verder.
2: Nou ja, dat is wel het punt van als je de AI-bedrijven, de hyperscalers en de chipbedrijven eraf haalt, dan blijft er toch voor de gewone bedrijven nog behoorlijk wat winstgroei over. Vooral de olieindustrie, die geprofiteerd heeft van de hoge olieprijs. Nou, die olieprijs is inmiddels ook een stuk naar beneden. Maar als je ook bedenkt dat aan het begin van het jaar werd verwacht dat er een renteverlaging, 2 of 3 zelfs, zouden komen. En nu zitten we in een scenario waarin er toch minstens nog 1 renteverhoging komt. Ja, dan snap ik wel dat een aantal partijen zich een beetje zorgen beginnen te maken. En zeker na zo'n kwartaal. Ik geloof dat het afgelopen kwartaal, als je naar de stijging kijkt van de S&P 500, het beste kwartaal in 6 jaar was. Dus men begint een beetje hoogtevrees te krijgen.
1: Eugène, ik hoorde Jos goedemiddag overigens net al iets zeggen over olie en of dat nog een rol van betekenis speelt en de prijsontwikkeling daarvan. Nieuws over de OPEC, waar verschillende leden toch van hebben gezegd, wij gaan de kraan weer verder opendraaien. Waarom wilde je het daarover hebben?
3: Nou, dankjewel Thomas, dat ik jouw gast mag zijn. Ik denk dat we het erover moeten hebben, omdat ik hoop dat dat uiteindelijk ertoe gaat bijdragen dat we de inflatie wat gaan beteugelen. En dat zal goed zijn voor het kostenniveau waar we mee worden geconfronteerd. 188.000 wordt er aan vaten meer opgepompt. Dus nou ja, dat klinkt veelbelovend. We moeten nog even afwachten wat er gaat gebeuren.
1: Is dat meer opgepompt of is dat de hele productie? 188.000 vaten per dag. Oh, die gaat omhoog, ja.
3: Het gaat
1: precies. Dat is alleen maar het extraatje.
3: Ja. Dus ik ben reuze benieuwd welk effect dat gaat hebben. Ik hoop vooral dus, wat ik al zei, dat het de inflatie wat gaat beteugelen.

0: Ja. Hoe kijk jij inmiddels naar de machtspositie of de vergaande machtspositie van de OPEC, OPEC Plus, Jos?
1: Nou, ze hebben nog altijd wel behoorlijk wat macht inderdaad. En ze proberen gewoon weer hun marktaandeel terug te krijgen. En ja, ik zag net vanochtend ook Citigroup had verwacht dat de olieprijs richting de 60 gaat. Dus ja, het idee is wel dat die olieprijs nog behoorlijk wat naar beneden kan.
0: We gaan naar OpenAI en Anthropic. Beursgang aangekondigd. Ook alweer een beetje uitgesteld, geloof ik, hè? Beetje
1: naar achteren geschoven. Dat zag ik ook inderdaad.
0: Gaat er voorkomen wel, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar echt makkelijk zal het niet zijn. Kijk, ik zag het was geloof ik een uitspraak van Benjamin Graham, dat de beurs op korte termijn een stemmachine is en op lange termijn een weegschaal. Zo van, ja, ik zat er zelf laatst ook al te denken van, ja, zo'n bedrijf als Anthropic, dat kun je bijna niet permitteren om het niet te kopen als het naar de beurs gaat. Hè. Stel je voor dat AI echt zo'n groot succes wordt dat er echt 10-20% van de banen kan verdwijnen. Misschien nog wel meer.
0: Dat is even van een andere orde dan SpaceX? Over. Of heb je
1: ja,
0: dat
1: precies. Ook, nou, kijk, daar wordt natuurlijk heel veel op gewezen. Als Anthropic en OpenAI naar de beurs gaan, wordt er gewezen op het enorme succes van SpaceX.
0: Ook wel een beetje gezakt inmiddels, toch?
1: Ja, een beetje, maar het is toch altijd wel, ik geloof dat ze nog altijd op 1,8 biljoen zitten, terwijl Morningstar zat op een waardering van ongeveer 1 biljoen. Dat is een forse overwaardering.
0: Nee, het mag er nog steeds zijn.
1: En ja, kijk, SpaceX heeft het voordeel dat ze die raketbusiness hebben, die satellietbusiness. En het is natuurlijk vooral gebaseerd op xAI. Maar, en natuurlijk de status van Elon Musk. Dus daar zal veel op gewezen worden. Maar ja, in principe is dat businessmodel van die twee bedrijven heel erg onzeker. En er is nu een flinke prijsslag gaande. Hè? En ja, je hebt gewoon niet echt een goed idee hoe houdbaar dat model is. Hè? Je hoort wel eens dat eigenlijk de meeste waarde in die modellen op de één laag daarboven zit van de specifieke toepassingen erop. De software toepassingen met als basis de large language modellen. En dat zijn toch wel vaak de bedrijven waarvan ja, nu gezegd wordt, daar zit helemaal geen waarde meer in.
0: Maar de bedrijven waar jij het nu over hebt, OpenAI en Anthropic, die doen het ook niet voor minder dan 1 miljoen, denk ik, toch?
1: Biljoen, ja. Nee, dat denk ik ook. De waarderingen zijn nog steeds heel hoog. Maar dat is natuurlijk het bizarre. Het is heel speculatief, want ja, je kunt het je bijna niet veroorloven om het te missen. En die bedrijven die moeten ook blijven investeren. Want als ze het niet doen, dan blijven ze achter. En dan zijn ze helemaal verdwenen.
0: Dat hebben ze al aangekondigd, toch? Dat die investeringen op peil blijven.
1: Ja, nou ja, dat denk ik ook. En aan de andere kant, en dat vind ik ook wel zorgwekkend, dat is als je kijkt naar de omzet die er gegenereerd is met AI, is dat meer dan 100 miljard of zo, zoiets. Maar dan gaat het niet echt om het absolute getal, het gaat om de verdeling. Dat iets meer dan 10% is naar de modellen gegaan en ruim 80% naar de infrastructuur. En dan zie je ook dat die hyperscalers, Microsoft, Amazon, vooral Google, die zijn fors aan het concurreren met Anthropic en OpenAI. Dat waren vroeger, hebben zij ze geholpen, financieren ze. Amazon financiert het nog steeds, Microsoft financiert het nog steeds.
0: Nee, maar nu, de liefde is over.
1: Nu worden dat concurrenten. En ja, kijk, zo'n bedrijf als Google, die heeft en de chips, die heeft en de infrastructuur, en het lab, zeg maar, het AI-lab. En die AI-labs, die hebben alleen maar hun eigen large language model. Dus ja, dat kan best moeilijk worden, vrees ik.
0: Eugène, nog eventjes naar problemen van deze tijd en zeker van deze dagen, weken, maanden die voor ons liggen, namelijk de hitte. We hebben natuurlijk al een behoorlijk voorproefje gehad met zeer tropische temperaturen. Wen er maar aan, zomers van 40 graden, kop van nu.nl. Ga je hier een pleidooi houden voor de airco of pak je het grondiger aan?
2: Nou, er is niet alleen hitte op de beurs, maar ook inderdaad hitte in het klimaat. En het lijkt mij verstandig dat we ons daarop gaan prepareren, onder andere door het vergroenen van steden, wat enorm helpt om de temperatuur ook goed in het snotje te houden. Ja. En daarmee het leefkwaliteit in deze stedelijke gebieden aanmerkelijk te verbeteren.
0: Ja, maar daar zijn al plannen voor gepresenteerd. Ja, dat verschillende adviesorganen zich erover hebben gebogen.
2: Ja.
0: Moeten er ook andere bouwvoorwaarden gaan gelden als je dan toch aan een nieuwe wijk begint, dat je even bedenkt. Want ik begrijp dat nieuwe huizen bijvoorbeeld heel erg gericht zijn op het vasthouden van warmte.
2: Ja.
0: Goed geïsoleerd zijn. Ja. Maar je moet
2: daar heb je tegenwoordig niet zoveel lol van, want dan krijg je het gewoon nooit meer uit. Dus inderdaad moeten we kijken naar de bouwmethoden die we hanteren. Misschien ook bijvoorbeeld meer hout inzetten, omdat dat veel vriendelijker is in een heel warm klimaat.
0: Hoe warm is het in huizen Grutter op dit moment?
2: Nou, ik zou jou zeggen dat en wij wonen inmiddels ook gasloos. Dat is ook wel fijn als je als bedrijf, ook waar ik leiding aan mag geven, voor duurzaamheid staat. Maar we houden het redelijk koel in huis. Dus ik denk dat de temperatuur opgelopen is naar misschien 24 graden.
0: Oh, dat is keurig.
2: Dat is keurig, toch?
0: Ja, Jos?
1: Ja, ik woon in de bossen, dus dat is
0: ah, cool. Joh. Edin, kom op, bij jou is het wel heet geworden, of niet?
3: Lang leeft de airco. Ja. Daardoor is het niet heet.
0: Ja. Ik dank jullie voor dit mooie rondje over hoe warm het bij jullie thuis is. Dat is altijd nuttig om te weten. Zeker voor alle luisteraars van het programma BNR Zaken doen. Jos van Insinger Gillissen, tot volgende keer.
1: Dankjewel, Thomas.
0: Ik kijk nog even naar de stand van de beurs van de AEX in het bijzonder. En ik zie een bescheiden minnetje 16e van een procent. Die niet eens 0,16%, laat ik volledig blijven. Betekent 1081 punten. Zometeen meer, dat wil zeggen om 1 uur van onze beursnerd. Straks, de overheid zet nog altijd in op 100.000 nieuwe woningen per jaar. Kan Sweco daar een graantje van meepikken? Straks meer.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
6: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
10: Daar zit Sophie.
11: Hi.
10: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
11: Met Sophie.
10: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op 1 verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
12: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
13: onlineveilingmeester.nl.
10: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
14: In de Friday Move gaat het over tv.
15: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
14: Politiek.
16: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
14: En ik ben er ook.
15: Het is toch heerlijk.
14: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
17: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: BNR Verkeer.
18: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 115 kilometer file op de Nederlandse wegen. Het is onder andere druk aan de Duitse grens op de A12. Vanaf Zevenaar kun je 20 minuten extra rekenen door de Duitse grenscontroles. En ook op de A16 richting Rotterdam is veel verkeer tussen Rotterdam-Feyenoord en knooppunt Terbrechtseplein. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden op de A20 en je doet er 10 minuten langer over. De A50 Arnhem richting Os. Schade aan wegdek tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging. Je kunt ook omrijden. Doe dat dan via Arnhem over de A12, de A325 of de A15. De N50 Emmeloord richting Zwolle tot slot. Tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek is je vertraging 10 minuten. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A28 Assen richting Zwolle bij hectometerpaal 160,6. En de A58 Berg op Zoom richting Vlissingen bij 156,6.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
19: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Dierenbeschermers vinden de nieuwe regels over het mogen afschieten van wolven helemaal niks. Zo stapt in ieder geval de faunabescherming naar de rechter. Provincies mogen van tevoren al vergunningen voorbereiden voor het geval een wolf een mens aanvalt. Dan kan de wolf sneller worden doodgeschoten. De Kamer praat er in september pas over. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt omdat ze misschien plannen hadden voor een aanslag op hun school. Er stonden dreigende berichten op TikTok. In een chatgroep ging het bijvoorbeeld over brandstichting en een aanval met chemische stoffen. De school staat in Hasselt, ten westen van Maastricht. De politie heeft iemand aangehouden voor een steekpartij vannacht in Amsterdam. Er zou vooraf een vechtpartij zijn geweest tussen 15 tot 20 mensen. Daarbij trok iemand een mes. Het slachtoffer werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt getuigen en beelden. In delen van Oekraïne is de stroom uitgevallen na aanvallen door Rusland. Raketten en drones vlogen richting Kiev en zeker 11 mensen kwamen om het leven. President Zelensky zegt dat het lastig is om alle raketten tegen te houden. Hij roept NAVO-landen op meer afweerraketten te leveren. Deze week is een NAVO-top. Oud-FIFA-voorzitter Sepp Blatter is het niet eens met het intrekken van de schorsing van een Amerikaanse voetballer. Op X zegt hij dat voetbal nooit een speelbal mag worden van politieke machtspelletjes. De voetballer kreeg rood, maar de schorsing werd ingetrokken na een belletje van president Trump aan FIFA-voorzitter Infantino. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt met vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden wat meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in het zuiden. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Er zijn al tientallen miljarden nodig om de Nederlandse infrastructuur op orde te krijgen. En er moet flink worden gebouwd. Ook op plekken waar bodemdaling een serieus risico is. Hoe denken ze bij Sweco die problemen te lijf te kunnen gaan? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
11: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
20: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
11: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
21: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
0: Met meer dan 10 overnames in een paar jaar tijd groeit het architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco hard. Alleen in Nederland al. Die groei komt op een gunstig moment. Er moeten honderdduizenden woningen gebouwd worden. De staat van de Nederlandse infrastructuur is wel eens beter geweest en de kwaliteit van het grondwater is slecht. Zeker ook omdat er een nieuwe Europese richtlijn aankomt. Allemaal zaken waar Sweco op het eerste oog misschien wel een oplossing voor zou willen bieden. Lukt dat ook? Eugène Guter is de topman van Sweco in Nederland. Welkom.
2: Dankjewel, Thomas.
0: Je bent hier eerder geweest. En toen hebben we ook al moeten vaststellen, althans ik, dat jullie heel veel doen. Dat het lastig is om daar precies de vinger op te leggen. Hoe zou jij het heel kort samenvatten?
2: Samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen wij de duurzame steden en gemeenschappen van de toekomst.
0: En zien die er heel anders uit dan de gemeenschappen en de steden van dit moment?
2: In de pauze hadden we het even over de hitte. Ik denk inderdaad dat dat een aspect is dat we moeten, ja, daar moeten we mee aan de slag. Onder andere het vergroenen van steden zal een belangrijk agendapunt worden om goed met de hitte om te kunnen gaan. Dus ja, zeker, dan gaan dingen veranderen. Blijven voortgaan op dezelfde weg is en biedt niet de wenkende perspectieven waar we naar op zoek zijn.
0: Kun je misschien, om het te concretiseren, een paar projecten noemen waar jullie nu in opdracht voor klanten mee bezig zijn?
2: Ja, dat zijn dijkverzwaringsprojecten in het kader van de klimaatadaptatie. Het zijn bijvoorbeeld, wij werken samen met onze Belgische collega's aan de ringweg Antwerpen, waar iedereen en ook Nederlanders elk jaar in de file staan. Nou, over een tijd is dat niet meer zo.
0: Wacht even, dit moet je herhalen, want ik sta heel regelmatig in die file en ik heb het idee dat ik al jaren in die file sta. Nou, en jij belooft hier nu dat binnenkort, en wanneer is dat, verleden tijd is?
2: Ja, nou, over enige tijd.
0: Ah, ik ga over enige tijd.
2: Ik ik ga hier niet mijn handen aan branden. Maar Okay. Het is inderdaad een heel herkenbaar punt voor vele Nederlanders dat we daar in de file staan.
0: En wat doen jullie dan om dat te verhelpen?
2: Wij ontwerpen daar een hele nieuwe ringweg van Antwerpen. En wij helpen onze Belgische collega's die daar in de lead zijn om dat project te doen. En dat is wel een project dat duurt echt heel veel jaren. Maar dan
0: ik
2: staat
0: er ook
2: hier
0: een spectaculaire uitspraak te horen, maar inmiddels toch behoorlijk afgezwakt. In 2041 dan loopt het daar vlotjes door.
2: Het gaat binnenkort vlot doorlopen, Thomas. Okay. Wij werken ook aan water. Je had het zo even al aangekondigd. We hebben natuurlijk te maken met bronnen waar we het water uithalen. En dat water wordt vervuild. Daar zit PFAS in. We hebben te maken met droogte. En dat betekent dat we naar nieuwe bronnen moeten. En om een nieuwe bron aan te leggen, moet je ook de ruimte hebben om dat te doen. Dus wij kijken zo naar de ruimte, naar milieueffectrapportages. Hoe kunnen we dat inpassen in het landschap? Uiteindelijk om ervoor te zorgen dat we voldoende kwaliteit water hebben. Dus het gaat niet alleen om de zuivering, maar het hele proces.
0: Ik probeer de tel bij te houden, maar je hebt het al genoemd. De steden moeten vergroend worden. Je werkt aan de nieuwe ringweg in Antwerpen. Je had het net over dijken. Je hebt het over de watervoorziening van de toekomst. Ik heb wel eens begrepen, maar misschien kan iedereen er anders over denken, dat het goed is om je te specialiseren, om je toe te leggen op bepaalde zaken waarvan je weet, daar zijn wij absoluut de beste in.
2: Knap,
0: Zweek,
2: Thomas.
0: Zweek kiest voor een heel andere benadering. Hoe werkt dit?
2: Nou, knap, hè, Thomas, dat we ondanks de breedte van dit hele portfolio, dat we toch in staat zijn mooie resultaten neer te leggen. Wat je moet voorstellen is dat we inderdaad die volle breedte, dat we die aanvliegen, maar de kennis en kunde die we hebben, die leent zich er ook voor om die volle breedte in te zetten. Om daarop in te zetten. En zo zit het in elkaar, Thomas.
0: Nou, het zit ook zo in elkaar dat de familie steeds groter wordt, dat jullie bij de vleet bedrijven overnemen.
2: Ja, ik hoorde je bij de intro zeggen 10. We hebben er 14 bedrijven hebben we mogen acquireren de afgelopen 4,5 jaar. Ik was hier 4,5 jaar geleden ook. Toen hadden we de eerste overname gedaan van bureau Stedelijke Planning.
0: Ik zei meer dan 10. Dat klopt.
2: Je hebt gelijk, Thomas. Goed gecorrigeerd. Maar we hebben er 14 geacquireerd. En dat is dat die bedrijven het ook fijn vinden om zich bij ons aan te sluiten. Om meer waarde te creëren met onze missie. Onze missie is Transforming Society Together.
0: Jullie bellen niet, maar zij bellen jullie. Om erbij te mogen horen.
2: Wij kennen een gemengde salade, Thomas. Dus wij worden gebeld. En wij gaan zelf, dan ik in het bijzonder, koffie drinken. Om te kijken of wij de handen aan de ploeg kunnen slaan om meer waarde te creëren voor onze klanten.
0: Ken je ook geluiden van mensen die zeggen dat het wel erg veel wordt? Ik kwam wat artikelen tegen in vakmedia, onder andere van de architect. En daar vroegen ze zich hardop af, is dit nou de oplossing dat Sweco bureaus overneemt en steeds meer bureaus overneemt? Of is dit een probleem? Is het te veel van hetzelfde? Is er toch nog wel ruimte om het anders aan te vliegen? In België geldt volgens mij dezelfde discussie.
2: Ja.
0: Wanneer word je te groot?
2: Nou, kijk, vooral eerst is het denk ik belangrijk om met elkaar te delen dat het bij ons niet erom gaat om te groeien, maar dat wij beter willen worden, dat we meer waarde willen creëren. En bij gevolg zien wij kansen in de markt om bedrijven die iets heel moois kunnen, om die toe te voegen aan het portfolio, waardoor we meer waarde creëren. Dan krijgen we meer opdrachten en groei is het gevolg. Dus groei is niet ons doel.
0: Jullie hadden nog groter kunnen zijn, maar jullie hebben regelmatig nee gezegd.
2: Wij zeggen ook regelmatig nee als wij vinden dat die partij onvoldoende kan bijdragen aan onze ambitie om beter te worden. Misschien toch een vergelijk. Kijk, onze markt is nog steeds heel erg versmerst. Dus er zijn heel veel aanbieders.
0: Maar wel steeds minder, want er vallen steeds meer onder jullie vlag.
2: Dat klopt. Ik maak toch even een uitstapje naar onze broertjes en zusjes in Zweden. De Sweco Zweden, daar werken ongeveer 7000 mensen. En dat land heeft een inwoneraantal van 10,7 miljoen en wij zitten aan de 18 miljoen. Dus je kunt je voorstellen dat daar zie je al dat er veel minder spelers zijn. En ik denk ook dat onder invloed van allerlei zaken, onder andere ook goede mensen vinden, AI, dat echt wel thema's zijn die ertoe gaan leiden dat omvang gaat tellen.
0: Dus we moeten dat versnipperen, dat versmerste wat jij net noemde, moeten we niet zien als een teken van rijkdom, maar meer als iets wat je toch een beetje moet ordenen. En dan is het fijn als er een paar grotere bureaus zijn, zoals Sweco.
2: De vraagkant zien wij dat onze klanten, dat de kennis die in hoofden zit, dat die aan het verdampen is. En dat er steeds meer behoefte is aan integrale oplossingen. En dat vraagt ook partijen zoals wij, die in staat zijn om het probleem over de volle breedte aan te vliegen. Waardoor we op een hele doelmatige wijze de problemen waar klanten mee worstelen om die op te lossen.
0: Wat zegt dat eigenlijk, dat je de andere kant van de tafel blijkbaar steeds meer moet uitleggen hoe dingen kunnen of moeten? Als je zegt, de kennis verdampt daar. Dat is best zorgelijk, toch? Het is toch fijn als je ook te maken hebt met een vraagkant die ongeveer weet wat hij wil. Of iets meer dan ongeveer weet wat hij wil.
2: Dat is waar. Maar wij zien het ook echt al als onze taak om klanten daarbij te helpen. Dus ik zie dat niet zozeer als een probleem, maar als een prachtige kans. Indachtig onze missie Transforming Society Together. Om die klanten juist te helpen. Om ze guidance te geven in het ingewikkelde landschap.
0: Vind je dat een mooie slogan? Transforming Society Together?
2: Dat vind ik een hele mooie slogan.
0: Ik merk het.
2: Ja.
0: Ik denk, ja, dat kun je over alles zeggen.
2: Ik zeg het vooral in het kader van ons bedrijf. En dat is ook, als we ook kijken naar waarom mensen bij ons werken, is dat vooral omdat ze willen bijdragen aan die verduurzaming, aan schoon water, aan schone lucht, aan een woonplek voor mensen. En dat is wat mensen ook meestem tik. En daarom werken ze bij ons. Omdat dat heel fijn is om daaraan te kunnen en mogen bijdragen.
0: Nou, dus de mensen die bij Sweco werken, die willen graag bijdragen aan die maatschappelijke opgave, aan die problemen die er zijn. Maar als je nu kijkt naar zoiets als water en de waterkwaliteit, dan weten we volgens mij in Nederland al heel lang dat die kaderrichtlijn water eraan komt. Volgens mij is er vanuit Nederland ook echt actief gelobbyd om dat maar uit te stellen en uit te stellen. Nu wordt het op een gegeven moment 2027. Is al een paar jaar gezegd, dit wordt ons nieuwe stikstofdebakel. En als je dan nu die waterkwaliteit gaat meten, dan kom je tot de conclusie dat er nog steeds van alles mee aan de hand is.
2: Ja, ik denk dat dat ook wel iets is dat we de volle breedte in Nederland zien. En dat is dat we heel erg in het hier en nu leven en te weinig in het hier en dan. Ander voorbeeld is, om een klein uitstapje te maken, we hebben heel erg gestimuleerd dat mensen zonnepanelen op hun daken nemen. En nu hebben we een land met een van de hoogste dichtheden als het gaat om het produceren van groene stroom. En vervolgens kan de grid het niet aan en gaan mensen hun zonnepanelen afschakelen omdat ze anders een penalty moeten betalen. Water zou je ook zo kunnen zeggen. Wij zullen toch veel meer ook politici moeten opvoeden dat we met een langer termijn moeten gaan nadenken over hoe we dit land gaan inrichten en hoe we dat op een doelmatige wijze doen.
0: En dan die opvoedende taak, die komt van jullie of die komt van jullie klanten?
2: Ja, ik denk dat wij daar zeker een rol in vervullen. En ik vind het ook fijn dat we die rol kunnen en mogen vervullen. Zeker in de dialoog met onze klanten zullen wij daar inderdaad bij stilstaan.
0: Maar ons vorige gesprek ging ook uitvoerig over duurzaamheid. Want ik mag er maar aannemen dat dat voor Sweco meer is dan zomaar een reclamepraatje, want je haalt dat voortdurend aan. Ja. We zijn nu 4,5 jaar verder. Hè? We zijn dus ook echt dicht op die kaderrichtlijn water. Er is toevallig net vorige week dan wel een stikstofpakket door de Kamer besproken. Maar hebben we dan echt voortgang gemaakt? Als je zegt, wij moeten de politiek opvoeden, mensen moeten meer gaan nadenken over hier en dan. Waar zie je dat al terug?
2: Nou, dat zie ik nog eerlijk gezegd onvoldoende terug. En daar ligt nog absoluut een mogelijkheid voor ons om beter daaraan bij te dragen. Je noemt net stikstof. Ja, een prachtig voorbeeld, hè, waarin we 7 jaar geleden met pashouders echt een misser hebben gemaakt. En vervolgens 7 jaar lang het land op een stikstofslot hebben gehad. Nou, ook dat vind ik, hè, dat we de uitnodiging lichter om met elkaar in die dialoog te kijken naar veel meer naar het hier en dan vanuit het heden. En daarmee voorkomen we een hoop gedoe.
0: Ja, hier en dan betekent overigens dat er dan geen plek meer is voor sommige bedrijven.
2: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft zeker niet. Het is, je moet vooral goed nadenken waar het wel kan. Hè? Dus ik zou ook daartoe willen oproepen. Dat heb ik vorige keer ook toen ik hier te gast mocht zijn, Thomas. Hebben we daarbij stilgestaan. Dat het gaat wel uiteindelijk, dat moet de brandstof zijn van onze reis, om optimisme. We moeten wel door blijven gaan en uiteindelijk toewerken naar de wenkende perspectieven.
0: Ik geef je nu de gelegenheid om iets van dat optimisme te laten horen. Waar zie je dan wel die vooruitgang?
2: Nou, we gaan dit jaar de 100.000 woningen aantikken.
0: Ja, ik zag het.
2: Ja,
0: dit jaar wel, omdat er wat meer vergunningen zijn afgegeven de jaren hier aan voorafgaand. En dan wordt er door datzelfde instituut dat constateert wel gezegd, ja, geniet er maar even van, want die vergunningverlening die is inmiddels alweer een beetje in de slop geraakt. Die 100.000, niet iets om aan te wennen.
2: Nee. Dus dat is dan weer een teleurstellende mededeling.
0: Jammer.
2: Ja, dat is waar. We kunnen ook zien is ook onlangs door een grote bank vastgesteld dat er waarschijnlijk gebouwd wordt voor de behoeften die we vandaag hebben, niet voor de behoeften die we morgen hebben. Dus dat is ook niet echt fijn. We hebben vooral behoefte aan eensgezinswoningen en huizen voor oudere mensen. Ja, en als we dan nu heel veel eensgezinswoningen gaan bouwen, dan hebben we straks ook weer een challenge. Nou,
0: ik geloof nieuws van vandaag dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor de bouw van mensen die iets meer zorg nodig hebben. Er komt 400 miljoen voor beschikbaar. Dus dat zou dan kunnen betekenen dat er toch een beetje rekening wordt gehouden met een vergrijzende samenleving.
2: Ja, nou, dat is
0: ik probeer hier nu het optimisme een beetje levend te houden.
2: Fijn dat je me daarin ondersteunt en met deze goede, positieve berichten komt. Ja.
0: Nee. Ik ga jou graag een dilemma voorleggen. Als je dan wil kiezen, net als de vorige keer, dan mag je dat achteraf nuanceren.
1: Het dilemma.
0: Toen Rob Jetten over zijn 10 nieuwe steden begon, kon ik niet anders dan hard lachen. Of nee, dat doel van 10 nieuwe steden, dat is een mooi project en wij gaan daar volop aan bijdragen. Je mag het achteraf toelichten.
2: Wij gaan eraan bijdragen.
0: Michel Gruter van Sweco, daar leggen ze zich toe op architectuur en natuurlijk ook op het ingenieursadviestraject. 10 nieuwe steden, ik dacht in het kader van het optimisme, jij springt een gat in de lucht, je hoeft er geen seconde over te aarzelen, maar jij ziet ze niet meteen gebouwd worden?
2: Ik denk dat we vooral nog meer stil moeten staan. Dan refereer ik ook wat ik net zei over dat we nog meer moeten nadenken aan de voorkant van hoe dan en waar dan. En uiteindelijk dan in staat zijn. Kijk, ik hou er wel van deze ambitieuze uitspraken. Want dat wordt gekleurd door optimisme. En we moeten voort. Alleen dan moet je nog wel nadenken over hoe ga je dat doen. En dus ik heb net een voorbeeld gegeven waar het dan niet zo goed ging met de zonnepanelen. Dus we moeten wel nadenken over waar we dat kunnen doen. Nou, zoals je ook weet, hebben wij een bodemdalingskaart samen met Deltaris hebben wij ontwikkeld begin van dit jaar. En die geeft ook heel goed inzicht van waar dat zou kunnen. En dat is belangrijk, want je kunt wel roepen 10 steden, maar dan, ja, dan als het dan te lang ontbreekt aan concreetheid, dan wordt het met hoon weggelachen.
0: Ik heb dat kaartje met interesse gezien. En ik constateer dat het dus op heel veel plekken niet kan. Of althans niet zonder meer kan. Dat je toch moet denken aan manieren om op te hogen. En ook te weten dat dat ophogen dan op termijn ook echt iets voorstelt.
2: Ja, zeker. Dus wat we hebben blootgelegd is dat je kunt niet zomaar overal heel traditioneel bouwen met zandophoging. Je zult ook af en toe gebruik moeten maken van creatieve ideeën. Bijvoorbeeld op water bouwen. Het rapport geeft juist inzicht in hoe het wel kan. Alleen dat je je bouwvormen moet aanpassen aan de omstandigheden waar je mee wordt geconfronteerd. Natuurlijk kan dat betekenen dat dan de eenheid van een woonhuis duurder uitvalt aan de voorkant, maar uiteindelijk on the long run veel goedkoper uitpakt. Omdat je niet naderhand te maken krijgt met verzakte woningen of whatever.
0: Ja. In een vorig regeerakkoord stond heel duidelijk dat de bodem en het water sturend zouden zijn.
2: Ja.
0: In de nota ruimte staat dat ook nog altijd, dat het een richtinggevend principe is. Zo wordt dat dan genoemd. Onder andere de Unie van Waterschap heeft gezegd, ja, richtinggevend principe, dat moet je toch beter kunnen borgen.
2: Ja.
0: Vind jij dat het duidelijk genoeg is dat daar wordt gebouwd of daar iets wordt ondernomen waar water en bodem dat toelaten? Of moet dat toch nog wat duidelijker worden aangezet?
2: Nou ja, wat ik net zei over die bodemdalingskaart die we ontwikkeld hebben. Ja, die geeft houvast. Die biedt duidelijkheid voor gemeenten, voor ontwikkelaars, voor waterschappen waar wel en onder welke condities je kunt bouwen. Laat dat een eerste belangrijke stap voorwaarts zijn die houvast biedt hoe we dit gaan klaren.
0: Ja, dus dan wordt er gebouwd. Ik kwam ook nog een ander rapport tegen. Ik heb hem zelf even gesproken. De Rijksbouwmeester, daar hebben ze vorige week een rapport naar buiten gebracht. Met als een van de conclusies, goed ontworpen gebouwen en openbare ruimte blijven langer staan en voegen gebruikers en vastgoedwaarde toe. Geef schoonheid opnieuw zeggingskracht als publieke waarde vanuit ontwerpkracht, experiment, vakmanschap en verbonden met innovatie vanuit duurzaamheid. Nou, dan komen natuurlijk een paar termen terug die jij ook graag in de mond neemt, maar Die 100.000 woningen, gaat het dan ook nog wel voldoende over of dat kwalitatief in orde is, of dat er een beetje goed uitziet? Want de Rijksbouwmeester zegt, dat is niet zomaar iets voor erbij. Nee. Dat is een voorwaarde.
2: Nee, maar dat is het heel terecht punt. Ik denk dat schoonheid, esthetiek is ook een onderdeel van duurzaamheid wat mij betreft. Want een heel mooi en gaaf gebouw, dat blijft langer staan. Daar kunnen we langer gebruik van maken. En dat is heel duurzaam.
0: Geef eens een voorbeeld van een gebouw waarvan jij denkt, jeetje, fantastisch.
2: Jeetje, Thomas, er zijn zoveel hele mooie gebouwen.
0: Nou, dan geef ik je wat langer. Neem maar gewoon het eerste wat in je opkomt.
2: Nou, wat ik een heel mooi gebouw vind, is het Kraanspoorgebouw in Amsterdam. Daar hebben wij ook kantoor. En dat vind ik een prachtig mooi gebouw. Dat een gebouw was met een hele andere bestemming. En dat omgeturnd is naar een kantoorgebouw. Dat vind ik een prachtig gebouw.
0: En wat is daar mooi aan?
2: Ja, het is niet een eenheidsworst. Het is gaaf omdat het boven het water hangt. Het geeft een extra dynamiek. De mensen van onze collega's, mijn collega's die daar werken, zijn er trots op dat ze daar werken. Omdat ze het gewoon gaaf vinden om daar te werken. Nou, dat zegt wel heel veel.
0: En dat is er over 50 jaar nog, sterker nog. Dat zou er over 100 jaar nog kunnen zijn.
2: Ja, wat mij betreft wel, natuurlijk. Maar je moet het natuurlijk in de loop der jaren wel aanpassen. Hè. Dat moet je blijven onderhouden, ja.
0: Maar als je wil dat er op een goede manier 100.000 woningen per jaar gebouwd worden, nog even afgezien van de vraag of dat echt nodig is als je de doorstroming op de woningmarkt anders organiseert, dan moet je ook nadenken over hele andere dingen die misschien buiten jouw scope gaan. Maar fiscale prikkels, hè, hoe zorg je ervoor dat de mensen die de hoogste nood hebben ook daadwerkelijk aan een huis kunnen komen? Hoe zorg je ervoor dat de grondpolitiek anders of misschien eerlijker in elkaar zit? Zijn dat zaken waar Sweco zich ook tegenaan bemoeit of niet?
2: Nou ja, indirect. Kijk, wij zijn lid van de brancheorganisatie NL Ingenieurs. En dat is een vereniging die ook in de lobby bij de overheid zit om dit soort onderwerpen te adresseren. Dat zijn lange termijn trajecten. Ik zie je erbij lachen. Maar ja, elke reis begint met het zetten van de eerste stap, Thomas.
0: Ja, als we toch op reis gaan, de Nederlandse infrastructuur. Ja. Daar gaat het veel over. Het gaat over dingen die nieuw gebouwd moeten worden, maar het gaat ook over onderhoud van infrastructuur die zo ongeveer aan het einde van zijn Latijn is. En we hebben heel veel gebouwd zo ongeveer, wat is het, 60, 70, 80 jaar geleden. Dus er komt nu een enorme vervangingsoperatie aan. Hoe gaat Sweco daar zo'n rol pakken?
2: Nou, uiteraard door bij te dragen om ervoor te zorgen dat die infrastructuur beantwoordt aan de voorwaarden die we nodig hebben om een welvarende, bloeiende economie te hebben. Kijk, ik lees veel in de kranten dat het heel veel kost, dat is zo. Maar ik denk dat het al begint om na te denken en het een anders te framen. Ik denk dat we eerder moeten praten over investeringen dan over kosten. Het geld moet er wel zijn, dat is volstrekt helder. Maar een goede infrastructuur, en laten we ook wel zijn, we hebben in Nederland een topinfrastructuur.
0: Nog wel,
2: jazeker. Als we ons vergelijken met heel veel andere landen, staat het er goed voor. Als we het alleen zo willen houden, zullen we moeten blijven investeren om onze economie goed te accommoderen. En een goede economie creëert ruimte om ook alle andere dingen die belangrijk zijn om die te doen.
0: Ja, nou sprak ik een tijdje terug met iemand van Bouw in Nederland en die zei, ik zeg dit nooit, want je kunt het maar één keer zeggen, maar er zijn bepaalde trajecten waarvan ik denk de veiligheid van degene die daar overheen komt, degene die daar gebruik van maakt, komt nu in het geding. Dus als jij zegt we hebben een topinfrastructuur, dan neem je er niks van terug?
2: Ik neem daar niks van terug, omdat ik zei dat dat relatief was.
0: Net zo relatief als de file bij Antwerpen.
2: Ja. En dat betekent dat we wel degelijk nu aan de slag moeten om die infrastructuur aan te pakken. Ik zou er graag een lans voor willen breken dat we op het goede niveau komen en dat we ook een goede infrastructuur hebben, omdat die voorwaardelijk is voor een bloeiende economie.
0: Als jij nu toch een blik in de toekomst mag werpen, waar denk je dan dat Sweco zich de komende jaren vooral druk mee houdt? Want we hebben nu zo ongeveer de hele wereld besproken. Ja. Jullie kunnen dus ook veel, want jullie hebben allemaal specialisten in huis, dus de hele keten kan bediend worden. Maar water, infrastructuur, dijken, vergroening van steden.
2: Als jij nu energietransitie.
0: Pardon, de energietransitie. Ja. Het is lastig om volledig te zijn. Waar gaat het gebeuren?
2: Nou, eigenlijk alle punten die je benoemd hebt. Maar ik denk dat vooral de energietransitie en ook de... Kijk, je moet je voorstellen, wij werken ook heel veel voor partijen als GasUnie en Tennet. Onder andere even toelichten op Tenet. Er is geen transitie zonder transmissie. Dus wij moeten heel hard werken voor, en wij doen dat met veel liefde en overgave voor Tenet, om ervoor te zorgen dat die transmissielijnen er komen. Zo werken we ook voor GasUnie. Om mee te helpen om het transportleidingennetwerk gereed te maken voor het transport van andere zaken dan aardgas. Dus je kunt je voorstellen dat energietransitie voor ons een van de grote thema's is waar wij aan werken. Maar ook alle andere thema's die je zo even noemde, ook de woningbouw en dat soort aspecten, staan allemaal bij ons op de agenda.
0: En wanneer is het dan wat jou betreft geslaagd?
2: Het is nooit klaar, dat even vooropstellend. Het is geslaagd. Ik denk als wij momentum kunnen creëren en ervoor kunnen zorgen dat we de problemen waar we nu mee zitten, omdat we in het verleden onvoldoende alert zijn geweest, zoals de netcongestie, dat we die opgelost krijgen.
0: Maar goed, netbeheerders, Tenet, de miljarden vliegen om de oren. Het geld is er de komende jaren wel voor gereserveerd.
2: Ja, ja.
0: En dat, toch denk je, we moeten momentum houden? Je hebt het momentum, toch?
2: We hebben momentum, maar ik denk wel dat we meer momentum moeten creëren. En dat zit onder andere toch in hoe kunnen we doelmatiger met elkaar werken en doorlooptijden verkorten. Om uiteindelijk de vruchten te plukken van de voordelen die deze infrastructuur aan ons allen biedt.
0: Eugène Guter was hier, de topman van Sweco in Nederland. Dank voor je komst.
2: Graag gedaan, Thomas.
0: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Matthijs de Wit. Hij is de managing partner bij Nibuion. Dat is een durfkapitaalinvesteerder. Zij stappen in de eerste fase van start-up. Als er nog een hoop mis kan gaan, maar er ook een enorme groei gerealiseerd kan worden. Je kunt je abonneren op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen. Nederlandse beleggers maken zich steeds meer zorgen over de hoge waarderingen van hun AI-aandelen. Straks meer in BNR Zaken doen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
22: BNR Business Beats.
5: Met de beste pop, funk en soul.
22: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
23: Oh god damn, you got me in love.
22: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
24: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
25: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
24: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
26: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
27: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
28: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
29: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
30: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
31: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
32: In de BNR-app.
0: Buitenlandse bedrijven mijden Nederland door dreigende netcongestie. De ANVR waarschuwt Nederlandse vakantiegangers voor Franse bosbranden. En China vuurt een strategische raket af vanuit een onderzeeboot. Buurlanden spreken van een destabiliserend signaal. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dan naar de ANWB naar Rijn Baardman. Staat er nog file?
6: Ja, er staat file, 120 kilometer in totaal. Het is onder andere druk op de A20 richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein zijn ze aan de weg bezig. En tussen Nieuwerkerk en het knooppunt doe je er 10 minuten langer over. Ook op de A50 is het druk richting Os. Tussen knooppunt Grijshoort en knooppunt Valburg is er schade aan de weg. Daarom geldt er een andere snelheidslimiet. Je kunt ook omrijden, want je hebt 15 minuten vertraging. Doe dat dan via Arnhem over de A12, de A325 en de A15. De A67, België richting Eindhoven. Er is een ongeluk gebeurd tussen Eersel en knooppunt De Hocht. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En tot slot de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot. 3 kilometer met een half uur vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Almere richting Utrecht bij 112,4. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,9.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt, betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. 6 jongeren in België zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen op hun school in Hasselt. In een chatgroep op TikTok hadden ze het onder meer over een aanval met chemische stoffen en brandstichting. De directie deed aangifte en internetproviders hielpen de politie bij het opsporen van de anonieme chatters. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En tot zover het ANP nieuws.
0: Beleggers blijven enthousiast over AI-aandelen, maar ze beginnen ook een beetje last te krijgen van hoogtevrees. Straks meer in BNR Zaken doen.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
29: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
30: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
31: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
10: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Anderen volgen? Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met onze expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die passen bij jouw visie. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
14: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
15: In de BNR-app.
14: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
15: Download de BNR-app.
14: En blijf scherp.
15: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Laatste half uur van BNR Zaken doen. En wat is er op dit tijdstip mooier dan een analyse van de financiële markten?
15: Beursnerd.
0: Gelukkig is onze beursnerd aangeschoven, BNR-redacteur Nienke Warmerdam. Nienke, goedemiddag.
16: Goedemiddag.
0: Met natuurlijk allereerst de stand van de AEX.
16: Ja, de AEX staat iets in de min op 1082 punten. De grootste stijgers dat zijn Prosus met 3,6% en Relics met 2,5%. Chipmachinemakers die leveren flink in. Grootste dalers dat zijn Besi met 6,6% en ASM met 3,3%. ING die staat bovendien op 0,7% in de plus. En die noem ik omdat ING Groep vandaag heeft aangekondigd een belang te nemen van 40% in de Spaanse vermogensbeheerder Singular Bank. Naar eigen zeg wil ING de beste Europese bank worden. En volgens ING-CEO Steven van Rijswijk is deze overname dan ook een logische volgende stap, waarmee ze, quote, de groei willen versnellen, hun impact willen vergroten en waarde willen leveren. Nou, hoeveel ING precies heeft neergelegd voor deze overname, dat weten we niet. Dat maakt de bank namelijk niet bekend. Wat we wel weten is dat ING dit belang van 40% overneemt van Warburg Pincus. Dat is een Amerikaanse investeringsmaatschappij die nu meer dan 90% van Singular in handen heeft.
0: En geen totale verrassing.
16: Nee, eigenlijk niet, want de afgelopen maanden waren er namelijk al berichten in Spaanse media dat aan zo'n transactie werd gewerkt door een Nederlandse bank. En eerder lanceerde ING ook nog een eigen aanbod van vermogensbeheer. De bank vindt dat dit belang een goede aanvulling is daarop. En ING zit trouwens al best wel een tijdje in Spanje, meer dan 25 jaar. En het bedient daar 4,6 miljoen klanten. Nou,
0: serieus aantal. We gaan nog even naar wat jou verder is opgevallen als beursnerd van dienst vandaag, namelijk...
16: Ja, dat beleggers in Nederland en België zich eigenlijk steeds meer zorgen maken over de hoge waarderingen van AI-aandelen. Dat blijkt uit onderzoek van online broker Lynx. Beleggers die blijven wel optimistisch over kunstmatige intelligentie, maar meer dan 70% van de ondervraagden vindt dat de koers van AI-aandelen wel heel hoog zijn opgelopen. En dat hebben we afgelopen maanden ook wel teruggezien, zegt Justin Blekemolen, beleggingsspecialist bij Lynx.
1: Ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar Big Tech, daar wordt al getwijfeld aan die investeringen. Dat zie je de afgelopen maanden terug in de koersen die wat onder druk staan. Mm-hmm. Maar de chipmakers, die verdienen nu bakken met geld. Koers van Micron Technology, ASML, Samsung, noem maar op, die blijven maar stijgen.
16: Ja, en wat ook wel opvallend is, vond ik, is dat Amerika voor beleggers echt aantrekkelijk blijft. Daar zijn wel wat verschillende redenen voor. Zo hebben Amerikaanse aandelen een dominante positie in AI en technologie, volgens het onderzoek. Beleggers waarderen de sterke winstgroei en innovatiekracht. Maar ook hier zijn beleggers bang voor te hoge waarderingen. Ongeveer een derde van de respondenten heeft hun blootstelling aan Amerikaanse aandelen namelijk verlaagd.
0: Dan hebben we Amerika gehad. Hoe zit het dan in Europa?
16: Ja, als we kijken naar Europese aandelen, dan zien we dat 26% van de ondervraagden dus hun blootstelling aan Europese aandelen juist heeft verhoogd. Betekent overigens niet dat iedereen euforisch is over Europa. Belangrijkste reden om minder of helemaal niet in Amerikaanse aandelen te beleggen zijn hoge waarderingen, angst voor een AI-bubbel en het verminderen van het concentratierisico in big tech.
0: Dus het is meer de angst voor Amerika, precies, dan het enthousiasme over Europa.
16: Ja.
0: Zijn er nog agendapunten voor vandaag? Dingen die we maar het beste in de gaten kunnen houden?
16: Ja, wat we in de gaten kunnen houden is dat er vandaag twee Amerikaanse inkoopmanagers indices voor de dienstensector komen. Een van ISM en een van S&P Global. S&P die publiceerde eerder al een raming en de groei lijkt te versnellen. Als we iets verder vooruitkijken, het cijferseizoen begint binnenkort volgende week. In Nederland trapt ASML het af volgende week woensdag.
0: Volgende week woensdag? Nou, je neemt je baan serieus,
16: ja,
0: als beursnerd.
16: Ja, ik kijk vooruit, hoor. Ja.
0: Nienke Warmerdam was hier, mijn collega BNR-redacteur. Dankjewel.
2: Beursnerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
0: Wil je meer nieuws en inzichten over de financiële markten? Abonneer je gerust op de podcast Beursnerd. Daar vind je alle afleveringen.
3: Macro met Mujagic.
0: Het laatste macro-economische nieuws vandaag toegelicht door Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
4: Goedemiddag, Thomas.
0: En we trappen de week af met de yen. En die yen die kan wel een duwtje in de rug gebruiken.
4: Nou, die is in bijna 40 jaar lang niet zo zwak geweest ten opzichte van de VS, van de Amerikaanse dollar. In de komende 7, 8 minuten gaat de luisteraar heel vaak in bijna 40 jaar of in ruim 30 jaar horen. Alvast een waarschuwing. Yen, dat die zo zwak is, dat komt niet uit de lucht vallen. Japan heeft voor het eerst in, daar gaan we, ruim 30 jaar... te maken met serieuze inflatie. Inflatie die ook niet weg-ebt.
0: Serieuze inflatie, dat is zelfs nu buiten de Japanse context gerekend. Het gaat namelijk over wat voor percentage?
4: Wij zitten nu onder de 2% daar. Dan zou je in het Westen zeggen, nou,
0: keurig.
4: Maar in Japan is het ongekend, want daar hebben we generaties na gehad. Ook generaties studenten die hun opleiding hebben afgerond. Die kennen geen andere omgeving dan dat er geen inflatie is. Die kenden geen andere omgeving dan dat de rente op 0% lag. En het zijn niet alleen die generatie, opeenvolgende generaties studenten-economie in Japan, maar gewoon in het land zelf. Dus ook inclusief mensen die werken bij de Centrale Bank van Japan. Die maken nu voor het eerst in 30, 40 jaar mee, ja, wat in dat land bijna ongekend was. Namelijk dat je een gevecht moet gaan voeren tegen inflatie.
0: Die moeten de botte bel gaan hanteren.
4: En dat betekent dat de rente omhoog moet. Dus de Japanse Centrale Bank is daar wel mee gestart. Maar het gaat allemaal niet van harte. Het gaat heel langzaam. Omdat het heel moeilijk is om uit een omgeving van 30 jaar 0% rente de rente te gaan verhogen.
0: Maar dus mag ik dan ook eventjes een steentje bijdragen? Voor het eerst in meer dan 30 jaar tijd. Dus 1%, toch? Die rente?
4: Ja, zeker. Ja. Maar dat is... Het gaat niet zozeer om het niveau. Kijk, als je 30 jaar lang de rente op 0% hebt, dan ben je al heel snel op historisch nieuw hoogtepunt. Want als je van 0 begint, kan de rente alleen maar omhoog. Maar de juiste vergelijking hier is de mate van renteverhoging, is de snelheid van renteverhogingen voldoende om dat gevaar waar Japan nu dus mee te maken heeft, namelijk die hoge inflatie, om die aan te pakken. En de conclusie is, nou, met 1% ga je de oorlog niet winnen. Het is te weinig, het is te laat. Dat heeft zijn weerslag onder andere in de waarde van je munt. Want als de koopkracht van in dit geval yen uitgehold wordt, omdat jij als centrale bank de inflatie niet aanpakt, ja, dat is nooit goed nieuws voor welke munt dan ook. En dus ook niet voor Japanse.
0: En dat heeft dus te maken met de vraag of je in de pas blijft lopen van andere centrale banken die steviger durven op te treden.
4: Ja, maar in Japan leidt dit weer tot een eigen dynamiek als het ware. Als je dus die inflatie te laks aanpakt, wat de Centrale Bank van Japan doet, met alle gevolgen voor de waarde van de yen. Ja, de daling van de yen betekent dat vanuit die hoek de inflatie weer aangewakkerd wordt. Dus het is niet alleen zo dat je de oorlog niet wint, maar je tegenstander wordt ook nog sterker gemaakt daardoor. De Japanse Centrale Bank moet simpelweg meer haar best gaan doen om de inflatie aan te pakken. Maar ja, de centrale bank heeft hoofdkantoor in de Japanse hoofdstad Tokio. En daar zetelt ook de Japanse regering. En die begint nu al te roepen tegen de centrale bank, doe dat nou niet heel snel, of doe dat het liefst niet. Want die hogere rente, ja, we weten niet hoe de Japanse economie daarop
0: gaat
4: reageren.
0: Hebben ze daar niet ook geprobeerd om te interveneren? Dus door, wat was het ook weer, buitenlandse reserves te verkopen en dan de yen te kopen en zo te stutten?
4: Als je naar de historie van valuta-interventies kijkt, dan zul je heel snel zien dat die kortstondig enig effect kunnen hebben, maar langdurig niet. Dus het is gewoon weggegooid geld wat ze doen. Zolang je dit, want dit is de kern van het probleem. Je pakt de inflatie niet aan en dan gaat de yen omlaag. En dan kun je gaan interveneren op de valutamarkt. En dat zal gedurende een week wel helpen. Maar daarna gaat het weer gewoon dezelfde weg als het daarvoor.
0: Ze gaan die inflatie toch aanpakken. Ik begrijp dat sommige dingen 20%, 30%, 40% duurder waren.
4: Dat is wat ik net zeg. De Japanse centrale bank is te laconiek daarmee. Dus gaat niet van harte. Nu krijgen de Japanse regering die ook nog zegt, doe dat nou niet, die rente verhogen. Nou, daar zit een les opgesloten voor het Westen. Want de redenering gaat de rente niet verhogen, omdat onze economie het niet aan kan. Ja, dat oogt wel ergens op te slaan, maar slaat eigenlijk nergens op. Want als je de inflatie niet aanpakt met renteverhogingen, wat gebeurt er dan? Daar heeft Japan nu ook weer te maken, weer. Voor het eerst in ruim 30 jaar tijd is de Japanse 10-jaars rente 2,8%. Dat zijn ongekende percentages aan het hoogste niveau in ruim 30
0: jaar
4: tijd.
0: Best leuk om in te stappen dan.
4: Ja, nou ja. De les voor ons is het niet aanpakken van inflatie door rente niet te verhogen. Het is een illusie dat je daarmee je economie beschermt. Je richt er alleen maar langdurige schade aan de economie aan, omdat de lange termijn rentes gaan oplopen. Want de beleggers op de kapitaalmarkt zeggen, je pakt de inflatie niet aan. Nou, dan ga ik meer rente vragen als ik een geldlening aanga voor de komende 15 of 15 jaar. Het gevolg hiervan is dat grote Japanse beleggers die, daar gaan we weer, afgelopen 30, 40 jaar een heleboel geld belegd hebben buiten Japan, in de VS, in de eurozone, vaak in staatsobligaties van die landen, die kunnen nu voor het eerst in decennia keurig rendement halen door te beleggen in hun eigen land. En wij, het gevaar voor de rest van de wereld is, als dat op grotere schaal gaat gebeuren, want het gebeurt al, maar als het echt op grotere schaal gaat gebeuren, dan vloeit er heel veel geld vanuit Amerika en Europa richting Japan. Ja, en dan zou dat zomaar gevolgen voor onze financiële markt kunnen hebben. Ja. En ook gevolgen voor de nieuwe baas van de Fed. Want een van de dingen die hij wil doen, is, hij wil de balans van de Fed sterk gaan reduceren. Nou, in de boeken van de Fed vinden we heel veel Amerikaanse staatsobligaties. Nou, stel dat Japanse beleggers minder Amerikaanse staatsobligaties gaan kopen, CQ gaan verkopen wat ze nu hebben, en andere grote kopers laten het ook afweten, ja, dan wordt het heel moeilijk voor de Fed om in die omgeving te zeggen, wij gaan ook nog eens verkopen om de balans te reduceren.
0: Okay, dus de eerste die moet gaan optreden is toch de Bank of Japan. Want je hebt een aantal lessen genoemd, die Zeker. Kun je nu dus ook trekken. En dat betekent, alle hens aan dek, Bank of Japan, kom in actie.
4: En voor ons is het belangrijk om in de gaten te houden wat ze daardoor en of ze gaan optreden. Want als ze niet optreden, kan dat grote gevolgen voor ons hebben hier.
0: Edin, dankjewel en tot later deze week.
5: Blik op de wereld.
0: Blik op de wereld, die is er ook iedere dag. En die komt vandaag van Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Patrick, goedemiddag.
11: Goedemiddag, Thomas.
0: Ik lees hier net een binnengekomen bericht. Misschien overval ik je ermee, maar ik weet dat ik aan jou bijna alles kan vragen. Hamas ontbindt eigen bestuursorgaan in de Gazastrook. Persalarm. Stelt dat wat voor of niet?
11: Daar overval je me inderdaad. Dat is altijd maar de vraag van wie is dat bericht afkomstig? Is die bron betrouwbaar? We weten wel dat er weinig voortgang is. Dat hele mooie Trump-plan over de Gaza en de Peace Board. Ze moeten eerst maar eens zien en even goed analyseren wat hier aan de hand is.
0: We gaan naar een onderwerp dat jij heel erg goed hebt geanalyseerd. En je zou denken dat het International Institute for Strategic Studies dat ook gedaan heeft. Ze hebben onderzoek naar buiten gebracht over drones. Ook de drones die vorig jaar boven vliegbasis Volkel zijn gesignaleerd. En hun conclusie is, ja, die zouden het hebben onderzoek naar buiten gebracht over drones. Ook de drones die vorig jaar

0: denktank, toonaangevende denktank, slaat hij toch wel een beetje de plank mis wat mij betreft. Ze correleren de aanwezigheid van Russische schaduwvlootschepen in de buurt van Europa met een heleboel van die meldingen, we hebben drones gezien. Nou, als je dan de bronnenlijst ook gaat bekijken die IISS heeft gebruikt, dan zie je dat er eigenlijk alleen maar bronnen zijn van ja, rond die tijd en kort na die tijd. We weten dat daarna nog veel meer onderzoek is gedaan, met name onderzoeksjournalisten. Die zijn daar dieper ingedoken, onder andere Trouw. Die heeft een heleboel van die drone sightings, laat ik ze zo maar even noemen, die meldingen kunnen ontkrachten. Maar ook ons eigen Media Logica. Overigens, die uitzending die ze hebben gemaakt, daar heb ik aan meegewerkt. Ik zal even onbeschaamd reclame voor mezelf maken. Die komt 1 september op de tv. Maar die staat ook al op YouTube en op NPO Start. Media Logica, de drone show. Maar ook het Deense DK en ook het Belgische Pano, die zijn daar ingedoken. En die komen tot een onthutsende conclusie. Er zijn weer meldingen geweest, maar echte drones hebben we nooit kunnen aantreffen. Dat heeft een aantal redenen. We hadden geen goede apparatuur, maar er is ook nooit iets neergeschoten. Er is nooit een resten zijn er gevonden. En wat IISS nu doet, is ja, al die meldingen correleren aan die schepen en zeggen van ja, dat komt aardig overeen. En daar gebruiken ze eigenlijk meldingen voor die inmiddels al ontkracht zijn. En niet alleen maar door die onderzoeksinstellingen, maar ook door de officiële instanties in de desbetreffende landen. Zo hebben ze het over het Lakenheath-incident. Dat was een helikopter die dacht dat hij een near-miss had met een drone. Maar dat bleek een Amerikaanse F-15 te zijn. Een jachtvliegtuig is dat. Die op Lakenheath is gestationeerd. De Brusselse dronemelding, dat was achteraf een zwarte politiehelikopter. Ook in de buurt van Kopenhagen, daar was uiteindelijk helemaal geen drone. En zo.
1: Maar wordt dit dan willens en wetens genegeerd? Want dit komt neer op, hè? Jij zegt het zelf, het is een gerespecteerd instituut op bronnenwerk natuurlijk.
0: Ja, nou ja, ik weet niet goed wat er aan de hand is, maar ik vind het een beetje een broddelwerk, ja, als ik het zo mag uitroepen. Ja, omdat ze de nieuwste gegevens niet hebben meegeteld. En bovendien, dan hebben ze het over Volkel. Daar was aanvankelijk een melding dat daar kleine hobbydrones waren. Ja, kleine hobbydrones kunnen geen 200 kilometer over ons eigen land vliegen als ze vanuit zo'n schip zijn gelanceerd. Later was de melding dat het wel 10 grote drones waren die informatie vlogen. Nou, die kunnen wel die afstand afleggen, maar 10 grote drones informatie ongezien over 200 kilometer Nederland. En datzelfde geldt ook voor Kleine Breugel in België, maar ook zelfs Ramstein. En dan heb je het over 400 kilometer over zee. Ja, weet je, het is gewoon ondenkbaar dat dat zomaar zou gebeuren. Dus al de meldingen worden geïnterpreteerd als zijnde er waren drones en er waren schepen in de buurt en ook een Duitse groep journalistieke studentenjournalistiek moet ik zeggen. Die hebben ook een leuk artikel geschreven. Is ook volgens mij, hebben een prijs gekregen. We droned them back. Dus we hebben ze teruggedroond. Die zijn ook uiteindelijk naar Frankrijk gereden met een eigen drone en hebben boven een van die schaduwvlootschepen gevlogen. Daar troffen zij geen drone aan. En ook die schepen zelf zijn al aangehouden en onderzocht. Daar is ook nooit enig bewijs geleverd dat die een installatie aan boord zouden hebben of dat die dat van daaruit drones aangestuurd zouden kunnen worden. Dat kan je natuurlijk allemaal overboord gooien, maar voorlopig is er dus geen enkel hard bewijs dat er ook drones waren. Maar ISS vertelt, er waren drones, die schepen waren daar, dus 1 en 1 is 2... De schepen waren verantwoordelijk.
1: Maar toch nog even concluderend, want dit zou kunnen leiden naar een slotsom die onomstotelijk zou kunnen aangeven dat je moet investeren in de detectie van drones, het signaleren van drones. Moeten we daar dan ook geen stap zetten?
0: Absoluut, absoluut Thomas. Dat is dan ook gebeurd. Er zijn ook een heleboel antidrone of drone-detectieapparatuur is gekocht. Antidroonmiddelen zijn ook aangeschaft, met grote spoed zelfs. En ook ons eigen HCSS heeft ook een mooi rapport gemaakt eigenlijk van wat zou je er tegen kunnen doen als die drones er nou echt zijn. Dat is de zogenaamde 4D-strategie, deny. Dus zorg dat de Russen dat niet meer gaan doen. Dus blijf ook steun aan Oekraïne geven om te zorgen dat die Russen geen drones kunnen lanceren richting ons, disrupt, zorg ervoor dat de geldstromen ophouden, ga cyberaanvallen doen op de Russen, zodat die drones niet kunnen gaan laten vliegen. Degrade, nou, zorg ervoor dat met sancties ook de drones niet meer gemaakt kunnen worden, maar blijf ook de steun van Oekraïne in stand houden. En ga hem zelfs verhogen iedere keer nadat je een droneaanval krijgt. En dat hoort ook bij de deter. Gaat dan ook het afschrikken door de strategische communicatie daarom te doen. Zorg dat je een antwoord klaar hebt als het weer gebeurt. En zeg ook van, dit is de volgende stap. Doe het nog een keer en we geven jullie een klap.

0: Nou, die 4D-strategie die kan ook heel erg goed helpen om die drone scare, om de drone aanvallen, als die er al zijn geweest, om die ook tegen te gaan.
1: Patrick Bolder van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel. Lisbeth Staats is hier en Nina van der Dungen.
2: Hallo. Hey,
1: presenteren met z'n tweeën als ik goed ben geïnformeerd. En dat is meestal zo. De avondspits.
2: Ja, zeker.
1: Om 4 uur begint het allemaal weer.
2: Ja.
1: Met zo, Nina, ik zie ook echt dat jij er zin in hebt.
2: Ja, ik heb Lisbeth, er heel veel zin in.
1: Natuurlijk ook. Maar wat is het verhaal waarvan je nu al denkt, ja, daar zet ik mijn tanden in.
2: Ik moet oprecht eerlijk zeggen, want wel, ik had een beetje vanochtend het gevoel van, gaan we de komkommertijd in? Is er nou echt een belangrijk breaking news? We hebben echt een hele nieuwsrijke, leuke show voor de boeg.
3: Zeker.
2: Met inderdaad hele belangrijke dingen. Bijvoorbeeld als je gisteren ook kijkt naar Tilburg, wat ineens 20 minuten geen stroom had. 18.000 huishoudens. Dan denk je, nou, dat is toch niet zo erg. Nou, dit kan natuurlijk het begin zijn van echt een soort domino-effect, dat we dit veel vaker mee gaan maken. Op een random zondagochtend, dat je ineens zonder stroom zit. En misschien dan niet 20 minuten, maar veel langer. Dus wij proberen nu contact te krijgen met de gemeente Tilburg, met de netbeheerder, met een expert. Hoe kan dit nou? En hoe kun je dit voorkomen? En waarom ligt dat recht eigenlijk bij de netbeheerder om dan zo even de stekker eruit te trekken?
3: We moeten het natuurlijk hebben over die Amerikaanse rode kaart. En de rol van Infantino, die nu toch kijkt of die rode kaart van die Amerikaanse spits niet ingetrokken kan worden. Onder druk van de politiek, leest Donald Trump.
1: Ja, want die heeft op Truth Social laten weten dat hij het erg waardeert dat de FIFA dit nu heeft gedaan, hè, die rode kaart ingetrokken. Maar vannacht België mag in beroep.
3: Precies, België is in beroep. En vannacht de match. En daar gaan we hopelijk ook nog even met een Vlaamse collega over spreken. Een journalist van de VRT, om te horen hoe het daar leeft.
1: De woede.
3: Ja, de woede. De regels veranderen tijdens het spel.
2: Dan hebben we nog twee hele leuke dingen, even noemen. Als je een tweede taal leert, dan is je brein 13 jaar jonger aan het worden.
1: Tijdens het leren?
2: Ja, tijdens het leren. Door het leerproces, als jij een tweede taal leert, dan gaat jouw brein 13 jaar verjongen. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk.
3: Ja, of je stelt de veroudering uit.
2: Ja, dat zou ook. Dat is minder leuk eigenlijk. Nou ja, trouwens ook fijn op zich. Hè. Ja. Allebei goed nieuws.
1: Waar gaat je voorkeur naar uit?
2: Wat, tweede taal? De Frans, hè, natuurlijk. Hè.
1: Oh ja, ja. Ja.
2: En, ik ben iedere dag aan Duolingo.
1: Oh, maar dat schiet behoorlijk op. Duolingo is de manier om een taal onder de knie te krijgen.
2: Gamification, zeker. En nog één ander leuk dingetje.
3: Ook met het nummer 13.
2: Ja, hoeveel vakantie hebben we nou nodig?
3: 13,7 dagen voordat we echt ontspannen en ons brein tot rust komt. Toen dacht ik, dan hebben die Amerikanen het toch niet zo raar bekeken. Die krijgen per jaar iets van 13 dagen. Ja.
1: Dat is het.
2: Maar dat is toch genoeg om op te laden.
1: Nou, en er is ook genoeg om naar te luisteren tussen 4:30 en 7 in de avondspits. Oh, er gaat zelfs nog een vingertje
3: collega,
1: omhoog.
3: Collega Michal van der Toorn is in Ankara, waar morgen de NAVO-top begint. En vandaag speecht Rutte al en Michal is daarbij, dus wij spreken haar.
1: Veel plezier.
2: Dankjewel.
1: De komende 2,5 uur, althans vanaf 3:50 is dat. De avondspits. Erik Aaftink is er morgen. Hij is de topman van mobiliteits- en energiebedrijf NVM. Over hoe de tankstation-exploitant omgaat met onzekerheden op de markt van fossiele brandstoffen. De Iran-oorlog speelt een fikse rol van betekenis. Over geopolitiek gesproken. Na de nieuwsupdate Boekenstein en de Wijk. Om 4:00 dus de avondspits. Veel plezier. Tot morgen.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
5: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
6: Het is ongekend wat hier gebeurt.
5: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
7: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
5: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
8: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
8: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
10: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
11: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
10: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
12: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
13: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
14: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
13: Ja, flexibel ticket, hè?
14: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
13: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 140 kilometer file. De langste file op de A2 richting Eindhoven. Tussen Weert Noord en knooppunt Leenderheide doe je er 40 minuten langer over. Liggen daar spullen op de weg? De A6 Lelystad richting Muiden. Daar zijn ze bezig met bergingswerkzaamheden. Tussen Almere Stedenwijk en knooppunt Muiderberg. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met 35 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan de A50 Arnhem richting Os. Het wegdek verkeert in slechte toestand tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 13 kilometer met een kwartier vertraging door een snelheidsbeperking. De A67 tot slot Belgische grens richting Eindhoven. Want tussen Hapert en knooppunt De Hocht is een ongeluk gebeurd met een vrachtauto. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er 10 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. De A15 Rotterdam richting Europoort bij 45,8. En de A28 Assen richting Zwolle bij 160,6.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Hamas heeft het bestuur van de Gazastrook ontbonden. De laatste ongeveer 20 jaar waren zij er aan de macht. Het vertrek van het Hamas-bestuur moet de weg vrijmaken voor bestuurders die passen bij het vredesplan van president Trump. Dat het Hamas-bestuur vertrekt betekent niet dat ze gaan ontwapenen. Dat blijft gevoelig. Oud-RIVM-directeur Jaap van Delden voelde in coronatijd enorme druk wanneer het ging over hoeveel mensen gevaccineerd waren. Dat zei hij tegen de corona-onderzoekscommissie. Nederland begon later met vaccineren dan andere landen. De druk was hoog, ook omdat er in de media veel over gesproken werd, zei van Delden. De twee jongens van 15 die gisterenochtend omkwamen bij een auto-ongeluk reden in de auto van een familielid. Ze hadden er geen toestemming voor, dat meldt de politie. De auto reed tegen een boom en vloog in brand. Omroep Brabant schrijft dat op de school van de jongens vanmiddag een herdenkingsbijeenkomst is. 6 jongeren in België zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen op hun school in Hasselt. In een chatgroep op TikTok hadden ze het onder meer over een aanval met chemische stoffen en brandstichting. De directie deed aangifte en internetproviders hielpen de politie bij het opsporen van de anonieme chatters. De Franse president Macron heeft mensen in het gebied met bosbranden opgeroepen te luisteren naar de veiligheidsdiensten. De grote brand woedt bij Perpignan en is sinds gisterenochtend 3 keer zo groot geworden. Meer dan 10.000 mensen zijn geëvacueerd. De Europese Commissie helpt Frankrijk door 4 blusvliegtuigen te sturen. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het noordoosten is er nog wat kans op regen, maar in het zuiden is er meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 tot 28 graden en vanavond is het ook nog zonnig. En tot zover het ANP Nieuws.
19: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
20: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
21: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
0: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Welkom bij deze eerste Boekenstein en de Wijk live. Op zoek naar de nieuwe wereldorde als altijd, maar samen dit keer met onze vrienden van BMW Plus. Over de veiligheid van Nederland in een steeds onveiliger wereld. Met de gast Niels van Willigen, hoogleraar internationale veiligheidsstudies aan de Nederlandse Defensieacademie in Breda. En bijzonder hoogleraar strategische studies in Leiden. Welkom.
22: Dankjewel.
3: En welkom. Ik kijk even, volgens mij moet ik daar naar kijken aan onze luisteraars. Ik begreep net dat er zo al een stuk of 600 mensen live meekeken met deze uitzending. Heel erg spannend. Ik zie ook Rob daar in een ander schermpje. Die zit in Aix-en-Provence. Met een beetje vertraging op de lijn. Ik begrijp dat verder dus de luisteraars een scherm voor zich hebben waarin ze kunnen meekijken. En daar is ook een linkje. Dat kan je gebruiken voor vragen stellen. Die kan ik dan weer hier binnenkrijgen. En we kunnen ook de luisteraars hier naar binnen halen op een of andere manier. Het is allemaal experimenteel. Dus heel leuk en spannend. We gaan er een gezellige uitzending van maken. Niels, om te beginnen. In geval van oorlog, wat zouden hier dan de doelwitten zijn?
22: Heel gezellig, inderdaad. Genoeg zou ik zeggen. Hè. Je denkt natuurlijk in eerste instantie aan militaire doelwitten. Doelwitten die wel civiel zijn, maar ook voor militair gebruik kunnen dienen. Dus denk aan vliegvelden of havens. Kritieke infrastructuur, hè, de bekende inmiddels leidingen in de Noordzee bijvoorbeeld. Hm. Heel toevallig, gisteren is een rapport uitgekomen van een Britse denktank, het International Institute of Strategic Studies, waarin een link werd gelegd tussen de drones die we afgelopen najaar boven een aantal bases zagen, niet alleen in Nederland, maar ook in België en andere landen. En de Russische schaduwvloot, hè, dus ja. hun theorie is dat het daar vandaan komt. Dat is gelijk denk ik een hele mooie illustratie om te laten zien wat in ieder geval een belangrijke kwetsbaarheid is in Nederland.
3: Rob, jij hebt eerder wel eens gewaarschuwd als er weer luchtafweer richting Oekraïne gaan. Van ja, zelf hebben we ook niet zoveel. Hoe kwetsbaar zijn die doelen als iemand daarin geïnteresseerd zou zijn?
23: Nou, heel kwetsbaar. Kijk, als het inderdaad een groot conflict wordt, dan moet je ervan uitgaan dat er nog steeds aanvoer wordt gepleegd vanuit, ik hoop uit Amerika, maar anders uit andere landen, bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. En dat komt dan bijvoorbeeld in Vlissingen of Rotterdam aan land. En dan is het wel handig dat je die plekken kan verdedigen. En dat is denk ik wel een redelijk groot probleem. Maar überhaupt voor de NAVO is luchtverdediging een van de allergrootste problemen. Ik weet dat de NAVO-opperbevelhebber Sakeur heeft gezegd dat eigenlijk maar 6% van wat we moeten hebben beschikbaar is voor de NAVO. Dus dat is één groot gat. Dat is, laten we zeggen, dat is bijna prijsschieten voor de Russen, mits ze natuurlijk over voldoende lange afstandswapens beschikken.
3: Dit natuurlijk dus echt in geval van echte oorlog, maar zoals we vaker al hebben gehoord, we zitten ook niet echt in vrede. En er worden natuurlijk dus al aanvallen gepleegd. Vooral moet je dan kijken naar het cyberdomein. Er wordt ook gespioneerd, van dat soort zaken. Wat zijn daarin de interessante plekken in Nederland, Niels?
22: In het cyberdomein kun je natuurlijk ook denken aan de fysieke aspecten daarvan. Dus waar de kabels bijvoorbeeld aan land komen en dat soort zaken. Maar ook de cyberaspecten, dus gewoon op internet. En proberen daar kwetsbaarheden te vinden. En het wordt natuurlijk steeds spannender. Hè? We hebben de afgelopen maanden een aantal gevallen gezien waarbij er werd gezegd van ja, we hebben nu zoveel AI-kennis, dat we op een veel makkelijker manier allerlei kwetsbaarheden kunnen ontdekken in software. Mm-hmm. Dat maakt ze dus nog kwetsbaarder. En ook zoals op vele terreinen, ook als je het hebt over, laten we zeggen, gewone wapens, zie je daar ook een wapenwet lopen. Hè. Dus enerzijds de AI die, waarmee je dus kwaad kunt doen, en anderzijds de verdediging daartegen. Maar ik denk dat als je kijkt naar de stand van zaken op dit moment, dat het allemaal zo snel gaat, dat de kwetsbaarheid eigenlijk alleen maar toeneemt op dit moment. En dat is wel heel zorgelijk. Ja.
3: Ja. Hoe zit het wat betreft de weerbaarheid van de bevolking, als je dus kijkt naar kwetsbaarheden specifiek in Nederland? Ik moet denken, ik denk door die coronacommissie nog wel eens terug aan die coronatijd die al zo lang geleden lijkt, maar dat eigenlijk helemaal niet is. En toen zag je dus ook dat, nou ja, zowel op straat als in het publieke debat heel veel mensen eigenlijk ineens van het padje gingen. Ik toen nog wel eens gedacht van, nou gelukkig is het geen oorlog, want dan kunnen we helemaal niet aan, kennelijk. Maar dus de weerbaarheid van de mensen, van het publieke debat. Hoe kwetsbaar acht je dat in het geval van een daadwerkelijke oorlog?
22: Ik denk dat hij nog steeds vrij kwetsbaar is. Hè. We zijn natuurlijk landelijk met een campagne gestart. Hè. We hebben allemaal zo'n flyer de bus ingekregen. En dat, ja, ik zie het echt als het begin van een proces. Ik denk wel dat er wat meer bewustwording is. Hè. En als je ook zo gaandeweg willekeurig is vraagt aan mensen, hebben jullie een noodpakket, dan gaan er steeds meer handen omhoog. Maar het is natuurlijk maar één aspect, zeg maar. En vaak wordt een vergelijking gemaakt met de Scandinavische landen, met name Finland natuurlijk. Die zijn eigenlijk altijd al weerbaar gebleven, zou je kunnen zeggen, sinds het einde van de Koude Oorlog. En dat niveau hebben wij nog lang niet bereikt. Het is niet zo dat we precies moeten kopiëren wat zij doen. Het zijn ook andere soorten staten, andere soorten Europese landen. Andere positie ook natuurlijk in Europa, dicht bij Rusland. Maar ja, ik denk wel dat er een hoop te winnen is. En ook ja, ons realiseren dat crisis uit het verleden, want we hebben het hier over veiligheid van Nederland, maar dat zie ik echt in brede zin. Mm-hmm. En als ik dan hoor, ook naar aanleiding van die parlementaire verhoren in het kader van corona, dat, als ik me niet vergis, dat we op dit moment minder IC-bedden hebben dan voor de coronacrisis, dan maak ik me daar wel een klein beetje zorgen over.
3: Dat is ook een vorm van weerbaarheid.
22: Dat is ook een vorm van weerbaarheid
3: op allerlei terreinen.
22: Ja.
23: Misschien mag ik daar wat op zeggen. Kijk, je moet het dus vragen, deze vraag stellen in Oekraïne. Dat is echt heel erg aardig. Dat heb ik een aantal malen gedaan. En dan beginnen ze hier wat meer waardig aan te kijken. Ze hebben weerbaarheid. We waren absoluut niet weerbaar, omdat we dit niet zagen aankomen, die hele oorlog. Maar we waren binnen 24 uur weerbaar. En ik denk dat dat met betrekking tot maatschappelijke weerbaarheid een belangrijk punt is. Hè. Dus je kan zeggen van iedereen moet een noodpakket in huis hebben en een radiootje erbij. Nou, allemaal prima. Dat moet je ook vooral doen. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee ook echt weerbaar bent. Dus zij maken ook een onderscheid. En ik vind dat echt een heel sterk onderscheid. En Niels zei dat eigenlijk zo net ook een klein beetje. Dus die maatschappelijke weerbaarheid, die wordt echt afgedwongen door de situatie. En dat gaat echt razendsnel. Dat valt mij altijd weer bij mezelf op. Hoe snel het went als je in een oorlogsgebied bent. Dat is gewoon binnen 24 uur ben je totaal ingeregeld. En weet je gewoon dat er gevaar is en dat je ontzettend moet oppassen. Maar dus die maatschappelijke weerbaarheid, die regelt zich vanzelf wel. Maar die de kwetsbaarheid, de technische kwetsbaarheid, die kun je van tevoren wel regelen. Dus het eerste deel van het gesprek ging ook over bijvoorbeeld cyber. Nou, dat moet je gewoon regelen. Je moet ook faciliteren dat mensen weerbaar kunnen zijn. En dat zijn dingen die je heel makkelijk op dit ogenblik kan gaan uitvoeren. Het probleem is, het kost veel geld. En de vraag is of, als je die dreiging niet direct voelt, je die enorme bedragen daarvoor wil uitgeven. Dus ik heb berekeningen gezien dat dat ongeveer 1,5% van het nationaal inkomen kost. Omdat echt gewoon die weerbaarheid technisch voor elkaar te krijgen. Dan heb je dus een probleem. Maar je zal dat dan wel moeten doen.
3: Ik zie dat de regie al nieuw iemand aan de lijn heeft. Jeroen, kom er maar in.
1: Ja, ik vroeg me al lang af, ja, in het licht van de wereldontwikkelingen, maar ook met Rusland, dat de rol van de Verenigde Naties lijkt een beetje uitgespeeld of niet erg relevant misschien. En ja, of daar wat aan gedaan kan worden, of dat we een vervanging moeten zoeken. Of
3: ja, dankjewel.
1: Misschien een beetje meer in de lijn van de EU. Dus, ja, precies.
3: Ja. Okay. Niels, dit lijkt me ook duidelijk iets voor jou. De rol van de Verenigde Naties. Ja,
22: heeft wel een vraag
3: gefunctioneerd natuurlijk.
22: Absoluut. Kijk, de VN is gewoon in grote problemen. Op heel veel terreinen functioneel een tijdje niet meer heel erg goed. Dat is in die zin niet nieuw. Maar er zijn nu extra problemen, omdat de veiligheidsstaat gewoon eigenlijk permanent verlamd is. En de VN wordt structureel ondergefinancierd. Hè. Met name ook omdat de Verenigde Staten zich onder Trump vrij ver hebben teruggetrokken uit allerlei programma's, maar ook eigenlijk de contributie niet betalen. En dat merk je eigenlijk meteen. Er zijn afgelopen najaar een aantal vredesmissies die hebben moeten sluiten. En het aantal vredessoldaten, zeg maar, is geslonken. En zo kan ik nog wel even doorgaan met een lijstje van allerlei zaken die niet meer kunnen, die vroeger wel konden. Ja, en dan, wat moet je daar nou mee? Kijk, dus is ook al sinds decennia is er al een debat over hervorming van die Veiligheidsraad. Maar dat ligt ook helemaal vast. Alleen al omdat de grootmachten die in de Veiligheidsraad zitten en die daar vetomacht hebben, dus de Verenigde Staten, China, Rusland, Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, die hebben een veto, dus die kunnen dat tegenhouden. Dus eigenlijk gebeurt er op dit moment niet zo heel erg veel. Wat je nou wel ziet, is dat landen eigenlijk allerlei alternatieven proberen te gaan verzinnen. Hè. Of het nou de Europese landen zijn of Of China. Trump. Ja, of Trump inderdaad. Ja, Trump natuurlijk met zijn peaceboard. Absoluut. En dat, dat was in eerste instantie dan min of meer geregeld om het conflict in Gaza te managen, om het zo maar te zeggen. Maar als je het oprichtingsdocument leest, artikel 1, dat is veel ambitieuzer. Hè. Het wil inderdaad een soort alternatieve VN zijn. Dat is het nog lang niet. En het zal waarschijnlijk ook niet worden. Maar je ziet allerlei alternatieven. Het is een soort. Dus er is enerzijds dus heel erg veel behoefte aan taken die de VN normaal gesproken zou moeten vervullen. Dat gebeurt niet. Dus je ziet alle initiatieven ook in het kader van soms de G7 bijvoorbeeld. Of China die op economisch gebied bijvoorbeeld heel erg actief is geworden met een eigen ontwikkelingsbank. Nou, noem maar op. Dus het zit gewoon echt helemaal vast in New York op dit moment. Eén ding wel dan iets nog positiever. Het is wel zo dat je hebt gezien dat de afgelopen jaren de algemene vergadering een wat grotere rol heeft gespeeld. Hm. Als we het over vrede veiligheid hebben, dan is in de eerste instantie natuurlijk de veiligheid aan zet, maar de algemene vergadering mag zich daar ook mee bemoeien. En als we bijvoorbeeld kijken naar de veroordelingen die zijn uitgesproken over Rusland met de annexatie van gebieden in Oekraïne, dat komt via de algemene vergadering. En dat kan wel, want daar gelden die veto's niet. Dan heb je gewoon een meerderheid. Dus oké, het is niet helemaal ellende, maar voor een groot deel wel. En je ziet kleine lichtpuntjes hier en daar nog. Maar eigenlijk zou je willen dat het systeem hervormd kan worden. Maar dat is op dit moment gewoon niet realistisch.
2: Je staten geven niet zomaar hun voordelen op. Hè? Als je naar de geschiedenis kijkt, dat was een vreselijke oorlog voor nodig. Napoleontische oorlog, congres van Wenen. Het heeft tot de Krimoorlog matigend gewerkt. Hè? Na de Eerste Wereldoorlog de Volkenbond, maar dat was vrij zwak. En na 1945 de VN. En met andere woorden, als je geschiedenis, als je daar lessen uit zou kunnen leren, dan is er eigenlijk een wereldoorlog voor nodig. Ja. En dan gaan we weer overnieuw beginnen met elkaar.
23: Ja. Ja, nee, het is interessant, want precies over dit onderwerp heb ik gisteren een debat gevoerd hier in Aix-en-Provence. Dat is een grote economische conferentie. En men is nu tot de conclusie gekomen dat die geopolitiek en dit soort zaken ongelooflijk belangrijk zijn. Want dit gaat over de ordening in de wereld. En als je ordening een beetje goed is geregeld, dan heb je dus ook veel meer kans om je economie verder te ontwikkelen. Dus dat is heel erg interessant, dat die economen zich nu hier gaan bemoeien. Ja, daar was dus ook niet echt een antwoord op deze vraag. Ja. Daar is hoeveelloos over gediscussieerd. Ik vind wel dat het enige positieve zo langzamerhand is dat van alle organisaties de VN niet ter discussie staat. He, dus ongeveer alles wordt ook door Amerika ter discussie gesteld, behalve de VN. Dus kennelijk is dat nog iets wat functioneert. Wel interessant is, denk ik, of ook interessant moet ik zeggen, is de positie van de Chinezen. Die hebben 2 weken geleden hebben die een enorm rapport afgekondigd over global governance. Er staan allemaal prachtige woorden in over samen en win-win, allemaal geweldig. Maar daarin is wel de notie te vinden dat de global south, dus de opkomende landen in het zuiden, die moeten ook in dat VN-systeem een belangrijke rol spelen. Dus ik heb het gevoel, als je dus tussen de regels doorleest, dat die Chinezen zeggen van oké, die VN prima, maar dan moet je dus wel meer een reflectie zijn van de huidige wereldorde, of van de aanstaande meer wereldorde, moet je misschien wel zeggen. En dat is precies wat er gebeurt. En gisteren hoorde ik een Chinees hier, die nogal adviserend is en nogal hoog in de boom zit in China. Die zei ook precies hetzelfde. Die zei van, dat moet gewoon echt minder westers worden en er moet minder meer global south worden.
3: Ja. Dankjewel Jeroen voor je legendarische vraag in deze uitzending. Ik krijg door dat we inmiddels over de 1400 luisteraars live in deze uitzending zitten. Dus heel erg tof. En ik zie in de chat nog een hoop vragen binnenkomen. Ik zie er ook eentje met een naam erbij. Die heeft hem erachter gezet. Volgens mij komt het anoniem binnen standaard. Dus als je de vraag in de chat stelt, zeg even je naam erbij. Want dan kan ik bijvoorbeeld zeggen, Peter Lahoese, die vroeg. Dus ook weer over kwetsbaarheden. Aanvallen op Nederland gebeuren nu al dagelijks digitaal. Sabotage van zeepkabels, spionage, ransomware. Wanneer moeten we zo'n digitale aanval als oorlogsdaad behandelen?
22: Wanneer wij, en dan even maar in NAVO-verband, wanneer wij dat definiëren als oorlogsdaad, is een oorlogsdaad.
3: Oké, dat is een heel helder antwoord op dat terrein. Er is volgens mij in internationaal verband ook wel over nagedacht, toch Rob? Ik heb jou daar wel eens over gehoord, van waar je die drempel moet leggen, specifiek als oorlog eigenlijk een wat onduidelijker business wordt, die ook bijvoorbeeld digitaal zich kan afspelen.
23: Ja, als het ontwrichtend wordt. Dat zegt ook feitelijk de strategie nationale veiligheid. Die vroeger nog eens een keer door Dick Schoof, je kent hem inmiddels niet, is ontwikkeld. Daar heb ik driftig toen in die tijd met hem aan meegewerkt. En als het ontwrichtend wordt, bijvoorbeeld economisch ontwrichtend, maatschappelijk ontwrichtend, en als dat dreigt, ja, dan denk ik dat je de grens overgaat. En dan wordt het artikel 5.
3: Ja. Ik denk, ik vergeet het helemaal, maar normaal komt er altijd het moment dat ik denk, ik start even een jingletje in. Dus dat doe ik in deze uitzending ook maar.
4: BNR Nieuwsradio.
3: Regels voor zijn Boekenstein en de Wijk. Plus op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma. En we praten met professor Niels van Willigen over de veiligheid en de kwetsbaarheid van Nederland in de nieuwe wereldorde. En misschien moeten we dus een beetje meer nu naar de dreigingsanalyse gaan. Je zei eerder van, het vond ik wel aardig van zo'n beleidsstuk. Het is natuurlijk ook logisch dat dat over de lange lijnen gaat. En er ligt vast ook nog van alles onder. En natuurlijk is de krijgsmacht gewoon altijd paraat om op te treden als dat nodig is. Met wat ze dan maar in handen hebben. Maar ik vond het wel interessant. Ik las ergens in een stukje nog de herinnering dat de vorige defensiestrategie van 2 jaar geleden, dat betekende de terugkeer van de tank in Nederland. Dat voelt nu al als een beetje een achterhaald stuk. Ja. Ik bedoel, kijken we hier over 2 jaar niet weer heel anders tegenaan? Je ziet in Oekraïne juist hoe snel het gaat. En zitten we ons dan niet alsnog op het verkeerde voor te bereiden?
22: Nou, niet helemaal. Het is wel zo dat zo'n nota, en het geldt ook bijvoorbeeld voor een NAVO-strategisch concept en zo, dat is heel aardig als je dat eens terug gaat kijken naar wanneer die dingen zijn geproduceerd en je kijkt wat er toen aan de hand is. Het is eigenlijk vooral, laten we zeggen, 90-95% een weerslag van wat er op dat moment aan de hand is. En niet zozeer heel erg vooruitkijkend. Je kijkt wat is er nu aan de hand en oké, dan trek je dat een beetje door naar de toekomst. Inderdaad, ook met die defensienota, maar het is wel zo dat, die tanks, dat was 2 jaar dan het grote nieuws, zullen we maar zeggen. Dus die worden aangeschaft, die zijn er overigens al niet, die moeten nog komen. Maar wat je wel dus nu ziet, en dat past ook weer heel mooi bij deze nota, is dat die geïntegreerd worden met onbemande systemen bijvoorbeeld. Dus het blijft niet stilstaan. Het is niet zo van, we gaan tanks kopen en we doen daar verder niks mee qua innovatie en nu zijn ze niet meer nuttig of zo.
3: Ja.
22: Maar je hebt helemaal gelijk dat, die nota is natuurlijk ook een momentopname uiteindelijk. Er kan morgen iets gebeuren wat heel erg verrassend is. Wat ik ook bijvoorbeeld tekenend vind. Ik denk echt dat op het moment dat die hele Groenland kwestie van afgelopen voorjaar, op het moment dat het nu zou hebben gespeeld, de afgelopen weken, zou er veel meer over terug te vinden zijn, denk ik, in ieder geval in de internationale veiligheidsstrategie.
3: Dan zou er ineens veel meer over de marine in staan
22: misschien.
3: Ja.
22: Ik denk echt dat dat zo werkt voor een deel. En ze zijn het niet vergeten. En er staat wel iets in over een 360-analyse. En je moet ook naar het actiegebied kijken en zo. Maar het gaat toch heel veel over de Oostflank. Ook relatief weinig toch over niet-stadelijke actoren. Terwijl dat jaren geleden natuurlijk heel erg belangrijk was met al die terreurorganisaties die overigens nog niet weg zijn. Dus je ziet dat het echt een soort weerslag is van waar zijn we nu mee bezig. En dan is de uitdaging natuurlijk om daar zo flexibel mogelijk in te blijven. En dat je ook al die andere nieuwe uitdagingen en die zogenaamde zwarte zwaan, die gebeurtenissen die plotseling kunnen ontstaan waar je totaal niet over nagedacht hebt, dat je daar wel op een of andere manier mee om kan gaan.
2: Ja. Zou je iets kunnen zeggen over de laserwapens versus de drones? Die wapenwetloop die eraan komt?
22: Nog een keer,
2: De laserwapens versus de drones?
22: Nee. Ja, dus onder andere TNO is daarmee bezig. Zijn een aantal partijen daarmee bezig. Dus dit is gewoon echt een heel klassiek voorbeeld van, je hebt een nieuw wapen en je wil je er tegen verdedigen. En die processen die lijken door de geschiedenis gewoon heel erg op elkaar. Ja, de technologie is nu veel verder. Het is allemaal veel complexer en ingewikkelder. Maar hetzelfde als een paar honderd jaar geleden van, we gebruiken het buskruid en we gaan een kanon gebruiken. Oh, dat is wel onhandig, die middeleeuwse muren. Die moeten wat dikker maken. We moeten grote aardebastions en weet ik het allemaal gaan maken. Dat zie je nu ook zie je nu ook gebeuren met die laserwapens en die drones. Maar ook hierover denk ik dat die drones, voor zover ik kan beoordelen, iets sneller ontwikkelen dan de counter-drone systemen. Ja, in ieder geval met die lasers. Want
3: maar dus het verhaal is dat de vooruitgang in de lasertechnologie de drones ineens weer een stuk minder belangrijk zou kunnen maken, omdat ze makkelijker uit de lucht te halen zijn. Rob, ik hoorde jou.
23: Je moet wel even uitkijken van dat je dus niet te snel oude schoenen weggooit voordat je nieuwe hebt. Ja. Het is inderdaad zo dat drones een revolutie hebben veroorzaakt op het slagveld, maar eigenlijk een revolutie terug naar af, omdat we daarmee weer in de loopgraven zijn beland. Ja, ik bedoel, het is allemaal ja, met nieuwe loopgraven, met nieuwe middelen. Daar komt het feitelijk op neer. Maar dat wil dus niet zeggen dat je dus niet meer zonder tanks kan. He, dat je dus die tanks laat evolueren als platforms waar je onbemande systemen mee kan afvuren. Allemaal tot je dienst. Maar het hele punt is natuurlijk, als je door zo'n, als Rusland zeg maar, door zo'n droonmuur zou komen, en die wordt op dit ogenblik gebouwd in de Baltische Staten, ja, dan zit je in één klap weer met een ander soort verdediging. En dan heb je die tanks en die artilleriestukken weer wel nodig. Ja. Hoe dat allemaal moet uitpakken in de Baltische Staten is een tweede, want die zijn zo kwetsbaar als ik weet niet wat. Maar je kunt dus niet zomaar zeggen van, oh nee, het wordt nu allemaal drones en nu hebben we helemaal geen tanks meer en artilleriestukken meer nodig. Ja. En dat geldt ook voor jachtvliegtuigen. Maar je gaat ze op een andere manier inzetten. Je gaat ze op een andere manier van wapens voorzien. En realiseer je dat die tanks en die jachtvliegtuigen en die schepen, dat zijn eigenlijk gewoon niet meer dan platforms. Platforms waar andere wapensystemen op worden gezet, afhankelijk van de dreigingssituatie. Maar weet je, ja, dit is echt voor experts. Want dit is gewoon echt het hart van een defensieplanning. En daar moet je wel echt verstand van hebben. En wat ik dus gewoon zie, is dat het allemaal jumping door conclusies is. Van, oh nee, dat hoeft allemaal niet meer. Dus het gaat nu alleen nog wel over drones. En dat is dus gewoon niet waar.
3: Ja, en dat zeg jij met een achtergrond in de defensieplanning die lang teruggaat. Dus je hebt de wereld al meerdere keren op onverwachte manieren zien veranderen. Waar dan inderdaad nou, maar zo'n planning meer op moet worden aangepast.
22: Ja, eens inderdaad. Nou, als je
23: ik dus kan er één voorbeeld op geven. Bijvoorbeeld tijdens in de jaren 90 had je de maritieme patrouillevliegtuigen. Die waren bedoeld om voor onderzeebootbestrijding. Nou, die zouden we dus nu weer nodig hebben. Maar die werden toen om politieke redenen, om budgetaire redenen afgeschaft. Ja. Het plan bestond toen om die te voorzien van sensoren, zodat je grondwaarneming kon doen. En als je dat zou gaan doen, was het ineens een schaars middel waar een schreeuwend tekort aan was binnen de NAVO. En daar is nu ook nog steeds een schreeuwend tekort aan. Hadden we die krengen nou maar niet afgeschaft, en hadden we ze maar omgebouwd met een paar sensoren, wat helemaal niet duur is, voor grondwaarneming, dan hadden we dus nu een middel gehad waar je wat aan had. Nou, dat soort dingen, dat wordt dan gedreven door politieke opportuniteit en eigenlijk ook gebrek aan kennis binnen de politiek. En dan wordt het afgeschaft en dan heb je nu, zit je nu met de gebakken peren.
2: Van Balen boos tegen Kampfers. Mol weggemaakt.
3: Ik ga nog eventjes naar wat vragen uit de chat, want we kunnen ook niet zo heel lang meer doorgaan. En dan pak ik eventjes de vraag van Harco erbij, want Harco die woont dicht bij de Rotterdamse haven. En die maakt zich dus een beetje zorgen over de verdediging daarvan, mede ook gezien de tendens onder de, laten we zeggen, bevlogen Russische talkshow-host. Dus Rotterdam, ja, het is daar net allemaal weer een beetje, nadat de vorige keer misging, mooi opgebouwd. Hoe zien jullie de risico's voor Harco daar bij de haven?
22: Ja, dat is natuurlijk een risico. Het spijt me voor Harco, maar dat is gewoon zo. Dat is een haven en hetzelfde geldt voor Den Helder en Vlissingen. Een hoop civiele locaties waarbij in de buurt militaire bases liggen. Dat zijn allemaal potentiële doelwitten. Tegelijkertijd geldt dat ook voor andere steden. Die zouden in principe ook een doelwit kunnen zijn. Hè? Je weet niet hoe de Russen denken wat dat betreft. Als je kijkt naar eventuele prikken in de Baltische Staten bijvoorbeeld, dat hoeft er niet per se een militaire baas te zijn of zo. Dus, maar inderdaad, ja, je zou kunnen zeggen dat, Rob heeft het ook al genoemd, die havens, dat zijn logistieke knooppunten. Er wordt van alles aangevoerd en verder afgevoerd naar het oosten. Ja, dat is natuurlijk wel een doelwit.
3: Ja, en dan zie ik hier nog een vraag van Christine voorbij komen. Die zegt, onze strategische olievoorraad ligt voor een groot deel in Rotterdam gemiddeld 3 meter onder zeeniveau. Hoe beschermen we onze noodenergievoorraad in een tijd van oorlog? Dat is, wordt,
23: het is nog veel erger.
3: Ja, is het nog natuurlijk.
23: Het is nog veel erger, Hugo. Ja. Onze belangrijkste internetknooppunten, en daar zitten de belangrijkste in van Europa, die liggen dik onder zeezegelniveau. En A, zijn ze kwetsbaar, dus je kan er een raket op gooien. Je kunt ze hacken op een of andere manier. En als er een dijkdoorbraak is, dan heb je helemaal niks meer.
2: Dan kun je zelfs geen podcast opnemen.
22: Dat is natuurlijk onze grote kwetsbaarheid, dat we onder zeeniveau liggen. Überhaupt, zeg maar. Hè? Ja. Een groot deel van Nederland althans. En dat is altijd al geweest. En gelukkig kunnen we goed dijken bouwen en zo. Maar ja, als je een paar bommen daarop gooit, dan hebben we gewoon gelijk een probleem. Dat klopt.
2: En de temperatuur van de oceanen stijgt onrustbarend, las ik gisteren. Mm-hmm.
4: Nou ja, de temperatuur van deze uitzending daalt richting het dieptepunt waar wij altijd weer op uitkomen. Of we nou live of in een opname zitten. Ik denk dat nu we hebben geconstateerd dat onze ligging onder zeeniveau ook nog eventjes mee moet worden genomen in onze bange dromen over de toekomst. Zeker. We kunnen afsluiten met dank natuurlijk aan Niels van Willigen vandaag. Veel dank aan de luisteraars. Hoor je dit op de radio, dan was dit maar een flintertje van de hele uitzending. Voor meer, ga naar boekesteinendewijk.nl en word ook lid. En maak zo ook ons programma mede mogelijk. Dit was een eerste experiment. Ik vond het heel erg leuk. En we gaan dit zeker vaker doen. Dank en tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
22: Dankjewel.
5: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
24: Hi, ik ben Fleur van Schok en Pomp. Ik geef maatwerk BHV-trainingen op jouw kantoor. Met aangepaste scenario's voor jouw locatie en situatie. Dat is leuker en beter. Dus boek de leukste BHV op schokenpomp.nl.
25: Mam, waar is mijn zwemband?
26: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
27: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
28: geeft ruimte.
29: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
30: Een praatje maakt je dag.
31: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
27: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
32: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
5: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 170 kilometer file in totaal op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 richting Eindhoven. Spullen op de weg zorgen voor file tussen Weert Noord en knooppunt Leendeheide. Je hebt hier 25 minuten vertraging. De A50 Arnhem richting Os, want daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 12 kilometer met 15 minuten vertraging door een snelheidsbeperking. De A59 dan, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Den Bosch West en Drunenwest, 6 kilometer met een kwartier oponthoud. Je komt daar een kapotte vrachtauto tegen. En tot slot gaan we nog even naar het noorden. De N381 Drachten richting Bijlen. Tussen Appelscha en Hogersmilde doe je er 25 minuten langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A15 Gorkum richting Nijmegen bij hectometerpaal 146,2. De A27 Almere richting Utrecht bij 112,4. En de A35 Enschede richting Almelo bij 64,3.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De budgetwinkel zag de omzet vorig jaar met ruim een kwart stijgen tot ruim 360 miljoen euro. Ook groeide de keten verder met meer dan 60 nieuwe winkels, waardoor Vibra nu 360 vestigingen heeft in Nederland, België en Frankrijk. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zometeen in Vastgoed Gezocht. Een gesprek met de absolute top van de Nederlandse huursector. Want terwijl de hele markt vreesde voor een kapitaalvlucht, presenteerde woningbelegger Vesteda alsnog een spectaculaire miljardendeal. Maar ja, hoe nu verder? Dat in Vastgoed Gezocht. Straks na de break.
8: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
9: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
10: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
11: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
8: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
12: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
13: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
14: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
15: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En...
17: BNR Nieuwsradio. Vastgoed Gezocht.
19: Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
0: De Nederlandse huurmarkt stond op wankelen, maar een overeenkomst tussen Vesteda en pensioenfondsen brengt nu toch weer een beetje rust in de tent. De vraag van deze week: blijven de grote beleggers de Nederlandse woningmarkt trouw, of is deze miljardendeal slechts een tijdelijk doekje voor het bloeden? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn er natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2 uur... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR... en natuurlijk online als podcast. Abonneer je even op onze podcast. En daar hoor je ook elke week Maarten de Gruiter, die als projectontwikkelaar sinds 5,5 jaar naast mij staat. Dag Maarten.
20: Dag Maarten, hoe is het met je?
0: Ja, heel goed. Ja, bijna aan de zomer toe. Dus dat is heel prettig.
20: Nou, het is al een tijdje zomer, heb ik het gevoeld.
0: Het is al wel. Nou ja, de hittestress is toegeslagen. De kosten voor de economie van de hittestress zijn ook niet van de lucht. Dus klimaatverandering doet iets. Het kabinet. Ja, nee, dat is een onderwerp wat we ook moeten blijven bespreken.
20: Laat mij nou gewoon even genieten van die warmte.
0: Het kabinet verwacht dat de woningbouw in 2027 gaat pieken naar 100.000 woningen.
20: Primos-onderzoek van ABF is uitgekomen. Primos staat voor Prognose, Informatie en Monitoring Systeem. Belangrijk rapport door ABF, Adviesbureau voor Financiële Research. En die komen met een aantal punten. Iets optimistischer dan het vorige rapport. Nou, eigenlijk zeggen ze dat doordat onder andere de bevolkingsgroei wat afvlakt. Dus ze verwachten dat de prognose is dat het wat minder groeit dan gedacht. Overigens komt 97% van die groei wordt door migratie veroorzaakt. Dus dat is natuurlijk met name de reden waarom we groeien. En het woningtekort is iets kleiner daardoor dan vorig jaar werd ingedacht. Het woningtekort in 2026 is 4,6%. Ja, en eigenlijk wil je als overheid, wil je als land, wil je ongeveer 2% uitkomen.
0: Ja.
20: Dat is gezond aan de verwachten. Ze een piek de komende jaren. 2026 dan ongeveer 91.000 woningen. En in 2027 dan 100.000. Maar daarna zakt het weer wat weg.
0: Ja, want dat is een
20: minder vergunning afgegeven.
0: Probleem met minder vergunningen en plancapaciteit. En een uitdaging in de komende tijd is dat een deel van die plancapaciteit, best een groot deel, zo'n 60%, is bestuurlijk niet hard.
20: Nee.
0: En dat betekent dat er nog geen bestemmingsplan of omgevingsplan, dat heet tegenwoordig omgevingsplan, waarin die plancapaciteit is vastgelegd.
20: Ja, en er wordt natuurlijk ook gezegd dat het natuurlijk allemaal steeds langer duurt. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging nog. Het is wat optimistischer, maar waar ik toch wel een kanttekening bij zet, is dat overigens zelf waarschuwt ze al enigszins dat de verwachting optimistisch kan zijn. En opvallend is dat de auteurs expliciet schrijven dat ze aannemen dat problemen zoals onder andere stikstof en netcongestie de woningbouw slechts beperkt zullen hinderen. En dan overigens is het letterlijke quote uit het onderzoek: mogelijk is deze veronderstelling te optimistisch. Ja, dat is bijna retorisch.
0: Ja, dus als je een onderzoek doet, je maakt een analyse, je hebt een aantal ceteris paribus, dan zeg je dus, we moeten uitgaan van een bepaalde veronderstelling over netcongestie. Maar dan schrijven ze dus wel bij, we zijn daar misschien wat optimistisch. Want we zien nu al in 3 provincies dat er gewoon een aansluitstop is. En dan gaat een projectontwikkelaar ook niet bouwen op het moment dat die woningen niet gaan aansluiten.
20: Nee, maar ik sta er natuurlijk gewoon de middenin. Ja, en wij hebben gewoon, bij ieder project is dit de vraag. Dus waar we eerst nog een beetje stikstof hadden, is het nu iedere keer is de vraag. Ja, dan moet je bidden dat jij degene bent die aansluiting krijgt. Ja en dat is, als dat nu al zo'n probleem is, als dus die woningbouw gaat toenemen, dan is het niet ineens een verdubbeling van de aansluitingen.
0: Interessant genoeg, we nemen dit gesprek op 1 juli. En dat is precies de datum dat de wetgeving ten aanzien van die aansluitingen verandert, de regelgeving. Dus tot vandaag kon je een aanvraag doen en dan kwam je soort van op in een wachtrij.
20: Ja.
0: Dat hebben dus heel veel mensen en projectontwikkelaars heel veel gedaan. En na vandaag, als je een aanvraag doet, dan wordt er een soort weging gemaakt.
20: Ja.
0: En dan wordt dus de kans dat je voor een particuliere zwaardere aansluiting, omdat je toevallig een warmtepomp gaat aanleggen of een elektrische auto, de kans dat je die krijgt, wordt nog kleiner.
20: Wordt nog kleiner? Daar kun je wat van vinden. Maar dat is misschien nog wel logisch. Maar de afweging op een gegeven moment, een ondernemer waarvan we zeggen, vinden we dat, of vinden we die 200 woningen belangrijker? Maar voor die ondernemer is het natuurlijk van levensbelang.
0: Maar als we nou toch een beetje optimistischer naar kijken, de zon schijnt, dus dat proberen we.
20: Ja.
0: En het lukt een beetje met die stikstofplannen van het kabinet Jetten. En het lukt een beetje met extra investeringen in netcongestie. Dan zegt dit rapport dus, we zouden in 2027 naar 100.000 nieuwe woningen kunnen gaan.
20: Ja.
0: Ik had, als dat echt lukt, zag ik dat niet aankomen. Want we zitten al zo lang op 75.000.
20: En het netto, dit is bruto.
0: Dit is bruto en er wordt 10.000 gesloopt. Dus dan zou je op 90.000 toevoeging komen. Maar we zitten al zo lang op die 75.000. En dat is meer dan gemiddeld per jaar in de Vinex-tijd. Staat ook in het rapport. Dus je ziet hoe moeilijk het is om in ons land, waar die vergunningsprocedures zo lang duren en de ruimte zo schaars is, en er nog allerlei betaalbaarheidseisen worden opgelegd om naar die 100.000 te komen. Ik zou het toch wel een prestatie vinden als het wel lukt.
20: Nee, dat zou ook ontzettend mooi zijn. Hè? Er staat ook nog een hele passage in over oudere woningen. Maar daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Ja, kijk, zolang die oudere woningen natuurlijk feitelijk, eigenlijk komt het natuurlijk op neer, welk product je ook wil dat wordt gebouwd, het moet gewoon financieel haalbaar zijn voor de, voor de ontwikkelaar, degene die het
0: En daar zijn oudere woningen interessant, mooi dat je dat aanhaalt. Er staat in dat we 290.000 oudere woningen in allerlei vormen erbij moeten bouwen. Dat had Hugo de Jonge dat voornemen al 4 jaar geleden opgeschreven voor 300.000. Dat gaat super traag, want er is bijna geen business case op te maken. Dus dat betekent dat als de minister vanuit de Taskforce Versnelling Woningbouw, die nu praat en die in september met een rapport komt, dat als ze oudere woningen belangrijk willen maken, ze gaat dat nu, dat heeft ze opgeschreven, onderdeel maken van de woondeals.
20: Ja.
0: Dus gaat ze het harder maken. Maar dan zal ze ook aan de business case moeten sleutelen. Want een oudere woning met zorgcapaciteit, dat is gewoon moeilijk rondrekenen. En dan ben als oudere best bereid om daar €1.800 per maand voor te betalen. Maar dan moet de verhuurder dat wel mogen ontwikkelen.
20: Of maak het fiscaal interessant. Als je ziet dat hier een probleem aankomt. Maar dat is natuurlijk met de hele, we hebben het er iedere week over. En er zijn echt wel een paar knoppen waar je aan kan draaien, waardoor morgen alle bouwkranen van stal kunnen worden gehaald. Maar het interessante is natuurlijk, we hebben het hier natuurlijk heel vaak over, dat er wordt te weinig gebouwd, onder andere, met name omdat uiteindelijk die hele business case niet rondkomt door alle stapelingen. Maar als je morgen wel gaat starten met bouwen, dan is het maar de vraag, want we hebben het er net over, netcongestie bijvoorbeeld.
0: Of die woning aangesloten.
20: Kan het wel,
0: ja. Dan nog een laatste aspect, openbare redactievergadering op de zender. Cecilia Gross start vanaf 1 september als nieuwe Rijksbouwmeester. Ze neemt de rol van Francesco Veenstra over. Ze is in het dagelijks leven architect en partner bij Venhoeven CS, mooi bureau. Dan moeten we haar snel uitnodigen. Een nieuwe Rijksbouwmeester.
20: Ja, interessant.
1: Vastgoed gezocht.
0: Ja, het was ongeveer de spannendste vastgoedsoap van het jaar. Zouden grote pensioenfondsen hun miljarden gaan terugtrekken uit de Nederlandse huurwoningen, nu de rendementen zo onder druk staan? Nou, het verlossende woord is eruit. Vooralsnog niet. Astrid Sluiter is hier, CEO van Vesteda. Astrid, van harte welkom.
1: Dank je wel.
0: Fijn dat je er bent. Anderhalf jaar geleden was je ook bij ons te gast. Maar er is ongelooflijk veel gebeurd bij jullie. En jullie hebben het voor elkaar. Want 4,1 miljard waren eraan verzoeken binnengekomen. Uittredingsverzoeken. Hoe groot was op dat moment de schrik bij jullie?
1: Nou, het was wel heel fors. We hadden natuurlijk al eerder indicaties en we zijn ook al eerder bezig geweest om onze fondsvoorwaarden aan te passen. Dat heb je ook kunnen lezen in eerdere jaarverslagen. Maar die 4,1 was echt heel fors. En alle bedragen wenden, maar 4,1 miljard wendt niet zo snel.
0: Ik noem het terug uittredingsverzoeken, redemptieverzoeken noemen we het ook wel voor de luisteraar. Dat is echt heel fors.
20: Dat is, voor de luisteraar, dat is ongeveer 40% van jullie
1: fondsvermogen.
20: Dus dat is gigantisch.
0: Ja, we hebben het over 28.000 woningen. Dus dat staat alleen al voor 13.000 woningen.
1: Zoiets, ja.
0: En dan zeggen dus die investeerders, pensioenfondsen, verzekeraars, we komen ons geld terughalen.
1: Ja, en kijk, er zijn een aantal factoren die bij hebben gedragen aan deze enorme ijsberg, kan je zeggen. En dat is voor een deel ons investeringsklimaat, maar ook zeker onze eigen fondsvoorwaarden, waarbij je dus bij Vesteda eens in de 7 jaar eruit kan. En die eens in de 7 jaar heeft er wel toe geleid dat er een enorme ijsberg ontstaat. En dat zagen we wel eerder aankomen, dus vandaar ook dat we daar al eerder actie op hebben geprobeerd te ondernemen. Maar soms, en zeker nu met de kennis van vandaag, kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik nu eigenlijk toch blij ben geweest dat het indicatieve bedrag zo hoog was. Want doordat het zo hoog was, is ook echt de urgentie ontstaan.
0: Deze schrik en deze voorpagina FD nodig om de urgentie te creëren bij de beleggers dat dit niet zomaar kan?
1: Nou, niet alleen bij onze beleggers, ook bij onszelf, maar ook natuurlijk bij de politiek. Hè. We hadden het net, daar kom ik straks nog wel even op terug, hè, over de uitdagingen om meer woningen te bouwen en voor doelgroepen. Maar ook bij de politiek is de urgentie, is het dossier Vesteda, heeft wel bijgedragen dat het investeringsklimaat daar ook echt aan de orde is.
0: Dus het was in zekere zin nog een blessing in disguise ook, zeg je dat?
1: Nou, kijk, ik denk dat een goede crisis, hè, dat is never waste a good crisis. Maar en dat zeg ik wel makkelijker nu dan als je me dat een maand geleden had gevraagd.
20: En dat mag zijn. Zouden ze dan niet in Den Haag nou denken van, weet je, dat wordt nu wel gezegd door Astrid, maar uiteindelijk gaan ze toch niet weg. Ze blijven dus toch, dus het zal wel meevallen.
1: Nou ja, kijk, dan haak ik er wel even op in. Hè. Je noemde net dat het, de politiek ook heeft gezegd in 2027 100.000 woningen. Daar is dan sowieso 40 miljard ongeveer voor nodig. Dus ik zou zeggen, er is nog best wel wat geld nodig en er is nog best wel wat te doen om dat investeringsklimaat op orde te krijgen en om dit soort ambities waar te kunnen maken.
0: Hoe hebben jullie die buitenlandse en binnenlandse aandeelhouders uiteindelijk weten te overtuigen om toch te blijven?
1: Nou, we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat je ook hebben kunnen lezen, in april hebben we een aantal maatregelen kunnen nemen door de termijnen op te schuiven, ook gezien de omvang. Dus waar we het eerst in 3 jaar verplicht moesten terugbetalen. Het was nog steeds indicatief. Maar hebben we wel meegekregen dat we daar dus 5 jaar over mochten doen. Maar uiteindelijk zijn we ook, en ook wij, maar ook door met alle gesprekken met onze aandeelhouders, wel tot de conclusie gekomen. Ja, daarmee vaar je eigenlijk om de ijsberg heen. Wat ooit de Titanic heeft geprobeerd te doen. Maar dat is ook niet zo goed uitgevallen. Dus we moeten echt naar een structurele oplossing. En vervolgens zijn de gesprekken met al onze aandeelhouders daarover gegaan. Wat is er nodig om naar een realistisch redemptiebedrag te gaan? En wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we de voorwaarden zo aanpassen dat het aantrekkelijk is voor onze huidige beleggers en investeerders? Maar ook voor toekomstige nieuwe investeringen.
0: En dan nog even naar de situatie. Die 4,1 miljard is uiteindelijk teruggebracht naar een vastgesteld redemptievolume van 765 miljoen. Hoe dicht stonden jullie nou bij de afgrond? Of bij de grens, bij de rand van de ijsberg?
1: Nou, zo heb ik het nooit gevoeld. Het is wel, ik kan niet anders zeggen, de afgelopen 4 maanden zijn super intensief geweest. En die voelen wel voor mij als 3 jaar. Maar ik heb wel altijd het doel voor ogen gehad. En dat heb ik ook echt gevoeld, die steun, ook bij onze aandeelhouders. We hebben ontzettend veel met elkaar gesproken, zeg maar gerust dagelijks. En we hebben in allerlei settingen met elkaar gezeten, met de hele groep bij elkaar, met kleinere groepen, 1-op-1 gesprekken. We hebben echt heel intensief is dit geweest. Maar wel allemaal met dezelfde intentie. En ja, dan helpt het wel dat er zo'n bedrag op tafel ligt. Allemaal met dezelfde intentie. We moeten hier uitzien te komen. Ja,
20: maar het is natuurlijk een ontzettend verschil. 4,1 miljard of 765 miljoen. Maar als dat 4,1 miljard wel was doorgezet. Want ik heb jou wel eens horen zeggen in die tijd van, nou nee, dat heeft geen directe invloed op zeg maar het bedrijf Vestheda. Maar als je toch meer dan 40% of iets minder dan 40% van je vermogen kwijtraakt, dat betekent toch ook verlies van banen bijvoorbeeld. Dat kan toch niet anders?
1: Zeker. Maar kijk, die 4,1 is nooit een definitief bedrag geweest. Hè? Dus ik ben natuurlijk wel meteen vanaf dag 1 zijn we hier over de gesprekken gaan voeren. Het was een indicatief bedrag. En we hebben dat natuurlijk heel fors teruggebracht. Ook dit zal enige impact hebben op onze organisatie. Want je zal altijd wendbaar moeten zijn. We gaan ook naar een andere dynamiek. Hè? We gaan naar een jaarlijks mechanisme. En je zal altijd wendbaar moeten zijn. En daarnaast zijn we ook volop aan het digitaliseren. Maar ja, daarin zo goed mogelijk en je mensen meenemen en je verhaal op orde.
20: En wat was jouw belangrijkste argument naar de investeerders, naar de aandeelhouders? Want voor de duidelijkheid, de mensen wiens geld jullie beheren, dat zijn ook tegelijkertijd de aandeelhouders van Vestheda. Wat was jouw belangrijkste argument om dit niet te doen?
1: Nou, ik geloof niet dat ik ze daarvan heb hoeven overtuigen. Ik denk dat het belangrijkste argument was, want elke aandeelhouder heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt. Ik denk dat het belangrijkste argument was, want

0: instituties hebben, dat naar buiten moesten brengen. Dus dat was wel het beste argument.
1: Ja, de kern van de nieuwe afspraak. Aandeelhouders mogen voortaan 1 keer per jaar een uitredingsverzoek indienen. Dat was dus om de 7 jaar. En jullie stellen op inspanningsbasis 7,5% van het fondsvermogen per jaar beschikbaar.
0: Nou, als cap.
1: Als cap, om zeg maar, dat is het bedrag waarin maximaal verzoeken gedaan mogen worden. En uiteindelijk gingen die pensioenfondsen en verzekeraars, die grote aandeelhouders, dus akkoord met deze geleidelijke aanpak.
0: Ja, ja. En ik denk dat het ook heel goed is om te zeggen dat in die 765 miljoen die nu op tafel ligt, dat zijn met name de kleinere aandeelhouders van Vesteda, die al langere tijd hebben aangegeven dat ze om strategische redenen dan wel om fiscaliteit eruit wilden.
1: En die treden dus nu wel uit.
0: En die treden nu uit. En wat ik ook heel fijn vind, en dat is altijd de lange termijn die ik wel voor ogen heb gehouden, is dat wij met een hele stabiele aandeelhoudersgroep overblijven, die er echt voor de lange termijn in zit, en die dus ook voor de lange termijn naar een oplossing zocht voor Vesteda, ja, maar daarmee ook voor hun eigen aandeel natuurlijk.
1: Nog 2 aspecten hierover, want ondertussen verlaagt de kredietbeoordeler S&P jullie rating wel, van A- naar BBBB, met negatieve watch. Hoe verhoudt die rust zich van nu dan tot dat signaal van de markt?
0: Nou, we verwachten in deze dagen een update voor de kredietrating. En kijk, in die zin,
1: verwacht je dat je terug gaat naar A-?
0: Nee,
1: dat herstellen.
0: Laat ik zo zeggen, ik weet niet precies waar we op uit gaan komen, maar ik ga er wel vanuit dat het een verbetering zal zijn.
1: Je geeft het antwoord alsof je er niet zo druk over maakt.
0: Nee, omdat ook een BBB-rating een hele goede creditrating is. Hè? Dus dat ten eerste. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te benoemen.
1: Ja.
0: Dan heb je nog heel goed toegang tot de kapitaalmarkt. Maar we hadden een heel uitzonderlijk hoge creditrating.
1: Die helpt
0: zo is
1: ook.
0: Het ook. En ja, natuurlijk heb ik de ambitie om daar naar terug te gaan. Maar ik vind ook dat, ondanks dat we van een A- naar een BBB zijn gegaan, verder is er helemaal nog niks aan de hand bij Vesteda. Want de operationele en de financiële performance is gewoon super steady. En, dus ja, nee, er is maar geen reden
1: zeg
0: tot
1: je
0: paniek.
1: De rust is nu terug. Want je kunt ook zeggen, ja, er mag nu elk jaar 7,5% uit. Dus het is ook een beetje het vooruitschuiven van het feit dat je nu elk jaar dit circus hebt. En het is wel 7,5% van je vermogen. Dat is ook niet niks.
0: Nee. Nee, en de rust is zeker terug. Maar dat wil. En ik denk dat we zeker ook onze medewerkers, maar ook de politiek, maar zeker ook, en laat ik vooral ook benoemen, onze aandeelhouders zijn ontzettend blij met deze uitkomst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik me heel goed realiseer dat we met Vesteda een andere fase ingaan. Met een meer portefeuille dynamiek dan we gewend waren vanuit het verleden.
1: En meer portefeuille dynamiek is een ander woord voor meer aankoop en verkoop.
0: Ja.
1: Ja, en de uitstroom van deze 765 miljoen, die moet je ook financieren. Dus dat betekent dat er woningen verkocht gaan worden.
0: Dat kan, zeg maar, we kunnen die uitstroom met verschillende manieren financieren. Natuurlijk met woningen verkopen. Overigens verkopen we elk jaar een deel van onze portefeuille. Maar we kunnen ook vreemd vermogen aantrekken. We zouden ook voor kunnen kiezen de distributies niet te betalen. Dat zijn de dividenden voor onze aandeelhouders. En
1: oh, daar maak je ze ook niet blij mee.
0: Nee, dus ik denk ook niet dat dat erbij. Het kan, hè? Het is een optie. Dus het kan in ieder geval. En de vierde is denk ik wel een hele belangrijke. En daarom wil ik ook echt dat het investeringsklimaat dossier op de bureaus ook in Politiek Den Haag blijven liggen. We kunnen ook secondaries doen natuurlijk.
2: Maar dat Politiek Den Haag, de bureaus daar. Je zei toen straks al even van, het was dat op zich wel een goed signaal naar Den Haag ook toe. Hè, over dat, ik moet zeggen, zeker voor mensen zoals ik hebben dat zeker zo ervaren. Van, nu zien ze ook een keer dat het niet alleen particuliere beleggers of wat dan ook zijn, maar ja, gewoon een groot fonds als Vesteda. Hoe heb jij dat ook direct gemerkt? Heb je ook direct signaal gekregen? Ik bedoel, ben je gebeld door een minister? Of,
0: Ja, zeker. En we zijn gebeld en ik ben daar ook geweest en we zijn in gesprek. En niet alleen, en dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen, niet alleen met het ministerie van Wonen, zeg maar BZK, maar ook zeker met economie en financiën. Want uiteindelijk, als we het zeker over het investeringsklimaat hebben en over overdrachtsbelasting of het FBI-regime, moet dat nog meer vanuit die departementen komen.
2: Als je nou daar een keuze maakt, wat is eigenlijk nou belangrijk? Want we hebben het hier ook vaak over, hè? Want vaak wordt Hugo krijgt alles op zijn bordje. Maar misschien is Marnix van Rijbel de grote zondebok. Waar ligt de verhouding het meest? Bedoel, waar ligt
1: met Marnix Verheij bedoel jij de fiscaliteit die zo'n invloed heeft gehad op de woningmarkt?
0: Ja, ik vind duidelijk de fiscaliteit. Natuurlijk snap ik wel dat dat misschien anders is als je een

0: particuliere belegger bent in box 3. Maar daar hebben wij, daar worden partijen als Versteda niet door geraakt. Maar op zichzelf gewoon het hebben van een level playing field. En dat je je realiseert dat kapitaal in de wereld er is. Maar dat dat ja, alle kanten op kan gaan. En naar elk land en naar elke assetklas vind ik dit wel een hele belangrijke.
1: De miljardendeal van Versteda. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Topvrouw Astrid Suter is hier bij ons te gast. Ik wil nog met je doorspreken over wat dit nou betekent voor de huurder. En hoe je kijkt naar die middenhuurwoningen. En welke rol jullie zouden kunnen pakken. Bijvoorbeeld als het gaat over oudere woningen. Maar eerst even alle oplossingen die je hebt in die meer dynamische omgeving waar je gaat komen. Omdat je elk jaar die 7,5% kunt kwijtraken. Dan had je het over secondaries. Dat moet je nog even uitleggen.
0: Oh ja, sorry. Ja. Dat is een probleem als je te lang in een in dat soort taal blijft praten. Secondaries. Je zou eigenlijk zeggen dat de investeerder of de aandeelhouder, dezelfde bij ons, die eruit wil dat die zijn aandeel gekocht kan worden door een nieuwe aandeelhouder.
1: Ah, dat hij hem gewoon kan doorverkopen.
0: Ja.
1: En dat kan nu niet. Nu treed je eigenlijk uit.
0: Dat kan nu ook. Alleen wat wel zo is, met 4,1 miljard op tafel, met een 7-jaarsmechanisme. We hebben echt nog ook vorig jaar secondaries gedaan. Dus de nieuwe aandeelhouders die erbij gekomen zijn. Maar dat 7-jaarstermijn was altijd wel een behoorlijk discussie.
1: Ja, dus eigenlijk wordt het aandeel nu veel meer liquide.
0: Precies.
1: Ja, okay. Ja. Dus de rust bij Versteda, zoals ik naar jou luister, lijkt voorlopig hersteld. Maar goed, de uitdaging voor de huurmarkt, waar Maarten en ik elke week over praten, zijn natuurlijk nog niet verdwenen. Veel particuliere beleggers schreeuwen natuurlijk moord en brand. En jullie blijven eigenlijk relatief rustig.
0: Ja.
1: Waarom zeg je van ja, we kunnen eigenlijk met deze middenhuurwet en met deze fiscaliteit toch nog wel ons bedrijfsmodel ronddraaien? Dat lukt dus.
0: Ik denk, ik moet even onderscheid maken. Fiscaliteit vind ik
1: een probleem.
0: Pleit ik voor een level playing field en laat de buitenlandse pensioenfondsen gewoon hetzelfde behandeld worden als de Nederlandse.
1: Nou ja, daar heeft 2 weken geleden Hoekstra iets over gezegd vanuit Europa om te zeggen dat moet gelijk worden getrokken. Ja. Daar ben je dus heel blij mee.
0: Ja, zeker. Ja, okay. Ja. Want dat geld hebben we heel hard nodig voor die 40 miljard voor die 100.000 woningen en 1.400.000.000. De middenhuur. Nou, misschien moet ik even beginnen. Wij definiëren de middenhuur tussen de 1000 en de 1650 euro per maand.
1: Ja.
0: En is dat dan willekeurig bedrag? Nee, dat is dan gekoppeld aan mensen met een middeninkomen. Wat de mensen met een middeninkomen wat ze kunnen zich kunnen veroorloven aan huur.
1: Maar dat is dus interessant, want dat is dus 1650. De middenhuur volgens de wet is 1100. En 1250 voor nieuwbouw ongeveer, maar 1100 voor bestaande bouw. De politiek heeft gewoon een ander beeld wat voor mensen dus een middenhuur is.
0: Maar dezelfde politiek communiceert ook op een website wat middeninkomen zijn. En als je daar dan de sleutel op loslaat, voor wanneer is het betaalbaar, dan past daarbij even. Dus het is eigenlijk heel raar om te zeggen, middenhuur koppelen we alleen aan huurprijs. Wij koppelen het aan mensen met middeninkomens.
1: Ja, maar het fascinerende is dat dus de politiek met die 1100 euro gewoon vindt dat mensen niet meer zouden hoeven betalen voor een woning. Omdat ze dan hun geld kunnen uitgeven aan vakanties en televisies.
0: Ja, terwijl het natuurlijk heel veel uitmaakt of jij een middeninkomen hebt van 40.000 euro per maand, per jaar.
1: Per jaar, ja.
0: Of van 70.000 euro bruto per jaar. Dat maakt natuurlijk wat uit voor wat is betaalbaar voor jou. En allebei vallen deze twee inkomens, bruto jaarinkomens, nog binnen de categorie
2: maar
0: van middeninkomens.
2: Maar kijken jullie bij betaalbaarheid ook naar locatie? In de zin van, iemand met 40.000 euro, ja, die moet, als hij in Amsterdam, centrum Amsterdam wil, ja, dan moet hij meer betalen dan in een woning in Purmerend.
0: Kijk, laat ik zo zeggen.
2: De vind je locatie, dat iedereen recht heeft op een woning in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam?
0: Nee, want dat betekent ook dat je, zeg maar, je niet met 60.000 euro kan niet iedereen zich een woning permitteren in het centrum van Amsterdam. Of je moet concessies doen in de grote bijvoorbeeld. Of in de locatie binnen Amsterdam. Maar ja, je kan niet allemaal voor de, ja, op een A-plus locatie of op een A-locatie wonen.
1: Astrid Suter van Versteda, dankjewel voor nu. Maarten de Guiter, dankjewel. Fijne zomer.
2: Fijne zomer.
0: Dankjewel.
1: Voor de radio ronden we dit gesprek af. In de podcast praten we nog even verder. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan begint onze zomerserie. 6 weken lang hoor je gesprekken met kopstukken uit de sector. De moeite waard. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
5: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
6: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
8: Wil je je vermogen zorgeloos laten groeien? En heb je geen zin in de grillen van de beurs of het gedoe van vastgoed?
9: Ontdek Obli en krijg toegang tot de kwaliteit van institutioneel beleggen met een vast rendement van 7%.
8: Obli. Meer rust, meer rendement.
7: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
8: Je vermogen laten groeien zonder zorgen? Kijk op obli.nl.
10: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. 150 kilometer file op de Nederlandse wegen, maar we beginnen met een wegafsluiting. De N381, Drachten richting Bijlen. Tussen Oosterwolde en Appelscha is een ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Daarom is de weg dicht in beide richtingen. En tot slot de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Er staat een kapotte vrachtauto tussen Vlijmen en Drunenwest. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Den Haag richting Amsterdam bij hectometerpaal 8,3. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
12: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Provincies zijn blij met de nieuwe regels voor probleemwolven. Daardoor kunnen ze sneller ingrijpen als een wolf gevaarlijk gedrag vertoont, bijvoorbeeld na een aanval op een mens. In Gelderland, waar de meeste wolven leven, wordt al gewerkt aan een vergunning waarmee een probleemwolf sneller kan worden afgeschoten. De eurocommissaris van Sport vindt dat politici zich niet met sportbeslissingen moeten bemoeien. Dat zegt hij op X na het besluit van de FIFA om de schorsing van de Amerikaanse voetballer op te heffen. Dat gebeurde na contact tussen de Amerikaanse president Trump en FIFA-voorzitter Infantino. België kon tot nu in beroep gaan. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat een Russisch vliegtuig een Brits vliegdekschip heeft lastiggevallen. Dat gebeurde afgelopen donderdag in de Noorse Zee bij Noorwegen. Vlakbij het schip gooide het vliegtuig boeien in het water waarmee onderzeeërs kunnen worden opgespoord. De Britten zeggen dat Rusland een conflict met de NAVO riskeerde. Vibra heeft opnieuw een recordjaar achter de rug. De budgetwinkel zag de omzet vorig jaar met ruim een kwart stijgen tot ruim €360 miljoen. Ook groeide de keten verder met meer dan 60 nieuwe winkels, waardoor Vibra nu 360 vestigingen heeft in Nederland, België en Frankrijk. En Spanje verwacht dit jaar voor het eerst meer dan 100 miljoen buitenlandse toeristen. Dat levert tientallen miljarden euro's op. Het zal dit jaar extra druk worden door de totale zonsverduistering die er te zien is. En steeds meer Spanjaarden ergeren zich aan massatoerisme. Er is woningnood omdat huizen zijn veranderd in vakantiewoningen. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de kust tot 28 graden in Brabant en Limburg. Vanavond is het op veel plaatsen nog steeds zonnig. En tot zover het ANP nieuws.
4: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
14: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
13: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
15: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
16: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe Great Again.
17: Geert-Jan Haan.
18: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar Europese onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week staan we weer paraat. De NAVO-top staat voor de deur. En Nederland is al met een ambitieuze defensienota gekomen. Nou, of dat Trump kan bekoren, dat bespreek ik met Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Michal, is jouw koffer al gepakt voor Ankara?
19: Nog niet, maar dat gaat dit weekend wel gebeuren. Volgende week inderdaad richting Turkije.
18: En wat gaat er mee?
19: Een microfoon, denk ik. En verder luchtige kleren, want volgens mij is het daar gewoon weer heel erg warm. Net zoals hier vorige week.
18: Nou, we horen er straks graag meer over. En je hebt natuurlijk ook de mega-hit van deze week meegenomen. Ik kijk er naar uit. Maar eerst is het tijd voor de visie van de Vries. Het is namelijk tijd voor...
20: The Gradometer.
18: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, jij hebt je grenzeloos zitten ergeren aan iets. Brand los.
21: Ja, over grenzen. Toch wel in mijn ogen het meest idiote bedenksel in 300.000 jaar geschiedenis Homo sapiens. Althans het meest idiote na de uitvinding van Tweede Pinksterdag. Maar dat bleek ook deze week weer op Schiphol, Zaventem, Kastroep, El Prat. Op elke Europese luchthavens staan reizigers inmiddels tot 5 uur in de rij, omdat het nieuwe entry-exit systeem eerst hun vingerafdrukken wil voordat het hen binnenlaat in de prachtige Europese Unie die zichzelf zo graag open noemt. Vliegtuigen vertrekken half vol, want de helft van de passagiers staat nog buiten op het platform te wachten tot een grens die onzichtbaar is of imaginair zichtbaar wordt gemaakt met een scanner. De luchtvaartsector smeekt Brussel om uitstel. Brussel, zoals altijd, denkt erover na. Maar dit was al jaren geleden aangekondigd, dus de luchthavens moeten ook even naar zichzelf kijken. En als je Europeaan bent, is er geen wachtrij. Want ja, dan ben je van Schengen, in Schengen, hoef je niet aan te melden.
18: Heel even kort expliqué, 29 landen doen hier aan mee.
21: Ja.
18: Om ervoor te zorgen dat een nieuw douanesysteem ook digitaal, savvy, helemaal goed geïntegreerd raakt. Maar dat werkt dus niet.
21: Nee, het werkt niet goed op de luchthavens. Het gaat veel te langzaam, het is ingewikkeld. En het is natuurlijk ook een reactie op de systemen die in Amerika al worden gebezigd, in het Verenigd Koninkrijk, straks ook in Japan. Dus de hele wereld is dit soort systemen aan het opzetten. En wij in Europa hebben een systeem voor het Schengengebied. Dus als je van buiten het Schengengebied komt, dan moet je aanmelden, vingerafdrukken geven. Nou ja, dat is best ingewikkeld. Wij kunnen gewoon doorlopen in Schengen. Maar de mensen daar van buiten, ja, die moeten wachten. Het is wel een heel duidelijke illustratie die, ja, waarmee je ziet wat de voordelen zijn van de Europese Unie. Maar het is natuurlijk een chaos.
18: Goed bedacht, slecht uitgevoerd.
21: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, niet eens goed bedacht. Het is natuurlijk onzin om dat allemaal te controleren. Maar
19: is dit in plaats van je paspoort laten zien? Of is het... En.
21: Ja, in principe allemaal elektronisch. In principe zou het allemaal heel erg snel moeten gaan. Maar het blijkt dat de luchthavens daar toch wat moeite mee hebben.
22: Make Europe great again.
23: Wat we veel zullen kopen zijn onbemande of onbemenste systemen, zoals die drones.
24: We're backing this by putting in more than £5 billion into drones and autonomous weapons.
25: I think Ukraine is now number one in the world on that.
26: Ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde post willen maken?
18: Drones. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten volle bak erop in. Over 5 jaar moet de helft van de wapensystemen van Nederland onbemand zijn. Ons grote voorbeeld is Oekraïne. En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. En dat gooien we allemaal op een hoop, want hoe trekt Europa een jaar na Den Haag zijn eigen plan, ondanks de druk van Amerika? En ziet Trump wel dat wij investeren in al die drones? Stefan de Vries, het was een eindje rijden naar Geelse rijen.
21: Ja.
18: Maar wat heb jij daar meegekregen? Wat kun je ons vertellen over wat we als Nederland nu gaan doen met al die percentages? Hoe wordt dat omgezet in beleid?
21: Nou, het meest zichtbare op Geelse rijen was eigenlijk de omschakeling naar een leger met minder mensen en meer robots. En vooral de dronificatie van de Nederlandse krijgsmacht. Daar wordt heel erg op ingezet. Ook dat we het leger min of meer gaan hervormen naar het idee van het Oekraïense leger. Dus dat betekent heel innovatief, heel snel schakelen. Directe contacten met de industrie, met universiteiten. Dus dat er eigenlijk in real time nieuwe wapens worden ontwikkeld. En als die niet goed werken, dan worden ze in de prullenbak gegooid. Dus een heel, dat heet dan met een modewoord of een management term, agile krijgsmacht. Maar het is dus echt een andere doctrine.
18: Lean and mean.
21: Lean and mean, ja, ook zo'n fantastische term. Ja,
19: als jullie hiermee gaan strooien, mag ik ook strooien met navo-termen.
21: Strooien vooral.
19: Nee, laten we dat niet doen.
21: Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, of het was natuurlijk al een interessante koerswijziging, maar ik ben daar een beetje als een drone boven gaan hangen. Je ziet eigenlijk dat defensie in dit geval een illustratie is van het feit dat je als maatschappij je voortdurend moet aanpassen aan de realiteit. Dat geldt zeker voor de politiek.
18: En dat is goed.
21: Dat is goed, maar de politiek gaat natuurlijk vaak uit van dingen die ze wensen of ideale toestanden die nooit zullen ontstaan. Hè. Zoals in verkiezingsprogramma's, dat zijn vaak boodschappenlijstjes, coalitieakkoorden.
18: En we hebben bureaucratie, we hebben vergunningen, dus het kost tijd.
21: Maar hoe goed bedoeld ook, het is vaak nog illusionistischer dan Harry Potter. Misschien een beetje meta, maar dat voelde ik wel bij die presentatie, dat bijna alles wat het leger heeft geleerd in de prullenbak kan. En dat vroeg ik ook aan de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim.
0: Nou, die hoeven niet geheel de papierversnipperaar in. Maar wat wel is dat je doctrine en je operationele concepten, die moet je veel sneller aanpassen aan het gevechtsveld van vandaag en morgen. Dus we gaan ook op een andere manier de doctrine zometeen bijhouden en veranderen, en de concepten bijhouden en veranderen.
18: Ja, een doctrine betekent het idee dat je hebt van hoe je oorlog moet voeren, hoe je om moet gaan met dreiging, de perceptie.
21: Precies, en dat is natuurlijk heel erg gebaseerd op de ervaring nog uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. De legers die we sindsdien hebben gebouwd zijn eigenlijk niet geschikt voor de oorlog van morgen. Die zijn voor de oorlog van gisteren. En Eigelsheim, die ziet dat in en gaat nu dus de krijgsmacht veranderen. Er staan natuurlijk veel meer punten in dat akkoord, in de defensienota. Dat kan ik uitleggen. Maar de minister van Defensie, Dylan Jesselgus, ook.
23: Het is in zijn geheel fundamenteel anders. We breken echt met het verleden. Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken, in plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen, maar wat is het effect. En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen, dat we daarop zullen investeren, zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren, waar we heel nauw mee samenwerken en ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber, maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. En uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk dat we uitspreken dat we dit samen gaan doen. Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als Defensie graag op investeren.
18: Dat was een zin van ruim een minuut zonder punt. Stefan, pak hem op.
19: Petje af.
21: Ja, nou ja, alles wordt anders show. Dat was het eigenlijk afgelopen maandag natuurlijk. En ja, dat is in Europa toch redelijk uniek vooralsnog. Interessant genoeg, de Britten presenteerden ook een defensienota de dag later. En daar was de boodschap eigenlijk min of meer hetzelfde. Meer drones, veel meer drones. Dus dat is kennelijk toch de les die geleerd is uit 4,5 jaar oorlog in Oekraïne.
18: Ja, en Stefan, we gaan dus ook in die modernisering van ons beleid en ons leger ook ver met autonome wapens.
21: Ja, absoluut. En dat betekent dus meer drones, maar ook meer robots. En dat bracht me op de vraag of Onno Eigelsheim misschien binnenkort een duo-baan krijgt en dat naast zijn bureau een robot komt te staan die hem assisteert.
0: Wie weet, het zou toch wel mooi zijn. Maar dronificeren is goed, hè, want het gaat niet alleen om de systemen zelf. Het gaat ook om hoe je er tegen verdedigt. Hoe je ervoor zorgt dat je altijd veilig bent tegen de drones die mogelijk jou jou willen aanvallen of whatever. Dus het gaat meer in dan alleen maar de drones voor jezelf, maar ook hoe je je er tegen verdedigt. En ja, ik denk echt dat ik over een paar jaar een aantal robots om me heen heb die ook met mij het schrijfwerk en het denkwerk doen.
18: Michal, jij maakt natuurlijk ook de BNR-podcast In het Defensief. Je bent dus onze zelfbenoemd defensiedeskundige. Deze defensienota, ik ga hem toch even inbrengen. Great, not so great, upgrade, downgrade.
19: Ja, het is een nota die wat mij betreft wel volledig past in wat we het afgelopen jaar hebben gezien. En ik ook van Nederlandse bewindspersonen heb gehoord. En je kan het illusionistisch noemen, maar het is wel... We zien in Oekraïne wel degelijk dat als je iets nodig hebt in een oorlog nu... Ja. Is het wel flexibiliteit en innovatie. Dus ja, hoe vat je zoiets in een nota? Dat is natuurlijk wel best moeilijk. Dus dan is dit er uitgekomen.
18: Het is ook meer dan een nota, want je kan een heel rapport downloaden van tientallen pagina's. Ja. Voor mij is een nota eigenlijk een soort A4'tje, toch?
21: Ja, eigenlijk wel. Ja,
19: maar
21: ja,
19: het is natuurlijk ook... Ik vind niet dat ze het heel slecht hebben gedaan. Het is ook een presentatie die aandacht moet genereren. Dus het is niet zo alsof de hele traditionele leger helemaal overboord gaat. Zij onder Eichelsheim natuurlijk ook. Ja. Die gaat heus niet helemaal... Dat blijft ook, maar dit komt erbij. Daar is de Defensie ook al wel langer mee bezig. Maar dat zit nu echt in een stroomversnelling. En wat wel belangrijk is, en dat zei mevrouw Jessicus ook kort even... het draagvlak. Drones zijn zeker belangrijk. Innovatie is heel belangrijk. Daar moet Nederland ook zeker, denk ik... op blijven inzetten. Dat is belangrijk voor bedrijfsleven. Alleen zonder die mensen ben je nergens. Niet alleen omdat er nog steeds mensen nodig zijn om beslissingen te maken. Ook met drones op een afstand op het slagveld. Maar ook omdat het draagvlak bij de rest van de bevolking belangrijk is. Zonder de wil om te vechten of om de wil om van de vijand te verzwakken, ben je nergens. Dus dat is, het komt er gewoon bij.
18: Ja, de maatschappelijke weerbaarheid, daar moeten we ook in investeren. En als je naar Oekraïne kijkt, waar ik dan regelmatig kom, dan zijn er mensen aan het front, dronepiloten, dan zijn er drones, maar dan zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die visnetten maken in het land. Ja. Duizenden visnetten per dag, die dan weer over de wegen worden gehangen om de drones te kunnen weerstaan. En dat is gewoon mensenwerk. Ja, en zo hebben we denk ik een soort samenspel. Dat is de tijd waarin we leven. Een samenspel tussen automatisering, robotisering en de mens.
21: Ja, en ik ben het met Michal eens. Het is natuurlijk een belangrijke koerswijziging. En het is ook heel pragmatisch. En dat moet je in deze oorlog zijn. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is dan eigenlijk de strategie als het straks vrede is, of als de oorlog voorbij is? Wat gaan we doen met al die kennis en mensen en middelen? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag.
18: Zeker. We hebben dit allemaal even voorgelegd aan Michel Haas, onderzoeker op het gebied van Europees Defensiebeleid aan Universiteit Gent. We hadden het al even over die leidende rol die Nederland misschien met deze nota gaat spelen in Europa. En dit is hoe zij dat ziet.
26: Je ziet eigenlijk breder in Europa een soort van Europa op twee snelheden wat gecreëerd wordt. Er zijn sommige staten die echt flink meer aan het investeren zijn en die ook op vlak van industrie hun steun aan Oekraïne echt wel stappen verder nemen. En ik zie dat Nederland ook met die defensienota zich positioneert als mogelijke leider ook in dat Europese verhaal. Dus dat valt toch zeker wel op. En ik denk ook wel dat het voor een deel terecht is. Nederland heeft ook bepaalde leiderschap getoond als het gaat over steun aan Oekraïne en defensieinvesteringen.
18: Nederland zit dan op de volle snelheid. Wie lopen er achter de feiten aan een trap op de rem?
19: Bijvoorbeeld Slovenië en Spanje. Spanje weten we natuurlijk allemaal. We herinneren ons nog wel vorig jaar op de NAVO-top de ruzie tussen Trump en de Spaanse premier Sanchez.
18: Stefan ook, want die kwam toen huilend uit de zaal. Door het geweld, het verhaal geweld van Trump. Ja,
19: inderdaad.
21: Nou, meer de stupiditeit van die oranje meneer.
19: Tranen gezien bij Stefan en Vries. Ja. Ook later weer met de oorlog in Iran. Dat is natuurlijk ook nog een onderwerp waar ik later nog wel even op terugkom. Maar ook in België is het geval. Die zitten ook op een wat lager pitje. Misschien even luisteren weer naar Michelle Haas, want zij ziet een breuklijn lopen tussen Nederland en België. Een grens, Stefan. En legt uit welke discussies er in België spelen over dit onderwerp.
26: Sinds 2022 zien we opnieuw weer inderdaad een soort scheiding in Europa. En ik denk dat dat in de komende jaren ook wel echt een belangrijke uitdaging wordt. En dat die breuklijn misschien best wel ligt tussen Nederland en België. Dus om bijvoorbeeld het politiek debat eens te vergelijken. Hier in België wordt de 2% zelfs nog in vraag gesteld. Door bijvoorbeeld de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten. Is het eigenlijk best wel met tegenzin dat er ook aan die strategische visies wordt gewerkt. En bijvoorbeeld een thema dat nu op de ministerraad ligt, wat geblokkeerd ligt, zijn de NASAMS, dus luchtafweer. Vooral omdat er dan Amerikaanse munitie voor nodig zou zijn. Dus je ziet nog dat Defensie ook een soort partijpolitieke speelbal is hier nog. En dat er niet een soort van consensus is van urgentie. Terwijl in Nederland zie je toch dat het politiek debat echt wel is geëvolueerd. En dat ook de traditioneel meer pacifistische partijen eigenlijk defensieinvesteringen over het algemeen steunen.
18: Michal, aan het begin van deze uitzending heb je het al gehad over jouw korte voorspelling van de NAVO-top, wat we kunnen verwachten.
19: Ja.
18: Laten we dat zo aanvullen, maar eerst even luisteren naar wat Michelle Haas erover zegt, want ook haar hebben we gevraagd waar je op moet letten bij de NAVO-top.
26: Ja, wat voor mij cruciaal is eigenlijk, is dat Europese NAVO-landen geloofwaardig afschrikking opbouwen, maar dat ook op die manier signaleren. En want even belangrijk als het laat stijgen van je budgetten en nieuwe capaciteiten opbouwen is eigenlijk een soort eensgezindheid binnen Europa dat we elkaar gaan verdedigen. En daar gaat natuurlijk verder op worden ingespeeld. Omdat inderdaad Amerika zich voor een groot deel zal terugtrekken uit dat conventionele afschrikkingsverhaal. En omdat je met die verschillende dreigingspercepties zit in Europa. Waardoor dat stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken? Dus ik denk vooral het strategisch verhaal, de eenheid, het politieke narratief. Ik denk dat Europa daar wel nog een beetje aan moet werken. Omdat we vorig jaar met de Den Haag-top vooral hebben onthouden dat we die 5% gaan doen om Trump te pleasen. Maar wat is nu het Europees verhaal? We stijgen allemaal in onze defensiebudget. En dat doen we eigenlijk voor de Europese verdediging. Niet om voor een staat aan de andere kant van de oceaan.
18: Ja, dat laatste vind ik lastig, want we zijn wel allemaal lid van de NAVO.
19: Ja, maar ik snap wel wat ze zegt. En ik denk ook wel dat het een goed punt is. We zien als Europa, en dat hebben we denk ik afgelopen jaar echt gezien, wel dat in dat we meer moeten doen aan onze eigen veiligheid. Daar hebben we ook een handtekening onder gezet in NAVO-verband. Maar ik zou denk ik deze top, ik zou het goed vinden als op deze top een klein beetje, als we Trump er op de een of andere manier met grafiekjes of zonder grafiekjes ervan weten te overtuigen dat we dat dus op de Europese manier ook gaan doen als het gaat om onze defensiebudget.
18: Europa heeft een verhaal.
19: Ja, we hebben nou, dat zou ik fijn vinden om
18: dat
19: te horen.
18: Verteld worden.
19: Dat moet verteld worden. Trump is een ik denk dat de marketing misschien wat beter zou kunnen.
18: Maar noem eens een paar dingen waar we al aan gewerkt hebben. Dus in praktische zin, wat gebeurt er vanuit Brussel? Of wat gebeurt er vanuit Turkije dat ook veel te bieden heeft? Noem eens een paar punten.
19: Nou, Turkije, ik heb het al eerder gezegd, die heeft een hele grote eigen defensieindustrie. Deels omdat ze het F-35-programma zijn uitgezet, maar ook deels omdat ze gewoon graag hun eigen grondgebied willen verdedigen. Er zijn natuurlijk veel, toch wel meer samenwerking gekomen door de SAFE-leningen. Daar maken veel landen, Europese landen, gebruik van.
18: Grote financiële regeling.
19: Canada, die is bezig met een nieuwe soort investeringsbank. Apart van die SAFE-leningen om ook niet-Europese lidstaten te kunnen laten profiteren van de investeringen in defensie. We kunnen best wel deze resultaten allemaal aan Amerika presenteren, denk ik.
18: En Stefan, denk jij dat Rutte op deze NAVO-top dan ook meer achter Europa gaat staan? Hebben we dat dan daar als voorproefje gezien in het Witte Huis?
21: Ja, achter Europa.
18: Want de NAVO is voor de helft Amerika, voor de helft de rest?
21: Nou, zo kan je het niet zien. Kijk, er zijn twee dingen. De NAVO, de organisatie, wordt door alle leden op eenzelfde manier gefinancierd. Iedereen draagt evenveel bij aan percentage BBP. Zo, dat is net als bij de Europese Unie. Dus er is geen land dat meer bijdraagt. Er zijn wel landen die meer investeren in defensie. En daar profiteert natuurlijk ook de NAVO van. Dan andere landen. Maar er zijn ook landen die veel meer investeren dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn helemaal niet zo heilig. Bovendien, dat enorme bedrag dat de Amerikanen besteden aan veilig of aan defensie, dat is voor de hele wereld. Want die hebben allerlei belangen overal. En dat is niet alleen Europa. Dus het is ontzettend gekleurd. Het is net maar welke pet je op hebt. En dat geldt met name natuurlijk voor Mark Rutte, die we natuurlijk van haver tot gort kennen als Nederlandse premier. Ja, de ene dag dit en de andere dag dat. Als het maar een doel dient. En misschien als hij nu meer achter Europa kan gaan staan. Hij voelt natuurlijk ook de kritiek van de Europese hoofdsteden. Hè. Men is eigenlijk niet zo meer blij met Mark Rutte vanwege zijn gelik bij Donald Trump. Misschien speelt het ook mee. Dus ja, we zullen het zien volgende week. Volgende week dan staat hij misschien achter Europa. 3 weken later staat hij weer achter Donald Trump. Uiteindelijk denk ik dat de scheiding geconsumeerd is. We zullen zien, ook volgende week denk ik in Ankara, dat er een veel hardere Europese kern zal ontstaan binnen de NAVO. En dat uiteindelijk toch de rouwperiode is nu wel over. En nu gaan we kijken naar de toekomst.
18: Afrondend, Michal, even globaal. Wanneer is deze NAVO-top een succes?
19: Nou, directeur van de Atlantische Commissie, Anne van Soest, die zei tegen mij, als het een saaie top wordt, ik denk dat het een succes wordt als we op een of andere manier Trump dus duidelijk hebben kunnen maken dat wij heus meer willen doen voor eigen veiligheid, maar wel op een Europese manier.
11: BNR's mega hit.
18: Ja, aan het eind van deze uitzending kijken we altijd naar culturele pareltjes uit Europa, zoals we dat noemen. Dat kan een stedentripje zijn, Ankara. Dat kan een leuke film zijn, dat kan muziek zijn. En Michal, waar ga je naar luisteren als jij die lange vlucht naar Ankara maakt?
19: Nou, ik ga luisteren naar Canadese toppers. Want jullie hebben het vast meegekregen. Canada mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, een grote mijlpaal voor het land. Het is het eerste nieuwe land dat mee mag doen sinds 2015. Dus ja, dat vraagt erom om wat Canadese muziek te luisteren, toch?
18: Wil jij al een hoe heet dat ook alweer? Een
1: schot voor de boeg?
18: Schot voor de
19: tipje
18: boeg?
19: Van de
1: Canadees voor de boeg.
18: Canadees voor de boeg. Daar komt ie.

0: Van en Gert-Jan slaan achterover van enthousiasme, zie ik al. Dit is Justin Bieber. Echt zijn jaar. Hij stond op Coachella, werd Biebercella genoemd. Want de vraag is natuurlijk, wie gaat dan als eerste... tenminste, dat is de vraag bij mij, wie gaat als eerste voor Canada?
1: Is Justin Bieber Canadees?
0: Zeker weten. Oh.
2: Als je zo jong bent, mag je niet in de avond werken.
0: Hij is niet meer zo jong, dit was van lang geleden. Maar ik ben nog eventjes het internet afgestruind... en ik ben even gaan kijken, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Weten jullie dit nog?

0: Ja, hier zie ik toch wat meer dansmoves. Dit is Carly Rae Jepsen. Die had in 2012 alweer een hit. Call Me Maybe.
1: 2012.
2: Dat is zo lang geleden.
0: Heel lang geleden.
1: Ze heeft ons zo lang niet teruggebeld.
0: Het voelt als gisteren. Maar ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En in september schijnt er een nieuw album te komen. Dus dat zou misschien kunnen. En verder, wat ik nog tegenkwam, was de Canadese artiest Fauzia. Ik ken haar niet. Maar zij werd veel genoemd op de internetfora. En zij heeft al meegedaan aan een Chinees songfestival. En ze is dus misschien wel een goede kandidaat. Even luisteren.

0: Stefan deed halverwege zijn koptelefoon af.
1: Nee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is ja, echt dit is, heel erg Songfestival.
2: Ja, dit heeft echte Songfestival vibes.
1: Maar, echte vibes.
2: Ja, maar ja, ik hou van geschiedenis. Canada heeft al een keer gewonnen. 1988, Céline Dion. Ja, grootste Céline Canadese ster. Die won toen het Eurovisie Songfestival. Maar, ja. Kwam uit voor Zwitserland, precies, dat ja. wel. Maar goed, dus Canada heeft al eigenlijk één winnaar
1: maar
2: op de naam.
1: Ik wilde het heel even noemen, omdat het... En jullie hebben het gisteren, vorige week natuurlijk gehad over uitbreiding. Ja. Dit staat toch wel symbool voor de liefde die tussen Canada en Europa een beetje aan het ontstaan is. Het past echt in een breder patroon. Mark Carney heeft laatst nog gezegd dat Canada het meest Europese land is buiten Europa. En dit is voor hem denk ik een leuk stapje in de goede richting.
0: Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. Dankjewel, Michal. Een hele goede reis naar Ankara gewenst.
1: Dankjewel.
0: Met veel Canadese muziek. En Stefan de Vries, fijn dat je er weer was.
2: Effect plezier.
0: En jij bedankt voor het luisteren, redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Het nummer dat je hoorde in het intro, dat is Drones van Grandson. Zoek die ook even op. En maandag rond de klok van 4, dan zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Krüller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
5: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
4: Ja, flexibel ticket, hè?
5: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
4: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krüller-Müller Museum.
7: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
8: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Straks om 4 uur in de avondspits.
10: Minister Sjoerd Sjoerdsma gaat op bezoek in China. Speelt hij of speelt hij niet? De Amerikaanse spits Balogun was geschorst na een rode kaart, maar mag nu misschien toch spelen vannacht na een telefoontje van Trump aan FIFA-baas Infantino, wordt gezegd. En in Ankara speecht NAVO-chef Mark Rutte in aanloop naar de top van morgen. Dat en meer straks in de avondspits om 4 uur. En je kunt natuurlijk nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
11: BNR Verkeer.
12: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden. Verschillende incidenten en werkzaamheden veroorzaken vertragingen en wegafsluitingen. Eerste wegafsluitingen, de A44 Amsterdam richting Den Haag. Door een afgevallen lading is de weg bij Oegstgeest afgesloten. En ook de N381 Drachten-Bijlen, die is in beide richtingen dicht tussen Oosterwolde en Appelscha door een ongeluk met meerdere vrachtwagens. De A6 richting Muiden tussen Almere Haven en Muidenberg. 6 kilometer met 40 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er afgesloten. En tot slot de A50 Arnhem richting Os. Daar verkeert het wegdek in slechte toestand. Er geldt een snelheidsbeperking tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer met een kwartiertje vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 46,8. De A27 Utrecht-Almere bij 115,0. En de A28 Amersfoort richting Zwolle bij 63,3.
9: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In steeds meer steden en dorpen kun je een filiaal van budgetwinkel Vibra binnenlopen. Niet alleen in ons land, maar ook in België en Frankrijk. Vorig jaar kwamen er tientallen Vibra's bij en het aantal neemt volgend jaar waarschijnlijk verder toe. De allereerste Vibra ging 70 jaar geleden open in het Gelderse Epe. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. En nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Straks in de Green Quest. De binnenstad snakt naar stroom, maar het net zit propvol. Toch flikt de start-up Goaze het om miljoenen binnen te slepen voor compacte laadhubs. Winnie Oorschot is hier en vertelt zometeen hoe dit bedrijf de transitie naar schoner vervoer wil aanjagen. De Green Quest, we zijn er zo.
14: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en cultuur- en transformatiespecialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Pam van CPI. En ik, Pam, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact. Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands Company.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: CPI, a Grant Thornton Netherlands Company. Wij zijn verfrissend anders.
16: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
17: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Straks om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
18: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
19: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
20: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
21: In de BNR-app
20: lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app
21: en blijf scherp.
20: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. We gaan naar Frankrijk. De milieuorganisatie Notre Affaire à Tous heeft een belangrijke klimaatzaak gewonnen tegen Total Energies. Een rechter heeft bepaald dat het olie- en gasconcern binnen 6 maanden zijn klimaatplan moet aanpassen. Daarbij moet Total ook de zogenaamde scope 3-uitstoot meenemen. Dat is de uitstoot die ontstaat door het gebruik van zijn olie- en gasproducten. De rechter vindt dat Total beter inzicht moet geven in de risico's van zijn totale CO2-uitstoot en een plan moet maken om die te beperken. Binnen een 1/2 jaar dus. Deze uitspraak laat zien dat de rechter steeds nadrukkelijker van grote vervuilers verwachten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun volledige klimaatimpact. En nog even wat nieuws van ons programma. Dit is de laatste reguliere voor de grote vakantie, maar we zijn niet weg. Sterker nog, we komen terug met 6 hele bijzondere zomerafleveringen met elke week een hele bijzondere gast. Kort samengevat, mis het niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben over het rapport dat veel media, wij ook, zeg ik tot mijn grote schande, een beetje hebben gemist. Het derde World Ocean Assessment.
22: Ja, zeker. Ja, dat is dus een rapport dat is opgesteld onder leiding van de United Nations. En dat bundelt jarenlang onderzoek van honderden wetenschappers wereldwijd. De belangrijkste conclusie: de oceanen op aarde staan er slechter voor dan ooit. Wie had dat gedacht? Volgens de onderzoekers zorgen klimaatverandering, plasticvervuiling en overvissing samen voor enorme problemen onder water. En een van de opvallendste conclusies: de zeespiegel stijgt nu 2 keer zo snel als 10 jaar geleden. Nou, dat wil je niet. En ook warmen de oceanen razendsnel op. En dat heeft gevolgen voor vissen, koraalriffen en uiteindelijk dus ook voor ons, de mensen.
0: Ja.
22: En de oceanen zijn namelijk letterlijk de levensader van de aarde, omdat die gigantische hoeveelheden warmte en CO2 opvangen. Dus dat is gewoon echt een heel groot probleem. En juist daardoor raakt dus ook het ecosysteem steeds verder uit balans. En opvallend wel, en ook zorgelijk, is dat wetenschappers eigenlijk nog maar een klein deel van de oceaan echt goed hebben kunnen onderzoeken.
0: Ja, samengevat, code rood voor de oceanen en voor ons, want ook wij mensen gaan hier last van krijgen door mislukte visvangsten, extreem weer en overstromingen langs de kust. Waar blijft Europa met een krachtige veroordeling van de 6 landen die op grote schaal de oceanen leegvissen, terwijl dat ook nog eens verliesgevend is? China, Rusland, Verenigde Staten, Japan, Peru en Noorwegen. Hou ermee op.
1: The Green Quest.
0: Mensen die met hun elektrische auto in de binnenstad willen parkeren zullen dit wel herkennen. Je vraagt je af waar je een laadpaal kunt vinden. Dat probleem wil Goaze tackelen. Het bedrijf heeft een manier bedacht om snel nieuwe laadpalen in de binnenstad te plaatsen zonder het stroomnet te belasten. Winnie Oorschot is hier en is de oprichter van het bedrijf. Klinkt al bijna te mooi om waar te zijn, Winnie.
2: Dat is het niet.
0: Jullie hebben net 5 miljoen opgehaald, ik noemde het al, om dit plan uit te rollen. Wat gaan jullie precies doen?
2: Wat wij precies gaan doen is bij supermarkten, bij winkelcentra, snellaadpalen het mogelijk maken om daar te kunnen laden.
0: Mm-hmm.
2: En dat doen we doordat we de daken van die winkelcentra gebruiken voor zonnepanelen. Mm. Dat we batterijtechnologie inzetten. En die combinatie die zorgt ervoor dat je het net nauwelijks belast.
0: Ja, ja. En dat is niet dat je dan op al die bestaande parkeerplaatsen weer een dak gaat bouwen waar die panelen op liggen. Die gaan voornamelijk op de supermarkten.
2: Voornamelijk het laatste, ja, mm-hmm. Zeker.
0: Mooi.
22: Ja, en ik ben benieuwd, hè, als financial, waar komt dat geld vandaan? Is dat private equity, venture capital, of is dat ook publieksgeld wat jullie hebben opgehaald?
2: Het is een combinatie. Een business angel die investeert, maar mm-hmm. Het is ook een regionale ontwikkelingsmaatschappij.
0: Dat is op zich ook wel knap dat je dat weer in een poeltje hebt weten te gieten.
2: Zeker, zeker. Nee, we zijn er ook hartstikke trots op. Ja. En dit is voor ons pas het begin. We zijn een kapitaalintensief bedrijf. Dus ja. We zullen ook zeker bij andere investeerders gaan aankloppen.
0: Laten we eens even bij het begin beginnen. Het idee ontstond vanuit eigen frustratie. Bij wie kookte de boel intern een beetje over? Weet je dat nog?
2: Ja, zeker. Dat is een van onze co-founders. En hij ging gewoon shoppen, wilde zijn auto laden. En kon nu laadpaal dus niet vinden.
0: Maar
2: wat er ook gebeurde, de laadpaal die hij wel vond, die was langzaam.
0: Nou, oh ja, die heb je ook. Ik had laatst 1 in Noord-Friesland. Daar was je bij de volgende ijstijd opgeladen. Daar gebeurde helemaal niets.
2: Nou, precies. Nou, en een supermarktbezoek is gemiddeld 20 minuten.
0: Oh ja.
2: En het laden tot een volle accu is ongeveer ook 20 minuten als je dat snel doet.
0: Ja. Dat zou mooi zijn. Hè? Nou heb je het over netcongestie, want daar proberen jullie omheen te fietsen. Die laat zich steeds prominenter zien. Hoe werkt dat straks in jullie laadhub? Het is 5 uur, ik kom daar aan. Ik ga even wat snelle eind van de dag boodschapjes doen. Ik zet mijn bolide aan de stekker. Maar dat is eigenlijk niet het gewenste moment om een auto op te laden. Kan dat toch bij jullie?
2: Tuurlijk kan dat, want wij hebben een batterij. Hè, en die batterij is een grote buffer.
0: Mm-hmm.
2: Zoveel mogelijk van die zonne-energie.
0: Ja.
2: Hè, want die hebben we natuurlijk, als de zon heeft geschenen, in ieder geval opgewekt. Dat kan ook van de dag ervoor zijn. Ja. En wat we tekortkomen, halen we van net. Hè, dus het is niet zo dat we helemaal off-grid zijn. Maar we kopen dat van het net wanneer dat net het ook aan kan.
0: Dus je gaat zelfs je eigen batterij intern nog laden als de stroom heel goedkoop is overdag?
2: Heel goedkoop is overdag, of in sommige gevallen zelfs schrijven we de geld. Met negatief inkomen, ja. Dat is helemaal mooi. Maar belangrijk is, we kijken heel goed naar welke traffic verwachten we.
0: Mm-hmm.
2: Wat wordt het weer? Ja? Mm. En wanneer is het net, zeg maar, voor ons toegankelijk om daar energie van af te halen?
0: Of weer terug te leveren, zelfs bijna misschien. Laten we dat straks even vragen. In Venlo heb je zo'n laadplein en daar staat dan bij een batterij te grootte van een halve container. Is dat voldoende voor zo'n heel plein?
2: Dat is voldoende, ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Dus echt nog wel goed te bevatten. Het is niet dat je zegt, enorm veel batterijen de grond in. Het is nog te doen.
2: Nou, en de batterij gaat niet de grond om, staat gewoon op maaiveld. Moet zoveel meter uit de gevel. Maar ja, dat weten we gewoon met elkaar. Die batterijtechnologie enorm in ontwikkeling. Ik denk dat wij, hè, zoals we hier zitten, en als je nog geen batterij thuis hebt, dat je die binnen nu en na een aantal jaar ook zeker een batterij thuis hebt. Wij lopen daarin voorop in die batterijtechnologie toepassingen. Volgen dat enorm en zien daarin echt een enorme nieuwe mogelijkheid om decentraal energie op te wekken.
0: Ja.
22: Ja, en hebben jullie dan ook wat geleerd bijvoorbeeld van Fastnet en hoe zij hun hele netwerk snel hebben opgebouwd?
2: Alle respect voor Fastnet. He, wij zeggen ook, Fastnet, marktrijder aan de snelweg. Coavanza, marktrijder in de stad.
22: Oh. He,
2: maar wel ook in die volgorde. Zij zijn de bereiden, samen met Tesla, denk ik, die het elektrisch rijden in Nederland gewoon mogelijk hebben gemaakt.
0: Zeker. En als je dan jullie verdienmodel vergelijkt met dat van Fastnet, want dat zit langs de snelweg, en dan kan je nog een beetje kiezen op welke tijd je daar fast gaat laden. Maar bij jullie moet dat op elk moment, en in de binnenstad lijkt me dat een stuk kostbaarder. Dus gaat bij jullie de kost voor de baat, en ga je later pas verdienen? Of ben je nu al?
2: Ik weet niet of wij duurder zijn qua inkoop. Kijk, zonne-energie is in principe goedkope energie.
0: Als je hem op het juiste moment pakt.
2: Als je hem op het juiste moment pakt.
0: Ja.
2: Nou, dat kun je doen doordat je die batterij hebt.
0: Mm-hmm.
2: En dan kun je op het juiste moment kun je zeggen, oké, ik haal nu die energie van die daken af. Hij kan ook rechtstreeks die auto in. Hij hoeft niet altijd direct in die batterij.
0: Nee.
2: Maar goed, dan worden we technisch. Maar waar het om gaat is, ben je in staat decentraal je energie op te wekken?
0: Mm-hmm.
2: Ben je ook in staat die decentraal weer uit te geven?
0: Ja.
2: En als je dat met elkaar doet, dan denk ik dat je, de chique woorden zijn autarkie, maar noem het gewoon decentrale energie.
0: Het is beter in dit geval, hoor, want autarkisch is internationaal politisch gezien weer een heel raar woord aan het worden. Ik zeg zelfvoorzienend.
2: Ja.
0: Het systeem gaat verder, ik hint er net al een beetje naar, want jullie leveren ook stroom aan de winkeliers als het zo uitkomt.
2: Zeker.
0: Hoe zit dat precies?
2: Ja, die batterij die kan ook ingezet worden voor het energiemanagement van het hele winkelcentrum.
0: Maar noem eens een voorbeeld.
2: Ik pak even een supermarkt. Daar zitten we graag, want daar heb je die laadtijd is shoptijd, shoptijd is laadtijd.
0: Mm-hmm.
2: En stel even, ik heb een supermarkt en meestal heeft de supermarkt een aantal ovens. Die gaan 's ochtends allemaal aan, voor de bakker, voor de slager. En ik heb een enorme piek. Dus het energiecontract wat ik in moet kopen als supermarkt, wordt ingekocht op basis van die piek.
0: Ja.
2: Stel dat wij nu met die batterij die piek wegmanagen. Dan kan je met een veel lagere energiecontract,
0: met een dunnere aansluiting, zeg maar, kan je toe.
2: Kun je toe.
0: Ja.
2: Of anders gezegd, wij gebruiken de rest van dat contract om dat plein goed te managen, maar ook jouw hele energiehuishouding beter te managen.
0: Maar, Winnie, dan komt er zo'n periode van een dag of 4, zwaar bewolkt, narigheid. Het is veel kouder dan de tijd van het jaar had voorspeld. Dus dan, aan alle kanten hebben we energie nodig.
2: Januari.
0: Of een hele koude maart of april. Daar zit je dan en dan moeten die ovens moeten toch aan in die supermarkt.
2: Zeker, en dat kan altijd. Hè. Dat wordt ook door ons gegarandeerd aan de supermarkt. Dus wij nemen nooit meer energie van zijn energiecontract af. Hè, zijn bedrijfsvoering zou negatief zou beïnvloeden. Dat uitgesloten. Waar het om gaat hier is, kun je die piek managen?
0: Ja. En dat kunnen jullie blijkbaar.
2: Dat kunnen wij.
22: Maar kunnen jullie dat echt al? Want je zegt, stel dat, met een supermarkt. Hebben jullie al daar een proef mee gedaan? Ja. Weet je al dat het kan?
2: Ja, zeker. Het plein in Venlo geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk, dat is nu een jaar open.
0: Mm-hmm.
2: Dus eigenlijk onze proeftuin, maar ook wel onze showroom. Waarin we nu een jaar hebben kunnen experimenteren met allerlei toepassingen. En die geven ons nu ook de zekerheid. En ook de investeerders die we recent hebben aangetrokken, de zekerheid. Om te zeggen, oké, rol nu maar uit.
0: Ja, mooi is dat. Nou noem je Venlo, heel logisch, lekker dun bevolkt, zeeën van ruimte. Maar nu wil je de centra van bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en Utrecht in. Is daar genoeg plek voor die hubs van jou?
2: Nou, als je kijkt naar de daken in Nederland, daar is nog ongelooflijk veel mogelijk om daar zonnepanelen te plaatsen.
0: Maar dan heb je het over lichtgewicht ook, want dan kunnen die daken het weer niet aan.
2: En
0: de brandverzekering, en het speelt van alles mee natuurlijk.
2: Ja, zeker, maar op zich is dat gewoon een vak wat al heel veel mensen beheersen en wat wij ook zeker niet opnieuw gaan uitvinden.
0: Dus dat kan eigenlijk allemaal wel als je het goed organiseert.
2: Absoluut.
0: Niet in parkeergarages, neem ik aan?
2: Nee.
0: Want?
2: Nou, brandgevaar. Verzekeraars doen daar terecht, wat ons betreft, moeilijk over. Dus nee, wij plaatsen gewoon die batterij minimaal 5 meter uit de gevel.
0: In het begin zeker wel lekker degelijk, denk ik. Nicky, in Nederlandse steden gelden sinds 2025 emissievrije zones. Iedereen moet daaraan wennen. En dat worden er steeds meer, toch?
22: Ja. Dat is inderdaad waar. Want in die zones mogen dus bestelauto's en vrachtauto's alleen nog maar komen als ze uitstootvrij rijden. Dus dat betekent elektrisch of bijvoorbeeld zelfs op waterstof. Nou, de meeste gemeenten begonnen begin 2025 eerst met een waarschuwingsperiode. Dus camera's registreerden kentekens, maar overtreders kregen nog geen boete. Nou, vanaf een jaar wordt er nu wel echt boetes uitgedeeld. En dat gebeurt onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook in steden zoals Tilburg, Zwolle en Maastricht. Ja. En de verwachting is dus dat de komende jaren in zo'n 30 tot 40 steden, dat je daar gewoon niet met een dieselbusje de binnenstad in komt.
0: Dus steeds meer behoefte en druk op die laadhubs. Die hebben we echt nodig, Winnie.
2: Absoluut.
0: En dan gaat het over bestelbusjes en vrachtwagens. Zo'n 8% van het Nederlandse wagenpark is inmiddels elektrisch. Hebben we al voldoende capaciteit tegen die tijd dat het echt 100% dicht gaat, al die zones?
2: Ja, dat denk ik wel. Neem daarbij, hè. Kijk, dit is een belangrijke ontwikkeling. De andere ontwikkeling is natuurlijk dat de elektrische auto veel goedkoper wordt.
0: Ja.
2: En daarmee voor een hele andere doelgroep bereikbaar. Tot meegenomen dat je ook de occasionmarkt op.
0: Die blijft veel meer in eigen land.
2: Dus je ziet dat er een hele bredere doelgroep elektrisch kan gaan rijden. En in die twee zaken, de net zero emissiezones. En het feit dat elektrisch rijden, full electric rijden, voor veel meer Nederlanders bereikbaar wordt.
0: Ja.
2: Zorgt voor een enorme groei in de markt.
0: Dan gaan we het net redden, denk ik. Mogen we ook met de elektrische bakfiets bij jou laden?
2: Zeker. Dat, ja, absoluut.
0: Heb ik nog niet gehoord, maar het is wel belangrijk. We gaan steeds meer fietsen, ook met karretjes, met koffie erin en andere dingen. Dus.
2: Nee, zeker zijn we ook bezig met zelfs hele nieuwe oplossingen daarvoor. En dat we echt een mobility hub worden.
0: Het is radio, maar je kijkt erbij van laat dat mij aan mij over.
1: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
0: Winnie Oorschot van Goase is hier. Het bedrijf heeft net 5 miljoen euro opgehaald en wil de fastnet van de binnenstad worden. Nicky Tripp is er ook, als ons groene geweten. Winnie, je bent al sinds de jaren 90, dat is onvoorstelbaar lang, bezig met duurzaam ondernemen. Ruim voordat begrippen zoals ESG en impactinvesteringen en de circulaire economie gemeengoed waren. Wanneer voelde jij voor het eerst dat ons economische systeem echt fundamenteel moest veranderen? Heb je zo'n beginpunt in je leven?
2: Ja, het begon ooit met de stichting Dak en Milieu. Mm. Ik werkte voor een bitumineuze fabrikant. Dakbanen die op daken moeten.
0: Mooi woord, bitumineus.
2: Ja, mooi, hè? Oh. En dat werd door een lijst waarop bouwmaterialen werden neergezet, werd dat op vermijden gezet.
0: Oh ja.
2: En toen dachten we van, wow, wat is dit voor een lijst? Werd uitgegeven door de Stichting Experimentele Volkshuisvesting in Rotterdam. En die lijst die lag overal bij woningbouwcorporaties en gemeentes. Dus die had echt wel impact. Experimentele Volkshuisvesting in Rotterdam. En die lijst die lag overal bij woningbouwcorporaties.

0: stijgers gezet door de Universiteit van Leiden, Milieukunde en Delft.
1: Ja.
0: En is wereldwijd nu de methode waarop we van wieg tot graf de impact van een product meten.
1: En in de graf slaan we dan weer over, dan wordt het weer wieg. Dus
0: het
1: wordt hartstikke circulair.
0: Zeker.
1: In een tijd waarin veel bedrijven duurzaamheid vooral nog zagen als soft of idealistisch, koos jij er juist heel bewust voor om ondernemerschap en maatschappelijke impact te combineren. In die begintijd liep je toen ook tegen weerstand aan. Dat je zei van ja, ik wilde wel wat, maar mensen keken me aan.
0: Ja, we hadden wel geitenwolle sokken op dat moment, hè, milieu. Maar ik heb altijd gezegd van luister even, als ik een bedrijf van de toekomst wil bouwen, durf dan eens niet duurzaam te zijn.
1: Ja, nou, iedereen durft dat nog steeds ook.
2: Ja.
0: Ja, maar als je kijkt naar de investeringstendens, zeg maar even, en datgene wat succesvol is, dan zien we gewoon dat we impactgedreven ondernemingen hebben. En dat zijn wat mij betreft bedrijven met meervoudige winst.
1: Zeker, maar daar heb je toch 30 jaar voor moeten ploeteren, Winnie?
0: Ja, ik heb het nooit als poeter ervaren, joh.
1: Gelukkig.
2: Ja, dat is wel fijn. Ja, ik ben benieuwd, mag ik nog een kritische vraag stellen?
1: Zeker.
2: Want je bent al lang bezig met dat duurzaam ondernemen en het gaat nu over mobiliteit. Maar waarom deze vorm van mobiliteit? Hè? Als we keuze moeten maken tussen wie er aangesloten wordt, waarom dan auto's? Is het niet belangrijker om bijvoorbeeld in het LV te investeren of daarmee bezig te gaan? Waarom heb je gekozen voor binnen de mobiliteitstransitie dan voor deze?
0: Ja, Ik ben niet van het opvoeden hoe een consument precies zich gedraagt. Weet je, daar ben ik niet van. Ik zie gewoon een kans als ondernemer. En die kans die draagt wel bij. Dat vind ik, en de combinatie is cruciaal. En weet je, ik doe ook niks met politiek. En met alle respect voor de politiek. En die moeten zijn. En die hebben ook hard nodig om de hele transitie te bewerkstelligen.
1: Ja.
0: Maar ik ben een ondernemer.
2: Ja.
1: Maar Steve Jobs was ook een ondernemer. En die zei, de gewone mens weet helemaal niet wat hij wil. Dat ga ik hem vertellen. En dat heeft soms ook wel wat. Dat je zegt, ik heb een visie, ik weet waar die wereld naartoe moet. Nou, ga het nou maar doen op mijn manier, dan gaat het beter.
0: Nou, eigenwijs is ook wijs, hè. Ik ben het type ondernemer dat zegt van luister even, ik zie groene, duurzame kansen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en die wil ik verzilveren.
1: Nou, en dat lukt je ook. Je werkt tegenwoordig met start-ups en impactgedreven ondernemers via Huddles Venture Studios. Dat vind ik ook weer heel leuk. Zie je bij die nieuwe generatie ondernemers een andere manier van kijken en een andere mentaliteit dan bij jullie in de jaren 90? Zijn we opgeschoten?
0: Ja, waarbij ik de oude generatie helemaal niet zo anders zie dan die nieuwe generatie. Volgens mij leven we gewoon in een nieuwe tijdgeest en met een nieuw bewustzijn. En ik vind het niet aan. Het is ook wat mij betreft niet aan de jonge generatie om het op te lossen.
2: Dat zou wat zijn.
0: Dus nee, maar ja, dat wordt wel vaak gepresenteerd.
1: Die leven langer.
0: Ik ben inmiddels 61. En ik durf te zeggen dat ik zeker gelijk meedoe met die groene maatschappij. Of met die jonge maatschappij doelgroep. Om de wereld een stukje beter te maken.
1: Ja, maar nou ben ik al verder dan 61.
0: Dat ziet er goed uit.
1: Ja, dank je. Maar het stomme aan die jonge generaties, die moeten veel langer mee nog. Dus die moeten wel op eigen kracht, mede op onze bagage dragen en met verenigde krachten die toekomst in. Dan zou het lekker zijn als, je zei net al, dubbele winst of andere manieren van winst.
0: Meervoudige winst.
1: Ja, impact nemen, veel belangrijker is. Zie je dat daar wel als een soort beter bestaand begrip al aanwezig zijn? Dat die dat veel beter snappen dan die ouderwetse.
0: Als we kijken waarin wij investeren, zijn dat alle doelgroepen. En als ik kijk naar de investeerders, zijn dat ook alle doelgroepen. Dus wij hebben 70ers aan boord, maar ook 20ers, die zowel ondernemen, met in een ondernemersinitiatieven komen, als die investeren.
1: Ja, dat is mooi. Ik vind Nicky die knik, maar dat ken jij wel een beetje.
2: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het niet gedragen wordt door één generatie, maar dat initiatieven gedragen worden door alle generaties. Zou het zijn om alleen mijn generatie alles te laten oplossen?
1: Ja, en dat je daar gesprek over hebt en ook weer verbinding in voelt.
2: Ja.
1: Even voor jou, Winnie. Heb jij, als je kijkt naar die jonge generatie, we worstelen allemaal met de balans tussen idealisme en mooie toekomst maken en de financiële realiteit en ook de politieke realiteit. Welke les die jij misschien nu praktiseert, had jij liefst eerder geleerd in je leven?
0: Nou, ik zou hem willen omdraaien. Welke les vind ik leuk om te delen?
1: Mag ook.
0: En ondernemen is dromen durven doen.
1: Mm-hmm.
0: En volhouden.
1: Dat laatste is ook belangrijk, denk ik. Ja.
0: En ik vind dat dromen belangrijk. Ik vind dat we beter moeten dromen.
1: Ja.
0: Want vaak worden we te snel praktisch. Te snel gaan we naar een korte termijn oplossing. Te snel is de euro dominant.
1: Mm-hmm.
0: En ik hoop dat we ondernemers weten te creëren.

0: die eerst zeggen van, oké, what's my dream? Think big.
1: Waar wil ik nou uitkomen eigenlijk?
0: Waar wil ik uitkomen? Begin with the end in mind.
1: Dat zeg ik altijd tegen politie. Hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Vind ik altijd zo'n leuke zin, want dan kijken ze je aan als een aap in een horloge. Jij zag al heel vroeg dat thema's als grondstoffenschaarste, klimaat en sociale ongelijkheid uiteindelijk grote economische thema's zouden worden. Als je nu naar Nederland kijkt, bewegen we echt richting duurzame economie? Zie jij echt die onderstroom die Jan Rotmans ook ziet?
0: 100%.
1: Of is het ook nog heel erg veel een verhaal en we doen niks?
0: Nee, ik vind dat we heel veel doen. Ik vind echt serieus dat we heel veel doen. En dat geldt voor alle dat bedrijfsleven die door blijft investeren. Mm-hmm. Terwijl klimaat niet meer een hot topic is in de
1: maar
0: politiek.
1: Maar ook veel VNO-NCW gepiep. Die is allemaal oneerlijk en pip. Weet je, het mag voor mij allemaal wat meer hardcore af en toe, hoor.
0: Ja, ik vind ons een fantastisch land. Ik vind dat we echt in veel gevallen ook het voorbeeld geven. Ik vind dat we dat ook verplicht zijn. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. Als wij het niet voordoen, wie dan wel? Mm-hmm.
2: Zeker grote verantwoordelijkheid.
0: En ik vind dat we dat ook doen. Als je kijkt naar de start-up cultuur, onder andere, die we de afgelopen jaren veel beter hebben ontwikkeld.
1: Ja.
0: Ja, dan denk ik dat we. En daar geloof ik in. Ik ben ondernemer. Ik wil de wereld beter maken doordat er betere bedrijven zijn.
1: Ja. Ik vind het een mooie conclusie. En je kijkt er ook bij alsof je erin gelooft. En dat is belangrijk. Winnie Oorschot van Goase, dankjewel dat je hier wilde zijn. Elke week, Nicky, delen we hier een impact pluim uit in dit programma. Aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen. Wie krijgt hem van jou?
2: Ja, ik geef hem deze keer graag aan klimaatactiebeweging 350.org. Mm-hmm. Die club ken je misschien wel van de grote klimaatmarsen en acties tegen olie- en gasbedrijven. En zijn vorige maand gestart met een nieuwe internationale campagne. Echt een groot aangepakte campagne. De Great Power Shift. En met die nieuwe campagne roepen ze burgers op om in actie te komen. En het idee is dat mensen over de hele wereld druk gaan zetten op overheden, banken en energiebedrijven om sneller afscheid te nemen van gas, olie en kolen.
1: Ja.
2: En de fossiele bedrijven zouden vooral meer belasten moeten betalen, vinden zij. Want volgens 350.org betalen burgers nu de prijs van klimaatverandering via hogere energierekeningen, die kennen we allemaal, extreem weer, maar ook gewoon stijgende kosten voor levensonderhoud, ook weer als gevolg van die energierekeningen. En ik vind dat deze club echt belangrijk werk doet. En omdat ze vooral klimaatverandering laten zien als iets wat niet alleen een milieuprobleem is, maar ook echt een kwestie van eerlijkheid en macht. En dat verhaal spreekt me heel erg aan. En denk ik wel dat een impactpluim verdient.
1: Nou, bij deze vliegt hij die kant op. Gefeliciteerd. 350.org. Hoe was het ook alweer? Ja, toch?
2: Ja,
1: ja, en het verhaal wat erbij houdt is ook belangrijk, hè? Dankjewel, Nicky. De vakantie klopt op de deur. De komende weken krijg je van ons elke week een speciale zomeraflevering. Ik ga dan met onze groene gewetens in gesprek met mensen die de wereld een beetje mooier willen maken. Die gesprekken hoor je op de radio, gewoon op maandag om 3:00. En natuurlijk in je podcastfeed. Die kan je dan op je vakantieadres eens lekker beluisteren. Doe je toch nog iets nuttigs. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
5: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
4: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
7: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
8: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
9: Stabiel rendement, elke maand. JupiterCapital.nl.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: AllSafe. geeft ruimte.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Straks om 4 uur in de avondspits.
17: Minister Sjoerd Sjoerdsma gaat op bezoek in China. Speelt hij of speelt hij niet? De Amerikaanse spits Balogun was geschorst na een rode kaart, maar mag nu misschien toch spelen vannacht, na een telefoontje van Trump aan FIFA-baas Infantino, wordt gezegd. En in Ankara speecht NAVO-chef Mark Rutte in aanloop naar de top van morgen. Dat en meer straks in de avondspits om 4 uur. En je kunt natuurlijk nu al terecht op bnr.nl en in de BNR-app.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint drukker te worden. Verschillende incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer veroorzaken vertragingen en wegafsluitingen. Dat zien we bijvoorbeeld op de N381 Drachten-Bijlen. Daar is een ernstig ongeluk gebeurd bij Hogersmilde. De weg is in beide richtingen afgesloten tot naar verwachting 9 uur vanavond. De A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambachten en de Moerdijkbrug doe je er 35 minuten langer over. De A20 Gouda richting Hoek van Holland. Daar zijn ze bezig aan de weg. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein is je vertraging daarom 15 minuten. Tot slot de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein verkeert het wegdek in slechte toestand. Er geldt een snelheidsbeperking en je vertraging is zo'n 15 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 46,6. De A12 Den Haag richting Utrecht bij 12,0. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel bij 111,9.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Koning Willem-Alexander viert volgend jaar Koningsdag in Lelystad. Het is de eerste keer dat de Oranjes naar Flevoland komen om zijn verjaardag te vieren. Het wordt een bijzondere, omdat niet alleen Willem-Alexander dan 60 wordt, maar ook Lelystad. Koninginnedag is al wel eens in Flevoland gevierd. Een farmaceutisch bedrijf in het Brabantse Zevenbergen is ontruimd nadat 15 mensen hoofdpijn hadden gekregen. In een machine was kortsluiting ontstaan waarna de stoffen vrijkwamen. Tientallen werknemers moesten naar buiten. Politie heeft het terrein rond het bedrijf afgezet met linten en hulpdiensten zijn opgetrommeld. Op het Malieveld in Den Haag staan honderden aanhangers van de voormalige kroonprins van Iran. Die is vandaag de gast in de Tweede Kamer, maar zijn komst is omstreden. Hij is een zoon van de laatste shah van Iran, die eind jaren 70 werd verdreven. Tijdens het regime van zijn vader werden veel Iraniërs vermoord. In steeds meer steden en dorpen kun je een filiaal van budgetwinkel Vibra binnenlopen. Niet alleen in ons land, maar ook in België en Frankrijk. Vorig jaar kwamen er tientallen Vibra's bij en het aantal neemt volgend jaar waarschijnlijk verder toe. De allereerste Vibra ging 70 jaar geleden open in het Gelderse Epe. In Rotterdam is veel schade ontstaan aan een dubbeldekker Flixbus. De bus was te hoog en reed zich vanochtend vast onder een viaduct. Er raakte niemand gewond. In de bus zaten volgens regiozender Rijnmond geen passagiers. De schade aan de tunnel valt mee. En nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Als patiënten vaker thuis kunnen herstellen in plaats van in het ziekenhuis, dan kan dat honderdduizenden opnames per jaar schelen. Maar waarom gebeurt het dan nog zo weinig? Hoe snel kunnen we opschalen? Dat gaan we allemaal zo meteen bespreken over een paar minuten in BNR Beter.
22: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
23: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op trialslon.nl.
0: Het AI-Delta-plan, het rapportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
2: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
2: Luister daarom naar De Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
2: Op BNR en ons podcast.
13: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
24: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
21: Als je de keuze zou hebben, zou je dan liever thuis herstellen na een operatie of in het ziekenhuis? Ja, grote kans dat je voor thuis kiest natuurlijk. En dat kan ook steeds vaker, met toezicht op afstand door artsen en verpleegkundigen. Het kan de zorg flink ontlasten en ook de kosten omlaag brengen. Maar uit onderzoek blijkt dat het toch maar moeizaam van de grond komt in Nederland. Waarom dat is, ga ik bespreken met Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC en initiatiefnemer van de virtuele verpleegafdeling. Michael, fijn dat je er bent.
25: Dankjewel.
21: En tegenover jou Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Jij ook welkom, Jan-Willem.
25: Ja, dank je.
21: Om te beginnen met jou, Michael. Jij hebt dus iets opgezet in het Erasmus MC dat je een virtuele verpleegafdeling noemt. Daar kan ik me dus van alles bij voorstellen met zorg op afstand. Maar in jouw woorden, wat is het precies?
25: Ja, dus wat we hebben gedaan is, parallel met wat we met de coronacrisis hebben gedaan, is voor bepaalde zorgpaden gekeken, kunnen we de patiënt korter in het ziekenhuis houden? Waarbij we de drie domeinen diagnostiek, therapie en monitoring naar de huiskamer van de patiënt kunnen brengen.
21: Diagnose stellen in de huiskamer.
25: Nou, de diagnose die stellen we in het ziekenhuis.
21: Ik hoop het wel, ja.
25: Maar dan het vervolg en het herstel, waar ook diagnostiek voor nodig is, kan dan wel thuis.
21: Ja, oké. Daar heb je natuurlijk van allerlei dingen voor nodig. Komen we zo op. Maar even, voor wie is dit mogelijk? Of is het voor elke patiënt mogelijk?
25: Nee, dus je moet natuurlijk die patiënten kunnen selecteren. Dus er moet een zorgpad zijn waarvoor deze, waarvoor het duidelijk is uitgeschreven hoe moet je die mensen monitoren, wat voor diagnostiek is er nodig. Mm-hmm. Er moet nog een interval zijn waarbij het logisch is om die patiënt thuis te monitoren. Want ja, als de patiënt al hersteld is en de ziekenhuisopname die is tegelijk, dan heeft het geen zin. En ja, wat we nu merken in de praktijk is dat het toch wel handig is als het geplande zorg is. Want dan hebben wij even iets meer tijd om die patiënten in te lichten. Dus daar zit nog ontwikkelwerk
21: in. Ja, ik wou zeggen, want er zit nogal wat voorbereidingstijd. Wil je zorgen dat iemand veilig thuis kan herstellen of zich voorbereiden op een operatie? Of het gaat ook om chronisch zieken, hè? Mensen die chronisch ziek zijn, dat die toch misschien minder vaak naar een ziekenhuis hoeven.
25: Ja, en dat is meer de polyklinische tak. Dus dat is niet het versneld ontslag uit het ziekenhuis, maar dat is echt hoe kunnen we op de polykliniek, dus als die patiënten komen, kunnen we met behulp van digitale middelen ook daar kijken, is het nodig om echt naar het ziekenhuis te komen?
21: Ja, precies. Want in mijn hoofd kwam dan de vraag, ja, hoe ziek mag iemand maximaal zijn om thuis te kunnen blijven?
25: Ja, en daar is geen eenduidig antwoord op. Maar zorg in het ziekenhuis splitst zich toch altijd wel in een soort twee stukken. In het eerste deel zijn wij heel erg bezig met het stellen van de diagnose, het inzetten van een goede therapie. En het tweede deel van een behandeling gebruik je toch meer de faciliteiten van het ziekenhuis. Maar is de patiënt gelukkig vaak klinisch stabiel, hè? Dus is die aan het opknappen. Ja, ja. En dat is het stuk dat je wellicht ook naar huis kan verplaatsen.
21: Ja, precies. En dan lig je, neem ik aan, als patiënt gewoon in bed of op de bank. Ben je dan aangesloten aan allerlei apparaten of hoe moet ik dat zien?
25: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Toen we begonnen hiermee dachten we moeten die mensen continu thuis in de gaten houden, want we gaan iets nieuws doen. Maar continu monitoren betekent ook continu alarmen. En dat doen we eigenlijk in het ziekenhuis ook niet.
21: Nee.
25: Dan meten we gelukkig ook maar 3 keer per dag. Dus dat hebben we eigenlijk zo doorgezet.
21: Oké, dus wat betekent dit concreet? Dat je gewoon een aantal meetapparaten
25: mee krijgt? Mensen krijgen dus apparaten mee naar huis die we in het ziekenhuis ook gebruiken. En die meten 3 keer per dag bijvoorbeeld hun bloeddruk, de saturatie, zuurstofgehalte, koorts. En die vullen een vragenlijst in. Dat is eigenlijk de anamnese, het gesprek wat de verpleegkundige bij de rondjes doet op de afdeling van hoe gaat het? Nemen de klachten toe. En daarmee simuleren we eigenlijk of dat de patiënt in een ziekenhuisbed ligt.
21: Ja, en is dat dan een vragenlijst die dan binnenkomt en die ergens op de stapel belandt? Of kijkt een verpleegkundige op dat moment live meteen mee naar alle uitslagen?
25: Nee, dus je hebt een platform nodig waarover die gegevensuitwisseling kan. Nou, met alle nieuwe innovaties kan dat nu ook. Uh-huh. En we hebben afgesproken dat een fancy naam, de teleneurs, een verpleegkundige, die kijkt dan binnen het uur nadat alle gegevens zijn ingestuurd. Hoe gaat het met die patiënt? Er zijn allerlei protocollen voor gemaakt. Gaan patiënt over een drempelwaarde, dan gaat de teleneurs bellen met de patiënt. Ja. Heb je het verkeerd ingevuld? Ben je net de trap opgelopen en is je hartslag daar omhoog? Is dat allemaal niet zo, dan gaan ze escaleren naar de dokter in het ziekenhuis.
21: Ja. Oké. Dus het was dan bellen, dat is eigenlijk de snelste call, hè, letterlijk.
25: Ja.
21: Stel nou dat je als patiënt dat je thuis zit en je denkt, ik voel me echt niet lekker.
25: Ja.
21: Heb je dan een soort live chat functie? Wat gebeurt er dan?
25: Nee, dan hebben ze dus het noodnummer van die teleneurs. Dan bellen ze gewoon gelijk. En als het natuurlijk echt niet goed gaat, dan moeten mensen gewoon 112 bellen.
21: Dan is er gewoon over een ambu die eraan komt. Ja. Oké. Okay. Ja, en je hebt ook nog zoiets als, er moet ook vaak bloed worden, er moet af en toe bloed worden afgenomen. Daarvoor moet je dan wel naar het ziekenhuis?
25: Nee, dus ook daar zijn ontwikkelingen in. Wij hebben in de regio Rotterdam hebben we samenwerking met een regionale labafnamedienst, een prikdienst. Die neemt voor ons bij die patiënten thuis, of sommige patiënten gaan naar dus een prikpost in de buurt. Dat scheelt enorm veel reisbeweging.
21: Ja, ja.
25: En dan wordt dat materiaal naar het Erasmus gestuurd en daar analyseren wij het dan.
21: Oké, dus ook dat kan dus op afstand.
25: Ook dat
21: al dan
25: kan
21: niet
25: op afstand.
21: Met thuiszorg of met een prikpost.
25: Ja, en dat is het derde punt wat je nodig hebt. Bij sommige zorgpaden heb je dus ook therapie thuis nodig. Hè? Bijvoorbeeld antibiotica via het bloedvat.
21: Ja, of medicijnen, ja.
25: Medicijnen, infuus, ja. En daarvoor hebben we vaak samenwerking met een technisch thuisteam. Dat is een specialistische tak van een thuiszorgorganisatie. Daar zitten vaak verpleegkundigen die ook in het ziekenhuis hebben gewerkt. En die sluiten die patiënt thuis aan op bijvoorbeeld antibiotica via het infuus.
21: Dus dat kan ook al, dat je echt thuis aan een infuus ligt.
25: Ja. Zeker.
21: Dat is bijzonder. Jan-Willem, jij deed onderzoek vanuit ING naar deze ontwikkeling. En jullie hebben daar een heel rapport over gemaakt. En jullie zeggen ook van die thuismonitoring, dit gaat een heel groot verschil kunnen maken voor het zorgsysteem. Dus wat is de potentie?
1: Enorm. Het is al enorm gegroeid de afgelopen jaren. Het is opgegroeid van zo'n 80.000 patiënten in 2023 naar 150.000 patiënten nu al.
21: Mm-hmm. Al bijna
1: zitten.
21: Verdubbeld. Ja.
1: Ja, het is bijna verdubbeld. Dus er zijn heel veel initiatieven overal in Nederland waar het heel goed gaat. Alleen als je kijkt naar het totale volume, de totale potentie, dan zijn we er nog niet. Maar het zal wel moeten. Het is een noodzaak geworden. De eerste reden is natuurlijk de dubbele vergrijzing. Mensen worden veel ouder. Maar ze worden ook ouder met multimorbiditeit. Dus met meerdere klachten.
21: Aandoeningen, ja.
1: Als je kijkt naar de grote ziekenhuizen, dan de mensen die op de SEH binnenkomen zijn vaak 70 plus. En horen niet allemaal op die SEH thuis. Dat zou ook door de eerste lijn of door de VVT kunnen worden opgevangen.
21: Ja.
1: En het grootste probleem is nog wel het personeelstekort. Er zijn op dit moment 70.000 vacatures. En dat neemt alleen maar toe. In 2034 uit mijn hoofd meer dan 240.000 vacatures.
21: Ja, dus 1 op 3 zou in de zorg moeten werken als je eigenlijk alle zorg wil blijven leveren met mensen.
1: En de totale arbeidsbevolking neemt natuurlijk af door de vergrijzing.
21: Ja, dus het is niet haalbaar, dat weten we inderdaad ook al lang.
1: Ja, dus zowel het zorgaanbod groeit en het personeel neemt de aantallen, gaat niet stijgen.
21: Nee.
1: Dus je zult meer patiënten moeten zien met dezelfde mensen die nu al in de ziekenhuizen werken.
21: Ja, en dan lees ik bij jullie dat dit ruim 350.000 opnames per jaar zou kunnen gaan schelen, ziekenhuisopnames.
1: Ja, 350.000 opnames en 500.000 consulten.
21: Ongelooflijk veel.
1: Ja, dat is heel veel, maar dan gaan we uit. Kijk, het primaire proces, de medische informatie, dat hebben we natuurlijk niet. We kijken daar bedrijfsmatig naar en macro-economisch. En wat we gedaan hebben, is we hebben gezegd, de helft van wat er in een ziekenhuis binnen de muren gebeurt, zou ook thuis kunnen.
21: En
1: dat is precies, dat is precies wat Michael zegt. Dat is bijvoorbeeld de nazorg. Maar dat is ook het prepareren voor een operatie, dus aan de voorkant. Maar met name de chronische patiënten. Ik ben zelf MDL-patiënt. Ik moest vroeger
21: maag-darm-lever.
1: Ik moest vroeger 6-7 keer per jaar naar het ziekenhuis. Nu nog maar 1 keer per jaar voor een endoscopie. En voor de rest gaat alles remote.
21: Ja, dus dan wordt er gewoon, jij checkt ook je eigen waarde, dit soort dingen, of is dat niet eens nodig?
1: Ik moet even naar een prikpost om bloed te prikken.
21: Ja. Nou, dat kan dus ook bij jou in de buurt.
1: Dat kan bij mij in de buurt.
21: Oké, dus dit is waarvan jij zegt, hier gaan we gewoon heel veel winst pakken. Michael, zie jij dat inderdaad ook zo, dat het misschien wel de helft van de ziekenhuiszorg die nu in het ziekenhuis gebeurt, dat die naar huis verplaatst kan worden?
25: Ja, en dat is waar ik net naar refereerde, hè. Je hebt dus het stukje van de klinische zorg, van de patiënt die opgenomen is, maar er zit ook heel veel potentie op de polykliniek. Dus wat je net vertelt, de patiënten die af en toe in het ziekenhuis komen voor een controle, daar kan je denk ik heel slim met de inzet van vragenlijsten, digitale hulpmiddelen, regionale bloedafnames, soort van triëren. Gaat het goed met deze patiënt? Mm. Is er een reden om nu contact te hebben met deze patiënt? Heel vaak willen patiënten ook geen contact, want die komen dan, alles gaat goed, ik ben hierheen gekomen. Tot de volgende keer. Ik weet niet of je dat herkent. ja, dat kan echt allemaal minder.
3: Ja.
25: Er zitten wel grote uitdagingen bij. Dat is hoe we zorg hebben gefinancierd. Hoe we verantwoordelijkheden hebben afgesproken.
3: Ja.
25: Ja, dus daar
3: juridisch,
25: zit echt...
3: financieel.
25: Ja.
3: Gaan we straks uitgebreid bespreken. Eerst nog even heel, heel praktisch. En toch ook een paar nadelen die ik dan zie. Als eerste de patiënten. Niet iedereen zal dit willen. Niet iedereen zal het kunnen. Ook zelf je bloeddruk meten. Misschien oudere patiënten die echt denken, ja, geen idee. Hoe zie jij dat bij jou in de praktijk, ja, Michael?
25: Dus we kunnen het oude proces niet weggooien. Het is niet een totale substitutie. Je kan niet zeggen, we gaan helemaal over op digitaal. Nee. Er zal altijd een patiëntgroep zijn. Oudere mensen die minder handig zijn met digitale hulpmiddelen. Mensen die de Nederlandse taal niet begrijpen. Daar zou je het oude proces gewoon opgetuigd moeten hebben. Ja. En dat doen we nu ook.
3: Mm-hmm.
25: Kijk, we doen nu die virtual ward. Dat verplaatsen van die klinische zorg, van die opgenomen patiënten, doen we in een onderzoeksverband. Patiënten kunnen dus altijd zeggen, hier wil ik niet aan meedoen. Nou, ik zie best gebeuren dat we in de toekomst die keuze wat minder vrijblijvend maken. Van,
3: oh,
25: dit,
3: ja,
25: is de standaard. U gaat naar huis met deze zorg.
3: Ook als ze dat dus niet willen.
25: Ja, behalve dus als er zwaarwegende redenen zijn om dat niet veilig
3: omdat
25: te kunnen.
3: Omdat je echt ziet dat iemand het niet zelf kan. Of ja, dat daar, ja, dus een reden. Maar anders is het gewoon jammer, joh.
25: Anders, ja, en ik denk dat we daar aan wennen. Daar gaan we denk ik als patiënt ook naar binnen. En we horen wel terug de patiënten die meedoen aan dit project. Het merendeel zegt, wat fijn dat ik naar huis kan. Ik heb echt veel beter in mijn eigen bed geslapen.
3: Ja, natuurlijk. Ja. En er wordt ook, is ook gezegd, hè, als je heel veel mensen die in hun eigen omgeving kunnen herstellen in plaats van op zaal met 3-4 anderen.
25: Precies.
3: Met al die snurkers naast je.
25: Precies.
3: Dat wil je natuurlijk niet.
25: Daar wordt niemand gezond van.
3: Nee, natuurlijk. Maar goed, ik vind het wel interessant, Jan-Willem, wat Michael hier zegt. De vrijblijvendheid gaat er waarschijnlijk op den duur wel vanaf.
1: Ja, ik denk toch dat je altijd de, zeg maar, de klassieke manier, de traditionele manier moet houden. Vergelijk dat met bijvoorbeeld met onze dienstverlening van de ING.
3: Mm.
1: Als mensen niet digitaal vaardig zijn en ze willen graag iemand spreken, dan kun je naar een bankshop gaan.
3: Ja, maar dat is vrijblijvend. Michael zegt, hier gaat dat gaat er waarschijnlijk wel vanaf. Tenzij,
1: ja,
3: er echt hele zwaarwegende redenen zijn.
1: Ja. Nou, dat wordt voor sommige mensen lastig. Maar je moet ook, ja, goed bedenken dat dat belangrijk is. Bijvoorbeeld in het aanvullend, in het ASWA. Het Zorg- en Welzijnsakkoord.
3: Mm-hmm.
1: Daar staat natuurlijk in dat er heel veel moet naar het sociaal domein. Dat betekent dat je ook moet kunnen vertrouwen op kinderen. Op mantelzorgers.
3: Ja.
1: Dus kijk, als mijn moeder de bloeddruk moet meten, dan doe ik dat voor haar.
3: Ja.
1: En ik kan dat in de app doorgeven aan het ziekenhuis.
3: Maar niet iedereen heeft die luxe natuurlijk. Hè?
1: Nee, dat klopt.
3: En dat zou, Michael, dan wel weer een zwaarwegende reden kunnen zijn dat iemand toch in een ziekenhuis belandt.
25: Precies, en, ja, dat zijn dus de mensen waar dit niet geschikt is.
3: Nee.
25: En daar kunnen we dus het oude proces,
3: het oude proces
25: gewoon ernaast,
3: ja,
25: houden.
3: Dat hou je wel natuurlijk erbij. Zijn jullie gewoon eindverantwoordelijk voor hoe het met de patiënt gaat als Erasmus MC?
25: Ja, dus wij zijn medisch verantwoordelijk voor, ja, de beslissing die we maken. Dus eigenlijk moet je dit zien als, je bent in het ziekenhuis. Je bent natuurlijk niet in het ziekenhuis, maar de aansprakelijkheid is zoals dat je in het ziekenhuis bent.
3: Oké, dus gaat er iets acuut mis en heel naar even afkloppen, maar de patiënt overlijdt, dan is dat dus wel een medische complicatie. Wat dan dus in huis gebeurt?
25: Als dat op basis van een medisch besluitvorming is, dan wel.
3: Ja.
25: Kijk,
3: ja, het is natuurlijk eng, want de patiënt is veel dichterbij. En daar, ja, kun je misschien was hij te redden als hij in het ziekenhuis ligt.
25: Ja, en nu ga ik misschien een beetje iets kritisch zeggen. Maar als je in een ziekenhuisbed ligt, dan komt er 3 keer per dag iemand bij je kijken. En daartussen ben je ook gewoon vrij in het ziekenhuis.
3: Ja, maar ja, de arts is letterlijk om de hoek.
25: Ja, dus er zit daar iets delay in. We hebben nu voor deze studie ook gezegd, je moet binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn. De ambulance moet natuurlijk binnen een kwartier zijn. Dus je bent alsnog snel in het ziekenhuis. En ja, door de selectie van hoe we de patiënten verplaatsen,
3: mm,
25: dus in het tweede deel van die behandeling, denken we ook dat dat veilig kan.
3: Ja, Jan-Willem, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik denk wel dat klopt wat Michael zegt. Je ziet ook bij oudere mensen met name dat als je die naar de SEA laat komen en ze hebben een delier of ze hebben andere problemen, ze kunnen een ziekenhuisbacterie oplopen. Het kan slechter met ze gaan. Ze kunnen een longontsteking krijgen.
3: Ja.
1: Ik denk dat het beter is voor ouderen dat ze bijvoorbeeld door de crisisopvang van de ouderenzorg worden opgevangen en dat daar gekeken wordt, misschien op afstand samen met het ziekenhuis, van hoe gaat het met deze persoon,
3: ja,
1: welke medicatie is nodig, et cetera.
3: Ja. Dus die angst zit misschien ook een beetje dan tussen de oren bij mensen van, ja, maar als ik uit het ziekenhuis ben, dan is niet een arts direct om de hoek als het nodig is.
25: Nee, en die arts die moet er zijn als de patiënt problemen heeft qua hemodynamiek, dus de bloeddruk is niet goed, de saturatie is niet goed, in die instabiele fase en in, ja, die diagnose stellen. Daarna ben je toch vooral aan de faciliteiten van het ziekenhuis gebonden. En dan denk ik dat er veel naar huis kan wat we nu nog in het ziekenhuis houden.
4: Nina van den Dungen.
21: In deze aflevering van BNR Beter praten we over thuismonitoring. Dus patiënten die bijvoorbeeld thuis herstellen na een operatie, terwijl het ziekenhuis allemaal op afstand meekijkt. Volgens een onderzoek van ING kan dat ruim 350.000 opnames per jaar schelen. Bij mij internist-intensivist Michael van Herwerden van het Erasmus MC en ING sectorbankier gezondheidszorg Jan-Willem Spijkman. Michael, de virtuele verpleegafdeling die zit dus nog in een pilot. Je hebt dus een aantal afdelingen, zorgpaden die erop zijn aangehaakt. Noem er eens een aantal bij waar dit nu zou kunnen.
25: Ja, dus we hebben een aantal postoperatieve zorgpaden. Dus bijvoorbeeld mensen die aan de hypofyse worden geopereerd. Een deel van de hersenen.
21: Ja, ja.
25: Die maakten hormonen. Die mensen die bleven normaal een week in het ziekenhuis. Die doen we nu na 4 dagen ontslaan. En die kunnen dus voor het weekend naar huis in plaats van de maandag daarna.
21: Mm-hmm.
25: We hebben een zorgpad voor mensen met bacteriële infecties. Dat hebben we expliciet zo breed gedefinieerd, zodat er veel instroom kan zijn. En een ander zorgpad waar we problemen hebben in het Erasmus met instroom, maar wel potentie heeft, zijn de mensen met hartfalen die gedecompenseerd zijn. Dus die bijvoorbeeld vocht in de longen hebben. En die kan je met plasmedicijnen eventueel ook thuis behandelen.
21: Jij merkt ook wel af en toe weerstand, hè, bij collega-artsen. Waar zit die?
25: Nou, dat is denk ik bij alles wat onbekend is. Bewijs eerst maar eens dat het werkt. En dat is goed.
21: Ja, maar bijvoorbeeld het patiëntencontact. Hè? Artsen willen gewoon vaak mensen zien. Of verpleegkundigen willen mensen zien.
25: Ja, en ik heb die gesprekken wel eens. En dan vraag ik wel eens, waar kijk je dan precies naar? Maar
21: hoe ligt iemand erbij?
25: Ja. Maar vaak betekent dat, ik praat dus met de patiënt. En dan hoor ik hoe het gaat met de patiënt.
21: Je kijkt niet naar oogopslag, naar huidskleur, wit.
25: Tuurlijk wel, maar dat is vooral in de eerste fase. Hè, dus waarbij je nog in die stabilisatiefase zit. En daarna is het toch gewoon, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Morgen kom ik weer langs. Ik zie dat de bloeduitslagen goed zijn. We gaan zo door.
21: Ja, ja.
25: En dan is dus de vraag wat de toegevoegde waarde van dat zien. Of je daar iemand voor in het ziekenhuis moet houden.
21: Ja, Jan-Willem?
1: Ja, er zijn ook andere belemmeringen. Dat is met name de financiering van de zorg.
21: Precies. De zorgverzekeraars, dat is een hele lastige. Hè?
1: Ja, de zorgverzekeraars zijn ongelooflijk belangrijk. Je moet je voorstellen dat een ziekenhuis die declareert, zeg maar, alle verrichtingen. Met zogenaamde DBC's, diagnose-behandelcombinaties. En een patiënt die in het ziekenhuis komt, levert gewoon meer op, zelfs een poliebezoek, dan een telefoontje of een beeldbelgesprek.
21: Ik heb me wel eens laten vertellen dat een nacht in het ziekenhuis gemiddeld 2000 euro kost.
1: Ja, die prijzen ken ik niet uit mijn hoofd uiteraard. Maar ik weet in ieder geval dat als je een chronische patiënt laat terugkomen voor een poliebezoek, dan levert die DBC meer op dan een belletje plegen van je bloeduitslagen zijn goed.
21: Natuurlijk, oftewel dit is het verdienmodel van het ziekenhuis.
1: Dus het ziekenhuis is heel belangrijk dat ze met hun zorgverzekeraars, want dat zijn feitelijk de partijen die de ziekenhuizen natuurlijk betalen, dat ze daar hele goede afspraken mee maken. En dat kan, hè. Dus als jij zorg thuis, thuismonitoring wilt stimuleren en wilt opschalen, dan moet je met die verzekeraars om de tafel. Dat gebeurt nu ook.
21: Mm-hmm.
1: Want je kunt je voorstellen dat acute complexe zorg is vaak een bleeder. Er moet veel personeel worden ingezet. En nou ja, de kosten zijn hoog. En de DBC's zijn niet altijd voldoende. De electieve zorg, dat is zeg maar de heupen en de knieën, dus de planbare zorg, dat levert wel wat op.
21: Mm-hmm.
1: Maar ja, een groot ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis of een academisch ziekenhuis,
21: die doet dat niet alleen maar.
1: Doet dat minder.
21: Nee, klopt.
1: Dus wat er van belang is, is dat je met die verzekeraar afspreekt, ik wil die zorg wel opschalen, maar dan wil ik dat ook goed bekostigd krijgen. En een DBC voor een telefoongesprek of een beeldbelgesprek of voor thuismonitoring is veel lager.
21: Ja.
1: Er zitten wel add-ons op nu, dus je kunt wel iets extra declareren. Maar dat
21: niet zoveel als een ziekenhuisnacht.
1: Nee.
21: Maar het probleem is, wij willen graag naar minder zorgkosten. De zorgkosten reizen de pan uit. Maar de ziekenhuizen die willen natuurlijk niet minder verdienen, minder betaald worden. Dus hoe gaan we dit probleem oplossen?
1: Nou, ten eerste, door het ISA, het Integraal Zorgakkoord, is er 2,4 miljard aan transitiegelden naar de zorg gegaan.
21: Ja.
1: En daardoor is de opschaling van zorg thuis ook heeft echt een boost gehad de afgelopen jaren.
21: Ja.
1: Dankzij die transitiegelden.
21: Subsidie,
1: wat er nu gaat komen zijn de doorbraakmiddelen van VWS. En die doorbraakmiddelen gaan kijken van welke initiatieven in Nederland doen het zo goed dat we gaan zeggen, jongens, die moeten we echt,
21: dit moeten we landelijk uitrollen.
1: Landelijk uitdraaien en uitrollen en kijken of dat ook kan.
21: Mm-hmm.
1: Een voorbeeld is de Santion ziekenhuizen. Dat zijn 7 topklinische ziekenhuizen. Die hebben zorg bij jou. Nou, dat heeft een enorme potentie. Dus dat zou kunnen. Maar het allerbelangrijkste is, daar blijf ik op hameren, ga met je zorgverzekeraars om de tafel en kijk of je bijvoorbeeld op je complexe zorg en op je acute zorg een soort aanneemsom kunt krijgen. Dat je in ieder geval dat kostendekkend hebt.
21: Ja.
1: Dan heb je meer vrijheid om te experimenteren met zorg thuis. Dat je dat je in ieder geval geen bleeders meer hebt in je winst
21: en
1: verlies.
21: En ik neem aan, dit is dus echt een chefszag. Dit moet gewoon in een bestuurskamer liggen van een ziekenhuis. zodat dit goed geregeld wordt, dat gewoon op de vloer hiermee begonnen kan worden als er niet al begonnen is en dat verder uitgerold kan worden.
1: Maar dat zie je ook gebeuren, zowel zorg thuis dat initiëren en zeggen jongens, dat is belangrijk, dat gaan we doen. Dat moet ook vanuit de bestuurskamer komen, absoluut. En tegelijkertijd moet dat gesprek worden gevoerd met de verzekeraars van jongens, hoe gaan we dat met elkaar doen? En transitiegelden zijn daar ongelooflijk belangrijk.
21: Maar zitten die zorgverzekeraars er niet heel geharnast in wat dat betreft? Want die zeggen, ja jongens, het kost gewoon minder. Dus we willen best wel even helpen met iets van subsidie voor de eerste 3 jaar om het een beetje om te turnen. Maar uiteindelijk gaan wij gewoon rekenen wat er daadwerkelijk aan uren wordt gemaakt door jullie. Dat is minder. Ja, dus succes daarmee.
1: Die ziekenhuizen hebben wel hun vaste kosten. Ze hebben hun panden, ze hebben hun personeel.
21: Ja, maar die panden kunnen misschien ook kleiner, Jan-Willem.
1: Die moeten ook in de toekomst kleiner. En dat zie je ook gebeuren. Er zijn heel veel ziekenhuizen die nieuw bouwen.
21: Ja.
1: Die van 2-3 locaties teruggaan naar 1. En het aantal vierkante meters wat ze dan nog hebben, is heel veel minder
21: dus daar
1: dan
21: wordt
1: wat ze
21: echt,
1: hadden.
21: Er komen gewoon minder bedden in een ziekenhuis.
1: Nou, in ieder geval minder vierkante meters. Het aantal bedden wat je nodig hebt is natuurlijk wel voor alle operaties die je doet, dan moet iemand natuurlijk na de verkoever wel in een bed kunnen liggen.
21: Ja,
1: maar je ziet wat ook, ik wil me niet te veel op het medische vlak begeven.
21: Ja.
1: Maar in ieder geval wat je wel ziet is, ik heb ooit een operatie gehad, mijn galblaas eruit, ik heb 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat is nu gewoon een dagbehandeling.
21: Ja.
1: Dus dan heb je ook minder bedden nodig, want ik ben thuis met een drain en met thuiszorg.
21: Ja, Michael, we vinden in Nederland altijd dat het vrij traag allemaal gaat bij de ziekenhuizen in Nederland. Als je om je heen kijkt, dan zie je inderdaad ook wel dat het sneller wordt uitgerold in andere landen. Hè? Ook het data delen onder andere blijft natuurlijk een eeuwig probleem hier in Nederland.
25: Ja, dus daar zijn denk ik wel goede ontwikkelingen. We hebben nu een aantal initiatieven, bijvoorbeeld DigiZorg, een platform waarbij gezondheidsgegevens beter worden uitgewisseld. Maar dat is een groot probleem. We hebben er in Nederland voor gekozen om geen landelijk EPD te maken.
21: Ja, het elektronisch patiëntendossier.
25: Ja, is denk ik een grote misser geweest. Moeten we nu mee dealen. Gaan we wel weer denk ik oplossen, maar gaat heel veel tijd kosten.
21: En heel veel geld.
25: En heel veel geld.
21: Maar dat heb je wel nodig om dit goed te laten werken.
25: Ja, zeker. Want je hoort hoeveel partijen er dus betrokken zijn bij dat verplaatsen naar zorg. En het klinkt altijd als, ik heb een platform en ik meet wat. Maar je hebt een thuiszorgorganisatie nodig, je hebt een regionale prikdienst nodig, communicatie met de patiënt. Dus je hebt gewoon echt heel veel infrastructuur nodig.
21: Ja.
25: En die partijen moeten allemaal met elkaar kunnen communiceren over die infrastructuur.
21: Ja, precies. Hoe zie jij dit in het buitenland al werken, Jan-Willem?
1: Heel erg goed. Onze zuidenburen België, die staan op de eerste plaats als je kijkt naar het delen van patiëntendata. Ook in de Scandinavische landen hebben ze enorme voorsprong. In Finland heb je het Kanta-systeem. Dat is gewoon voor de primaire patiëntengegevens. Elke burger heeft dat gewoon. En elke big geregistreerde arts of verpleegkundige heeft er gewoon toegang toe.
21: Ja.
1: En dat is bij wet afgedwongen. Ze hebben daar ook een secundair systeem voor onderzoek. En dat systeem was opt-out. Nou, 500 van de 5,5 miljoen Finnen heeft gezegd, dat wil ik niet.
21: Nou, oké, dat is helemaal niks.
1: Nee, en daar wordt de overheid vertrouwd. Dus daar hebben ze een landelijk EPD. En bij ons heb je natuurlijk het privacyprobleem. Overheid
21: als het medisch is, dan mag het niet ergens geregistreerd staan.
1: Nee,
21: stel
1: precies
21: voor dat je de zorgverzekeraar erbij komt.
1: Ja, dus wat we nu proberen te doen in Nederland is dat VWS samen met Cumulus en de zorgverzekeraars kijken naar een landelijk dekkend netwerk.
21: Ja.
1: Maar er is al heel veel gebeurd.
21: Mooi. Veel dank aan jullie voor dit gesprek. Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC. En Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we nog even verder over hoe je dit goed kan opschalen. Luister verder via bnr.nl/beter of zoek ons op in je favoriete podcast-app.
18: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
8: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef onze nieuwe BHV Fast Track Training. Een privéles BHV op je eigen kantoor. Dat is beter, sneller en leuker. Dus boek de nieuwste BHV op schokenpomp.nl.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf 199 euro per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
10: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
11: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
12: of over de grootste beursgang aller tijden.
11: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
12: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
11: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
14: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
26: Nu in de BNR-app.
17: Minister Sjoerdsma leidt een bedrijfsdelegatie naar China, maar Nexperia ontbreekt. En de overheid wil de Solvinity niet zelf kopen, dat stellen de advocaten van het bedrijf. En de import van gebruikte auto's is niet te stoppen, een nieuw record lonkt. Deze verhalen en nog veel meer lees je nu in de BNR-app.
3: En dan is het 4:00. We gaan even kijken hoe druk het is op de weg. Rijn Baartmans bij de ANWB, hoe is het nu?
19: Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Dat zien we bijvoorbeeld op de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Everdingen 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En hierdoor is er meer verkeer op de weg op de A2 richting Den Bosch, tussen Utrecht, Leidsche Rijn en afrit Everdingen. 15 kilometer met 25 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 30 minuten vertraging. Ook dit komt door wegwerkzaamheden op de A20. Nou, op die A20 richting Hoek van Holland sta je 20 minuten in de file tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 Antwerpen richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,0. De A15 Rotterdam richting Europoort bij 32,6. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
20: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud-deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van het bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor 200.000 euro aan sneakers op. Hij krijgt een taakstraf. Het gaat goed met de verkoop van nieuwe motoren. Afgelopen half jaar werden er 14.000 verkocht. Dat is een stijging van ruim 15% vergeleken met een jaar eerder. Volgens de branchevereniging vinden steeds meer Nederlanders motorrijden niet alleen leuk, maar ook handig, omdat je bijvoorbeeld makkelijk kunt parkeren. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Kijken we even naar de beurzen. De AEX op dit moment 0,4% lager op 1079 punten. De grootste stijger is Prozus met een plus van 2,7%. Besi is de grootste daler met bijna 8% nu in de min. En de Dow Jones staat op dit moment 0,1% in het rood.
0: En zometeen bij ons in de avondspits. Minister Sjoerdsma en 17 Nederlandse bedrijven gaan vanavond naar China voor een handelsmissie. Maar Nexperia zit daar niet bij. En de FIFA verklaart het hoger beroep van de Belgische Voetbalbond op voorhand onontvankelijk. Dat hoorde je net al. Gaan wij over praten. En nog over veel meer de komende 2,5 uur hier op BNR.
2: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
13: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
2: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
13: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
15: Thomas van Zijl.
22: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de eerste helft van recordjaar 2026. En een gesprek met Erik Aaftink, topman van mobiliteits- en energiebedrijf NVM. Ik vraag hem waarom het familiebedrijf in Nederland vol inzet op onbemande tankstations. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
23: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
24: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
21: Fijn dat je luistert naar de Avondspits van maandag 6 juli. We zitten in de eindsprint richting de zomervakantie. Dit is het belangrijkste nieuws waar je mee thuis kunt komen. Mark Rutte die is al in Turkije aan de vooravond van de NAVO-top. Hij gaf net een persconferentie en daarin heeft hij gezegd dat Europa en ook Canada goed op koers liggen om het doel van 5% te halen wat je uit moet geven van je bruto binnenlands product aan defensie. Verder, Solvinity, dat bedrijf achter DigiD, dat staat vandaag in een kort geding tegenover de Nederlandse staat. Ze eisen dat het wel mag worden overgenomen door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl. En ja, je kan het bijna niet gemist hebben, de wereldwijde ophef over het terugdraaien door de FIFA van de rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun onder invloed van Trump waarschijnlijk. Nou, België staat op zijn kop. Die tellen ook af tot de wedstrijd vanavond in Amerika, want waarschijnlijk wordt Balogun gewoon opgesteld. Je hoort er alles over, maar we beginnen in China.
0: Want daar gaat minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel de komende dagen heen. Vanavond vertrekt hij samen met VNO-NCW en een 17-tal Nederlandse bedrijven naar Peking om daar 3 dagen lang te werken aan de handelsrelatie. Nou, dat is hard nodig met Amerikaanse exportrestricties op Nederlandse techbedrijven en de kwestie Nexperia vers in het geheugen, om maar iets te noemen. Collega Maxime van Meel die volgt dat allemaal op de voet. Ha, Maxime.
27: Goedemiddag.
0: Ja, dan is er ook nog die Chinese sanctielijst waar Sjoerdsma zelf notabene op stond. Ja. Vanwege een motie die hij voor zijn ministerschap indiende rond de mensenrechten schendingen van China. Maar goed, hij staat niet meer op die lijst, want anders was hij er niet aangekomen.
27: Anders wordt het een moeilijk bezoek. Die uitspraken van hem waren in deze trip ook nog wel een ding, hoor. Want de South China Morning Post die was vorige week de eerste die met geruchten rond dit hele bezoek kwam. En die meldde toen, Sjoerdsma die zou van verschillende bedrijven die meegaan te horen hebben gekregen dat hij zich expliciet niet over die mensenrechten zou moeten uitspreken. Nou, nu ontkende Sjoerdsma dat vorige week bij collega Geert-Jan Haan.
0: In China, dus hij mocht zich niet opnieuw daarover uitspreken.
27: Ja, nou ja, goed, die bedrijven zeiden, kun je beter niet doen, want dan wordt het misschien wel een heel moeilijke handelsmissie. Hij ontkende dat bij collega Geert-Jan Haan. Die bedrijven hebben er ook verder niet over gehoord. Maar goed, het was dus wel een ding. En ik denk dat het ook wel symbool staat, deze spanning voor hoe spannend deze handelsmissie misschien wel wordt. Want we beginnen nu wel in ieder geval iets duidelijker te hebben waar ze het dan wel over mogen gaan hebben.
0: Ja, nou ja, er blijft natuurlijk wel veel over nog. Want jij hebt bedrijven gesproken die meegaan.
27: Ja, een paar,
0: Ja, wat voor bezoek wordt het?
27: Ja, nou, Buitenlandse Zaken zegt in ieder geval zelf, want die heb ik ook gesproken, onder meer logistiek, landbouw en high-tech staat in de focus. Maar ja, vooral dat laatste domineert wel de gastenlijst. Ja. 17 bedrijven dus die meegaan. Waaronder ASML, ASM, NXP, Philips en Nearfield Instruments, een start-up die in de chipsector werkt. Nou, die bedrijven die zouden zorgvuldig zijn geselecteerd voor dit bezoek. En nu zijn er ook genoeg dossiers te bespreken op het vlak van tech natuurlijk. Amerikaanse exportrestricties op machines van ASML.
0: Mogen ze daar wel over praten?
27: Het lijkt in ieder geval dat dat wel zo is. Sjoerdsma, die nota bene anderhalve weken geleden nog naar de VS ging om zich aan te sluiten bij het Pax Silica. Een soort initiatief waarbij het Westen de eigen semicon-industrie wil versterken en onafhankelijker wil maken. Nederland kruipt daarmee toch wel een beetje richting de geopolitieke kant van de VS in die hele chipkwestie. Dan is er ook nog die Amerikaanse Match Act die op de achtergrond speelt in de VS, waar Nederland er alles behalve tevreden mee is. Want de VS zou daarmee die exportrestricties op chipmachines dan toch weer makkelijker kunnen uitbreiden. En er is nog de kwestie in Nexperia. Nou goed, ASML staat dus op de gastenlijst. Overigens voor het eerst in jaren dat de ASML fysiek bij zo'n missie vanuit Den Haag mee zou gaan naar China. En morgen is er gelijk een rondetafelgesprek met Nederlandse en Chinese bedrijven en de ministers over handelskansen en barrières. Nou, een grote barrière is denk ik toch wel die exportrestricties. Mm-hmm. Dus ik denk dat die bedrijven dat toch wel echt zullen gaan aanstippen.
0: En de heffingen natuurlijk worden denk ik ook wel besproken.
27: Ja, dat zal vast inderdaad ook wel nog onderwerp van gesprek zijn. Maar dat zal meer de autosector en zo zijn die importheffingen vanuit China
0: maar doen. De olifant in de kamer, Nexperia, die zijn er ook gewoon niet bij.
27: Nee, dat is opvallend. Leek er inderdaad al op dat dat niet het geval zou zijn. China maakt zich natuurlijk echt zorgen om die zaak. En ze hebben het ook over zorgpunten die ze willen bespreken. Maar ja, dan is de vraag, wordt dit zorgpunt dan wel besproken? Nou, ik kan me niet voorstellen dat het er niet over gaat. Maar het is ook wel, denk ik, wel een kwestie die misschien eerst tussen de ministers besproken moet worden zonder dat bedrijf erbij. Nou, het hele proces van de handelskamer loopt ook nog over het bestuur van Nexperia. Sjoerdsma kan niks aan dat proces gaan veranderen. Dus misschien is de tijd ook nog niet helemaal rijp om met het bedrijf zelf erbij om tafel te gaan. En je moet in gedachten houden dat als je Nexperia wel meeneemt, en dan loop je het gevaar dat de hele focus van zo'n handelsmissie alleen maar over dat ene dossier gaat. En dat wil je natuurlijk ook niet.
0: Nee, Sjoerdsma moet behoorlijk op veel eieren lopen.
27: Ja, het wordt een heel erg op zijn tenen gaat hij naar China, denk ik. Ja.
0: Nou, tot slot, wat is de verwachte uitkomst dan? Of de gehoopte uitkomst?
27: Ja, dat blijft een beetje gokken, want bij voorgaande missies waren het echt duidelijke miljoenen deals die eruit kwamen. Trouwens nog ASML, die in 2015 bij een dergelijke missie een enorme order van SMIC kreeg. Dat is eigenlijk het bedrijf dat op heel veel Amerikaanse kritiek kon rekenen. En dat een van de grote redenen was waarom die exportrestricties er uiteindelijk kwamen. Nou, dat hoeven we denk ik niet te verwachten. Ik denk eigenlijk meer dat het op het bijstellen van die handelsbanden zal gaan.
0: Ja, met je relatiemanagement.
27: Ja, maar je moet er inderdaad naar kijken. Hè. In vergelijking met dat bezoek 10 jaar terug is er veel veranderd. En vooral het aantal bedrijven is heel erg tekenend. Toen waren het er 150 die meegingen. En nu zijn het er 17.
0: Maar toen was misschien de sector wat breder die meeging.
27: Zeker.
0: Nu dan high-tech, landbouw.
27: Maar nu zijn ze dus ook heel zorgvuldig geselecteerd. En ook daarbij nog belangrijk is dat in aanloop, we hebben de afgelopen week hebben we echt geprobeerd om al iets los te krijgen over wat er hier gaat gebeuren. En niemand doet zijn mond open totdat de officiële aankondiging er komt. Mm. Het lijkt echt wel veel spanning hier rond te hangen. Nou. En veel ruis rond die missie. Dus dat wordt nog een leuke paar dagen.
0: Jij blijft het voor ons volgen. Dankjewel, zeker. Maxime.
26: BNR Nieuwsradio.
21: De Europese NAVO-lidstaten en Canada die steken op dit moment zo'n 4% van hun bruto binnenlands product in defensie en veiligheid. Dat zei Mark Rutte, NAVO-secretaris-generaal, zojuist in een persconferentie, natuurlijk allemaal voorafgaand aan de top van de NAVO-top die morgen start in de Turkse hoofdstad Ankara.
1: The evidence we see so far is impressive. Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security. This includes major increases to allies' investments in core defense, as well as their defense and security-related investments. Last year, European allies and Canada spent nearly 20% more on core defense than they had the year before.
0: Vorig jaar, tijdens de top in Den Haag, werd die 5%-norm afgesproken. En de NAVO-top in Ankara die begint officieel morgen.
21: Dan gaan we naar Solvinity, want stond vandaag tegenover de Nederlandse staat in de rechtszaal in een kort geding. Eerder besloot natuurlijk de overheid de overname van Solvinity door het Amerikaanse bedrijf Kyndryl tegen te houden. Want ja, Solvinity is de eigenaar, de bedenker van DigiD. En dat moet toch niet in buitenlandse handen komen, dat dacht althans de overheid. Nou, Solvinity is het daar absoluut niet mee eens en spande daarom een kort geding aan. Dat was dus vanmiddag. Tech-expert Bert Hubert was erbij. Bert, goedemiddag.
4: En goedemiddag.
21: Ja, wat ik eigenlijk meteen heel opvallend vond, was dat Solvinity zei: ja, jongens, jullie wilden ons niet overnemen. Wij hebben bij jullie aangeklopt. De aandeelhouders die willen van Solvinity af. En dan hebben wij als eerste bij de Nederlandse staat aangeklopt van: nou, jullie kunnen dit bedrijf overnemen. Toen heeft de Nederlandse staat bedankt. En dan nu wel piepen als het aan iemand anders wordt verkocht. Zo zijn we niet getrouwd.
4: Ja, dat is wel een beetje de lijn van het verhaal van Solvinity. En ze hebben op meerdere vlakken gezegd van ja, de Nederlandse overheid is niet consistent. Zo hebben ze bijvoorbeeld heel veel gezegd van ja, jullie zijn al totaal afhankelijk van Amerika. En dat geldt voor alle IT-leveranciers. En ja, dan kunnen wij er eigenlijk ook nog wel bij. Ja, ik vond dat niet zo'n heel overtuigend argument. En inderdaad veel over de voorgeschiedenis. Maar dat was wel fascinerend. De rechter en de rechtbank, die hadden toch echt terecht van ja, we zitten hier over een kort geding waarin jullie specifiek nu met spoed dit verbod willen aanvechten. Mm-hmm. En dan moet je niet met verhalen komen over nou in november gebeurde er dit en in maart gebeurde er dat. En dat was een beetje vreemd, eerlijk gezegd.
21: Hoezo dan?
4: Nou, als je dus een kort geding doet en je zegt van ik wil gewoon dat dit nu stopt, dan zegt de rechter dat snappen we, ga ons uitleggen wat er misgaat als deze overname niet onmiddellijk gestopt wordt.
21: Ja. En dat konden ze eigenlijk niet.
4: En dat konden ze eigenlijk niet, want men heeft dus wel gezegd van nou, we tekenen bezwaar aan tegen deze overname en daar wordt tot en met september gaat het ministerie daar nog over nadenken. Maar deze rechtszaak was er omdat men zei, nou, we willen niet wachten op september, we willen dat jullie nu alles gaan verbieden.
21: Ja.
4: Nou ja, en dan zou je dus ook heel duidelijk moeten gaan zeggen van oké, als deze overname deze week niet doorgaat, dan weet ik veel, dan verliezen allemaal mensen hun baan of zo, of dan stoppen de servers met werken. En dat is helemaal niet aan de hand, nee.
21: Nee, oké, maar goed, het is nog steeds wel. Hè, je zou kunnen zeggen, Solvinity heeft een punt wat betreft waarom zit de Nederlandse overheid nu te piepen, terwijl ze de kans hebben gehad om ons over te nemen. Heeft de staat daar nog op gereageerd?
4: Nou, eigenlijk niet, want die hadden wel wat meer discipline dan dat. Dus die wisten heel duidelijk van, joh, wij zitten hier om vandaag een verbod, of dat opgeheven moet worden of niet. Dus die focusten zich toch meer op van de argumenten van, nou, we hebben er echt goed over nagedacht en het was een gedegen besluit. Mm. En we hebben alle puntjes op de i gezet. Dus die, ja, die gingen niet. Het is niet het soort zaak waarbij je even diep inhoudelijk gaat bespreken van waarom zijn wij op aard.
21: Nee.
4: Dus men was daar wat helderder in.
21: Ja, dus ze houden zich een beetje op de vlakte wat dat betreft. Is het wel iets waarvan je zou kunnen zeggen, nou, de Nederlandse staat heeft een kans gehad en moet dus nu niet piepen als er een andere partij om de hoek komt kijken. Is dat op zichzelf staand wel een goed argument?
4: Ja, dat argument is ook wel een beetje besproken. En er waren ook mensen die meedachten met deze zaak, waaronder mensen van de stichting The Firewall. En die beargumenteerden ook heel erg van ja, het feit dat de Nederlandse overheid in het verleden dingen niet handig heeft aangepakt, is alleen maar een argument om het nu wel goed te gaan doen. Dus je kan niet zeggen, jullie deden in het verleden allemaal domme dingen en ik eis dat jullie daarmee doorgaan.
21: Oké, en dan is een beetje de vraag nu, wanneer weten we meer? Want dit kort geding, jij zegt dit eigenlijk, leent dit zich helemaal niet zo goed voor een kort geding?
4: Nou, dat weet ik niet, want ik ben ook weer geen Saskia Belleman of geen expert in rechtszaken.
21: Geen rechtsjurist, ja.
4: Maar wat ik heb opgevangen van de mensen die wel experts zijn, is dat één, nou ja, men dus niet heel overtuigend heeft gezegd dat het spoedeisend is. En de rechter zelf heeft ook gezegd van ja, als het niet spoedeisend is, dan ga ik ook niks verbieden.
21: Ja, ja.
4: Althans, dan ga ik geen voorziening treffen. Dus nou, wat er nu kan gebeuren, het is mogelijk dat de rechter vanmiddag al zegt van ik vind het niet ontvankelijk, want er is geen spoedeisend belang.
21: Nee, precies.
4: Dat zou kunnen, maar waarschijnlijker is dat de rechter zegt over 2 weken uitspraak.
21: Oké, en dan in die uitspraak gaan we dus horen eigenlijk of de Nederlandse staat juist heeft gehandeld hierin?
4: Nee, eigenlijk korter. De uitspraak gaat voornamelijk zeggen: is er een spoedeisende reden om deze overname alsnog door te laten gaan? Ja. En een van de aangewezen partijen die zei ook wel van: ja, als je nu zegt van we schorten het verbod op, nou dan gaat de overname morgen door. En op dat moment vallen onze DigiD-gegevens direct onder Amerikaans recht. Ja. En daarentegen, als je zegt we kijken het nog even aan, dan gebeurt er in eerste instantie niks.
21: Nou, toch een spannend kort geding. Dankjewel, tech-expert Bert Hubert.
0: Hamas heeft besloten het eigen bestuur in Gaza te ontbinden. Dat meldt persbureau AFP. Het vertrek van dat bestuur moet de weg vrijmaken voor de komst van een technocratisch bestuur, zoals in dat vredesplan van Trump staat. Daar hebben we het ook al een tijd niet over gesproken en ook niets over gehoord trouwens. Snel naar Ralf Dekkers, correspondent in Israël. Ha, Ralf.
5: Hoi, goedemiddag.
0: Ja, dat Hamas-bestuur dat bestond al zo'n 2 decennia, 20 jaar. Wat betekent het dat ze hun eigen systeem ontbonden hebben?
5: Nou ja, op dit moment nog vrij weinig. Ze hebben het inderdaad met een persconferentie in Gaza aangekondigd. Maar ze hebben er meteen bij gezegd van de ambtenaren en het grootste deel van het bestuur blijft voorlopig zitten totdat die technocratische regering die momenteel vanuit Cairo opereert, voordat die Gaza in is en aan het werk wordt gesteld. Dus alleen het hoofd van dat bestuur is op dit moment opgestapt, maar vooralsnog is het vooral een symbolische stap om te laten zien aan met name de Verenigde Staten van: kijk, wij willen wel vooruitgang boeken met dat vredesplan van Donald Trump.
0: Ja, en wat was de invloed nog van het bestuur van Hamas in Gaza? Want ook Israël bestuurt een heel groot deel van Gaza.
5: En een steeds groter deel besturen ze van Gaza. In het begin, toen het staakt het vuur alweer bijna een jaar geleden inging, controleerde Israël 53% van Gaza. Nu inmiddels bijna 70%. Toen het staakt het vuur alweer bijna een jaar geleden inging, controleerde Israël 53%.

0: verlichting, elektriciteit. Wat betekent dat, dat dat dan nu minder wordt als het er al is?
1: Nee, dat betekent niet, want het bestuur houdt wat dat betreft gewoon aan totdat die technocratische regering Gaza binnen kan. Die wordt nu sowieso nog tegengehouden door de Israëlische regering. Zij mogen Gaza op dit moment niet binnen. Maar zelfs als ze binnen zouden mogen, zouden ze op dit moment nog niets kunnen doen, want eigenlijk alles staat of valt met het vredesplan van Trump of Hamas haar wapens inlevert. Of die militaire tak al dan niet intact blijft. En vooralsnog zegt Hamas, nou ja, wij zijn niet van plan om die wapens in te leveren. Dat betekent dat die regering weinig kan uitrichten. Maar het betekent ook dat er bijvoorbeeld geen internationale troepenmacht naar Gaza kan komen. Die dan uiteindelijk langzaam maar zeker het Israëlische leger zou moeten vervangen.
0: Hmm. En het feit dat Hamas wel zichzelf dan symbolisch ontbindt om een stap te maken in dat vredesproces, zoals je vertelt. Wat zegt dat over de staat van Hamas of de kracht van de organisatie nog? Is die zwakker geworden?
1: In vergelijking met wanneer? In vergelijking met 7 oktober zeer zeker. Maar in ieder geval vanuit Israëlisch perspectief, als je de inlichtingenrapporten daar leest, of in ieder geval de media die daarover bericht, die zeggen dat Hamas juist sterker aan het worden is. Hmm. Ook militair. Ze zeggen dat ze honderden wapens weer per maand produceren. Nou ja, en ook treden ze hard op tegen dissidenten geluiden binnen de Gazastrook. Dat laat eigenlijk al wel zien dat Hamas niet echt van plan is die controle af te staan, geven, ja. Echt af te staan. Wat ze wel willen doen is niet Amerika tegen het hoofd slaan en maar blijven weigeren om die wapens in te leveren. Ze willen een soort van goodwill gesture laten zien aan de Amerikanen. En dat is deze stap er een van.
0: Dankjewel, Israël-correspondent Ralf Dekkers.
2: Nina van den Dungen, Liesbeth Staats, BNR.
3: Nou, dan iets waar ongeveer de hele wereld nu over praat. De rode kaart voor de Amerikaanse voetballer Balogun. Ja, het draait allemaal over Trump, die ineens zijn invloed uitoefende op Gianni Infantino, de baas van de FIFA, om die rode kaart even terug te draaien. Nou, dat is dus waarschijnlijk ook op die manier gegaan. Een paar telefoontjes. En de FIFA die zegt, nou, we verklaren dat die Amerikaan Balogun, die rode kaart, die trekken we in en hij mag gewoon spelen. Vannacht tegen België. Nou, de Belgen die snappen er niks van. Die hebben toch even bezwaar gemaakt. En die krijgen nu ook nee op het request van de FIFA. Jullie beroep is niet ontvankelijk. Nou, daar heb je het dan maar mee te doen als Belg. We spreken erover met Ludo van der Wallen, sportverslaggever van het Nieuwsblad België. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Nou, volgens mij, ik zie alleen maar live blogs bij jullie. België staat op zijn kop hierover.
4: Ja, het is natuurlijk een onwaarschijnlijke situatie. Nog nooit gebeurd in de geschiedenis van het WK. En dan wordt voor het thuisland op verzoek van Donald Trump en een voorzitter van de FIFA die daarmee in meegaat, wordt een schorsing opgeheven. Het is ongezien en iedereen is verbijsterd.
3: Ja, en hoe kwalificeren jullie dit? Keihard fraude?
4: Ja, waarschijnlijk wel. Ik bedoel, FIFA die overtreedt zijn eigen regels, waarin men zegt van en herhaalt. En voor elke wedstrijd nog eens heeft herhaald dat een speler die een rode kaart krijgt in een bepaalde wedstrijd de volgende wedstrijd zeker niet mag meespelen. Mm-hmm. En nu mag dat plotseling wel, omdat er een telefoontje is geweest.
0: Ja, en het was ook echt een rode kaart overtreding, toch? Er werd met de noppen op een enkel getrapt.
4: Daar is discussie over, toch? Ja, daar is discussie over of het nu een terechte of een onterechte rode kaart is, maar dat speelt hier niet mee. De regel is, krijgt een speler een rode kaart, de videoref heeft daarover beslist, heeft de scheidsrechter naar het scherm geroepen, de scheidsrechter heeft ook beslist dat het een rode kaart was. We kunnen daar nu blijven over discussiëren, nog 3 maanden waarschijnlijk, of het nu terecht was of niet, maar in het reglement van FIFA staat, als een speler een rode kaart krijgt tijdens een wedstrijd, is hij de volgende wedstrijd geschorst. Ja. Heeft de FIFA voor het WK nog eens herhaald ten opzichte van alle nationale voetbalbonden die aanwezig zijn, en voor elke wedstrijd ook nog eens op slides getoond. Nu blijkt dat voor de wedstrijd van de VS tegen België, die slide waar dat nog eens werd opherhaald, dat die is verwijderd. Ja. Dat maakt het alleen maar erger eigenlijk.
3: Allemaal smerige zaakjes, zou je zeggen. En de Koninklijke Belgische Voetbalbond, die heeft het nu officieel gemaakt en officieel beroep ingesteld. Is dat nu al niet ontvankelijk verklaard? Of is er nog een mogelijkheid om iets te doen? Want het duurt nog een uur of negen tot een match.

0: Nee, op de korte termijn is er niks meer aan te doen. Hè. Bijvoorbeeld, allee, de voetbalbond heeft altijd gewacht op een officiële mededeling van FIFA tegenover de voetbalbond, waarom die beslissing is genomen. Maar ze hebben het altijd gewoon moeten doen met het persbericht dat FIFA heeft rondgestuurd. Dus en op die manier is het natuurlijk makkelijk om een beroep niet ontvankelijk te verklaren. Op langere termijn kan de voetbalbond nu naar het internationale sportrechtbank gaan en daar nog beroep indienen, maar dat gaat natuurlijk nooit behandeld worden voor die wedstrijd die vannacht om 2:00 wordt gespeeld. Nee. Dus ja, misschien na de wedstrijd dat ze nog iets kunnen doen, maar dan komt heel het WK op de helling te staan. En stel je voor dat ze toch zouden winnen, de Rode Duivels, de Belgische nationale ploeg, ja, dan zal dat waarschijnlijk niet gebeuren. Hè. Dus ja, op dit moment staan ze machteloos.
1: En niet alleen de Belgische voetbalbond is boos en de supporters, maar de hele voetbalwereld, de UEFA, heeft zelfs gezegd dat dit de geloofwaardigheid van het WK aantast, deze beslissing. Maar daar is dus de FIFA-baas of de FIFA-organisatie niet gevoelig voor.
0: Nee, Infantino staat helemaal onder druk van Donald Trump. Hè. Donald Trump heeft niet lang nadat die rode kaart werd uitgedeeld gezegd van, ja, dit moet teruggedraaid worden of ik trek de stekker uit het WK. Ja, dan weten we hoe laat het is natuurlijk.
1: En
0: dan,
1: heeft hij dat letterlijk gezegd?
0: Die heeft dat in een tweet gezegd, ja.
2: Ongelooflijk.
0: Op zijn eigen sociale media.
2: Denkt u dat dit op een gegeven moment toch Infantino de kop gaat kosten? Want er is nu al wereldwijde ophef over. Uw minister van Buitenlandse Zaken, Eurocommissaris, UEFA. Ja, die zou kunnen zijn. Oh, Sepp Blatter ook nog, de oud-FIFA-baas. Toch ook zeer bijzonder. Kan dit Infantino de kop gaan kosten op termijn?
0: Ja, we mogen het hopen eigenlijk, hè. Maar aan de andere kant is Infantino zo machtsbelust, zo slim eigenlijk, sluw, dat hij ondertussen door bijvoorbeeld het WK uit te breiden naar 48 landen, waardoor er veel meer landen kunnen deelnemen. Die vinden dat natuurlijk leuk, die stemmen de volgende keer weer op hem. Hij geeft elk jaar enkele miljoenen euro's aan die kleinere voetballanden. Die blijven op hem stemmen. Ja, hij heeft het zo slim gedaan. UEFA is al jaren bezig met de FIFA en de corruptie die eromheen hangt, proberen aan de kaak te stellen, maar het lukt niet, want het zijn alleen de Europese landen. En spijtig genoeg is het nu ook weer een Europees land dat het slachtoffer wordt van die corruptie. Ja. En ja, dan zijn het weer de Europese landen, dus de UEFA, die er alles aan zullen doen om Infantino uit het zadel te wippen. Maar die andere landen, het was veel beter geweest, moest het een Latijns-Amerikaans land geweest, Argentinië bijvoorbeeld, die er een nadeel zou van hebben. Ja. Dat zou interessanter geweest zijn. Maar nu is het weer de UEFA. En ik zeg het, die proberen dat al heel lang, die corruptie aan de kaak te stellen. Maar dat lukt niet, omdat zij maar met een 50-tal landen zijn. En in totaal zijn er 200 en zoveel landen aangesloten bij FIFA. En al die anderen, die krijgen cadeautjes van Infantino. En die blijven voor hem stemmen. Hè. Dus ja, ik mag het hopen, maar ik vrees ervoor.
2: Het is een bizarre soap. Wij juichen voor België vannacht. Veel succes. Dank.
0: Ja, en ik denk niet dat jullie alleen zijn. Ik denk dat de rest van de voetbalwereld, behalve de Verenigde Staten, ook voor ons zijn.
2: Ja, dat denk ik ook. Dank u wel, Ludo van der Wallen, sportverslaggever bij het Nieuwsblad België.
1: Weer een topjaar voor Vibra. De winkelketen zag de omzet afgelopen jaar met ruim 360 miljoen euro stijgen. Er werden ook nog eens 63 nieuwe winkels geopend. We gaan erover praten, zometeen.
3: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
4: Het is ongekend wat hier gebeurt.
3: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
5: Wij willen niet weg, hè?
6: Nee, en dan laat ik mij niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
3: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
10: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
5: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op mrmarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
13: Wat gebeurt er als half Zuid-Korea leningen afsluit om te gaan beleggen? Waarom verdient het bedrijf achter de umami in de Albert Heijn zoveel aan de AI-revolutie? Welk nieuws domineert nu de AIX? Voor het antwoord op deze en andere vragen over financiële markten luister je naar BeursNerd. Maandag tot en met donderdag om 1 uur en vrijdag om 11:30 op BNR of in je podcast-app.
14: BeursNerd wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO Mees Pierson. Als je groot denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Er staat nu 580 kilometer file op de Nederlandse wegen. We zien een file op de A9 richting Alkmaar tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Rotterpolderplein. Er is een ongeluk gebeurd en je kunt rekenen op 15 minuten extra. De A16 richting Rotterdam, daar is het mis tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 25 minuten vertraging door de weg. Werkzaamheden op de A20. Op de A27 richting Gorkum zijn ze ook aan de weg bezig en dat zorgt voor opstoppingen tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. Reken hier 45 minuten extra. De A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en knooppunt Rijkenvoort is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging 25 minuten. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,4. De A27 Utrecht richting Almere bij 115,0. En de A67 Eindhoven richting de Belgische grens bij 18,0.
17: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
18: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. De FIFA zegt een beroep van de Belgische Voetbalbond over de zaak Balogun niet in behandeling te zullen nemen. Tot verbazing van de bond, omdat er nog helemaal geen beroep was ingediend. Het draait om de rode kaart die de Amerikaanse speler Balogun kreeg, maar de FIFA later introk. België speelt vannacht tegen Amerika. Het was een fout dat er tijdens de coronacrisis geen plan B was om mensen massaal te vaccineren, zegt een topambtenaar tegen de commissie die de corona-aanpak onderzoekt. Iedereen coronaprikken geven via de huisarts bleek niet haalbaar. Een alternatief was er niet, dus liep het vaccineren vertraging op. Een oud deelnemer van het tv-programma Temptation Island is veroordeeld voor een megadiefstal. Volgens de rechter heeft hij honderden sneakers gestolen van een bedrijf in Veldhoven. Hij deed zich voor als transporteur en haalde met vervalste papieren voor 200.000 euro aan sneakers op. Hij kreeg een taakstraf. Het gaat goed met de verkoop van nieuwe motoren. Afgelopen half jaar werden er 14.000 verkocht. Dat is een stijging van ruim 15% vergeleken met een jaar eerder. Volgens de branchevereniging vinden steeds meer Nederlanders motorrijden niet alleen leuk, maar ook handig, omdat je bijvoorbeeld makkelijk kunt parkeren. Lelystad is maar wat blij dat koning Willem-Alexander en zijn familie volgend jaar daar Koningsdag vieren. Een mooie beloning voor onze bewoners die Lelystad elke dag mooier maken, zegt de burgemeester. Wat er allemaal op Koningsdag gaat gebeuren, wordt na de zomer bekend. En dan nu het weer van Weer Online. In het noorden is het vanmiddag bewolkt, maar vooral in het noordoosten nog kans op regen. In het zuiden en midden komt er steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 20 graden aan de noordkust tot 28 graden in Brabant en Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Zometeen in de avondspits. Duitsland wil over 13 jaar de sterkste krijgsmacht van Europa hebben. Maar hoe ziet die er dan uit? En is het haalbaar? We gaan het zo bespreken met onze correspondent.
19: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
20: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. NL Investeert.
19: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
20: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
21: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z Eventships regelt het op het water.
22: Woedend was hij. Zijn klant stuurde hem van het kastje naar de muur en hij wacht al 6 maanden op zijn betaling. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, stelde ik hem gerust.
23: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
21: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zeventships.nl.
17: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Fijn dat je luistert naar de Avondspits. Het is 6:56. Zometeen hoor je dat Duitsland over een goede 10 jaar... het allerbeste, allersterkste, meest geavanceerde leger van Europa wil hebben. Klinkt bijna Trumpiaans,
1: ja,
2: als ik het zo zeg. Ook aan geld geen gebrek, maar wel aan een aantal andere dingen. Bijvoorbeeld mankracht. En wat als straks de alternatieven voor Duitsland ineens aan de macht komt? Ja, dan ligt het hebben van een superieur leger Europees gezien ineens wel een stukje gevoeliger. Dat allemaal zometeen. Eerst gaan we het hebben over de Wibra.
1: Want die winkel heeft er opnieuw een recordjaar op zitten.
24: Hoe je dat doet, dat doe je goed. Wibra.
2: Nou, klopt wel, ja.
1: De winst over vorig jaar groeide met meer dan een kwart ten opzichte van vorig jaar. En die groei komt vooral door de 63 nieuwe winkels die Wibra opende. Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nijrode Business Universiteit. Goedemiddag, Kitty.
25: Goedemiddag.
1: Ja, ik had mijn geld er niet op gezet, eigenlijk, de Wibra. Het is niet heel vernieuwend, bijvoorbeeld, maar wat is hun geheim?
25: Nou, het is natuurlijk een goede tijd voor discounters, hè. We kennen natuurlijk Zeeman Action. Wibra is wat minder in de picture, maar ook Wibra is een discounter.
1: Ja.
25: En wat Wibra heel goed heeft gedaan, is trouw blijven aan het publiek wat eigenlijk door een laag budget heeft en daardoor bij winkels als Wibra moet kopen. En tegelijkertijd je niet vervreemden van nieuwe segmenten in de markt, zoals jongeren of mensen die meer kunnen uitgeven, maar dat liever niet altijd willen doen. En dat is de balans waarin discounters zitten. En als je dat goed doet, dan kun je groeien, zoals je nu bij Wibra ziet. Bijvoorbeeld ook op TikTok commerce aan het doen zijn en aan het adverteren. En aan de andere kant toch dat segment, de onderkant van de markt, de mensen die niet veel te besteden hebben, blijven bedienen.
1: Ja, en is er nog iets onderscheidends aan de Wibra? Of kun je, als je binnenloopt, hetzelfde assortiment aantreffen als bij de Action of de Zeeman die je al noemde?
25: Nou, Wibra heeft kleding. Dat kun je van Action en bijvoorbeeld Blokker, die hebben dat niet, of nauwelijks. Maar Wibra heeft ook juist, die wordt steeds sterker ook in andere categorieën. Voor in huis, schoonmaakmiddelen, voor in de keuken, decoratie. Ja. En dat heeft Zeeman weer niet zo. Dus wat dat betreft heeft Wibra wel een onderscheidende propositie.
1: Ja, maar de Action blijft ook groeien. Die verkoopt dat allemaal wel. Kleding, ja, niet zo. Geloof wel sokken en zo, hè? Geloof ik.
2: Ja, bij sokken, de Action. Ondergoed en vetjes en sandalen, volgens mij ook.
1: Oh, je bent goed op de hoogte.
2: Ja, maar wel eens.
1: Action en Wibra, die concurreren elkaar dus niet weg. Die zitten niet in elkaars vaarwater.
25: Nou, ze concurreren elkaar natuurlijk wel.
1: Maar niet weg.
25: Action heeft, nee, blijkbaar niet. Nee, Action heeft natuurlijk een veel sterker wisselend assortiment dan Wibra.
1: Ja.
25: Wibra heeft gewoon een aantal basisproducten waar het om bekend staat. En ook bijvoorbeeld schoonmaakartikelen die ze blijven voeren en waar klanten naartoe komen. Dus natuurlijk concurreren ze wel, maar misschien zijn ze in een aantal aspecten ook complementair.
2: Ja, en je zei al, blijkbaar bedient het dus ook een grotere groep dan vroeger. Waar vroeger echt alleen mensen met een kleine portemonnee eigenlijk er kwamen. Zitten nu ook misschien mensen met een grotere portemonnee die toch ook vaker die winkels binnenlopen bij de Action en ook bij de Wibra en de Zeeman. Omdat het nou eenmaal gewoon, daar valt dan toch wel wat leuks te halen voor relatief minder geld dan elders.
25: Ja, zeker. En dat is echt zo. En het is ook niet meer gebonden aan status. Mensen met een hoger inkomen, meer te besteden, Die kunnen ook gewoon bij discountachtige winkels zoals Zebra.
2: Zebra, ja.
1: Dat is lang geleden.
2: Die is wel leuk, de Zebra.
25: En de Dirk bijvoorbeeld. Hè,
2: ja. En de Aldi.
25: Dat is helemaal prima. Ja. En die stellen ook een assortiment daarop bij.
1: Maar bij Zeeman was het op een gegeven moment ook een soort statement. Als je dan, je had zelf schoenen van Zeeman en hele joggingpakken. Dat was een beetje een soort camp was het. Maar Vibra heeft dat niet gedaan, toch?
25: Nee, Wiba doet dat niet echt. Dirk had dat ook met die boodschappentas op een gegeven moment. Ja. En Zeeman is natuurlijk beroemd om de merkactivaties. Hè. Denk aan de lab-grown diamond en de bruidsjurk en de parfum.
1: Ja.
25: En dat doen zij natuurlijk heel erg goed. En Wiba is wat meer in de luwte wat dat betreft. En, en dat draagt natuurlijk ook bij aan je prijsimago. Hè, want dat is zo ontzettend belangrijk voor die type winkels.
1: Wiba zit ook in België en Frankrijk. Ja, zijn er meer uitbreidingsplannen?
25: Ik ben daarvan niet op de hoogte. Het zou me niet verbazen. Aan de andere kant, je gaat ook niet zomaar even de Duitse markt op. Hè. Als je 362 miljoen euro omzet, je hebt 360 winkels, dan kun je wel iets, maar je kunt ook niet alles.
1: Dankjewel, Kitty Koelemeijer.
2: Rijn Baartmans van de ANWB. Nou, van de zomervakantie is er niet echt iets te merken op de weg. Want het is best wel druk, toch?
0: Ja, het is een combinatie. Recreatieverkeer en werkzaamheden veroorzaken flinke files. Dat zagen we vanochtend al op de A20 bij Rotterdam. Maar nu ook op de A27 richting Gorkum. Daar is de weg dicht. En tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen is het daarom erg druk. Je doet er bijna een uur langer over. Dan nog enkele flitsers. Gemeld door Flitsmeister de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij hectometerpaal 46,5. En de A27 Almere richting Utrecht bij 112,4.
17: Luister vandaag, begrijp morgen.
3: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
4: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
6: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
2: Duitsland had al ambitieuze plannen op defensiegebied, maar nu doen ze er nog even een schepje bovenop. Ja, want Duitsland moet werken aan de grootste en sterkste krijgsmacht van Europa. Dat willen we worden. Dat zei defensieminister Boris Pistorius eerder bij de presentatie van de militaire strategie van Duitsland.
7: Onze ambitie is en moet zijn, dat is ook de aanzage des Bundeskanzlers en ook mijn eigen sterkste conventionele armee in Europa te zijn.
2: Nou, en dat plan moet over 13 jaar gerealiseerd zijn, dus in 2039. Hoe haalbaar is dat? Hoe ziet dat sterkste leger eruit? Nou, in deze zomerserie die we doen in de Avondspits leggen wij samen met onze correspondenten toch de staat van verschillende legers in Europa onder de loep. Vandaag trappen we dus af met Duitsland. Dat doen we uiteraard met onze correspondent daar, Dirk Marseille. Dirk, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Nina.
2: Nou, de sterkste en meest geavanceerde krijgsmacht van Europa. Hoe ziet dat eruit in aantallen? Waar moeten we aan denken?
8: Nou, Duitsland wil inderdaad gewoon groot en sterk zijn. Dus vooral op het gebied van volume. Heel veel tanks produceren, heel veel antiraketten spullen hebben. Ze willen buitenposten hebben aan de oostflank van de NAVO. In Litouwen willen ze een grote basis samen met de Nederlanders gaan maken. Ze willen samen met het Nederlandse leger sowieso leidend gaan zijn binnen de NAVO als het gaat om multinationale samenwerking. Ze willen het beste zijn op cyber. Ze willen zoveel mogelijk mensen het leger inkrijgen. Eigenlijk, je kan het zo gek niet bedenken. Mm-hmm. Of Duitsland wil dat gaan doen om daarmee, en dat is uiteindelijk het grote doel, natuurlijk ook die nationale economie, die kwakkelt, aan te zwengelen.
2: Ja, precies. Dat heeft onder andere te maken natuurlijk met de auto-industrie, waar het allemaal niet lekker gaat. En we hebben het natuurlijk, na de Russische inval in Oekraïne, hebben we in 2022 die Zeitenwende presentatie gehad van Scholz, toenmalig bondskanselier. Die zei natuurlijk, we gaan nu als defensie of als Duitsland een hele andere kant op. We staan op een keerpunt. Wij gaan weer investeren in defensie en dat gaan we goed doen. En daar wordt nu eigenlijk een schepje bovenop gedaan. Kan ik het zo zien?
8: Zo moet je het zien. En die minister van Defensie die toen in dat vorige kabinet er zat, Boris Pistorius, is nog steeds de minister van Defensie. En kan dus nu al ruim 3 jaar die plannen ook doorvoeren. En binnen zijn ministerie, met al dat personeel dat nodig is om die plannen uiteindelijk in wetten om te zetten, kan daar dus ook volop mee aan de slag. Maar, en dat hoor ik ook een beetje in je stem, er zit natuurlijk ook iets vreemds aan. Een Zeitenwende, dat begrip heel beladen in Duitsland. Ja, als er nou één land binnen Europa was waarvan je niet zou verwachten dat het dit soort grote plannen durft uit te spreken, dan is het natuurlijk wel Duitsland. Het heeft alles te maken met de geschiedenis, met de Tweede Wereldoorlog, de schuld die Duitsland daarin op zich heeft genomen, dat nog altijd voelt. Hè, tot mijn kinderen hier op de basisschool. Daar zijn uitgebreide programma's, Stolpersteinen, dus van die keitjes hier in de straat, elk jaar poetsen, daar verhalen omheen. Dus in gesprekken met investeerders, als het gaat over investeren in defensie. Ja, Dirk, ik weet dat er mooie rendieten te behalen zijn, maar ja, ik doe dat gewoon niet vanwege mijn eigen familiehistorie. Ja. Een opa die actief was in de Tweede Wereldoorlog voor de nazi's. En dus is het, ja, een zo'n enorm contrast, die belofte van Pistorius met de beladen Duitse geschiedenis, dat het altijd nog heel bijzonder is om daarover te spreken.
2: Ja, oké, maar het kabinet wil het toch echt, zegt ook, het is nodig als je kijkt naar de geopolitieke situatie van dit moment en ook van de komende jaren. Er dreigt oorlog, misschien wel een derde wereldoorlog. Dan moet je natuurlijk iets. Is dat wel iets wat de Duitsers ook inzien, waarvan ze ook zeggen, ja, het is gevoelig, maar dit is wel wat er moet gebeuren?
8: Ja, en dat laten ook alle peilingen en onderzoeken ook zien, dat intussen, ruim 3 jaar na die Zeitenwende, wel in de Duitse hoofden daar een knop is omgegaan. En dat heeft dan ook te maken met de dreiging die vanuit Rusland komt. Eigenlijk alle politieke partijen, behalve aan de linkerkant extreem links Die Linken en aan de rechterkant extreem rechts met de Alternatieven voor Duitsland, zeggen eigenlijk alle partijen, ja, het is nodig. Bijzonder misschien dan, hè, de Groenen, ook deels uit de pacifistische beweging gekomen, hebben ook sinds het vorige kabinet gezegd, ja, we moeten hierin investeren, want anders dan valt Rusland zo meteen binnen en dan bestaan we over een tijdje niet meer, dan valt onze democratie weg. Dat geldt niet alleen maar voor die Russische dreiging, er wordt ook gezegd vanuit het binnenland, dus juist bijvoorbeeld kijk naar de Alternatieven voor Duitsland en hoe dicht zij bij Rusland zijn. Kijk ook naar het aantal cyberaanvallen dat de afgelopen jaren is geweest op kritische infrastructuur, maar ook op de e-mail van de Bundestag-leden om te proberen te bespioneren. Allemaal dat wordt geschaard onder, we moeten klaar zijn. En dat wordt ook onder de Duitse burgers zo gezien. En dus is die weerstand en ook dat verleden weggevallen.
2: Ja.
1: Ja, en Dirk, heeft Pistorius dan ook gezegd hoe ze aan al dat nieuwe materieel willen komen? Willen ze dat Duits laten produceren of gewoon gaan inkopen bij bijvoorbeeld Amerika?
8: Nou, dat Duits produceren, dat is wel iets heel actueels, omdat je inderdaad ziet dat er bijvoorbeeld ook op opdrachten vanuit Nederland worden weggehaald. Bijvoorbeeld bij Damen, die dan teruggaan naar scheepswerven in Hamburg.
1: Ja.
8: Maar eigenlijk heeft hij gezegd, dat maakt ons niet zo heel veel uit, als wij als het Duitse leger maar voorbereid zijn op de toekomst. En daar moeten we ook binnen in Europa mee samenwerken. Je kunt natuurlijk ook iets in Duitsland deels laten produceren en deels in Nederland. Maar je merkt wel dat in dat grote industrieland Duitsland, zoals we dat eigenlijk vooral vanuit Frankrijk altijd kenden, hè, vooral in Frankrijk moet alles plaatsvinden, dat nu ook in Duitsland wel degelijk aan de hand is, dat er steeds meer gekeken wordt dan onder het argument van, ja, dat is kritische infrastructuur, dat moeten we zelf gaan produceren. Dat Duitsland dat ook langzamerhand meer naar zich toetrekt, heeft ook te maken met de slechte staat van de Duitse industrie. Die banen zijn gewoon nodig, die fabriekshallen staan ook leeg. Ja, wat kan daar dan anders voor mee gebeuren? Om mensen daar ook aan het werk te houden. Dat is uiteindelijk ook wat natuurlijk de politici weer een nieuwe periode bezorgt.
2: Precies, dus gewoon ook economie. Hè? Gewoon kijken hoe je die economie kunt aanjagen. Als we het hebben over geld, dat is er ook. Hè? Dat is op zich geen probleem. Sterker nog, vandaag heeft het kabinet de conceptbegroting goedgekeurd voor volgend jaar. En daar ligt toch een berg geld ook voor defensie weer weggelegd.
8: Absoluut, ja. En als je dan vraagt van, is geld het probleem? Nee, absoluut niet. Maar hoe dat uit te geven, dat is wel een enorm probleem. Want dan stuit je niet alleen maar op enorme bureaucratie, maar ook gewoon aan simpelweg tekorten eigenlijk aan alles als het om mensen gaat en om materieel gaat. Dus alle plannen die nu gemaakt worden, daarvan moet je eigenlijk zeggen dat is in de praktijk helemaal niet uitvoerbaar. Dan moet je bijna al aan vergaande robotisering en digitalisering gaan denken. Als Duitsland ergens op dit moment gewoon niet zo goed in staat is in de normale industrie, dan is het bijvoorbeeld dat digitale samenwerken. Ja. Grote Duitse bedrijven zijn het gewend om alleen binnen hun eigen silo's met eigen software samen te werken. Ja, en nu gaat het daarvoor te snel. Er moeten oplossingen worden bedacht die eigenlijk over een paar jaar al klaar zijn op het slagveld. Nou ja, we kennen dat uit de Oekraïne. Daar worden nu de beste drones ontwikkeld, omdat daar gewoon je daar volgende week enorme verliezen op leidt. Ja, daar moet Duitsland enorm aan wennen. En dan merk je dus dat het fundament van de Duitse economie, dat is echt gericht op het optimaliseren van bestaande engineering. Mm-hmm. En niet in het innovatief bedenken van nieuwe dingen en digitale uitwisseling. En juist dat wil Pistorius natuurlijk doen om minder afhankelijk ook van dat tekort aan mensen en materieel
2: omgaan. Dan is dit dus helemaal niet haalbaar. Ik bedoel, 13 jaar is best een lange tijd. Maar als je technologisch ook het meest geavanceerde leger wil creëren van Europa, en je bent er eigenlijk nu al niet eens in staat om een soort digitaliseringsslag te maken, is dit dan wel een realistisch beeld wat Pistorius schetst?
8: Nee, absoluut niet. Echt by far onhaalbaar. Dit is een politieke belofte. Deze man die gaat er vol voor. Die is dus als minister van Defensie heel erg bekend in Duitsland. Ook veel populairder bijvoorbeeld dan de bondskanselier Merz. Die op dit moment de scepter zwaait. En dus hij kan dit soort beloften doen. Maar ja, je moet het niet doodchecken. Want dan kom je echt aan een tekort aan alles.
1: En denk jij alleen dat, Dirk? Of denken heel veel Duitsers dat met jou?
8: Nee, ik noemde de voorbeelden al. Hè. Dus op het moment dat de getallen die ze willen halen, dat je die in de praktijk moet omzetten, dat duurt veel langer dan 13 jaar om dat allemaal te produceren. Of maakt niet uit waar je dat doet. Of je dat nou vanuit Amerika wil halen, wat nu vaak gebeurt. Hè, als Duitsland dat zelf wil gaan doen, dan moeten er allemaal nog fabrieken gebouwd worden, moeten de mensen worden opgeleid. Mm. En natuurlijk, als het gaat om ARX, dat is bijvoorbeeld een beloftevolle Duitse start-up die nu een platform heeft ontwikkeld, een softwareplatform waarop bestaande producten kunnen draaien, zodat ze dan ook digitaal beter aangestuurd en ook autonoom ingezet kunnen worden. Dat is een start-up. 3 jaar geleden wilden daar nog geen Duitse investeerders zijn vingers aan branden. Nou, die krijgen dan nu 200, 300 miljoen euro investering extern op de markt. Ja. Maar dat is één voorbeeld van een heel klein deel binnen het Duitse leger. Eigenlijk zou je 100 van dit soort voorbeelden moeten zien. En die zie je nergens. En als nu niet het geld daarvoor op tafel komt, ja, dan weet je ook dat dat uiteindelijk niet gaat gebeuren. En ook niet vanuit de overheid. Want ja, daar worden nu maatregelen genomen om de bureaucratie weg te halen. Maar dat zit nog zo vastgeroest in 30, 40 jaar. Duits leger dat vooral de vrede moest bewaren, maar verder niet actief was. Die zijn totaal niet geschikt voor snel reageren op wat er nu nodig is op het slagveld.
2: Nou, dus weten we weer de hoogte of het over 13 jaar of het uitkomt wat jij zegt. Absoluut niet dat Duitsland dan het grootste, beste leger van Europa heeft. Morgen gaan we kijken of Zweden dat misschien wel heeft. Want dan in de zomerserie gaan we kijken naar Zweden.
1: Zweedse leger,
2: die
1: met
2: zijn wel
1: nieuw
2: heel
1: NAVO-lid.
2: Nou, en die zijn ook goed voorbereid. Hè. Die worden volgens mij veel beter getraind al van jongs af aan dan de Duitsers of de Nederlanders. Dankjewel, Dirk Marseille vanuit Duitsland.
5: Tech Update.
1: Microsoft ontslaat opnieuw duizenden werknemers. En bij ons aangeschoven Rozan Peters. Ha, Rozan. Goedemiddag.
9: Hallo.
1: Ja, waarom ontslaat Microsoft opnieuw al die mensen? Is dat een AI-kwestie?
9: Nee, de meeste van die bijna 5000 banen die verdwijnen gewoon. En het gaat grotendeels om mensen binnen de commerciële verkoopafdeling en de Xbox-divisie van Microsoft. Ja, want bij die gaming-divisie van Microsoft gaat het gewoon helemaal niet goed. En daarom stoot Microsoft ook nog eens meerdere game-studio's af.
1: Oké. Okay. En daar hebben ze geen vertrouwen in. Dus die Xbox die daalt al heel lang in de verkoop.
9: Ja.
1: Dus dan gaan ze ook niet meer proberen dat met innovaties opnieuw op de markt te brengen.
9: Nou ja, ze hebben het inderdaad best wel goed geprobeerd. Maar ze weten eigenlijk gewoon niet zo heel goed meer wat ze ermee aan moeten. Ze hebben er inderdaad bakken met geld in geïnvesteerd. Maar ze verdienen er gewoon te weinig aan. Mm. En games maken is nu eenmaal heel erg duur. Marketing, wat daarbij komt kijken, ook. Dus ja, je ziet het ook bij Sony. Steeds meer mensen worden daar de laan uitgestuurd. Want het speelveld is ook wel veranderd. Hè. Er zijn steeds meer games beschikbaar. En dat maakt de concurrentie natuurlijk nog groter. Ja. Zelf zegt Microsoft in een statement dat de ontslagen ook zijn te wijten aan een veranderende sector en dus ook een andere werkwijze. En proberen ze ook wel veel van hun mensen nieuwe functies te geven. Hè.
1: Door te laten stromen.
9: Precies, ja. Die ook beter passen bij hun prioriteiten en grootste groeimogelijkheden, lees AI. Kortom, is het een hele bittere pil voor al die mensen natuurlijk.
1: En waar vallen die ontslagen? Is dat ook bekend? In welke landen?
9: Dat weet ik niet. Dank vooral de Verenigde Staten eigenlijk. Maar dat zal wel wijdverspreid zijn, want het gaat om zoveel mensen.
1: Ja.
9: En ze hebben dus ook nu al aangekondigd dat het hier niet bij blijft. Bij Xbox verdwijnt nu 8% van de baan. En aan het einde van het boekjaar eigenlijk nog een vergelijkbare ontslagronde. Dus ze weten wat daar gaat komen.
1: Oei, pittige zomer voor Microsofties. Ja. Dan gaat er weer iets onder de hamer bij Sotheby's. Ja, dat zou je zomaar kunnen willen hebben. Wat is het dan?
9: Ja, ik ga je een hint geven. Wat heeft de baas van Nvidia, Jensen Huang, eigenlijk altijd aan als hij op het podium staat?
2: Oh ja, ik heb dit geweten. Ja, het heeft iets te maken met zijn beurskoers. Ik weet het niet meer.
9: Zo kan je het zien.
1: Ik heb geen idee.
9: Het is een jasje.
2: Ja.
9: Leren jasje?
2: Oh, dat leren jasje. Ja,
9: leren jasje, inderdaad. Ja,
2: het is de prijs van het leren jasje zou vergelijkbaar zijn met de koers of zoiets.
9: Dat weet ik niet eens. Maar hij heeft er een heleboel schijnt. En tegenwoordig wordt het ook wel de Jensen Jacket genoemd. Want ja, denk je aan Jensen Huang? Nou, de meeste mensen denken dan aan dat zwarte leren jasje en andersom. En
1: ik pas sinds vandaag.
9: Maar jullie gaan het nooit meer vergeten.
2: Nee.
9: Want zijn imago is echt rond dit jasje gebouwd. En het is een beetje vergelijkbaar met Steve Jobs van Apple.
1: De cool
9: met zijn precies, een zwarte kooltrui. En dus probeert Veilinghuis Sotheby's het jasje ook echt te verkopen als uniform van een pionier. En het staat echt symbool voor de visie van de AI-revolutie. Nou, zo, als dat niet verkoopt, dan weet ik het ook niet meer.
1: Wat moet het dan opleveren?
9: Nou, ze verwachten tussen de $40,000 en $60,000. Nou, dat is best wel veel hoger.
1: En steekt hij dan in de zak van zijn andere jasje?
9: Nee. Gelukkig niet. Die man heeft genoeg geld. Nee, een nieuwe van, want dit is van Tom Ford, dit jasje. De nieuwe kostte $10,000. Nou ja, de opbrengsten gaan naar een goed doel, gelukkig. En nou, Jensen Huang heeft hem ook echt gedragen, gelukkig. Daar is ook bewijs van in 2023. Er zit ook een mooie handtekening aan de binnenkant. Dus nou, dat is natuurlijk hartstikke leuk.
1: Wow. Ik laat hem even voorbij gaan, denk ik.
9: Als je dit geld wil uitgeven, zou je ook één Blackwell-chip van Nvidia kunnen kopen. Of het jasje, ja, het is maar liever
1: de chip gaan.
9: Of een chip, ik denk ook, die chip is veel leuker. Maar goed, vanaf morgen kan je mee gaan bieden. En vanaf volgende week vrijdag weten we dan wie de gelukkige eigenaar is. En inderdaad,
2: gaan we het behandelen.
9: Daar moet Stijn wel diep in de buidel
2: tasten.
1: Alles kan bij BNR, alles kan.
9: Zeker.
1: Dankjewel, Rozan.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: De NAVO-baas Mark Rutte is er alles aan gelegen om Trump te laten zien dat de overige NAVO-landen toch echt meer uitgeven aan defensie. Hoe hij dat gaat doen, dat hoor je zo meteen van onze verslaggever Michal. Ze is in Turkije, want daar begint de NAVO-top morgen.
11: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
12: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
11: Ja, flexibel ticket, hè?
12: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
11: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
13: De verwachting is dat er 25 miljoen toeristen naar Amsterdam komen dit jaar. Echt niet normaal druk in de stad, hè? Maak je geen zorgen. Wij hebben altijd de juiste vluchtauto voor je klaarstaan. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor.
10: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
15: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
16: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
16: Politiek. Ja.
19: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
16: En ik ben er ook.
18: Dat is toch heerlijk.
16: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
26: Nu in de BNR-app.
2: Europa en Canada steken nu al zo'n 4% van hun bbp in defensie, zegt NAVO-baas Rutte. Het opheffen van de sancties lost het olieprobleem van Iran niet direct op. En de import van gebruikte auto's is niet te stoppen, een nieuw record lonkt. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Rijn Baartmans bij de ANWB. Rijn, waar staan de files?
0: Nou, de meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Het is drukker dan normaal, met 640 kilometer in totaal. Op de A4 richting Den Haag beland je tussen knooppunt Badhoevedorp en Hoofddorp in de file. 20 minuten, 3 rijstroken zijn dicht door een politieactie. De A4 richting Rotterdam, daar staat het vast tussen Zoeterwoude-dorp en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 25 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. Daar is het druk door de wegwerkzaamheden op de A20. Reken hier 30 minuten extra. De A27 richting Gorkum, want ook bij knooppunt Gorkum wordt aan de weg gewerkt. Daarom staat het stil tussen Utrecht-Noord en knooppunt Everdingen. 15 kilometer, 3 kwartier vertraging. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A27 Utrecht richting Almere bij 115,0. De A28 Assen richting Zwolle bij hectometerpaal 160,6. En de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Daar staan ze bij 111,9.
26: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
27: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. Microsoft gaat meer dan 3000 banen schrappen. En de mensen die weg moeten werken bij afdelingen die zich bezighouden met de Xbox-spelcomputer. Het moet sowieso anders met Xbox, zegt Microsoft, want die tak is niet gezond. Concurrenten pakken veel meer winst. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dan kijken we naar de beurs. De AEX staat 0,2% in het rood op 1081 punten. Grootste stijger is Prozus, 2,3% omhoog. Besi, de grootste daler, 6,3% in de min. En de Dow Jones, 0,2% in de min.
2: In één klap zaten bijna 20.000 huishoudens in Tilburg gisteren zonder stroom. Het was een noodgreep van Enexis, want er dreigde overbelasting van het stroomnet. Het was toch wel een uitzonderlijke keuze van de netbeheerder, maar ja, we gaan het waarschijnlijk wel vaker zien in de toekomst. Waarom en hoe we het eventueel kunnen voorkomen, hoor je zo meteen.
3: duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger en samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee! Kijk op trialslon.nl.
3: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
17: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
23: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
24: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
17: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
1: Het is 5:05. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: En ineens viel alle stroom weg. Ja, wie in de regio Tilburg woont, die herkent dit misschien. Want 20.000 huishoudens daar hadden een dik kwartier, of zelfs een half uur, geen stroom. De netbeheerder zag een enorme piek in het stroomgebruik. Besloot uit voorzorg het net af te sluiten om schade aan het net te voorkomen. Ja, het ligt inmiddels weer iets anders. Het is sowieso een ingrijpend besluit zonder overleg met het gemeentebestuur. Gaan we dat in tijden van netcongestie vaker meemaken? Gaan we zo bespreken, maar eerst naar Turkije, naar Ankara.
2: Ja, want dat is nu een opmaat bezig naar de NAVO-top die morgen start. Tweedaagse top, dinsdag en woensdag. En Mark Rutte is er al naartoe. Die gaf ook net een persconferentie. Daarin zei hij dat Europa en Canada nu al 4% van hun bruto binnenlands product uitgeven aan defensie. Dus echt goed op weg naar die 5% norm die er een jaar geleden is afgesproken. Zo zei hij voorafgaand dus in een persconferentie.
25: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
2: Een grote goed nieuws show dus. De top begint morgen. Voor ons is daar Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Michal, goedemiddag.
28: Goedemiddag, Nina.
2: Rutte, die start inderdaad lekker positief, denk ik, hè?
28: Ja, het is natuurlijk een belangrijk onderwerp op die top. Hoe gaat het nou eigenlijk met die 5%? Hij zei ook gelijk, vorig jaar was historisch. Toen hebben we die 5% afgesproken. 3,5% aan harde defensie. 1,5% aan dingen als infrastructuur en ondersteunende zaken. En dat herbalanceren, dat is belangrijk. Maar nu moeten we de cash aan het werk zetten, zei Rutte tot twee keer toe.
25: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work. From defense plans to drones, from money to missiles and interceptors.
28: Ja, tegen wie heeft hij het natuurlijk? Een zaal vol met journalisten. Het was echt heel druk. Maar vooral natuurlijk meneer Donald J. Trump, die nu nog aan de andere kant van de oceaan zit.
2: Ja, want die wil hij natuurlijk een beetje gunstig stemmen. Is dat inderdaad iets waarvan je denkt van nou, dat werkt wel, dit gaat wel lukken?
28: Nou, dus even nog terug naar die 4%. Dat gaat dus de goede kant op, zegt Rutte. En dat is natuurlijk ook echt zo'n nieuwtje wat hij heel graag wil bewaren tot deze persconferentie. Alleen, waar dat nou precies op is gebaseerd, dat weten we nog niet helemaal. De cijfers die zijn niet vrijgegeven. Het schijnt wel dat de bondgenoten weten hoe het precies in elkaar zit, maar wij als publiek nog niet. Dus ja, is dat dan... Het is in ieder geval deels van die 3,5% en deels van de 1,5% genomen. Misschien wordt het een beetje technisch, maar in ieder geval is het een beetje uit de lucht gegrepen wat nou precies die 4% is. Het past natuurlijk heel erg in het verhaal wat Rutte al de hele tijd aan het houden is. En ook in het Witte Huis tegen Trump heeft gehouden. Europa en Canada zijn op de goede weg. En dat is allemaal dankzij u, grote Donald Trump.
2: Ja, precies. Dus een beetje gunstig blijven stemmen. Rutte werd natuurlijk, want je zei al, hij stond voor een zaal vol journalisten. Hij werd ook aan de tand gevoeld over de situatie rondom Iran, de Straat van Hormuz. Trump eist natuurlijk complete loyaliteit op dit punt van de NAVO, van Rutte. Heeft hij daar iets over gezegd?
28: Ja. Nou, de Midden-Oosten is natuurlijk een onderwerp wat nou niet per se echt op de agenda staat, maar wel heel belangrijk is. We weten, dit is het volgende onderwerp dat voor Trump echt belangrijk is. In hoeverre zijn de Europese bondgenoten loyaal in zijn woorden tegenover zijn missie in Iran. En vanuit Europese landen is er steeds meer ongemak over hoe dat gaat en vooral over hoe Rutte zich daarin opstelt. Dus daar werd wel een beetje naar gevraagd. Hoe lang is die slijmerij van Rutte nou eigenlijk houdbaar? Daar ging hij ook wel op in. Hij zei, ik probeer alles wat ik kan om achter de schermen zoveel mogelijk alles in goede banen te leiden.
2: Ik zit
28: hier. Ja, hier gaat niet helemaal heel goed. Dit was het menu, het idee wat in is gestort. Daar gaat Rutte dan weer niet over. Nee. Maar goed, dat zou er nog bij moeten komen. Nee, dus dat is natuurlijk tussen de regels door heel erg speelt hier in Ankara.
2: Ja, precies. Nou, behalve dus het diner, wat nu in elk geval het voorgerecht, wat het niet gaat halen. Morgen dag 1, woensdag dag 2. Wat zijn de belangrijke onderwerpen die op de top worden besproken?
28: Morgen staat helemaal in het teken van de defensieindustrie. En dan met name die van Turkije. Turkije heeft na Amerika het grootste leger van alle NAVO-bondgenoten. En hebben ook een indrukwekkende industrie. Die ze natuurlijk nu graag in de etalage willen zetten. En ook donderdag wordt gewoon een hele belangrijke dag. Met onder andere ook, en dat moeten we natuurlijk niet vergeten, steun aan Oekraïne op de agenda.
2: Nou, de komende 2 dagen ben jij daarbij. Je volgt alles voor ons. Veel dank voor nu. Europa-verslaggever Michal van der Toorn.
26: BNR Nieuwsradio.
1: Grote paniek gisteren bij de centrale van netbeheerder Enexis. Het stroomnet dreigde overbelast te worden en uit angst voor ernstige schade aan dat net schakelde Enexis acuut de stroom uit bij 18.000 huishoudens in Tilburg en omgeving. Dat was gisteren, zondag dus, om 11:30 ochtends. Ja, nu blijkt dat er toch iets anders aan de hand was. Er was een fout met een meter, dat schrijft althans nu.nl. Maar het blijft uitzonderlijk dat een netbeheerder ervoor kiest om zomaar het stroomnet af te sluiten. Gaan we dat vaker zien in de toekomst? We zoeken het uit met 2 energie-experts. Koen Kok, hoogleraar intelligente energiesystemen aan de Technische Universiteit Eindhoven. En met Machiel Mulder, hoogleraar energie-economie. Goedemiddag, allebei.
5: Goedemiddag. Ja, goedemiddag.
1: Koen Kok, een meter of een foutieve meting zorgt voor zo'n beslissing. Ja, wat vindt u daarvan?
5: Ja, het is wat ook al eerder werd gezegd, ook in het nieuws door andere netbeheerders. Het was een uitzonderlijke actie die niet eerder is gezien. En ik moet zeggen dat ik ook wel... wij hebben als experts moeten we ook varen op wat we in de media zien.
1: Ja.
5: Aangevuld natuurlijk met onze eigen expertise.
1: Kennis, ja.
5: Kennis. En ik vond hem al niet lijken op echt een typisch geval van congestie.
1: Nee, want het tijdstip is ook wonderlijk, hè? Zondagochtend om 11:30.
5: Precies. Het tijdstip is wonderlijk. Er waren wel dingen in de markt aan de gang met hoge real-time prijzen. Daar komen we misschien later nog wel op. Maar hij was wel verbazend. Dus ik zat meer te denken aan inderdaad iets technisch. En dan bijvoorbeeld iemand die voor een drugslab stroom aftapt en dan een kortsluiting veroorzaakt die niet met een normale zekering wordt beveiligd. Ja. Ik zat aan zoiets
1: te denken. Ja, iedereen die zo'n bericht leest of hoort, denkt, of althans, ik althans, dan zul je maar net in de lift zitten, staan, in een parkeergarage of zo. Het gaat om 17 minuten en in sommige gevallen om een half uur. Als zoiets op die schaal gebeurt, 17.000 huishoudens sowieso, wat betekent dat? Wat voor disruptie is dat?
5: Ja, dit is natuurlijk nog redelijk beperkt. We hebben in Nederland iets van 7 miljoen huishoudens in totaal. Maar goed, op het moment dat het gebeurt bij de lift waar jij in staat, dan heeft het een flinke impact.
1: Ja, dat is gewoon naar, ja.
5: En aan de andere kant hebben we in Nederland een enorm betrouwbaar net. Een van de meest betrouwbare netten van de wereld. Gebeurt het niet heel vaak, maar is dit ook niet 17 minuten is niet een super lange uitval.
2: Nee. Dus wat dat betreft zou je kunnen zeggen, het kan erger. Aan de andere kant, Michiel Mulder, is het logisch dat de netbeheerder ervoor kiest om het gewoon uit te zetten? Hè? Je krijgt een soort van code rood in die meldkamer, kan ik dan zo voor me zien. En dat je dan denkt, ja, hup, uit met die hap.
6: Nou, ze zullen niet denken van hup, uit met die hap. En dit proberen ze te voorkomen. Dat is ook hun taak, om ervoor te zorgen dat het elektriciteitsnetwerk ten alle tijden blijft werken. Maar dan kunnen zich momenten voordoen dat de overbelasting te hoog is, of dat men signalen krijgt dat die te hoog is. En dan moeten ze wel interveneren, moeten ze wel handelen om erger te voorkomen. Want mocht er echte overbelasting zijn, dan kan dat leiden tot heel veel schade. Dan kan leiden tot brand, tot uitval en veel meer schade. Dus dan moeten ze wel handelen. Maar ze moeten dit voorkomen. En dat is hun taak ook als netbeheerder, om ervoor te zorgen dat we ten alle tijde stroom kunnen blijven gebruiken.
2: Ja, want zij zeiden toch ook dat er geen enkele indicatie vooraf was dat dit zou gebeuren. Dus het was echt iets wat op dat moment op hen afkwam. Ja, probeer het dan maar eens te voorkomen.
6: Ja, dat is heel moeilijk. Maar dat is wel hun werk natuurlijk. Hè. Daarvoor staan ze aan de lat. Het was niet verwacht, omdat de stroomvraag was niet heel erg hoog. Niet vanwege de weersomstandigheden, zoals 2 weken terug. Dus er moet wel iets anders zijn geweest, wat mijn collega professor Kok ook al vertelde. Iets technisch. Ja. Maar desalniettemin, de netbeheerders hebben wel de taak om te zorgen voor een robuust netwerk. En ook als er zich een storing voordoet, dan moet het stroom niet gaan uitvallen. Dan moeten ze wel oplossingen hebben om dat te voorkomen.
2: Ja. Vindt u dan wel dat ze iets valt aan te rekenen?
6: Nou, dat valt dus zeker aan te rekenen. Dit is een taak om dit te voorkomen, dit moeten ze doen. Als ze dat te lang doen, de stroomuitval was nu nog heel kort. Zou het langer zijn, dan krijgen ze daarvoor ook moeten ze ook alle netgebruikers een schadevergoeding betalen. Maar hierop worden ze zeker aangesproken door de toezichthouder, de autoriteit Consumentenmarkt. Hiervoor krijgen ze gewoon jaarlijkse vergoeding. Iedereen betaalt nettarieven hiervoor. En in ruil daarvoor moeten de netbeheerders zorgen voor een stabiele elektriciteitsvoorziening.
1: Koen Kok, ja, in Utrecht is bekend, hè, daar is zelfs een aansluitstop. Daar is het net zeer overbelast. Daar willen te veel mensen laadpalen, et cetera. En bedrijven wachten op elektrificatie. Daar is het een idee dat inwoners een pushbericht ontvangen, vergelijkbaar met een NL-alert bijvoorbeeld, met het verzoek om even de droger uit te zetten of de auto niet op te laden. Ziet u daar heil in bij zo'n dreigende overbelasting?
5: Ja, dit is een methode die bekend is. Om nog even met collega Mulder te herhalen, zij moeten dat voorkomen. Maar we zitten nu in Nederland in een situatie waarin we dat niet hebben kunnen voorkomen. En er zijn over de wereld verschillende voorbeelden van momenten waar het elektriciteitssysteem dreigde uit te vallen voor een wat langere periode door of overbelasting of door een tekort aan opwek van energie. Waarbij het helpt om het publiek te vragen om mee te helpen.
1: Ja.
5: En in bepaalde periodes minder stroom te gebruiken.
1: Ja, en dan in de 2K krijg je zelfs kortingen. Als je niet laat of de droger aanzet op piekmomenten, krijg je een financiële beloning.
5: Ja, dan heb je zeg maar een ander soort instrument. Hè, wat u nu schetst, wat ze in Utrecht van plan zijn. Ja, is een soort NL-alert van hey, let op, nu is het penibel, help ons. Maar dat kan ook via een prijsprikkel. En met heel veel grootverbruikers in Nederland, die op het moment dat daar nieuwe contracten worden afgesloten, ja, dan zijn dat ook contracten waarbij bijvoorbeeld de hoeveelheid capaciteit kan variëren over de dag. En waarbij de netbeheerder een dag van tevoren kan zeggen, hey, in die periode morgen heb je minder netcapaciteit tot je beschikking.
2: Ja, maar goed, dit gebeurde op een zondagochtend. Dan zou je zeggen, die grootverbruikers die zijn ook een lekker weekend aan het vieren. Dat kon het niet zijn, toch, in dit geval?
5: Nee, precies. Daarom was het gek.
2: Ja. Ja.
5: Het gebeurt wel dat er soms onverwachts. Kijk, heel veel overbelastingen zien de netbeheerders ook aankomen. En dan kunnen ze ook met zo'n NL-alert op tijd reageren.
2: Ja, ja.
5: Maar er gebeurt ook af en toe wat ik flitscongestie noem. Congestie die optreedt eigenlijk zonder dat dat in prognoses of voorspellingen zat. En dat het dan heel kort van tevoren optreedt. Dus dat gebeurt wel, dat is bekend. En het is niet gek dat Enexis in eerste instantie aan zoiets dacht.
1: Nee, precies. En Michiel Mulder, zijn er eigenlijk protocollen, stel nou dat het niet om 17.000 huishoudens ging, maar echt om een stad als Utrecht bijvoorbeeld, dat er dan eerst contact wordt gelegd met de burgemeester of de driehoek, want dat heeft nogal consequenties als het langer duurt?
6: Als mensen zien aankomen en bedrijven moeten gaan afschakelen, dan zullen ze zeker de gemeentes ook gaan informeren. Maar in dit geval was het echt overmacht. Men zag het helemaal niet aankomen. Maar als het zich voordoet en het is een grootschalige stroomstoring over een groot gebied en dat het lang aan duurt, dan heeft iedereen er uiteraard mee te maken. En dan is er zeker overleg, ook met de driehoek. Dan kan ik me niet anders voorstellen dat dat gebeurt.
2: Nee, en meneer Mulder, kan je dan wel
6: schadevergoedingen?
2: Ja, precies. En meneer Mulder, als je dan ziet de code rood in de meldkamer komt binnen, is er dan nog iets mogelijk dat je eerst een NL-alert uitstuurt, waarin je zegt: over 5 minuten gaat de stroom uit, stap uit de lift of doe.
1: Dat is wel prettig.
2: Dat zou ik heel fijn vinden. Van over 5 minuten gaat het net uit. Ja. Is dat mogelijk of kan dat niet op zo'n moment? Is het dan?
6: Ik denk dat in dit geval de situatie, maar daarvoor weet ik er ook onvoldoende het fijne van, maar dat in dit situatie de nood echt aan de man was. Het was heel erg urgent dat men dit doet. Anders zou men heus wel bepaalde bedrijven ook gaan verzoeken om minder stroom te gaan gebruiken.
2: Ja, nee, maar je kan
6: echt overvallen door de situatie.
2: Nee, dat snap ik. Maar zo'n NL-alert van over 5 minuten gaat de stroom uit, dat scheelt dan in elk geval de brandweer al, zeker in Utrecht, 500 telefoontjes met mensen die vastzitten in liften en zo.
6: Ja, nee, het klopt. Stroomstoring is heel vervelend. Maar het is helemaal heel vervelend als het je overvalt.
1: Als het net kapot gaat.
2: Met mensen die vastzitten in liften en zo.
6: Ja, nee, het klopt. Stroomstoring is heel vervelend. Maar het is helemaal heel vervelend als

0: Hoogleraren Koen Kok en Machiel Mulder.
1: Goedemiddag, dit is de Avondspits.
2: Ik denk toch dat ik hier de lift in dit gebouw wat vaker laat staan.
0: Meid.
2: Gewoon voor de zekerheid. Goed, we wisten het gevoelsmatig al. 1 week vakantie, ja, dat vindt toch eigenlijk iedereen te kort. Maar dat gevoel wordt nu ook ondersteund door een onderzoek van SD Works. Hieruit blijkt dat 13,7 dagen eigenlijk toch wel minimaal nodig zijn om helemaal op te laden. Wil je daarna weer fris en fruitig aan het werk gaan? We praten erover met arbeids- en organisatieadviseur bij de Arbo-Unie, Willem Goethart. Meneer Goethart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Nou, dat is lekker specifiek, hè? 13,7 dagen.
0: Kun je de wekker bijna opzetten.
2: Precies. En dan zijn we er weer. Is het inderdaad zo generiek? Is het zo generiek te zeggen dat die 2 weken, dat je die echt nodig hebt om weer een beetje boven Jan te komen?
3: Nou, het is een gemiddelde. Die 2 weken, dat gaat dus over eigenlijk over je batterij weer opladen. In een eerdere fase, zeg maar, na 8 dagen zou je zeggen dat je ook wel losgekomen bent van werk. Maar dat is inderdaad meer dan een weekje, dus wel wat langer. Ja,
2: ja, maar goed, dat weekendje weg, dat brengt mij, moet ik eerlijk zeggen, toch ook altijd wel gewoon een bepaalde rust en die batterij die weer oplaat. Ben ik dan daar uniek in of kan dat ook echt helpen?
3: Nee, zeker niet. Eigenlijk is elk rustmomentje is al helpend. Dus een minuut uit een raam kijken tijdens een werkdag laat al op.
2: Oh, dat helpt ook.
3: Nou, een vrije dag laat natuurlijk op. En een weekend natuurlijk ook, dus dan herstel je.
2: Ja.
3: En zeker als je wat leuks gaat doen in het weekend, wat je zelf gekozen hebt en met verbinding is, in verbinding is met mensen. Nou, daar kan je ook van opladen. Dus die weekendjes zijn een goede keus van je, denk ik.
0: Maar goed, dat zijn weekendjes, maar 13,7 dagen. Ja. Wat gebeurt er dan met je lijf of met je geest dat precies genoeg is?
3: Je herstelt. Je rust uit. Dat in ieder geval. En wat het is met, zeker als mensen stress ervaren, want daar gaat eigenlijk het onderzoek over, is dat als je stress ervaart, dat is een fantastisch mechanisme, hè, stress. Dat zorgt dat je kan concentreren bijvoorbeeld, en dat je door kan gaan. Maar het onderdrukt ook vermoeidheid. En pijn bijvoorbeeld ook. Dus het heeft wel, als je vakantie neemt na een dag of 8, dan valt de stress echt weg. En dan zeggen mensen ook vaak van, hey, dan komt de vermoeidheid er pas uit. En eigenlijk heb je dus wat langer nodig, moet die stress even wegvallen en kun je dan pas echt diep herstellen. Maar ja, het is wel afhankelijk van hoe leeg je batterij is. Want als je er al niet met een lege batterij ingaat, dan is het herstel, heb je veel minder nodig. Ook natuurlijk veel minder tijd.
0: Nee, dat is logisch. En maakt het dan, ik moet de berg in deze vakantie.
2: Tocht.
0: Jij wil. Ik heb gezegd dat ik mee dat ik dat wil. Ja. Maar ik hoop dan ook dat een hele effectieve manier is om te ontspannen en te op te laden. Ja, in ontspanning door inspanning, zeg maar. Is dat een goede keuze?
3: Het is een fantastische keuze van je.
0: Yes. Yes.
3: Ja, ik ga ervan uit dat je hebt werk waarbij je moet concentreren. Je zit in dit soort uitzendingen. Je moet eromheen allemaal dingen doen. Dus veel concentratie. Dus het is goed om daar juist iets anders tegenover te zetten in je vakantie. En dan is beweging heel goed.
0: Mm-hmm.
3: En de context doet er toe. Want je bent natuurlijk in een heel andere omgeving. Dus dat laat al op.
0: Okay.
3: En omdat je gaat bewegen. Beweging zorgt voor reductie van stress. Dat is mooi. En je bent met iets bezig. En zeker als het iets uitdagends is. Dus je doet een hele ingewikkelde klim in een bergen. Ja, dan moet je dus ergens anders op concentreren.
0: Ja, dat ik er niet vanaf stort.
3: En dan, precies. En dan kom je dus sneller los van werk. Want je kan niks anders dan aan die berg denken. En aan die wand op.
0: Ja, ik herken dat wel trouwens.
3: Dus niet meer aan je werk.
2: Maar is dat dan niet ook iets? Want wij zijn natuurlijk de hele dag door bezig met nieuws.
0: Ja.
2: Dus dan is het in jouw geval, als je los wil komen van werk, dan moet je dus ook die BNR push berichten uitzetten.
0: Nee,
2: komen
0: er hoog in de bergen, komen die ook niet binnen.
2: Nee, dat is goed.
0: Er is weinig bereik. Dus dat probleem lost zich vanzelf op. Maar ik herken wel dat door te bewegen en de hele tijd handelingen uit te voeren en niet in een ravijn te storten, dat je dan op een heel andere manier met je hoofd en je lijf bezig bent. En dat ontspant toch ook 's avonds.
3: Ja, Lekker is dat, hè?
0: Ja.
3: Skivakanties hoor je ook veel mensen over, hè? Dus dat ze dan, ze staan een uur op de latten. Het is in een witte omgeving totaal anders. En je moet concentreren op veilig naar beneden komen. Mm-hmm. Ja, en dat schakel je dus echt veel sneller af.
2: Ja, ja. Ja. Nou ja, en wat we hiervan dus hebben geleerd is dat we eigenlijk sowieso 2 weken op moeten nemen. Moet de werkgever daar nog wat mee? Moet hij

0: dat een beetje gaan stimuleren. Jongens, als jullie echt fit willen zijn, dan moet je die 13,7 dagen moet je wel aantikken.
1: Nou, ik denk dat het wel goed is als je tenminste één keer per jaar wat langer op vakantie gaat. Nou, de meeste werkgevers die vinden dat ook fijner als mensen hun vakantiedagen opnemen. Anders ontstaan er allerlei stuwmeren van vrije dagen. En mensen komen natuurlijk frisser terug.
0: Weer terug, ja.
1: En het is over het algemeen zelfs makkelijker inplannen voor een werkgever. Hè? 1 keer 2 weken dan allemaal korte momenten. Dus ik denk dat dat wel handig is. Maar de meeste werkgevers doen dat wel. Hè? Ik ken niet zoveel werkgevers die zeggen dat mensen echt dat niet achter elkaar mogen opnemen.
0: Nee, het gaat meer om het stimuleren natuurlijk. Hè? Je kan je werknemers er even op wijzen, jongens. Die 2 weken, die zijn echt, het is goed voor
2: niet
0: je.
2: Niet voor niks.
0: Doe maar.
1: Ja, maar autonomie is een groot goed.
0: Ja,
1: dus als mensen gaan daar ook heel erg lekker op. En er zijn natuurlijk ook situaties waarbij je zegt van nou, doe maar niet 2 weken. Bijvoorbeeld 3 gillende kinderen thuis of zo, weet je wel.
0: Vreselijk,
1: misschien vinden mensen het dan heel vervelend om 2 weken vrij te zijn. Ja, doe het dan alsjeblieft niet.
2: Neem ze mee de berg in. Ja, precies.
0: Nou, neem jij die kinderen mee de berg in. Ik denk dat dat een goed idee is. Dank u wel, Willem Goedhart, arbeids- en organisatieadviseur bij de Arbo-Unie.
3: Yes, I asked for a review by FIFA.
2: Ja, dat hoorde je Trump, die toegeeft dat hij Infantino, de baas van de FIFA, gevraagd heeft om de rode kaart voor de Amerikaanse spits in te trekken. Ja, wat zegt dat over het WK, Trump en de FIFA? Gaan we zo bespreken.
4: Hoge energieprijzen.
5: Oplopende kosten.
4: Voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
5: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
4: We stellen korte, gerichte vragen.
5: Over wat er speelt.
4: En hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
5: Ben jij die beslisser?
4: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
6: Wordt jouw tweede huis vooral gebruikt door je vrienden?
7: Ontdek Obly, het alternatief voor vastgoed. Laat je vermogen groeien met een vast rendement van 7% maandelijks uitgekeerd.
6: Obly, meer rust, meer rendement.
8: Liefde, hartstocht, jaloezie. 2 operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
6: Meer rust, meer rendement? Obly.nl met AU en EY.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
9: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: Thomas van Zijl.
12: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de eerste helft van het recordjaar 2026. En een gesprek met Erik Aaftink, topman van mobiliteit- en energiebedrijf NVM. Ik vraag hem waarom het familiebedrijf in Nederland vol inzet op onbemande tankstations. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
14: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
15: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
14: Ja, flexibel ticket, hè?
15: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
14: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Openstaande facturen? Atradius, de kredietverzekeraar, staat al 100 jaar voor je klaar. Wij zorgen niet alleen dat je betaald krijgt, maar helpen ook bij verdere uitbreiding van je onderneming. Ontdek onze volledige ondersteuning op atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
17: BNR Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is drukker dan gebruikelijk door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer. Er staat nu bijna 700 kilometer file. Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein doe je er 30 minuten langer over door wegwerkzaamheden op de A20. Op de A20 is het ook druk richting Hoek van Holland, tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein, een half uur extra. De A27 richting Gorkum, want er wordt aan de weg gewerkt, 3 kwartier vertraging. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Golder en Ulvehout is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je doet er een kwartier langer over. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,4. De A27 Utrecht richting Almere bij 115,0. En de A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
19: Goedemiddag, ik ben Frans van der Beek. Asielminister Van der Brink wil een hartig woordje spreken met 10 gemeenten die zich niet aan de spreidingswet houden. Ondanks een waarschuwing willen plaatsen als Aalten en Valkenswaard geen opvangplekken voor vluchtelingen. Er zijn meer gemeenten die zich niet aan die spreidingswet houden, maar Van der Brink begint eerst met deze 10. In aanloop naar de top in Turkije probeert NAVO-baas Mark Rutte de Amerikanen tevreden te stellen. Op een persconferentie zei hij dat de Europese NAVO-landen hard op weg zijn om net zoveel geld uit te geven aan hun defensie als bondgenoot Amerika. Die klaagt al een tijdje dat Europa te weinig bijdraagt. In Limburg hebben ze geleerd van de watersnoodramp van 5 jaar geleden, toen hele dorpen onderliepen, zoals Valkenburg. Uit onderzoek blijkt dat 3/4 van de Limburgers zich heeft voorbereid op nieuwe overstromingen. Denk dan aan simpele maatregelen als je spullen veilig opbergen of een noodpakket in huis halen. Microsoft gaat meer dan 3000 banen schrappen. En de mensen die weg moeten werken bij afdelingen die zich bezighouden met de Xbox-spelcomputer. Het moet sowieso anders met Xbox, zegt Microsoft, want die tak is niet gezond. Concurrenten pakken veel meer winst. President Trump heeft toegegeven met FIFA-baas Infantino gesproken te hebben over een rode kaart voor een Amerikaanse spits. Maar ik heb alleen gevraagd nog eens naar de zaak te kijken, omdat hij geen overtreding maakte, zegt Trump. Uiteindelijk gaf de FIFA geen straf en kan de voetballer vannacht gewoon tegen de Belgen spelen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Het aandeel van EasyJet dat vliegt omhoog, maar Basie is juist de laagvlieger, kan wel wat upgrades gebruiken. De hoogste stijgers en dalers op de beurs bespreken we zo meteen en dan krijg je natuurlijk ook de slotstand.
20: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
21: Hé, hey, dat is Tom die net parkeert.
22: Hey. Oh, sorry.
21: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
23: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf €100.000... Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op 1 verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
24: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
25: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
2: Het is 5:05 op maandag 6 juli. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Speelt hij of speelt hij niet? Tot gisteren zou de Amerikaanse spits Balogun op de tribune zitten vannacht in de wedstrijd tegen België, nadat hij een rode kaart kreeg in de vorige wedstrijd op het WK tegen Bosnië. Maar wat al 64 jaar niet gebeurd is, gebeurde toch. De FIFA draaide de beslissing terug. En Donald Trump heeft zojuist toegegeven dat hij daarvoor zelf een telefoontje heeft gepleegd met FIFA-baas Infantino. Nou, de geloofwaardigheid van dit WK staat op het spel. Het is ongekend, het is onbegrijpelijk. De kritiek uit de voetbalwereld is fel. Wij gaan er zo over praten, maar eerst naar de beurs.
0: Ja, en daar had BC, althans de beleggers in BC, die hebben het zwaar. Want BC krijgt harde klappen. Het aandeel staat momenteel bijna 6% in de min. En daarom Donner Bakker namens de beursredactie aangeschoven. Donner, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: BC, waarom gaat het zo slecht vandaag?
1: Ja, tegenvalletje. Het zal je niet verbazen. En dat is een vrij technisch verhaal. En ik weet, dat is een verkeerde eerste zin om zo'n verhaal mee te beginnen. Maar
0: ik hang aan je lippen.
1: Ik ga het makkelijk uitleggen. Zeg je BC, dan zeg je hybrid bonding. Hè? Dat is die techniek voor het stapelen van chips waar ze druk mee zijn. De techniek van de toekomst mag je het eigenlijk wel noemen. En de koers steeg daar bijvoorbeeld door in een jaar tijd al ruim 100%. Want ja, de verwachting is toch wel dat die hybrid bonding techniek van BC de industriestandaard gaat worden. Het verhaal vandaag is alleen dat die toekomst mogelijk nog wat verder ligt dan we dachten. Want BC kan die machines op zich leveren. Maar het nieuwe nieuws van vandaag is dat de huidige industriestandaard mogelijk nog wat langer gebruikt wordt dan gedacht. Dat heeft te maken met high-width band memory chips. Ja, goed, dat is een lastig verhaal, daar ga ik je niet meer lastigvallen. Het moraal van het verhaal is daarmee dat die HBM-chips langer gestapeld kunnen worden dan gedacht. En daarom is die hybrid bonding techniek van BC gewoon nog eventjes niet nodig. Want we kunnen nog wel even door op deze manier. Er is wat ruimte over.
0: Ja.
1: Nou ja, dat is een vervelend verhaal, zeker voor BC. Want bijvoorbeeld een Zuid-Koreaanse Samsung of het SK Hynix overweegt om die techniek dus wat langer toe te gaan passen en dus de machines wat later aan te schaffen. Wat er weer zou kunnen betekenen dat het geld wat later binnenkomt. Ja, dat vinden beleggers niet leuk. Een soortgelijke situatie zagen we in maart ook al. Toen daalde de koers met 17%. Nou, vandaag is de schade iets beperkter. Stond vanmiddag ongeveer 7,5%. En je zei het net al, nu nog zo'n kleine 6 in de min.
0: Ja, precies. Nou, we gaan even kijken naar EasyJet in het Verenigd Koninkrijk. Dat staat dan juist weer heel erg in de plus. Dat zal met de overname te maken hebben.
1: Zeker weten. Bijna 10% in de plus ook. Hè. Nieuws van gisteravond waar vandaag dan weer op wordt gehandeld. De luchtvaartmaatschappij is van plan om in te stemmen met een overnamebod van een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Zou om £6,90 per aandeel gaan, wat in totaal £5,2 miljard zou betekenen. Nou, die twee partijen die dansen al wat langer met elkaar, want het is best een stevige onderhandeling geweest. Eind mei kwam Castle Lake, zoals de Amerikaanse partij heet, in de lucht. Nou, ze kregen toen 4 weken de tijd om met een bod te komen of uit de race te stappen. Nou, bieden, dat deden ze zeker. 4 keer maar liefst. Maar al die biedingen werden volgens EasyJet bestempeld als zeer opportunistisch.
0: Te laag.
1: Ja, en Castle Lake klaagde op zijn beurt weer dat EasyJet niet bereid was om zinvol in gesprek te gaan. Nou, dan zou je denken, doem te veel. Dat was het niet helemaal, want die termijn van 4 weken, die verliep, maar werd met 9 dagen verlengd. Dat was tot en met gisteren. Nou, tada, zou ik bijna willen zeggen. Een gezamenlijk statement dat EasyJet het bod wil gaan accepteren. Die termijn is nu weer opnieuw verlengd tot begin augustus, zodat beide partijen alles rustig kunnen afhandelen. Maar als alles volgens plan verloopt, dan zal de luchtvaartmaatschappij dus tekenen bij het kruisje. Ja,
0: voor 6,9, hè?
1: Ja, 6,9, ja. Pond. Ze begonnen met 6,2, dus naar 6,9 is op zich best netjes. Het zou betekenen dat EasyJet over een tijdje dus weer in private handen is en dat de FTSE 250-index weer een bedrijfje armer is.
0: Ja, nou, de beurzen in Amerika die zijn ondertussen open en op stoom. Hoe gaat het daar?
1: Ja, op zich ook wel aardig, hè? Want waar de tech-aandelen het hier dan weer niet zo goed doen, is dat in de VS wel anders. Vooral kijk je natuurlijk al even naar de Nasdaq en die staat 1% hoger. De lijst wordt aangevoerd door AMD. AMD is bijna 10% in de plus, zie ik het staan. Heeft ermee te maken dat Goldman Sachs het koersdoel heeft verhoogd voor de chipmaker. Dat was $450, is nu $640. Nou, dat is nog best wel ruimte voor wat stijging dus. En verder staan er nog wel wat meer chippers in de plus, want die kregen de afgelopen week of de afgelopen weken een flinke tik. Ja, en dan zou ik toch willen zeggen dat je dan weer wat herstel ziet. Een soort cyclus waar we het de afgelopen tijd vaker over hebben.
0: Ja,
1: en natuurlijk het cijferseizoen staat op het programma. Want als ik naar de Dow Jones en de Russell kijk, dan is het allemaal wat vlakjes. Men is een beetje in een afwachtende stemming. Want ja, volgende week gaan we weer beginnen met het cijferseizoen. De Amerikaanse grootbanken trappen het af. Ja, dat is allemaal volgende week. Vandaag allemaal al redelijk rustig met hier en daar een uitschieter.
0: Ja, precies. De Dow Jones op dit moment 0,3% lager. De AEX die is al wel dicht. Ietsje lager, hè?
1: Ja, 1082 punten. Komt eigenlijk nauwelijks van zijn plek. 0,06%. Prozus, grootste stijger, 3,1%. Besi, ik zei het al, grootste daler, 5,5%.
0: Donner Bakker, dankjewel.
2: Rijn Baardmans bij de ANWB. Ja, is het nog steeds zo druk op de weg?
17: Het is nog steeds zo druk op de weg. 600 kilometer file en dat is echt wel flink drukker dan normaal. We zien ook een ongeluk op de A17 richting Dordrecht. Zorgt voor veel vertraging tussen knooppunt De Stok en Roosendaal Noord. 5 kilometer met 3 kwartier oponthoud. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Muiden richting Lelystad bij hectometerpaal 69,4. De A7 Heerenveen richting Groningen bij 168,1. En de A28 Amersfoort-Utrecht bij 13,5.
18: Luister vandaag, begrijp morgen.
3: En aan de andere kant voelen we soms ook dat we tot onze knieën in het moeras staan van regels, van vergunningsprocedures en ook van toenemende lasten.
4: Ja, ik hoop eigenlijk stiekem dat het een beetje een saaie top wordt.
5: Het doel van de thuisbatterij in mijn optiek is het opslaan van je eigen opwek.
18: BNR, blijf scherp.
2: Donald Trump sprak zelf met FIFA-baas Gianni Infantino over de rode kaart van de Amerikaanse spits Follorin Balogun. Dat gaf Trump namelijk zojuist toe op een persconferentie. Maar waar die rode kaart nou ook alweer precies voor staat in het voetbal, dat wist hij nog niet echt.
6: Then I started hearing that that means he can't play in the next game. At least in the next game. I said, boy, that's a big... You know, if it happened to another player, it would have been unfair. But when they take your best player, or just about, they have some great players, but... And they say you can't play... That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game. But how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA.
2: Ja, dit is voor iedereen die een beetje van voetbal weet.
0: Is dit echt bizar.
2: Ja, en als je dat organiseert, dan zou je toch verwachten dat je er iets meer van weet. Nee. Anyway, Balogun die kreeg die rode kaart in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. De FIFA trok zeer uitzonderlijk die kaart dus in en zette hem om in een voorwaardelijke straf. En dus mag Balogun meedoen vannacht tegen België. Is dus nogal een omstreden beslissing in de knock-outfase van dit WK. Bij ons BNR sportverslaggever Jaap de Groot vanuit de VS en Amerika-correspondent Jan Posma. Goedemiddag allebei.
7: Goedemiddag.
2: Ja, Jan, voor dit WK vroeg iedereen zich af... Ja, hoe gaat dit toernooi verlopen met Trump als president van een van de gastlanden? Ja, nou, hij wint er geen doekjes om. Hij mengt zich gewoon openlijk en nadrukkelijk. Wat is tot nu toe de score?
7: Hoe bedoel je de score?
2: Nou, wat heeft hij allemaal al gedaan in het inmengen in het spel, bij het spel?
7: Nou ja, dit is... Weet je, van tevoren dachten we allemaal van... Nou, dit zou ook het WK van Donald Trump kunnen worden. En we hielden allemaal een beetje ons hart vast. En ik moet zeggen, tot nu toe viel dat heel erg mee eigenlijk. Hè. We hebben niet enorme ice-acties bij stadions gezien. Nee. Trump is zelf ook nog niet bij een wedstrijd geweest. Dat had ik toch ook echt wel verwacht inmiddels. Omdat het ook best goed gaat met het Amerikaanse team. Maar toen ik dit voor ons gisteravond voor het eerst hoorde... dacht ik wel, hey, dit is wel het moment. Hè, dat een president zich... bemoeid met een sportieve beslissing. Dat is ineens is het dan helemaal omgedraaid. En zo wordt het dus toch Trumps WK.
2: Ja, en waarom grijpt hij in? Ja, hij wil natuurlijk dat Amerika wint, dat snap ik. Maar hij maakt de scheidsrechter verdacht. Hij tast de geloofwaardigheid van het toernooi aan. Hè, als beslissingen weer teruggetrokken kunnen worden. Waarom doet hij het?
7: Ja, ik denk vooral omdat het kan. Hij ziet sowieso, hij vindt het ook belangrijk. Hij ziet elk succes wat onder zijn presidentschap gebeurt, is ook zijn succes. En dus als het goed gaat met het Amerikaanse team, nou, dan is dat ook goed voor hem. En hij denkt daarbij dus van, ja, ik kan dit ook goed doen. Ik kan even bellen. Infantino, die luistert vaak wel, goede band mee. Ik vind dat ik gelijk heb, denkt Trump ook nog. Want hij zegt dus, ik vond dit... hij zegt duidelijk, ik heb er geen verstand van. Tegelijkertijd zegt hij ook, ik weet hoe dit zit. Ik heb hier kijken op, dit was geen rode kaart. Ook interessant. Ja. En ik denk dat het gewoon in Amerikaans belang is. En ik zie ook bijvoorbeeld pro-Trump media nu al zeggen... kijk eens, die man die vecht voor ons.
2: Ja, ja.
7: Dus dat is wat er nu gebeurt. Dus hij denkt ook gewoon, ik kom ermee weg en het helpt me.
2: En ja, toch is Infantino en daarmee de FIFA... ook in een ingewikkeld parket terechtgekomen. Nu Trump dus toegeeft dat hij heeft gebeld met Infantino... en Infantino daarop die beslissing heeft teruggedraaid... heeft Infantino al gereageerd?
8: Nou ja, daar is natuurlijk het wachten op. Want de vraag is natuurlijk, wat heeft Infantino met dat verzoek van Trump gedaan? Is hij daadwerkelijk naar de stugcommissie gegaan om te zeggen, jongens, terugdraaien die handel? Of niet? Maar desondanks is het kwaad al geschied. Want dit heeft alle contouren gewoon van klassejustitie. Dat het deelnemende land gewoon bevoordeeld wordt. En het is natuurlijk al. Dit is geen uitzondering. Het is vorig jaar gebeurd met Ronaldo, die een rode kaart kreeg. En vervolgens twee wedstrijden werd geschorst. Maar er waren wel twee wedstrijden op dit WK. En toen hij dreigde niet naar het FIFA-gala te gaan, werd besloten dat het teruggedraaid werd naar één wedstrijd. Aha. En dan was het nog de laatste wedstrijd van de kwalificatie. En het is ook nog een keer in 1962 gebeurd bij wereldkampioen Brazilië. Toen Garrincha, hun sterspeler, rood kreeg in de halve finale. En
0: ja, dat weet ik nog.
8: Voor de finale teruggedraaid. Dus ja, het heeft. Natuurlijk heeft het FIFA in een moeilijk pakket gebracht. En we zitten echt te wachten. Verklaring van FIFA zelf hierover. Ja,
0: want de Belgen die hebben vanmiddag de voetbalbond, protest aangetekend, hè, bij de FIFA tegen deze beslissing, tegen dat terugdraaien van de rode kaart. Maar dat bezwaar is op voorhand al onontvankelijk verklaard. Dat klinkt alsof de slager nogmaals zijn eigen vlees keurde. Hoe ging dat?
8: Nou nee, precies. Kijk, de Belgen die wilden in feite in hoger beroep gaan. En dat werd bij voorbaat al afgewezen. Dus ja, nogmaals, het krijgt steeds meer de contouren van klassejustitie. Want ja, in hoeverre, dat is nu de vraag, is inderdaad Infantino met deze. Dit verzoek van Trump naar zijn terugcommissie gestapt. Ja, kijk, en als dat heel duidelijk wordt, ja, dan hebben we echt en dan krijgt dit WK, wat toch al doordrenkt is van politiek en dergelijke, ja, toch een hele wrange extra dimensie.
0: Ja,
8: en de UEFA, de Europese Voetbalunie, heeft er al op gereageerd van jongens, dit is echt zo slecht voor het voor de topsport en topvoetbal in het bijzonder. Ja, het is gewoon een hele. Dan kan het wel eens een hele zwarte bladzijde gaan worden.
0: Ja, want Jan, Politico, het journalistieke platform, schreef hierover. Hè, en zij schreven dat ja, in de uren nadat die rode kaart in die wedstrijd tegen Bosnië gegeven was, dat toen al de Amerikaanse lobby en druk uitoefenen op de FIFA begon. Dus er zijn al heel veel meer contacten geweest.
7: Ja, en dat zie je ook. Meerdere media schrijven hier nu over. En op dat punt is het is wel bijzonder, hoor, dat voetbal ook een rel is in Amerika. Dat zie je niet zo vaak.
0: Nee,
7: maar wat je dan leest, wat de Amerikaanse media ook schrijven. Hij heeft 3 keer is er in totaal gebeld. Wordt hier gemeld. Advocaten van de Amerikaanse regering zijn hier ook voor ingezet. Er is ook bewijslast blijkbaar ingeleverd. Nou, dit zijn berichten uit de media. Kunnen wij zelf natuurlijk op dit moment niet controleren. Maar als je dat dan ziet. En ook in combinatie met wat Trump dan even tussen neus en lippen doorzegt over de scheidsrechter. Van hij is verdacht, kijk maar naar zijn verleden. En daar hebben we ook wel bewijs voor, dat kan ik u ook geven.
0: Dat is schandalig, ja.
7: Ja, dit is echt wel iemand die zich dus heel direct hiermee bemoeit. En die tegelijkertijd dus ook een beetje dat een beetje luchtig doet. Van, oh, ik heb alleen maar eventjes gebeld. Ik heb een suggestie gedaan, zegt hij ook. Het is niet zo dat ik tegen Infantino heb gezegd, dit moet je doen. Maar we weten ook, dit is de Trump-methode. Hè? Heel veel mensen om hem heen weten precies wat hij van ze verwacht. Hij hoeft helemaal die opdracht niet te geven. Ik denk, Infantino weet ook heel duidelijk als Trump tegen hem zegt van, kan je hier niet nog een keer naar kijken wat Trump dan bedoelt?
0: Ja. Ja, en Jaap, de UEFA, je haalde ze al even aan, de Europese Voetbalbond, die schreef ook, ja, zo'n beslissing terugdraaien, dat schept een precedent. Dus iedere kaart die nu getrokken wordt, kan aangevochten worden. Denk je dat dat ook gaat gebeuren?
8: Nou ja, kijk, er is nu al een discussie aan de gang. Er was hier van de week op de 4th of July, was Frankrijk-Paraguay. Dat was echt een. De Fransen stonden tegenover een soort veredelde kickboxploeg. En aan het einde van de wedstrijd had de Oezbeekse scheidsrechter 3 gele kaarten aan de Fransen gegeven. En niet 1 aan Paraguay, die daar geschopt en geslagen hadden. De eerste reactie was natuurlijk, het ging om gele kaarten van Mbappé, Olysee en grote spelers die met nog een kaart straks mogelijk de halve finale of de finale gaan missen.
0: Ja.
8: Kunnen we die kaarten ook terug gaan draaien? Want die waren ook onterecht. Dus je krijgt inderdaad, er wordt een precedent geschapen.
0: Ja, en stel nou, Jaap, dat vannacht deze spits, die Amerikaanse spits, de winnende goal scoort tegen België. Ja, hoe zal dat landen? Want wat denken we dan van dat WK?
8: Ja, binnen Amerika helemaal niemand. Want als Amerika inderdaad vanavond wint van België, ja, dan explodeert het land. Het simpele feit dat Trump zich hier al mee bemoeid heeft, geeft al aan, dat zei Jan net ook al, hoe groot de impact is van dit toernooi in Amerika. Het is waar je ook kijkt. Ik zit zelf nu in Dallas. Het is echt een hype aan het worden. Dus ja, als Amerika wint, dan is er geen Amerikaan die hier om geeft. Maar ja, buiten Amerika zal het de kritiek heftig zijn. Ja. Alleen, ik denk dat er geen Amerikaan daar wakker van ligt. Alleen, ja, na het WK gaat FIFA natuurlijk wel een probleem krijgen. Dat is wel duidelijk.
0: Wat precies gebeurt er dan? Dat is precies wat ik wilde vragen. Kan deze druk zo groot worden op Infantino dat het hem toch uiteindelijk de kop gaat kosten?
8: Nou ja, kijk, de hele policy van Infantino is gericht op macht en geld. Met de macht heeft hij Trump in zijn achterzak zitten. En met het geld heeft hij Qatar en Saoedi-Arabië en indirect Afrika heeft hij omarmd. Nou ja, dan komen dus uit op de stemmen. Er zijn 211 stemmen in binnen de FIFA-committee. Europa heeft daar 52 van. Dus als hij gewoon Afrika, Azië, Midden-Oosten en Amerika achter zich houdt, en die heeft hij behoorlijk in zijn achterzak zitten, ja, dan is het gaat hij gewoon weer over tot de orde van de dag. Ja. Dan is er weliswaar heel veel geschreeuw vanuit vooral Europa. Maar in de realiteit gaan ze gewoon stemmen en dan heeft hij toch weer een meerderheid. Ja. En kan hij blijven.
2: En Jan, nu Trump zich ook afvraagt hardop wat die rode kaart, waar die eigenlijk voor is en hoe dat werkt, die straf. Betekent dat zijn interesse in het voetbal nu ook is toegenomen en dat hij misschien wel een wedstrijd gaat bezoeken?
7: Nou, dat zou zomaar kunnen. Ik vond het sowieso wel mysterieus dat hij er tot nu toe niet bij was. We weten wel wat ik net al schetste. Hè. Trump die zoekt succes ook op. Dus voor hem is het ook een risicootje. Als dat team dan verliest, had hij er liever niet bij willen zijn, zullen we maar zeggen. Maar hij begon ook al over Kane, de spits van de Engelsen. Die gisteren ook een mooie wedstrijd speelde. En hij heeft daar al over getweet. Hij begon er in de persconferentie over. Hij begon ook met andere namen te strooien. Ronaldo, Messi. Dus hij is duidelijk geïnteresseerd geraakt. Vandaag is hij er natuurlijk niet bij. Maar als ze doorgaan en de kans op dat grote succes in zijn gevoel wat groter wordt ook. Nou, zou het best kunnen
2: dan
7: zijn dat hij
2: zien.
7: Nog... Ja, zeker.
0: Het zou best kunnen dat hij vanavond toch ineens komt opdagen. Er is nog 8 uur te gaan, Jan. Even die Air Force One in de gaten houden.
2: Ja, hij moet naar Ankara, toch? Hij moet naar de top.
0: Ja, nou, dat vind ik misschien toch minder belangrijk.
7: Dan vliegt hij meteen door.
2: Ja, nou, ik ga niet kijken. Ik blijf niet op, maar ik volg het met interesse. Dank, Jaap de Groot en Amerika-correspondent Jan Postma.
18: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Nou, ben jij nou misschien een fanatieke Duolingo-speler, hè, om een tweede taal te leren? Of neem je in vakantie misschien wel een pocketwoordenboekje mee? Daar kan je best wel eens veel profijt van hebben. Want uit nieuw onderzoek van het Baskisch Centrum voor Cognitie, Hersenen en Taal blijkt dat het spreken van meerdere talen toch echt kan helpen om de veroudering van je hersenen te verdragen. Sterker nog, hoe meer talen je spreekt, hoe beter het is voor je brein. Iemand die 2 talen spreekt, heeft gemiddeld een brein dat 6 jaar jonger is dan iemand die 1 taal spreekt. Bij 3 talen is het 7 jaar jonger. En bij 4 talen 13 jaar jonger. Nou, hoeveel spreek jij er?
2: Nou, dan zet ik de verdubbelaar in. Nou, nee, ja, vloeiend of hakkelend?
0: Ja, dat is de vraag. Maar
2: ik spreek er 3 vloeiend. Ja. En nou ja, ja, dat durf ik wel te zeggen. Okay. En eentje erbij hakkelend.
0: Nou, dan vind ik dat jij op de 13 jaar komt. Nou. Maar ik ga het even vragen.
2: En jij?
0: 2 vloeiend en 2 hakkelend.
2: Oh ja.
0: Nou, we vragen het aan Eve Hogervorst, professor vroegdiagnostiek dementie aan de Loughborough University. Goedemiddag.
9: Goedemiddag.
0: Nou, wat denkt u? Hoe ver komen Lisbeth en ik qua 3 talen vloeiend en 1 een beetje hakkelend? Of 2 talen vloeiend en 2 een beetje hakkelend?
9: Ja, nou, ik heb daar wel wat opmerkingen over. Want wij doen vrij veel onderzoek naar de preventie van dementie. En dit is natuurlijk een hartstikke interessant onderzoek. Mm-hmm. Maar er zijn wel wat haakjes bij betrokken. Want veel mensen die veel talen spreken, die hebben natuurlijk ook een hele goede opleiding gehad. En daarvan weten we dat dat ook heel erg beschermend is tegen dementie.
0: Ah.
9: Maar Maar er zijn wel andere bevindingen. Wij doen heel veel onderzoek in Indonesië. En daar zijn 200 miljoen mensen die meerdere talen spreken. Behassen Indonesië en vaak de lokale taal. En wij en anderen hebben gevonden dat dementierisico daar 2 tot 3 keer hoger is dan bijvoorbeeld in het Westen. En dat heeft heel veel te maken met educatie. Dus als mensen een goede educatie hebben gehad, dan hebben ze minder risico. Maar ondanks het feit dat ze die verschillende talen spreken, beschermt dat hun toch niet in Indonesië tegen dementie.
10: Nee, want ik wou net zeggen, want er zijn natuurlijk heel veel kinderen die opgroeien in een huis waar een andere taal wordt gesproken dan buiten, als ze de deur uitgaan. Dus je zou zeggen, nou, dat is winst.
9: Ja, het is natuurlijk altijd goed. Het is heel goed om veel talen te spreken, omdat je daarmee natuurlijk veel toegang hebt tot andere culturen. Je kunt makkelijker reizen. Je krijgt misschien meer interesse in andere dingen. En we weten dat eenzaamheid, sociale isolatie natuurlijk ook geassocieerd is met dementie. Mm. Maar de vraag hierbij is, wat komt nou eerst? Want we zien bijvoorbeeld dat mensen met dementie, die verliezen hun tweede en derde taal, vaak het eerste, als ze dementie krijgen, als dat nog niet is gediagnosticeerd. En we zien ook dat mensen zich vaak gaan terugtrekken, ook omdat ze niet meer zo goed in taal zijn.
0: Ja. Maakt het eigenlijk nog uit welke talen je spreekt, hè, voor hoe actief je brein is, hoe fit je brein misschien ook wel blijft? Dat het Fries iets anders doet dan het Engels of het Arabisch of et cetera?
9: Ja, dat is wel interessant. Er zijn onderzoeken geweest waar ze oudere mensen een andere taal hebben geleerd. En 5 van de 8 studies laten helemaal geen verandering zien in de cognitie, die dan eigenlijk toch al zou moeten veranderen. Maar een paar van die studies, die hebben bijvoorbeeld Gaelic geleerd. En dat is vrij lastig om te doen. En daar zagen ze wel verbeterde connectiviteit in het brein. Maar natuurlijk, daar speelde ook wel de rol. De mensen die dat volhielden, een paar maanden lang, die waren natuurlijk ook gemotiveerd en die konden dat. Dus de vraag is van, ja, wat komt nou eerst? Ik denk bij al dit soort studies, 1 onderdeel, zoals het leren van een nieuwe taal, dat gaat niet per se dementie risico verlagen. Het zijn heel vaak mensen die meerdere talen spreken, die ook een hele hoop andere dingen doen. Die zijn sociaal heel actief. Ja. En vooral, die doen heel veel sport. En daarvan weten we dat dat echt geassocieerd is met een verminderd risico van dementie.
10: Lastig onderzoeksgebied.
0: Ja, zeker. Ja. Ja. Maar goed, de moraal is dus wel minder Duolingo, meer rondjes hardlopen. Dank. Eva Hogervorst, professor vroege diagnostiek dementie aan de Loughborough University.
10: Minister Sjoerd Sjoerdsma die stond eerst nog op de sanctielijst van China. Maar vanavond reist hij als handelsminister toch naar Peking af. Met in het kielzocht 17 bedrijven, maar niet Nexperia. Hoor je zo meer over.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Onlineveilingmeester.nl.
11: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
14: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
26: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: En, hoe ging je leestoets?
16: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
13: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
13: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Mam, waar is mijn zwemband?
20: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
21: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
22: geeft ruimte.
13: In 14 weken begrijpend leren lezen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
21: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
27: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Nu in de BNR-app.
0: 10 Nederlandse gemeenten moeten op het matje komen bij asielminister Van den Brink omdat ze de spreidingswet niet naleven. Europa en Canada steken nu zo'n 4% van hun bbp in defensie, zegt NAVO-baas Rutte. En minister Sjoerdsma leidt een bedrijfsdelegatie naar China, maar Nexperia ontbreekt. Deze verhalen en nog veel meer vind je nu in de BNR-app. Kijken we even hoe druk het is op de weg. Rijn Baartmans bij de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de IJsselbrug.
28: Dat klopt, op de A28 richting Amersfoort. Tussen afrit Ommen en knooppunt Hattemerbroek beland je in de file door het ongeluk. Er is één rijstrook open op de brug. Je doet er 60 minuten langer over. Ook een ongeluk op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen knooppunt De Stok en Roosendaal Noord doe je er 25 minuten langer over. Door bergingswerkzaamheden, de linker rijstrook is er dicht. De A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein zijn ze bezig met de weg. Daarom is je vertraging 30 minuten. En tot slot de A58 Eindhoven richting Breda. Tussen Moergestel en Tilburg-Reeshof 45 minuten extra door een kapotte vrachtauto. Dan nog enkele flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7 Zaanstad richting Den Oever bij hectometerpaal 32,4. De A50 Apeldoorn richting Zwolle bij 213,2. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 29,4.
18: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
29: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van den Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeenten Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De NS is honderden keren gebeld over de storing bij Rotterdam, die al een week voor problemen zorgt voor reizigers die naar het zuiden willen. De meeste telefoontjes zijn van mensen die een kaartje hadden voor de internationale trein. Het is de bedoeling dat de treinen bij Rotterdam morgenochtend weer allemaal rijden. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: De AEX is een 10% lager geëindigd op 1082 punten. En op dit moment, de grootste stijger noemen we natuurlijk nog even. Voor Prozis was dat 3,1% erbij. En de grootste daler was Besi met 5,5% eraf. Dan gaan we nog even kijken naar Amerika. De Dow Jones op dit moment 0,3% in het rood.
2: Zometeen in de avondspits gaan we praten over een waarschuwing die komt van de VN-topman Guterres. AI groeit sneller dan wij mensen kunnen bijhouden en daarom moeten er internationale regels komen. Hoor je zo.
15: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
1: Als je het mij vraagt, dan ben ik ondernemer, strategisch adviseur en risk en compliance specialist. Maar als je me echt vraagt wie ik ben, dan ben ik gewoon Gert-Jan van CPI. En ik, Gert-Jan, help organisaties met echte oplossingen en echte blijvende impact.
3: Wij zijn CPI, a Grant Thornton Netherlands company.
15: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
1: CPI, a Grant Thornton Netherlands company. Wij zijn verfrissend anders.
4: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Nina van den Dungen.
0: Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Fijn dat je luistert naar de Avondspits. Laatste half uurtje van de Avondspits gaat in. Om 6:30 zit het er alweer op. Maar voor die tijd hebben we nog een hoop te doen. Bijvoorbeeld Hamas. Dat heeft besloten het eigen bestuur in de Gazastrook te ontbinden. Heeft natuurlijk allemaal te maken met de deal die is gesloten met Trump. Tussen Trump en Iran. Hebben we nog meer?
2: Ja, Maxime van Meel komt vertellen over handelsminister Sjoerdsma. Die gaat naar China voor een handelsmissie. En dat is de minister die eerder nog op de sanctielijst van China stond. Dus dan zou hij überhaupt het land niet in mogen. Dat is niet meer aan de hand, maar het bezoek is nog wel beladen.
0: Laten we daar dan meteen mee beginnen.
2: Ja, Sjoerdsma van Buitenlandse Zaken vertrekt later vanavond naar Peking om daar samen met VNO-NCW en een 17-tal Nederlandse bedrijven 3 dagen lang te werken aan de handelsrelatie. En dat is hard nodig, met Amerikaanse exportrestricties op Nederlandse techbedrijven in gedachten en de kwestie Nexperia natuurlijk ook nog vers in het geheugen. Minister Sjoerdsma stond eerder dit jaar dus nog vermeld op een Chinese sanctielijst vanwege zijn uitspraken over mensenrechten in de Tweede Kamer toen nog. Volgens collega Maxime van Meel achtervolgen die uitspraken hem nog altijd.
5: Die uitspraken van hem waren in deze trip ook nog wel een ding, hoor. Want de South China Morning Post, die was vorige week de eerste die met geruchten rond dit hele bezoek kwam. En die meldde toen, Sjoerdsma die zou van verschillende bedrijven die meegaan te horen hebben gekregen dat hij zich expliciet niet over die mensenrechten zou moeten uitspreken. Nou, nu ontkende Sjoerdsma dat vorige week bij collega Geert-Jan Haan.
2: In China, dus hij mocht zich niet opnieuw daarover uitspreken.
5: Ja, goed, die bedrijven zeiden, kun je beter niet doen, want dan wordt het misschien wel een heel moeilijke handelsmissie. Hij ontkende dat bij collega Geert-Jan Haan. Die bedrijven hebben er ook verder niet over gehoord. Maar goed, het was dus wel een ding. En ik denk dat het ook wel symbool staat, deze spanning voor hoe spannend deze handelsmissie misschien wel wordt. Want we beginnen nu wel in ieder geval iets duidelijker te hebben waar ze het dan wel over mogen gaan hebben.
2: Ja, nou ja, er blijft natuurlijk wel veel over nog. Want jij hebt bedrijven gesproken die meegaan.
5: Ja, een paar, ja.
2: Ja, wat voor bezoek wordt het?
5: Ja, nou, Buitenlandse Zaken zegt in ieder geval zelf, want die heb ik ook gesproken, onder meer logistiek, landbouw en high-tech staat in de focus. Maar ja, vooral dat laatste domineert wel de gastenlijst. Ja. 17 bedrijven dus die meegaan. Waaronder ASML, ASM, NXP, Philips en Nearfield Instruments. Een start-up die in de chipsector werkt. Nou, die bedrijven die zouden zorgvuldig zijn geselecteerd voor dit bezoek. En nu zijn er ook genoeg dossiers te bespreken op het vlak van tech natuurlijk. Amerikaanse exportrestricties op machines van ASML.
2: Mogen ze daar wel over praten?
5: Het lijkt in ieder geval dat wel zo is. Sjoerdsma, die nota bene anderhalve week geleden nog naar de VS ging om zich aan te sluiten bij het Pax Silica. Een soort initiatief waarbij het Westen de eigen semicon-industrie wil versterken en onafhankelijker wil maken. Nederland kruipt daarmee toch wel een beetje richting de geopolitieke kant van de VS in die hele chipkwestie. Dan is er ook nog die Amerikaanse Match Act die op de achtergrond speelt in de VS, waar Nederland er alles behalve tevreden mee is. Want de VS zou daarmee die exportrestricties op chipmachines dan toch weer makkelijker kunnen uitbreiden. En er is nog de kwestie in Nexperia. Nou goed, ASML staat dus op de gastenlijst. Overigens overigens voor het eerst in jaren dat de ASML fysiek bij zo'n missie vanuit Den Haag mee zou gaan naar China. En morgen is er gelijk een rondetafelgesprek met Nederlandse en Chinese bedrijven en de ministers over handelskansen en barrières. Nou, een grote barrière is denk ik toch wel die exportrestricties. Mm-hmm. Dus ik denk dat die bedrijven dat toch wel echt zullen gaan aanstippen.
0: En de heffingen natuurlijk worden denk ik ook wel besproken.
5: Ja, dat zal vast inderdaad ook wel nog onderwerp van gesprek zijn. Maar dat zal meer de autosector en zo zijn die importheffingen vanuit China
2: maar
5: doen.
2: De olifant in de kamer, Nexperia, die zijn er ook gewoon niet bij.
5: Nee, dat is opvallend. Leek er inderdaad al op dat niet het geval zou zijn. China maakt zich natuurlijk echt zorgen om die zaak. En ze hebben het ook over zorgpunten die ze willen bespreken. Maar ja, dan is de vraag, wordt dit zorgpunt dan wel besproken? Nou, ik kan me niet voorstellen dat het er niet over gaat. Maar het is ook wel, denk ik, wel een kwestie die misschien eerst tussen de ministers besproken moet worden zonder dat bedrijf erbij. Nou, het hele proces van de handelskamer loopt ook nog over het bestuur van Nexperia. Sjoerdsma kan niks aan dat proces gaan veranderen. Dus misschien is de tijd ook nog niet helemaal rijp om met het bedrijf zelf erbij om tafel te gaan. En je moet in gedachten houden dat als je Nexperia wel meeneemt, en dan loop je het gevaar dat de hele focus van zo'n handelsmissie alleen maar over dat ene dossier gaat. En dat wil je natuurlijk ook niet.
2: Nee, Sjoerdsma moet behoorlijk op veel eieren lopen.
5: Ja, het wordt een heel erg op zijn tenen gaat hij naar China, denk ik. Ja.
2: Nou, tot slot, wat is de verwachte uitkomst dan? Of de gehoopte uitkomst?
5: Ja, dat blijft een beetje gokken, want bij voorgaande missies waren het echt duidelijke miljoenen deals die hieruit kwamen. Trouwens nog ASML, die in 2015 bij een dergelijke missie een enorme order van SMIC kreeg. Dat is eigenlijk het bedrijf dat op heel veel Amerikaanse kritiek kon rekenen. En dat een van de grote redenen was waarom die exportrestricties er uiteindelijk kwamen. Nou, dat hoeven we denk ik niet te verwachten. Ik denk eigenlijk meer dat het op het bijstellen van die handelsbanden zal gaan.
2: Ja, met je relatiemanagement.
5: Ja, maar je moet er inderdaad naar kijken. In vergelijking met dat bezoek 10 jaar terug is er veel veranderd. En vooral het aantal bedrijven is heel erg tekenend. Toen waren het er 150 die meegingen. En nu zijn het er 17.
2: Maar toen was misschien de sector wat breder die meeging.
5: Zeker.
2: Nu dan high-tech, landbouw.
5: Maar nu zijn ze dus ook heel zorgvuldig geselecteerd. En ook daarbij nog belangrijk is dat in aanloop, we hebben de afgelopen week hebben we echt geprobeerd om al iets los te krijgen over wat er hier gaat gebeuren. En niemand doet zijn mond open totdat de officiële aankondiging er komt. Mm. Het lijkt echt wel veel spanning hier rond te hangen. Nou. En veel ruis rond die missie. Dus dat wordt nog een leuke paar dagen.
2: Zegt collega Maxime van Meel. En hij blijft de zaak voor BNR volgen.
18: BNR Nieuwsradio. De avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
0: Europa en Canada geven een jaar na de NAVO-top in Den Haag al 4% van hun bruto binnenlands product uit aan defensie. Dat is mooi, dat zei althans NAVO-chef Rutte op de persconferentie voorafgaand aan de NAVO-top morgen.
6: Just one year into a 10-year project, we see that European allies and Canada are already investing around 4% of their GDP in defense and security.
0: Ja, die top begint dus morgen. Voor ons is daar Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Volgens haar doet Rutte vooral zijn best om inderdaad alles heel positief te benaderen.
7: Een belangrijk onderwerp op die top. Hoe gaat het nou eigenlijk met die 5%? Hij zei ook gelijk, vorig jaar was historisch. Toen hebben we die 5% afgesproken. 3,5% aan harde defensie. 1,5% aan dingen als infrastructuur en ondersteunende zaken. En dat herbalanceren, dat is belangrijk. Maar nu moeten we de cash aan het werk zetten, zei Rutte tot twee keer toe.
6: The investment is there. And now we need to ensure that we are translating our economic might into military capabilities. Putting the cash to work. From defense plans to drones, from money to missiles and interceptors.
7: Ja, tegen wie heeft hij het natuurlijk? Een zaal vol met journalisten. Het was echt heel, heel druk. Maar vooral natuurlijk meneer Donald J. Trump, die nu nog aan de andere kant van de oceaan zit.
0: Ja, want die wil hij natuurlijk een beetje gunstig stemmen. Is dat inderdaad iets waarvan je denkt van nou, dat werkt wel, dit gaat wel lukken?
7: Nou, dus even nog terug naar die 4%. Dat gaat dus de goede kant op, zegt Rutte. En dat is natuurlijk ook echt zo'n nieuwtje wat hij heel graag wil bewaren tot deze persconferentie. Alleen waar dat nou precies op is gebaseerd, dat weten we nog niet helemaal. De cijfers die zijn niet vrijgegeven. Het schijnt wel dat de bondgenoten weten hoe het precies in elkaar zit, maar wij als publiek nog niet. Dus ja, is dat dan... Het is in ieder geval deels van die 3,5% en deels van de 1,5% genomen. Misschien wordt het een beetje technisch, maar in ieder geval is het een beetje uit de lucht gegrepen wat nou precies die 4% is. Het past natuurlijk heel erg in het verhaal wat Rutte al de hele tijd aan het houden is. En ook in het Witte Huis tegen Trump heeft gehouden. Europa en Canada zijn op de goede weg. En ja, dat is allemaal dankzij u, grote Donald Trump.
0: Ja, precies. Dus een beetje gunstig blijven stemmen. Rutte werd natuurlijk, hè, want je zei al, hij stond voor een zaal vol journalisten. Hij werd ook aan de tand gevoeld over de situatie rondom Iran, de straat van Hormuz. Trump eist natuurlijk complete loyaliteit op dit punt van de NAVO, van Rutte. Heeft hij daar iets over gezegd?
7: Ja. Nou, de Midden-Oosten is natuurlijk een onderwerp wat nou niet per se echt op de agenda staat, maar wel heel belangrijk is. We weten, dit is het volgende onderwerp dat voor Trump echt belangrijk is. In hoeverre zijn de Europese bondgenoten loyaal in zijn woorden tegenover zijn missie in Iran. En vanuit Europese landen is er wat meer, steeds meer ongemak over hoe dat gaat en vooral over hoe Rutte zich daarin opstelt. Dus daar werd wel een beetje naar gevraagd. Hoe lang is die slijmerij van Rutte nou eigenlijk houdbaar? En daar ging hij ook wel op in. Hij zei, ik probeer alles wat ik kan om achter de schermen zoveel mogelijk alles in goede banen te leiden.
0: Ik zit
7: hier. Ja, hier gaat niet helemaal heel goed. Dit was het menu, het idee wat in is gestort. Daar gaat Rutte dan weer niet over. Nee. Maar goed, dat zou er nog bij moeten komen. Nee, dus dat is natuurlijk tussen de regels door heel erg speelt hier in Ankara.
0: En dat zei Michaël van der Toorn, onze Europa-verslaggever.
2: Het kabinet. We gingen eerst nog even naar het verkeer.
0: Ja, laten we dat doen. Rijn Baardmans bij de ANWB. Vertel.
8: Nou, de files nemen af, maar het blijft drukker dan normaal. Vooral door incidenten en werkzaamheden. 330 kilometer in totaal. Dat zien we op de A28, Groningen richting Amersfoort. Want tussen afrit Omme en knooppunt Hattermerbroek staat de langste file. Je bent op de IJsselbrug 60 minuten langer onderweg door een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,1. En de A27 Utrecht richting Almere bij 115,0.
9: De avondspits.
2: Hamas heeft besloten het eigen bestuur in Gaza te ontbinden. Dat meldt persbureau AFP. Het vertrek moet de weg vrijmaken voor de komst van technocratische bestuurders, zoals beschreven in het vredesplan van Donald Trump. Maar of dat echt veranderingen teweeg gaat brengen, dat is nog maar de vraag, vertelt onze correspondent in Israël, Ralf Dekkers.
10: De ambtenaren en het grootste deel van het bestuur blijft voorlopig zitten totdat die inderdaad die technocratische regering die momenteel vanuit Cairo opereert, voordat die Gaza in is en aan het werk wordt gesteld. Dus alleen het hoofd van dat bestuur is op dit moment opgestapt, maar vooralsnog is het vooral een symbolische stap om te laten zien aan met name de Verenigde Staten van kijk, wij willen wel vooruitgang boeken met dat vredesplan van Donald Trump.
2: Ja, en wat was de invloed nog van het bestuur van Hamas in Gaza? Want ook Israël bestuurt een heel groot deel van Gaza.
10: En een steeds groter deel besturen ze van Gaza. In het begin, toen het staakt het vuur alweer bijna een jaar geleden inging, controleerde Israël 53% van Gaza. En nu inmiddels bijna 70% van het grondgebied. Maar in die 30% waar Hamas de basis, dat bestuur, nou ja, dat zorgt ervoor dat het huisvel wordt opgehaald. Dan, ja, allemaal dat soort, de straatverlichting, als er dat al is. Dat soort dingen, dat wordt door het Hamas-bestuur georganiseerd. De echte politieke keuzes, die worden hoger opgenomen in Qatar of door het militaire leiderschap in Gaza zelf.
2: Ja, en wat je noemt, hè, gewoon die dagelijkse bestuurlijke zaken zoals vuilnisophaal of de straatverlichting, elektriciteit. Wat betekent dat dan nu minder wordt als het er al is?
10: Nee, dat betekent niet, want het bestuur houdt wat dat betreft gewoon aan totdat die technocratische regering Gaza binnen kan. Die wordt nu sowieso nog tegengehouden door de Israëlische regering. Zij mogen Gaza op dit moment niet binnen. Maar zelfs als ze binnen zouden mogen, zouden ze op dit moment nog niets kunnen doen, want eigenlijk alles staat of valt met het feestband van Trump of Hamas haar wapens inlevert. Of die militaire tak al dan niet intact blijft. En voor alsnog zegt Hamas, nou ja, wij zijn niet van plan om die wapens in te leveren. Dat betekent dat die regering weinig kan uitrichten. Maar het betekent ook dat er bijvoorbeeld geen internationale troepenmacht naar Gaza kan komen. Die dan uiteindelijk langzaam maar zeker het Israëlische leger zou moeten vervangen.
2: En dat zei Israël-correspondent Ralf Dekkers.
0: Het kabinet trekt ruim 100 miljoen euro uit voor de versterking van de Nederlandse medtech-sector. Doel is met deze technologie de economie en ook de zorg structureel te versterken. En private partijen die moeten daar een minstens zo groot bedrag tegenover zetten. Nou, Philips heeft alvast een aankondiging gedaan. Zij gaan in elk geval 50 miljoen euro extra investeren. Bij ons minister Helene Herbert van Economische Zaken. Mevrouw Herbert, goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Nou, deze 100 miljoen, naar welke bedrijven gaat dit bedrag zoal?
11: Ja, eigenlijk gaat het vooral naar een ecosysteem van bedrijven. Dat is ook precies waar we in geloven als we onze economie willen boosten. Dat het niet alleen losse bedrijven zijn, maar dat het vooral de samenhangende bedrijven zijn die maken dat er succes uitkomt. En die medtech sector, de medische technologie sector, die is al heel sterk in Nederland. En die willen we nog verder versterken. Het is heel mooi dat Philips daar natuurlijk ook zo'n voortrekkersrol in gepakt heeft door vandaag ook allereerst al aan te kondigen dat zij net als het kabinet een forse investering gaan doen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat hele ecosysteem versterkt gaat worden.
2: En waarom kiest het kabinet voor juist die medtech sector? Die al sterk is, zoals u zegt?
11: Ja. Ja, nou, het is allereerst een van de domeinen waar ook vanuit het Wenning-rapport eigenlijk op gewezen is, van dat hier een grote kansen zitten voor Nederland om succesvol in te zijn. Het is een sector die we hard nodig hebben om de zorgvragen van de toekomst aan te kunnen gaan. He, vragen die samenhangen met het feit dat er eigenlijk arbeidstekort is om de zorg zo te blijven verlenen zoals we dat gewend zijn geweest in de afgelopen jaren. Maar ook omdat we gewoon nieuwe oplossingen zien die met nieuwe technologie mogelijk worden. Dan gaat het bijvoorbeeld over hoe je AI meer kunt inzetten voor oplossingen die voor patiënten ook beter zijn. En voor het personeel dat in de zorg werkt. Dus daarom kiezen we ervoor. We denken ook dat dat goed is voor de Nederlandse economie. Omdat dit nou net een van die hoogproductieve sectoren is waar we als Nederland gewoon een goede positie in de wereld in kunnen innemen. Ja. Wat goed is voor de Nederlandse economie. Omdat dit nou net een van die hoogproductieve sectoren is waar we als Nederland...

0: een sterke medtech-ecosysteem te creëren. Bijvoorbeeld ook door te kijken naar wat er moet gebeuren aan aanpassing misschien van regelgeving over de implementatie van zorgoplossingen. Want overal waar geïnnoveerd wordt, is het eigenlijk vooral de vraag hoe je daarna het groter maakt. Daarom is het ook zo fantastisch dat de minister van Volksgezondheid, Sophie Hermans, er vanochtend ook bij was toen we dit mooie nieuws aankondigden aan een groep actieve mensen in de medtech-sector. Omdat het ook juist over gaat, dus over hoe we dat wat al goed werkt in één ziekenhuis als een innovatieve oplossing, hoe we dat opschalen, zodat het een veel bredere uitwerking krijgt.
1: Ja, en voor de mensen die in de medtech werken en luisteren, ja, wie moet vooral blij zijn? Zijn het start-ups of zijn het scale-ups of bedrijven die al succesvol zijn?
0: Ik kijk dan naar zowel de start-ups als het midden- en kleinbedrijf, wat een voorwaardelijke rol heeft in die ketens, maar ook naar kennisinstellingen, technische universiteiten, zorginstellingen. Eigenlijk al die partijen die nodig zijn om van uitmuntende kennis naar echte impact te gaan. En zij samen moeten zorgen dat deze startinvestering goed benut gaat worden, maar eigenlijk ook nog verder opgehoogd gaat worden. Want ik weet zeker dat het geld wat nu op tafel gelegd is nog niet voldoende gaat zijn. En dat het dus ook helpt dat we heel veel meer partijen weten aan te trekken die dit verder kunnen uitvergroten.
2: Ja, en die 100 miljoen, komt dat van de begroting van Economische Zaken? Want er is natuurlijk altijd discussie over de afdeling zorg en hoeveel dat kost.
0: Dit gaat inderdaad over een gecombineerde investering. Dus het is zowel Economische Zaken, waarin we natuurlijk de voordelen voor onze economie vooral willen pakken, maar ook VWS, dus Volksgezondheid, waar het gaat over de zorg van de toekomst. Zo staan we samen aan de lat.
2: Mooi, hartelijk dank minister Helene Herbert van Economische Zaken.
3: Tech Update.
1: Ja, ik wil ook nog even vertellen, voordat we naar Rosanne Peters gaan van de tech-redactie, dat Infantino, de FIFA-baas, heeft gereageerd op de mededeling van Trump dat hij Infantino had gebeld om die rode kaart van de Amerikaanse spits in te trekken. Hij zegt, ja, Trump heeft gebeld, maar wij bij de FIFA, wij handelen onafhankelijk in beslissingen als deze.
2: Ja, en er is genoteerd. Niemand die dat gelooft.
1: Dan, de secretaris van generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, die wil wereldwijde regels om ons tegen AI te beschermen, heeft hij gezegd.
4: Artificial intelligence is advancing at runaway speed. A technology that can reshape economies, transform the world of work, sway elections and tilt the balance of security is being deployed faster than anyone, including the people building it, can keep up.
1: Ja, Rosanne Peters van de tech-redactie. Ja, het willen is één ding, mensen beschermen. Maar heeft hij er ook bij verteld hoe?
5: Ja, dat is natuurlijk wel de hoofdvraag hier. In Genève wordt in ieder geval 2 dagen lang gepraat over AI-governance, onder leiding van de VN. En dus waarschuwde hij vandaag voor die snelle opkomst, de macht ervan en het kunnen vertrouwen op informatie, want dat wordt natuurlijk wel steeds lastiger. Wie zijn er nou eigenlijk het meeste vatbaar voor die risico's van AI? Ja, kinderen. En dus wil Guterres eigenlijk die regels om voornamelijk hen te beschermen. En dan moet je eigenlijk vooral denken aan hoe AI hen natuurlijk mentaal raakt. Denk aan de sociale beïnvloeding. Hè, dat chatten met de chatbots. Dat een soort sociale rol krijgt.
2: Dat een soort vriend van je wordt.
5: Ja, precies. Maar ook mentaal dat het best wel slechte invloed natuurlijk kan hebben. Doordat je toch in een soort tunneltje raakt. Hij heeft dus een aantal dingen genoemd. Bedrijven die AI-systemen bouwen zouden eerst moeten bewijzen dat ze echt veilig zijn voordat ze dan toegang kunnen worden voor kinderen. En wanneer een kind bijvoorbeeld tekenen van nood vertoont, moet het systeem stoppen en hen dan ook verbinden aan een echt mens voor hulp. Nou, dat is natuurlijk een heel nobel streven.
1: Ik wou het zeggen, maar die techbedrijven, die hebben een hekel aan regels.
5: Absoluut, dus daar begint het natuurlijk al mee. Maar goed, hij wil wel vooral een punt maken vandaag, denk ik. Want hij zegt, we geven kinderen ook geen goed onderzochte medicijnen. Ik bedoel, dat gebeurt ook niet. Of ongetest speelgoed. Normaal gesproken zijn er hele strenge regels voor En nu komt AI wel gewoon rechtstreeks bij die kinderen. En dus roept hij nu op tot een AI Child Safety Pledge. En nou ja, hoe moeten we dat in godsnaam in de praktijk gaan doen? Want ik denk dan vooral van, nou, wanneer is een kind dan in nood? Of wanneer is een AI-systeem precies veilig voor kinderen? Ja. Volgens mij is het voor de mens überhaupt best wel een beetje discutabel op dit moment.

0: Maar goed, hij zegt ja, die regels die willen we hebben. Die moeten dan wereldwijd overeenkomen. Nou, dat klinkt als een bureaucratische nachtmerrie. Maar goed, hij heeft er nu uitspraken over gedaan.
1: Nou, de uitwerking, daar wachten we dat nog even op.
0: Precies, daar komt ook een rapport over. Volgend jaar moet die er dan liggen. Dan wordt er weer verder gepraat. Maar het is vooral de boodschap dat er toch wel, ja, misschien met de toekomst die voor ons staat, dat het niet zo heel gek zou zijn als er een aantal regels zouden zijn waar iedereen zich aan
2: amen, zeg ik dan wat dat betreft.
1: Amen ook tegen, en dankjewel, aan Rozan Peters.
3: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: Straks BNR Beurs met onder andere Jochem Visser over de chipgekte in Zuid-Korea, want die lijkt nog lang niet ten einde.
1: En er is nieuws over luchtvaartmaatschappij EasyJet, want het aandeel vloog de lucht in.
2: Nou, lekker. Fijn, wij gaan avond ook vliegen. Wij vliegen uit. Tot morgen.
4: De NAVO-top in Ankara komt eraan en eindbaas Rutte is erbij.
5: I'm really looking forward to that summit.
6: En Daddy is erbij.
7: I would have not gone for most people.
8: En BNR is er natuurlijk ook bij.
9: This is good. This is exactly what we need.
10: Abonneer je op de podcast Make Europe Great Again.
8: En krijg elke dag verse nieuwsupdates vanuit Turkije.
4: Make Europe Great Again. Makkelijker kunnen we het niet maken, wel greater.
11: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 14:00 naar BNR.
12: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
13: 52 min 40.
14: 12 natuurlijk.
13: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
13: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
12: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
13: In 12 weken leren rekenen?
14: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op
16: onlineveilingmeester.nl.
17: In de Friday Move gaat het over tv.
18: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
17: Politiek. Ja.
19: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
17: En ik ben er ook.
18: Dat is toch heerlijk.
17: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
20: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
21: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
22: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
21: Babbage, voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
23: Oorlog hier, oorlog daar. De wereld heeft het erg zwaar. Mocht je twijfelen aan het einde van de wereld, luister dan naar BNR De Wereld. De enige wereld die ongehinderd doordraait. Met speciale gasten.
24: I ended seven wars. Never happened before.
25: Notre dissuasion nucléaire nous protège.
26: The war in Ukraine for Europe's future.
23: BNR De Wereld. Het beste binnenlandse programma over het buitenland. Elke donderdag om 3:00 op BNR en altijd in je podcast-app.
27: BNR Verkeer.
28: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van deze avondspits heen, die gekenmerkt wordt door incidenten, werkzaamheden en recreatieverkeer, en vooral drukte in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. 500 kilometer file staat er nog, dat wel. Werkzaamheden op de A20, daardoor file op de A16, Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein 13 kilometer en een half uur vertraging. Vertraging op de A20 is ook een half uur door die werkzaamheden. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland rijdt het langzaam tussen Moordrecht en het Terbrechtseplein. Op de A17 van vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij Roosendaal Noord. Bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is daar dicht en het verkeer moet via de af- en oprit kost je ruim 20 minuten extra. A27 Almere-Gorkum bij knooppunt Everdingen 15 kilometer via een half uur vertraging door de werkzaamheden. Bergingswerkzaamheden. Op de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek is maar één rijstrook open. Daardoor 6 kilometer file en 3 kwartier vertraging. En 3 kwartier vertraging heb je ook door een kapotte vrachtauto op de A58 vanuit Eindhoven naar Breda. Bij Tilburg race of de kop van 15 kilometer file. Vanaf Moergestel duurde dus 3 kwartier langer over.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een man uit Zwijndrecht is opgepakt in een grote zedenzaak. Hij zou een flink aantal meisjes onder druk hebben gezet om blootfoto's naar hem te sturen. Dat deed hij hier, maar ook in het buitenland. En ook wordt hij verdacht van het maken en bezitten van kinderporno. Door een tip uit het buitenland komt de politie de man op het spoor. Het kabinet pakt gemeenten aan die weigeren mee te werken aan de spreidingswet. De eerste 10 moeten binnenkort langskomen bij asielminister Van der Brink. Het gaat onder andere om de Friese gemeenten Achtkarspelen en Valkenswaard in Brabant. Uiteindelijk kan het kabinet ze dwingen om asielopvang te regelen. President Trump heeft inderdaad contact gehad met de FIFA over een rode kaart die een Amerikaanse sterspeler kreeg tijdens het WK. Maar niet om de straf van tafel te krijgen, maar om te vragen nog eens naar de overtreding te kijken, zegt Trump nu. De FIFA heeft de schorsing inmiddels ingetrokken, zodat de Amerikaan toch kan meedoen. De NS is honderden keren gebeld over de storing bij Rotterdam, die al een week voor problemen zorgt voor reizigers die naar het zuiden willen. De meeste telefoontjes zijn van mensen die een kaartje hadden voor de internationale trein. Het is de bedoeling dat de treinen bij Rotterdam morgenochtend weer allemaal rijden. De Tour de France is aangekomen in Frankrijk en heeft meteen een nieuwe klassementsleider, Tadej Pogacar. Hij won na een slotklim de derde etappe en nam daarmee ook de gele leiderstrui over van Jonas Vingegaard. De rit ging van een stadje bij Barcelona via de Pyreneeën naar het Zuid-Franse Les Angles. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: En de winst bij Samsung gaat ongeveer 18 keer zo hoog uitkomen als vorig jaar. En rivaal SK Hynix gaat deze week tientallen miljarden dollars ophalen met een beursnotering in de VS. Waarom kreeg onze chipverpakker Bezi dan 2 keer slecht nieuws vandaag? Dat en meer zometeen in BNR Beurs.
3: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Car Sharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
5: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Event Ships.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
5: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke 2 weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via PensioenPro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
16: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser.
2: Je hebt het luchtalarm weer gehoord vandaag, dus gefeliciteerd met de eerste beursmaandag in juli. Je mag meteen in de bak met Zuid-Koreaanse chipbedrijven. Samsung verwacht 18 keer zoveel winst als vorig jaar. En SK Hynix wil 28 miljard dollar ophalen met een beursnotering in de VS.
29: And we come into an absolutely pivotal week for Korea. We have Samsung earnings tomorrow. And we have the pricing and the listing of the Hynix ADR by the end of the week.
2: Waarom onze eigen Basie dan toch dubbel slecht nieuws kreeg, bespreken we zo. En dan praten we ook nog over een huwelijk. Want EasyJet accepteert eindelijk de bruidschat van aanstaand bruidegom Castle Lake.
4: EasyJet has finally said yes to Castle Lake. It only took 5 takeover proposals. This latest takeover offer is of one more than £5 billion. And the companies have until August the 3rd to fully sign off on it.
2: En dan hoor je ook nog over SpaceX. Want de verzamelbak van Elon Musk bedrijven wordt morgen opgenomen in de Nasdaq 100. De Amsterdamse beurs sloot op 1082 punten. Nagenoeg vlak. Grootste daler was Besi met 5,5% eraf. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doe ik met niemand minder dan Erik Maurits van Trade Republic. Welkom weer.
8: Dankjewel.
2: En we beginnen met die grootste daler in de AEX vandaag, Besi dus. Want we spreken zo natuurlijk de Zuid-Koreaanse klanten van Besi, met wie het heel goed gaat. Maar vandaag heeft onze chipverpakker dubbel pech. Een nieuw chiprack van Nvidia werd uitgesteld en hybrid bonding wordt waarschijnlijk later ingevoerd.
4: I was after a report that a next generation AI server rack had been delayed by more than a year because of manufacturing difficulties. In addition to that, there's something else weighing on Besi semiconductors. There was a report that chipmakers may further delay the full adoption of an advanced chip packaging technology. And so that's obviously bad news for that company.
2: Oftewel, die nieuwe server racks van Nvidia wordt minimaal 12 maanden vertraagd. En daarmee is er misschien een kleine kans voor bedrijven als AMD om wat meer marktaandeel op GPU-gebied te pakken in 2027. En daarna kwam Citrini Research met het bericht dat de invoering van hybrid bonding als standaard in de geheugenchips mogelijk weer vertraagd wordt. Hybrid bonding is een efficiënte manier om chips te stapelen. En die flink hoge waardering van Besi stoelt deels op de verwachting dat het bedrijf die markt voor zich gaat winnen. En dat is natuurlijk jammer als de organisatie die standaarden in de chipindustrie bepaalt, eigenlijk zegt dat ze wel wat langer kunnen wachten met die techniek, omdat nieuwe geheugenchips niet meteen dunner hoeven te worden. Dat is eigenlijk wat JEDEC zegt, zoals die organisatie heet. Ja, Erik, Besi is een bijzondere chipvogel. Want of je nou de voorwaartse of achterwaartse koers-winstverhouding pakt, het is knetterduur. Ligt dat nou helemaal aan het hybrid bonding verhaal of ook nog aan andere verwachtingen?
8: Nou, het is wel voornamelijk dat hybrid bonding verhaal. En het is nu wel weer de zoveelste keer dat het uitgesteld wordt. Ja. Dus dat is natuurlijk toch wel een beetje een teleurstelling. De optimist zal zeggen, ze zeggen niet dat ze het niet gaan gebruiken. Ze zeggen alleen, we gaan het uitstellen. Ja. Maar er zijn ook wel, er is een oud-Hollands spreekwoord dat zegt van uitstel komt afstel, van afstel komt uitstel.
2: Nou, van afstel hoor ik nog weinig sprake. Tot dit toe.
8: Dus wat dat betreft zou het natuurlijk kunnen dat het allemaal nog goed komt. Maar op korte termijn, en we gaan het zo hebben over die Zuid-Koreanen die geld gaan ophalen. Nou, dat gaan ze niet ophalen om het in Besi te investeren in ieder geval. Dus dat is een teleurstelling.
2: Helder. En dan moeten we het even hebben over ganzenrisico. Erik, want de meest besproken cijferpresentatie van het afgelopen kwartaal was die van SoftBank, waarin Masayoshi Son zichzelf gans noemde. En hij zei, de gans die gouden eieren legt is veel belangrijker dan de eieren zelf. En ik ben die gans, zei de baas van SoftBank. En dan stond er, what matters is not the eggs, it is the goose. En even was dat waar, want SoftBank was met al zijn gokjes op AI even meer waard dan Toyota, meest waardevolle bedrijf van Japan. Maar inmiddels is het sindsdien alweer meer dan 20% gedaald en daarom is SoftBank inmiddels minder waard dan zijn eigen belang in chipmaker ARM. En dat noemen we dus ganzenrisico. Want die gans is dus oud. De gans leent veel geld. De gans gokte in het verleden iets te vaak op de verkeerde vogels en zit wel heel diep in AI, zeggen beleggers. En zo word je dus minder waard dan de aandelen die je hebt in een van je beste beleggingen. Dat je het maar even weet.
8: Oké, dank je.
2: Gaan we naar een nucleaire beursgang, want die wordt binnen enkele dagen aangekondigd, schrijft de Financial Times althans. Holtec met een C aan het eind aast op een waardering van meer dan $10 miljard. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers aan kerncentrales wereldwijd. En het was de bedoeling dat ze in 2011 al naar de beurs zouden gaan. Maar toen ging er iets mis in Fukushima, zullen we maar zeggen. En toen schoot Angela Merkel zichzelf in de voet door een moratorium op kerncentrales af te kondigen. Iets waar Volkswagen haar nog altijd voor bedankt met die hoge energieprijzen overigens. Maar met die opkomst van AI en het chipvastgoed, die datacenters, wat dat allemaal vereist, krijg je pas in 2030 een gasturbine met serieuze megawatts, als je geluk hebt. Dus nu is de tijd aangebroken, zegt Holtec. Wij willen zelf ook echt kerncentralebouwer worden en we gaan ze exporteren. En voordat de nu 79-jarige baas Chris Singh ermee stopt, wil hij eerst nog even twee van die kleine modulaire reactoren ter grootte van een voetbalveld neerzetten in Michigan, zegt hij. En dan moeten we nog even naar een belastingaanslag, want nou, daar heeft men in Nederland de mond van vol, van 22,5 miljoen euro, want het is de Franse staat eindelijk gelukt. Dat mag rijkste man van Europa, Bernard Arnault van LVMH, af gaan rekenen. Hij en zijn vrouw die trokken jaren geleden 50 miljoen miljoen uit een Belgische holding om wat onkosten te betalen, zullen we maar zeggen. En dat moest belastingvrij zijn, vond Arnaud althans. Maar na jaren van bekvechten met advocaten en rechters krijgt de Franse staat nu toch zijn gelijk. Hij deed die hele Belgische manoeuvre omdat voormalig premier François Hollande een belasting van 75% op inkomens hoger dan een miljoen dreigde te gaan heffen. Kwam er nooit van, maar Arnaud had die holding maar vast opgericht in België om dat te ontwijken. Kortom, in ons land is de nieuwe vermogensaanwasbelasting ongeveer zo populair als zwemmen in zwavelzuur. Maar de Fransen kunnen er ook wat van. Arnaud kan het overigens wel leien, want als je het uitrekent, ik heb het gedaan, kom je met 22,5 miljoen euro uit op letterlijk 0,001% van zijn vermogen. En zometeen praten we over een aankomend huwelijk tussen EasyJet en Castle Lake, want de bruid is eindelijk overstag. En natuurlijk hebben we het dan ook nog even over SpaceX in de Nasdaq 100. Maar eerst gaan we naar het chipland der chiplanden, Zuid-Korea. Want deze week wordt een hele belangrijke voor beleggers. SK Hynix komt vrijdag met zijn Amerikaanse notering. En de prijs is nu al bekendgemaakt. Ze gaan omgerekend ongeveer $182 per stuk kosten. Hangt nog een beetje af van wat er vrijdag gebeurt natuurlijk, maar dat wordt het ongeveer. En de grote rivaal van Samsung, SK dus, wil $28 miljard ophalen met nieuwe aandelen in de VS. Wat op zichzelf al een krankzinnig bedrag is voor een bedrijf dat al beursgenoteerd was en vorig jaar 7 keer zo weinig waard was als nu. En verder komt Samsung morgen met zijn winstverwachting voor de cijfers eind juli. Nou, analisten die rekenen op 18 keer zoveel winst als in dezelfde periode vorig jaar voor Samsung. En de grote vraag is dan of je nog zomaar mee kan met je chip-ETF'je, of dat je toch een keer moet gaan erkennen dat je richting de top van zo'n cyclus gaat.
29: Yeah, we're getting into a point now where understanding the supply demand for memory and compute is becoming more important than just the momentum of the one-way momentum on tech stocks.
2: Erik, laten we even beginnen bij SK Hynix. Ze halen geld op in de VS. Waarom doen ze dat niet gewoon thuis?
9: Nou, er zijn een paar redenen voor. Ten eerste willen ze een bredere pool aan kapitaal aantrekken. En het blijkt toch zo te zijn dat Amerikaanse beleggers toch graag ook op Amerikaanse beurs genoteerde aandelen beleggen. Dus dat is één. En daarmee willen ze eigenlijk twee, die Korea discount. Nou, dat is eigenlijk ook wel een Europe discount. Maar ook Koreaanse aandelen die noteren gemiddeld genomen lager dan hun tegenhangers in Amerika. Dus die willen ze inlopen. En drie, we noemden SpaceX al even. Zij willen ook eigenlijk in die indices worden opgenomen. Want als ze in Amerika gelist zijn, dan komen ze in onder andere de Nasdaq terecht. Mm-hmm. Dus om die drie redenen denk ik dat ze dit nu gaan doen. En ook gewoon natuurlijk om geld op te halen.
2: En jij noemde die Korea discount al even. Ik sprak met één fondsmanager vandaag die zei dat hij al 3 maanden bezig is om een rekening te openen in Zuid-Korea om Zuid-Koreaanse aandelen te kopen. En weer een ander die had Samsung gekocht via de Engelse listing, inclusief transactiekosten. Waarom is het zo moeilijk voor buitenlandse investeerders om toegang te krijgen tot Zuid-Korea?
9: Ja, ze hadden een soort regelgeving waarbij je eigenlijk altijd, als je daar een aandelen wilde kopen, het moest doen via een rekening van een Koreaanse partij, iets dergelijks. En daarom werden vaak ADR's of GDR's gekocht. Dus dat zijn ofwel in Europa meestal of in Amerika genoteerde certificaten eigenlijk. Niet het echte aandeel. Mm. Maar Korea is ermee bezig om dat makkelijker te maken. Dus als het goed is, wordt dat nu ook makkelijker. Maar nog makkelijker is in ieder geval in eerste instantie om gewoon dan een ADR te kopen in Amerika.
2: En nou, SK Hynix gaat nu $28 miljard ophalen. 2,5% van het totaal aantal aandelen als ze straks klaar zijn met uitgifte. Is dat niet gigantisch veel geld? Want ik herinner me een lijstje van de grootste beursgangen van voor SpaceX. Nou, dat kwam bijna uit op $30 miljard, zullen we zeggen. Is het niet gewoon echt een gestoord aantal wat we nu zien voor een bedrijf wat vorig jaar nog $150 miljard waard was?
9: Nou ja, kijk, dat het vorig jaar $150 miljard waard was, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk. Als je nu naar de cijfers kijkt, dan is het eigenlijk waarschijnlijk wel gewoon waard.
2: Gerechtvaardigd, ja.
9: Maar het is zeker een enorme beursgang. Want de grootste ADR-listing ooit, dus dan hebben we het niet over de grootste listing ooit, dat was Alibaba en dat was iets van $22 miljard.
2: Ja.
9: Dus het is echt groot. En wat er ook wel interessant aan is dat het ook toch weer de zoveelste partij is die geld uit de markt gaat halen. Dus we hebben al SpaceX gehad. Nou, OpenAI.
2: Alphabet ook voor SpaceX.
9: Exact.
2: 85 gedreven, ja.
9: Klopt. Ze geven vaak ook allemaal obligaties uit nu. Ja. Nou, misschien dat OpenAI en Anthropic worden uitgesteld, is niet helemaal duidelijk. Maar er wordt heel veel geld uit de markt gehaald. En dit is ook weer een grote beursgang.
2: Ja, absoluut. En wat betekent dit nou eigenlijk dan? Want jij noemde net die indexen. Die gaan deze ADR dan ook opnemen en dergelijke. Gaat dan automatisch de waardering van het aandeel nog verder omhoog dan het al is gegaan? Of zal het wel meevallen vanaf vrijdag?
9: Dat is altijd de theorie. Dus daarom willen die bedrijven altijd heel graag in indices worden opgenomen. En het zorgt natuurlijk wel voor een bepaalde flow van mensen die automatisch indices volgen. Tegelijkertijd waren er ook altijd van die verhalen van de Magnificent Seven, dat kan nooit meer naar beneden, want die zitten in al die indices.
2: Dus massief dan geld verstoort de beurs.
9: Exact, ja. Exact. Maar je ziet toch dat dit jaar Microsoft, 20% gedaald is, Tesla min 10%. Dus er is nog genoeg geld wat ook los van die indexen zoekt naar kansen of denkt dit aandeel is overgewaardeerd. Maar het geeft wel een soort basisflow, dus het is wel gunstig voor je aandeel.
2: En stel nou dat je dit certificaat, die ADR, die SK Hynix straks uitgeeft op vrijdag, stel nou dat je die aanschaft, dan betaal je wel wat extra kosten, want er zit tussen jou en het echte aandeel dat certificaat dus, en dat kost wat voor degene die dat aanhoudt. Loont het dan meer om een gewoon een chip ETF te halen, de bekende semiconductor ETF, of loont het dan toch iets meer om die ADR zelf aan te schaffen en die kosten voor lief te nemen?
9: Nou kijk, als je het echt hebt over deze specifieke tak van sport, dan heb je eigenlijk alleen maar Samsung, SK Hynix en Micron, die drie. Yes. Dan kan je dan een ETF stoppen, maar dan betaal je er, 0,4% op. En die kosten van ADR zijn heel laag. Okay. Dus wat dat betreft, als je echt in dit specifieke niche wil investeren, dan kan je ook gewoon zelf die drie aandelen kopen. En dan ben je minder geld kwijt. Maar ja, dan heb je dus weer het risico dat er een concurrent opkomt die groter wordt. Maar dat lijkt bij deze drie op korte termijn in ieder geval niet te gebeuren. Maar als je het zo stelt, dan kan je net zo goed die drie losse aandelen kopen. Terwijl ik over het algemeen voorstander van de ETF ben.
2: Ja, stel je voor dat er een of andere Chinees opeens een geheugenchipfabriek uit de grond stampt in het geheim. Maar goed, dat is wel erg moeilijk, dus ik reken er zelf ook niet op. Maar dan nog even Samsung, want die voorlopige cijfers over het tweede kwartaal, die vallen vannacht voor 2:00 s'nachts op de mat ongeveer, voordat de beurs daar opent in Zuid-Korea. Dat wordt nog bizarder dan die van Micron 2 weken geleden. Analisten schatten nu 18 keer zo hoge winst op jaarbasis, zoals ik al zei. Kan dat überhaupt nog tegenvallen, denk je?
9: Nou, er is één klein onderdeel. Nou, niet natuurlijk. Okay. Sorry, laten we dat eventjes vooropstellen. Maar er is één ding waar nog wel in die cijfers een verrassing kan zijn, is dat ze hadden eerder dit jaar een staking. En toen moesten ze het personeel heel veel geld geven. Echt best veel geld geven. En ik weet niet of dat nou precies in deze cijfers valt of dat het bij het vorige kwartaal komt. Maar als dat meer is dan verwacht en er hangt iets omheen van dit is niet de laatste keer, dan zou dat nog wel een klein beetje een teleurstelling kunnen zijn.
2: En de mensen die de wasmachines in de koelkasten maken, die begonnen ook te protesteren, las ik vandaag. Die hadden zoiets van, mijn chipcollega's verdienen nu veel meer dan ik.
9: Nou ja, exact. Dus dat is nog een onderdeel. Maar op zich zullen die cijfers natuurlijk fantastisch zijn, maar dat zegt niet altijd. Dan krijg je natuurlijk weer dat eeuwenoude verhaal van ja, maar we hadden nog beter verwacht of winst nemen.
2: Dat was bij Nvidia altijd.
9: Andere achteraf onzin om iets te verklaren, maar de cijfers zullen op zich goed zijn.
2: En kan dat nog een nieuwe cyclus van kopers ontketenen? Want we hebben nu eigenlijk aan het einde van het tweede kwartaal heel erg gezien dat heel Wall Street roteert uit de chips en zegt, weet je wat, ik kies nu even letterlijk eieren voor mijn geld, of voor mijn chips in ieder geval. Kan dit weer zo'n nieuwe rage ontketenen? Kunnen we weer verder met dat hele ding? Of denk je van, nou, schouders ophalen?
9: Nou ja, alles kan. Kijk, SK Hynix is de laatste 2 weken al 4 keer met dubbele cijfers procentueel gezien omhoog en omlaag gegaan. Dus
2: welkom in Zuid-Korea.
9: Welkom in de wereld, zou ik maar willen zeggen. Want dat is ook deels door Amerikaanse beleggers. Maar met andere woorden, dit is extreem volatiel. En het ene moment is het, de AI-trade is voorbij. En dan is het toch weer. Kijk, als je er gewoon nu in zou komen, je zou niet weten, je zou van een ander planeet komen en je zou die cijfers zien en je zou de vooruitzichten zien, dan zou je zeggen, het is allemaal nog steeds een koopje. Mm-hmm. Maar ja, dan moet je er wel van uitgaan dat het doorgaat met
2: dat de cyclus eeuwig hetzelfde
9: met de hyperscalers, of in ieder geval de komende jaar.
2: Ja.
10: BNR Beurs.
2: Dan gaan we naar een aanstaand huwelijk. Want na 2 weken weifelen, twijfelen en het tellen van de bruidschat is EasyJet tevreden met bruidegom Castle Lake. De luchtvaartmaatschappij zegt voorlopig ja tegen een bod van 5,5 miljard pond... en wil dat bod wel aanraden bij zijn aandeelhouders. 5 keer is dus scheepsrecht, want 4 eerdere aanzoeken van Castle Lake werden afgewezen. En nu hebben ze daar tot 3 augustus om het bod gestand te doen of toch nog weg te lopen bij het altaar. En dan wordt waarschijnlijk EasyJet van de beurs gehaald als dat gebeurt. En Erik, EasyJet schoot vandaag zo'n 9% de lucht in ongeveer. Maar dan staan ze nog wel bijna 1 miljard pond onder die overnameprijs die nu al wordt genoemd, 5,5 miljard. Waarom zit er nog zoveel lucht in een prijs die in principe al is aangenomen door het bestuur?
9: Ja, nou, je zei het al een beetje, ze moeten eigenlijk nu op 3 augustus een formeel bod doen. Dus het is nog geen formeel bod. Dus het kan nog stuk lopen op bijvoorbeeld financiering. En daarnaast regelgeving. Dus het is een Amerikaanse partij en er zijn regels voor over het bezit van een luchtvaartmaatschappij. Dus dan hebben ze zelf een constructie bedacht dat ze 49% zullen aanhouden en de rest bij Europese beleggers komt. Daar kan het natuurlijk nog op klappen en of politieke gevoeligheid, omdat een Amerikaanse partij een Britse maatschappij van de beurs haalt. Dus er zit nog een hoop onzekerheid over het hele verhaal.
2: Oké, dus dan gaan we 3 augustus het echte bod zien en kijken of het allemaal is gelukt met de financiering. Deze dans die heeft echt een hele tijd geduurd. Castle Lake bood in het begin extreem laag eigenlijk. En zeiden van ja, we hebben die Iran-oorlog. Jullie zijn nu erg weinig waard, dus wij beginnen met een laag bod. Nou, EasyJet bleef dat maar afwijzen natuurlijk. Deadlines verliepen steeds bijna. En toen gingen ze bij EasyJet eind vorige week toch maar even daten met die gasten van Castle Lake. Of de advocaat in ieder geval, om ze uit te leggen dat zij als bruid toch echt wel meer waard waren. En nu is er dus dit bod. Wie heeft het nou het slimste gespeeld, denk jij? EasyJet of Castle Lake?
9: Nou ja, ik vind dat EasyJet in ieder geval wel goed gedaan heeft. Dus Er waren verhalen dat de aandeelhouders dat ze iets van 7 pond ervoor wilden hebben. Nou, daar zitten we nu bijna.
2: 6,9. Ja.
9: Het is een stuk hoger dan waar het stond. En je hebt natuurlijk toch altijd dat mensen referentie denken. Dus dat ze kijken, ja, maar die koers stond vroeger veel hoger. Vind ik eigenlijk een beetje onzin. Dus
2: nou, ik denk dat sinds de coronacrisis niet meer hoger gestaan dan dit, toch?
9: Dus, nee, precies. Maar goed, mensen gaan altijd even terug als er een overname. En
2: dan zeker in de vliegtuig.
9: Zeker in de vliegtuig. Maar goed, ik denk dat ze dat op zich wel goed gedaan hebben. En Castle Lake heeft denk ik toch ook een soort strategie waarbij ze denken. Want zij zijn dus bezig met vliegtuigfinanciering en leasing.
2: Ja, daar zijn ze goed in, hè?
9: Daar zijn ze goed in. Dus ik denk dat zij toch ook het sommetje gedaan hebben. En denken dat ze er toch iets uit kunnen halen. Dus ik zou zeggen dat ze het allebei wel redelijk gedaan hebben. Maar per saldo lijkt het me voor de aandeelhouders van EasyJet prima dit.
2: Ja, helder. En wat valt er nog te halen voor de gewone belegger bij EasyJet voordat deze deal gesloten wordt? Want je kan natuurlijk wat men op Wall Street noemt merger arbitrage doen. En dan zeggen, nou, ik koop het nu alvast in en ik denk dat het bod wel doorgaat. Ja. Is dat makkelijk of niet?
9: Ja, als je het zelf ook zo een beetje zegt. Bedoel, welke particuliere belegger is nou specialist in merger?
2: Ja, welke Wall Streeter kan het ook echt zo goed? Ja.
9: Nou ja, sommigen zijn er vrij goed in. Maar dan moet je natuurlijk een inschatting maken van die goedkeuring door de regelgever.
2: Ja, ja.
9: En ik denk dat de gemiddelde particuliere... Kijk, en het feit, je kan natuurlijk denken... Dat is aantrekkelijk, want er ligt nog vrij veel ruimte. Maar die ruimte geeft ook aan dat het risico groot is. En als het fout gaat... dan kan je weer teruggaan naar die niveaus hiervoor rond de 3 pond. Dus ik zou er even over nadenken.
11: BNR Beurs.
2: En dan moeten we even naar Wall Street. Dow Jones staat op dit moment nagenoeg vlak. De S&P een mooie 17e erbij. En die Nasdaq al helemaal 1,3% erbij. Kortom, weer alles groen dat er gloort in de VS. Micron pakt mooi de wind in de rug mee van Samsung. En daarmee staat je semiconductor af, die de ETF die de gemiddelde belegger heeft gekocht naast een nette brede index. Ook weer mooi in de plus. Zelfs Nvidia is niet te stoppen op dit moment. Ondanks dat nieuws over dat uitgestelde server rack. 0,9% erbij. Meest bizarre vandaag vind ik nog wel dat AMD opeens 8% plust. Maar tegelijkertijd gaat de stel van de allerbeste aandelen van de laatste 30 jaar... die in alle compounderlijstjes voorkomen... nu allemaal -7 tot -5 ongeveer. O'Reilly Automotive, Constellation Brands, AutoZone, Tractor Supply... dat zijn echt van die bedrijven die vind je terug in elk lijstje... van de beste aandelen van de laatste 20, 30 jaar. Die worden er allemaal uitgegooid. Dat vind ik bijzonder. Weet jij waarom dat nu gebeurt? Dat soort rotaties nu aan het plaatsvinden zijn?
9: Nou ja, dit is natuurlijk toch een beetje de dag-tot-dag data mining.
2: Ja, oké.
9: Kijk, ik zag op Bloomberg, die kwamen vandaag ook niet verder... dat de aandelen omhoog gaan omdat de AI trade revival is. Dus,
2: ja.
9: Maar ik kan me niet voorstellen dat zeg maar de brede massa... dat lijstje van die 30 aandelen van de laatste 30 jaar zit te kijken... en vandaag dacht, we gaan er nieuw uit en we gaan weer chippers en Nvidia kopen.
2: Lijkt me duidelijk de compounders niet te hebben op dit moment. Dat is wel
9: vandaag. En vandaag. Morgen is het wellicht weer anders.
2: Helder. Nou, over dat over morgen gesproken en hoe anders dat kan zijn... dan moeten we even naar SpaceX. Want morgen wordt dat aandeel voorbeurs opgenomen in de Nasdaq 100. Dus fondsen die dat volgen, die index... die moeten waarschijnlijk zo'n $8 miljard aan aandelen aanschaffen. En natuurlijk... ongeveer hetzelfde bedrag aan andere aandelen uit de index verkopen. Kan zijn dat de grote jongens dat al voorzichtig van tevoren hebben gefixt... want daar hebben ze eigenlijk de vrije hand in van tevoren. Dus misschien valt het wel mee allemaal. Maar het is ook een van de slotstukken van een heel drama, Erik. Want vooraf hebben beleggers en zeker honderden YouTube-goeroes... vreselijke stennis geschopt rond die indexopname van SpaceX natuurlijk. Dat ging sneller. En dan zou de indexbelegger nu versneld opgezadeld worden... met een verliesgevend bedrijf met een bizarre waardering. Maar ja, het stof daalt weer neer. Is het nou zo erg dat je Nasdaq 100 nu straks... voor een procentje uit SpaceX bestaat?
9: Nou, het principe, ik ben het er wel... Ik bedoel, je hoeft je er ook niet heel erg over op te winden, omdat het inderdaad...
2: Dat hebben ze wel gedaan, Erik.
9: Het is maar 1%. En de S&P heeft wel de rug recht gehouden, voor de goede orde.
2: Helder.
9: Maar ik vind op zich... waarom zou dit aandeel anders moeten worden bejegend dan anderen?
2: Kijk.
9: En dat, dus ik vind principieel vind ik het eigenlijk geen goed verhaal... dat het zo snel is opgenomen.
2: Ja, misschien is het een goede reden... omdat het voor 120 keer de omzet naar de beurs ging. Maar...
9: ja. Nee, maar precies. Dus dat heeft Musk gewoon heel slim gedaan. Hij heeft op allerlei manieren bij die IPO... heeft hij het eigenlijk gewoon buitengewoon slim gedaan. Dit is daar onderdeel van. Want het geeft zowel... Echt wat kleine steun, ook is het maar 1% aan het aandeel. Maar het geeft ook mensen een reden om het aandeel te kopen, of in ieder geval niet te verkopen. Dus dat vind ik gewoon slim. Wat ik ook minstens even interessant vind, is dat de grote banken, ook de banken die de begeleiding van die IPO hebben gedaan, dat die nu de coverage gaan beginnen. Aha. Dus die komen nu uit met hun officiële ratings. En nou, daar ben ik wel benieuwd naar, wat hun waarderingen dan zijn.
12: En denk je dat ze überhaupt negatief kunnen zijn over de dikke vies die ze hebben opgestreken?
9: Dat kan natuurlijk niet, maar ze moeten wel denk ik iets meer vertellen dan alleen maar dat de TAM, de Total Addressable Market, dat het 28 biljoen is, waarvan dat het in ieder geval tot 2030 duurt voordat er iets van gerealiseerd geworden is. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uitkomt en of dat nog iets met het aandeel gaat doen.
12: Ja, de Total Addressable Market, oftewel alle omzet die we nog gaan verdienen als we de hele markt veroveren van SpaceX. Bijzonder onderwerp wel, moeten we zeggen.
9: Zeker.
12: En dan gaan we eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Je hoort collega Donnerbakker.
13: Het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer over de maand juni. De snelle raming kwam al uit op 2,9%, wat toch best goed nieuws was, want de inflatie bedroeg in mei nog 3,5%. We gaan dus zien of het statistiekbureau het direct bij het juiste eind had of toch nog wat moet bijschaven. Door naar het cijferseizoen. Dat start volgende week officieel, maar je krijgt alvast een voorproefje. Shell komt namelijk met een voorlopige update over het tweede kwartaal van dit jaar. Nou, die update zal ongetwijfeld goed zijn, want de energiekosten stegen de afgelopen maanden flink. En dat is iets waar Shell dan weer de vruchten van plukt. Dat riedeltje kennen we ondertussen wel. Je mag nu vooral rekenen op een opsomming van wat productiecijfers, waar echte conclusies vaak moeilijk uit te trekken zijn. Zie het dus vooral als een opwarmertje voor de kwartaalcijfers die eind juli op de agenda staan. Door naar Zuid-Korea, want daar moet het vuurwerk dan vandaag gaan komen. Samsung komt namelijk met een ruwe schatting over de omzet en winst die ze in het tweede kwartaal van dit jaar hebben behaald.
12: En dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 6 juli. Vol met hoogvliegers en laagvliegers. Die geheugenchips die knallen nog wel even door. EasyJet vloog de lucht in en Bezi wees de neus even goed naar beneden. We zijn weer vakkundig door de turbulente wolken gestuurd door kapitein Erik Maurits van Trade Republic. Veel dank weer voor je komst.
9: Graag gedaan, dankjewel.
12: En jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Je vindt ons ook op YouTube, waar ons videoteam ons elke dag live opslingert. En daar werken ze hard aan, dus kijken gewoon. Morgen zijn Milou en Maxime er weer. Tot dan!
27: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
14: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
15: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
17: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
14: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
17: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
19: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
20: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
21: BNR Verkeer.
28: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Files nemen af. Er staat nog 89 kilometer file in het land. Zo heb je nog een half uur vertraging door de werkzaamheden op de A20 vanuit Gouda naar Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein 5 kilometer file. Werkzaamheden ook op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 6 kilometer file en 10 minuten vertraging. 10 minuutjes op de A28 Groningen-Amersfoort bij knooppunt Hattemerbroek. En een kapotte auto op de linkerrijstrook op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Afrit Nieuw-Kuik. 4 kilometer file en een klein kwartiertje op onthoud.
22: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. Voedselwaakhond NVWA waarschuwt voor een bepaalde chocoladereep van Milka. Daar kunnen stukjes rubber in zitten. Het gaat om de Milka Tablet Caramel Melkchocolade met de houdbaarheidsdatum 25/12/2026. Wie de reep terugbrengt naar de supermarkt, krijgt zijn geld terug. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. En nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
3: Maandag 6 juli. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Bij een grote Russische aanval op Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 14 doden en 60 gewonden gevallen. Zeker 30 gebouwen zijn geraakt. Mogelijk liggen nog mensen onder het puin en zal het slachtofferaantal dus nog verder oplopen. Rusland gebruikte 351 drones en 68 raketten, waarvan 29 ballistische. Die laatste, zoals bekend, het probleem. In dit geval werd er geen één van die ballistische raketten onderschept. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op de grootste olieraffinaderij van Rusland in de regio Omsk. Dat is 2500 kilometer van de Oekraïnse grens. En daarmee een van de verst van het front verwijderde aanvallen sinds het begin van de oorlog. En vannacht trof Oekraïne nog eens 3 raffinaderijen. Jaroslavl, Kaluga en Oostluga. En 2 olieterminals in de provincie Leningrad en op de bezette Krim. De schade daar is nog niet helemaal duidelijk. In het weekend trof Oekraïne de raffinaderij van Sint-Petersburg en de nabijgelegen marinehaven van Kronstadt. Oekraïne heeft ook 2 schepen van de Russische schaduwvloot aangevallen in de zee van Azov. Dat schrijft de hoogste Oekraïnse dronecommandant op Telegram. En aan het front, ja, nog steeds Konstantinivka, hè, die zuidelijkste van de Oekraïnse gefortificeerde steden in Donetsk. Daar wordt fel gevochten. Poetin die claimde de overwinning alvast even, zoals dat wel eens vaker gebeurt. Maar Oekraïne ontkent dat.
5: Ja, nou even die Konstantinivka. Ik denk dat dat wel exemplarisch is voor wat er aan de hand is. De Russen die claimen daar voortdurend de overwinning. En ze hebben ook allerlei video's de wereld ingeslingerd, waarbij ze overal vlaggen hijsen in de stad. Nou, dat is gewoon helemaal niet gebeurd. Dat is een ding dat heel goed te verifiëren is. Konstantinivka volgens Medvedev, toch de oud-premier, oud-president en de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, die zegt, dit is een hele grote overwinning voor Oekraïne en dit is een grote stap in de richting van een totale zege in de Donbass. Nou ja, kijk, we hebben dat al heel vaak hebben we dat gezegd, wat er in Konstantinivka aan de hand is. Er zijn inderdaad infiltratieoperaties aan de hand. De Oekraïners, die zitten er nog steeds. Niet over. Overal, maar er zitten enkele honderden, denk ik, Russen nu in die stad. Die zijn er wel moeilijk uit te krijgen, maar dat kunnen. Daarmee kan je nog niet zeggen dat die hele stad daadwerkelijk in Russische handen is gevallen. Dat is gewoon nog niet zo. Maar ja, er zijn toch rare dingen aan de hand, moet ik zeggen. Er is dus weer een groot interview geweest van Poetin, waarin hij ongelooflijk met zijn commandanten heeft lopen opscheppen over de enorme terreinwinst die er is geboekt. En al die commandanten die spreken elkaar dan ook allemaal na. Dat is ook zo grappig. Dus Gerasimov zat erbij, dus de hoogste militair. Bonaire. Maar ook de commandanten van de noordelijke en zuidelijke strijdkrachten van Rusland. Dus echt het hoogste niveau. En dan wordt er gezegd, ja, nee, we hebben inmiddels al sinds het begin van het jaar hebben 133 dorpen veroverd, 3000 vierkante kilometer. Dat gaat allemaal hartstikke goed. En Gerasimov die heeft gezegd, in juni hebben we nog eens een keer 636 vierkante kilometer gewonnen. En dat is dus gewoon niet zo. Dus vanaf 1 januari is er pakweg ruim 600 vierkante kilometer voor ons echt onafhankelijke waarnemers in bezit gekomen van Rusland. Dat betekent natuurlijk wel dat er elke keer weer kleine vorderingen worden gemaakt. Hmm. Tegen gigantische kosten, enorme aantallen mensen, levens die dit gaat kosten. Maar het is echt vreemd wat hier gebeurt. Het is gewoon die totale opschepperij, het is gewoon totale desinformatie. En tegelijkertijd zie je dat echt die strategische aanvallen over en weer met die lange afstandswapens op elkaar schotsgebied, ja, die beginnen toch wel zeer zorgwekkende escalatievormen aan te nemen.
4: Ja. Maar weet je, Rob, als ik er nou over nadenk, als je nou kijkt naar het slagveld, dan zie je eigenlijk dat doorbraken zijn vrij zelden, om het zo maar te zeggen. Dat betekent niet dat het niet kan, maar het is gewoon vrij zelden. Dan is het zo, als je gaat lopen opscheppen over dit soort dingen, en het is niet waar, dat gaat op termijn dus tegen je werken. En de tweede is, de economie gaat sowieso onder grote druk komen te staan. Dit is toch korte termijn wanhoopsbeleid?
5: Nou ja, wanhoopsbeleid. Ik denk dat je daar gelijk in hebt. Tenminste, ik mag hopen dat je bedoelt wanhoopsbeleid van de Russen.
4: Ja.
5: Dat is altijd foute boel, hoor. Als er wanhoop in de situatie begint te komen. Want dat betekent dus ook dat er wanhoopsdaden verricht kunnen worden. Ik heb het gevoel, als je dat allemaal optelt, bij die continue bedreigingen die er zijn van de Russen aan het adres van de NAVO en de opbouw van de troepen voor de grens van de Baltische Staten, voor Finland, in het hoge noorden, Kola-Schiereiland, dan lijkt het alsof er iets broeit. Ik weet niet of het te maken heeft met de NAVO-top die aanstaande is, maar dat er iets, dat die Russen met iets bezig zijn. Ja, het lijkt op die spreekwoordelijke kat in het nauw, die rare sprongen kan maken. Dat als Rusland echt gewoon een probleem begint te krijgen, ja, dat ze dan toch misschien wel horizontaal gaan escaleren. En dan gaan ze iets tegen NAVO-grondgebied ondernemen. Ik vind het echt zorgwekkend. Ik weet niet, Arend-Jan, hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik vind het wel zorgwekkend wat hier aan de hand is.
4: Ik ook. Ik kan alleen maar speculeren, hoor.
5: Ja.
4: Poetin kan gewoon niet gaan onderhandelen. Dat lukt niet in het systeem waarin hij zit. Dat zou namelijk een nederlaag zijn. Dus, ja, dan word je heel erg wanhopig. Hij ziet ook wel dat het helemaal niet goed gaat. Anders laten we hopen dat hij de juiste informatie krijgt. Ja, dan wordt dus een prikactie, komt dan dus dichterbij. Hè? Net zoals een kernbom of zo, weet je wel, in een milde vorm, komt dan ook, wordt de kans wordt groter als je vastzit.
5: Dat is natuurlijk ook zo. En tegelijkertijd houdt hij dus keihard vast. En dat heeft hij ook in het overleg gedaan met die generaals. Aan zijn oorspronkelijke eisen. Dus aan die maximalistische eisen zijn totaal niet van het toneel verdwenen. En ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom hij zo hoog van de toren blaast met al die generaals. Het lijkt wel of hij ook gewoon een situatie heeft gecreëerd waarin hij en zijn generaals erin zijn gaan geloven dat het zo is. Want waarom doe je dit? Doe je dit nou alleen voor de bühne? Dat zou natuurlijk gewoon kunnen. Doe je dit om jezelf moed in te praten? Doe je dit om duidelijk te maken dat je hoe dan ook verder gaat? Zeg het maar, ik zou het niet weten. Maar het is wel echt curieus wat hier gebeurt.
3: Over voor de bühne gesproken, er werd wel een beetje besmuikt gelachen. Niet voor het eerst over dat filmpje waarin Poetin zijn troepen dan feliciteerde met de inname van Konstantinivka. Dat was dan in een bunker, werd gezegd, maar het zag er heel gek recht allemaal uit. En de spiegelgladde vloer zag je een stukje van. En een camouflagenet dat je meestal aan de buitenkant hangt van een bunker. In dit geval hing binnen in de gang. Was enige twijfel over hoe ver hij richting het front was afgereisd, om het maar zo uit te drukken.
5: Ik denk niet. Misschien is het wel in de gangen van het Kremlin opgenomen, weet ik veel. Ja. Maar het was, Ik heb het filmpje gezien. Ik vond het echt heel erg curieus wat ik daar zag. Ik denk, dat kan helemaal niet.
4: Dat is
5: wat je zegt, Hugo. Ja. Ik bedoel, wie hangt er nou camouflage net aan de binnenkant? Ja, er zijn misschien mensen die dat in een jongenskamer doen omdat ze dat leuk vinden. Maar in dit geval niet. En dan loopt die Poetin, die loopt ook nog een keer met zijn hand vooruit om iemand een hand te geven. Ik weet niet wie. Ja. Zal, voor mij was Gerasim of iets dergelijks. Maar dat zag er ook niet uit. Want hij kwam ook net een beetje te laat. Hij bleef nog net een beetje te lang stilstaan. Dus hij werd duidelijk gesommeerd om te komen.
4: Ja.
5: Ja, het is zo verschrikkelijk amateuristisch opgezet dat dit sloeg helemaal nergens op.
3: Ja. Hey, maar dus aansluitend bij die escalatie die jullie menen te zien, hè, moeten we misschien ook kijken naar een interview van Peskov, waarin die daadwerkelijk sprak over oorlog. En dat was geen slip of the tongue. Hij zei, dit is oorlog, een echte oorlog. Het begon als een speciale militaire operatie, maar het is een oorlog geworden door de steun van Europa en helaas ook van de VS aan Oekraïne.
5: Ja, en dat is precies het hele punt. Ze zijn dus al maanden bezig om Europa erbij te lappen. Om te zeggen, dit is de strijd die wij nu voeren tegen Europa, de NAVO. De landen die worden al maandenlang met name genoemd. Dat zijn Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Dat zijn de grote boosdoeners. Dat klopt wel. Het begint dus in hun optiek begint het dus steeds meer op een oorlog te lijken. Wij wisten al lang dat het een oorlog was. Maar zij vinden het nu een oorlog omdat de NAVO er dus bij betrokken is. En dat betekent juridisch gezien dat ze dus kunnen gaan mobiliseren.
3: Ja. Ja.
5: Dat is denk ik de belangrijkste conclusie, als dit dus allemaal klopt. En als het geen grip op de tom is.
4: En dat betekent dat ze zo wanhopig zijn dat ze het risico van mobilisatie durven te nemen. Mm. Want dan gaat dus de weerstand in de Russische samenleving wordt veel groter. En die is al groot vanwege de hele benzinepomp ellende, om het zo maar te zeggen.
5: Nou ja, als je dus dat handig weet te draaien in de richting van een nieuwe vijand, namelijk de Europese landen. En het is onmiskenbaar zo dat de Europese landen volop steun verlenen aan Oekraïne. En vermoedelijk is het ook zo dat de Russische leiding wijst op de samenwerkingsovereenkomst. De een na de ander wordt gesloten tussen Oekraïne en de West-Europese landen om bijvoorbeeld drones te kunnen produceren gezamenlijk. Er zijn ontzettend veel samenwerkingsprojecten. Er gaat ontzettend veel geld in om. Ja, dat kan je dus wel zien als een directe steun van de NAVO aan Oekraïne. Dat kan je niet anders interpreteren. We vechten niet mee, dat is niet dat zeker is. Maar als zij het zo kunnen interpreteren, dan hebben ze wel een verhaal naar de eigen bevolking. Ja. Daar is het denk ik om te doen.
3: Ja. Dit alles gebeurt aan de vooravond van de nieuwe NAVO-top in Ankara. Die begint morgen. Zelensky en Trump zullen elkaar ontmoeten, heeft de Amerikaanse official bevestigd. Dit weekend heeft Trump al 1,5 uur gebeld met Poetin. Hij heeft ook gebeld met Zelensky. Gesprek dat door Zelensky als heel goed werd omschreven. En Zelensky heeft opnieuw natuurlijk, dat zal hij neem ik aan ook op die NAVO-top gaan herhalen, gevraagd om luchtverdediging, met name Patriot-raketten, om dus die grote en bloedige Amerikaanse, Russische aanvallen op Oekraïnse steden af te houden.
4: Ja, wat ik altijd zo grappig bij dit soort dingen vind, je krijgt van die nietszeggende zinnetjes, hè? Trump die heeft dus 90 minuten gebeld met Poetin. Daarvan heeft overigens Poetin deze morgen gezegd dat het helemaal niet waar is. Dat Trump inconsistent is. Hij is heel consistent. Steunt hij, heeft hij een bepaalde Rusland-Oekraïne lijn. Heel grappig, hè, dat Poetin dat zegt. Vind je niet?
3: Ja.
4: En verder, Ushakov zei dus zondag van, nou, het is allemaal heel pragmatisch en businesslike en heel erg constructief. Zegt dus allemaal niks, hè? Rusland zoekt graag een politieke diplomatieke oplossing. Maar wel dat je dan rekening houdt met de Russische fundamentele benadering. Dat gaat natuurlijk over het feit dat Rusland alle eisen ingewilligd moet krijgen. Mm-hmm. Nou, Zelensky zegt ook iets niet zeggens. Het was een fantastisch gesprek met Trump. Echt heel erg goed. En we hebben ook over de frontlinie van 1200 kilometer gesproken. En er is echt een kans nu dat we de oorlog kunnen eindigen. En Amerika, de Amerikaanse besluitvorming of de Amerikaanse kracht zal een cruciale betekenis hebben. Ja, dat is allemaal prachtig en aardig, maar het betekent allemaal niks.
3: Mm-hmm. Waar gaat die NAVO-top nou vooral over? Behalve Trump managen natuurlijk, want je moet altijd oppassen dat hij niet boos wordt.
5: Ja. Het allerbelangrijkste. Nou, het gaat natuurlijk om geld. Trump die heeft net weer gezegd afgelopen dagen van dat het toch echt verschrikkelijk is met de NAVO, want ze besteden onvoldoende en de Amerikanen moeten echt alles betalen. Nou, dat is natuurlijk allemaal onzin. Als je gewoon heel goed kijkt naar wat de Amerikanen betalen specifiek voor hun aanwezigheid in Europa en alle activiteiten die ze ten opzichte van Europa aan het ontplooien zijn, nou dan is dat helemaal niet een gigantisch bedrag. Althans, het is wel een groot bedrag, maar dat is niet meer dan wat de Europese bondgenoten doen. Het is niet zo dat je daar het hele Amerikaanse defensiebudget voor kunt inmarken. Dat is gewoon flauwekul. Dus het gaat om geld. Dan zie ik vervolgens een beweging bij Trump ontstaan dat hij dat hele geldgedoe, dat kan hij niet meer zo uitspelen. Want zijn commitments, de vaart die zit er redelijk in Europa. Dus wat gaat hij nu doen? En ik zou me niet verbazen als hij daarmee de boel probeert te ontregelen. Maar dat moeten we nog allemaal zien. Iran. Oké, dan doe je misschien wel wat. Maar jullie zijn wel waardeloze bondgenoten, want je hebt me niet geholpen bij Iran.
3: Ja.
5: Dat is denk ik wat hij gaat doen. Dan moet er vervolgens natuurlijk worden gesproken over die oorlog in Oekraïne. Het is goed dat Zelensky er is. Dus er zal dus ook met Zelensky worden gesproken, heb ik begrepen. Nou, ik hoop dat het doorgaat. En de kans is vrij groot dat als taart op als kers op de taart dat er een aantal drone deals worden getekend. Had je ook wat over gezien, hè, Arjan?
4: Ja, 7 landen, hè, waaronder dus 3 Midden-Oosten landen. Ik vermoed dat dat is dus waaronder Saoedi-Arabië en ook Qatar. Hè? En de andere namen heb ik niet kunnen achterhalen.
5: Nee, het gaan dus. Het zijn nu al 6 landen. En daar zitten dus 3 in het Midden-Oosten in. En het gaat om 7 landen uit de NAVO.
4: Ja.
5: En dat zou eens een keer inclusief de Verenigde Staten kunnen zijn, want daar zijn al deals mee gesloten.
4: Ja. Azerbeidzjan wil ook, dat is geen NAVO-lid, wil ook een overeenkomst met Kiev. En natuurlijk ook Letland en Litouwen, die worden dan ook gewoon genoemd. Nou ja, daar hebben we eerder over gesproken. Dus natuurlijk, iedereen wil dat dolgraag, omdat Oekraïne gewoon up-to-date kennis heeft. En verder wordt het natuurlijk een luchtverdediging top. Hè, waarbij ik zag dat vanmorgen dus mevrouw von der Leyen zich heel erg achter Zelensky's oproep schaart. Van we moeten echt daar meer aan doen. En ze kwam ook met een voorstel waarbij we dan per jaar ook enkele tientallen miljarden moeten geven aan Oekraïne. Bovenop alles wat er al gegeven is. Exact ook voor die luchtverdediging.
3: Ja.
4: Ja, ik denk dat het daar met name over zal gaan. En het is de vraag hoe Rutte zich gaat opstellen. Gaat Rutte dan door met paaien? Of gaat hij ook gewoon zeggen, nou, eigenlijk is het wel zo dat Europa heel veel doet.
5: Dat heeft hij al gezegd, hè? Bij Trump in de open.
4: Ja, of gaat Trump vooral dus Italië en Spanje aanvallen? Dat zou ook nog kunnen.
5: Ik denk dat die kans vrij groot is. Dat hangt er vanaf hoe zijn pers staat. En hoe die, of hij met het verkeerde been uit het vliegtuig stapt. Daar komt het eigenlijk op. Ik ben ook heel benieuwd. Want hij is dus op dit ogenblik wel een klein beetje aan het bijdragen met betrekking tot Oekraïne. Of het daar nog om gaat. Hè. En wat hij dan bijvoorbeeld vindt. Misschien gaat hij daar ook nog wat over zeggen. Over het recente staakt het vuren. Dat de Russen bijvoorbeeld hebben aangekondigd. Wat Oekraïne heeft vermeden.
3: Hoe zat dat nou?
5: Dat is eigenlijk vrij simpel. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Dan zou er een stijl staakt het vuren moeten zijn in Konstantinivka. Dat van 12 tot 6 uur vandaag zou gelden. Dan zouden de lichamen van de Oekraïners kunnen worden gerepatrieerd. Die gedood waren door de Russen. Ja, dus de Oekraïners hebben gezegd van bekijk het maar, we vechten gewoon door. Want op deze manier ben je dus gewoon in staat om die tijd te gebruiken om je posities te versterken in Konstantinivka zelf. Ik denk dat dat volkomen terecht is dat de Oekraïners dat hebben gedaan. Maar het is op zich is het wel interessant dat die Russen een dergelijk staakt het vuren hebben aangeboden. Voor wat het waard is. En ja, ik ben dus heel benieuwd of dit soort zaken ook nog tijdens een NAVO-top ter discussie komen te staan.
3: Ja, nou, we gaan het later deze week meemaken. Zullen we doorgaan naar het Midden-Oosten? Volgens mij is gesprekken tussen de VS en Iran die liggen nu even stil vanwege de uitvaartplechtigheden van Khamenei, de gedode Ayatollah.
4: Maar het is wel belangrijk om op te merken dus dat Iran erin slaagt dat er gewoon steeds minder schepen doorgaan, hè, via die Omaan-route.
3: Door de Straat van Hormuz. Ja.
4: Ja, en dat is natuurlijk gewoon heel vervelend voor de olieprijs. Maar de olieprijs reageert daar niet op. Ik begrijp dat dus niet. Hè? Maar Iran slaagt er dus in echt een greep te hebben op de Hormuzstraat. En dat komt omdat die beroemde Omaanroute, gesteund door Amerika, nauwelijks wordt gebruikt door schepen. Want ze durven het niet aan.
5: Nou ja, sommige schepen, volgens Bloomberg, zijn er 8 schepen die geprobeerd hebben om dat voor elkaar te krijgen en om daar doorheen te gaan. En die zijn dan weer teruggestuurd door de Iraniërs. Die zeggen, want het is allemaal wel veel te gevaarlijk. En tegelijkertijd, en passant, heeft Iran ook nog een keer het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gewaarschuwd van blijf met je poten af van die Straat van Hormuz, blijf daarbij weg, want anders zwaait er wat.
4: Ja, ja. En Trump heeft dus geaccepteerd dat ze kunnen pas weer echt gaan onderhandelen als Gamenei's begrafenis voorbij is. Dat duurt nog tot donderdag of zo, geloof ik. Hè? Maar ja, de klok is natuurlijk aan het tikken met die 60 dagen deadline. Dus het gaat gewoon helemaal niet goed voor Amerika.
5: Nee, klopt. Maar die 60 dagen, het stond ook in het MOU. Dat is een rekbaar begrip. Dus in principe zou het binnen 60 dagen zou er een definitieve deal moeten komen. Maar dat gaat niet gebeuren.
3: Nee.
5: En je ziet dus dat die hele discussie over het nucleair, dat wordt gewoon echt alleen maar naar achter en naar achter geschoven gebeuren.
3: Nee.
5: En je ziet dus dat die hele discussie over het nucleair, dat wordt gewoon echt

0: dat wel. En ik stel gewoon nu vast dat zoals het gaat, het gewoon helemaal niet slecht gaat voor Iran. Dus ze kunnen misschien ook wel die tegenstellingen een beetje managen. Wat ik ontzettend grappig vond, jongens, is dat als je dan leest over hoe die begrafenis dan gaat, hè, van Khamenei, dan gebruiken ze dus passages van de Koran om de Saoedi's een beetje dus tot de orde te roepen dat ze dus Amerika hebben gesteund en Qatar ook. Ik vind het zo grappig dat dat zo gaat, hè. Ook Turkije werd dan genoemd. En verder Hezbollah wordt natuurlijk enorm geprezen. Je zag het bij nieuws dat er een man staat. Nou, ik hoop wel dat tijdens de onderhandelingen de wraak van Iran ook aan de orde zal komen. Want we kunnen niet zomaar hebben dat hier bommen vallen. Hè? Hmm. Dus dan zie je dus hoe ingewikkeld dat allemaal is.
1: Ja, ja goed. Het is natuurlijk wel een niks aan de hand show geworden. Hè?
0: Ja.
1: Van, we hebben alles onder controle. En kijk eens hoe ontzettend veel rouwende mensen op straat zijn verschenen. Ja, de mensen die dat niet doen, die durven natuurlijk niet naar buiten te komen.
0: Ja.
1: Hoewel er interessante artikelen zijn verschenen waarin dat dus wel is gebeurd. Maar dit moet echt gewoon een teken van eenheid zijn van het regime. Ja, en ik vind het ook inderdaad heel erg merkwaardig. Van wie staat nou aan welke kant? We weten dus dat er een aantal haviken zijn die verdeeld zijn in de ultra-haviken en de wat meer pragmatische haviken. Want daar komt het feitelijk op neer. En die ultra-haviken die willen eigenlijk gewoon helemaal niet onderhandelen. En ik vraag me zo langzamerhand af van waar zit die Khamenei nou? En dan hebben we het niet over de Khamenei die nu begraafd moet worden, maar over zijn zoon, althans wat er nog van over is, zo langzaam. Ja, dat klinkt wat cru, maar we hebben die man gewoon niet gezien. Hij schijnt zwaar gewond te zijn. Hij schrijft wel brieven. Dat is, die laat hij natuurlijk dan schrijven. Dus hij heeft nog wel een grote invloed. Maar waar staat hij nou? Die heeft dus gezegd van, oké, ik aanvaard dat MOU, maar ik ben eigenlijk het er niet mee eens. Ik denk dat hij aan de kant staat van de ultra-haviken die dus helemaal niet willen onderhandelen.
0: Ja.
1: Dus, en dat zie je dus in die revolutionaire garde, zie je dat dus ook gebeuren. Er zit dus ook een groep die totaal niet wil onderhandelen. Die wil gewoon vechten. En die zeggen van, daar hebben we veel meer mee te winnen. Dan heb je het kamp van die Ghalibaf. Dat is die leider van, of de voorzitter zeg maar, van het parlement. Dat zijn de wat meer pragmatische haviken. En ja, die proberen dat te onderhandelen. Maar die worden ook regelmatig weer teruggefloten door dat kamp van de ultra-haviken. Het is echt wel echt moeilijk om het op dit ogenblik goed te kunnen duiden. Het heeft veel van Kremlin-watchen. Dat was een favoriet tijdsbesteding tijdens de Koude Oorlog. Om te kijken wat er nou eigenlijk precies in het Kremlin gebeurde.
2: Wie er naast wie stond en zo op het balkon.
1: Ja, exact. Ja, het bleek vaak ook niet te kloppen trouwens. De conclusies die daaruit werden getroffen.
0: Ja. En ze beweren ook dat 1/6 van de Iraniërs die begaven dus bij. Want ik kan me dat gewoon niet voorstellen.
1: Dat maar 1/6 zou nog kunnen.
0: Meer dan 10 miljoen mensen zou dat moeten zijn. Dat is toch
1: als je het allemaal goed organiseert en je zorgt voor vervoer, dan moet dat kunnen. Het is natuurlijk wel een show van eenheid en onverzettelijkheid van het regime. Dus als ik regime zou zijn, dan zou ik inderdaad behoorlijk wat bussen ter beschikking stellen om dit voor elkaar te krijgen.
2: Nou, ik vind het wel weer even genoeg ellende voor de mensen. Zullen we het daarbij houden?
1: Ja. Doen we.
2: Ik zeg nog even, afgelopen vrijdag hadden we natuurlijk onze eerste experimentele interactieve Boekestein in de Wijk live plus uitzending. Ding was hartstikke leuk.
1: Ja, het ging helemaal niet fout.
2: Nee, het technisch liep allemaal op rolletjes, was heel leuk. We hadden allemaal mensen die ineens dan via Teamsverbinding of zo in de uitzending zaten of via een chat. Was echt geweldig.
0: Dus een goede gast erbij.
2: Ja, was hartstikke leuk.
1: Ja, dat was leuk.
2: Dus dat gaan we vaker doen.
1: Deed erg goed, ja.
2: En de leden kunnen deze nog terugluisteren. Gewoon in de app of waar je hem ook luistert.
1: Kan ook zien nog.
2: Kijken kan, begreep ik niet. Dat is, denk ik, dit was een eerste experiment. Dit gaat vast ook nog mogelijk worden. Maar volgens mij kun je nu alleen nog luisteren. Dank voor vandaag. Morgen weer.
1: Tot morgen.
0: Tot morgen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.
4: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
5: Het is ongekend wat hier gebeurt.
4: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
6: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik meegenieten voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
4: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt,

0: Hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
3: Het aftel is begonnen voor de 13e Finance Run. Het leukste, inclusiefste en sportiefste netwerkevenement voor de financiële sector.
4: Ren ook mee bij Restaurant de Bosbaan op 11 september. Voor Kikit en Eurowijs.
5: De Finance Run is powered by Florius. Klaar voor de toekomst.
2: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
6: Ondernemer en financiering nodig? Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij kennen de weg bij de bank en beschikken over een platform met duizenden investeerders. Zo maken we jouw financiering rond. NL Investeert.
7: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben, dat u nooit door de mand zult vallen, dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
8: Oh, rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België en weer terug.
9: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
8: Ja, flexibel ticket, hè?
9: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
8: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Thomas van Zijl.
11: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het beleggerspanel over de eerste helft van recordjaar 2026. En een gesprek met Erik Aaftink, topman van mobiliteits- en energiebedrijf NVM. Ik vraag hem waarom het familiebedrijf in Nederland vol inzet op onbemande tankstations. Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
12: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De avondspits is voorbij. Nog wat vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de Duitse grens. 2 kilometer file door de controles. De vertraging is 10 minuten.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
16: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Een zwaar bewapende politieeenheid heeft in Tiel een eind gemaakt aan een gijzeling. In een flat werd een man vastgehouden. Voor hoe lang en waarom is niet duidelijk. Er zijn 5 verdachten opgepakt. De gegijzelde man was volgens regionale media gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een man uit Zwijndrecht heeft volgens justitie veel slachtoffers gemaakt met sextortion. Hij liet meisjes in chatgesprekken naaktfilmpjes van zichzelf sturen, waarmee hij ze daarna chanteerde. Zaak kwam aan het licht na een tip uit het buitenland. Op zijn telefoon vond de politie allerlei bewijsmateriaal. Een ravage in Terneuzen. Daar is een brandweerwagen op een oprit van een provinciale weg uit de bocht gevlogen en in stukken gebroken. De chauffeur is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat niet om een wagen van de officiële brandweer, maar die van chemiebedrijf Dow Chemical. Voedselwaakhond NVWA waarschuwt voor een bepaalde chocoladereep van Milka. Daar kunnen stukjes rubber in zitten. Het gaat om de Milka Tablet Caramel Melkchocolade met de houdbaarheidsdatum 25/12/2026. Wie de reep terugbrengt naar de supermarkt, krijgt zijn geld terug. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt en uit voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van het stroom af te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. En nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
17: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
18: De Nederlandse huurmarkt stond op wankelen, maar een overeenkomst tussen Vesteda en pensioenfondsen brengt nu toch weer een beetje rust in de tent. De vraag van deze week: blijven de grote beleggers de Nederlandse woningmarkt trouw, of is deze miljardendeal slechts een tijdelijk doekje voor het bloeden? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2:00... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk online als podcast. Abonneer je even op onze podcast. En daar hoor je ook elke week Maarten de Gruyter, die als projectontwikkelaar sinds 5,5 jaar naast mij staat. Dag Maarten.
19: Dag Maarten, hoe is het met je?
18: Ja, heel goed. Ja, bijna aan de zomer toe. Dus dat is heel prettig.
19: Nou, het is al een tijdje zomer, heb ik het gevoeld.
18: De hittestress is toegeslagen. De kosten voor de economie van de hittestress zijn ook niet van de lucht. Dus klimaatverandering doet iets. Het kabinet... Ja, nee, dat is een onderwerp wat we ook moeten blijven bespreken.
19: Laat mij nou gewoon even genieten van die warmte.
18: Het kabinet verwacht dat de woningbouw in 27 gaat pieken naar 100.000 woningen.
19: Primos-onderzoek van ABF is uitgekomen. Primos staat voor Prognose, Informatie en Monitoring Systeem. Belangrijk rapport door ABF, Adviesbureau voor Financiële Research. En die komen met een aantal punten. Iets optimistischer dan het vorige rapport. Nou, eigenlijk zeggen ze dat doordat onder andere de bevolkingsgroei wat afvlakt. Dus ze verwachten dat de prognose is dat het wat minder groeit dan gedacht. Overigens komt 97% van die groei wordt door migratie veroorzaakt. Dus dat is natuurlijk met name de reden waarom we groeien. En het woningtekort is iets kleiner daardoor dan vorig jaar werd ingedacht. Het woningtekort in 2026 is 4,6%. Ja, en eigenlijk wil je als overheid, wil je als land, wil je ongeveer 2% uitkomen.
18: Ja.
19: Dat is gezond aan de verwachting. Het is een piek de komende jaren, 26, 27. 2026 naar ongeveer 91.000 woningen en in 2027 naar 100.000. Maar daarna zakt het weer wat weg.
18: Ja, want dat is een
19: minder vergunning afgegeven.
18: Probleem met minder vergunningen en plancapaciteit. En een uitdaging in de komende tijd is dat een deel van die plancapaciteit, best een groot deel, zo'n 60%, is bestuurlijk niet hard.
19: Nee.
18: En dat betekent dat er nog geen bestemmingsplan of omgevingsplan, dat heet tegenwoordig omgevingsplan, waarin die plancapaciteit is vastgelegd.
19: Ja, en er wordt natuurlijk ook gezegd dat het natuurlijk allemaal steeds langer duurt. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging nog. Het is wat optimistischer. Maar waar ik toch wel een kanttekening bij zet, is dat overigens zelf waarschuwt ze al enigszins dat de verwachting optimistisch kan zijn. En opvallend is dat de auteurs expliciet schrijven dat ze aannemen dat problemen zoals onder andere stikstof en netcongestie de woningbouw slechts beperkt zullen hinderen. Ja, en dan overigens is het de letterlijke quote uit het onderzoek: mogelijk is deze veronderstelling te optimistisch. Ja, dat is bijna retorisch.
18: Ja, dus als je een onderzoek doet, je maakt een analyse, je hebt een aantal ceteris paribus, ja, dan zeg je dus, ja, we moeten uitgaan van een bepaalde veronderstelling over netcongestie. Maar dan schrijven ze dus wel bij, we zijn daar misschien wat optimistisch. Want we zien nu al in 3 provincies dat er gewoon een aansluitstop is.
19: Ja,
18: en dan gaat een projectontwikkelaar ook niet bouwen op het moment dat hij die woningen niet kan aansluiten.
19: Nee, maar ik sta er natuurlijk gewoon de middenin. Ja, en wij hebben gewoon, bij ieder project is dit de vraag. Dus waar we eerst nog een beetje stikstof hadden, is het nu iedere keer is het de vraag. Ja, dan moet je bidden dat jij degene bent die aansluiting krijgt.
18: Ja
19: en dat is, als dat nu al zo'n probleem is, ja, als die woningbouw gaat toenemen, dan is het niet ineens een verdubbeling van de aansluiting.
18: Interessant genoeg, we nemen dit gesprek op 1 juli. En dat is precies de datum dat de wetgeving ten aanzien van die aansluitingen verandert, de regelgeving. Dus tot vandaag kon je een aanvraag doen en kwam je soort van in een wachtrij.
19: Ja.
18: Dat hebben dus heel veel mensen en projectontwikkelaars heel veel gedaan. En na vandaag, als je een aanvraag doet, dan wordt er een soort weging gemaakt.
19: Ja.
18: En dan wordt dus de kans dat je voor een particuliere zwaardere aansluiting, omdat je toevallig een warmtepomp gaat aanleggen of een elektrische auto, ja, de kans dat je die krijgt, wordt nog kleiner.
19: Wordt nog kleiner? Nou oké, dat is dan, hè, daar kun je wat van vinden. Maar dat is misschien nog wel logisch. Maar de afweging op een gegeven moment, ja, een ondernemer waarvan we zeggen, ja, god, ja, vinden we dat, of vinden we die 200 woningen belangrijker? Maar ja, voor die ondernemer is het natuurlijk van levensbelang.
18: Maar als we nou toch een beetje optimistischer naar kijken, de zon schijnt, dus dat proberen we.
19: Ja.
18: En het lukt een beetje met die stikstofplannen van het kabinet Jetten. En het lukt een beetje met extra investeringen in netcongestie. Dan zegt dit rapport dus, we zouden in 2027 naar 100.000 nieuwe woningen kunnen gaan.
19: Ja.
18: Ik had, als dat echt lukt, zag ik dat niet aankomen. Want we zitten al zo lang op 75.000.
19: En het, netto, dat is, hoor, dit is overigens, dit is bruto.
18: Dit is bruto en er wordt 10.000 gesloopt. Dus dan zou je op 90.000 toevoeging komen. Maar we zitten al zo lang op die 75.000. En dat is meer dan gemiddeld per jaar in de Vinex-tijd. Staat ook in het rapport. Dus je ziet hoe moeilijk het is om in ons land, waar die vergunningsprocedures zo lang duren en de ruimte zo schaars is, en er nog allerlei betaalbaarheidseisen worden opgelegd om naar die 100.000 te komen. Ik zou het toch wel een prestatie vinden als het wel lukt.
19: Nee, dat zou ook ontzettend mooi zijn. Hè? Er staat ook nog een hele passage in over oudere woningen. Maar daar hebben we natuurlijk al vaker over gehad. Ja, kijk, zolang die oudere woningen natuurlijk feitelijk, eigenlijk komt het natuurlijk op neer welk product je ook wil dat wordt gebouwd. Het moet gewoon financieel haalbaar zijn voor de ontwikkelaar, degene die het.
18: En daar zijn oudere woningen interessant. Mooi dat je dat aanhaalt. Er staat in dat we 290.000 oudere woningen in allerlei vormen erbij moeten bouwen. Dat had Hugo de Jonge dat voornemen al 4 jaar geleden opgeschreven voor 300.000. Dat gaat super traag.
19: Ja.
18: Want er is bijna geen business case op te maken. Dus dat betekent dat als de minister vanuit de Taskforce Versnelling Woningbouw, die nu praat en die in september met een rapport komt, dat als ze oudere woningen belangrijk willen maken, ze gaat dat nu, dat heeft ze opgeschreven, onderdeel maken van de woondeals.
19: Ja.
18: Dus gaat ze het harder maken. Maar dan zal ze ook aan de business case moeten sleutelen. Want een oudere woning met zorgcapaciteit, dat is gewoon moeilijk rondrekenen. En dan moet ik ben als oudere best bereid om daar €1800 per maand voor te betalen. Maar dan moet de verhuurder dat wel mogen ontwikkelen.
19: Ja, of maak het fiscaal interessant. Als je ziet dat hier een probleem aankomt. Maar dat is natuurlijk met de hele. We hebben het er iedere week over. En er zijn echt wel een paar knoppen waar je aan kan draaien, waardoor morgen alle bouwkranen van stal kunnen worden gehaald. Maar ja, het interessante is natuurlijk, we hebben het hier natuurlijk heel vaak over dat er wordt te weinig gebouwd, onder andere, met name omdat uiteindelijk die hele business case niet rondkomt door alle stapelingen. Maar als je morgen wel gestart hebt met bouwen, ja, dan is het maar de vraag, want we hebben het er net over, net congestie bijvoorbeeld.
18: Of die woning aangesloten
19: kan het wel, ja.
18: Ja. Dan nog een laatste aspect, openbare redactievergadering op de zender. Cecilia Gross start vanaf 1 september als nieuwe Rijksbouwmeester. Ze neemt de rol van Francesco Veenstra over. Ze is in het dagelijks leven architect en partner bij Vanhoeven CS, mooi bureau. Dan moeten we haar snel uitnodigen. Nieuwe Rijksbouwmeester.
19: Ja, interessant.
15: Vastgoed gezocht.
18: Ja, het was ongeveer de spannendste vastgoedsoap van het jaar. Zouden grote pensioenfondsen hun miljarden gaan terugtrekken uit de Nederlandse huurwoningen, nu de rendementen zo onder druk staan? Nou, het verlossende woord is eruit. Vooralsnog niet. Astrid Sluiter is hier, CEO van Vesteda. Astrid, van harte welkom.
20: Dank je wel.
18: Fijn dat je er bent. 1,5 jaar geleden was je ook bij ons te gast. Maar er is ongelooflijk veel gebeurd bij jullie. En jullie hebben het voor elkaar. Want 4,1 miljard waren eraan verzoeken binnengekomen. Uittredingsverzoeken. Hoe groot was op dat moment de schrik bij jullie?
20: Nou, het was wel heel fors. We hadden natuurlijk al eerder indicaties en we zijn ook al eerder bezig geweest om onze fondsvoorwaarden aan te passen. Dat heb je ook kunnen lezen in eerdere jaarverslagen. Maar die 4,1 was echt heel fors. En alle bedragen wenden, maar 4,1 miljard wendt niet zo snel.
18: Ik noem het terug, uittredingsverzoeken, redemptieverzoeken noemen we het ook wel voor de luisteraar. Het is echt heel fors.
19: Dat is, voor de luisteraar, dat is ongeveer 40% van jullie
20: fondsvermogen.
19: Dus dat is gigantisch.
18: Ja, we hebben het over 28.000 woningen, dus dat staat alleen al voor 13.000 woningen.
20: Zoiets, ja.
18: Ja. En dan zeggen dus die investeerders, pensioenfondsen, verzekeraars, we komen ons geld terughalen.
20: Ja, en kijk, er zijn een aantal factoren die bij hebben gedragen aan deze enorme ijsberg, kan je zeggen. En dat is voor een deel ons investeringsklimaat, maar ook zeker onze eigen fondsvoorwaarden, waarbij je dus bij Vesteda eens in de 7 jaar eruit kan. En die eens in de 7 jaar heeft er wel toe geleid dat er een enorme ijsberg ontstaat. En dat zagen we wel eerder aankomen, dus vandaar ook dat we al eerder actie op hebben geprobeerd te ondernemen. Maar soms, en zeker nu met de kennis van vandaag, kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik nu eigenlijk toch blij ben geweest dat het indicatieve bedrag zo hoog was. Want doordat het zo hoog was, is ook echt de urgentie ontstaan.
18: Deze schrik en deze voorpagina FD nodig om de urgentie te creëren bij de beleggers dat dit niet zomaar kan?
20: Nou, niet alleen bij onze beleggers, ook bij onszelf, maar ook natuurlijk bij de politiek. Hè. We hadden het net, daar kom ik straks nog wel even op terug, hè, over de uitdagingen om meer woningen te bouwen en voor doelgroepen. Maar ook bij de politiek is de urgentie, is het dossier Vesteda, heeft wel bijgedragen dat het investeringsklimaat daar ook echt aan de orde is gekomen.
18: Dus het was in zekere zin nog een blessing in disguise ook, zeg je dat?
20: Nou, kijk, ik denk dat een goede crisis, hè, dat is never waste a good crisis. Maar ja, met de, en dat zeg ik wel makkelijker nu dan als je me dat een maand geleden had gevraagd.
19: En hoe,
20: dat
19: mag maar zouden ze dan niet in Den Haag nou denken van, ja, weet je, dat wordt nu wel gezegd door Astrid, maar uiteindelijk gaan ze toch niet weg. Ze blijven dus toch, dus het zal wel meevallen.
20: Nou ja, kijk, dan haak ik er wel even op in. Hè. Jij noemde net dat het, de politiek ook heeft gezegd in 2027 100.000 woningen. Daar is dan sowieso 40 miljard ongeveer voor nodig. Dus ik zou zeggen, er is nog best wel wat geld nodig en er is nog best wel wat te doen om dat investeringsklimaat op orde te krijgen en om dit soort ambities waar te kunnen maken.
18: Hoe hebben jullie die buitenlandse en binnenlandse aandeelhouders uiteindelijk weten te overtuigen om toch te blijven?
20: Nou, we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat je ook hebben kunnen lezen, in april hebben we een aantal maatregelen kunnen nemen door de termijnen op te schuiven, ook gezien de omvang. Dus waar we het eerst in 3 jaar verplicht moesten terugbetalen, het was nog steeds indicatief. Maar hebben we wel meegekregen dat we daar dus 5 jaar over mochten doen. Maar uiteindelijk zijn we ook, en ook wij, maar ook door met alle gesprekken met onze aandeelhouders, wel tot de conclusie gekomen, ja, daarmee vaar je eigenlijk om de ijsberg heen. Wat ooit de Titanic heeft geprobeerd te doen. Maar dat is ook niet zo goed uitgevallen. Dus we moeten echt naar een structurele oplossing. En vervolgens zijn de gesprekken met al onze aandeelhouders daarover gegaan. Wat is er nodig om naar een realistisch redemptiebedrag te gaan? En wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we de voorwaarden zo aanpassen dat het aantrekkelijk is voor onze huidige beleggers en investeerders, maar ook voor toekomstige nieuwe investeringen.
18: En dan nog even naar de situatie. Die 4,1 miljard is uiteindelijk teruggebracht naar een vastgesteld redemptievolume van 765 miljoen. Hoe dicht stonden jullie nou bij de afgrond? Of bij de grens, bij de rand van de ijsberg?
20: Nou, zo heb ik het nooit gevoeld. Het is wel, ik kan niet anders zeggen, de afgelopen 4 maanden zijn super intensief geweest. En die voelen wel voor mij als 3 jaar. Maar ik heb wel altijd het doel voor ogen gehad. En dat heb ik ook echt gevoeld, die steun, ook bij onze aandeelhouders. We hebben ontzettend veel met elkaar gesproken, zeg maar gerust dagelijks. En we hebben in allerlei settingen met elkaar gezeten, met de hele groep bij elkaar, met kleinere groepen, 1-op-1 gesprekken. We hebben echt heel intensief is dit geweest. Maar wel allemaal met dezelfde intentie. En ja, dan helpt het wel dat er zo'n bedrag op tafel ligt. Allemaal met dezelfde intentie. We moeten hier uit zien te komen. Ja,
19: maar het is natuurlijk een ontzettend verschil. 4,1 miljard of 765 miljoen. Maar als dat 4,1 miljard wel was doorgezet, dat, want ik heb jou wel eens horen zeggen in die tijd van, nou nee, dat heeft geen directe invloed op, zeg maar, het bedrijf Vestheda. Maar als je toch meer dan 40% of iets minder dan 40% van je vermogen kwijtraakt, dat betekent toch ook verlies van banen bijvoorbeeld. Dat kan toch niet anders?
20: Zeker, maar kijk, die 4,1 is nooit een definitief bedrag geweest. Hè? Dus ik ben natuurlijk wel meteen vanaf dag 1 zijn we hier over de gesprekken gaan voeren. Het was een indicatief bedrag. En ja, we hebben dat natuurlijk heel fors teruggebracht. En ja, dat ook dit zal enige impact hebben op onze organisatie. Want je zal altijd wendbaar moeten zijn. We gaan ook naar een andere dynamiek. Hè? We gaan naar een jaarlijks mechanisme. En je zal altijd wendbaar moeten zijn. En daarnaast zijn we ook volop aan het digitaliseren. Maar ja, daarin zo goed mogelijk en je mensen meenemen en je verhaal op orde.
19: En wat was jouw belangrijkste argument naar de investeerders, naar de aandeelhouders? Want voor de duidelijkheid, de mensen wiens geld jullie beheren, dat zijn ook tegelijkertijd de aandeelhouders van Vestheda. Wat was jouw belangrijkste argument om dit niet te doen?
20: Nou, ik geloof niet dat ik ze daarvan heb hoeven overtuigen. Ik denk dat het belangrijkste argument was, want elke aandeelhouder heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt om een indicatief bedrag in te leggen om verschillende redenen. Gelukkig nooit uit onvrede, maar strategische keuzes, bijvoorbeeld het fiscale klimaat of de overwogenheid in woningen. Maar echt, je kan niet helemaal loszien dat die 7-jaarstermijn er ook een hele belangrijke in is geweest. En uiteindelijk hadden ze alleen zicht op hun eigen inleg En ook voor alle onze aandeelhouders werd die 4,1 pas duidelijk toen wij dat, omdat wij beursgenoteerde obligaties hebben, dat naar buiten moesten brengen. Dus dat was wel het beste argument.
18: Ja, de kern van de nieuwe afspraak. Aandeelhouders mogen voortaan 1 keer per jaar een uittredingsverzoek indienen. Dat was dus om de 7 jaar. En jullie stellen op inspanningsbasis 7,5% van het fondsvermogen per jaar beschikbaar.
20: Nou, als cap.
18: Als ja, cap, om zeg maar, dat is het bedrag waarin maximaal verzoeken gedaan mogen worden. En uiteindelijk gingen die pensioenfondsen en verzekeraars, die grote aandeelhouders, dus akkoord met deze geleidelijke aanpak.
20: Ja, ja. En ik denk dat het ook heel goed is om te zeggen dat in die 765 miljoen die nu op tafel ligt, dat zijn met name de kleinere aandeelhouders van Vesteda, die al langere tijd hebben aangegeven dat ze om strategische redenen dan wel om fiscaliteit eruit wilden.
18: En die treden dus nu
20: uit. En wat ik ook heel fijn vind, en dat is altijd de lange termijn die ik wel voor ogen heb gehouden, is dat wij met een hele stabiele aandeelhoudersgroep overblijven die er echt voor de lange termijn in zit en die dus ook voor de lange termijn naar een oplossing zocht voor Vesteda, ja. Maar daarmee ook voor hun eigen aandeel natuurlijk.
18: Nog twee aspecten hierover, want ondertussen verlaagt de kredietbeoordeler S&P jullie rating wel, van A- naar BBBB, met negatieve watch. Hoe verhoudt die rust zich van nu dan tot dat signaal van de markt?
20: Nou, we verwachten één deze dagen een update voor de creditrating. En kijk, in die zin,
18: verwacht je dat je terug gaat naar A-?
20: Nee,
18: dat herstellen.
20: Laat ik zo zeggen. Ik weet niet precies waar we op uit gaan komen, maar ik ga er wel vanuit dat het een verbetering zal zijn.
18: Je geeft het antwoord alsof je er niet zo druk over maakt.
20: Nee, omdat ook een BBB-rating een hele goede creditrating is. Hè? Dus dat ten eerste. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te benoemen.
18: Ja.
20: Dan heb je nog heel goed toegang tot de kapitaalmarkt. Maar we hadden een heel uitzonderlijk hoge creditrating.
18: Die helpt
20: zo is
18: ook.
20: Het ook. En ja, natuurlijk heb ik de ambitie om daar naar terug te gaan. Maar ik vind ook dat, ondanks dat we van een E- naar een BBB zijn gegaan, verder is er helemaal nog niks aan de hand bij Vesteda. Want de operationele en de financiële performance is gewoon super steady. En er is geen reden
18: zeg
20: tot
18: je
20: paniek.
18: De rust is nu terug. Want je kunt ook zeggen, ja, er mag nu elk jaar 7,5% uit. Dus het is ook een beetje het vooruitschuiven van het feit dat je nu elk jaar dit circus hebt. En het is wel 7,5% van je vermogen. Dat is ook niet niks.
20: Nee. Nee, en de rust is zeker terug. Maar dat wil. En ik denk dat we zeker ook onze medewerkers, maar ook de politiek, maar zeker ook, en laat ik vooral ook benoemen, onze aandeelhouders zijn ontzettend blij met deze uitkomst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik me heel goed realiseer dat we met Vesteda een andere fase ingaan. Met een meer portefeuille dynamiek dan we gewend waren vanuit het verleden.
18: En meer portefeuille dynamiek is een ander woord voor meer aankoop en verkoop.
20: Ja.
18: Ja, en de uitstroom van deze 765 miljoen, die moet je ook financieren. Dus dat betekent dat er woningen verkocht gaan worden.
20: Dat kan, zeg maar, we kunnen die uitstroom met verschillende manieren financieren. Natuurlijk met woningen verkopen. Overigens verkopen we elk jaar een deel van onze portefeuille. Maar we kunnen ook vreemd vermogen aantrekken. We zouden ook voor kunnen kiezen de distributies niet te betalen. Dat zijn de dividenden voor onze aandeelhouders.
18: Maar daar maak je ze ook niet blij mee.
20: Nee, dus ik denk ook niet dat erbij. Het kan, hè. Het is een optie. Dus het kan in ieder geval. En de vierde is denk ik wel een hele belangrijke. En daarom wil ik ook echt dat het investeringsklimaat dossier op de bureaus ook in Politiek Den Haag blijven liggen. Is we kunnen ook secondaries doen natuurlijk.
19: Maar dat Politiek Den Haag, de bureaus daar. Je zei toen straks al even van, het was dat op zich wel een goed signaal naar Den Haag ook toe. Hè, over dat, ik moet zeggen, zeker voor mensen zoals ik hebben dat zeker zo ervaren. Van, nou, nu zien ze ook een keer dat het niet alleen particuliere beleggers of wat dan ook zijn, maar gewoon een groot fonds als Vesteda. Hoe heb jij dat ook direct gemerkt? Heb je ook direct signaal gekregen? Ik bedoel, ben je gebeld door een minister? Of,
20: Ja, zeker. En we zijn gebeld en ik ben daar ook geweest en we zijn in gesprek. En niet alleen, en dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen, niet alleen met het ministerie van Wonen, zeg maar BZK, maar ook zeker met economie en financiën. Want uiteindelijk, als we het zeker over het investeringsklimaat hebben en over overdrachtsbelasting of het FBI-regime, moet dat nog meer vanuit die departementen komen.
19: Als je nou daar een keuze maakt, wat is eigenlijk nou belangrijk? Want we hebben het hier ook vaak over, hè? Want vaak wordt Hugo krijgt alles op zijn bordje. Maar misschien is Marnix van Rijbel de grote zondebok. Waar ligt de verhouding het meest? Bedoel, waar ligt
18: met marktvrij bedoel jij de fiscaliteit die zo'n invloed heeft gehad op de woningmarkt?
20: Precies. Ja, ik vind duidelijk de fiscaliteit. Natuurlijk snap ik wel dat dat misschien anders is als je een particuliere belegger bent in box 3. Maar daar hebben wij, daar worden partijen als Versteden niet door geraakt. Maar op zichzelf gewoon het hebben van een level playing field. En dat je realiseert dat kapitaal in de wereld er is. Maar dat dat alle kanten op kan gaan. En naar elk land en naar elke assetklas vind ik dit wel een hele belangrijke.
18: De miljardendeal van Versteden. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Topvrouw Astrid Suter is hier bij ons te gast. Ik wil nog met je doorspreken over wat dit nou betekent voor de huurder. En hoe je kijkt naar die middenhuurwoningen. En welke rol jullie zouden kunnen pakken. Bijvoorbeeld als het gaat over oudere woningen. Maar eerst even alle oplossingen die je hebt in die meer dynamische omgeving waar je gaat komen. Omdat je elk jaar die 7,5% kunt kwijtraken. Dan had je het over secondaries. Dat moet je nog even uitleggen.
20: Oh ja, sorry. Ja. Dat is een probleem als je te lang in dat soort taal blijft praten. Secondaries wil eigenlijk zeggen dat de investeerder of de aandeelhouder, dezelfde bij ons, die eruit wil dat die zijn aandeel gekocht kan worden door een nieuwe aandeelhouder.
18: Ah, dat hij hem gewoon kan doorverkopen.
20: Ja.
18: En dat kan nu niet, nu treed je eigenlijk uit.
20: Dat kan nu ook. Alleen wat wel zo is, met 4,1 miljard op tafel, met een 7-jaarsmechanisme. We hebben echt nog ook vorig jaar secondaries gedaan. Dus de nieuwe aandeelhouders die erbij gekomen zijn. Maar dat 7-jaarstermijn was altijd wel een behoorlijk discussie.
18: Ja, dus eigenlijk wordt het aandeel nu veel meer liquide.
20: Precies.
18: Ja, okay. Dus de rust bij Versteden, zoals ik naar jou luister, lijkt voorlopig hersteld. Maar goed, de uitdaging voor de huurmarkt, waar Maarten en ik elke week over praten, zijn natuurlijk nog niet verdwenen. Veel particuliere beleggers schreeuwen natuurlijk moord en brand. Jullie blijven eigenlijk relatief rustig.
20: Ja.
18: Waarom zeg je van, we kunnen eigenlijk met deze middenhuurwet en met deze fiscaliteit toch nog wel ons bedrijfsmodel ronddraaien? Dat lukt dus.
20: Ik moet even onderscheid maken. Fiscaliteit vind ik
18: een probleem.
20: Pleit ik voor een level playing field. En laat de buitenlandse pensioenfondsen gewoon hetzelfde behandeld worden als de Nederlandse.
18: Nou ja, daar heeft 2 weken geleden Hoekstra iets over gezegd. Vanuit Europa. Om te zeggen dat moet gelijk worden getrokken. Ja. Daar ben je dus heel blij mee.
20: Ja, zeker.
18: Ja, okay.
20: Want dat geld hebben we heel hard nodig. Voor die 40 miljard voor die 100.000 woningen. En 1.400.000.000. De middenhuur. Nou, misschien moet ik even beginnen. Wij definiëren de middenhuur tussen de 1000 en de 1650 euro per maand.
18: Ja.
20: En is dat dan willekeurig bedrag? Nee, dat is dan gekoppeld aan mensen met een middeninkomen. Wat de mensen met een middeninkomen, wat ze kunnen, zich kunnen veroorloven aan huur.
18: Maar dat is dus interessant, want dat is dus 1650. De middenhuur volgens de wet is 1100. En 1250 voor nieuwbouw ongeveer, maar 1100 voor bestaande bouw. De politiek heeft gewoon een ander beeld wat voor mensen dus een middenhuur is.
20: Maar dezelfde politiek communiceert ook op een website wat middeninkomen zijn. En als je daar dan de sleutel op loslaat, voor wanneer is het betaalbaar, dan past daarbij even. Dus het is eigenlijk heel raar om te zeggen, middenhuur koppelen we alleen aan huurprijs. Wij koppelen het aan mensen met middeninkomens.
18: Ja, maar het fascinerende is dat dus de politiek met die 1100 euro gewoon vindt dat mensen niet meer zouden hoeven betalen voor een woning. Omdat ze dan hun geld kunnen uitgeven aan vakanties en televisies.
20: Ja, terwijl het natuurlijk heel veel uitmaakt of jij een middeninkomen hebt van 40.000 euro per maand, per jaar.
18: Per jaar, ja.
20: Of van 70.000 euro bruto per jaar. Dat maakt natuurlijk wat uit voor wat is betaalbaar voor jou. En allebei vallen deze twee inkomens, bruto jaarinkomens, nog binnen de categorie van middeninkomens.
19: Maar kijken jullie bij betaalbaarheid ook naar locatie? In de zin van, iemand met 40.000 euro, die moet, als hij in Amsterdam, centrum Amsterdam wil, dan moet hij meer betalen dan in een woning in Purmerend.
20: Laat ik zo zeggen. De
19: vind
20: locatie,
19: je dat iedereen recht heeft op een woning in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam?
20: Nee, want dat betekent ook dat je, zeg maar, je niet met 60.000 euro kan niet iedereen zich een woning permitteren in het centrum van Amsterdam. Of je moet concessies doen in de grote bijvoorbeeld. Of in de locatie binnen Amsterdam. Maar je kan niet allemaal voor de op een A-plus locatie of op een A-locatie wonen.
18: Astrid Suter van Versteden, dankjewel voor nu. Maarten de Guiter, dankjewel. Fijne zomer.
19: Fijne zomer.
20: Dankjewel.
18: Voor de radio ronden we dit gesprek af. In de podcast praten we nog even verder. Vastgoed Gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan begint onze zomerserie. 6 weken lang hoor je gesprekken met kopstukken uit de sector. De moeite waard. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
1: Achter iedere succesvolle vastgoedonderneming staat gezond kapitaal. Bij Jupiter financieren we professionele vastgoedpartijen en bieden we u als investeerder zorgvuldig geselecteerde vastgoedfinancieringen met stabiel maandelijks rendement. Laat uw vermogen groeien. Jupiter.
0: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
1: Stabiel rendement. Elke maand. JupiterCapital.nl.
0: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
2: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op Spreek.nl.
3: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
4: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
3: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
4: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy, met AI.
5: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
7: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen, samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt. Uit het voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van de stroom te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
6: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. Ik
8: Economenpanel.
9: Kan de Europese Unie nog concurreren met China of heeft de EU de boot reeds gemist? En tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de ECB in Portugal beginnen de contouren van een nieuw playbook zich te vormen. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Economenpanel. Brenda Kramer is hier, directeur van het Sustainable Finance Lab, en Roelof Salomons, Chief Investment Strategist bij BlackRock. Welkom, leden van het panel.
10: Dankjewel.
11: Goedemorgen.
9: Niet net terug uit Portugal, toch? Of waren jullie uitgenodigd?
12: Helaas niet.
10: Nee, helaas niet.
9: Wat gebeurt er daar, Roelof, in Sintra? Want dat doen ze volgens mij jaarlijks. Hè? Dan trekt de ECB zich terug met een select gezelschap. Mm-hmm. En dan?
12: Een tusselijk gezelschap, want wij waren er dus niet bij. Maar
9: nee,
12: het is een beetje hetzelfde als wat de VS ieder jaar doet, de Fed ieder jaar doet, dat ze naar Jackson Hole gaat om daar een conferentie te hebben. Europa doet het in Sintra in Portugal. Brengen wat centrale bankiers samen, economen, beleggers en een aantal journalisten. En men gaat 2-3 dagen discussiëren over de staat van de wereld. En in dit geval met name Europa.
9: Met in één panel gesprekje ook ruimte voor de nieuwe president van de Fed, Kevin Warsh, voor zijn tweede publieke optreden. Ja. Logisch dat hij piekt op het goede moment in Portugal namelijk.
12: Ik denk wat hij heel goed gedaan heeft, en ik denk dat ook de discussie is die we met de ECB ook hebben, is dat inflatie is gewoon nog niet voorbij. Dus als centrale bank moet je daar gewoon je bal op richten. En dat heeft hij heel duidelijk gemaakt. En eigenlijk zegt Lagarde in de meetings vorige week exact hetzelfde.
9: Nou, wat ze zei, dat kan ik zelfs laten horen. Christine Lagarde bij het begin van de meeting in Sintra.
13: Monetary policy now finds itself in a different position. We no longer need to reach for unconventional instrument. While we have them at hand, we can now focus on stabilizing inflation with policy rates as our primary tool.
9: Geen strapatsen meer, geen gekke kunstgrepen. Het is het rente-instrument. Brenda, is het logisch dat ze in die zin back to basics gaat, of kan ze toch nog beter het hele instrumentarium gebruiken?
14: Nou ja, zij zegt, ik ga het niet meer gebruiken, we gaan het afbouwen. Ik denk dat dat logisch is in deze tijd. De reden die zij daarvoor geeft is ook dat ze zegt, we staan er eigenlijk als financiële sector in Europa beter voor, robuuster voor, er is meer regulering. Dus we hebben die extra instrumenten op dit moment niet nodig. En we gaan inderdaad terug naar dat rente-instrument en ook veel meer terug naar indicator-based sturen, zeg maar. Dus minder op basis van verwachtingen, minder op basis van forward-looking, maar veel meer op wat is er nu aan de hand en wat moeten wij nu doen als centrale bank.
9: Ja, wat is dat voor een trend die ook lijkt over te waaien uit Amerika? Namelijk forward guidance, alvast een beetje laten sudderen wat we mogelijk op termijn gaan doen. Daar stoppen we mee, althans de communicatie schalen we wat terug.
14: Ja, wat is dat voor trend? Goeie vraag. Het is echt een trend. Ik denk de gedachte erachter is, als je communiceert over inflatie, dan krijg je vaak een soort van self-fulfilling prophecy. Mensen verwachten, bedrijven verwachten inflatie, mensen verwachten inflatie en gaan ze daar ook op anticiperen. Ik verwacht dat de reden dat ze dit op deze manier gaan doen is om die cirkel, dat mechanisme wat te doorbreken.
9: Roelof?
12: Ja, en ik denk even, als je even terugkijkt naar waar we 10 jaar geleden of 20 jaar geleden stonden, dan was het echt, je kon de rente eigenlijk niet verder verlagen. Nul was het absolute nulpunt. Men is uiteindelijk in Europa wel door de nul gegaan. Nou ja, nog steeds kreeg je de vraag niet aangejaagd. Dus moest je wat anders bedenken. Dus ging men denken van, nou weet je wat, we gaan onze balans inzetten. Daarmee drukken we lange rentes. We gaan heel expliciet communiceren naar beleggers, zodat zij de lange rente voor ons naar beneden brengen. Ja, en dat is allemaal niet meer nodig. Want ja, ik denk dat het grote probleem nu niet is dat er te weinig vraag is. Er is vraag voldoende. Mm-hmm. Het probleem is nu dat er te weinig aanbod is.
14: Zeker, ja.
12: Dus je bent gewoon in een andere tijdsgevricht terechtgekomen. Dat betekent dat je ook weer normale dingen kan doen.
9: Dus als jij de speechschrijver zou zijn van Lagarde, had je ongeveer dit op papier gezet?
12: En wij hebben vorige week onze Outlook gepresenteerd. Dit stond er ongeveer ook ongeveer
9: in. Je was niet in Sintra, maar je was misschien toch de inspiratiebron.
12: Nee, ik bedoel, als je gewoon even terugkijkt. Ik bedoel, 20 jaar geleden hadden we echt gewoon een tekort aan vraag. En nu heb je gewoon een investeringsboom op die ze weerga niet kent. En in Europa hebben we nog defensieuitgaven eroverheen. We hebben energieuitgaven eroverheen. Dus er is geen tekort aan vraag meer. Dus dan heb je ook niet meer de noodzaak om rentes enorm laag te houden. Nog één ander punt, denk ik, wat de ECB wel anders maakt dan de Fed. Kijk, De ECB is er wel in geslaagd om de afgelopen jaren de inflatie weer terug naar 2% te krijgen. Ja. Dus het is ook niet. Je kan ook weer normaal doen.
9: Ja. Overigens ben jij samen met een paar anderen nog weer in de pen geklommen om iets te zeggen over zaken die toch nog wel een extra duwtje verdienen. Wat jullie betreft. En dan kom je toch op instrumenten die de ECB al in de handen heeft, maar die ervoor zouden moeten zorgen dat de energietransitie, verduurzaming en het geld dat daarmee gemoeid is ook echt loskomt.
14: Ja, klopt. En nee, Roland zei het al. De problemen zitten aan de supply kant van de economie. En die schokken kunnen we. En we hebben nu een energieschok gehad. Dat kan ook weer voorkomen. En wij hebben gezegd van ja, eigenlijk met de korte termijn verhogen van de rente is logisch dat de ECB dat heeft gedaan. Ze konden denk ik ook niet anders. Alleen als je kijkt naar het onderzoek wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan, zie je dat de hernieuwbare energiesector daarvoor extreem gevoelig is. En daarmee eigenlijk op de middellange termijn de kans op inflatie verhoogd wordt, omdat investeringen in de hernieuwbare energie terug zullen lopen. En wij hebben gezegd, nou, als je dan terugvalt op dat renteinstrument, wat de ECB nu ook gaat doen, zorg dan wel dat je bijvoorbeeld door middel van targeted lending operations lagere rente voor die investeringen die nodig zijn voor de energietransitie gaat inzetten. Zodat we ook op de middellange termijn die inflatie goed kunnen blijven beheersen.
9: Heb je vanuit Portugal iets vernomen dat in deze richting wijst? Want ik sprak afgelopen vrijdag met Arno Boot over Christine Lagarde en hoe je haar boodschap zou kunnen opvatten. En hij zei back to basics. Dat zou ook kunnen betekenen dat de ECB dat mandaat dat ze hebben voor prijsstabiliteit wel heel erg nauw gaat opvatten. En alles wat lijkt op duurzaamheid of diversiteit een beetje links laat liggen.
14: Ja, ik heb daar uit Sintra niks van gehoord. Maar eerder dit jaar heeft Lagarde natuurlijk wel gezegd dat ook bijvoorbeeld inflatie door voedseltekorten, door zij geloof ik letterlijk hier in Nederland overstromingen van de Rijn gaf zij als voorbeeld. En inflatie door voedsel, verstoring in de voedselketens. Zij zei dat is ook een core mandaat van de ECB. Dus mijn gevoel is dat Christine Lagarde dat wat breder ziet. Maar de vraag is natuurlijk hoe dat ook door de rest van de ECB wordt.
9: Nou, de ECB heb ik nu niet uitgenodigd. Roelof Salomons is hier. Zou je dit soort instrumenten toch wat vaker ter hand moeten nemen?
12: En welke instrumenten bedoel je?
9: Nou ja, om er dus voor te zorgen, te differentiëren in die rente en ervoor te zorgen dat op die manier duurzame investeringen van de grond komen.
12: Nou, ik weet het niet of je dat zou moeten doen als centrale bank. Ik denk dat als centrale bank, als je één doelstelling hebt, dan is het inflatie bestrijden. Ik denk dat dat ook de taak van de ECB iets makkelijker maakt. Dus die hebben maar één doelstelling in plaats van in de VS 2. Dus dat maakt het wat helder. En uiteindelijk, als je de markt zijn gang laat gaan, dan wordt dat door de markt wel geprijsd. En dan komen alle, noem het even, de externaliteiten, zoals we dat economen mooi noemen, die worden dan beprijsd. En dan zie je dat uiteindelijk wel terugkomen. Dus wat ik zou als centrale bank niet met het aanbod van kapitaal gaan lopen rommelen. Wat eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd is. Door forward guidance, allerlei de balansmaatregelen. Maar ervoor zorgen dat aan de vraagkant er voldoende schaalbare, rendabele projecten zijn. En dan komt die investeringsboom vanzelf al. Want kapitaal is er voldoende. Voor mij is het probleem niet dat er geen kapitaal is. Voor mij is het probleem dat er niet voldoende schaalbare projecten zijn.
14: Maar dat zeggen we natuurlijk wel best wel lang. Hè? Al 10 jaar, de markt lost het wel op. Uiteindelijk lopen we gewoon achter op die energietransitie. Ook als je kijkt naar landen als China. En ik denk dat wat we echt moeten voorkomen en niet zouden moeten willen, is dat inderdaad de korte termijn renteacties van de ECB uiteindelijk zorgen dat we op de lange termijn nu niet de investeringen doen die dan die inflatie kunnen drukken. En we weten dat je ziet het ook aan landen als Spanje en Italië.
9: Maar jij koppelt hier die duurzame investeringen heel duidelijk aan die inflatiedoelstelling.
14: Ja, precies. Dus niet per se. Dus je kan ook het secundaire mandaat van de ECB er nog bij trekken. Maar ik denk dat heel erg een afweging is tussen korte termijn inflatiebestrijding en middellange termijn inflatiebestrijding. En als je iets doorkijkt, dat je zegt, die investeringen willen we nu op gang helpen. Zodat we in de toekomst minder gevoelig zijn voor schokken in die energiemarkten.
12: En ik denk dat we elkaar best wel in het midden vinden. Maar ik denk uiteindelijk dat het probleem wat je ziet is niet zozeer een aanbodprobleem. Er is voor mij kapitaal voldoende. Pensioenfondsen hebben hartstikke veel geld.
14: Er is meer dan genoeg kapitaal.
12: Er is voldoende kapitaal.
14: Ja, daar zijn we het over eens.
12: Het komt alleen niet op de plek waar het meest rendeert. Dus volgens mij kan je beter aan die kant dingen doen. Dus zorgen dat de projecten schaalbaar zijn. Maak die interne markt een keer af. Zorg dat er geen koppen op.
14: Doe dat even.
12: Ja, nee, maar het Draghi-rapport ligt er nu bijna 2 jaar. Het Wenning-rapport ligt er nu ongeveer 1 jaar. We weten allemaal wat er moet gebeuren. Het probleem zit meer aan de vraagkant van de economie.
14: Ja, ik denk. het risico is dat we zoeken naar een silver bullet. En volgens mij hebben we op dit moment voor de Europese economie gewoon alle knoppen nodig om deze beweging in gang te brengen. En daarvan zou dit er wat ons betreft één zijn.
9: Toch nog even de personalia. Blijft Lagarde aan die knoppen draaien? Of denk je dat ze voor haar termijn toch al de Franse politiek heeft herontdekt?
12: Ja, want dat heeft ze weer laten. Dan gaan we nu een rondje kapperstoel doen.
9: Bij de kapper vind ik meestal niet de laissez-co. Het Franse tijdschrift waar ze dit heeft laten vallen.
8: Nee, weet ik niet. Ze heeft er eigenlijk een paar keer een opmerking gemaakt. Dat ze wellicht de einde niet haalt. En dat ze uiteindelijk fijn zou zijn als iemand anders nog de beslissingen zou kunnen nemen wie de opvolger wordt. Ik weet het niet. Geen idee.
9: Jammer, Roelof.
8: Nee, ja, sorry. Ja.
9: Brenda weet het wel.
14: Nee.
9: Oké, ook niet. Nou, dan gaan we naar Duitsland. Net zo makkelijk.
10: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
9: Brenda Kramer en Roelof Salomon zijn de leden van het economenpanel. De Duitse coalitie presenteerde donderdag een nieuw pakket aan maatregelen om de kwakkelende economie uit het slop te trekken. In 9 pagina's staan 34 punten en er wordt heel veel aangepakt. De pensioenen worden hervormd, de bureaucratie wordt verminderd en ook het belastingstelsel gaat op de schop. Als dat pakket wordt goedgekeurd door het parlement en de voormalige Magger Merz, zoals hij aan de macht kwam, heeft op dit moment een populariteitsscore van 13% van de kiezers die het nog in hem zien zitten. Dus het is niet bepaald een Magger, maar als we puur inhoudelijk kijken naar die plannen. Volgens mij moet er op detailniveau nog heel veel worden uitgewerkt, Roelof. Maar wat valt er dan op?
8: Nou, volgens mij dat de richting in ieder geval duidelijk is en dat die ook, volgens mij betreft, ook goed is. Want uiteindelijk zie je gewoon dat Duitsland, we noemden Duitsland 30, 20 jaar geleden het zieke kind van Europa. Nou ja, dat was de laatste jaren ook weer het geval. Er was geen groei. Bedrijven groeiden niet, bedrijven investeerden niet. Ja, en uiteindelijk krijg je daar je economische groei vandaan. Daar krijg je fabrieken vandaan. Daar krijg je arbeidsmarkt vandaan. Ja, als bedrijven niks doen, ja, dan moet er iets gebeuren.
9: Deze plannen komen overigens naar buiten in de week dat Volkswagen zegt. Hoeveel?
8: 100.000
9: mensen.
8: Ja, maar dan moet je even kijken ontstaan. Dat een bedrijf als Toyota in Japan dezelfde omzet weet te creëren met de helft van het aantal.
9: Nee, dus er moet iets gebeuren.
8: Dus er moet iets gebeuren. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat het ook knap is van, daar hadden we het in het voorgesprek net al. Het is heel knap dat ze dit voor elkaar hebben gekregen als coalitie met, nou ja, het zijn flinke zware hervormingen die je toch, die ook noodzakelijk zijn. Dus men kijkt hier echt wel over zijn eigen verkiezingen heen.
14: Ja, absoluut. Helemaal eens. Dit zijn flinke hervormingen. Nou, misschien een paar uitlichten. Hè. Er zit een best wel sociale component in. De lage middeninkomens, daarvan wordt de belastingdruk verlicht ten koste van de hoge inkomens. Of ten koste. Die gaan meer bijdragen. Daarbij is wel dat die minijob die ze in Duitsland hebben, dat is zo'n 400 euro job. Daarop wordt de belasting wel weer hoger. Dus daar zit een kleine nuancering in. Het tweede naar het pensioen noemde je al even. Daar komt een nieuwe kapitaalgedekte pijler bij. Ja. Dat is eigenlijk zoals in Nederland.
9: Dat is nu nog het omslagstelsel.
14: Ja, ze hebben een volledige omslagstelsel. Dat is natuurlijk met vergrijzing helemaal niet houdbaar. Ja. Dus dit was echt nodig. De vraag is natuurlijk op welke manier gaat dat kapitaal dan ook gemobiliseerd worden voor potentiële investeringen in de economie? Of gaat dat net als onze pensioenfondsen, zeg ik maar even, voor 70% naar de VS? En het derde, dat gaat mij dan aan het hart. We hadden het net al even over. Je ziet dat regels ook daar worden teruggeschroefd. En met name lieverkettenregulering. Dus de verantwoordelijkheid van bedrijven om in hun supply keten te kijken. En daar de verantwoordelijkheid voor te nemen wordt gelijkgezet met de Europese regelgeving. Maar die is onlangs heel erg
9: die omnibuswetgeving. Die is samengebundeld en er zijn scherpe kantjes wel vanaf. Precies. Maar goed, dat komt eigenlijk overeen met wat we in Nederland zeggen. Geen nationale koppen meer op Europees beleid.
14: Ja, precies. Maar je ziet dus daardoor dat de standaard op dit soort eigenlijk de sociale normen die we als Europa hadden wel omlaag gaat. Ja. En dat vind ik zelf wel zorgelijk. Maar
9: want dat hoort dan een beetje, zou je kunnen zeggen, bij waar Merz in zijn verkiezingscampagne ook veel over zei. We gaan snoeien in het aantal regels, want dan komt hier niks meer van de grond.
8: Nou, ik denk dat er is altijd een heel groot verschil tussen ga je dereguleren of ga je harmoniseren. En ik denk dat het buzzword hier is. Kijk, regulering is op zich hartstikke goed, want het beschermt consumenten, het beschermt bedrijven, het beschermt werknemers. Maar uiteindelijk, als je ieder land nog eens een keer zijn eigen koppen er nog eens een keer op gaat zetten, ja, dan krijg je dus die interne markt nooit voor elkaar. Nee. En krijg je dus nooit schaalbare projecten. Dus ik denk dat dat een goede is. Harmoniseren. Het zorgt wel dat je dan daarmee de zwakkeren in de maatschappij wel blijft beschermen. En zorg ervoor dat je uiteindelijk als bedrijfsleven een hogere rendementen kan gaan maken. Want ja, uiteindelijk als er komt straks meer kapitaal beschikbaar.
12: Omdat men een funded pensioenstelsel gaat doen. Maar ja, wat Brenner terecht zegt, dat geld wil je uiteindelijk wel in de Duitse economie, of in ieder geval in de Europese economie, ja, in het werk zetten.
14: Exact.
12: Ja, en dat gebeurt uiteindelijk alleen als het rendement op de investeringen ook hoog genoeg is om het geld in Europa aan het werk te zetten. Dus het is een beetje rendementen van kapitaal en de kosten van kapitaal. Dat gat, ja, kan de economie niet makkelijker maken dan dat, maar dat gat moet groot genoeg zijn.
9: Ik kwam een econoom tegen van het Duitse Economische Instituut IFO, en die zegt: wie belasting en premies wil verlagen, waar het ook wel voor een belangrijk deel over gaat, moet ook uitgaven beperken, en daar zie ik geen enkel plan voor. Is het een evenwichtig pakket daarmee, of heb jij dat wel ontdekt?
14: Nee, ik heb inderdaad weinig kosten snijden gezien. Maar ik denk, wij zeiden het ook, in politiek zit echt een dikke vette win. Hè. Dit is een eerste stap naar, denk ik, noodzakelijke hervormingen. Het is, richt ik natuurlijk heel erg op de symptomen van er zijn veel lasten, veel regels en dat moeten we terugbrengen. En we moeten eerst maar een aantal soort van sanity dingen goed zetten. Ik denk inderdaad dat het nog niet een aantal structurele problemen oplost, waaronder inderdaad enorm hoge uitgaven. Maar ook, hoe ga je nou om met die hoge energiekosten, met onderinvestering in de Duitse economie? En dat is daar, hoe ga je dat pensioen? Er zit een, sorry, pensioengeld inzetten. Er zit een Duits Germany Fund in de voorstellen. Maar ook daarvan is echt eigenlijk nog heel onduidelijk wat dat moet gaan doen. Dus er is echt nog wel, hè, ik zeg maar even, dit is de grond klaarmaken. Maar om dan uiteindelijk wat te laten groeien, zal er nog wel wat extra nodig zijn.
12: Als ik als, even dan zet ik even petje als, het is een economenpanel, maar ik zet toch even het petje als belegger op. Als belegger vind ik het niet heel erg als Duitsland even wat minder snijdt in de uitgaven. Net zoals dat in Nederland misschien iets minder erg zou vinden. Zolang het geld maar gebruikt wordt om productiviteitsinvesteringen, lange termijn investeringen,
9: maar dat hebben ze natuurlijk ook voor aangekondigd. We gaan ons strikte begrotingsregime overboord gooien.
12: Ja, en dat mag in Duitsland, want de beleggers zullen Duitsland en Nederland echt voldoende ruimte geven om dat te doen, zolang het maar op lange termijn ook leidt tot hogere groei in Duitsland en Nederland en misschien zelfs in heel Europa. Dus ja, uiteindelijk mag Duitsland best wat meer Frans worden, wat meer uitgeven.
9: Zo, Roelof, uit jouw mond.
12: Ja, maar dit roep ik eigenlijk al. Ja, Europa is één als Duitsland meer Frans wordt, Frankrijk meer Duits wordt. Ja.
14: Je hebt uitgaven en investeringen. En ik denk wat jij zegt is, het moet naar investeringen gaan. Ja. Frankrijk staat niet per se bekend om zijn investeringen in de economie. Ik zou zeggen, laten we het anders doen.
12: Ik zeg, Duitsland is ook meer Frans geworden, maar Frankrijk is nog niet meer Duits geworden. Nee, dat is.
9: Als we het toch over heel Europa hebben, dan hebben we ook te maken met onze verhouding tot China. McKinsey heeft geconcludeerd vorige week in een onderzoek dat het op deze manier niet verder kan. Dat het onmogelijk is om in ieder geval op prijs te concurreren met China. Dus moet er ingegrepen worden. Overigens komt het ook naar buiten in de week dat Sjoerd Sjoerdsma vertrekt voor een handelsmissie richting China. Het is niet zo gek natuurlijk, Roelof, dat als je puur kijkt naar prijs, het een onbegonnen strijd is.
12: China is extreem concurrerend op een aantal industrieën waar Europa traditioneel ook heel erg sterk was. En daar heeft Europa last van. Nou ben ik, dit is een econoom, is altijd, ik ga even doen wat je als econoom nooit moet, welke hekel aan heb. Eigenlijk dat is de ene kant, de andere kant. Hele vervelende economen zijn dat. Ja. Maar er is natuurlijk wel een reden waarom die producten van China uiteindelijk nu in Europa terechtkomen. Dat is omdat in China ook te weinig binnenlandse vraag is.
14: Ja. Ja.
12: Dus China heeft eigenlijk hetzelfde wat Europa ook al de afgelopen jaren heeft. Te weinig binnenlandse vraag. Dus er wordt heel veel geproduceerd. Men is extreem concurrerend. Ja, die goederen die vinden dan zijn weg naar de rest van de wereld. Dus ene kant, andere kant, er is er enige nuance in. Maar ja, Europa heeft hier wel last van.
9: Ja, handelsbalans, zegt in ieder geval ook de eurocommissaris, is op de lange termijn onhoudbaar. Loopt nu op met een tekort van 1 miljard euro per dag. Welke instrumenten, Brenda, ik vraag het niet aan de eerste, de beste, moeten nu worden ingezet om toch dat weer een beetje gelijk te trekken?
14: Ja, ik zei het al, geen silver bullets. Volgens mij is het, aan de grens protectionisme, we kunnen verder harmoniseren, hadden wij het net al even over. Dat zijn allemaal best wel, harmoniseren weten we in Europa dat dat lastig is. Moet wel echt gebeuren. En ik weet dat wij hier over mening verschillen, maar wat mij betreft is het ook heel erg. We zijn heel erg in de verdediging. Hè? Minder regels in Europa, barrières optrekken. Ik denk, wat is ons aanvalsplan? En waar is dat eigenlijk? Waar willen wij als Europa strategisch met China samenwerken. Bijvoorbeeld waar het gaat om zonnepanelen die we zelf nooit meer kunnen inhalen. En waar gaan wij echt de komende jaren investeren? En welke industrieën zijn daarvoor nodig? En welke maatregelen zijn daarvoor nodig? Dus ik mis heel erg in het hele debat te denken vanuit eigenlijk waar gaan wij echt de komende jaren investeren en welke industrieën zijn daarvoor nodig en welke maatregelen.

0: Roelof er anders over denkt?
1: Ja.
2: Nou ja, ik wil het dat betreft. Ja, maar ik ben toch iets meer van de Oostenrijkse school die dan zegt van. Kijk, als je terugkijkt, laten we even de auto-industrie in Duitsland als voorbeeld nemen. Dan ga ik heel plat, te kort door de bocht.
0: Nog ook wel eens een keer naar dat genuanceerde antwoord van de.
2: Niet genuanceerd. Kijk, waar Duitsland, waar de Duitse auto-industrie heel veel heeft lopen investeren in de Schummelgate met diesels, heeft China gewoon de heel enorm hard lopen investeren in batterijen, in elektronische electrical vehicles en dat soort dingen.
1: Ja,
2: dan moet je disruptie dus ook meer een kans geven, denk ik. En ja, daar vallen dan uiteindelijk. Is disruptief proces is nooit fijn. Maar nu ben je 10, 15 jaar verder en gaan er alsnog 100.000 mensen bij Volkswagen uit. Ja, als je dat soort dingen 10 jaar geleden had de markt meer zijn kans had laten gaan en meer disruptie had toegestaan, dan had je dat proces wellicht naar voren gehaald. Dan was de pijn iets minder groot geweest. Want ik geloof uiteindelijk niet dat je achter de dijken nou heel veel economische groei gaat bereiken.
1: En ja, waar wij dus niet over eens zijn, is de rol van de markt versus de staat. Ik geloof echt dat we hier ook een coördinatieprobleem hebben. En dat bedrijven optimeren voor hun eigen winst. Maar we hebben echt een collectieve uitdaging als het gaat om China. En als je kijkt nu met de oliecrisis. China is erin geslaagd hun olieverbruik heel snel terug te dringen door het de EV's op straat te verhogen. In een aantal maanden. Wij kunnen zulke dingen in Europa niet. En dat gaat de markt ook
2: nee, maar
1: niet doen.
2: Ga ik, nu even, ik ben geboren en getogen op de gasbel in Groningen. Die hebben wij dichtgegaan. Dat was overheidsbeleid.
1: Ja.
2: Duitsland heeft kerncentrales dichtgedaan. Dat was overheidsbeleid. Dus om nou te zeggen dat de overheidsbeleid hier zaligmakend is en dat die de sectoren aan kan wijzen die uiteindelijk door de sectoren van de toekomst zullen zijn, daar geloof ik uiteindelijk niet zo in. Ik geloof niet zo in die maakbare samenleving wat dat betreft.
1: Ja, ik denk dat het idee om dat te sluiten was, dan gaat die energietransitie sneller. Maar dat is niet gebeurd. Nee. En dan is de vraag, lag dat aan de markt? Lag dat aan de overheid? Maar, daar kunnen
3: wie
1: wij
3: had
1: nog wel
3: gedacht
1: een
3: dat een discussie
1: voeren,
3: over
1: ik.
3: China uiteindelijk in slochteren zou eindigen? Ik niet. Maar ik wist wel dat Roelof Salomons er zou zijn. Dus dan is dat altijd toch een mogelijkheid. Chief Investment Strategist bij BlackRock. En Brenda Kramer was er ook van het Sustainable Finance Lab. Dank voor jullie aanwezigheid en jullie oneenigheid ook. Jullie waren het oneens, maar het was niet ongezellig.
0: Nee hoor.
1: Gelukkig.
3: Tot de volgende keer. Dit panel is te beluisteren als podcast. Je kunt jezelf abonneren via de app van BNR.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: voorzichtiger investeren. Dat blijkt uit een peiling onder deelnemers aan het BNR Ondernemerspanel. Wil jij ook een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven.
1: Rechtstreeks bij jou de beslisser.
0: We stellen korte, gerichte vragen
1: over wat er speelt
0: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
1: Ben jij die beslisser?
0: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships. Z-Eventships.nl.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij Arend graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment.

0: Is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
1: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
2: Houd je hoofd koel met het Quest Zomerboek. Extra dik, vol verhalen, puzzels en verrassende vragen. Van ijskoude feiten over ijsjes tot de wetenschap achter het inpakken van je koffer. Heerlijk analoog vermaak waar je ook nog slimmer van wordt. Het Quest Zomerboek.
3: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
2: Koop nu het extra dikke Quest Zomerboek in de winkel of op quest.nl/zomer.
4: De spierziekte ALS is meedogenloos. En daarom gaat HAL Investments samen met jou de strijd aan. Tegen ALS en met elkaar. Op het Rotterdamse Water vindt 11 juli de triathlon plaats. Zwemmen, hardlopen en waterfietsen. Mijn naam is Natasja Vroger. En samen met mijn familie zet ik mij in voor een wereld zonder ALS. Doe mee. Kijk op triALSLON.nl.
5: Play everyday met de perfecte shorts van Mr. Marvis. De ultieme fit, gemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 50 kleuren en prints. Shop jouw perfecte shorts en swimshorts nu op MrMarvis.com of in de Mr. Marvis winkels.
6: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. De politie heeft in Rotterdam een man neergeschoten. Dat gebeurde in de wijk IJsselmonde. Agenten hadden een melding gekregen dat er iemand met een vuurwapen zou rondlopen. Omdat hij niet wilde luisteren, vuurden agenten eerst een waarschuwingsschot af en daarna werd gericht geschoten. De man ligt in het ziekenhuis. Als laatste van de grote steden hebben ze nu ook in Den Haag een coalitieakkoord. Hart voor Den Haag gaat de stad besturen samen met VVD, CDA en DENK. Hart is de partij van Richard de Mos en kwam bij de verkiezingen als grote winnaar uit de bus. Wat de nieuwe coalitie precies met Den Haag van plan is, horen we vrijdag. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet vinden de Groenen, maar hun motie kreeg te weinig steun. De stroomstoring gisteren in Tilburg was helemaal geen storing. Het leek alsof er ineens heel veel elektriciteit werd verbruikt. Uit het voorzorg besloot beheerder Enexis een deel van Tilburg van de stroom te halen. Maar in werkelijkheid was er geen piek in het verbruik. Door foute meetapparatuur leek het alleen zo. De FIFA heeft aan alle discussie een eind gemaakt. Amerika kan vannacht gewoon sterspeler Balogun laten meespelen in de WK-wedstrijd tegen België. Belgen hadden protest aangetekend omdat de FIFA een schorsing vanwege een rode kaart had ingetrokken. Maar België is helemaal geen partij in deze zaak, dus is de protest afgewezen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond is het op veel plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen in het noorden opnieuw bewolkt met lokaal wat regen. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Vision Planner. Vision Planner. Van cijfers naar inzicht.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
10: Met meer dan 10 overnames in een paar jaar tijd groeit het architecten- en ingenieursadviesbureau Sweco hard. Alleen in Nederland al. Die groei komt op een gunstig moment. Er moeten honderdduizenden woningen gebouwd worden. De staat van de Nederlandse infrastructuur is wel eens beter geweest. En de kwaliteit van het grondwater is slecht. Zeker ook omdat er een nieuwe Europese richtlijn aankomt. Allemaal zaken waar Sweco op het eerste oog misschien wel een oplossing voor zou willen bieden. Lukt dat ook? Eugène Guter is de topman van Sweco Nederland. Welkom.
11: Dankjewel, Thomas.
10: Je bent hier eerder geweest. Toen hebben we ook al moeten vaststellen, althans ik, dat jullie heel veel doen. Dat het lastig is om daar precies de vinger op te leggen. Hoe zou jij het heel kort samenvatten?
11: Samen met onze klanten ontwerpen en ontwikkelen wij de duurzame steden en gemeenschappen van de toekomst.
10: En zien die er heel anders uit dan de gemeenschappen en de steden van dit moment?
11: In de pauze hadden we het even over de hitte. Ik denk inderdaad dat dat een aspect is dat we moeten, ja, daar moeten we mee aan de slag. Onder andere het vergroenen van steden zal een belangrijk agendapunt worden om goed met de hitte om te kunnen gaan. Dus ja, zeker, dan gaan dingen veranderen. Blijven voortgaan op dezelfde weg is. En biedt niet de wenkende perspectieven waar we naar op zoek zijn.
10: Kun je misschien, om het te concretiseren, een paar projecten noemen waar jullie nu in opdracht voor klanten mee bezig zijn?
11: Ja, dat zijn dijkverzwaringsprojecten in het kader van de klimaatadaptatie. Het zijn bijvoorbeeld, wij werken samen met onze Belgische collega's aan de ringweg Antwerpen, waar iedereen en ook Nederlanders elk jaar in de file staan. Nou, over een tijd is dat niet meer zo.
10: Wacht even, dit moet je herhalen, want ik sta heel regelmatig in die file en ik heb het idee dat ik al jaren in die file sta. Nou, en jij belooft hier nu dat dat binnenkort, en wanneer is dat, verleden tijd is?
11: Ja, nou, over enige tijd. Ik ga hier niet mijn handen aan branden, maar okay. Het is inderdaad een heel herkenbaar punt voor vele Nederlanders dat we daar in de file staan.
10: En wat doen jullie dan om dat te verhelpen?
11: Wij ontwerpen daar een hele nieuwe ringweg van Antwerpen. En wij helpen onze Belgische collega's die daar in de lead zijn om dat project te doen. En dat is wel een project dat duurt echt heel veel jaren.
10: Ik dacht hier een spectaculaire uitspraak te horen, maar inmiddels toch behoorlijk afgezwakt. In 2041 dan loopt het daar vlotjes door.
11: Het gaat binnenkort vlot doorlopen, Thomas. Okay. Wij werken ook aan water. Je had het zo even al aangekondigd. We hebben natuurlijk te maken met bronnen waar we het water uithalen. En dat water wordt vervuild. Daar zit PFAS in. We hebben te maken met droogte. En dat betekent dat we naar nieuwe bronnen moeten. En om een nieuwe bron aan te leggen, ja, moet je ook de ruimte hebben om dat te doen. Dus wij kijken zo naar de ruimte, naar milieueffectrapportages. Hoe kunnen we dat inpassen in het landschap? Uiteindelijk om ervoor te zorgen dat we voldoende kwaliteit water hebben. Dus het gaat niet alleen om de zuivering, maar het hele proces.
10: Ik probeer de tel bij te houden, maar je hebt het al genoemd. De steden moeten vergroend worden. Je werkt aan de nieuwe ringweg in Antwerpen. Je had het net over dijken. Je hebt het over de watervoorziening van de toekomst. Ik heb wel eens begrepen, maar misschien kan iedereen er anders over denken, dat het goed is om je te specialiseren. Om je toe te leggen op bepaalde zaken waarvan je weet, daar zijn wij absoluut de beste in.
11: Knap, hè, Thomas.
10: Zweek kiest voor een heel andere benadering. Hoe werkt dit?
11: Ja, knap, hè, Thomas, dat we ondanks de breedte van dit hele portfolio, dat we toch in staat zijn mooie resultaten neer te leggen. Wat je moet voorstellen is dat we inderdaad die volle breedte, dat we die aanvliegen, maar de kennis en kunde die we hebben, die leent zich er ook voor om die volle breedte in te zetten. Om daarop in te zetten. En zo zit het in elkaar, Thomas.
10: Nou, het zit ook zo in elkaar dat de familie steeds groter wordt, dat jullie bij de vleet bedrijven overnemen.
11: Ja, ik hoorde je bij de intro zeggen 10. We hebben er 14 bedrijven hebben we mogen acquireren de afgelopen 4,5 jaar. Ik was hier 4,5 jaar geleden ook. Toen hadden we de eerste overname gedaan van bureau Stedelijke Planning.
10: Ik zei meer dan 10. Dat klopt.
11: Je hebt gelijk, Thomas. Goed gecorrigeerd. We hebben er 14 geacquireerd. En dat is dat die bedrijven het ook fijn vinden om zich bij ons aan te sluiten. Om meer waarde te creëren met onze missie. Onze missie is Transforming Society Together.
10: Jullie bellen niet, maar zij bellen jullie. Om erbij te mogen horen.
11: Wij kennen een gemengde salade, Thomas. Dus wij worden gebeld. En wij gaan zelf, dan ik in het bijzonder, koffie drinken. Om te kijken of wij de handen aan de ploeg kunnen slaan. Om meer waarde te creëren voor onze klanten.
10: Ken je ook geluiden van mensen die zeggen dat het wel erg veel wordt? Ik kwam wat artikelen tegen in vakmedia, onder andere van de architect. En daar vroegen ze zich hardop af, is dit nou de oplossing dat Sweco bureaus overneemt en steeds meer bureaus overneemt? Of is dit een probleem? Is het te veel van hetzelfde? Is er toch nog wel ruimte om het anders aan te vliegen? In België geldt volgens mij dezelfde discussie.
11: Ja.
10: Wanneer word je te groot?
11: Nou, kijk, vooral eerst is het denk ik belangrijk om met elkaar te delen dat het bij ons niet erom gaat om te groeien, maar dat wij beter willen worden, dat we meer waarde willen creëren. En bij gevolg zien wij kansen in de markt om bedrijven die iets heel moois kunnen, om die toe te voegen aan het portfolio, waardoor we meer waarde creëren. Dan krijgen we meer opdrachten en groei is het gevolg. Dus groei is niet ons doel.
10: Jullie hadden nog groter kunnen zijn, maar jullie hebben regelmatig nee gezegd.
11: Wij zeggen ook regelmatig nee als wij vinden dat die partij onvoldoende kan bijdragen aan onze ambitie om beter te worden. Misschien toch een vergelijk. Kijk, onze markt is nog steeds heel erg versmerts. Dus er zijn heel veel aanbieders.
10: Maar wel steeds minder, want er vallen steeds meer onder jullie vlag.
11: Dat klopt. Ik maak toch even een uitstapje naar onze broertjes en zusjes in Zweden. De Sweco Zweden, daar werken ongeveer 7000 mensen. En dat land heeft een inwoneraantal van 10,7 miljoen. En wij zitten aan de 18 miljoen. Dus je kunt je voorstellen dat daar zie je al dat er veel minder spelers zijn. En ik denk ook dat onder invloed van allerlei zaken, onder andere ook goede mensen vinden, AI... Dat echt wel thema's zijn die ertoe gaan leiden. Dat omvang gaat tellen.
10: Dus we moeten dat versnipperen, dat versmerste wat jij net noemde, moeten we niet zien als een teken van rijkdom, maar meer als iets wat je toch een beetje moet ordenen. En dan is het fijn als er een paar grotere bureaus zijn, zoals Sweco.
11: De vraagkant zien wij dat onze klanten, dat de kennis die in hoofden zit, dat die aan het verdampen is. En dat er steeds meer behoefte is aan integrale oplossingen. En dat vraagt ook partijen zoals wij die in staat zijn om het probleem over de volle breedte aan te vliegen. Waardoor we op een hele doelmatige wijze de problemen waar klanten mee worstelen om die op te lossen.
10: Wat zegt dat eigenlijk, dat je de andere kant van de tafel blijkbaar steeds meer moet uitleggen hoe dingen kunnen of moeten, als je zegt de kennis verdampt daar. Dat is best zorgelijk, toch? Het is toch fijn als je ook te maken hebt met een vraagkant die ongeveer weet wat hij wil. Of iets meer dan ongeveer weet wat hij wil.
11: Dat is waar. Maar wij zien het ook dan echt wel als onze taak om klanten daarbij te helpen. Dus ik zie dat niet zozeer als een probleem, maar als een prachtige kans. Indachtig onze missie Transforming Society Together. Om die klanten juist te helpen. Om ze guidance te geven in het ingewikkelde landschap.
10: Vind je dat een mooie slogan? Transforming Society Together?
11: Dat vind ik een hele mooie slogan.
10: Ja, ik merk het.
11: Ja.
10: Ik denk, ja, dat kun je over alles zeggen.
11: Ik zeg het vooral in het kader van ons bedrijf. En dat is ook, als we ook kijken naar waarom mensen bij ons werken, is dat vooral omdat ze willen bijdragen aan die verduurzaming, aan schoon water, aan schone lucht, aan een woonplek voor mensen. En dat is wat mensen ook meestem tik. En daarom werken ze bij ons. Omdat dat heel fijn is om daaraan te kunnen en mogen bijdragen.
10: Nou, dus de mensen die bij Sweco werken, die willen graag bijdragen aan die maatschappelijke opgave, aan die problemen die er zijn. Maar als je nu kijkt naar zoiets als water en de waterkwaliteit, dan weten we volgens mij in Nederland al heel lang dat die kaderrichtlijn water eraan komt. Volgens mij zijn ze vanuit Nederland ook echt actief gelobbyd om dat maar uit te stellen en uit te stellen. En nu wordt het op een gegeven moment 2027. Is al een paar jaar gezegd, dit wordt ons nieuwe stikstofdebakel. En als je dan nu die waterkwaliteit gaat meten, dan kom je tot de conclusie dat er nog steeds van alles mee aan de hand is.
11: Ja, ik denk dat dat ook wel iets is dat we de volle breedte in Nederland zien. En dat is dat we heel erg in het hier en nu leven en te weinig in het hier en dan. Ander voorbeeld is, om een klein uitstapje te maken, we hebben heel erg gestimuleerd dat mensen zonnepanelen op hun daken nemen. En nu hebben we een land met een van de hoogste dichtheden als het gaat om het produceren van groene stroom. En vervolgens kan de grid het niet aan en gaan mensen hun zonnepanelen afschakelen omdat ze anders een penalty moeten betalen. Water zou je ook zo kunnen zeggen. Wij zullen toch veel meer ook politici moeten opvoeden dat we met een langer termijn moeten gaan nadenken over hoe we dit land gaan inrichten en hoe we dat op een doelmatige wijze doen.
10: En dan die opvoedende taak, die komt van jullie of die komt van jullie klanten?
11: Ja, ik denk dat wij daar zeker een rol in vervullen. En ik vind het ook fijn dat we die rol kunnen en mogen vervullen. Zeker in de dialoog met onze klanten zullen wij daar inderdaad bij stilstaan.
10: Maar ons vorige gesprek ging ook uitvoerig over duurzaamheid. Want ik mag er maar aannemen dat dat voor Sweco meer is dan zomaar een reclamepraatje, want je haalt dat voortdurend aan. Ja. We zijn nu 4,5 jaar verder. Hè? We zijn dus ook echt dicht op die kaderrichtlijn water. Er is toevallig net vorige week dan wel een stikstofpakket door de Kamer besproken. Maar hebben we dan echt voortgang gemaakt? Als je zegt, wij moeten de politiek opvoeden, mensen moeten meer gaan nadenken over hier en dan. Waar zie je dat al terug?
11: Nou, dat zie ik nog eerlijk gezegd onvoldoende terug. En daar ligt nog absoluut een mogelijkheid voor ons om beter daaraan bij te dragen. Je noemt net stikstof, ja, een prachtig voorbeeld, hè, waarin we 7 jaar geleden met pashouders echt een misser hebben gemaakt en vervolgens 7 jaar lang het land op een stikstofslot hebben gehad. Nou, ook dat vind ik, dat we de uitnodiging lichter om met elkaar in die dialoog te kijken naar veel meer naar het hier en dan vanuit het heden. En daarmee voorkomen we een hoop gedoe.
10: Ja, hier en dan betekent overigens dat er dan geen plek meer is voor sommige bedrijven.
11: Nee, dat hoeft niet. Dat hoeft zeker niet. Het is, je moet vooral goed nadenken waar het wel kan. Hè. Dus ik zou ook daartoe willen oproepen. Dat heb ik vorige keer ook toen ik hier te gast mocht zijn, Thomas. Hebben we daarbij stilgestaan. Dat het gaat wel uiteindelijk, dat moet de brandstof zijn van onze reis, om optimisme. We moeten wel door blijven gaan en uiteindelijk toewerken naar de wenkende perspectieven.
10: Maar ik geef je nu de gelegenheid om iets van dat optimisme te laten horen. Waar zie je dan wel die vooruitgang?
11: Nou, we gaan dit jaar de 100.000 woningen aantikken.
10: Ja, ik zag het.
11: Ja,
10: dit jaar wel, omdat er wat meer vergunningen zijn afgegeven de jaren hier aan voorafgaand. En dan wordt er door datzelfde instituut dat constateert wel gezegd, ja, geniet er maar even van, want die vergunningverlening die is inmiddels alweer een beetje in de slop geraakt. Die 100.000, niet iets om aan te wennen.
11: Nee. Dus dat is dan weer een teleurstellende mededeling. Ja, dat is waar. We kunnen ook zien dat er is ook onlangs door een grote bank vastgesteld dat er waarschijnlijk gebouwd wordt voor de behoeften die we vandaag hebben, niet voor de behoeften die we morgen hebben. Dus dat is ook niet echt fijn. We hebben vooral behoefte aan eensgezinswoningen en huizen voor oudere mensen. Ja, en als we dan nu heel veel eensgezinswoningen gaan bouwen, dan hebben we straks ook weer een challenge. Ja,
10: ik geloof nieuws van vandaag dat het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor de bouw van mensen die iets meer zorg nodig hebben. Er komt 400 miljoen voor beschikbaar. Dus dat zou dan kunnen betekenen dat er toch een beetje rekening wordt gehouden met een vergrijzende samenleving.
11: Ja, nou, dat is.
10: Ik probeer hier nu het optimisme een beetje levend te houden.
11: Fijn dat je me daarin ondersteunt en met deze goede, positieve berichten komt. Ja.
10: Nee. Ik ga jou graag een dilemma voorleggen. Als je dan wil kiezen, net als de vorige keer, dan mag je dat achteraf nuanceren.
7: Het dilemma.
10: Toen Rob Jetten over zijn 10 nieuwe steden begon, kon ik niet anders dan hard lachen. Of nee, dat doel van 10 nieuwe steden, dat is een mooi project en wij gaan daar volop aan bijdragen. Je mag het achteraf toelichten.
11: Wij gaan eraan bijdragen.
10: Michel Gruter van Sweco, daar leggen ze zich toe op architectuur en natuurlijk ook op het ingenieursadviestraject. 10 nieuwe steden. Ik dacht in het kader van het optimisme, jij springt een gat in de lucht. Je hoeft er geen seconde over te aarzelen. Maar jij ziet ze niet meteen gebouwd worden?
11: Ik denk dat we vooral nog meer stil moeten staan. Dan refereer ik ook wat ik net zei over dat we nog meer moeten nadenken aan de voorkant van hoe dan en waar dan. En uiteindelijk dan in staat zijn. Kijk, ik hou er wel van deze ambitieuze uitspraken. Want dat wordt gekleurd door optimisme. En we moeten voort. Alleen dan moet je nog wel nadenken over hoe ga je dat doen. En dus ik heb net een voorbeeld gegeven waar het dan niet zo goed ging met de zonnepanelen. Dus we moeten wel nadenken over waar we dat kunnen doen. Nou, zoals je ook weet, hebben wij een bodemdalingskaart samen met Deltaris hebben wij ontwikkeld begin van dit jaar. En die geeft ook heel goed inzicht van waar dat zou kunnen. En dat is belangrijk, want je kunt wel roepen 10 steden, maar dan als het dan te lang ontbreekt aan concreetheid, dan wordt het met hoon weggelachen.
10: Ik heb dat kaartje met interesse gezien. En ik constateer dat het dus op heel veel plekken niet kan. Of althans niet zonder meer kan. Dat je toch moet denken aan manieren om op te hogen. En ook te weten dat dat ophogen dan op termijn ook echt iets voorstelt.
11: Ja, zeker. Dus wat we hebben blootgelegd is dat je kunt niet zomaar overal heel traditioneel bouwen met zandophoging. Je zult ook af en toe gebruik moeten maken van creatieve ideeën. Bijvoorbeeld op water bouwen. Het rapport geeft juist inzicht in hoe het wel kan. Alleen dat je je bouwvormen moet aanpassen aan de omstandigheden waarmee wordt geconfronteerd. Natuurlijk kan dat betekenen dat dan de eenheid van een woonhuis duurder uitvalt aan de voorkant, maar uiteindelijk on the long run veel goedkoper uitpakt, omdat je niet naderhand te maken krijgt met verzakte woningen of whatever.
10: Ja. In een vorig regeerakkoord stond heel duidelijk dat de bodem en het water sturend zouden zijn.
11: Ja.
10: In de nota ruimte staat dat ook nog altijd, dat het een richtinggevend principe is, zo wordt dat dan genoemd. Onder andere de Unie van Waterschap heeft gezegd, ja, richtinggevend principe, dat moet je toch beter kunnen borgen.
11: Ja.
10: Vind jij dat het duidelijk genoeg is dat daar wordt gebouwd of daar iets wordt ondernomen waar water en bodem dat toelaten? Of moet dat toch nog wat duidelijker worden aangezet?
11: Nou ja, wat ik net zei over die bodemdalingskaart die we ontwikkeld hebben. Ja, die geeft houvast. Die biedt duidelijkheid voor gemeenten, voor ontwikkelaars, voor waterschappen waar wel en onder welke condities je kunt bouwen. Laat dat een eerste belangrijke stap voorwaarts zijn die houvast biedt hoe we dit gaan klaren.
10: Ja. Dus dan wordt er gebouwd. Ik kwam ook nog een ander rapport tegen. Ik heb hem zelf even gesproken. De Rijksbouwmeester, daar hebben ze vorige week een rapport naar buiten gebracht. Met als een van de conclusies: goed ontworpen gebouwen en openbare ruimte blijven langer staan en voegen gebruikers en vastgoedwaarde toe. Geef schoonheid opnieuw zeggingskracht als publieke waarde vanuit ontwerpkracht, experiment, vakmanschap en verbonden met innovatie vanuit duurzaamheid. Nou, daar komen natuurlijk een paar termen terug die jij ook graag in de mond neemt, maar die 100.000 woningen, gaat het dan ook nog wel voldoende over of dat kwalitatief in orde is, of dat er een beetje goed uitziet? Want de Rijksbouwmeester zegt, dat is niet zomaar iets voor erbij. Nee. Dat is een voorwaarde.
11: Nee, maar dat is een heel terecht punt. Ik denk dat schoonheid, esthetiek, is ook een onderdeel van duurzaamheid wat mij betreft. Want een heel mooi en gaaf gebouw, dat blijft langer staan. Daar kunnen we langer gebruik van maken. En dat is heel duurzaam.
10: Geef eens een voorbeeld van een gebouw waarvan jij denkt, jeetje, fantastisch.
11: Jeetje, Thomas, er zijn zoveel hele mooie gebouwen.
10: Nou, dan geef ik je wat langer. Neem maar gewoon het eerste wat in je opkomt.
11: Nou, wat ik een heel mooi gebouw vind, is het Kaanspoorgebouw in Amsterdam. Daar hebben wij ook kantoor. En dat vind ik een prachtig mooi gebouw. Dat een gebouw was met een hele andere bestemming. En dat omgeturnd is naar een kantoorgebouw. Dat vind ik een prachtig gebouw.
10: En wat is daar mooi aan?
11: Ja, het is niet een eenheidsworst. Het is gaaf omdat het boven het water hangt. Het geeft een extra dynamiek. De mensen van onze collega's, mijn collega's die daar werken, zijn er trots op dat ze daar werken. Omdat ze het gewoon gaaf vinden om daar te werken. Nou, dat zegt wel heel veel.
10: En dat is er over 50 jaar nog, sterker nog. Dat zou er over 100 jaar nog kunnen zijn.
11: Ja, wat mij betreft wel, natuurlijk. Maar je moet het in de loop der jaren wel aanpassen. Hè. Dat moet je blijven onderhouden, ja.
10: Maar als je wilt dat er op een goede manier 100.000 woningen per jaar gebouwd worden, nog even afgezien van de vraag of dat echt nodig is als je de doorstroming op de woningmarkt anders organiseert, dan moet je ook nadenken over hele andere dingen die misschien buiten jouw scope gaan. Maar fiscale prikkels, hè, hoe zorg je ervoor dat de mensen die de hoogste nood hebben ook daadwerkelijk aan hun huis kunnen komen? Hoe zorg je ervoor dat de grondpolitiek anders of misschien eerlijker in elkaar zit? Zijn dat zaken waar Sweco zich ook tegenaan bemoeit of niet?
11: Nou ja, indirect. Kijk, wij zijn lid van de brancheorganisatie NL Ingenieurs. En dat is een vereniging die ook in de lobby bij de overheid zit om dit soort onderwerpen te adresseren. Dat zijn lange termijn trajecten. Ik zie je erbij lachen. Maar ja, elke reis begint met het zetten van de eerste stap, Thomas.
10: Ja, nou ja, als we toch op reis gaan, de Nederlandse infrastructuur. Ja. Daar gaat het veel over. Het gaat over dingen die nieuw gebouwd moeten worden, maar het gaat ook over onderhoud van infrastructuur die zo ongeveer aan het einde van zijn Latijn is. En we hebben heel veel gebouwd zo ongeveer, wat is het, 60, 70, 80 jaar geleden. Dus er komt nu een enorme vervangingsoperatie aan. Hoe gaat Sweco daar zo'n rol pakken?
11: Nou, uiteraard door bij te dragen om ervoor te zorgen dat die infrastructuur beantwoordt aan de voorwaarden die we nodig hebben om een welvarende, bloeiende economie te hebben. Kijk, ik lees veel in de kranten dat het heel veel kost, dat is zo. Maar ik denk dat het al begint om na te denken en het een anders te framen. Ik denk dat we eerder moeten praten over investeringen dan over kosten. Het geld moet er wel zijn, dat is volstrekt helder. Maar een goede infrastructuur, en laten we ook wel zijn, we hebben in Nederland een topinfrastructuur.
10: Nog wel,
11: jazeker. Als we ons vergelijken met heel veel andere landen, staat het er goed voor. Als we het alleen zo willen houden, zullen we moeten blijven investeren om onze economie goed te accommoderen. En een goede economie creëert ruimte om ook alle andere dingen die belangrijk zijn om die te doen.
10: Ja, nou sprak ik een tijdje terug met iemand van Bouw in Nederland en die zei, ik zeg dit nooit, want je kunt het maar één keer zeggen, maar er zijn bepaalde trajecten waarvan ik denk de veiligheid van degene die daar overheen komt, degene die daar gebruik van maakt, komt nu in het geding. Dus als jij zegt we hebben een topinfrastructuur, dan neem je er niks van terug?
11: Ik neem daar niks van terug, omdat ik zei dat dat relatief was.
10: Net zo relatief als de file bij Antwerpen.
11: En dat betekent dat we wel degelijk nu aan de slag moeten om die infrastructuur aan te pakken. ik zou er graag een lans voor willen breken, dat we op het goede niveau komen en dat we ook een goede infrastructuur hebben, omdat die voorwaardelijk is voor een bloeiende economie.
10: Als jij nu toch een blik in de toekomst mag werpen, waar denk je dan dat Sweco zich de komende jaren vooral druk mee houdt? Want we hebben nu zo ongeveer de hele wereld besproken. Ja. Jullie kunnen dus ook veel, want jullie hebben allemaal specialisten in huis, dus de hele keten kan bediend worden. Maar water, infrastructuur, dijken, vergroening van steden.
11: Als jij nu energietransitie.
10: Pardon, de energietransitie. Ja. Het is lastig om volledig te zijn. Waar gaat het gebeuren?
11: Nou, eigenlijk alle punten die je benoemd hebt. Maar ik denk dat vooral de energietransitie en ook de... Kijk, je moet je voorstellen, wij werken ook heel veel voor partijen als GasUnie en Tennet. Onder andere even toelichten op Tennet. Er is geen transitie zonder transmissie. Dus wij moeten heel hard werken voor, en wij doen dat met veel liefde en overgave voor Tennet, om ervoor te zorgen dat die transmissielijnen er komen. Zo werken we ook voor GasUnie. Om mee te helpen om het transportleidingennetwerk gereed te maken voor het transport van andere zaken dan aardgas. Dus je kunt je voorstellen dat energietransitie voor ons een van de grote thema's is waar wij aan werken. Maar ook alle andere thema's die je zo even noemde, ook de woningbouw en dat soort aspecten, staan allemaal bij ons op de agenda.
10: En wanneer is het dan wat jou betreft geslaagd?
11: Het is nooit klaar, dat even vooropstellend. Het is geslaagd. Ik denk als wij momentum kunnen creëren en ervoor kunnen zorgen dat we de problemen waar we nu mee zitten, omdat we in het verleden onvoldoende alert zijn geweest, zoals de netcongestie, dat we die opgelost krijgen.
10: Maar goed, netbeheerders, Tennet, de miljarden vliegen om de oren. Het geld is er de komende jaren wel voor gereserveerd.
11: Ja, ja.
10: En toch denk je, we moeten momentum houden? Je hebt het momentum, toch?
11: We hebben momentum, maar ik denk wel dat we meer momentum moeten creëren. En dat zit onder andere toch in hoe kunnen we doelmatiger met elkaar werken en doorlooptijden verkorten. Om uiteindelijk de vruchten te plukken van de voordelen die deze infrastructuur aan ons allen biedt.
10: Eugène Guter was hier, de topman van Sweco in Nederland. Dank voor je komst.
11: Graag gedaan, Thomas.
10: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Matthijs de Wit. Hij is de managing partner bij Nuvion. Dat is een durfkapitaalinvesteerder. Zij stappen in de eerste fase van start-up. Als er nog een hoop mis kan gaan, maar er ook een enorme groei gerealiseerd kan worden. Je kunt je abonneren op de Top van Nederland. Dan hoef je geen aflevering te missen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Vision Planner en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: open zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise Carsharing en Rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
5: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
5: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet, vinden de Groenen. Maar hun motie kreeg te weinig steun. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arno Grunberg en Adriaan van Tis. En nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
12: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
13: In de BNR-app
12: heb je ook altijd en overal breaking news.
13: Download de BNR-app.
12: En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
14: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. We gaan naar Frankrijk. De milieuorganisatie Notre Vera Tout heeft een belangrijke klimaatzaak gewonnen tegen Total Energies. Een rechter heeft bepaald dat het olie- en gasconcern binnen 6 maanden zijn klimaatplan moet aanpassen. Daarbij moet Total ook de zogenaamde scope 3-uitstoot meenemen. Dat is de uitstoot die ontstaat door het gebruik van zijn olie- en gasproducten. De rechter vindt dat Total beter inzicht moet geven in de risico's van zijn totale CO2-uitstoot en een plan moet maken om die te beperken. Binnen een half jaar dus. Deze uitspraak laat zien dat de rechters steeds nadrukkelijker van grote vervuilers verwachten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun volledige klimaatimpact. En nog even wat nieuws van ons programma. Dit is de laatste reguliere voor de grote vakantie. Maar we zijn niet weg. Sterker nog, we komen terug met 6 hele bijzondere zomerafleveringen. Met elke week een hele bijzondere gast. Kort samengevat, mis het niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben over het rapport dat veel media, wij ook, zeg ik tot mijn grote schande, een beetje hebben gemist. Het derde World Ocean Assessment.
0: Ja, zeker. Ja, dat is dus een rapport dat is opgesteld onder leiding van de United Nations. En dat bundelt jarenlang onderzoek van honderden wetenschappers wereldwijd. De belangrijkste conclusie: de oceanen op aarde staan er slechter voor dan ooit. Wie had dat gedacht? Volgens de onderzoekers zorgen klimaatverandering, plasticvervuiling en overvissing samen voor enorme problemen onder water. En een van de opvallendste conclusies: de zeespiegel stijgt nu 2 keer zo snel als 10 jaar geleden. Nou, dat wil je niet. En ook warmen de oceanen razendsnel op. En dat heeft gevolgen voor vissen, koraalriffen en uiteindelijk dus ook voor ons, de mensen.
14: Ja.
0: En de oceanen zijn namelijk letterlijk de levensader van de aarde, omdat die gigantische hoeveelheden warmte en CO2 opvangen. Dus dat is gewoon echt een heel groot probleem. En juist daardoor raakt dus ook het ecosysteem steeds verder uit balans. En opvallend wel, en ook zorgelijk, is dat wetenschappers eigenlijk nog maar een klein deel van de oceaan echt goed hebben kunnen onderzoeken.
14: Ja, samengevat, code rood voor de oceanen en voor ons, want ook wij mensen gaan hier last van krijgen door mislukte visvangsten, extreem weer en overstromingen langs de kust. Waar blijft Europa met een krachtige veroordeling van de 6 landen die op grote schaal de oceanen leegvissen, terwijl dat ook nog eens verliesgevend is? China, Rusland, Verenigde Staten, Japan, Peru en Noorwegen. Hou ermee op.
10: The Green Quest.
14: Mensen die met hun elektrische auto in de binnenstad willen parkeren zullen dit wel herkennen. Je vraagt je af waar je een laadpaal kunt vinden. Dat probleem wil Goaze tackelen. Het bedrijf heeft een manier bedacht om snel nieuwe laadpalen in de binnenstad te plaatsen zonder het stroomnet te belasten. Winnie Oorschot is hier en is de oprichter van het bedrijf. Klinkt al bijna te mooi om waar te zijn, Winnie.
15: Dat is het niet.
14: Jullie hebben net 5 miljoen opgehaald, ik noemde het al, om dit plan uit te rollen. Wat gaan jullie precies doen?
15: Wat wij precies gaan doen is bij supermarkten, bij Leesberg winkelcentra, snelheidspalen het mogelijk maken om daar te kunnen laden. En dat doen we doordat we de daken van die winkelcentra gebruiken voor zonnepanelen. Dat we batterijtechnologie inzetten. En die combinatie die zorgt ervoor dat je het net nauwelijks belast.
14: Ja, ja. En dat is niet dat je dan op al die bestaande parkeerplaatsen weer een dak gaat bouwen waar die panelen op liggen. Die gaan voornamelijk op de supermarkten.
15: Voornamelijk het laatste, ja, zeker.
14: Mooi.
0: Ja, en ik ben benieuwd, hè, als financial, waar komt dat geld vandaan? Is dat private equity, venture capital, of is dat ook publieksgeld wat jullie hebben opgehaald?
15: Het is een combinatie. Een business angel die investeert, maar het is ook een regionale ontwikkelingsmaatschappij.
14: Dat is op zich ook wel knap dat je dat weer in een poeltje hebt weten te gieten.
15: Zeker, zeker. Nee, we zijn er ook hartstikke trots op. Ja. En dit is voor ons pas het begin. We zijn een kapitaalintensief bedrijf. Dus we zullen ook zeker bij andere investeerders gaan aankloppen.
14: Laten we eens even bij het begin beginnen. Het idee ontstond vanuit eigen frustratie. Bij wie kookte de boel intern een beetje over? Weet je dat nog?
15: Ja, zeker. Dat is een van onze co-founders. En hij ging gewoon shoppen, wilde zijn auto laden. En kon nu laadpaal dus niet vinden. Maar wat er ook gebeurde, de laadpaal die hij wel vond, die was langzaam.
14: Nou, oh ja, die heb je ook. Ik had laatst één in Noord-Friesland. Daar was je bij de volgende ijstijd opgeladen. Daar gebeurde helemaal niets.
15: Nou, precies. Nou, en een supermarktbezoek is gemiddeld 20 minuten.
14: Oh ja.
15: En het laden tot een volle accu is ongeveer ook 20 minuten als je dat snel doet.
14: Ja. Dat zou mooi zijn. Hè? Nou heb je het over netcongestie, want daar proberen jullie omheen te fietsen. Die laat zich steeds prominenter zien. Hoe werkt dat straks in jullie laadhub? Het is 5 uur, ik kom daar aan. Ik ga even wat snelle eind van de dag boodschapjes doen. Ik zet mijn bolide aan de stekker. Maar dat is eigenlijk niet het gewenste moment om een auto op te laden. Kan dat toch bij jullie?
15: Tuurlijk kan dat, want wij hebben een batterij. Hè, en die batterij is een grote buffer. Mm-hmm. Dat kan zijn van zoveel mogelijk van die zonne-energie.
14: Ja.
15: Hè, want die hebben we natuurlijk, als de zon heeft geschenen, in ieder geval opgewekt. Dat kan ook van de dag ervoor zijn. Ja. En wat we tekortkomen, halen we van net. Hè, dus het is niet zo dat we helemaal off-grid zijn. Maar we kopen dat van het net wanneer dat net het ook aan kan.
14: Dus je gaat zelfs je eigen batterij intern nog laden als de stroom heel goedkoop is overdag?
15: Heel goedkoop is overdag, of in sommige gevallen zelfs schrijven we geld. Met negatief inkomen. Ja. Dat is helemaal mooi. Maar belangrijk is, we kijken heel goed naar welke traffic verwachten we. Mm-hmm. Wat wordt het weer? Ja? En wanneer is het net, zeg maar, voor ons toegankelijk om daar energie van af te halen?
16: Of weer terug te leveren, zelfs bijna misschien. Laten we dat straks even vragen. In Venlo heb je zo'n laadplein en daar staat dan bij een batterij te grootte van een halve container. Is dat voldoende voor zo'n heel plein?
15: Dat is voldoende, ja, zeker. Ja,
16: dus,
15: absoluut.
16: Het is echt nog wel goed te bevatten. Het is niet dat je zegt, enorm veel batterijen de grond in. Het is nog te doen.
15: Nou, en de batterij gaat niet de grond om, staat gewoon op maaiveld. Moet zoveel meter uit de gevel. Maar ja, dat weten we gewoon met elkaar. Die batterijtechnologie enorm in ontwikkeling. Ik denk dat wij, zoals we hier zitten, en als je nog geen batterij thuis hebt, dat je die binnen nu en een aantal jaar ook zeker een batterij thuis hebt. Wij lopen daarin voorop in die batterijtechnologie toepassingen. Volgen dat enorm en zien daarin echt een enorme nieuwe mogelijkheid om decentraal energie op te wekken.
16: Ja.
0: Ja, en hebben jullie dan ook wat geleerd bijvoorbeeld van Fastnet en hoe zij hun hele netwerk snel hebben opgebouwd?
15: Ja, alle respect voor Fastnet. He, wij zeggen ook, Fastnet, marktrijder aan de snelweg. Coase, marktrijder in de stad.
0: Oh. He,
15: maar wel ook in die volgorde. Zij zijn de bereiden, samen met Tesla, denk ik, die het elektrisch rijden in Nederland gewoon mogelijk hebben gemaakt.
16: Zeker. En als je dan jullie verdienmodel vergelijkt met dat van Fastnet, want dat zit langs de snelweg, en dan kan je nog een beetje kiezen op welke tijd je daar fast gaat laden. Maar bij jullie moet dat op elk moment, en in de binnenstad lijkt me dat een stuk kostbaarder. Dus gaat bij jullie de kost voor de baat en ga je later pas verdienen? Of ben je nu al...
15: Ik weet niet of wij duurder zijn qua inkoop. Kijk, zonne-energie is in principe goedkope energie.
16: Als je hem op het juiste moment pakt.
15: Ja. Nou, dat kun je doen doordat je die batterij hebt.
16: Mm-hmm.
15: En dan kun je op het juiste moment kun je zeggen, oké, ik haal nu die energie van die daken af. Hij kan ook rechtstreeks die auto in. Hij hoeft niet altijd direct in die batterij.
16: Nee.
15: Maar goed, dan worden we technisch. Maar waar het om gaat is, ben je in staat decentraal je energie op te wekken?
16: Mm-hmm.
15: Ben je ook in staat die decentraal weer uit te geven?
16: Ja.
15: En als je dat met elkaar doet, dan denk ik dat je, de chique woorden zijn autarkie, maar noem het gewoon decentrale energie.
16: Het is beter in dit geval, hoor, want autarkisch is internationaal politisch gezien weer een heel raar woord aan het worden. Ik zeg zelfvoorzienend.
15: Ja.
16: Het systeem gaat verder, ik hinterde net al een beetje naar, want jullie leveren ook stroom aan de winkeliers als het zo uitkomt.
15: Zeker.
16: Hoe zit dat precies?
15: Ja, die batterij die kan ook ingezet worden voor het energiemanagement van het hele winkelcentrum.
16: Maar noem eens een voorbeeld.
15: Ik pak even een supermarkt. Daar zitten we graag, want daar heb je die laadtijd is shoptijd, shoptijd is laadtijd.
16: Mm-hmm.
15: En stel even, ik heb een supermarkt en meestal heeft de supermarkt een aantal ovens. Die gaan 's ochtends allemaal aan, voor de bakker, voor de slager. En ik heb een enorme piek. Dus het energiecontract wat ik in moet kopen als supermarkt, wordt ingekocht op basis van die piek.
16: Ja.
15: Stel dat wij nu met die batterij die piek wegmanagen. Dan kan je met een veel lager energiecontract,
16: met een dunnere aansluiting, zeg maar, kan je toe.
15: Kun je toe.
16: Ja.
15: Of anders gezegd, wij gebruiken de rest van dat contract om dat plein goed te managen, maar ook jouw hele energiehuishouding beter te managen.
16: Maar, Winnie, dan komt er zo'n periode van een dag of vier, zwaar bewolkt, narigheid. Het is veel kouder dan de tijd van het jaar had voorspeld. Dus dan aan alle kanten hebben we energie nodig.
15: Januari.
16: Of een hele koude maart of april. Dan zit je dan en dan moeten die ovens moeten toch aan in die supermarkt.
15: Zeker, en dat kan altijd. Hè. Dat wordt ook door ons gegarandeerd aan de supermarkt. Dus wij nemen nooit meer energie van zijn energiecontract af. Hè, zijn bedrijfsvoering zou negatief zou beïnvloeden. Dat uitgesloten. Waar het om gaat hier is, kun je die piek managen?
16: Ja, en dat kunnen jullie blijkbaar.
15: Dat kunnen wij.
0: Kunnen jullie dat echt al? Want je zegt, stel dat, met een supermarkt. Hebben jullie al daar een proef mee gedaan? Ja. Weet je al dat het kan?
15: Ja, zeker. Het plein in Venlo geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk, dat is nu een jaar open.
16: Mm-hmm.
15: Dat is eigenlijk onze proeftuin, maar ook wel onze showroom. Waarin we nu een jaar hebben kunnen experimenteren met allerlei toepassingen. En die geven ons nu ook de zekerheid en ook de investeerders die we recent hebben aangetrokken, de zekerheid om te zeggen, oké, rol nu maar uit.
16: Ja, mooi is dat. Nou noem je Venlo, heel logisch, lekker dun bevolkt, zeeën van ruimte. Maar nu wil je de centra van bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en Utrecht in. Is daar genoeg plek voor die hubs van jou?
15: Nou, als je kijkt naar de daken in Nederland, daar is nog ongelooflijk veel mogelijk om naar zonnepanelen te plaatsen.
16: Maar dan heb je het over lichtgewicht ook, want dan kunnen die daken ook, het weer niet ook, aan. En de brandverzekeringen, nou, het speelt van alles mee natuurlijk.
15: Ja, zeker, maar op zich is dat gewoon een vak wat al heel veel mensen beheersen. En wat wij ook zeker niet opnieuw gaan uitvinden.
16: Dus dat kan eigenlijk allemaal wel als je het goed organiseert. Dus
15: absoluut.
16: Niet in parkeergarages, neem ik aan?
15: Nee.
16: Want?
15: Nou, brandgevaar, verzekeraars doen daar terecht wat ons betreft moeilijk over. Dus nee, wij plaatsen gewoon die batterij minimaal 5 meter uit de gevel.
16: In het begin zeker wel lekker degelijk, denk ik. Nicky, in Nederlandse steden gelden sinds 2025 emissievrije zones. Iedereen moet daaraan wennen. En dat worden er steeds meer, toch?
0: Ja. Dat is inderdaad waar. Want in die zones mogen dus bestelauto's en vrachtauto's alleen nog maar komen als ze uitstootvrij rijden. Dus dat betekent elektrisch of bijvoorbeeld zelfs op waterstof. Nou, de meeste gemeenten begonnen begin 2025 eerst met een waarschuwingsperiode. Dus camera's registreerden kentekens, maar overtreders kregen nog geen boete. Nou, vanaf een jaar wordt er nu wel echt boetes uitgedeeld. En dat gebeurt onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook in steden zoals Tilburg, Zwolle en Maastricht. Ja. En de verwachting is dus dat de komende jaren in zo'n 30 tot 40 steden, dat je daar gewoon niet met een dieselbusje de binnenstad in komt.
16: Dus steeds meer behoefte en druk op die laadhubs. Die hebben we echt nodig, Winnie.
15: Absoluut.
16: En dan gaat het over bestelbusjes en vrachtwagens. Zo'n 8% van het Nederlandse wagenpark is inmiddels elektrisch. Hebben we al voldoende capaciteit tegen die tijd dat het echt 100% dicht gaat, al die zones?
15: Ja, dat denk ik wel. Neem daarbij, hè. Kijk, dit is een belangrijke ontwikkeling. De andere ontwikkeling is natuurlijk dat de elektrische auto veel goedkoper wordt.
16: Ja.
15: En daarmee voor een hele andere doelgroep bereikbaar. Tot meegenomen dat je ook de occasionmarkt op.
16: Blijft veel meer in eigen land.
15: Dus je ziet dat er een hele bredere doelgroep elektrisch kan gaan rijden. En in die twee zaken, de net zero emissiezones. En het feit dat elektrisch rijden, full electric rijden, voor veel meer Nederlanders bereikbaar wordt.
16: Ja.
15: Zorgt voor een enorme groei in de markt.
16: Dan gaan we het net redden, denk ik. Mogen we ook met de elektrische bakfiets bij jou laden?
15: Zeker. Dat, ja, absoluut.
16: Ik heb het nog niet gehoord, maar het is wel belangrijk. We gaan steeds meer fietsen, ook met karretjes, met koffie erin en andere dingen. Dus.
15: Nee, zeker zijn we ook bezig met zelfs hele nieuwe oplossingen daarvoor. Dat we echt een mobility hub worden.
16: Het is radio, maar je kijkt erbij van laat dat mij aan mij over.
17: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
16: Winnie Oorschot van Goase is hier. Het bedrijf heeft net 5 miljoen euro opgehaald en wil de Fastnet van de binnenstad worden. Nicky Tripp is er ook, als ons groene geweten. Winnie, je bent al sinds de jaren 90, dat is onvoorstelbaar lang, bezig met duurzaam ondernemen. Ruim voordat begrippen zoals ESG en impactinvesteringen en de circulaire economie gemeengoed waren. Wanneer voelde jij voor het eerst dat ons economische systeem echt fundamenteel moest veranderen? Heb je zo'n beginpunt in je leven?
15: Ja, het begon ooit met de stichting Dak en Milieu. Mm. Ik werkte voor een bitumineuze fabrikant. Dakbanen die op daken moeten.
16: Mooi woord, bitumineus.
15: Ja, mooi hè. Oh. En dat werd door een lijst waarop bouwmaterialen werden neergezet, werd dat op vermijden gezet.
16: Oh ja.
15: En toen dachten we van, wow, wat is dit voor een lijst? Werd uitgegeven door de Stichting Experimentele Volkshuisvesting in Rotterdam. En die lijst die lag overal bij woningbouwcorporaties en gemeentes. Die had echt wel impact.
16: Geen omzet meer. Dus,
15: En ik wilde gewoon een oprecht vergelijk. Van, waarom staat die op voorkeur A en waarom staat die op vermijden? En dat fenomeen heeft geleid tot de LCA-methodiek, de lifestyle. Cycle analysis. En daar heb ik mijn vader ook maar eens tegenaan laten bemoeien. En eigenlijk door mijn vader ben ik daar in depth mee bezig gegaan.
16: Oh ja.
15: De LCA-methodiek werd op dat moment in de stijgers gezet door de Universiteit van Leiden, Milieukunde en Delft.
16: Ja.
15: En is wereldwijd nu de methode waarop we van wieg tot graf de impact van een product meten.
16: En in de graf slaan we dan weer over, dan wordt het weer wieg. Dus
15: het
16: wordt hartstikke circulair.
15: Zeker.
16: In een tijd waarin veel bedrijven duurzaamheid vooral nog zagen als soft of idealistisch, koos jij er juist heel bewust voor om ondernemerschap en maatschappelijke impact te combineren. In die begintijd liep je toen ook tegen weerstand aan. Dat je zei, ik wilde wel wat, maar mensen keken me aan.
15: Ja, we hadden wel geitenwolle sokken op dat moment, milieu. Maar ik heb altijd gezegd van, luister even, als ik een bedrijf van de toekomst wil bouwen, durf dan eens niet duurzaam te zijn.
16: Ja, nou, iedereen durft dat nog steeds ook.
0: Ja.
15: Ja, maar als je kijkt naar de investeringstendens, hè, zeg maar even, hè, en datgene wat succesvol is, hè, dan zien we gewoon dat we impactgedreven ondernemingen hebben. En dat zijn wat mij betreft bedrijven met meervoudige winst.
16: Zeker, maar daar heb je toch 30 jaar voor moeten ploeteren, Winnie?
15: Ja, ik heb het nooit als poeter ervaren, joh.
16: Gelukkig.
0: Nou, dat is wel fijn. Ja, ik ben benieuwd, mag ik nog een kritische vraag stellen?
15: Zeker.
0: Want je bent al lang bezig met dat duurzaam ondernemen en het gaat nu over mobiliteit. Maar waarom deze vorm van mobiliteit? Hè? Als we keuze moeten maken tussen wie er aangesloten wordt, waarom dan auto's? Is het niet belangrijker om bijvoorbeeld in het OV te investeren of daarmee bezig te gaan? Waarom heb je gekozen voor binnen de mobiliteitstransitie dan voor deze?
15: Ja. Ik ben niet van het opvoeden hoe een consument zeg maar precies zich gedraagt. Weet je, daar ben ik niet van. Ik zie gewoon een kans als ondernemer. Hè, en die kans die draagt wel bij. Dat vind ik, en de combinatie is cruciaal. En weet je, ik doe ook niks met politiek. En met alle respect voor de politiek. En die moeten zijn. En die hebben ook hard nodig om de hele transitie te bewerkstelligen.
16: Ja.
15: Maar ik ben een ondernemer.
0: Ja.
16: Nee, maar Steve Jobs was ook een ondernemer. En die zei, de gewone mens weet helemaal niet wat hij wil. Dat ga ik hem vertellen. En dat heeft soms ook wel wat. Dat je zegt, ik heb een visie, ik weet waar die wereld naartoe moet. Nou, ga het nou maar doen op mijn manier, dan gaat het beter.
15: Nou, eigenwijs is ook wijs, hè.
16: Ja.
15: Maar ik ben het type ondernemer dat zegt van, luister even, ik zie groene, duurzame kansen.
16: Mm-hmm.
15: Ja, en die wil ik verzilveren.
16: Nou, en dat lukt je ook. Je werkt tegenwoordig met start-ups en impactgedreven ondernemers via Huddles Venture Studios. Dat vind ik ook weer heel leuk. Zie je bij die nieuwe generatie ondernemers een andere manier van kijken en een andere mentaliteit dan bij jullie in de jaren 90? Zijn we opgeschoten?
15: Ja, waarbij ik de oude generatie helemaal niet zo anders zie dan die nieuwe generatie. Volgens mij leven we gewoon in een nieuwe tijdgeest. En met een nieuw bewustzijn. En ik vind het niet aan. Het is ook wat mij betreft niet aan de jonge generatie om het op te lossen.
0: Dat zou wat zijn.
15: Dat zou wat zijn. Dus nee, maar ja, dat wordt wel vaak gepresenteerd.
16: Die leven langer.
15: Ik ben inmiddels 61. En ik durf te zeggen dat ik zeker zeg maar gelijk meedoe met die groene maatschappij. Of met die jonge maatschappij doelgroep. Om de wereld een stukje beter te maken.
16: Ja, maar nou ben ik al verder dan 61.
15: Dat ziet er goed uit.
16: Ja, dank je. Maar het stomme aan die jonge generaties, die moeten veel langer mee nog. Dus die moeten wel op eigen kracht, mede op onze bagage dragen en met verenigde krachten die toekomst in. Dan zou het lekker zijn als, je zei net al, dubbele winst of andere manieren van winst.
15: Meervoudige winst.
16: Ja, impact nemen, veel belangrijker is. Zie je dat daar wel als een soort beter bestaand begrip al aanwezig zijn? Dat die dat veel beter snappen dan die ouderwetse.
15: Als je kijkt waarin wij investeren, zijn dat alle doelgroepen. En als ik kijk naar de investeerders, zijn dat ook alle doelgroepen. He, dus wij hebben 70ers aan boord, maar ook 20ers, die zowel ondernemen, met in een ondernemersinitiatieven komen, als die investeren.
16: Ja, is mooi. Ik vind Nicky die knikt, maar dat ken jij wel een beetje.
0: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het niet gedragen wordt door één generatie, maar dat initiatieven gedragen worden door alle generaties. Zou het zijn om alleen mijn generatie alles te laten oplossen?
16: Ja, en dat je daar gesprek over hebt en ook weer verbinding in voelt.
0: Ja.
16: Even voor jou, Winnie. Heb jij, als je kijkt naar die jonge generatie, we worstelen allemaal met de balans tussen idealisme en mooie toekomst maken en de financiële realiteit en ook de politieke realiteit. Welke les die jij misschien nu praktiseert, had jij liefst eerder geleerd in je leven?
15: Nou, ik zou hem willen omdraaien. Welke les vind ik leuk om te delen?
16: Mag ook.
15: Ondernemen is dromen durven doen.
16: Mm-hmm.
15: En volhouden.
16: Dat laatste is ook belangrijk, denk ik. Ja.
15: En ik vind dat dromen belangrijk. Ik vind dat we beter moeten dromen.
16: Ja.
15: Want vaak worden we te snel praktisch. Te snel gaan we naar een korte termijn oplossing. Te snel is de euro dominant.
16: Mm-hmm.
15: En ik hoop dat we ondernemers weten te creëren die eerst zeggen van, oké, what's my dream? Think big.
16: Waar wil ik nou uitkomen eigenlijk?
15: Waar wil ik uitkomen? Begin with the end in mind.
16: Dat zeg ik altijd tegen politie. Hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Vind ik altijd zo'n leuke zin. Om te kijken ze je aan als een aap in een horloge. Jij zag al heel vroeg dat thema's als grondstoffenschaarste, klimaat en sociale ongelijkheid uiteindelijk grote economische thema's zouden worden. Als je nu horloge. Jij zag al heel vroeg dat thema's als grondstoffenschaarste, klimaat en sociale ongelijkheid uiteindelijk

0: Ja, ik vind ons een fantastisch land. Ik vind dat we echt in veel gevallen ook het voorbeeld geven. Ik vind dat we dat ook verplicht zijn. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. Als wij het niet voordoen, wie dan wel?
1: Mm-hmm. Zeker en, verantwoordelijkheid.
0: En ik vind dat we dat ook doen. Als je kijkt naar de start-up cultuur, onder andere, die we de afgelopen jaren veel beter hebben ontwikkeld.
2: Ja.
0: Ja, dan denk ik dat we, en daar geloof ik in, ik ben ondernemer. Ik wil de wereld beter maken doordat er betere bedrijven zijn.
2: Ja. Ik vind het een mooie conclusie. En je kijkt er ook bij alsof je erin gelooft. En dat is belangrijk. Winnie Oorschot van Goase, dankjewel dat je hier wilde zijn. Elke week, Nicky, delen we hier een impactpluim uit in dit programma. Aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen. Wie krijgt hem van jou?
1: Ja, ik geef hem deze keer graag aan klimaatactiebeweging 350.org. Mm-hmm. Die club ken je misschien wel van de grote klimaatmarsen en acties tegen olie- en gasbedrijven. En zijn vorige maand gestart met een nieuwe internationale campagne. Echt een groot aangepakte campagne. De Great Power Shift. En met die nieuwe campagne roepen ze burgers op om in actie te komen. En het idee is dat mensen over de hele wereld druk gaan zetten op overheden, banken en energiebedrijven om sneller afscheid te nemen van gas, olie en kolen.
2: Ja.
1: En de fossiele bedrijven zouden vooral meer belasting moeten betalen, vinden zij. Want volgens 350.org betalen burgers nu de prijs van klimaatverandering via hogere energierekeningen, die kennen we allemaal, extreem weer, maar ook gewoon stijgende kosten voor levensonderhoud, ook weer als gevolg van die energierekeningen. En ik vind dat deze club echt belangrijk werk doet, en omdat ze vooral klimaatverandering laten zien als iets wat niet alleen een milieuprobleem is, maar ook echt een kwestie van eerlijkheid en macht. En dat verhaal spreekt me heel erg aan, en denk ik wel dat een impactpluim verdient.
2: Nou, bij deze vliegt hij die kant op, gefeliciteerd. 350.org, hoe was het ook alweer? Ja, toch?
1: Ja,
2: ja, en het verhaal wat erbij houdt is ook belangrijk, hè? Dankjewel, Nicky. De vakantie klopt op de deur. De komende weken krijg je van ons elke week een speciale zomeraflevering. Ik ga dan met onze groene gewetens in gesprek met mensen die de wereld een beetje mooier willen maken. Die gesprekken hoor je op de radio, gewoon op maandag om 3:00. En natuurlijk in je podcastfeed. Die kan je dan op je vakantieadres eens lekker beluisteren. Doe je toch nog iets nuttigs. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
3: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Make Europe Great Again.

0: just can't believe in what the original sin.
1: Je blik op de wereld verbreed je alleen door een stapje terug te doen en te kijken naar het grote plaatje. Iedere week ga ik, Rens de Jong, samen met macro-econoom Han de Jong, belegger Edin Mujagic en gasten uit totaal andere vakgebieden op zoek naar antwoorden die iedereen aangaan. En ja, ergens komt het dan altijd wel weer op geld uit. Zoek het grote plaatje dus op in de BNR-app, je favoriete podcast-app, of luister iedere dinsdag om 2 uur naar BNR.
2: Ben je ondernemer of ZZP'er en wil je meer uit je zakelijke vermogen halen? Bij Saxo kun je ook eenvoudig beleggen met een zakelijke rekening. Daarmee profiteer je van een wereldwijd aanbod aandelen, ETF's en obligaties. Lage kosten en handige rapportages. Beleggen doe je bij Saxo. Met beleggen kan je inleg minder waard worden.
3: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl. Ik pak je
4: vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
5: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
4: Vandaag is er en morgen weten we niet.
5: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun MetaKids. Stop metabole ziekte.
6: Wil je meer vat op de snelle ontwikkelingen in het energienieuws? In de podcast De Week van Energeia krijg je in 25 minuten inzicht in de Nederlandse energiesector. Geen ruis, alleen overzicht en de context die je nodig hebt om voorop te blijven lopen. Luister elke vrijdag via energeia.nl of je favoriete podcast-app. De Week van Energeia. Weet waar het heen gaat.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Rotterdam heeft de politie gericht geschoten op een man die rondliep met een pistool. Agenten in de wijk IJsselmonde trokken hun wapen omdat de man niet wilde luisteren. De gewonde verdachte is naar het ziekenhuis gebracht. Waar hij precies is geraakt is niet duidelijk. Hij was wel aanspreekbaar. Een wilde achtervolging in Drunen, waar de politie jacht maakte op een automobilist die met een gestolen caravan op de vlucht was geslagen. De man reed met een rotvaart door het centrum, met een slingerende caravan achter zich aan. Hij reed zich klem op een zandpad. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, meldt Omroep Brabant. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. De premier van Frankrijk heeft een motie van wantrouwen overleefd. De Groene Partij had het vertrouwen in hem opgezegd vanwege de aanpak van de hittegolf in Frankrijk. Door de extreme warmte vielen in een week tijd 2000 doden meer dan normaal. De schuld van het kabinet, vinden de Groenen. Maar de motie kreeg te weinig steun. Schrijfster Connie Palme heeft de Constantijn Huygensprijs gewonnen voor haar hele oeuvre. Ze heeft volgens de jury het talent om met weinig woorden hartstochtelijk te schrijven over filosofie, liefde en vriendschap. Eerdere winnaars van de prijs zijn onder andere Arno Grunberg en Adriaan van Tis. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Geert-Jan Haan.
9: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we dag in dag uit praten over ons streven naar Europese onafhankelijkheid, autonomie en soevereiniteit. En deze week staan we weer paraat. De NAVO-top staat voor de deur. En Nederland is al met een ambitieuze defensienota gekomen. Nou, of dat Trump kan bekoren, dat bespreek ik met Michal van der Toorn en Stefan de Vries. Michal, is jouw koffer al gepakt voor Ankara?
10: Nog niet, maar dat gaat dit weekend wel gebeuren. Volgende week inderdaad richting Turkije.
9: En wat gaat er mee?
10: Wat gaat er mee? Een microfoon, denk ik. En verder luchtige kleren, want volgens mij is het daar gewoon weer heel erg warm. Net zoals hier vorige week.
9: Nou, we horen er straks graag meer over. En je hebt natuurlijk ook de mega-hit van deze week meegenomen. Ik kijk er naar uit. Maar eerst is het tijd voor de visie van de Vries. Het is namelijk tijd voor...
7: De Gradometer.
9: In Make Europe Great Again volgen we de worstelingen van Europa op de voet. Lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel en wat gaat tergend langzaam? Stefan, jij hebt je grenzeloos zitten ergeren aan iets. Brand los.
11: Ja, over grenzen. Toch wel in mijn ogen het meest idiote bedenksel in 300.000 jaar geschiedenis Homo sapiens. Althans het meest idiote na de uitvinding van Tweede Pinksterdag. Maar dat bleek ook deze week weer op Schiphol, Zaventem, Kastrup, El Prat. Op elke Europese luchthavens staan reizigers inmiddels tot 5 uur in de rij, omdat het nieuwe entry-exit systeem eerst hun vingerafdrukken wil voordat het hem binnenlaat in de prachtige Europese Unie, die zichzelf zo graag open noemt. Vliegtuigen vertrekken half vol, want de helft van de passagiers staat nog buiten op het platform te wachten tot een grens die onzichtbaar is of imaginair zichtbaar wordt gemaakt met een scanner. De luchtvaartsector smeekt Brussel om uitstel. Brussel, zoals altijd, denkt erover na. Maar dit was al jaren geleden aangekondigd, dus de luchthavens moeten ook even naar zichzelf kijken. En als je Europeaan bent, is er geen wachtrij. Want ja, dan ben je van Schengen, in Schengen, hoef je niet aan te melden.
9: Heel even kort expliqué, 29 landen doen hier aan mee.
11: Ja.
9: Om ervoor te zorgen dat een nieuw douanesysteem ook digitaal, savvy, helemaal goed geïntegreerd raakt. Maar dat werkt dus niet.
11: Nee, het werkt niet goed op de luchthavens. Het gaat veel te langzaam, het is ingewikkeld. En het is natuurlijk ook een reactie op de systemen die in Amerika al worden gebezigd, in het Verenigd Koninkrijk, straks ook in Japan. Dus de hele wereld is dit soort systemen aan het opzetten. En wij in Europa hebben een systeem voor het Schengengebied. Dus als je van buiten het Schengengebied komt, dan moet je aanmelden, vingerafdrukken geven. Nou ja, dat is best ingewikkeld. Wij kunnen gewoon doorlopen in Schengen. Maar de mensen daar van buiten, ja, die moeten wachten. Het is wel een heel duidelijke illustratie die, ja, waarmee je ziet wat de voordelen zijn van de Europese Unie. Maar het is natuurlijk een chaos.
9: Goed bedacht, slecht uitgevoerd.
11: Ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, niet eens goed bedacht. Het is natuurlijk onzin om dat allemaal te controleren. Maar
10: is dit in plaats van je paspoort laten zien? Of is het, je moet en.
11: Ja, in principe allemaal elektronisch. In principe zou het allemaal heel erg snel moeten gaan. Maar het blijkt dat de luchthavens daar toch wat moeite mee hebben.
7: Make Europe great again.
12: Wat we veel zullen kopen zijn onbemande of onbemenste systemen, zoals die drones.
13: We're backing this by putting in more than £5 billion into drones and autonomous weapons.
14: I think Ukraine is now number one in the world on that.
15: Ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kosten willen maken?
9: Drones. Nederland en het Verenigd Koninkrijk zetten volle bak erop in. Over 5 jaar moet de helft van de wapensystemen van Nederland onbemand zijn. Ons grote voorbeeld is Oekraïne. En we staan natuurlijk ook aan de vooravond van de NAVO-top in de Turkse hoofdstad Ankara. En dat gooien we allemaal op een hoop, want hoe trekt Europa een jaar na Den Haag zijn eigen plan, ondanks de druk van Amerika? En ziet Trump wel dat wij investeren in al die drones? Stefan de Vries, het was een eindje rijden naar Geelse rijen.
11: Ja.
9: Maar wat heb jij daar meegekregen? Wat kun je ons vertellen over wat we als Nederland nu gaan doen met al die percentages? Hoe wordt dat omgezet in beleid?
11: Nou, het meest zichtbare op Geelse rijen was eigenlijk de omschakeling naar een leger met minder mensen en meer robots. En vooral de dronificatie van de Nederlandse krijgsmacht. Daar wordt heel erg op ingezet. Ook dat we het leger min of meer gaan hervormen naar het idee van het Oekraïense leger. Dus dat betekent heel innovatief, heel snel schakelen. Directe contacten met de industrie, met universiteiten. Dus dat er eigenlijk in real-time nieuwe wapens worden ontwikkeld. En als die niet goed werken, dan worden ze in de prullenbak gegooid. Dus een heel, dat heet dan met een modewoord of een management term, agile krijgsmacht. Maar het is dus echt een andere doctrine.
9: Lean and mean,
11: ja, ook zo'n fantastische term. Ja,
10: als jullie hiermee gaan strooien, mag ik ook strooien met navo-termen.
11: Strooi vooral.
10: Nee, laten we dat niet doen.
11: Maar wat ik eigenlijk interessanter vond, of het was natuurlijk al een interessante koerswijziging, maar ik ben daar een beetje als een drone boven gaan hangen. je ziet eigenlijk dat defensie in dit geval een illustratie is van het feit dat je als maatschappij je voortdurend moet aanpassen aan de realiteit. Dat geldt zeker voor de politiek.
9: Nou, dat is goed.
11: Dat is goed, maar de politiek gaat natuurlijk vaak uit van dingen die ze wensen of ideale toestanden die nooit zullen ontstaan. Hè. Zoals in verkiezingsprogramma's, dat zijn vaak boodschappenlijstjes, coalitieakkoorden.
9: En we hebben bureaucratie, we hebben vergunningen,
11: precies.
9: Dus het kost tijd.
11: Maar hoe goed bedoeld ook, het is vaak nog illusionistischer dan Harry Potter. Misschien een beetje meta, maar dat voelde ik wel bij die presentatie, dat bijna alles wat het leger heeft geleerd in de prullenbak kan. En dat vroeg ik ook aan de commandant der strijdkrachten, generaal Onno Eigelsheim.
16: Nou, die hoeven niet geheel de papierversnipperaar in. Maar wat wel is, is dat je doctrine en je operationele concepten, die moet je veel sneller aanpassen aan het gevechtsveld van vandaag en morgen. Dus we gaan ook op een andere manier de doctrine zometeen bijhouden en veranderen, en de concepten bijhouden en veranderen.
9: Ja, een doctrine betekent het idee dat je hebt van hoe je oorlog moet voeren, hoe je om moet gaan met dreiging, de perceptie.
11: Precies, en dat is natuurlijk heel erg gebaseerd op de ervaring nog uit de Tweede Wereldoorlog, uit de Koude Oorlog. De legers die we sindsdien hebben gebouwd zijn eigenlijk niet geschikt voor de oorlog van morgen. Die zijn voor de oorlog van gisteren. En Eigelsheim, die ziet dat in en gaat nu dus de krijgsmacht veranderen. Er staan natuurlijk veel meer punten in dat akkoord, in de defensienota. Dat kan ik uitleggen. Maar de minister van Defensie, Dylan Jesselgus, ook.
17: Het is in zich heel fundamenteel anders. We breken echt met het verleden. Het zal gaan dat we ons heel erg gaan richten op het effect dat je wil bereiken, in plaats van de efficiëntie of hoeveel van wat moet je aankopen, maar wat is het effect. En u zult vooral dat terugzien in dat we onbemenste systemen dat we daarop zullen investeren, zoals drones. Dat zijn de concrete lessen die we vanuit Oekraïne leren, waar we heel nauw mee samenwerken en ook een van de koplopers wereldwijd zijn nu in dat soort technologie. U zult ook zien dat we heel erg fors investeren in cyber, maar dat breder. Dus AI, inderdaad cyber, maar ook vanuit de ruimte. En uiteindelijk is het ook heel erg belangrijk dat we uitspreken dat we dit samen gaan doen. Dat zal betekenen dat we naast alle militairen die we nog nodig hebben en meer kunnen gebruiken overigens, we nauw zullen samenwerken met de defensieindustrie, met start-ups, met kennisinstellingen, met maatschappelijke organisaties. Omdat we dat en in de frontlinie zien overigens van Oekraïne, dat je echt een combinatie nodig hebt. Maar ook weten dat een weerbare samenleving pas echt weerbaar is als we allemaal op onze manier een steentje bijdragen. Dus daar zullen we als Defensie graag op investeren.
9: Dat was een zin van ruim een minuut zonder punt. Stefan, pak hem op.
10: Beetje af.
11: Ja, nou ja, alles wordt anders. Show, dat was het eigenlijk afgelopen maandag natuurlijk. En ja, dat is in Europa toch redelijk uniek vooralsnog. Interessant genoeg, de Britten presenteerden ook een defensienota de dag later. En daar was de boodschap eigenlijk min of meer hetzelfde. Meer drones, veel meer drones. Dus dat is kennelijk toch de les die geleerd is uit 4,5 jaar oorlog in Oekraïne.
9: Ja, en Stefan, we gaan dus ook in die modernisering van ons beleid en ons leger ook ver met autonome wapens.
11: Ja, absoluut. En dat betekent dus meer drones, maar ook meer robots. En dat bracht me op de vraag of Onno Eigelsheim misschien binnenkort een duo-baan krijgt en dat naast zijn bureau een robot komt te staan die hem assisteert.
16: Wie weet, het zou toch wel mooi zijn. Maar dronificeren is goed, hè, want het gaat niet alleen om de systemen zelf. Het gaat ook om hoe je er tegen verdedigt. Hoe je ervoor zorgt dat je altijd veilig bent tegen de drones die mogelijk jou jou willen aanvallen of whatever. Dus het gaat meer in dan alleen maar de drones voor jezelf, maar ook hoe je er tegen verdedigt. En ja, ik denk echt dat ik over een paar jaar een aantal robots om me heen heb die ook met mij het schrijfwerk en het denkwerk doen.
9: Michal, jij maakt natuurlijk ook de BNR-podcast In het Defensief. Je bent dus onze zelfbenoemd defensiedeskundige. Deze defensienota, ik ga hem toch even inbrengen. Great, not so great, upgrade, downgrade.
10: Ja, het is een nota die wat mij betreft wel volledig past in wat we het afgelopen jaar hebben gezien en ik ook van Nederlandse bewindspersonen heb gehoord. En je kan het illusionistisch noemen, maar het is wel, we zien in Oekraïne wel degelijk dat als je iets nodig hebt in een oorlog nu, is het wel flexibiliteit en innovatie. Dus ja, hoe vat je zoiets in een nota? Dat is natuurlijk wel best moeilijk. Dus dan is dit er uitgekomen.
9: Het is ook meer dan een nota, want je kan een heel rapport downloaden van tientallen pagina's. Ja. Voor mij is een nota eigenlijk een soort A4'tje, toch?
11: Ja, eigenlijk wel. Ja,
10: maar het is natuurlijk ook, ik vind niet dat ze het heel slecht hebben gedaan. Het is ook een presentatie die aandacht moet genereren. Dus het is niet zo alsof de hele traditionele leger helemaal overboord gaat. Zij onder Eichelsheim natuurlijk ook. Ja. Die gaat heus niet helemaal, dat blijft ook, maar dit komt erbij. Daar is de Defensie ook al wel langer mee bezig, maar dat zit nu echt in een stroomversnelling. En wat wel belangrijk is, en dat zei mevrouw Jessicus ook kort even, het draagvlak. Drones zijn zeker belangrijk. Innovatie is heel belangrijk. Daar moet Nederland ook zeker, denk ik, op blijven inzetten. Dat is belangrijk voor bedrijfsleven. Alleen zonder die mensen ben je nergens. Niet alleen omdat er nog steeds mensen nodig zijn om beslissingen te maken. Ook met drones op een afstand op het slagveld. Maar ook omdat het draagvlak bij de rest van de bevolking belangrijk is. Zonder de wil om te vechten of om de wil om van de vijand te verzwakken, ben je nergens. Dus dat is, het komt er gewoon bij.
9: Ja, de maatschappelijke weerbaarheid, daar moeten we ook in investeren. En als je naar Oekraïne kijkt, waar ik dan regelmatig kom, dan zijn er mensen aan het front, dronepiloten, dan zijn er drones, maar dan zijn er ook een heleboel mannen en vrouwen die visnetten maken in het land. Ja. Duizenden visnetten per dag, die dan weer over de wegen worden gehangen om de drones te kunnen weerstaan. En dat is gewoon mensenwerk. Ja, en zo hebben we denk ik een soort samenspel. Dat is de tijd waarin we leven. Een samenspel tussen automatisering, robotisering en de mens.
11: Ja, en ik ben het met Michal eens. Het is natuurlijk een belangrijke koerswijziging. En het is ook heel pragmatisch. En dat moet je in deze oorlog zijn. Waar ik wel nieuwsgierig naar ben, is wat is dan eigenlijk de strategie als het straks vrede is of als de oorlog voorbij is? Wat gaan we doen met al die kennis en mensen en middelen? Dat is natuurlijk ook een interessante vraag.
9: Zeker. We hebben dit allemaal even voorgelegd aan Michel Haas, onderzoeker op het gebied van Europees defensiebeleid aan Universiteit Gent. We hadden het al even over die leidende rol die Nederland misschien met deze nota gaat spelen in Europa. En dit is hoe zij dat ziet.
15: Je ziet eigenlijk breder in Europa een soort van Europa op twee snelheden wat gecreëerd wordt. Er zijn sommige staten die echt flink meer aan het investeren zijn en die ook op vlak van industrie hun steun aan Oekraïne echt wel stappen verder nemen. En ik zie dat Nederland ook met die defensienota zich positioneert als mogelijke leider ook in dat Europees verhaal. Dus dat valt toch zeker wel op. En ik denk ook wel dat het voor een deel terecht is. Nederland heeft ook bepaalde leiderschap getoond als het gaat over steun aan Oekraïne en defensieinvesteringen.
9: Nederland zit dan op de volle snelheid. Wie lopen er achter de feiten aan en trap op de rem?
10: Bijvoorbeeld Slovenië en Spanje. Spanje weten we natuurlijk allemaal. We herinneren ons nog wel vorig jaar op de NAVO-top de ruzie tussen Trump en de Spaanse premier Sanchez.
9: Stefan ook, want die kwam toen huilend uit de zaal. Door het geweld, in Den Haag, het verhalen geweld van Trump. Ja,
10: inderdaad.
11: Nou, meer de stupiditeit gezien, van die oranje meneer.
10: Tranen gezien bij Stefan en Vries. Ja. Ook later weer met de oorlog in Iran. Dat is natuurlijk ook nog een onderwerp waar ik later nog wel even op terugkom. Maar ook in België is het geval. Die zitten ook op een wat lager pitje. Misschien even luisteren weer naar Michelle Haas, want zij ziet een breuklijn lopen tussen Nederland en België. Een grens, Stefan. En legt uit welke discussies er in België spelen over dit onderwerp.
15: Sinds 2022 zien we opnieuw weer inderdaad een soort scheiding in Europa. En ik denk dat dat in de komende jaren ook wel echt een belangrijke uitdaging wordt. En dat die breuklijn misschien best wel ligt tussen Nederland en België. Dus om bijvoorbeeld het politiek debat eens te vergelijken. Hier in België wordt de 2% zelfs nog in vraag gesteld. Door bijvoorbeeld de Christendemocraten, de Sociaaldemocraten. Is het eigenlijk best wel met tegenzin dat er ook aan die strategische visies wordt gewerkt. En bijvoorbeeld een thema dat nu op de ministerraad ligt, wat geblokkeerd ligt, zijn de NASAMS, dus luchtafweer. Vooral omdat er dan Amerikaanse munitie voor nodig zou zijn. Dus je ziet nog dat Defensie ook een soort partijpolitieke speelbal is hier nog. En dat er niet een soort van consensus is van urgentie. Terwijl in Nederland zie je toch dat het politiek debat echt wel is geëvolueerd. En dat ook de traditioneel meer pacifistische partijen eigenlijk Defensie-investeringen over het algemeen steunen.
9: Michal, aan het begin van deze uitzending heb je het al gehad over jouw korte voorspelling van de NAVO-top, wat we kunnen verwachten.
10: Ja.
9: Laten we dat zo aanvullen, maar eerst even luisteren naar wat Michelle Haas erover zegt, want ook haar hebben we gevraagd waar je op moet letten bij de NAVO-top.
15: Ja, wat voor mij cruciaal is eigenlijk, is dat Europese NAVO-landen geloofwaardig afschrikking opbouwen, maar dat ook op die manier signaleren. En want even belangrijk als het laat stijgen van je budgetten en nieuwe capaciteiten opbouwen is eigenlijk een soort eensgezindheid binnen Europa dat we elkaar gaan verdedigen. En daar gaat natuurlijk verder op worden ingespeeld. Omdat inderdaad Amerika zich voor een groot deel zal terugtrekken uit dat conventionele afschrikkingsverhaal. En omdat je met die verschillende dreigingspercepties zit in Europa. Waardoor dat, ja, stel zo'n drone-incursie in de Baltische Staten escaleert op een gegeven moment met dodelijke slachtoffers. Gaan we dan allemaal op dezelfde manier willen reageren? Gaan we dezelfde kost willen maken? Dus ik denk vooral het strategisch verhaal, de eenheid, het politieke narratief. Ik denk dat Europa daar wel nog een beetje aan moet werken. Omdat we vorig jaar met de Den Haag-top vooral hebben onthouden dat we die 5% gaan doen om Trump te pleasen. Maar wat is nu het Europees verhaal? We stijgen allemaal in onze defensiebudget. En dat doen we eigenlijk, ja, dat doen we voor de Europese verdediging. Niet om voor een staat aan de andere kant van de oceaan.
9: Ja, dat laatste vind ik lastig, want we zijn wel allemaal lid van de NAVO.
10: Ja, maar ik snap wel wat ze zegt. En ik denk ook wel dat het een goed punt is. We zien als Europa, en dat hebben we denk ik afgelopen jaar echt gezien, wel dat in dat we meer moeten doen aan onze eigen veiligheid. Daar hebben we ook een handtekening onder gezet in NAVO-verband. Maar ik zou denk ik deze top, ik zou het goed vinden als op deze top een klein beetje, als we Trump er op de een of andere manier met grafiekjes of zonder grafiekjes ervan weten te overtuigen dat we dat dus op de Europese manier ook gaan doen als het gaat om onze defensiebudget.
9: Europa heeft een verhaal.
10: Ja, we hebben nou. Dat zou ik fijn vinden om
9: dat
10: te horen.
9: Dat moet verteld worden.
10: Dat moet verteld worden. Trump is een. Ik denk dat de marketing misschien wat beter zou kunnen.
9: Maar noem eens een paar dingen waar we al aan gewerkt hebben. Dus in praktische zin, wat gebeurt er vanuit Brussel? Of wat gebeurt er vanuit Turkije, dat ook veel te bieden heeft? Noem eens een paar punten.
10: Nou, Turkije, ik heb het al eerder gezegd, die heeft een hele grote eigen defensieindustrie. Deels omdat ze het F-35-programma zijn uitgezet, maar ook deels omdat ze gewoon graag hun eigen grondgebied willen verdedigen. Er zijn natuurlijk veel, toch wel meer samenwerkingen gekomen door de SAFE-leningen. Daar maken veel landen, Europese landen, gebruik van.
9: Grote financiële regeling.
10: Canada, die is bezig met een nieuwe soort investeringsbank. Apart van die SAFE-leningen om ook niet-Europese lidstaten te kunnen laten profiteren van de investeringen in defensie. Dus ja, we kunnen best wel deze resultaten allemaal aan Amerika presenteren, denk ik.
9: En Stefan, denk jij dat Rutte op deze NAVO-top dan ook meer achter Europa gaat staan? Hebben we dat dan daar als voorproefje gezien in het Witte Huis?
11: Ja, achter Europa.
9: Want de NAVO is voor de helft Amerika, voor de helft de rest?
11: Nou, zo kan je het niet zien. Kijk, er zijn twee dingen. De NAVO, de organisatie, wordt door alle leden op eenzelfde manier gefinancierd. Iedereen draagt evenveel bij aan percentage BBP. Zo, dat is net als bij de Europese Unie. Dus er is geen land dat meer bijdraagt. Er zijn wel landen die meer investeren in defensie. En daar profiteert natuurlijk ook de NAVO van. Dan andere landen. Maar er zijn ook landen die veel meer investeren dan de Verenigde Staten. De Verenigde Staten zijn helemaal niet zo heilig. Bovendien, dat enorme bedrag dat de Amerikanen besteden aan veilig of aan defensie, dat is voor de hele wereld. Want die hebben allerlei belangen overal. En dat is niet alleen Europa. Dus het is ontzettend gekleurd. Het is net maar welke pet je op hebt. En dat geldt met name natuurlijk voor Mark Rutte, die we natuurlijk van haver tot gort kennen als Nederlandse premier. Ja, de ene dag dit en de andere dag dat. Als het maar een doel dient. En misschien als hij nu meer achter Europa kan gaan staan. Hij voelt natuurlijk ook de kritiek van de Europese hoofdsteden. Hè. Men is eigenlijk niet zo meer blij met Mark Rutte vanwege zijn gelik bij Donald Trump. Misschien speelt dat ook mee. Dus ja, we zullen het zien volgende week. Volgende week dan staat hij misschien achter Europa. 3 weken later staat hij weer achter Donald Trump. Uiteindelijk denk ik dat de scheiding geconsumeerd is. We zullen zien, ook volgende week denk ik in Ankara, dat er een veel hardere Europese kern zal ontstaan binnen de NAVO. En dat uiteindelijk toch, ja, de rouwperiode is nu wel over. En nu gaan we kijken naar de toekomst.
9: Afrondend, Michal, even globaal. Wanneer is deze NAVO-top een succes?
10: Nou, directeur van de Atlantische Commissie, Anne van Soest, die zei tegen mij, als het een saaie top wordt, ik denk dat het een succes wordt als we op een of andere manier Trump dus duidelijk hebben kunnen maken dat wij heus meer willen doen voor eigen veiligheid, maar wel op een Europese manier.
7: BNR's mega hit.
9: Ja, aan het eind van deze uitzending kijken we altijd naar culturele pareltjes uit Europa, zoals we dat noemen. Dat kan een stedentripje zijn, Ankara. Dat kan een leuke film zijn, dat kan muziek zijn. En Michal, waar ga je naar luisteren als jij die lange vlucht naar Ankara maakt?
10: Nou, ik ga luisteren naar Canadese toppers. Want jullie hebben het vast meegekregen. Canada mag meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Nou, een grote mijlpaal voor het land. Het is het eerste nieuwe land dat mee mag doen sinds 2015. Dus ja, de vraag erom om wat Canadese muziek te luisteren, toch?
9: Wil jij al een hoe heet dat ook alweer? Een
11: schot voor de boeg.
9: Schot voor de
10: tipje
9: boeg.
10: Van de
11: Canadees voor de boeg.
9: Canadees voor de boeg. Daar komt ie.

0: Van en Geert-Jan slaan achterover van enthousiasme, zie ik al. Dit is Justin Bieber. Echt zijn jaar. Hij stond op Coachella, werd Biebercella genoemd. Want de vraag is natuurlijk, wie gaat dan als eerste... tenminste, dat is de vraag bij mij, wie gaat als eerste voor Canada?
1: Is Justin Bieber Canadees?
0: Zeker weten. Oh.
2: Als je zo jong bent, mag je niet in de avond werken.
0: Hij is niet meer zo jong, dit was van lang geleden. Maar ik ben nog eventjes het internet afgestruind... en ik ben even gaan kijken, wie zou nou een goede kandidaat zijn? Weten jullie dit nog?

0: Ja, hier zie ik toch wat meer dansmoves. Dit is Carly Rae Jepsen. Die had in 2012 alweer een hit. Call Me Maybe.
1: 2012.
2: Dat is zo lang geleden.
0: Heel lang geleden.
1: Ze heeft al zo lang niet teruggebeld.
0: Het voelt als gisteren. Maar ze heeft vorige week een nieuw nummer uitgebracht. En in september schijnt er een nieuw album te komen. Dus dat zou misschien kunnen. En verder, wat ik nog tegenkwam, was de Canadese artiest Fauzia. Ik ken haar niet. Maar zij werd veel genoemd op de internetfora. En zij heeft al meegedaan aan een Chinees songfestival. En ze is dus misschien wel een goede kandidaat. Even luisteren.

0: Stefan deed halverwege zijn koptelefoon af.
1: Nee, ja, je kan zeggen wat je wil, maar dit is ja, echt dit is, heel erg Songfestival.
2: Ja,
1: dit
2: heeft echte Songfestival vibes.
1: Maar, echte vibes.
2: Ja. Maar ja, ik hou van geschiedenis. Canada heeft al een keer gewonnen. 1988, Céline Dion. Ja, grootste Céline Canadese Dion. Ster. Die won toen het Eurovisie Songfestival. Ja. Kwam uit voor Zwitserland, precies, dat ja. wel. Maar goed, dus Canada heeft al eigenlijk één winnaar
1: maar
2: op de naam.
1: Ik wilde het heel even noemen, omdat het... En jullie hebben het gisteren, vorige week natuurlijk gehad over uitbreiding. Ja. Dit staat toch wel symbool voor de liefde die tussen Canada en Europa een beetje aan het ontstaan is. Het past echt in een breder patroon. Mark Carney heeft laatst nog gezegd dat Canada het meest Europese land is buiten Europa. En dit is voor hem denk ik een leuk stapje in de goede richting.
0: Nou, en daarmee zijn we aan het eind gekomen van Mega XL. Dankjewel, Michal. Een hele goede reis naar Ankara gewenst.
1: Dankjewel.
0: Met veel Canadese muziek. En Stefan de Vries, fijn dat je er weer was.
2: Avec plaisir.
0: En jij bedankt voor het luisteren. Redactie Michael Roelen. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Het nummer dat je hoorde in het intro, dat is Drones van Grandson. Zoek die ook even op. En maandag rond de klok van 4, dan zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag, tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio met zo'n

0: gewoon rustig aan. Met EuroCity Direct reis je wanneer het jou uitkomt naar je meeting in België. En weer terug.
1: Dus dan kunnen we gewoon een trein later pakken?
0: Ja, flexibel ticket, hè?
2: Oh, dan gaan we nog even hier naar binnen. Eventjes een lekkere nabespreking.
0: Kies het tijdstip dat voor jou het beste werkt. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Als jouw bedrijf de afgelopen 3 jaar bovengemiddeld is gegroeid, meld je dan nu aan op fd.nl/gazelle.
4: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. BNR
6: Verkeer. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij Maarsberg. Is een ongeluk gebeurd. De weg is daar dicht. De vertraging nu momenteel 10 minuten. Nee, je kan er niet door. Je moet of lokaal omrijden of de grote omleiding volgen via Hilversum over de A27, de A1 en de A30.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
8: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
9: Denk je wel eens, ik wil het roer volledig omgooien. Dan moet je deze week echt gaan luisteren. Misschien is de zomer ook wel het moment om jezelf eens een stevig een spiegel voor te houden. Want hoe kun je tegenslagen omzetten in iets positiefs? Hoe zorg je dat je fysiek en mentaal gezonder wordt door anders te leven bijvoorbeeld? En hoe doe je de dingen waar je echt gelukkig van wordt? Ik praat er de hele week over. Ik heb 5 kopstukken te gast in BNR's Big Five. Van Sterk de Zomer in. Mijn gast vandaag is Annemiek van Vleuten. Zij is een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Ik ga zo meteen met haar praten, want jullie zijn gewend dat ik dan nu zeg welkom, fijn dat je er bent. Maar ze heeft wat vertraging onderweg. En dat is dan ook even, ja, hoe ga ik daar als presentator mee om? om... Nou ja, ik ga gewoon even een beetje praten met jullie... om ook te vertellen hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Laat ik dat moment dan maar gebruiken. 2 juli dit jaar was het precies 1 jaar geleden... dat ik een niertransplantatie heb ondergaan. Misschien hebben jullie het wel een beetje meegekregen ook... want het is veel in de publiciteit geweest. Mijn man en ik hebben er ook een documentaire over gemaakt... om dit verweesde onderwerp nierfalen in Nederland... beter onder de aandacht te brengen. Maar goed, dat nierfalen was mijn hele leven... was dat al een probleem in mijn leven. Overigens, mijn man is echt de meest grote held die er is... over in het leven staan. Hij heeft zijn nier aan mij gegeven. Hoe fantastisch is dat? Dat je dat kan doen voor iemand en dat hij mijn leven heeft teruggegeven. En wat ik altijd heb gedaan vanaf mijn 5e jaar... ben ik met tegenslagen altijd omgegaan om te kijken... hoe kan ik toch iets positiefs maken van deze reis. En ik heb me altijd vast voorgenomen... aan het begin van zo'n reis, ik kom hier sterker uit. En die mindset kan je ontzettend ver brengen en gewoon doorgaan. Niet van het slachtofferschap gaan leven... maar gewoon doorgaan vanuit positiviteit. En daar ga ik ook over praten met mijn gast vandaag. Dat is Annemiek van Vleuten dus. Een van de meest succesvolle wielrenners ooit. Van harte welkom, fijn dat je er bent.
10: Dankjewel.
9: Je hebt misschien even gemist, maar omdat jij... je stond vast, hè, geloof ik. Ja, dat gebeurt in het leven. Heb ik even van het moment gebruik gemaakt om iets over mezelf te vertellen. Hoe ik met tegenslagen in het leven omga. Want dat ga jij zo meteen ook aan ons vertellen. Hoe dat voor jou is gegaan naar die gruwelijke val in 2016 bij de Spelen. En ik vertelde net dat ik precies 1 jaar geleden een niertransplantatie heb ondergaan. En dat ik daar veel sterker uit ben gekomen. En dat ik die reis ook heb gebruikt om gewoon door tegen jezelf te zeggen... ik kom hier sterker uit... en niet in slachtofferschap te schieten, dat maakt ongelooflijk veel uit. Is dat iets wat je herkent?
10: Ja, heel erg dat misschien naar Rio was voor mij ook een eye-opener... door te blijven hangen in van als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat... wat had er dan gebeurd, als ik die fout niet had gemaakt... daarin te blijven hangen in je ellende, dat brengt je echt geen stap verder. En het was wel heel heftig om dat gelijk op de Olympische Spelen... dan zo'n lesje jezelf te geven.
9: Ja.
10: Maar het was wel een eye-opener... Ik heb ervan geleerd om af en toe te proberen... hoe is het als ik uit die ellende stap of uit mijn miserie... en even een stapje naar achteren doe.
9: Ja.
10: En kwam ik achter dat links en rechts eigenlijk nog veel meer kansen... toch nog steeds liggen. Maar dan moet je er wel voor klaar zijn eigenlijk om eruit te stappen. En dat heeft me wel toch wel heel veel kansen in ieder geval... die er toch nog steeds waren, blijven zien. En dat is iets wat ik heb geleerd... wat ik heel veel heb kunnen gebruiken in mijn carrière daarna.
9: En dat deel je ook nu met je boek, hè? Dus dat is ook heel erg fijn. Daar gaan we uitgebreid over praten. Ook welke lessen leiderschap erin zitten in jouw reis. Misschien nog even goed om erbij te zeggen... want ik heb altijd zo'n hele intro om dan iemand welkom te heten. Als profwielrenner heb je ongeveer alles gewonnen... wat er maar te winnen valt. Je werd 4 keer wereldkampioen. Je hebt elke grote ronde gewonnen. En in 2021 haalde je Olympisch goud. En op dit moment geef je lezingen. Je coacht een nieuw sporttalent. En je bent ook analist. Dus voor het wielrennen, onder meer voor de NOS en Eurosport. En onlangs dus je autobiografie Vallen, opstaan... en de drive om weer beter te worden. Waarom wilde je dat boek zo graag schrijven?
10: Nou, ik had in eerste instantie niet per se heel erg de behoefte om het boek te schrijven. Toen ik net was gestopt, september 23, kwam ik er toch wel achter van hoe ik altijd maar doorging. En eigenlijk nooit de tijd nam om even stil te staan bij wat er eigenlijk was gebeurd. Je ging altijd weer door naar het volgende doel. Ja. En weer door naar het volgende doel.
9: Nooit tevreden.
10: Nou, nog ineens tevreden. Maar het is als topsporter ben je gewoon terugkijken. Ja, daar ben je gewoon niet mee bezig. Je bent altijd gewoon, wat staat er nu weer op mijn programma? En ook daar was ik in die val van Rio mee bezig. Ik heb de hele wedstrijd nooit teruggekeken. Dus ook door het boek te gaan schrijven. Dus dat is toch die motivatie geweest. Om toch nog één keer bij stil te gaan staan. Dus we zijn ook bij de NOS geweest. Die hebben het archief voor ons geopend. Ik heb die wedstrijd teruggekeken. Wedstrijden die ik nooit, ook in Tokio wegwedstrijden, tijdrit, nooit teruggekeken. Dus het was wel heel waardevol om gewoon 1 keer jezelf te dwingen. Om even stil te staan.
9: En wat heb je toen van jezelf geleerd?
10: Nou, dat sommige dingen in mijn hoofd sowieso niet klopten, zeg maar. Ik had ook het idee, bijvoorbeeld na Rio, na die val... dat ik echt 2 weken depressief thuis heb gezeten. Het was het eigenlijk maar 5 dagen.
9: 5 dagen?
10: Toen was ik alweer onderweg naar Italië met mijn moeder. Ik wilde gewoon weg uit Nederland, weg uit mijn ellende. Maar sommige dingen ook die ook in de wegwedstrijd van Rio, dat ik dacht, oh, liep het zo? Of mailtjes teruglezen van die ik mezelf schreef naar mijn, of zelf schreef naar mijn trainers, naar mijn coaches. Die ga je ook weer even je mailarchief openen. Dus het was echt wel een eye-opener om sommige dingen ook weer even terug te gaan naar de renner die ik was 18 jaar terug. Want ik ben begonnen in 2007, toen was ik veel jonger. Dat was ook echt heel leerzaam. En ook
9: want wat leerde je daarvan om daar helemaal naartoe terug te
10: gaan? Ja, dan ga je het eerste 8 jaar mensen met, dan kan ik me eigenlijk alleen maar van als succesvolle wielrenner. Maar daar was ik knecht van Marianne Vos. Ik was beginnend wielrenner, ik moest nog alles leren. Ik had heel veel onzekerheden. Die heb ik trouwens gehouden tot aan het einde van mijn carrière. Dat staat ook heel veel in het boek. Ik krijg nu ook heel vaak te horen, goh, je was eigenlijk ook maar gewoon een mens. Maar in dat eerste stuk was gewoon een beginnende wielrenner die nog heel veel moest leren. En hoe ik er toen in stond, dat helpt me nu weer in mijn werk als mentor bij de vrouwenwielenploeg waar ik nu bij help. Omdat dat zijn soms ook renners die net beginnen. Dus
9: want als je jezelf toen en nu vergelijkt, wat is dan het grootste verschil?
10: Toen was ik echt gewoon wel heel bleu. Ik wist eigenlijk echt nog helemaal niks. Ik ging nog zelfs vragen van hoe stuur je een bocht door, volgens mij in het eerste jaar van mijn fiets. Ik ben ook wat laat begonnen omdat ik eerst heb gestudeerd. Dat staat ook wel achter. Maar ik denk dat ik die les van veerkracht, die zit al wel wat, ook wat in mijn DNA. Ook door mijn ouders. Mijn vader is heel ziek geweest, heeft kanker gehad. Is ook daaraan overleden in 2008. Dus het was eigenlijk al voor mijn wielercarrière. Had ik al wel thuis ook wel te maken met tegenslagen. Hoe ga je daarmee om? En mijn ouders waren beide een heel goed voorbeeld. Echt een voorbeeld geweest voor mij, ook echt heel inspirerend hoe zij nog steeds, ondanks zijn ziekte, het leven konden vieren samen. En als ik thuis kwam, kwam ik nooit in een bak ellende thuis, maar mijn vader was heel goed ook om te denken van mogelijkheden. Mijn moeder net zo goed. En ook na de dood van mijn vader vind ik het heel knap hoe mijn moeder, en heel inspirerend, hoe mijn moeder altijd maar weer doorging, positief.
9: Mooi.
10: En genoot toch wel van het leven, ondanks het hele vele verdriet wat er zeker was. Dus die les had ik al wel wat meegekregen. En ook zit ook wel denk ik in mijn DNA het positief zijn. Maar ik denk wel dat inderdaad doorgaandeweg, in het begin van mijn carrière was het nog niet zo goed om dat zo te schakelen, denk ik.
9: Nee.
10: Was ik toch wel veel meer dat ik dacht, als het gemiddelde wattage van me op mijn fietscomputer 190 was in plaats van 200, kon ik ellendige dag hebben.
9: Ja, je vertelde net dat je met je 18e ongeveer, dat is echt ongelooflijk uit jouw professionele wielrencarrière, met alle successen die je dus hebt behaald. Je bent ongelooflijk laat begonnen.
10: Ja, heerlijk hè?
9: Ja,
10: ja heerlijk. Want
9: daardoor, misschien ben je daardoor niet opgebrand ook.
10: Ja, inderdaad, want daardoor heb ik het tot mijn 40ste voor kunnen houden. En met plezier. En zat er ook altijd nog groei in tot aan het einde van mijn carrière. Dus mijn top lag daardoor wel wat later. Maar dat heeft er wel ook voor gezorgd dat ik wel mijn studententijd in Wageningen van het begin tot het eind van heb kunnen genieten. Ik was toen nog helemaal geen topsporter. Ik was ook helemaal geen wielrenner nog. Dus dat was wel heel gaaf dat ik die tijd ongedwongen heb mee kunnen maken. En heeft ook zeker bijgedragen aan mijn ontwikkeling als persoon.
9: Ja.
10: En ik denk ook wel dat het iets makkelijker is om, nou ja, wat jij eigenlijk zegt, door je levenswijsheid, ja, klinkt een beetje truttig, maar ja, door zo levenservaring, dat je het wel wat makkelijker is om die veerkracht te tonen als je wat ouder bent.
9: Ja.
10: Dus in het begin van mijn carrière was het inderdaad, ja, dat ik zei van, hè, dat je echt, je kon je druk maken over details, dat ik denk, ja, dat gaat het verschil echt niet maken. En dat had ik wel eens willen zeggen naar de jonge wielrenner die ik toen was, van, goh, je hoeft nu echt niet in de zak en as te zitten. Ja, doe even dat stapje terug en kijk even naar de mogelijkheden die nog liggen. Of kijk even hoe erg het eigenlijk is dat het vandaag even net even wat minder gaat.
9: Ja, je hebt dus op een gegeven moment eigenlijk een beetje per toeval ontdekt dat jij wel heel goed was in wielrennen. En dat was volgens mij wel in je studententijd, toch?
10: Ja, in het laatste jaar van mijn studententijd. Dus wat dat betreft heel goed getart. Ik had wel te veel aan studentenkilo's toen naar mijn lijf hangen eigenlijk. Of te veel. In ieder geval lekker de studentenkilo's. Maar wel wat veel voor een topwielrenner.
9: Ja, want je woonde in Huizen Zeldenrust. Ja. Dus daar was geen rust. Hoe vaak stond je in de kroeg?
10: Ja, in ieder geval dinsdag, donderdag.
9: Ja, ja, ja. Dat is zeker. Prik.
10: Ja. Zeker, ja.
9: Valt nog mee hoor, vind ik. Toch? Dinsdag, donderdag. Ik zou zeggen, meeste studenten staan ongeveer 4-5 dagen in de week in.
10: Nee, ik had me ook gewoon het leven in het Huizen Zeldenrust was ook gewoon heel leuk. Dus daar hadden we gingen niet altijd per se op de kroeg in. We hadden ook echt daar wel ons
9: rol. Oké, maar jij dronk wel elke dag.
10: Nou, nee, dat deed ook niet. Nee, dat ook niet. Maar ik moet wel zeggen, op de avonden dat ik denk, ja, toen dronk ik wel wat te veel misschien.
9: Okay.
10: Ja, dat zou ik niet mijn kind nu aanbevelen. maar nou, pas in mijn laatste jaar begonnen. En echt uit een knieblessure vanuit voetbal. Ik mag alleen nog maar fietsen. Dan ga je fietsen. En dan merk je wel dat het steeds veel beter gaat. En toen heb ik een test gedaan op Papendal, waar ook de vrouwen werden getest van het nationale team. En toen bleek ik een beetje dezelfde waardes te trappen als zij wegtrapten. En ja, en dan, dat moet je bij mij niet doen. Dan wordt bij mij ontbrand iets. Ik denk, oh, ik heb hier talent voor. En daar werd ik gewoon heel nieuwsgierig van. En daar is het eigenlijk begonnen van, ja, ook ja, die wil om beter te worden. Ja, wat kan ik hier meer mee doen?
9: Diana Matroos. Mijn gast is voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je vertelde al eventjes over die beelden die je eigenlijk nooit terugkijkt. En je benoemde ook die gruwelijke val uit 2016 die je dus ook al die jaren niet had teruggekeken?
10: Nou, die val heb ik 100.000 keer terug willen kijken. Ja, die heeft, bij elk tv-programma kwam die wel weer voorbij en nog steeds. Dus die heb ik maar gaan omarmen, maar de wedstrijd aan zich, wat eraan vooraf ging, nooit gezien.
9: Nee, en was dat moeilijk voor je om dat te zien uiteindelijk?
10: Nee, helemaal niet. Nee, maar ik heb voor mezelf ook, ik begin ook in mijn boek met Rio, dus het is ook helemaal geen pijnpunt, want anders ga je natuurlijk niet mee beginnen. Er was geen onderhandeling bij. Ik vond het ook een heel natuurlijk begin, want het was ook echt een omslag in mijn carrière. En ik heb het nooit gezien als iets nadeligs. Ik kan alleen maar aan denken als ik denk aan Rio. God, dat was de eerste keer dat ik mezelf ontdekte, echt als klimster, dat ik de allerbeste was bergop. En daarvoor, dat weten mensen niet, maar daarvoor ging ik altijd losse bergop. En dan was ik helemaal geen klimmer. Ik zat in het hokje van, nou, je kan wel wedstrijden winnen, maar je kan zeker niet bergop rijden.
9: Nee, en dat is misschien ook al een belangrijke les, dat jij ook in die hokjes werd geduwd door anderen.
10: Ja, zeker. En ook dat wil ik nu bij mijn atleten voorkomen, dat ze zichzelf in een hokje duwen. Want dat is hardnekkig om jezelf eruit te halen. Maar Rio dan op het allergrootste platform, wedstrijd en dan opeens de allerbeste zijn bergop. Dus dat is mijn beeld wat ik heb bijgehouden aan Rio. En niet die val. Voor andere mensen wel de val, maar voor mij wel veel meer was een inspiratie.
9: Maar dat was toch niet meteen op dat moment? Want ik bedoel, je wist, voor de mensen die het even kwijt zijn, moeten we even meenemen. Ik heb je boek ook gelezen. Fantastisch hoe je ook die leiderschapslessen en persoonlijke lessen daar allemaal in verwerkt. Hè. Ik zou zeggen, lees het ook gewoon allemaal. Schaf het lekker aan voor de zomer. Maar je was echt op weg naar een overwinning.
10: Ja, naar de allergrootste overwinning ooit die er eigenlijk maar is. Hè, de Olympisch kampioen op de weg. En dan in het laatste van de afdaling, de laatste bocht, volgens mij, ik ben bijna beneden. Het goud ligt eigenlijk al op me te wachten. Bij wijze van spreken hoef alleen nog maar 10 kilometer dan vlak te rijden. En dan stuur ik die bocht verkeerd en kom ik in een greppel terecht. En lijkt het ook echt, en daar is het heel heftig geweest dat ik eigenlijk dood ben. En alleen dit is het stuk wat ik zelf niet heb meegemaakt. Maar wel wat het op het netvlies staat voor al mijn vrienden en familie.
9: Ja, en vooral je moeder schrijf je over. Hè? Dat het zo heftig was voor je moeder ook dat moment.
10: Maar goed, ook voor alle mensen die eigenlijk zaten te kijken, die hebben dan steeds op hun netvlies staan. Dus het is wel echt iets wat iemand heel erg bij is. Mensen heel erg is bijgebleven.
9: Ja, ik heb daar ook naar gekeken. En het is inderdaad, het was ook weer eventjes lang geleden natuurlijk, hè, 2016. Maar het is echt een hele heftige val. Je hebt dat dus niet meegekregen op dat moment, maar ergens word je wakker in een ziekenhuis en dan gebeurt er het volgende bij je?
10: Ja, kan ik alleen maar denken, als ik die bocht niet verkeerd had ingeschat, dan had ik nu Olympisch kampioen kunnen zijn. En dat is echt een lang speelplaat, wat echt maar 4 weken lang, zeker door mijn hoofd, elke ochtend werd ik zo wakker, echt met een steen op mijn maag. Met, waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? Want ik had hem gewoon goed in moeten sturen. En dan was ik nu Olympisch kampioen geweest. En dan had ik de allergrootste prijs ooit weten te winnen. En ik denk, na een week of 4 of 3 weken denk ik al wel, dat ik mijn moeder al in Italië zat, begon te realiseren van, ja, door hierin te blijven hangen, kom ik echt geen steek verder. En heb ik een soort van oefening voor me. Wat kan ik er wel uithalen uit de Rio? En dat was eigenlijk, ik was wel de beste bergop die dag. En dat is zo eye-opener dat ik daar, als ik daarin was blijven hangen, dan was ik misschien al lang gestopt geweest. En uiteindelijk is het Rio helemaal niet het einde van geworden van mijn carrière, maar juist het beginpunt. Want daarna dacht ik, als ik me dus ergens op toeleg, beter te gaan klimmen, dan kan ik misschien, ik, de niet-klimmer, ik zat in dat hok van niet-klimmen, kan misschien wel veel meer dan ik had gedacht. Nou, en dan daarna begint mijn carrière eigenlijk pas. Dan begin ik eigenlijk pas echt heel veel te winnen.
9: Wat krachtig dat je dat hebt weten om te zetten. En dat klinkt dan ook heel erg mooi. Maar hoe doe je dat dan echt in de praktijk? Misschien als eerste vraag, heeft iemand je geholpen daarbij? Heeft iemand je een spiegel voorgehouden?
10: Ja, en ik denk dat dat misschien een beetje onbedoeld is geweest... met Marianne Vos, een goede collega, teamgenoot eerst... daarna concurrent. Zij kwam dat seizoen na afloop van Rio bij mij thuis... en had een cadeau meegenomen en heeft een foto meegenomen... af laten drukken op aluminium of op, in ieder geval op ijzer. Op een moment van Rio. En dat is dat ik alles en iedereen weet te lossen bergop. En zelfs een meisje, Mara Abbott, laat ik achter me... nou echt nog in mijn stoutste droom had ik haar nog nooit kunnen lossen. Echt een klimmer puur sang. En zij heeft dat moment uitgezocht. En die foto is eigenlijk ook nooit meer uit mijn woonkamer gegaan. Omdat het voor mij elke keer als ik wilde denken aan die bocht verkeerd inschatten... keek ik daarna en het is voor mij echt een inspiratie geweest. Ja, als ik me dus ergens op toeleg, dan kan ik dus veel beter. Ben ik opeens wel een klimmer. En ja, dat heeft me gewoon heel erg geholpen eigenlijk. Om het
9: wat is schat is dat, toch?
10: Ja, ze heeft
9: dan
10: nog een hele mooie spreuk van Winston Churchill erbij gezet. Die staat ook in mijn boek.
9: Noem hem even.
10: Het gaat, erover, ja, het gaat er eigenlijk over om wie door wil gaan, zeg maar. Niet over fouten maken, maar de continuous toe om voor verder te gaan.
9: Ja, want daar zijn we natuurlijk allemaal heel erg op geënt. Om heel erg te gaan kijken, wat heb ik niet goed gedaan? En jij bent een perfectionist.
10: Ja, heel erg.
9: We kunnen elkaar een hand geven. Ik ben ook een perfectionist. Perfectionist, dan ben je altijd bezig wat had ik toch beter kunnen doen. En dat is natuurlijk ook iets wat je heel ver brengt.
10: Ja, en dat is natuurlijk heel erg sportoverstijgend. En daarom vond ik het ook heel leuk om een boek te schrijven. Omdat het perfectionisme, ik heb dus een aantal dingen wat probeert uit te lichten. Wat ik denk voor iedereen die gepassioneerd is en doelen stelt, die loopt er tegenaan. En perfectionisme is iets heel goed, maar kan ook iets heel kwalijks worden. En dat vond ik ook gewoon heel leuk om mijn verhaal daarin te delen. Van hoe ben ik daar mee omgegaan en hoe ben ik er ook beter in geworden om daar beter mee om te gaan. En hoe kan je wat beter naar het grotere plaatje kijken?
9: Ja, we gaan straks ook allemaal tips doornemen die jij geeft. Zodat we ook echt allemaal zelf ermee aan de slag kunnen. Dit was dus een enorm dieptepunt voor jou. Maar je hebt toen de kracht gehad om vrij snel eigenlijk weer de knop om te zetten. Fysiek ook trouwens. Dat was echt een flinke val.
10: Ja, ik had een fikse hersenschudding. Dat was het grootste, maar het zag er wel veel erger uit. Fysiek had ik uiteindelijk, zat ik geloof na een week eigenlijk alweer op mijn fiets, geloof ik. Ja. Op mijn stadsfiets, maar... Dus fysiek viel het mee, maar wat er in mijn hoofd gerepareerd moest worden, dat was wel iets meer.
9: Was langer. Maar ook dat fysieke, is dat, want je zei, ik was na 5 dagen al gewoon weer bezig. Ik herken dat wel een beetje. Ook voor die niertransplantatie heb ik tot het bittere eind doorgewerkt met een nierfunctie van 6% zonder dialyse. Wat eigenlijk gewoon niet zou moeten kunnen. Maar dat is dan ook die wilskracht om door te gaan. En dan zeggen heel veel mensen, moet je niet rustig aandoen? Nee. Je moet doorgaan. Deel je dat met mij? Dat het belangrijk is om juist door te blijven gaan?
10: Ja, want dat zorgt ook voor afleiding. En ik zeg ook al vaak, als je inderdaad echt in zo'n... een beetje ellendepunt zit. Wat mij altijd heel erg hielp, is gewoon een klein lichtpuntje hebben. En dat was misschien voor jou het moment van de operatie... of de transplantatie die eraan kwam. Op het moment dat dat staat, geef je dat ook weer energie... om toch weer verder te gaan. En bij mij was het bijvoorbeeld, als ik... alles had gebroken, maar ik kon er wel weer op het zadel van de home trainer zitten. Ik kon mijn been nog niet ronddraaien. Maar ik kon er al wel weer met mijn gebroken bekken op het zadel zitten. Ja, dat ging dan alweer vieren eigenlijk als een klein feestje. Van goh, mijn herstel is begonnen.
9: Ja. Heb je ook wel eens een moment gehad dat je zo diep was... dat je dacht, ik wil niet meer door?
10: Ja. Ja, dat was totaal niet in Rio. Maar ik heb wel, dat staat ook in het boek beschreven... heel vervelende liefslagaderblessures gehad. En daar heb ik eigenlijk 1,5 jaar... eigenlijk soort met 1,5 been rond moeten rijden. En ook niet de hoop dat ik dan... ik had geen operatiedatum. Die arts wilde me eigenlijk niet nog een keer opereren op dat moment. Dus ik heb daar eigenlijk wel mee door moeten gaan. Ik werd steeds slechter. Ik zag geen vooruitgang, maar ook niet het lichtpuntje van een operatie. Dus hoop om daar weer uit te komen of weer te herstellen. Of zodat ik weer kon doen wat met alle liefste wat ik deed. Misschien dat ik dat wel het allermoeilijkste heb gevonden. Dus
9: en toen dacht je, ik stop er misschien wel mee.
10: Ja, dat heb ik echt gedacht. Ja, zeker. Ja. En dit was al in 2010 en 2011. Dus dan had ik al die mooie dingen helemaal niet kunnen winnen. Dus,
9: nee.
10: Ja.
9: Hoe ben je daar uitgekomen?
10: Ja, toch het geluk gehad dat ik toch nog een keer ben geopereerd aan dat been. En succesvol de tweede keer. En daardoor hersteld ben, mijn benen weer bloed kregen. En weer met 2 benen kon fietsen.
9: Maar was dat ook omdat je bent gaan vechten? Ik wil een andere arts zien. Ik wil gewoon toch kijken waar dat lichtpuntje weer gevonden kan worden.
10: Ja, het is wel gelukkig bij dezelfde arts. Maar inderdaad wel de aanhouder wint daarin geweest. Hij zei, ik heb daar wel geluk mee gehad. Maar in ieder geval, het was wel aanhouden, ja.
9: Het motto, wat heel erg belangrijk is voor het leven van Annemiek van Vleuten, oud-profwielrenster, is accept, adapt en move on. En daar zitten allemaal hele interessante technieken achter die ons ook allemaal gaan helpen. Dus blijf erbij. In het tweede half uur gaat ze alles vertellen.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.
12: Op 11 november vorig jaar wordt het leven van de inwoners van het Brabantse dorpje Moerdijk op zijn kop gezet.
13: Het is ongekend wat hier gebeurt.
12: Moerdijk staat op de tocht voor het belang van ons allemaal. Voor de energietransitie.
14: Wij willen niet weg, hè? Nee, en dan laat ik me niet voor 120 of 130 of 140% uitkopen.
12: Moerdijk, dat moet verdwijnen. Hoe dat afloopt, hoor je in de podcast Moerdijk, dorp van de rekening. Abonneer je nu in je podcast-app of de BNR-app.
15: Liefde, hartstocht, jaloezie. Twee operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci en Cavalleria Rusticana vanaf 5 september bij de Nationale Operaklassiekers over menselijke relaties die ontsporen. Beleef Pagliacci.

0: pak je vast. Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
1: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
0: Vandaag is er en morgen weten we niet.
1: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dilan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door allerlei tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. Sinds het begin van het WK hebben Amerikaanse autoriteiten meer dan 600 drones in beslag genomen die in de buurt van stadions vlogen. Tijdens het WK mag er op wedstrijddagen geen vliegverkeer zijn in een paar kilometer rond stadions. De drones werden in alle 11 Amerikaanse speelsteden in beslag genomen. De oprichter van het World Economic Forum, Klaus Schwab, wordt misschien al jaren afgeluisterd. Thuis in zijn werkkamer is een afluisterapparaat gevonden. Hij heeft aangifte gedaan. Op het World Economic Forum praten politieke leiders en grote bedrijven met elkaar achter gesloten deuren. Het is al jaren een voedingsbodem voor complottheorieën. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht koelt het af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal een spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. En van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
4: Welkom bij het tweede halfuur. Ik praat deze week met 5 kopstukken over veerkracht, gezondheid en persoonlijke groei. Later deze week zal ik nog spreken met voedingsdeskundige Jaap Seidel over hoe je de zomer kan aangrijpen als het moment om nieuwe eetgewoontes uit te proberen. Ja, en wat is dan gezond? Ik ben ook altijd op zoek naar gezonde voeding, maar ook die berichten zijn heel erg tegengesteld aan elkaar. Wat moet je dan geloven? Vandaag spreek ik met voormalig profwielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Ken jij die strijd met gezond eten?
5: Ja, voeding was ook altijd wel een strijd voor mij. Ja, ook dat, zeker als je op een gegeven moment klassementsrenner wordt en wel dus echt die klimmer wordt, dan is het altijd wel een haat, liefde. Je moet genoeg blijven eten als wielrenner, maar ook, ja, maar ook weer niet te veel. En je moet wel, dat was wel lastig. Ik moest ook altijd soms dat laatste kilootje wat ik nog moest verliezen voor de Tour de France. Was wel echt een gevecht.
4: Ja, en nu ben je natuurlijk hoeveel jaar intussen gestopt met het professioneel wielrennen?
5: 2,5 jaar.
4: Maar 2,5 jaar.
5: Voelt wat langer.
4: Ja. Heb je dan nog dat je heel erg met die voeding bezig bent? Of dat je nu moet oppassen dat je niet alles overboord gooit? Want je hebt ook heel veel topsporters die uiteindelijk dan bijvoorbeeld heel veel overgewicht krijgen als ze stoppen.
5: Ja, nee, dat wilde ik liever niet. Ik heb ook nog even een zwangerschap tussendoor gehad natuurlijk. Dan kom je natuurlijk ook wel wat aan. Ja, je lichaam verandert wel, maar ik ben wel blij dat ik dat wel vrij snel weer heb kunnen accepteren. Dat ik eigenlijk vrij snel weer een beetje in mijn eigenlijk gewicht is wat eigenlijk bij mij hoort. Maar nee, inderdaad, ik vind het wel belangrijk om gezond te blijven, fit te blijven. En ik sport nog steeds met heel veel plezier. En ik vind het wel belangrijk om goed voor je lijf te zorgen. Want dat zorgt uiteindelijk ook dat je lekker opstaat en lekker in je vel zit.
4: Ja, is heel cruciaal. Mis je dingen ook van die tijd, of eigenlijk helemaal niet?
5: Nou ja, de Tour de France is natuurlijk nu weer begonnen. De Tour de France Femme staat ook binnenkort weer voor de deur. Ja, dan kan ik met heel veel plezier daar nu naar kijken. En ik vind het heel lekker dat ik nu niet die stress meer heb. Dus dat overheerst wel. Maar wat ik wel heel jammer vind, is dat ik niet meer in staat ben om nieuwe verhalen te maken. Ik was altijd een beetje een smaakmaker in de koers. Ja, en nu moet ik het aankijken. En dat vind ik ook heel mooi. En ze vermaken mij gelukkig ook heel mooi. Maar ik ben niet meer een hoofdrolspeler in dat spel. Wat ik wel heel graag deed, het spel. Maar als ik dan gelijk daarna weer denk van hoeveel je ervoor op moet geven als topsporter, en ook hoeveel druk je staat in zo'n Tour de France, onder hoeveel dingen je allemaal ervoor moet laten, voeding, alles afwegen, dan denk ik nee, het is...

0: Het is goed. Ik heb het 18 jaar met plezier gedaan. En het was een mooi moment om te stoppen.
1: Want hoe is het jou gelukt? Als je kijkt naar heel veel topsporters, die gaan ook mentaal stuk. Hè? Dat is echt gewoon. En dat hoor je ook bij artiesten. Hè? Dat is weer een andere. Weet je, elke keer weer die zenuwen voordat je moet beginnen. Had jij dat ook trouwens, die zenuwen?
0: Ja, en vooral ook de druk voor mezelf had ik altijd heel veel last van. Ik wilde zelden, vooral als ik dan wist dat ik heel goed was, dan vond ik het heel moeilijk om daar mee om te gaan.
1: En, dus als je heel goed was, vond je het moeilijk om daar. Ik moet even tot me doordringen. Wat was dat dan?
0: Ja, dan wist ik dat ik eigenlijk, als ik geen fout zou maken, dat is ook erg. Als ik geen fout zou maken, dan zou ik bijvoorbeeld eigenlijk wereldkampioen kunnen worden of Olympisch kampioen. En helemaal toen ik naar die val van Rio, dan denk ik, was ik mezelf mijn grootste tegenstander eigenlijk geworden. Maar ook wat voor de Tour de France. Als je weet dat je eigenlijk supergoed bent voorbereid. Je weet dat je het misschien moet kunnen winnen. Als je vooral ook geen fout maakt. Als je maar wel goed bent. Als je de goede dingen blijft eten. En goede dingen blijft doen. En geen kopgroep mist. Kunnen zoveel dingen ook verkeerd gaan. Maar dat lag dan wel heel erg bij mezelf. Dus die druk had ik dan mezelf zo erg opgelegd. Vooral als ik dicht bij het winnen van iets groots was.
1: Maar was het dan, ik moet het nu ook echt winnen? Of. Want je moet het ook kunnen pakken, dat winnen. Het is ook misschien een vorm van zelfliefde, dat je het gunt om te winnen. Zat dat je in de weg?
0: Ja, je moet ook een soort van winnaar zijn, zeg maar. En soms ging ik er wel aan twijfelen van, misschien ben ik geen winnaar. Misschien ben ik wel de kampioen trainer, maar kan ik het niet afronden. Maar dat was vooral dan, dus na die val van Rio. Dat ik denk, ik was zo dicht bij het winnen van iets groots. Misschien ben ik mezelf wel de grootste tegenstander. Dat ik altijd wel ergens een bocht verkeerd inschat of een fout maak. En dat was natuurlijk wel vaker ook. Dat komt in mijn boek terug. Dat ik wel vaker een fout heb gemaakt. Gelukkig kon ik ervan leren. En uiteindelijk kwam ik er steeds meer achter dat die druk eigenlijk wel bij me hoort. Die druk hoort bij mij ook mede dankzij een psycholoog, waar ik heel lang mijn carrière mee heb gewerkt.
1: Hoe heet die?
0: Karen de Bruin, uit Amsterdam ook. Heel veel aan gehad. En ik ben al vanaf jongs af aan eigenlijk met haar gaan werken. Of jongs af aan. Wat ouder leven, maar in het begin van mijn carrière.
1: Je begon best wel laat met jou. Was dat trouwens nog ergens een handicap dat je laat begon?
0: Nee, ik denk een voorsprong voor mij.
1: Ja, want qua techniek had je natuurlijk wel veel in te halen.
0: Ja, klopt. Maar ik had wel zo die drive dat ik wist dat ik veel moest inhalen. Dus dat ik weinig tijd had. Ik kon geen tijd verliezen. Dus ik was heel. Heel doelgericht. Mijn hele carrière doorgeweest. Dus
1: je ouders ook niks hadden met sporten,
0: hè? Nul. Ja, alleen maar sport kijken, maar zo helemaal niks doen.
1: Ongelooflijk dat je dat dan toch in je hebt. Hè? Ja. Dat je daar eigenlijk dan per toeval een beetje achter komt. En dat je niet meer kon voetballen vanwege een blessure. Maar je hebt het dus echt met die psycholoog weten om te zetten. En waar we in de break over spraken, is dat heel veel mensen dan zeggen, wat voor probleem had je dat je met een psycholoog ging praten? En dat is dan weer zo'n verkeerde aanname die interessant is om even toe te lichten.
0: Ja, dat vond ik heel leuk. Heb ik altijd gehoord, naar aanleiding van welk probleem? Dan zei ik, nee, helemaal geen probleem. Ik had gewoon de drive om beter te worden elke keer. En op het gebied van training, voeding, een voedingsdeskundige. Dus waarom zou je dan ook niet een psycholoog in de hand nemen om jou beter te maken? Want ik had ook moeite om de focus te houden in wedstrijden. Ik had moeite om negatieve gedachten om te buigen in iets positiefs. Als wielrenner kan je echt soms boeken volschrijven aan gedachten. En vooral negatieve gedachten die door mijn hoofd gingen, terwijl ik op weg was naar mijn grootste prestaties.
1: Ja, ik heb een mooie uit het boek. Dan zeg je tegen jezelf, en dat zijn dus al die mindfucks die we met elkaar ook hebben. Dat zal iedereen zich in herkennen. Ik zou willen dat de wedstrijd al voorbij was. Voel ik me wel goed? Heb ik niet weer last van mijn maag? Ik moet wereldbekerpunten pakken van de ploegleider. Gaat dat me wel lukken? Was dat een enorme druk?
0: Ja, dat was wel druk. Ja, vanuit de ploeg, ook van mezelf, omdat ik het zelf ook graag wilde. Ja.
1: Ja, ik ben kopvrouw, ik moet voor resultaten zorgen. Dus eigenlijk, je zit op die toppositie, maar dan wordt er dus ook iets van je verwacht. En zijn mijn ploeggenoten vandaag niet beter dan ik?
0: Ja.
1: Maar dat zijn geen helpende gedachten dus, hè?
0: Nee, dus dat is echt. En daar heb ik heel veel oefeningen mee gedaan, deze gedachten. Die kwamen maar. En had ik in het begin heel erg veel last van. Maar uiteindelijk kon ik ze dus ook gaan omarmen. Dat ik ze eigenlijk ook ging herkennen. Bijvoorbeeld dat ik dacht, oh, was het maar morgen, was deze wedstrijd maar voorbij. Wat heel veel mensen ook zullen herkennen als ze een presentatie moeten doen voor hun werk. Dat je denkt, oh, ik hoop dat het morgen bij is. Want als je die druk voelt, dan wil je er eigenlijk heel hard van wegrennen. En uiteindelijk heeft mijn psycholoog me geholpen om die gedachten er gewoon te laten zijn. En moet ik op een gegeven moment ook gewoon een beetje lachen als die gedachten weer voorbij komen. Dan denk ik, oh ja, ik had jullie wel verwacht. Ik had jullie verwacht dat ze voorbij.
1: Ging dat dan ook op de fiets zo? Als je dus aan het fietsen was, ook naar Olympisch goud, wat je uiteindelijk natuurlijk toch hebt gehaald in 2021. Hoe ging dat laatste stukje met jou?
0: Ja, dat was ook die gedachte. Ging ik eigenlijk gewoon voorbereiden op papier. Schreef ik ze uit, de negatieve gedachten die waarschijnlijk bij me op zouden kunnen komen. Die staan ook in het boek. En ook mijn focuspunten. En dan schreef ik daar iets tegenover van ja, welke gedachten waar ik me dan wel op wilde focussen. Iets inderdaad wat wel helpend is.
1: Zoals?
0: Focus op zo aerodynamisch mogelijk zitten. Of ja, ik heb gewoon zo hard getraind. 3 weken op een berg gezeten. Hoezo wil ik nou denken dat het morgen is? Dit is mijn kans om Olympisch kampioen te worden.
1: Moet genieten, ja.
0: Ja, nou genieten vind ik al zo geforceerd. Want genieten tijdens een tijd, dat heb ik geen moment gedaan. Maar wel gewoon dat ik denk, ja, ik heb er alles. Ik ben er 4 jaar mee bezig geweest. Hoezo wil ik nu dat het morgen is? Hoezo wil ik nu geen weg van deze druk lopen? Ik ging die druk omarmen. Het hoorde gewoon bij mij. En ik had het ook nodig om heel goed te presteren, maar ja. Lekker was het niet.
1: Nee, en dat ging dus in 2021, toen je Olympisch goud haalde, ging het precies zo.
0: Ja, dat heel eigenlijk tot aan het einde van mijn carrière, dat kan ik nu ook tegen de jonge atleten zeggen waar ik mee werk, tot het einde van mijn carrière heb ik die druk blijven ervaren, maar ik ging er meer omarmen en dat mocht er zijn, ook die gedachten, maar ik liet ze gewoon weer gaan.
1: En toen je uiteindelijk wist dat je goud had, wat gebeurde er toen bij je?
0: Ja, dat was wel even heel erg veel ontlading. Ik vond het heel jammer dat mijn moeder er niet bij was. Maar wel even een moment met mijn vader ook gezocht. Ik had de oorbellen in die ik voor mijn 18e verjaardag heb gekregen. Ja, en dan is het zo'n euforisch gevoel dat echt 30.000 kilo aan druk van je schouders afvalt. Ik kan het niet beschrijven hoe lekker het dan is dat het dan gewoon gelukt is.
1: Want je vertelde dat het gewoon zo ontzettend, eigenlijk is er geen genieten bij, hè, als je die topsport. Want neem ons mee, wat is dat op het moment dat je die laatste hordes neemt?
0: Ja, de voorbereiding vond ik altijd wel heel erg leuk. Maar hoe dichter bij de wedstrijd kwam, hoe meer je die druk voelt toenemen. En hoe meer je weet dat je moet het dan wel echt gaan doen.
1: Dus het is vooral toch dat mentale waar je op stuk gaat uiteindelijk.
0: Ja, dat vond ik wel heel vermoeiend. En dat merk ik nu ook sinds ik ben gestopt. Hoeveel druk ik mezelf eigenlijk wel dag in dag uit toch eigenlijk wel oplegde. En hoeveel meer ontspannen het nu is om wat meer in het hier en nu te leven.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
1: Je luistert naar BNR's Big Five van Sterk de Zomer in. Ik ga later deze week nog praten met Ray Klaasens. Hij is oud-commando, bekend van Kamp van Koningsbrugge. En ik ga met hem praten over de mentale lessen die de commandoopleiding met zich meebrengt. Maar natuurlijk ook zijn ervaringen tijdens gevaarlijke missies. Want dan ga je echt stuk op een bepaalde manier. En dan daardoor heen breken, daar kunnen we ook weer van leren. Dus ik verheug me daar ook heel erg op. Mijn gast vandaag is voormalig profielrenster en Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Je hebt net een boek uitgebracht. Noemen we nog even de titel.
0: Ja, vallen opstaan en de drive van beter tornen.
1: Ja, dus waarvan ik zei, ga het lekker allemaal lezen. Ook tijdens je zomervakantie. Want daar kan je ook weer enorm veel lessen uithalen. Maar we gaan nu natuurlijk ook een aantal bespreken. Je hebt er ook al een aantal genoemd. Wat is nog zo'n les waarvan je zegt, dat is echt belangrijk. Die zou ik willen meegeven aan leiders op de werkvloer. Die ook met allerlei uitdagingen bezig zijn.
0: Ja, wat ik wel vaak, maar daar hebben we het al even over gehad, over dat perfectionisme, dat ik dat wel op de werkvloer echt wel heel vaak terugzie. En dat dat echt een valkuil is. En ook heel erg zorgt voor burn-outs. Het altijd elke dag aanstaan om elke dag het beste uit jezelf te halen. Ik heb ook heel lang gedacht, als topsporter of als je wereldkampioen wil worden, dan moet je extreme dingen doen. Dan moet je perfect leven. Dan moet je 24 uur per dag de perfectie nastreven. En uiteindelijk kwam ik achter dat ik, door dat eigenlijk te omarmen, dat ik niet elke dag, dag in dag uit het helemaal perfect moest doen, dat ik daardoor veel beter in balans was. Dus ik was heel goed in periodiseren uiteindelijk. Dus periodes heel hard werken, maar ook periodes echt even echt uitstaan. En ik merk dat heel veel mensen, ook uit het bedrijfsleven, soms echt moeite hebben om echt uit te staan. Ja. En die periodes heb je wel echt nodig. Anders gaan we in het wielrennen zeggen, dan ga je grijs trainen. En dan wordt het één grijze massa. Maar je moet echt aan periodes en uit.
1: Ja, en dit vind ik dus ook heel erg moeilijk. Want ik vind mijn werk ontzettend leuk. Hè, dus ik haal er ook veel energie uit. Maar ik ben altijd geneigd om maar door te gaan. Nog meer in te lezen. En nogmaals, dat vind ik ook leuk, maar je moet ook af en toe gewoon jezelf uitzetten. En ik merk dan dat ik me, dat merkte ik na die niertransplantatie. Toen moest ik van de arts 3 maanden rust geven. Nou, in het begin heb ik me zo ontzettend verveeld. Ik wist gewoon even niet wat ik met mezelf aan moest. Hoe breek je daar doorheen, door dat moment?
0: Ja, en toch wel even heel actief op zoek naar iets wat je energie kan geven. Ik heb ook wel eens met een blessure een paar maanden thuis gezeten. Dat ik even helemaal niet meer mocht fietsen. Nou, ben ik een cursus Spaans gaan doen. Dus ook daarin proactief zijn in dat je denkt, oh, waar kan ik toch wel weer, hoe kan ik deze periode gebruiken die ik anders, maar door zou gaan in mijn ritme. Zie het ook als een soort van cadeau, die periode. Dat je denkt, oh, ik kan misschien nu toch iets anders doen. Waar ik anders nooit naartoe gekomen zou zijn.
1: Ja. Ja, dat was in, op een gegeven moment kreeg ik ook wel dat kantelpunt. Ja. Dat ik dacht, oh, wat heerlijk om even niks te doen. En gewoon naar de vogeltjes. En mijn kinderen werden helemaal gek van mij. Want dan stuurde ik weer een mooi vogeltje in de natuur. En dan had ik zo'n filmpje gemaakt. Zei ze, jee, mama, op hiermee.
0: Ik kan ook wel aanraden, wat ik dus deed, is dat echt ook even weggaan gaan uit Nederland. Uit een plek, of nou, kan ook in binnen Nederland.
1: Ja, je had een bepaalde plek waar je graag naartoe ging.
0: Ja, in Italië inderdaad. Hotel Interalp is een terugkerend in mijn hoogte- en dieptepunt. Ging daarheen of om me voor te bereiden of om mijn batterij weer op te laden of een combinatie van beide. En dan mensen zeggen, wat is hier, komen ze daar, ik ben er met mijn schrijver ook heen geweest, wat is hier nou zo bijzonder aan? Ja, helemaal niks.
1: Het is gewoon niks te doen.
0: Bovenop een berg, één hotel, een heel mooi meertje ervoor, een lekkere wellness en ja, gewoon helemaal geen prikkels. En ik laad daar heel goed aan op. Ja. Maar dan kan je goed net goed hier in Ameland of ergens anders doen.
1: Of door je bos te lopen, weet je. Ja. Ik bedoel, je kan het ook heel klein maken uiteindelijk. Je hebt ook veel geleerd van Pieter van den Hogeband. En dat was ook de zin, was het?
0: Accept, adapt en move on. Ja, hij was erbij in Rio. Ik ben met hem gaan lunchen en zijn vader net na die val. En dit was een beetje zijn motto-slogan. En ik heb ook wel gevraagd, bro, mag ik een beetje van jou lenen? Want ik denk dat die eigenlijk mij heel erg past. En dat met toestemming van Pieter. En ik zie hem nog best wel vaak. En hij heeft toen uiteindelijk ook als chef de mission, zei hij van, het gaat uiteindelijk ook heel erg, willen ook verhalen maken met onze Olympische successen. Maar ook misschien niet als Olympisch succes. Het gaat ook echt om mensen inspireren. En ja, dat vond ik ook wel iets heel moois met zijn idee. Een Olympische medaille is mooier. En uiteindelijk kan ik wel zeggen dat Rio heeft mij meer opgeleverd dan een gouden medaille me opgeleverd zou hebben.
1: Juist die tegenslag heeft je gewoon veel meer opgeleverd in het leven. Door er anders naar te kijken.
0: Ja, en daardoor ook dus die slogan van accept, adapt en move on. Die heb ik, we hebben nu over Rio, maar in het boek staat echt nog regelmatig dingen dat ik weer eens op de grond lag. Weer op een heel slecht moment in het ziekenhuis belanden. Dichtbij iets moois was, maar dat het toch weer wat tegen zat. Dus dat accept, adapt en move on, dat was hele krachtige drie woorden voor mij, dat ik me even aan bleef herinneren. Als ik me in die ellende wilde blijven baden, dat ik dacht, nee, ik moet hier even uitstappen.
1: Loslaten, wat je niet meer onder controle hebt uiteindelijk. Je hebt ook in je boek beschrijf je, die vind ik ook wel interessant, de 4G's. Ja. Misschien dat je die nog even, die heb je van een psycholoog geleerd.
0: Ja, dat was een beetje de oefening. Dat als een gedachte bij je opkomt, wat voor gevoel krijg je erbij? Wat voor gedrag ga je vertonen? En dat was een beetje dat je uiteindelijk dan als je bij die gedachte doorgaat, dat je dan denkt, wat voor gedachte? Is dit een helpende gedachte? Nee. Wat kan ik er nu tegenover zetten waar ik wel wat aan heb? En dat is een soort oefening die je eerst heel planmatig gaat doen, die ik beschrijf in het boek. En uiteindelijk wordt dat een automatisme eigenlijk. Dat je dus heel snel gaat herkennen van, oké, dit is geen helpende gedachten, welke gedachten gaat me wel helpen om me te helpen presteren?
1: We hebben altijd de kettingvragen in deze uitzending. En vorige week had mijn collega Art Rooijakkers, die had een Big Five over de padstelling in Oekraïne. Dat is een heel ander onderwerp. En zijn laatste gast was Vita Kovalenko. Zij is Oekraïne-activist, raadslid namens D66. En Vita wilde dit graag van jou weten. Luister maar.
3: Ik was gefascineerd door één inzamelactie. En dat was van Herre en Jantien. Die in deze zomer in 3 weken vanuit Nederland naar Lviv 2000 kilometer hebben gefietst voor de Ukraine Solidarity Cycle. Met als doel om €100.000 in te zamelen voor Oekraïne. Nou, mijn vraag aan Annemiek is, als voormalige topwielrenster, wat zou je deze mensen en alle mensen die dat soort activiteiten en acties gaan ondernemen, wat zou je zo adviseren om zo'n lange, zware tocht richting oorlogsgebied te maken? Hoe bereid je jezelf fysiek en mentaal voor? En zou je dat zelf overwegen?
1: Ja, zou je het zelf overwegen?
0: Nou, het is wel een hele mooie uitdaging. Maar ik heb een zoontje van 9 maanden thuis. Dus
1: op dit moment thuis blijven,
0: andere prioriteiten. Ja. Ik vind het wel heel mooi. Ik ging dan als wielrenner gelijk rekenen van, oh, zoveel kilometer in 21 dagen. Dus dat was 95 kilometer per dag moeten ze dan fietsen. Nou, best wel pittig ook. Ik weet niet of ze allemaal met bagage doen. Dus wat ik dan gelijk aan dacht, oh ja, 95 kilometer elke dag, dag in, dag uit, dat wordt heel erg grijs. Wij noemen dat nu weer ook grijs trainen. Dat is dus niet zo lekker de zon. Dus ik, als ik hun zou adviseren, zou ik dus in blokjes doen. Dus dan ga je een blokje van 3 dagen fietsen. En dan een dag ook ergens op een mooie plek even die batterij weer opladen. Even genieten. Die dag even jezelf dat je niet hoeft te fietsen. Genieten van de mooie plekken waar je komt. Want als je dag in, dag uit alleen maar op die fiets zit. Ja, je ziet ook heel veel, hè, op de fiets. Maar zo lekker om dan ook even die 1 dag even lekker zonder fiets echt even te genieten van een mooie plek waar je bent. En dan wordt die reis denk ik gewoon veel mooier.
1: Ja.
0: En daarna ook gewoon heel praktisch. Geniet van het lekkere eten. Want ja, als je veel op de fiets zit, moet je veel eten. Dus ga lekker genieten van een lekker ontbijtje. Honger jezelf niet uit. En geniet van
1: veel eiwitten, of is dat niet belangrijk?
0: Nee, juist niet. Veel koolhydraten hebben we.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, veel koolhydraten.
0: Dat is onze brandstof.
1: Dus die moet je veel hebben. Jij at ook wel ongezonde dingen, las ik.
0: Ja, inderdaad. Het is ook een beetje veel snelle koolhydraten. Dus het is een beetje pasta, pannenkoek, brood. dat zijn alle koolhydraten. Ja. Daar gaat het om.
1: Dank voor het beantwoorden van de kettingvraag. Maar die gaat door, want morgen dan heb ik weer een gast. En dat is Elke Gerard. Zij is dokter in de psychologie en CEO bij Better Minds. En die organisatie helpt andere organisaties weer om mentaal welzijn van hun mensen te versterken. Wat zou je aan Elke willen vragen?
0: Nou, ik had aan Elke wel 5 of 6 vragen kunnen stellen. Ik keek even waar zij zich mee bezighoudt. Maar een van de onderwerpen is focus. Vond ik heel interessant. Want ik merk natuurlijk ook wel dat... En voor mij is dat vanuit daar ook echt een uitdaging van nu. Is dat er door de telefoon heel veel worden afgeleid. En ik ben heel nieuwsgierig of er echt ook iets in de hersenen is aan te tonen. Of in de psychologie is aan te tonen dat onze hersenen nu... wat er echt verandert door het gebruik van de telefoon. En al die afleidingen die ons om ons heen zijn. Is er ook echt iets aan te tonen. Ik worstel daar zelf ook mee. Welke dingen kan ze aanraden? Wat we eigenlijk misschien gelijk kunnen toepassen om die focus wat beter te houden en wat minder af te geleid te zijn van die vervelende telefoon.
1: Mooie vraag. Die gaan we haar zeker stellen. En ik wil je heel erg danken dat je je verhaal ook hier wilde delen bij de Big Five. Annemiek van Vleuten, voormalig profwielrenster, voormalig Olympisch kampioen. Of dat blijf je altijd natuurlijk, Olympisch kampioen. En onlangs verscheen haar autobiografie Vallen, opstaan en de drive om beter te worden. Dank je wel. Natuurlijk zijn de andere afleveringen zoals altijd terug te luisteren. Ga gewoon naar onze BNR-app. Ik wens je een mooie dag. Graag tot morgen.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beter.

0: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
0: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
2: Ik ben Lars Boelen, radio-dj en ik verloor mijn vader aan alvleesklierkanker. Daarom support ik Casper van Eijk en zijn team met hun baanbrekend onderzoek tegen alvleesklierkanker. Meer dan 3000 Nederlanders krijgen jaarlijks de diagnose alvleesklierkanker. 93% sterft binnen 6 maanden. Dat moet en kan anders. Support ook Casper en zijn team door te doneren aan Stichting Overleven met Alvleesklierkanker. Elke donatie, groot of klein, is waardevol. Ga voor meer informatie naar supportcasper.nl.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
4: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot 2 keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam, die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door alle tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Nina van den Dungen.
6: Als je de keuze zou hebben, zou je dan liever thuis herstellen na een operatie of in het ziekenhuis? Ja, grote kans dat je voor thuis kiest natuurlijk. En dat kan ook steeds vaker, met toezicht op afstand door artsen en verpleegkundigen. Het kan de zorg flink ontlasten en ook de kosten omlaag brengen. Maar uit onderzoek blijkt dat het toch maar moeizaam van de grond komt in Nederland. Waarom dat is, ga ik bespreken met Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC en initiatiefnemer van de virtuele verpleegafdeling. Michael, fijn dat je er bent.
7: Dankjewel.
6: En tegenover jou Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Jij ook welkom, Jan-Willem.
8: Ja, dank je.
6: Om te beginnen met jou, Michael. Jij hebt dus iets opgezet in het Erasmus MC dat je een virtuele verpleegafdeling noemt. Daar kan ik me dus van alles bij voorstellen met zorg op afstand. Maar in jouw woorden, wat is het precies?
7: Ja, dus wat we hebben gedaan is, parallel met wat we met de coronacrisis hebben gedaan, is voor bepaalde zorgpaden gekeken, kunnen we de patiënt korter in het ziekenhuis houden, waarbij we de 3 domeinen diagnostiek, therapie en monitoring naar de huiskamer van de patiënt kunnen brengen.
6: Diagnose daar stellen in de huiskamer.
7: Nou, de diagnose die stellen we in het ziekenhuis.
6: Ik hoop het wel, ja.
7: Maar dan het vervolg en het herstel, waar ook diagnostiek voor nodig is, kan dan wel thuis.
6: Ja, oké, daar heb je natuurlijk van allerlei dingen voor nodig. Komen we zo op, maar even, voor wie is dit mogelijk? Of is het voor elke patiënt mogelijk?
7: Nee, dus je moet natuurlijk die patiënten kunnen selecteren. Dus er moet een zorgpad zijn waarvoor deze, waarvoor het duidelijk is uitgeschreven hoe moet je die mensen monitoren, wat voor diagnostiek is er nodig. Mm-hmm. Er moet nog een interval zijn waarbij het logisch is om die patiënt thuis te monitoren. Want ja, als de patiënt al hersteld is en de ziekenhuisopname die is tegelijk, dan heeft het geen zin. En ja, wat we nu merken in de praktijk is dat het toch wel handig is als het geplande zorg is. Want dan hebben wij even iets meer tijd om die patiënten in te lichten. Dus daar zit nog ontwikkelwerk
6: in. Ja, ik wou zeggen, want er zit nogal wat voorbereidingstijd. Wil je zorgen dat iemand veilig thuis kan herstellen of zich voorbereiden op een operatie? Of het gaat ook om chronisch zieken, hè? Mensen die chronisch ziek zijn, dat die toch misschien minder vaak naar een ziekenhuis hoeven.
7: Ja, en dat is meer de polyklinische tak. Dus dat is niet het versneld ontslag uit het ziekenhuis, maar dat is echt hoe kunnen we op de polykliniek, dus als die patiënten komen, kunnen we met behulp van digitale middelen ook daar kijken, is het nodig om echt naar het ziekenhuis te komen?
6: Ja, precies. Want in mijn hoofd kwam dan de vraag, ja, hoe ziek mag iemand maximaal zijn om thuis te kunnen blijven?
7: Ja, en daar is geen eenduidig antwoord op. Maar zorg in het ziekenhuis splitst zich toch altijd wel in een soort twee stukken. In het eerste deel zijn wij heel erg bezig met het stellen van de diagnose, het inzetten van een goede therapie. En het tweede deel van een behandeling gebruik je toch meer de faciliteiten van het ziekenhuis. Maar is de patiënt gelukkig vaak klinisch stabiel, hè? Dus is die aan het opknappen. Ja, ja. En dat is het stuk dat je wellicht ook naar huis kan verplaatsen.
6: Ja, precies. En dan lig je, neem ik aan, als patiënt gewoon in bed of op de bank. Ben je dan aangesloten aan allerlei apparaten of hoe moet ik dat zien?
7: Ja, dat is eigenlijk wel grappig. Toen we begonnen hiermee dachten we moeten die mensen continu thuis in de gaten houden, want we gaan iets nieuws doen. Maar continu monitoren betekent ook continu alarmen. En dat doen we eigenlijk in het ziekenhuis ook niet.
6: Nee.
7: Dan meten we gelukkig ook maar 3 keer per dag. Dus dat hebben we eigenlijk zo doorgezet.
6: Oké, dus wat betekent dit concreet? Dat je gewoon een aantal meetapparaten
7: mensen die krijgen meekrijgt. Dus apparaten mee naar huis die we in het ziekenhuis ook gebruiken. En die meten 3 keer per dag bijvoorbeeld hun bloeddruk, de saturatie, zuurstofgehalte, koorts. En die vullen een vragenlijst in. Dat is eigenlijk de anamnese, het gesprek wat de verpleegkundige bij de rondjes doet op de afdeling van hoe gaat het. Zij nemen de klachten toe. En daarmee simuleren we eigenlijk of dat de patiënt in een ziekenhuisbed ligt.
6: Ja, en is dat dan een vragenlijst die dan binnenkomt en die ergens op de stapel belandt? Of kijkt een verpleegkundige op dat moment live meteen mee naar alle uitslagen?
7: Nee, dus je hebt een platform nodig waar we over die gegevensuitwisseling kan. Nou, met alle nieuwe innovaties kan dat nu ook. En we hebben afgesproken dat een fancy naam, de telenurse, een verpleegkundige, die kijkt dan binnen het uur nadat alle gegevens zijn ingestuurd. Hoe gaat het met die patiënt? Er zijn allerlei protocollen voor gemaakt. Nou ja, gaan patiënt over een drempelwaarde, dan gaat de telenurse bellen met de patiënt. Ja. Heb je het verkeerd ingevuld? Ben je net de trap opgelopen en is je hartslag daar omhoog? Is dat allemaal niet zo, dan gaan ze escaleren naar de dokter in het ziekenhuis.
6: Ja. Oké. Dus het was dan bellen, dat is eigenlijk de snelste call, hè, letterlijk.
7: Ja.
6: Stel nou dat je als patiënt dat je thuis zit en je denkt, ik voel me echt niet lekker.
7: Ja.
6: Heb je dan een soort live chat functie? Wat gebeurt er dan?
7: Nee, dan hebben ze dus het noodnummer van die telenurse. Dan bellen ze gewoon gelijk. En als het natuurlijk echt niet goed gaat, dan moeten mensen gewoon 112 bellen.
6: Dan is er gewoon over een ambu die eraan komt. Oké. Ja, en je hebt ook nog zoiets als, er moet ook vaak bloed worden er moet af en toe bloed worden afgenomen. Daarvoor moet je dan wel naar het ziekenhuis?
7: Nee, dus ook daar zijn ontwikkelingen in. Wij hebben in de regio Rotterdam samenwerking met een regionale labafnamedienst, een prikdienst. Die neemt voor ons bij die patiënten thuis. Of sommige patiënten gaan naar dus een prikpost in de buurt. Dat scheelt enorm veel reisbeweging.
6: Ja, ja.
7: En dan wordt dat materiaal naar het Erasmus gestuurd en daar analyseren wij het dan.
6: Oké, dus ook dat kan dus op afstand.
7: Ook dat
6: al dan
7: kan
6: niet
7: op afstand.
6: Met thuiszorg of met een prikpost in de buurt.
7: En dat is het derde punt wat je nodig hebt. Bij sommige zorgpaden heb je dus ook therapie thuis nodig. Hè. Bijvoorbeeld antibiotica via het bloedvat.
6: Ja, of medicijnen, ja. Infuus.
7: Medicijnen, infuus, ja. En daarvoor hebben we vaak samenwerking met een technisch thuisteam. Dat is een specialistische tak van een thuiszorgorganisatie. Daar zitten vaak verpleegkundigen. Vaak verpleegkundigen die ook in het ziekenhuis hebben gewerkt. En die sluiten die patiënt thuis aan op bijvoorbeeld antibiotica via het infuus.
6: Dus dat kan ook al, dat je echt thuis aan een infuus ligt?
7: Ja. Zeker.
6: Dat is bijzonder. Jan-Willem, jij deed onderzoek vanuit ING naar deze ontwikkeling. En jullie hebben daar een heel rapport over gemaakt. En jullie zeggen ook van die thuismonitoring, dit gaat een heel groot verschil kunnen maken voor het zorgsysteem. Dus wat is de potentie?
8: Enorm. Het is al enorm gegroeid de afgelopen jaren. Het is opgegroeid van zo'n 80.000 patiënten in 2023 naar 150.000 patiënten nu al.
6: Gewoon bijna
8: zitten.
6: Verdubbeld. Ja.
8: Ja, het is bijna verdubbeld. Dus er zijn heel veel initiatieven overal in Nederland waar het heel goed gaat. Alleen als je kijkt naar het totale volume, de totale potentie, dan zijn we er nog niet. Maar het zal wel moeten. Het is een noodzaak geworden. De eerste reden is natuurlijk de dubbele vergrijzing. Mensen worden veel ouder. Maar ze worden ook ouder met multimorbiditeit. Dus met meerdere klachten.
6: Aandoeningen, ja.
8: Als je kijkt naar de grote ziekenhuizen, dan de mensen die op de SCH binnenkomen zijn vaak 70 plus. En horen niet allemaal op die SCH thuis. Dat zou ook door de eerste lijn of door de VVT kunnen worden opgevangen.
6: Ja.
8: En het grootste probleem is nog wel het personeelstekort. Er zijn op dit moment 70.000 vacatures. En dat neemt alleen maar toe. In 2034 uit mijn hoofd meer dan 240.000 vacatures.
6: Ja, als 1 op 3 zou in de zorg moeten werken als je eigenlijk alle zorg wil blijven leveren met mensen.
8: En de totale arbeidsbevolking neemt natuurlijk af door de vergrijzing.
6: Nee, dus het is niet haalbaar, dat weten we inderdaad ook al lang.
8: Ja, dus zowel het zorgaanbod groeit. En het personeel neemt de aantallen, gaat niet stijgen.
6: Nee.
8: Dus je zult meer patiënten moeten zien met dezelfde mensen die nu al in de ziekenhuizen werken.
6: Ja, en dan lees ik bij jullie dat dit ruim 350.000 opnames per jaar zou kunnen gaan schelen, ziekenhuisopnames.
8: Ja, 350.000 opnames en 500.000 consulten.
6: Ongelooflijk veel.
8: Ja, dat is heel veel, maar dan gaan we uit. Kijk, het primaire proces, de medische informatie, dat hebben we natuurlijk niet. We kijken daar bedrijfsmatig naar en macro-economisch. En wat we gedaan hebben, is we hebben gezegd, de helft van wat er in een ziekenhuis binnen de muren gebeurt, zou ook thuis kunnen.
6: En
8: dat is precies, dat is precies wat Michael zegt. Dat is bijvoorbeeld de nazorg. Maar dat is ook het prepareren voor een operatie, dus aan de voorkant. Maar met name de chronische patiënten. Ik ben zelf MDL-patiënt. Ik moest vroeger
6: maag-darm-lever.
8: Ja, maag-darm-lever. Ik moest vroeger 6-7 keer per jaar naar het ziekenhuis. Nu nog maar 1 keer per jaar voor een endoscopie. En voor de rest gaat alles remote.
6: Ja, dus dan wordt er gewoon, jij checkt ook je eigen waarde, dit soort dingen, of is dat niet eens nodig?
8: Ik moet even naar een prikpost om bloed te prikken.
6: Ja. Nou, dat kan dus ook bij jou in de buurt.
8: Dat kan bij mij in de buurt.
6: Oké, dus dit is waarvan jij zegt, hier gaan we gewoon heel veel winst pakken. Michael, zie jij dat inderdaad ook zo, dat het misschien wel de helft van de ziekenhuiszorg die nu in het ziekenhuis gebeurt, dat die naar huis verplaatst kan worden?
7: Ja, en dat is waar ik net naar refereerde, je hebt dus het stukje van de klinische zorg, van de patiënt die opgenomen is, maar er zit ook heel veel potentie op de polykliniek. Dus wat je net vertelt, de patiënten die af en toe in het ziekenhuis komen voor een controle, daar kan je denk ik heel slim met de inzet van vragenlijsten, digitale hulpmiddelen, regionale bloedafnames, soort van triëren. Gaat het goed met deze patiënt? Mm. Is er een reden om nu contact te hebben met deze patiënt? Heel vaak willen patiënten ook geen contact, want die komen dan, alles gaat goed, ik ben hierheen gekomen. Tot de volgende keer. Ik weet niet of je dat herkent. Dat kan echt allemaal minder.
6: Ja.
7: Er zitten wel grote uitdagingen bij. Dat is hoe we zorg hebben gefinancierd. Hoe we verantwoordelijkheden hebben afgesproken.
6: Ja.
7: Dus daar
6: juridisch,
7: zit echt
6: financieel.
7: Ja.
6: Gaan we straks uitgebreid bespreken. Eerst nog even heel, heel praktisch. En toch ook een paar nadelen die ik dan zie. Als eerste de patiënten. Niet iedereen zal dit willen. Niet iedereen zal het kunnen. Ook zelf je bloeddruk meten. Misschien oudere patiënten die echt denken, geen idee. Hoe zie jij dat bij jou in de praktijk, Michael?
7: Dus we kunnen het oude proces niet weggooien. Het is niet een totale substitutie. Je kan niet zeggen, we gaan helemaal over op digitaal. Nee. Er zal altijd een patiëntgroep zijn. Oudere mensen die minder handig zijn met digitale hulpmiddelen. Mensen die de Nederlandse taal niet begrijpen. Daar zou je het oude proces gewoon opgetuigd moeten hebben.
6: Ja.
7: En dat doen we nu ook.
6: Mm-hmm.
7: Kijk, we doen nu die virtual ward. Dat verplaatsen van die klinische zorg, van die opgenomen patiënten, doen we in een onderzoeksverband. Patiënten kunnen dus altijd zeggen, hier wil ik niet aan meedoen. Ik zie best gebeuren dat we in de toekomst die keuze wat minder vrijblijvend maken. Want dit is de standaard. U gaat naar huis met deze zorg.
6: Ook als ze dat dus niet willen.
7: Ja, behalve dus als er zwaarwegende redenen zijn om dat niet veilig
6: omdat
7: te doen.
6: Omdat je echt ziet dat iemand het niet zelf kan. Of dat daar dus een. Maar anders is het gewoon jammer, joh.
7: Anders, en ik denk dat we daar aan wennen. Daar gaan we denk ik als patiënt ook naar wennen. En we horen wel terug de patiënten die meedoen aan dit project. Het merendeel zegt, wat fijn dat ik naar huis kan. Ik heb echt veel beter in mijn eigen bed geslapen.
6: Ja, natuurlijk. Ja. En is ook gezegd, hè, als je heel veel mensen die in hun eigen omgeving kunnen herstellen, in plaats van op zaal met 3-4 anderen.
7: Precies.
6: Met al die snurkers naast je.
7: Precies.
6: Dat wil je natuurlijk niet.
7: Daar wordt niemand gezond van.
6: Nee, natuurlijk. Maar goed, ik vind het wel interessant, Jan-Willem, wat Michael hier zegt. De vrijblijvendheid gaat er waarschijnlijk op den duur wel vanaf.
8: Ja, ik denk toch dat je altijd de klassieke manier, de traditionele manier moet houden. Vergelijk dat met bijvoorbeeld met onze dienstverlening van de ING.
6: Mm.
8: Als mensen niet digitaal vaardig zijn en ze willen graag iemand spreken, dan kun je naar een bankshop gaan.
6: Ja, maar dat is vrijblijvend. Michael zegt, hier gaat dat gaat er waarschijnlijk wel vanaf. Tenzij er echt hele zwaarwegende redenen zijn.
8: Ja. Nou, dat wordt voor sommige mensen lastig, maar je moet ook goed bedenken dat dat belangrijk is, bijvoorbeeld in het aanvullend in het ASWA, het zorg- en welzijnsakkoord.
6: Mm-hmm.
8: Daar staat natuurlijk in dat er heel veel moet naar het sociaal domein. Dat betekent dat je ook moet kunnen vertrouwen op kinderen, op mantelzorgers.
6: Ja.
8: Dus kijk, als mijn moeder de bloeddruk moet meten, dan doe ik dat voor haar.
6: Ja.
8: En ik kan dat in de app doorgeven aan het ziekenhuis.
6: Maar niet iedereen heeft die luxe natuurlijk.
8: Nee, dat klopt.
6: En dat zou, Michael, dan wel weer een zwaarwegende reden kunnen zijn dat iemand toch in een ziekenhuis belandt.
7: Precies, en dat zijn dus de mensen waar dit niet geschikt is.
6: Nee.
7: En daar kunnen we dus het oude proces moeten we gewoon daarnaast houden.
6: Ja, dat hou je wel natuurlijk erbij. Zijn jullie gewoon eindverantwoordelijk voor hoe het met de patiënt gaat als Erasmus MC?
7: Ja, dus wij zijn medisch verantwoordelijk voor de beslissing die we maken. Eigenlijk moet je dit zien als je bent in het ziekenhuis. Je bent natuurlijk niet in het ziekenhuis, maar de aansprakelijkheid is zoals dat je in het ziekenhuis bent.
6: Oké, dus gaat er iets acuut mis en heel naar even afkloppen, maar de patiënt overlijdt, dan is dat dus wel een medische complicatie. Wat dan dus in huis gebeurt?
7: Als dat op basis van een medisch besluitvorming is, dan wel.
6: Ja. Kijk, het is natuurlijk eng, want de patiënt is veel dichterbij. En daar kun je misschien was hij te redden als hij in het ziekenhuis ligt.
7: Ja, en nu ga ik misschien een beetje iets kritisch zeggen. Maar als je in een ziekenhuisbed ligt, dan komt er 3 keer per dag iemand bij je kijken. En daartussen ben je ook gewoon vrij in het ziekenhuis.
6: Ja, maar ja, de arts is letterlijk om de hoek.
7: Ja, dus er zit daar iets delay in. We hebben nu voor deze studie ook gezegd, je moet binnen 45 minuten in het ziekenhuis zijn. De ambulance moet natuurlijk binnen een kwartier zijn. Dus je bent alsnog snel in het ziekenhuis. En ja, door de selectie van hoe we de patiënten verplaatsen, dus in het tweede deel van die behandeling, denken we ook dat dat veilig kan.
6: Ja, dan Willem, hoe denk jij daarover?
8: Ja, ik denk wel dat klopt wat Michael zegt. Je ziet ook bij oudere mensen met name dat als je die naar de SCA laat komen en ze hebben een delier of ze hebben andere problemen, ze kunnen een ziekenhuisbacterie oplopen. Het kan slechter met ze gaan. Ze kunnen een longontsteking krijgen.
6: Ja.
8: Ik denk dat het beter is voor ouderen dat ze bijvoorbeeld door de crisisopvang van de ouderenzorg worden opgevangen en dat daar gekeken wordt, misschien op afstand samen met het ziekenhuis, van hoe gaat het met deze persoon, welke medicatie is nodig, et cetera.
6: Ja. Dus die angst zit misschien ook een beetje dan tussen de oren bij mensen van, ja, maar als ik uit het ziekenhuis ben, dan is niet een arts direct om de hoek als het nodig is.
7: Nee, en die arts die moet er zijn als de patiënt problemen heeft qua hemodynamiek, dus de bloeddruk is niet goed, de saturatie is niet goed, in die instabiele fase en in die diagnose stellen. Daarna ben je toch vooral aan de faciliteiten van het ziekenhuis gebonden. En dan denk ik dat er veel naar huis kan wat we nu nog in het ziekenhuis houden.
3: Nina van den Dungen.
6: In deze aflevering van BNR Beter praten we over thuismonitoring. Dus patiënten die bijvoorbeeld thuis herstellen na een operatie, terwijl het ziekenhuis allemaal op afstand meekijkt. Volgens een onderzoek van ING kan dat ruim 350.000 opnames per jaar schelen. Bij mij internist-intensivist Michael van Herwerden van het Erasmus MC en ING sectorbankier gezondheidszorg Jan-Willem Spijkman. Michael, de virtuele verpleegafdeling die zit dus nog in een pilot. Je hebt dus een aantal afdelingen, zorgpaden die erop zijn aangehaakt. Noem er eens een aantal bij waar dit nu zou kunnen.
7: Ja, dus we hebben een aantal postoperatieve zorgpaden. Dus bijvoorbeeld mensen die aan de hypofyse worden geopereerd, een deel van de hersenen.
6: Ja, ja.
7: Die maakten hormonen. Die mensen die bleven normaal een week in het ziekenhuis, die doen we nu na 4 dagen ontslaan. En die kunnen dus voor het weekend naar huis in plaats van de maandag daarna.
6: Mm-hmm.
7: We hebben een zorgpad voor mensen met bacteriële infecties. Dat hebben we expliciet zo breed gedefinieerd, zodat er veel instroom kan zijn. En een ander zorgpad waar we problemen hebben in het Erasmus met instroom, maar wel potentie heeft, zijn de mensen met hartfalen die gedecompenseerd zijn, dus die bijvoorbeeld vocht in de longen hebben. En die kan je met plasmedicijnen eventueel ook thuis behandelen.
6: Jij merkt ook wel af en toe weerstand, hè, bij collega-artsen. Waar zit die?
7: Nou, dat is denk ik bij alles wat onbekend is, bewijs eerst maar eens dat het werkt. En dat is goed.
6: Ja, maar bijvoorbeeld het patiëntencontact. Hè? Artsen willen gewoon vaak mensen zien. Of verpleegkundigen willen mensen zien.
7: Ja, en ik heb die gesprekken wel eens en dan vraag ik wel eens, waar kijk je dan precies naar? Maar
6: hoe ligt iemand erbij?
7: Hoe ligt iemand erbij?
6: Ja.
7: Maar vaak betekent dat, ik praat dus met de patiënt en dan hoor ik hoe het gaat met de patiënt.
6: Je kijkt niet naar oogopslag, naar huidskleur, wit.
7: Tuurlijk wel, maar dat is vooral in de eerste fase. Hè, dus waarbij je nog in die stabilisatiefase zit. En daarna is het toch gewoon, gaat het goed? Ja, het gaat goed. Morgen kom ik weer langs. Ik zie dat de bloeduitslagen goed zijn. We gaan zo door.
6: Ja, ja.
7: En dan is dus de vraag wat de toegevoegde waarde van dat zien. Of je daar iemand voor in het ziekenhuis moet houden.
6: Ja, Jan-Willem?
8: Ja, er zijn ook andere belemmeringen. Dat is met name de financiering van de zorg.
6: Precies. Dat is een hele lastige. Hè?
8: Ja, de zorgverzekeraars zijn ongelooflijk belangrijk. Je moet je voorstellen dat een ziekenhuis die declareert zeg maar alle verrichtingen. Met zogenaamde DBC's, diagnose-behandelcombinaties. En een patiënt die in het ziekenhuis komt, levert gewoon meer op, zelfs een poliebezoek, dan een telefoontje of een beeldbelgesprek.
6: Ik heb me wel eens laten vertellen dat een nacht in het ziekenhuis gemiddeld €2000 kost.
8: Ja, die prijzen ken ik niet uit mijn hoofd uiteraard. Maar ik weet in ieder geval dat als je een chronische patiënt laat terugkomen voor een poliebezoek, dan levert die DBC meer op dan een belletje plegen van je bloeduitslagen zijn goed.
6: Natuurlijk, oftewel dit is het verdienmodel van het ziekenhuis.
8: Dus het ziekenhuis is heel belangrijk dat ze met hun zorgverzekeraars, want dat zijn feitelijk de partijen die de ziekenhuizen natuurlijk betalen, dat ze daar hele goede afspraken mee maken. En dat kan, hè? Dus als jij zorg thuismonitoring wilt stimuleren en wilt opschalen, dan moet je met die verzekeraars om de tafel. Dat gebeurt nu ook. Mm-hmm. Want je kunt je voorstellen dat acute complexe zorg is vaak een bleeder. Er moet veel personeel worden ingezet. En nou ja, de kosten zijn hoog en de DBC's zijn niet altijd voldoende. De electieve zorg, dat is zeg maar de heupen en de knieën, dus de planbare zorg, dat levert wel wat op. Mm-hmm. Maar ja, een groot ziekenhuis, topklinisch ziekenhuis of een academisch ziekenhuis,
6: die doet dat niet alleen maar.
8: Doet dat minder.
6: Nee, klopt.
8: Dus wat er van belang is, is dat je met die verzekeraar afspreekt, ik wil die zorg wel opschalen, maar dan wil ik dat ook goed bekostigd krijgen. En een DBC voor een telefoongesprek of een beeldbelgesprek of voor thuismonitoring is veel lager.
6: Ja.
8: Er zitten wel add-ons op nu. Dus je kunt wel iets extra declareren. Maar, dat
6: maar niet zoveel als een ziekenhuisnacht. Nee. Maar het probleem is, wij willen graag naar minder zorgkosten. De zorgkosten reizen de pan uit. Maar de ziekenhuizen die willen natuurlijk niet minder verdienen. Minder betaald worden. Dus hoe gaan we dit probleem oplossen?
8: Nou, ten eerste, door het ISA, het Integraal Zorgakkoord, is er 2,4 miljard aan transitiegelden naar de zorg gegaan.
6: Ja.
8: En daardoor is de opschaling van zorg thuis ook heeft echt een boost gehad de afgelopen jaren. Ja. Dankzij die transitiegelden.
6: Subsidie, ja.
8: Wat er nu gaat komen zijn de doorbraakmiddelen van VWS. En die doorbraakmiddelen gaan kijken van welke initiatieven in Nederland doen het zo goed dat we gaan zeggen, jongens, die moeten we echt.
6: Die moeten we landelijk uitrollen.
8: Landelijk uitdraaien, ja. En uitrollen en kijken of dat ook kan.
6: Mm-hmm.
8: Een voorbeeld is de Santion ziekenhuizen. Dat zijn 7 topklinische ziekenhuizen. Die hebben zorg bij jou. Nou, dat heeft een enorme potentie. Dus dat zou kunnen. Maar het allerbelangrijkste is, daar blijf ik op hameren, ga met je zorgverzekeraars om de tafel en kijk of je bijvoorbeeld op je complexe zorg en op je acute zorg een soort aanneemsom kunt krijgen. Dat je in ieder geval dat kostendekkend hebt.
6: Ja.
8: Dan heb je meer vrijheid om te experimenteren met zorg thuis. Dat je dat je in ieder geval geen bleeders meer hebt in je, in je winst
6: en
8: verlies.
6: En ik neem aan, dit is dus echt een chefszaggen. Dit moet gewoon in een bestuurskamer liggen van een ziekenhuis. Zodat dit goed geregeld wordt. Dat gewoon op de vloer hiermee begonnen kan worden. Als er niet al begonnen is. En dat verder uitgerold kan worden.
8: Maar dat zie je ook gebeuren. Zowel zorg thuis dat initiëren en zeggen, jongens, dat is belangrijk, dat gaan we doen. Dat moet ook vanuit de bestuurskamer komen.
6: Ja.
8: Absoluut. En tegelijkertijd moet dat gesprek worden gevoerd met de verzekeraars. Van jongens, hoe gaan we dat met elkaar doen? En transitiegelden zijn daar ongelooflijk belangrijk.
6: Maar zitten die zorgverzekeraars er niet heel geharnast in wat dat betreft? Want die zeggen, ja jongens, het kost gewoon minder. Dus we willen best wel even helpen met iets van subsidie voor de eerste 3 jaar om het een beetje om te turnen. Maar uiteindelijk gaan wij gewoon rekenen wat er daadwerkelijk aan uren wordt gemaakt door jullie. Dat is minder.
8: Ja,
6: dus succes daarmee.
8: Die ziekenhuizen hebben wel hun vaste kosten. Ze hebben hun panden, ze hebben hun personeel.
6: Ja, maar die panden kunnen misschien ook kleiner, Jan-Willem.
8: Die moeten ook in de toekomst kleiner. En dat zie je ook gebeuren. Er zijn heel veel ziekenhuizen die nieuw bouwen.
6: Ja.
8: Die van 2-3 locaties teruggaan naar 1. En het aantal vierkante meters wat ze dan nog hebben, is heel veel minder
6: dus daar
8: dan
6: wordt
8: wat ze
6: echt,
8: hadden.
6: Er komen gewoon minder bedden in een ziekenhuis.
8: Nou, in ieder geval minder vierkante meters. Het aantal bedden wat je nodig hebt is natuurlijk wel voor alle operaties die je doet, dan moet iemand natuurlijk na de verkoever wel in een bed kunnen liggen.
6: Ja,
8: maar je ziet wat ook, ja, dan, ik wil me niet te veel op het medische vlak begeven.
6: Ja.
8: Maar in ieder geval wat je wel ziet is, ik heb ooit een operatie gehad, mijn galblaas eruit, ik heb 4 dagen in het ziekenhuis gelegen. Dat is nu gewoon een dagbehandeling.
6: Ja.
8: Dus dan heb je ook minder bedden nodig, want ik ben thuis met een drain en met thuiszorg.
6: Ja, Michael, we vinden in Nederland altijd dat het vrij traag allemaal gaat bij de ziekenhuizen in Nederland. Als je om je heen kijkt, dan zie je inderdaad ook wel dat het sneller wordt uitgerold in andere landen. Hè? Ook het data delen onder andere blijft natuurlijk een eeuwig probleem hier in Nederland.
7: Ja, dus daar zijn denk ik wel goede ontwikkelingen. We hebben nu een aantal initiatieven, bijvoorbeeld DigiZorg, een platform waarbij gezondheidsgegevens beter worden uitgewisseld. Maar dat is een groot probleem. We hebben ervoor in Nederland voor gekozen om geen landelijk EPD te maken.
6: Ja, het elektronisch patiëntendossier.
7: Ja, is denk ik een grote misser geweest. Moeten we nu mee dealen.
6: Mm.
7: Gaan we wel weer denk ik oplossen, maar gaat heel veel tijd kosten.
6: En heel veel geld.
7: En heel veel geld, ja.
6: Maar dat heb je wel nodig om dit goed te laten werken.
7: Ja, zeker. Want je hoort hoeveel partijen er dus betrokken zijn bij dat verplaatsen naar zorg. En het klinkt altijd als, ik heb een platform en ik meet wat. Maar je hebt een thuiszorgorganisatie nodig, je hebt een regionale prikdienst nodig, communicatie met de patiënt. Dus je hebt gewoon echt heel veel infrastructuur nodig.
6: Ja.
7: En die partijen moeten allemaal met elkaar kunnen communiceren over die infrastructuur.
6: Ja, precies. Hoe zie jij dit in het buitenland al werken, Jan-Willem?
8: Heel erg goed. Onze zuidenburen België, die staan op de eerste plaats als je kijkt naar het delen van patiëntendata. Ook in de Scandinavische landen hebben ze een enorme voorsprong. In Finland heb je het Kanta-systeem, dat is gewoon voor de primaire patiëntengegevens. Elke burger heeft dat gewoon. En elke big geregistreerde arts of verpleegkundige heeft er gewoon toegang toe.
6: Ja.
8: En dat is bij wet afgedwongen. Ze hebben daar ook een secundair systeem voor onderzoek. En dat systeem was opt-out. Nou, 500 van de 5,5 miljoen Finnen heeft gezegd, dat wil ik niet.
6: Oké, ja, dat is helemaal niks.
8: Nee, en daar wordt de overheid vertrouwd. Dus daar hebben ze een landelijk EPD. En bij ons heb je natuurlijk het privacyprobleem. Overheid
6: als het medisch is, dan mag het niet ergens geregistreerd staan. Nee, stel precies. Voor dat je de zorgverzekeraar erbij komt.
8: Ja, dus wat we nu proberen te doen in Nederland is dat VWS samen met Cumulus en de zorgverzekeraars kijken naar een landelijk dekkend netwerk.
6: Ja.
8: Maar er is al heel veel gebeurd.
6: Mooi. Veel dank aan jullie voor dit gesprek. Michael van Herwerden, internist, intensivist bij het Erasmus MC. En Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING. Hier op de radio zit onze tijd erop. Maar in de podcast praten we nog even verder over hoe je dit goed. Erasmus MC en Jan-Willem Spijkman, sectorbankier gezondheidszorg bij de ING.

0: jou de beslisser.
1: We stellen korte, gerichte vragen
0: over wat er speelt
1: en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie.
0: Ben jij die beslisser?
1: Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Voor ons het uitzoeken van nullen en enen. Yes! Voor jou de info tot 1-0 voorsprong. Om slimmere zakelijke beslissingen te kunnen nemen, heb je de juiste informatie over bedrijven nodig. Kies voor Company Info en wij zorgen ervoor dat je precies die info krijgt die je nodig hebt. Of je nu de beste leads wilt vinden of bedrijfsrisico's wilt checken. De Company Info die je nodig hebt.
3: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarktcommunicatie, employer branding en meer, hoor je wekelijks in BNR at Work.
4: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
5: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
6: En Arjan Elbers.
7: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
3: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
4: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
8: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
2: Voor precies die company info die je nodig hebt, ga je naar companyinfo.nl.
1: Dit is BNR Nieuwsradio,
0: de nieuwszender van Nederland.
1: Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden. Gisteren zaten 18.000 huishoudens zonder stroom omdat het net bijna was overbelast. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die er volgende week begint. Ze vrezen dat mensen dan vastkomen te zitten in het reuzenrad. De Rotterdamse politie heeft een man neergeschoten die met een vuurwapen op straat liep. Hij sloeg op de vlucht toen agenten waarschuwingsschoten hadden gelost. Daarom besloot de politie gericht te schieten. Hij zou ook getaserd zijn. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend waar hij is geraakt. Bijna niemand in Cuba heeft nog stroom. Het is al de derde landelijke storing in een half jaar. In maart viel bij miljoenen Cubanen ook al tot 2 keer toe de stroom uit. De storingen hebben onder andere te maken met slecht onderhouden elektriciteitskabels op het eiland en met tekort aan brandstof. Het einde is in zicht van de treinstoring bij Rotterdam die een week geleden ontstond door verbrande kabels. ProRail verwacht dat de treinen naar het zuiden morgen weer kunnen

0: rijden, maar neemt pas 's ochtends vroeg een definitief besluit. Door alle tegenvallers werd de prognose de afgelopen dagen steeds weer bijgesteld. En het regent klachten over zanger Bruno Mars en rapper Anderson .Paak, meldt het Parool. De twee gaven vannacht een exclusieve afterparty in een club in Amsterdam. Kaartjes kosten €300. Voor dat geld zongen ze 5 liedjes om vervolgens in de lounge te verdwijnen. Een aanfluiting, zeggen bezoekers. En dan het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 15 tot 18 graden. Morgen is het in het noorden bewolkt met lokaal spat regen. Elders is het droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
2: Blijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser.
3: Je hebt het luchtalarm weer gehoord vandaag, dus gefeliciteerd met de eerste beursmaandag in juli. Je mag meteen in de bak met Zuid-Koreaanse chipbedrijven. Samsung verwacht 18 keer zoveel winst als vorig jaar. En SK Hynix wil $28 miljard ophalen met een beursnotering in de VS.
4: And we come into an absolutely pivotal week for Korea. We have Samsung earnings tomorrow. And we have the pricing and the listing of the Hynix ADR by the end of the week.
3: Waarom onze eigen Bezi dan toch dubbel slecht nieuws kreeg, bespreken we zo. En dan praten we ook nog over een huwelijk. Want EasyJet accepteert eindelijk de bruidsschat van aanstaand bruidegom Castle Lake.
5: EasyJet has finally said yes to Castle Lake. It only took 5 takeover proposals. This latest takeover offer is of one more than £5 billion. And the companies have until August the 3rd to fully sign off on it.
3: En dan hoor je ook nog over SpaceX. Want de verzamelbak van Elon Musk bedrijven wordt morgen opgenomen in de Nasdaq 100. De Amsterdamse beurs sloot op 1082 punten, nagenoeg vlak. Grootste daler was Besi met 5,5% eraf. En we gaan de beursdag doornemen en dat doe ik met niemand minder dan Erik Maurits van Trade Republic. Welkom weer.
6: Dankjewel.
3: En we beginnen met die grootste daler in de AEX vandaag, Besi dus. Want we spreken zo natuurlijk de Zuid-Koreaanse klanten van Besi, met wie het heel goed gaat. Maar vandaag heeft onze chipverpakker dubbel pech. Een nieuw chiprack van Nvidia werd uitgesteld en hybrid bonding wordt waarschijnlijk later ingevoerd.
5: I was after a report that a next generation AI server rack had been delayed by more than a year because of manufacturing difficulties. In addition to that, there's something else weighing on Besi semiconductors. There was a report that chipmakers may further delay the full adoption of an advanced chip packaging technology. And so that's obviously bad news for that company.
3: Oftewel, die nieuwe server racks van Nvidia wordt minimaal 12 maanden vertraagd. En daarmee is er misschien een kleine kans voor bedrijven als AMD om wat meer marktaandeel op GPU-gebied te pakken in 2027. En daarna kwam Citrini Research met het bericht dat de invoering van hybrid bonding als standaard in de geheugenchips mogelijk weer vertraagd wordt. Hybrid bonding is een efficiënte manier om chips te stapelen. En die flink hoge waardering van Besi stoelt deels op de verwachting dat het bedrijf die markt voor zich gaat winnen. En dat is natuurlijk jammer als de organisatie die standaarden in de chipindustrie bepaalt, eigenlijk zegt dat ze wel wat langer kunnen wachten met die techniek, omdat nieuwe geheugenchips niet meteen dunner hoeven te worden. Dat is eigenlijk wat JEDEC zegt, zoals die organisatie heet. Ja, Erik, Besi is een bijzondere chipvogel. Want of je nou de voorwaartse of achterwaartse koers-winstverhouding pakt, het is knetterduur. Ligt dat nou helemaal aan het hybrid bonding verhaal of ook nog aan andere verwachtingen?
6: Nou, het is wel voornamelijk dat hybrid bonding verhaal. En het is nu wel weer de zoveelste keer dat het uitgesteld wordt. Ja. Dus dat is natuurlijk toch wel een beetje een teleurstelling. De optimist zal zeggen, ze zeggen niet dat ze het niet gaan gebruiken. Ze zeggen alleen, we gaan het uitstellen. Ja. Maar er is een oud-Hollands spreekwoord dat zegt van uitstel komt afstel. Van afstel komt uitstel.
3: Nou, van afstel hoor ik nog weinig sprake.
6: Dus wat dat betreft zou het natuurlijk kunnen dat het allemaal nog goed komt. Maar op korte termijn, en we gaan het zo hebben over die Zuid-Koreanen die geld gaan ophalen. Nou, dat gaan ze niet ophalen om het in Besi te investeren in ieder geval. Dus dat is een teleurstelling.
3: Helder. En dan moeten we het even hebben over ganzenrisico. Erik, want de meest besproken cijferpresentatie van het afgelopen kwartaal was die van SoftBank, waarin Masayoshi Son zichzelf gans noemde. En hij zei, de gans die gouden eieren legt is veel belangrijker dan de eieren zelf. En ik ben die gans, zei de baas van SoftBank. En dan stond er, what matters is not the eggs, it is the goose. En even was dat waar, want SoftBank was met al zijn gokjes op AI even meer waard dan Toyota, meest waardevolle bedrijf van Japan. Maar inmiddels is het sindsdien alweer meer dan 20% gedaald en daarom is SoftBank inmiddels minder waard dan zijn eigen belang in chipmaker ARM. En dat noemen we dus ganzenrisico. Want die gans is dus oud. De gans leent veel geld. De gans gokte in het verleden iets te vaak op de verkeerde vogels en zit wel heel diep in AI, zeggen beleggers. En zo word je dus minder waard dan de aandelen die je hebt in een van je beste beleggingen. Dat je het maar even weet.
6: Oké, dank je.
3: Gaan we naar een nucleaire beursgang, want die wordt binnen enkele dagen aangekondigd, schrijft de Financial Times althans. Holtec met een C aan het eind aast op een waardering van meer dan 10 miljard dollar. Het bedrijf is een van de grootste leveranciers aan kerncentrales wereldwijd. En het was de bedoeling dat ze in 2011 al naar de beurs zouden gaan. Maar toen ging er iets mis in Fukushima, zullen we maar zeggen. En toen schoot Angela Merkel zichzelf in de voet door een moratorium op kerncentrales af te kondigen. Iets waar Volkswagen haar nog altijd voor bedankt met die hoge energieprijzen overigens. Maar met die opkomst van AI en het chipvastgoed, die datacenters, wat dat allemaal vereist, krijg je pas in 2030 een gasturbine met serieuze megawatts, als je geluk hebt. Dus nu is de tijd aangebroken, zegt Holtec. Wij willen zelf ook echt kerncentralebouwer worden en we gaan ze exploiteren. En voordat de nu 79-jarige baas Chris Singh ermee stopt, wil hij eerst nog even twee van die kleine modulaire reactoren ter grootte van een voetbalveld neerzetten in Michigan, zegt hij. En dan moeten we nog even naar een belastingaanslag, want nou, daar heeft men in Nederland de mond van vol, van 22,5 miljoen euro, want het is de Franse staat eindelijk gelukt. Dat mag rijkste man van Europa, Bernard Arnault van LVMH, af gaan rekenen. Hij en zijn vrouw die trokken jaren geleden 50 miljoen uit een Belgische holding om wat onkosten te betalen, zullen we maar zeggen. En dat moest belastingvrij zijn, vond Arnault althans. Maar na jaren van bekvechten met advocaten en rechters krijgt de Franse staat nu toch zijn gelijk. Hij deed die hele Belgische manoeuvre omdat voormalig premier François Hollande een belasting van 75% op inkomens hoger dan een miljoen dreigde te gaan heffen. Kwam er nooit van, maar Arnault had die holding maar vast opgericht in België om dat te ontwijken. Kortom, in ons land is de nieuwe vermogensaanwasbelasting ongeveer zo populair als zwemmen in zwavelzuur. Maar de Fransen kunnen er ook wat van. Arnault kan het overigens wel leien, want als je het uitrekent, ik heb het gedaan, kom je met 22,5 miljoen euro uit op letterlijk 0,001% van zijn vermogen. En zometeen praten we over een aankomend huwelijk tussen EasyJet en Castle Lake, want de bruid is eindelijk overstag. En natuurlijk hebben we dan ook nog even over SpaceX in de Nasdaq 100. Maar eerst gaan we naar het chipland der chiplanden, Zuid-Korea. Want deze week wordt een hele belangrijke voor beleggers. SK Hynix komt vrijdag met zijn Amerikaanse notering. En de prijs is nu al bekendgemaakt. Ze gaan omgerekend ongeveer $182 per stuk kosten. Hou ik nog een beetje af van wat er vrijdag gebeurt natuurlijk, maar dat wordt het ongeveer. En de grote rivaal van Samsung, SK dus, wil $28 miljard ophalen met nieuwe aandelen in de VS. Wat op zichzelf al een krankzinnig bedrag is voor een bedrijf dat al beursgenoteerd was en vorig jaar 7 keer zo weinig waard was als nu. En verder komt Samsung morgen met zijn winstverwachting voor de cijfers eind juli. Nou, analisten die rekenen op 18 keer zoveel winst als in dezelfde periode vorig jaar voor Samsung. En de grote vraag is dan of je nog zomaar mee kan met je chip ETF'je, of dat je toch een keer moet gaan erkennen dat je richting de top van zo'n cyclus gaat.
4: Yeah, we're getting into a point now where understanding the supply demand for memory and compute is becoming more important than just the momentum of the one-way momentum on tech stocks.
3: Erik, laten we even beginnen bij SK Hynix. Ze halen geld op in de VS. Waarom doen ze dat niet gewoon thuis?
6: Nou, er zijn een paar redenen voor. Ten eerste willen ze een bredere pool aan kapitaal aantrekken. En het blijkt toch zo te zijn dat Amerikaanse beleggers toch graag ook op Amerikaanse beurs genoteerde aandelen beleggen. Dus dat is één. En daarmee willen ze eigenlijk twee, die Korea discount. Nou, dat is eigenlijk ook wel een Europe discount. Maar ook Koreaanse aandelen die noteren gemiddeld genomen lager dan hun tegenhangers in Amerika. Dus die willen ze inlopen. En drie, we noemden SpaceX al even. Zij willen ook eigenlijk in die indices worden opgenomen. Want als ze in Amerika gelist zijn, dan komen ze in onder andere de Nasdaq terecht. Mm-hmm. Dus om die drie redenen denk ik dat ze dit nu gaan doen. En ook gewoon natuurlijk om geld op te halen.
3: En jij noemde die Korea discount al even. Ik sprak met één fondsmanager vandaag die zei dat hij al 3 maanden bezig is om een rekening te openen in Zuid-Korea om Zuid-Koreaanse aandelen te kopen. En weer een ander die had Samsung gekocht via de Engelse listing, inclusief transactiekosten. Waarom is het zo moeilijk voor buitenlandse investeerders om toegang te krijgen tot Zuid-Korea?
6: Ja, ze hadden een soort regelgeving waarbij je eigenlijk altijd, als je daar een aandelen wilde kopen, het moest doen via een rekening van een Koreaanse partij, iets dergelijks. En daarom werden vaak ADR's of GDR's gekocht. Dus dat zijn ofwel in Europa meestal of in Amerika genoteerde certificaten eigenlijk. Niet het echte aandeel. Mm. Maar Korea is ermee bezig om dat makkelijker te maken. Dus als het goed is, wordt dat nu ook makkelijker. Maar nog makkelijker is in ieder geval in eerste instantie om gewoon dan een ADR te kopen in Amerika.
3: En nou, SK Hynix gaat nu $28 miljard ophalen. 2,5% van het totaal aantal aandelen als ze straks klaar zijn met uitgifte. Is dat niet gigantisch veel geld? Want ik herinner me een lijstje van de grootste beursgangen van voor SpaceX. Nou, dat kwam bijna uit op $30 miljard, zullen we zeggen. Is het niet gewoon echt een gestoord aantal wat we nu zien voor een bedrijf wat vorig jaar nog $150 miljard waard was?
6: Nou ja, kijk, dat het vorig jaar $150 miljard waard was, dat is natuurlijk eigenlijk niet zo belangrijk. Als je nu naar de cijfers kijkt, dan is het eigenlijk waarschijnlijk wel gewoon waard.
3: Gerechtvaardigd, ja.
6: Maar het is zeker een enorme beursgang. Want de grootste ADR-listing ooit, dus dan hebben we het niet over de grootste listing ooit, dat was Alibaba en dat was iets van $22 miljard.
3: Ja. Yeah.
6: Dus het is echt groot. En wat er ook wel interessant aan is dat het ook toch weer de zoveelste partij is die geld uit de markt gaat halen. Dus we hebben al SpaceX gehad. Nou, OpenAI.
3: Alphabet ook voor SpaceX.
6: Exact.
3: 80 er even, ja.
6: Klopt. Ze geven vaak ook allemaal obligaties uit nu. Ja. Nou, misschien dat OpenAI en Anthropic worden uitgesteld, dat is niet helemaal duidelijk. Maar er wordt heel veel geld uit de markt gehaald. En dit is ook weer een grote beursgang.
3: Ja, absoluut. En wat betekent dit nou eigenlijk dan? Want jij noemde net die indexen. Die gaan deze ADR dan ook opnemen en dergelijke. Gaat dan automatisch de waardering van het aandeel nog verder omhoog dan het al is gegaan? Of zal het wel meevallen vanaf vrijdag?
6: Dat is altijd de theorie. Dus daarom willen die bedrijven altijd heel graag in indices worden opgenomen. En het zorgt natuurlijk wel voor een bepaalde flow van mensen die automatisch indices volgen. Tegelijkertijd waren er ook altijd van die verhalen van de Magnificent Seven, dat kan nooit meer naar beneden, want die zitten in al die indices.
3: Dus passief geld verstoort de beurs.
6: Exact, ja. Exact. Maar je ziet toch dat dit jaar Microsoft, 20% gedaald is, Tesla min 10%. Dus er is nog genoeg geld wat ook los van die indexen zoekt naar kansen of denkt dit aandeel is overgewaardeerd. Maar het geeft wel een soort basisflow, dus het is wel gunstig voor je aandeel.
3: En stel nou dat je dit certificaat, die ADR, die SK Hynix straks uitgeeft op vrijdag, stel nou dat je die aanschaft, dan betaal je wel wat extra kosten, want er zit tussen jou en het echte aandeel dat certificaat dus, en dat kost wat voor degene die dat aanhoudt. Loont het dan meer om gewoon een chip ETF te halen, de bekende semiconductor ETF, of loont het dan toch iets meer om die ADR zelf aan te schaffen en die kosten voor lief te nemen?
6: Nou kijk, als je het echt hebt over deze specifieke tak van sport, dan heb je eigenlijk alleen maar Samsung, SK Hynix en Micron, die drie.
3: Yes.
6: Dan kan je dan een ETF stoppen, maar dan betaal je er, 0,4% op. En die kosten van ADR zijn heel laag.
3: Oh, okay.
6: Dus wat dat betreft, als je echt in dit specifieke niche wil investeren, dan kan je ook gewoon zelf die drie aandelen kopen. En dan ben je minder geld kwijt. Maar ja, dan heb je dus weer het risico dat er een concurrent opkomt die groter wordt. Maar dat lijkt bij deze drie op korte termijn in ieder geval niet te gebeuren. Maar als je het zo stelt, dan kan je net zo goed die drie losse aandelen kopen. Terwijl ik over het algemeen voorstander van de ETF ben.
3: Ja, stel je voor dat er een of andere Chinees opeens een geheugenchipfabriek uit de grond stampt in het geheim. Maar goed, dat is wel erg moeilijk, dus ik reken er zelf ook niet op. Maar dan nog even Samsung, want die voorlopige cijfers over tweede kwartaal, die vallen vannacht voor 2:00 s'nachts op de mat ongeveer, voordat de beurs daar opent in Zuid-Korea. Dat wordt nog bizarder dan die van Micron 2 weken geleden. Analisten schatten nu 18 keer zo hoge winst op jaarbasis, zoals ik al zei. Kan dat überhaupt nog tegenvallen, denk je?
6: Nou, er is één klein onderdeel. Nou, niet natuurlijk. Okay. Sorry, laten we dat eventjes vooropstellen. Maar er is één ding waar nog wel in die cijfers een verrassing kan zijn, is dat ze hadden eerder dit jaar een staking. En toen moesten ze het personeel heel veel geld geven. Echt best wel veel geld geven. En ik weet niet of dat nou precies in deze cijfers valt of dat het bij het vorige kwartaal komt.
3: Hmm.
6: Maar als dat meer is dan verwacht en er hangt iets omheen van dit is niet de laatste keer, dan zou dat nog wel een klein beetje een teleurstelling kunnen zijn.
3: En de mensen die de wasmachines in de koelkasten maken, die begonnen ook te protesteren, las ik vandaag. Die hadden zoiets van, mijn chipcollega's verdienen nu veel meer dan ik.
6: Nou ja, exact. Dus dat is nog een onderdeel. Maar op zich zullen die cijfers natuurlijk fantastisch zijn. Maar dat zegt niet altijd. Dan krijg je natuurlijk weer dat eeuwenoude verhaal van ja, maar we hadden nog beter verwacht. Of ja, winst nemen. Of andere achteraf onzin om iets te verklaren. Maar de cijfers zullen op zich goed zijn.
3: En kan dat nog een nieuwe cyclus van kopers ontketenen? Want we hebben nu eigenlijk aan het einde van het tweede kwartaal heel erg gezien dat heel Wall Street roteert uit de chips. En zegt, weet je wat, ik kies nu even letterlijk eieren voor mijn geld. Of voor mijn chips in ieder geval. Kan dit weer zo'n nieuwe rage ontketenen? Kunnen we weer verder met dat hele ding? Of denk je van, nou, schouders ophalen?
6: Nou ja, alles kan. Kijk, SK Hynix is de laatste 2 weken al 4 keer met dubbele cijfers procentueel gezien omhoog en omlaag gegaan. Dus
3: welkom in Zuid-Korea.
6: Welkom in de wereld, zou ik maar willen zeggen. Want dat is ook deels door Amerikaanse beleggers. Maar met andere woorden, dit is extreem volatiel. En het ene moment is het de AI trade is voorbij. En dan is het toch weer Kijk, als je er gewoon nu in zou komen, je zou niet weten, je zou van een ander planeet komen en je zou die cijfers zien en je zou de vooruitzichten zien, dan zou je zeggen, het is allemaal nog steeds een koopje.
3: Mm-hmm.
6: Maar ja, dan moet je er wel van uitgaan dat het doorgaat met
3: dat
6: die,
3: de cyclus eeuwig hetzelfde
6: met de hyperscalers, of in ieder geval de komende jaar.
3: Ja.
7: BNR Beurs.
3: En dan gaan we naar een aanstaand huwelijk. Want na 2 weken weifelen, twijfelen en het tellen van de bruidschat is EasyJet tevreden met bruidegom Castle Lake. De luchtvaartmaatschappij zegt voorlopig ja tegen een bod van 5,5 miljard pond... en wil dat bod wel aanraden bij zijn aandeelhouders. 5 keer is dus scheepsrecht, want 4 eerdere aanzoeken van Castle Lake werden afgewezen. En nu hebben ze daar tot 3 augustus om het bod gestand te doen of toch nog weg te lopen bij het altaar. En dan wordt waarschijnlijk EasyJet van de beurs gehaald als dat gebeurt. En Erik, EasyJet schoot vandaag zo'n 9% de lucht in ongeveer. Maar dan staan ze nog wel bijna 1 miljard pond onder die overnameprijs die nu al wordt genoemd, 5,5 miljard. Waarom zit er nog zoveel lucht in een prijs die in principe al is aangenomen door het bestuur?
6: Ja, nou, je zei het al een beetje, ze moeten eigenlijk nu op 3 augustus een formeel bod doen. Dus het is nog geen formeel bod. Dus het kan nog stuk lopen op bijvoorbeeld financiering. En daarnaast regelgeving. Dus het is een Amerikaanse partij en er zijn regels voor over het bezit van een luchtvaartmaatschappij. Dus dan hebben ze zelf een constructie bedacht dat ze 49% zullen aanhouden en de rest bij Europese beleggers komt. Daar kan het natuurlijk nog op klappen en of politieke gevoeligheid, omdat een Amerikaanse partij een Britse maatschappij van de beurs haalt. Dus er zit nog een hoop onzekerheid over het hele verhaal.
3: Oké, dus dan gaan we 3 augustus het echte bod zien en kijken of het allemaal is gelukt met de financiering. Deze dans die heeft echt een hele tijd geduurd. Castle Lake bood in het begin extreem laag eigenlijk. En zeiden van, ja, we hebben die Iran-oorlog. Jullie zijn nu erg weinig waard, dus wij beginnen met een laag bod. Nou, EasyJet bleef dat maar afwijzen natuurlijk. Deadlines verliepen steeds bijna. En toen gingen ze bij EasyJet eind vorige week toch maar even daten met die gasten van Castle Lake, of de advocaat in ieder geval, om ze uit te leggen dat zij als bruid toch echt wel meer waard waren. En nu is er dus dit bod. Wie heeft het nou het slimste gespeeld, denk jij? EasyJet of Castle Lake?
6: Nou ja, ik vind dat EasyJet in ieder geval wel goed gedaan heeft. Dus er waren verhalen dat de aandeelhouders dat ze iets van 7 pond ervoor wilden hebben. Nou, daar zitten we nu bijna.
3: 6,9. Ja.
6: Het is een stuk hoger dan waar het stond. En je hebt natuurlijk toch altijd dat mensen referentie denken. Dus dat ze kijken, ja, maar die koers stond vroeger veel hoger. Vind ik eigenlijk een beetje onzin. Dus
3: nou, ik denk dat sinds de coronacrisis niet meer hoger gestaan dan dit, toch?
6: Dus, nee, precies. Maar goed, mensen gaan altijd even terug als er een overname. En
3: zeker in de vliegtuig.
6: Zeker in de vliegtuig. Maar goed, ik denk dat ze dat op zich wel goed gedaan hebben. En Castle Lake heeft denk ik toch ook een soort strategie waarbij ze denken, want zij zijn dus bezig met vliegtuigfinanciering en leasing.
3: Ja, daar zijn ze goed in. Hè?
6: Daar zijn ze goed in. Dus ik denk dat zij toch ook het sommetje gedaan hebben. En denken dat ze er toch iets uit kunnen halen. Dus ik zou zeggen dat ze het allebei wel redelijk gedaan hebben. Maar per saldo lijkt het me voor de aandeelhouders van EasyJet prima dit.
3: Ja, helder. En wat valt er nog te halen voor de gewone belegger bij EasyJet voordat deze deal gesloten wordt? Want je kan natuurlijk wat men op Wall Street noemt merger arbitrage doen. En dan zeggen, nou, ik koop het nu alvast in en ik denk dat het bod wel doorgaat. Ja. Is dat makkelijk of niet?
6: Ja, als je het zelf ook zo een beetje zegt. Bedoel, welke particuliere belegger is nou specialist in merger?
3: Ja, welke Wall Streeter kan het ook echt zo goed? Ja.
6: Nou ja, sommigen zijn er vrij goed in. Maar dan moet je natuurlijk een inschatting maken van die goedkeuring door de regelgever.
3: Ja, ja.
6: En ik denk dat de gemiddelde particuliere. Kijk, en het feit, je kan natuurlijk denken, dat is aantrekkelijk, want er ligt nog vrij veel ruimte. Maar die ruimte geeft ook aan dat het risico groot is. En als het fout gaat, dan kan je weer teruggaan naar die niveaus hiervoor rond de 3 pond. Dus ik zou er even over nadenken.
7: BNR Beurs.
3: En dan moeten we even naar Wall Street. Dow Jones staat op dit moment nagenoeg vlak. De S&P een mooie 17e erbij. En die Nasdaq al helemaal 1,3% erbij. Kortom, weer alles groen dat er gloort in de VS. Micron pakt mooi de wind in de rug mee van Samsung. En daarmee staat je semiconductor af, die de ETF die de gemiddelde belegger heeft gekocht naast een nette brede index. Ook weer mooi in de plus. Zelfs Nvidia is niet te stoppen op dit moment. Ondanks dat nieuws over dat uitgestelde server rack. 0,9% erbij. Meest bizarre vandaag vind ik nog wel dat AMD opeens 8% plus. Maar tegelijkertijd gaat de stel van de allerbeste aandelen van de laatste 30 jaar, die in alle compounderlijstjes voorkomen, nu allemaal -7 tot -5 ongeveer. O'Reilly Automotive, Constellation Brands, AutoZone, Tractor Supply. Dat zijn echt van die bedrijven die vind je terug in elk lijstje van de beste aandelen van de laatste 20, 30 jaar. Die worden er allemaal uitgegooid. Dat vind ik bijzonder. Weet jij waarom dat nu gebeurt? Dat soort rotaties nu aan het plaatsvinden zijn?
6: Nou ja, dit is natuurlijk toch een beetje de dag-tot-dag datamining.
3: Ja, okay.
6: Kijk, ik zag op Bloomberg, die kwamen vandaag ook niet verder, dat de aandelen omhoog gaan omdat de AI-trade revival is. Dus,
3: ja.
6: Maar ik kan me niet voorstellen dat zeg maar de brede massa dat lijstje van die 30 aandelen van de laatste 30 jaar zit te kijken en vandaag dacht, we gaan er nieuw uit en we gaan weer chippers en Nvidia
3: kopen. Nee, maar de algoritme duidelijk de compounders niet te hebben op dit moment. Dat is wel
6: vandaag. En vandaag. Morgen is okay. Het wellicht weer anders.
3: Helder. Nou, over dat over morgen gesproken en hoe anders dat kan zijn, dan moeten we even naar SpaceX. Want morgen wordt dat aandeel voorbeurs opgenomen in de Nasdaq 100. Dus fondsen die dat volgen, die index, die moeten waarschijnlijk zo'n 8 miljard dollar aan aandelen aanschaffen. En natuurlijk ongeveer hetzelfde bedrag aan andere aandelen uit de index verkopen. Kan zijn dat de grote jongens dat al voorzichtig van tevoren hebben gefixt, want daar hebben ze eigenlijk de vrije hand in van tevoren. Dus misschien valt het wel mee allemaal. Maar het is ook een van de slotstukken van een heel drama, Erik. Want vooraf hebben beleggers en zeker honderden YouTube-goeroes vreselijke stennis geschopt rond die indexopname van SpaceX natuurlijk. Dat ging sneller. En dan zou de indexbelegger nu versneld opgezadeld worden met een verliesgevend bedrijf met een bizarre waardering. Maar ja, het stof daalt weer neer. Is het nou zo erg dat je Nasdaq 100 nu straks voor een procentje uit SpaceX bestaat?
6: Nou, het principe, ik ben het er wel. Ik bedoel, je hoeft je er ook niet heel erg over op te winden, omdat het inderdaad.
3: Dat hebben ze wel gedaan,
6: Erik. Het is maar 1%. En de S&P heeft wel de rug recht gehouden voor de goede orde.
3: Helder.
6: Maar ik vind op zich, waarom zou dit aandeel anders moeten worden bejegend dan anderen?
3: Kijk.
6: En dat, dus ik vind principieel vind ik het eigenlijk geen goed verhaal dat het zo snel is opgenomen.
3: Ja, misschien is het een goede reden omdat het voor 120 keer de omzet naar de beurs ging. Maar
6: ja. Nee, maar precies. Dus dat heeft Musk gewoon heel slim gedaan. Hij heeft op allerlei manieren. Bij die IPO heeft hij het eigenlijk gewoon buitengewoon slim gedaan. Dit is daar onderdeel van. Want het geeft zowel echt wat kleine steun, ook is het maar 1% aan het aandeel. Maar het geeft ook mensen een reden om het aandeel te kopen, of in ieder geval niet te verkopen. Dus dat vind ik gewoon slim. Wat ik ook minstens even interessant vind, is dat de grote banken, ook de banken die de begeleiding van die IPO hebben gedaan, dat die nu de coverage gaan beginnen.
3: Aha.
6: Dus die komen nu uit met hun officiële ratings. En nou, daar ben ik wel benieuwd naar, wat hun waarderingen dan zijn.
3: En denk je dat ze überhaupt negatief kunnen zijn over de dikke vies die ze hebben opgestreken?
6: Dat kan natuurlijk niet, maar ze moeten wel denk ik iets meer vertellen dan alleen maar dat de TAM, de Total Addressable Market, dat het 28 biljoen is, waarvan nou ja, dat het in ieder geval tot 2030 duurt voordat er iets van gerealiseerd geworden is. Dus ik ben wel benieuwd wat daar uitkomt en of dat nog iets met het aandeel gaat doen.
3: Ja, de Total Addressable Market, oftewel alle omzet die we nog gaan verdienen als we de hele markt veroveren van SpaceX. Bijzonder onderwerp wel, moeten we zeggen.
6: Zeker.
3: En dan gaan we eens even kijken wat er morgen op de agenda staat. Je hoort collega Donnerbakker.
8: Het CBS komt met het definitieve inflatiecijfer over de maand juni. De snelle raming kwam al uit op 2,9%, wat toch best goed nieuws was, want de inflatie bedroeg in mei nog 3,5%. We gaan dus zien of het statistiekbureau het direct bij het juiste eind had of toch nog wat moet bijschaven. Door naar het cijferseizoen. Dat start volgende week officieel, maar je krijgt alvast een voorproefje. Shell komt namelijk met een voorlopige update over het tweede kwartaal van dit jaar. Nou, die update zal ongetwijfeld goed zijn, want de energiekosten stegen de afgelopen maanden flink. En dat is iets waar Shell dan weer de vruchten van plukt. Dat riedeltje kennen we ondertussen wel. Je mag nu vooral rekenen op een opsomming van wat productiecijfers waar echte conclusies vaak moeilijk uit te trekken zijn. Zie het dus vooral als een opwarmertje voor de kwartaalcijfers die eind juli op de agenda staan. Door naar Zuid-Korea, want daar moet het vuurwerk dan vandaag gaan komen. Samsung komt namelijk met een ruwe schatting over de omzet en winst die ze in het tweede kwartaal van dit jaar hebben behaald.
3: En dat was hem alweer, de BNR-beurs van maandag 6 juli. Vol met hoogvliegers en laagvliegers. Die geheugenchips die knallen nog wel even door. EasyJet vloog de lucht in en Bezi wees de neus even goed naar beneden. We zijn weer vakkundig door de turbulente wolken gestuurd door kapitein Erik Maurits van Trade Republic. Veel dank weer voor je komst.
6: Graag gedaan, dankjewel.
3: En jij weer ontzettend bedankt voor het luisteren. Je vindt ons ook op YouTube, waar ons videoteam ons elke dag live opslingert. En daar werken ze hard aan, dus kijken gewoon. Morgen zijn Milou en Maxime er weer. Tot dan!
9: BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen The Green Quest.

0: Je luistert naar BNR Nieuwsradio.
1: Wil je meer muziek horen?
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
0: Your business.
1: Our beats. Business.

0: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Bent u een slim investeerder? Investeer eens in uzelf. Die Travel Essence reis Down Under, die heeft u zeker verdiend. De reis van uw leven begint bij Travel Essence.
4: Hoi, Fleur hier van Schok en Pomp. Ik geef de nieuwe BHV Fast Track training. Iedereen 3 kwartier privéles op eigen kantoor. Dat is wel zo slim voor urenschrijvers. Boek de snelste BHV op schokenpomp.nl.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht. Maar houdt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door regenbui was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
9: Op de groene weg naar 2030 is dit iets uit het nieuws dat mij is opgevallen. We gaan naar Frankrijk. De milieuorganisatie Notre Affaire à Tous heeft een belangrijke klimaatzaak gewonnen tegen Total Energies. Een rechter heeft bepaald dat het olie- en gasconcern binnen 6 maanden zijn klimaatplan moet aanpassen. Daarbij moet Total ook de zogenaamde scope 3-uitstoot meenemen. Dat is de uitstoot die ontstaat door het gebruik van zijn olie- en gasproducten. De rechter vindt dat Total beter inzicht moet geven in de risico's van zijn totale CO2-uitstoot en een plan moet maken om die te beperken. Binnen een half jaar dus. Deze uitspraak laat zien dat de rechter steeds nadrukkelijker van grote vervuilers verwachten dat zij verantwoordelijkheid nemen voor hun volledige klimaatimpact. En nog even wat nieuws van ons programma. Dit is de laatste reguliere voor de grote vakantie, maar we zijn niet weg. Sterker nog, we komen terug met 6 hele bijzondere zomerafleveringen met elke week een hele bijzondere gast. Kort samengevat, mis het niet. Dit is de Green Quest. Mijn naam is Harm Edens en ons groene geweten is deze keer Nicky Trip van AF Advisors. Nicky, jij wilt het hebben over het rapport dat veel media, wij ook, zeg ik tot mijn grote schande, een beetje hebben gemist. Het derde World Ocean Assessment.
10: Ja, zeker. Ja, dat is dus een rapport dat is opgesteld onder leiding van de United Nations. En dat bundelt jarenlang onderzoek van honderden wetenschappers wereldwijd. De belangrijkste conclusie: de oceanen op aarde staan er slechter voor dan ooit. Wie had dat gedacht? Volgens de onderzoekers zorgen klimaatverandering, plasticvervuiling en overvissing samen voor enorme problemen onder water. En een van de opvallendste conclusies: de zeespiegel stijgt nu 2 keer zo snel als 10 jaar geleden. Nou, dat wil je niet. En ook warmen de oceanen razendsnel op. En dat heeft gevolgen voor vissen, koraalriffen en uiteindelijk dus ook voor ons, de mensen.
11: Ja.
10: En de oceanen zijn namelijk letterlijk de levensader van de aarde, omdat die gigantische hoeveelheden warmte en CO2 opvangen. Dus dat is gewoon echt een heel groot probleem. En juist daardoor raakt dus ook het ecosysteem steeds verder uit balans. En opvallend wel, en ook zorgelijk, is dat wetenschappers eigenlijk nog maar een klein deel van de oceaan echt goed hebben kunnen onderzoeken.
11: Ja, samengevat, code rood voor de oceanen en voor ons, want ook wij mensen gaan hier last van krijgen door mislukte visvangsten, extreem weer en overstromingen langs de kust. Waar blijft Europa met een krachtige veroordeling van de 6 landen die op grote schaal de oceanen leegvissen, terwijl dat ook nog eens verliesgevend is? China, Rusland, Verenigde Staten, Japan, Peru en Noorwegen. Hou ermee op.
12: The Green Quest.
11: Mensen die met hun elektrische auto in de binnenstad willen parkeren zullen dit wel herkennen. Je vraagt je af waar je een laadpaal kunt vinden. Dat probleem wil Goase tackelen. Het bedrijf heeft een manier bedacht om snel nieuwe laadpalen in de binnenstad te plaatsen zonder het stroomnet te belasten. Winnie Oorschot is hier en is de oprichter van het bedrijf. Klinkt al bijna te mooi om waar te zijn, Winnie.
13: Dat is het niet.
11: Jullie hebben net 5 miljoen opgehaald, ik noemde het al, om dit plan uit te rollen. Wat gaan jullie precies doen?
13: Wat wij precies gaan doen is bij supermarkten, bij meestal bij winkelcentra, snellaadpalen het mogelijk maken om daar te kunnen laden.
11: Mm-hmm.
13: En dat doen we doordat we de daken van die winkelcentra gebruiken voor zonnepanelen. Mm. Dat we batterijtechnologie inzetten. En die combinatie die zorgt ervoor dat je het net nauwelijks belast.
11: Ja, ja. En dat is niet dat je dan op al die bestaande parkeerplaatsen weer een dak gaat bouwen waar die panelen op liggen. Die gaan voornamelijk op de supermarkten.
13: Voornamelijk het laatste, ja, mm-hmm. Zeker.
11: Mooi.
10: Ja, en ik ben benieuwd, hè, als financial, waar komt dat geld vandaan? Is dat private equity, venture capital, of is dat ook publieksgeld wat jullie hebben opgehaald?
13: Het is een combinatie. Een business angel die investeert, maar mm-hmm. Het is ook een regionale ontwikkelingsmaatschappij.
11: Dat is op zich ook wel knap dat je dat weer in een poeltje hebt weten te gieten.
13: Zeker, zeker. Nee, we zijn er ook hartstikke trots op. Ja. En dit is voor ons pas het begin. We zijn een kapitaalintensief bedrijf. Dus ja. We zullen ook zeker bij andere investeerders gaan aankloppen.
11: Laten we eens even bij het begin beginnen. Het idee ontstond vanuit eigen frustratie. Bij wie kookte de boel intern een beetje over? Weet je dat nog?
13: Ja, zeker. Dat is een van onze co-founders. En hij ging gewoon shoppen, wilde zijn auto laden. En kon nu laadpaal dus niet vinden.
11: Maar
13: wat er ook gebeurde, de laadpaal die hij wel vond, die was langzaam.
11: Nou ja, die heb je ook. Ik had laatst één in Noord-Friesland. Daar was je bij de volgende ijstijd opgeladen. Daar gebeurde helemaal niets.
13: Nou, precies. Nou, en een supermarktbezoek is gemiddeld 20 minuten.
11: Oh ja.
13: En het laden tot een volle accu is ongeveer ook 20 minuten als je dat snel doet.
11: Ja. Dat zou mooi zijn. Hè? Nou heb je het over netcongestie, want daar proberen jullie omheen te fietsen. Die laat zich steeds prominenter zien. Hoe werkt dat straks in jullie laadhub? Het is 5 uur, ik kom daar aan. Ik ga even wat snelle eind van de dag boodschapjes doen. Ik zet mijn bolide aan de stekker. Maar dat is eigenlijk niet het gewenste moment om een auto op te laden. Kan dat toch bij jullie?
13: Tuurlijk kan dat, want wij hebben een batterij. Hè, en die batterij is een grote buffer.
11: Mm-hmm.
13: Van, dat kan zijn van zoveel mogelijk van die zonne-energie.
11: Ja.
13: Hè, want die hebben we natuurlijk, als de zon heeft geschenen in ieder geval, opgewekt. Dat kan ook van de dag ervoor zijn. Ja. En wat we tekortkomen, halen we van net. Hè, dus het is niet zo dat we helemaal off-grid zijn. Maar we kopen dat van het net wanneer dat net het ook aan kan.
11: Dus je gaat zelfs je eigen batterij intern nog laden als de stroom heel goedkoop is overdag?
13: Heel goedkoop is overdag, of in sommige gevallen zelfs schrijven we de geld. Met negatief inkomen, ja. Dat is helemaal mooi. Maar belangrijk is, we kijken heel goed naar welke traffic verwachten we.
11: Mm-hmm.
13: Wat wordt het weer? Ja? Mm. En wanneer is het net, zeg maar, voor ons toegankelijk om daar energie vanaf te halen?
11: Of weer terug te leveren, zelfs bijna misschien. Laten we dat straks even vragen. In Venlo heb je zo'n laadplein en daar staat dan bij een batterij te grootte van een halve container. Is dat voldoende voor zo'n heel plein?
13: Dat is voldoende, ja, zeker. Ja, absoluut.
11: Het is echt nog wel goed te bevatten. Het is niet dat je zegt, enorm veel batterijen de grond in. Het is nog te doen.
13: Nou, en de batterij gaat niet de grond om, staat gewoon op mijn veld. Moet zoveel meter uit de gevel. Maar ja, dat weten we gewoon met elkaar. Die batterijtechnologie enorm in ontwikkeling. Ik denk dat wij, zoals we hier zitten, en als je nog geen batterij thuis hebt, dat je die binnen nu een aantal jaar ook zeker een batterij thuis hebt. Wij lopen daarin voorop in de batterijtechnologie toepassingen. Volgen dat enorm en zien daarin echt een enorme nieuwe mogelijkheid om decentraal energie op te wekken.
11: Ja.
10: Ja, en hebben jullie dan ook wat geleerd bijvoorbeeld van Fastnet en hoe zij hun hele netwerk snel hebben opgebouwd.
13: Alle respect voor Fastnet. He, wij zeggen ook, Fastnet, marktrijder aan de snelweg. Coase, marktrijder in de stad. Oh. He, maar wel ook in die volgorde. He, zij zijn de bereiden, samen met Tesla, denk ik... die het elektrisch rijden in Nederland gewoon mogelijk hebben gemaakt.
11: Zeker. En als je dan jullie verdienmodel vergelijkt met dat van Fastnet... want dat zit langs de snelweg... en dan kan je nog een beetje kiezen op welke tijd je daar fast gaat laden. Maar bij jullie moet dat op elk moment... en in de binnenstad lijkt me dat een stuk kostbaarder. Dus gaat bij jullie de kost voor de baat... en ga je later pas verdienen? Of ben je nu al...
13: Ik weet niet of wij duurder zijn qua inkoop. Kijk, zonne-energie is in principe goedkope energie.
11: Als je hem op het juiste moment pakt.
13: Als je hem op het juiste moment pakt. Ja. Nou, dat kun je doen doordat je die batterij hebt. Mm-hmm. Dan kun je op het juiste moment kun je zeggen... Oké, ik haal nu die energie van die daken af. Hij kan ook rechtstreeks die auto in. Hè. Hij hoeft niet altijd direct in die batterij. Nee. Maar goed, dan worden we technisch. Maar waar het om gaat is... ben je in staat decentraal je energie op te wekken? Mm-hmm. Ben je ook in staat die decentraal weer uit te geven? Ja. En als je dat met elkaar doet, dan denk ik dat je... de chique woorden zijn autarkie, maar noem het gewoon decentrale energie.
11: Ik vind het in dit geval, hoor, want autarkisch is internationaal politisch gezien... weer een heel raar woord aan het worden. Ik zeg zelfvoorzienend. Ja. Het systeem gaat verder, ik hint er net al een beetje naar... want jullie leveren ook stroom... aan de winkeliers, als het zo uitkomt.
13: Zeker.
11: Hoe zit dat precies?
13: Ja, die batterij die kan ook ingezet worden... voor het energiemanagement van het hele winkelcentrum.
11: Maar noem eens een voorbeeld.
13: Ik pak even een supermarkt. Daar zitten we graag, want daar heb je die... laadtijd is shoptijd, shoptijd is laadtijd. Mm-hmm. En stel even, ik heb een supermarkt... en meestal heeft de supermarkt een aantal ovens... Die gaan 's ochtends allemaal aan, voor de bakker, voor de slager. En ik heb een enorme piek. Dus het energiecontract wat ik in moet kopen als supermarkt... wordt ingekocht op basis van die piek. Ja. Stel dat wij nu met die batterij die piek wegmanagen. Dan kan je met een veel lager energiecontract...
11: Met een dunnere aansluiting, zeg maar, kan je toe.
13: Kun je toe. Ja. Of, anders gezegd, wij gebruiken de rest van dat contract... om dat plein goed te managen... maar ook jouw hele energiehuishouding beter te managen.
11: Maar, Winnie, dan komt er zo'n periode van een dag of 4... zwaar bewolkt, narigheid. Het is veel kouder dan de tijd van het jaar had voorspeld. Dus dan aan alle kanten hebben we energie nodig.
13: Januari.
11: Of een hele koude maart of april. En dan zit je dan en dan moet die ovens moeten toch aan in die supermarkt.
13: Zeker, en dat kan altijd. Hè. Dat wordt ook door ons gegarandeerd aan de supermarkt. Dus wij nemen nooit meer energie van zijn energiecontract af. Hè, dat het zijn bedrijfsvoering zo negatief zou beïnvloeden. Dat uitgesloten. Waar het om gaat hier is, kun je die piek managen?
11: En dat kunnen jullie blijkbaar.
13: Dat kunnen wij.
10: Maar kunnen jullie dat echt al? Want je zegt, stel dat, met een supermarkt... hebben jullie al daar een proef mee gedaan? Ja. Weet je al dat het kan?
13: Ja, zeker. Het plein in Venlo geeft ons de mogelijkheid om eigenlijk... dat is nu een jaar open. Mm-hmm. Dat is eigenlijk onze proeftuin, maar ook wel onze showroom. Waarin we nu een jaar hebben kunnen experimenteren... met allerlei toepassingen. En die geven ons nu ook de zekerheid... en ook de investeerders die we recent hebben aangetrokken... de zekerheid. Om te zeggen, oké, rol nu maar uit.
11: Ja, mooi is dat. Nou noem je Venlo, heel logisch, lekker dun bevolkt, zeeën van ruimte. Maar nu wil je de centra van bijvoorbeeld Rotterdam, Amsterdam en Utrecht in. Is daar genoeg plek voor die hubs van jou?
13: Nou, als je kijkt naar de daken in Nederland... daar is nog ongelooflijk veel mogelijk om daar zonnepanelen te plaatsen.
11: Maar dan heb je het over lichtgewicht ook, want dan kunnen die daken het weer niet aan. En de brandverzekering, het speelt van alles mee natuurlijk.
13: Ja, zeker, maar op zich is dat gewoon een vak wat al heel veel mensen beheersen... en wat wij ook zeker niet opnieuw gaan uitvinden.
11: Dus dat kan eigenlijk allemaal wel als je het goed organiseert. Dus
13: absoluut.
11: Niet in parkeergarages, neem ik aan?
13: Nee.
11: Want?
13: Nou, brandgevaar, verzekeraars doen daar terecht wat ons betreft moeilijk over. Dus wij plaatsen gewoon die batterij minimaal 5 meter uit de gevel.
11: In het begin zeker wel lekker degelijk, denk ik. Nicky, in Nederlandse steden gelden sinds 2025 emissievrije zones. Iedereen moet daaraan wennen. En dat worden er steeds meer, toch?
10: Ja. dat is inderdaad waar. Want in die zones mogen dus bestelauto's en vrachtauto's alleen nog maar komen als ze uitstootvrij rijden. Dus dat betekent elektrisch of bijvoorbeeld zelfs op waterstof. Nou, de meeste gemeenten begonnen begin 2025 eerst met een waarschuwingsperiode. Dus camera's registreerden kentekens, maar overtreders kregen nog geen boete. Nou, vanaf een jaar wordt er nu wel echt boetes uitgedeeld. En dat gebeurt onder meer in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Maar bijvoorbeeld ook in steden zoals Tilburg, Zwolle en Maastricht. Ja. En de verwachting is dus dat de komende jaren in zo'n 30 tot 40 steden dat je daar gewoon niet met een dieselbusje de binnenstad in komt.
11: Dus steeds meer behoefte en druk op die laadhubs. Die hebben we echt nodig, Winnie.
13: Absoluut.
11: En dan gaat het over bestelbusjes en vrachtwagens. Dus zo'n 8% van het Nederlandse wagenpark is inmiddels elektrisch. Hebben we al voldoende capaciteit tegen die tijd dat het echt 100% dicht gaat, al die zones?
13: Ja, dat denk ik wel. Neem daarbij, hè. Kijk, dit is een belangrijke ontwikkeling. De andere ontwikkeling is natuurlijk dat die elektrische auto veel goedkoper wordt.
11: Ja.
13: En daarmee voor een hele andere doelgroep, hè, bereikbaar. Tot meegenomen dat je ook de occasionmarkt op.
11: Die blijft veel meer in eigen land.
13: Dus je ziet dat er een hele bredere doelgroep elektrisch kan gaan rijden. En in die twee zaken, de net zero emissiezones. En het feit dat elektrisch rijden, full electric rijden, voor veel meer Nederlanders bereikbaar wordt.
11: Ja.
13: Zorgt voor een enorme groei in de markt.
11: Dan gaan we het net redden, denk ik. Mogen we ook met de elektrische bakfiets bij jou laden?
13: Zeker. Dat, ja, absoluut.
11: Ik heb het nog niet gehoord, maar het is wel belangrijk. We gaan steeds meer fietsen, ook met karretjes, met koffie erin en andere dingen. Dus.
13: Nee, zeker zijn we ook bezig met zelfs hele nieuwe oplossingen daarvoor. Dat we echt een mobility hub worden.
11: Het is radio, maar je kijkt erbij van laat dat mij aan mij over.
5: BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
11: Winnie Oorschot van Goase is hier. Het bedrijf heeft net 5 miljoen euro opgehaald en wil de fastnet van de binnenstad worden. Nicky Tripp is er ook, als ons groene geweten. Winnie, je bent al sinds de jaren 90, dat is onvoorstelbaar lang, bezig met duurzaam ondernemen. Ruim voordat begrippen zoals ESG en impactinvesteringen en circulaire economie gemeengoed waren. Wanneer voelde jij voor het eerst dat ons economische systeem echt fundamenteel moest veranderen? Heb je zo'n beginpunt in je leven?
13: Ja, het begon ooit met de stichting Dak en Milieu. Mm. Ik werkte voor een bitumineuze fabrikant. Dakbanen die op daken moeten.
11: Mooi woord, bitumineus.
13: Ja, mooi hè. Oh. En dat werd door een lijst waarop bouwmaterialen werden neergezet, werd dat op vermijden gezet.
11: Oh ja.
13: En toen dachten we van, wow, wat is dit voor een lijst? Werd uitgegeven door de Stichting Experimentele Volkshuisvesting in Rotterdam. En die lijst die lag overal bij woningbouwcorporaties en gemeentes. Die had echt wel impact.
11: Geen omzet meer. Dus,
13: En ik wilde gewoon een oprecht vergelijk. Van, hey, waarom staat die op voorkeur A en waarom staat die op vermijden? En dat fenomeen heeft geleid tot het, de LCA-methodiek, de Life Cycle Analysis. En daar heb ik mijn vader ook maar eens tegenaan laten bemoeien. En eigenlijk door mijn vader ben ik daar in depth mee bezig gegaan.
11: Oh ja.
13: De LCA-methodiek werd op dat moment in de stijgers gezet door de Universiteit van Leiden, Milieukunde en Delft.
11: Ja.
13: En is wereldwijd nu de methode waarop we van wieg tot graf de impact van een product meten.
11: En in de graf slaan we dan weer over, dan wordt het weer wieg. Dus
13: het wordt weer wieg.
11: Het wordt hartstikke circulair.
13: Zeker.
11: In een tijd waarin veel bedrijven duurzaamheid vooral nog zagen als soft of idealistisch, koos jij er juist heel bewust voor om ondernemerschap en maatschappelijke impact te combineren. In die begintijd liep je toen ook tegen weerstand aan, dat je zegt, ja, ik wilde wel wat, maar mensen keken me aan.
13: Ja, we hadden wel geitenwolle sokken op dat moment, hè, milieu. Maar ik heb altijd gezegd van, luister even, als ik een bedrijf van de toekomst wil bouwen, durf dan eens niet duurzaam te zijn.
11: Ja, nou, iedereen durft dat nog steeds ook.
10: Ja.
13: Ja, maar als je kijkt naar de investeringstendens, en datgene wat succesvol is, dan zien we gewoon dat we impactgedreven ondernemingen hebben. En dat zijn wat mij betreft bedrijven met meervoudige winst.
11: Zeker, maar daar heb je toch 30 jaar voor moeten ploeteren, Winnie?
13: Ja, ik heb het nooit als poeter ervaren, joh.
11: Gelukkig.
10: Ja, dat is wel fijn. Ja, ik ben benieuwd, mag ik nog een kritische vraag stellen?
11: Zeker.
10: Want je bent al lang bezig met dat duurzaam ondernemen en het gaat nu over mobiliteit. Maar waarom deze vorm van mobiliteit? Hè? Als we keuze moeten maken tussen wie er aangesloten wordt, waarom dan auto's? Is het niet belangrijker om bijvoorbeeld in het LV te investeren of daarmee bezig te gaan? Waarom heb je gekozen voor binnen de mobiliteitstransitie dan voor deze?
13: Ja. Ik ben niet van het opvoeden hoe een consument zeg maar precies zich gedraagt. Weet je, daar ben ik niet van. Ik zie gewoon een kans als ondernemer. Hè, en die kans die draagt wel bij. Dat vind ik, en de combinatie is cruciaal. En weet je, ik doe ook niks met politiek. En met alle respect voor de politiek. En die moeten zijn en die hebben ook hard nodig om de hele transitie te bewerkstelligen.
10: Ja.
13: Ja, maar ik ben een ondernemer.
10: Ja.
11: Net en ik zie, maar Steve Jobs was ook een ondernemer en die zei, de gewone mens weet helemaal niet wat hij wil, dat ga ik hem vertellen. En dat heeft soms ook wel wat. Dat je zegt, ik heb een visie, ik weet waar die wereld naartoe moet. Nou, ga het nou maar doen op mijn manier, dan gaat het beter.
13: Nou, eigenwijs is ook wijs, hè.
11: Ja.
13: Maar ik ben het type ondernemer dat zegt van, luister even, ik zie groene, duurzame kansen.
11: Mm-hmm.
13: Ja, en die wil ik verzilveren.
11: Nou, en dat lukt je ook. Je werkt tegenwoordig met start-ups en impactgedreven ondernemers via Huddles Venture Studios. Dat vind ik ook weer heel leuk. Zie je bij die nieuwe generatie ondernemers een andere manier van kijken en een andere mentaliteit dan bij jullie in de jaren 90? Zijn we opgeschoten?
13: Ja, waarbij ik de oude generatie helemaal niet zo anders zie dan die nieuwe generatie. Volgens mij leven we gewoon in een nieuwe tijdgeest. En met een nieuw bewustzijn. En ik vind het niet aan. Het is ook wat mij betreft niet aan de jonge generatie om het op te lossen.
10: Dat zou wat zijn.
13: Dus nee, maar ja, dat wordt wel vaak gepresenteerd.
11: Die leven langer.
13: Ik ben inmiddels 61. Hè, en ik durf te zeggen dat ik zeker zeg maar gelijk meedoe met die groene maatschappij. Of met die jonge maatschappij doelgroep. Om de wereld een stukje beter te maken.
11: Ja, maar nou ben ik al verder dan 61.
13: Dat ziet er goed uit.
11: Ja, dank je. Maar het stomme aan die jonge generaties, die moeten veel langer mee nog. Dus die moeten wel op eigen kracht en mede op onze bagage dragen en met verenigde krachten die toekomst in. Dan zou het lekker zijn als, je zei net al, dubbele winst of andere manier van winst.
13: Meervoudige winst.
11: Ja, impact nemen, veel belangrijker. Zie je dat daar wel als een soort beter bestaand begrip al aanwezig zijn? Dat die dat veel beter snappen dan die ouderwetse.
13: Als we kijken waarin wij investeren, zijn dat alle doelgroepen. En als ik kijk naar de investeerders, zijn dat ook alle doelgroepen. He, dus we hebben 70ers aan boord, maar ook 20ers, die zowel ondernemen, met in een ondernemersinitiatieven komen, als die investeren.
11: Ja, is mooi. Ik vind Nicky die knik, maar dat ken jij wel een beetje.
10: Ja, zeker. Nou, ik denk dat het belangrijk is dat het niet gedragen wordt door één generatie, maar dat initiatieven gedragen worden door alle generaties. Zou het zijn om alleen mijn generatie alles te laten oplossen?
11: Ja, en dat je daar gesprek over hebt en ook weer verbinding in voelt.
10: Ja.
11: Even voor jou, Winnie. Heb jij, als je kijkt naar die jonge generatie, we worstelen allemaal met de balans tussen idealisme en mooie toekomst maken in de financiële realiteit en ook de politieke realiteit. Welke les die jij misschien nu praktiseert, had jij liefst eerder geleerd in je leven?
13: Nou, ik zou hem willen omdraaien. Welke les vind ik leuk om te delen?
11: Mag ook.
13: Ondernemen is dromen durven doen.
11: Mm-hmm.
13: En volhouden.
11: Dat laatste is ook belangrijk, denk ik. Ja.
13: En ik vind dat dromen belangrijk. Ik vind dat we beter moeten dromen.
11: Ja.
13: Want vaak worden we te snel praktisch. Te snel gaan we naar een korte termijn oplossing. Te snel is de euro dominant.
11: Mm-hmm.
13: En ik hoop dat we ondernemers weten te creëren die eerst zeggen van, oké, what's my dream? Think big.
11: Waar wil ik nou uitkomen eigenlijk?
13: Waar wil ik uitkomen? Begin with the end in mind.
11: Dat zeg ik altijd tegen politici. Hoeveel te duur mag een toekomst eigenlijk zijn? Vind ik altijd zo'n leuke zin, want dan kijken ze je aan als een aap in een horloge. Jij zag al heel vroeg dat thema's als grondstoffenschaarste, klimaat en sociale ongelijkheid uiteindelijk grote economische thema's zouden worden. Als je nu naar Nederland kijkt, bewegen we echt richting duurzame economie? Zie jij echt die onderstroom die Jan Rotman zou zien?
13: 100%.
11: Of is het ook nog heel erg veel een verhaal en we doen niks?
13: Nee, ik vind dat we heel veel doen. Ik vind echt serieus dat we heel veel doen. En dat geldt voor alle bedrijfsleven die door blijft investeren. Mm-hmm. Terwijl klimaat niet meer een hot topic is in de
11: politiek. Maar ook veel VNO-NCW gepiep. Het is allemaal oneerlijk. En bip. Weet je, het mag voor mij allemaal wat meer hardcore af en toe, hoor.
13: Ja, ik vind ons een fantastisch land. Ik vind dat we echt in veel gevallen ook het voorbeeld geven. Ik vind dat we dat ook verplicht zijn. We zijn een van de rijkste landen in de wereld. Als wij het niet voordoen, wie dan wel? Mm-hmm.
10: Zeker een grote verantwoordelijkheid.
13: En ik vind dat we dat ook doen. Als je kijkt naar de start-up cultuur, onder andere, die we de afgelopen jaren veel beter hebben ontwikkeld.
11: Ja.
13: Ja, dan denk ik dat we, en daar geloof ik in, ik ben ondernemer. Ik wil de wereld beter maken doordat er betere bedrijven zijn.
11: Ja. Ik vind het een mooie conclusie. En je kijkt er ook bij alsof je erin gelooft. En dat is belangrijk. Winnie Oorschot van Goase, dankjewel dat je hier wilde zijn. Elke week, Nicky, delen we hier een impactpluim uit in dit programma. Aan iemand die echt het verschil maakt. En jij mag kiezen. Wie krijgt hem van jou?
10: Ja, ik geef hem deze keer graag aan klimaatactiebeweging 350.org. Mm-hmm. Die club ken je misschien wel van de grote klimaatmarsen en acties tegen olie- en gasbedrijven. En zijn vorige maand gestart met een nieuwe internationale campagne. Echt een grote aangepakte campagne, de Great Power Shift. En met die nieuwe campagne roepen ze burgers op om in actie te komen. En het idee is dat mensen over de hele wereld druk gaan zetten op overheden, banken en energiebedrijven om sneller afscheid te nemen van gas, olie en kolen.
11: Ja.
10: En de fossiele bedrijven zouden vooral meer belasting moeten betalen, vinden zij. Want volgens 350.org betalen burgers nu de prijs van klimaatverandering via hogere energierekeningen, die kennen we allemaal, extreem weer, maar ook gewoon stijgende kosten voor levensonderhoud, ook weer als gevolg van die energierekeningen. En ik vind dat deze club echt belangrijk werk doet, en omdat ze vooral klimaatverandering laten zien als iets wat niet alleen een milieuprobleem is, maar ook echt een kwestie van eerlijkheid en macht. En omdat ze vooral klimaatverandering laten zien als iets wat niet alleen een milieuprobleem is,

0: toch nog iets nuttigs. Dit was de Green Quest, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
1: De Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen vastgoed gezocht.

0: Het is opnieuw winter in cryptoland. De koersen dalen, president Trump lijkt crypto wel vergeten en het sentiment is ouderwets negatief.
1: Maar bij de CryptoCast is het altijd zomer. Elke week spreek ik, Daniel Mol, de voorlopers van de financiële revolutie. Want de cryptosector is altijd in beweging. En die zomer, die komt er snel weer aan. Elke week om 2:30 op BNR en altijd in de BNR-app.
2: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. De crypto-exchange van Nederland.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. ProRail is optimistisch dat er morgenochtend weer treinen kunnen rijden tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht, maar haalt wel een slag om de arm. Op dit moment worden de laatste herstelwerkzaamheden uitgevoerd en in de nacht besluiten ze of het treinverkeer weer opgestart kan worden. De treinen liggen al een week stil door een kabelbrand. Staatssecretaris Thiele wil dat examens in het speciaal onderwijs, die geschrapt werden vanwege de extreme hitte, snel worden ingehaald. Voor het eind van de maand, of nog liever, voor eind volgende week. Ook wil Thiele regelen dat leerlingen die nog een cijfer missen gewoon aan een vervolgopleiding kunnen beginnen. Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en nu is de Congolese hoofdstad Kinshasa de meest vervuilde stad. En het WK zit erop voor Cristiano Ronaldo. Spanje versloeg Portugal met 1-0. De enige goal van de wedstrijd werd in blessuretijd gemaakt door invaller Mikel Merino. In de kwartfinale moet Spanje het opnemen tegen België of Amerika. Die wedstrijd wordt vannacht gespeeld. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Vastgoed gezocht wordt gesproken.

0: Gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Blijf
1: scherp. BNR Nieuwsradio. Vastgoed gezocht. Maarten Bouwhuis en Maarten de Gruiter.
2: De Nederlandse huurmarkt stond op wankelen, maar een overeenkomst tussen Vesteda en pensioenfondsen brengt nu toch weer een beetje rust in de tent. De vraag van deze week: blijven de grote beleggers de Nederlandse woningmarkt trouw, of is deze miljardendeal slechts een tijdelijk doekje voor het bloeden? Dit is Vastgoed Gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. We zijn daar natuurlijk elke maandagmiddag gewoon om 2:00... 's avonds om 19:30 als radio-uitzending op BNR. En natuurlijk online als podcast. Abonneer je even op onze podcast. En daar hoor je ook elke week Maarten de Gruiter, die als projectontwikkelaar sinds 5,5 jaar naast mij staat. Dag Maarten.
3: Dag Maarten, hoe is het met je?
2: Ja, heel goed. Ja, bijna aan de zomer toe. Dus dat is heel prettig.
3: Nou, het is al een tijdje zomer, heb ik het gevoeld.
2: De hittestress is toegeslagen. De kosten voor de economie van de hittestress zijn ook niet van de lucht. Dus klimaatverandering doet iets. Het kabinet... Oh, dat is een onderwerp wat we ook moeten blijven bespreken.
3: Laat mij nou gewoon even genieten van die warmte.
2: Het kabinet verwacht dat de woningbouw in 2027 gaat pieken naar 100.000 woningen.
3: Primos-onderzoek van ABF is uitgekomen. Primos staat voor Prognose, Informatie en Monitoring Systeem. Belangrijk rapport door ABF, Adviesbureau voor Financiële Research. En die komen met een aantal punten iets optimistischer dan het vorige rapport. Eigenlijk zeggen ze dat doordat onder andere de bevolkingsgroei wat afvlakt. Dus ze verwachten dat de prognose is dat het wat minder groeit dan gedacht. Overigens komt 97% van die groei wordt door migratie veroorzaakt. Dus dat is natuurlijk met name de reden waarom we groeien. En het woningtekort is iets kleiner daardoor dan vorig jaar werd ingedacht. Het woningtekort in 2026 is 4,6%. Ja, en eigenlijk wil je als overheid, wil je als land, wil je ongeveer 2% uitkomen.
2: Ja.
3: Dat is gezond aan de verwachting. Het is een piek de komende jaren, 26, 27. 2026 dan ongeveer 91.000 woningen en in 2027 dan 100.000. Maar daarna zakt het weer wat weg.
2: Ja, want dat is een
3: minder vergunning afgegeven.
2: Probleem met minder vergunningen en plancapaciteit. En een uitdaging in de komende tijd is dat een deel van die plancapaciteit, best een groot deel, zo'n 60%, is bestuurlijk niet hard.
3: Nee.
2: En dat betekent dat er nog geen bestemmingsplan of omgevingsplan, dat heet tegenwoordig omgevingsplan, waarin die plancapaciteit is vastgelegd.
3: Ja, en er wordt natuurlijk ook gezegd dat het natuurlijk allemaal steeds langer duurt. En dat is natuurlijk wel een grote uitdaging nog. Het is wat optimistischer, maar waar ik toch wel een kanttekening bij zet, is dat overigens zelf waarschuwt ze al enigszins dat de verwachting optimistisch kan zijn. En opvallend is dat de auteurs expliciet schrijven dat ze aannemen dat problemen zoals onder andere stikstof en netcongestie de woningbouw slechts beperkt zullen hinderen. En dan overigens is het letterlijke quote uit het onderzoek: mogelijk is deze veronderstelling te optimistisch. Ja, dat is bijna retorisch.
2: Ja, dus als je een onderzoek doet, je maakt een analyse, je hebt een aantal ceteris paribus, dan zeg je dus, we moeten uitgaan van een bepaalde veronderstelling over netcongestie. Maar dan schrijven ze dus wel bij, we zijn daar misschien wat optimistisch. Want we zien nu al in 3 provincies dat er gewoon een aansluitstop is. En dan gaat een projectontwikkelaar ook niet bouwen op het moment dat hij die woningen niet kan aansluiten.
3: Nee, maar ik sta er natuurlijk gewoon de middenin. Ja, en wij hebben gewoon, bij ieder project is dit de vraag. Dus waar we eerst nog een beetje stikstof hadden, is het nu iedere keer is de vraag. Ja, dan moet je bidden dat jij degene bent die aansluiting krijgt.
2: Ja
3: en dat is, als dat nu al zo'n probleem is, als dus die woningbouw gaat toenemen, dan is het niet ineens een verdubbeling van de aansluiting.
2: Interessant genoeg, we nemen dit gesprek op 1 juli. En dat is precies de datum dat de wetgeving ten aanzien van die aansluitingen verandert, de regelgeving. Dus tot vandaag kon je een aanvraag doen en kwam je soort van op in een wachtrij.
3: Ja.
2: Dat hebben dus heel veel mensen en projectontwikkelaars heel veel gedaan. En na vandaag, als je een aanvraag doet, dan wordt er een soort weging gemaakt.
3: Ja.
2: En dan wordt dus de kans dat je voor een particuliere zwaardere aansluiting, omdat je toevallig een warmtepomp gaat aanleggen of een elektrische auto, de kans dat je die krijgt, wordt nog kleiner.
3: Wordt nog kleiner? Dat is dan, daar kun je wat van vinden. Maar dat is nog misschien nog wel logisch. Maar de afweging op een gegeven moment, ja, een ondernemer waarvan we zeggen, ja, god, ja, vinden we dat, of vinden we die 200 woningen belangrijker? Maar ja, voor die ondernemer is het natuurlijk van levensbelang.
2: Maar als we nou toch een beetje optimistischer naar kijken, de zon schijnt, dus dat proberen we. Ja. En het lukt een beetje met die stikstofplannen van het kabinet, ja. Jetten, en het lukt een beetje met extra investeringen in netcongestie, dan zegt dit rapport dus, we zouden in 2027 naar 100.000 nieuwe woningen kunnen gaan.
3: Ja.
2: Ik had, als dat echt lukt, zag ik dat niet aankomen. Want we zitten al zo lang op 75.000.
3: En het, netto, dat is, al, dit is overigens, dit is bruto.
2: Dit is bruto en er wordt 10.000 ja. gesloopt. Dus dan zou je op 90.000 toevoeging ja. komen. Maar we zitten al zo lang op die 75.000. En dat is meer dan gemiddeld per jaar in de Vinex-tijd. Staat ook in het rapport. Dus je ziet hoe moeilijk het is om in ons land, waar die vergunningsprocedures zo lang duren en de ruimte zo schaars ja. is, en er nog allerlei betaalbaarheidseisen worden opgelegd om naar die 100.000 te komen. Ik zou het toch wel een prestatie vinden als het wel lukt.
3: Nee, dat zou ook ontzettend mooi zijn. Hè? Er staat ook nog een hele passage in over oudere woningen. Maar daar hebben we het natuurlijk al vaker over gehad. Ja, kijk, zolang die oudere woningen natuurlijk feitelijk, eigenlijk komt het natuurlijk op neer, welk product je ook wil dat wordt gebouwd, het moet gewoon financieel haalbaar zijn voor de, ja. voor de ontwikkelaar, ja. degene die het
2: En daar zijn oudere woningen interessant. Mooi dat je dat aanhaalt. Er staat in dat we 290.000 oudere woningen in allerlei vormen erbij moeten bouwen. Dat had Hugo de Jonge dat voornemen al 4 jaar geleden opgeschreven voor 300.000. Dat gaat super traag,
3: ja.
2: want er is bijna geen business case op te nee. maken. Dus dat betekent dat als de minister vanuit de Taskforce Versnelling Woningbouw, die nu praat en die in september met een rapport komt,
3: ja.
2: dat als ze oudere woningen belangrijk willen maken, ze gaat dat nu, dat heeft ze opgeschreven, onderdeel maken van de woondeals.
3: Ja.
2: Dus gaat ze het harder maken. Maar dan zal ze ook aan de business case moeten sleutelen. Want een oudere woning met zorgcapaciteit, dat is gewoon moeilijk ja. rondrekenen. En dan moet ik ben als oudere best bereid om daar €1800 per maand voor te betalen. Maar dan moet de ja. verhuurder dat wel mogen ontwikkelen.
3: Ja, ja of maak het fiscaal interessant. Ik bedoel, als je ziet dat hier een probleem aankomt. Maar dat is natuurlijk met de hele. We hebben het er iedere week over. En er zijn echt wel een paar knoppen waar je aan kan draaien, waardoor morgen alle bouwkranen van stal kunnen worden gehaald. Maar ja, het interessante is natuurlijk, we hebben het hier natuurlijk heel vaak over dat er wordt te weinig gebouwd, onder andere, of nou ja, met name omdat uiteindelijk die hele business case niet rondkomt door alle stapelingen. Maar als je morgen wel gestart met bouwen, ja, dan is het maar de vraag, want we hebben het er net over, netcongestie bijvoorbeeld.
2: Of die
3: ja,
2: woning aangesloten
3: kan het wel, ja.
2: Ja, ja. Dan nog een laatste aspect, openbare redactievergadering op de zender. Cecilia Gross start vanaf 1 september als nieuwe Rijksbouwmeester. Ze neemt de rol van Francesco Veenstra over. Ze is in het dagelijks leven architect en partner bij Vanhoeven CS, mooi bureau. Dan moeten we haar snel uitnodigen. Een nieuwe Rijksbouwmeester.
3: Ja, interessant.
1: Vastgoed gezocht.
2: Ja, het was ongeveer de spannendste vastgoedsoop van het jaar. Zouden grote pensioenfondsen hun miljarden gaan terugtrekken uit de Nederlandse huurwoningen, nu de rendementen zo onder druk staan? Nou, het verlossende woord is eruit. Vooralsnog niet. Astrid Sluiter is hier, CEO van Vesteda. Astrid, van harte welkom.
4: Dank je wel.
2: Fijn dat je er bent. 1,5 jaar geleden was je ook bij ons te gast. Maar er is ongelooflijk veel gebeurd bij jullie. En jullie hebben het voor elkaar. Want 4,1 miljard waren eraan verzoeken binnengekomen. Uittredingsverzoeken. Hoe groot was op dat moment de schrik bij jullie?
4: Nou, het was wel heel fors. We hadden natuurlijk al eerder indicaties en we zijn ook al eerder bezig geweest om onze fondsvoorwaarden aan te passen. Dat heb je ook kunnen lezen in eerdere jaarverslagen. Maar die 4,1 was echt heel fors. En alle bedragen wennen, maar 4,1 miljard wendt niet ja. zo snel.
2: Ik noem het terug, uittredingsverzoeken, redemptieverzoeken noemen we het ook wel voor de ja. luisteraar. Het is echt heel fors.
3: Dat is, voor de luisteraar, dat is ongeveer 40% van jullie
4: fondsvermogen.
3: Dus ja. dat is gigantisch.
2: Ja, we hebben het over 28.000 woningen, dus dat staat alleen al voor 13.000 woningen.
4: Zoiets, ja.
2: ja. ja. En dan zeggen dus die investeerders, pensioenfondsen, verzekeraars, we komen ons geld terughalen.
4: Ja, en kijk, er zijn een aantal factoren die bij hebben gedragen aan deze enorme ijsberg, kan je zeggen. En dat is voor een deel ons investeringsklimaat, maar ook zeker onze eigen fondsvoorwaarden, waarbij je dus bij Vesteda eens in de 7 jaar eruit kan. En die eens in de 7 jaar heeft er wel toe geleid dat er een enorme ijsberg ontstaat. En dat zagen we wel eerder aankomen, dus vandaar ook dat we al eerder actie op hebben geprobeerd te ondernemen. Maar soms, en zeker nu met de kennis van vandaag, kan ik eigenlijk wel zeggen dat ik nu eigenlijk toch blij ben geweest dat het indicatieve bedrag zo hoog was. Want doordat het zo hoog was, is ook echt de urgentie ontstaan.
2: Was dan deze schrik en deze voorpagina FD nodig om de urgentie te creëren bij de beleggers dat dit niet zomaar kan?
4: Nou, niet alleen bij onze beleggers, ook bij onszelf, maar ook natuurlijk bij de politiek. Hè. We hadden het net, daar kom ik straks nog even op terug, hè, over de uitdagingen om meer woningen te bouwen, ja, en voor doelgroepen. Maar ook bij de politiek is de urgentie, is het dossier Vesteda, heeft wel bijgedragen dat het investeringsklimaat daar ook echt aan de orde is.
2: Dus was in zekere zin nog een blessing in disguise ook, zeg je dat?
4: Nou, kijk, ik denk dat een goede crisis, hè, dat is never waste a good crisis. Maar en dat zeg ik wel makkelijker nu dan als je me dat een maand geleden had gevraagd.
3: En hoe,
4: dat
3: mag zouden ze dan niet in Den Haag nou denken van, weet je, dat wordt nu wel gezegd door Astrid, maar uiteindelijk gaan ze toch niet weg. Ze blijven dus toch, dus het zal wel meevallen.
4: Nou ja, kijk, dan haak ik er wel even op in. Hè. Je noemde net dat het, de politiek ook heeft gezegd in 2027 100.000 woningen. Daar is dan sowieso 40 miljard ongeveer voor nodig. Dus ik zou zeggen, er is nog best wel wat geld nodig en er is nog best wel wat te doen om dat investeringsklimaat op orde te krijgen en om dit soort ambities waar te kunnen maken.
2: Hoe hebben jullie die buitenlandse en binnenlandse aandeelhouders uiteindelijk weten te overtuigen om toch te blijven?
4: Nou, we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Ik denk dat je ook hebben kunnen lezen, in april hebben we een aantal maatregelen kunnen nemen door de termijnen op te schuiven, ook gezien de omvang. Dus waar we het eerst in 3 jaar verplicht moesten terugbetalen. Het was nog steeds indicatief. Maar hebben we wel meegekregen dat we daar dus 5 jaar over mochten doen. Maar uiteindelijk zijn we ook, en ook wij, maar ook door met alle gesprekken met onze aandeelhouders, wel tot de conclusie gekomen. Ja, daarmee vaar je eigenlijk om de ijsberg heen. Wat ooit de Titanic heeft geprobeerd te doen. Maar dat is ook niet zo goed uitgevallen. Dus we moeten echt naar een structurele oplossing. En vervolgens zijn de gesprekken met al onze aandeelhouders daarover gegaan. Wat is er nodig om naar een realistisch redemptiebedrag te gaan? En wat moeten we daarvoor doen? En hoe kunnen we de voorwaarden zo aanpassen dat het aantrekkelijk is voor onze huidige beleggers en investeerders? Maar ook voor toekomstige nieuwe investeringen.
2: En dan nog even naar de situatie. Die 4,1 miljard is uiteindelijk teruggebracht naar een vastgesteld redemptievolume van 765 miljoen. Hoe dicht stonden jullie nou bij de afgrond? Of bij de grens, bij de rand van de ijsberg?
4: Nou, zo heb ik het nooit gevoeld. Het is wel, ik kan niet anders zeggen, de afgelopen 4 maanden zijn super intensief geweest. En die voelen wel voor mij als 3 jaar. Maar ik heb wel altijd het doel voor ogen gehad. En dat heb ik ook echt gevoeld, die steun, ook bij onze aandeelhouders. We hebben ontzettend veel met elkaar gesproken, zeg maar gerust dagelijks. En we hebben in allerlei settingen met elkaar gezeten, met de hele groep bij elkaar, met kleinere groepen, 1-op-1 gesprekken. We hebben echt heel intensief is dit geweest. Maar wel allemaal met dezelfde intentie. En ja, dan helpt het wel dat er zo'n bedrag op tafel ligt. Allemaal met dezelfde intentie. We moeten hier uit zien te komen. Ja,
3: maar het is natuurlijk een ontzettend verschil. 4,1 miljard of 765 miljoen. Maar als dat 4,1 miljard wel was doorgezet. Want ik heb jou wel eens horen zeggen in die tijd van, nou nee, dat heeft geen directe invloed op, zeg maar, het bedrijf Vesteda. Maar als je toch meer dan 40% of iets minder dan 40% van je vermogen kwijtraakt, dat betekent toch ook verlies van banen bijvoorbeeld. Dat kan toch niet anders?
4: Zeker, maar kijk, die 4,1 is nooit een definitief bedrag geweest. Hè? Dus ik ben natuurlijk wel meteen vanaf dag 1 zijn we hier over de gesprekken gaan voeren. Het was een indicatief bedrag. En we hebben dat natuurlijk heel fors teruggebracht. Ook dit zal enige impact hebben op onze organisatie. Want je zal altijd wendbaar moeten zijn. We gaan ook naar een andere dynamiek. Hè? We gaan naar een jaarlijks mechanisme. En je zal altijd wendbaar moeten zijn. En daarnaast zijn we ook volop aan het digitaliseren. Maar ja, daarin zo goed mogelijk en je mensen meenemen en je verhaal op orde.
3: En wat was jouw belangrijkste argument naar de investeerders, naar de aandeelhouders? Want voor de duidelijkheid, de mensen wiens geld jullie beheren, dat zijn ook tegelijkertijd de aandeelhouders van Vesteda. Wat was jouw belangrijkste argument om dit niet te doen?
4: Nou, ik geloof niet dat ik ze daarvan heb hoeven overtuigen. Ik denk dat het belangrijkste argument was, want elke aandeelhouder heeft daarin zijn eigen afweging gemaakt om een indicatief bedrag in te leggen om verschillende redenen. Gelukkig nooit uit onvrede, maar strategische keuzes. Bijvoorbeeld het fiscale klimaat of de overwogenheid in woningen. Maar echt, je kan niet helemaal loszien dat die 7-jaarstermijn er ook een hele belangrijke in is geweest. En uiteindelijk hadden ze alleen zicht op hun eigen inleg. En ook voor alle onze aandeelhouders werd die 4,1 pas duidelijk toen wij dat, omdat wij beursgenoteerde obligaties hebben, dat naar buiten moesten brengen. Dus dat was wel het beste argument.
2: Ja, de kern van de nieuwe afspraak. Aandeelhouders mogen voortaan 1 keer per jaar een uittredingsverzoek indienen. Dat was dus om de 7 jaar. En jullie stellen op inspanningsbasis 7,5% van het fondsvermogen per jaar beschikbaar.
4: Nou, als cap.
2: Als cap, dat is het bedrag waarin maximaal verzoeken gedaan mogen worden. En uiteindelijk gingen die pensioenfondsen en verzekeraars, die grote aandeelhouders, dus akkoord met deze geleidelijke aanpak.
4: Ja. En ik denk dat het ook heel goed is om te zeggen dat in die 765 miljoen die nu op tafel ligt, dat zijn met name de kleinere aandeelhouders van Vesteda, die al langere tijd hebben aangegeven dat ze om strategische redenen dan wel om fiscaliteit eruit wilden.
2: En die treden dus nu wel uit.
4: En wat ik ook heel fijn vind, en dat is altijd de lange termijn die ik wel voor ogen heb gehouden, is dat wij met een hele stabiele aandeelhoudersgroep overblijven die er echt voor de lange termijn in zit en die dus ook voor de lange termijn naar een oplossing zocht voor Vesteda, maar daarmee ook voor hun eigen aandeel natuurlijk.
2: Nog twee aspecten hierover, want ondertussen verlaagt de kredietbeoordeler S&P jullie rating wel, van A- naar BBBB, met negatieve watch. Hoe verhoudt die rust zich van nu dan tot dat signaal van de markt?
4: Nou, we verwachten één deze dagen een update voor de kredietrating. En kijk, in die zin,
2: verwacht je dat je terug gaat naar A-?
4: Nee,
2: dat herstellen.
4: Laat ik zo zeggen, ik weet niet precies waar we op uit gaan komen, maar ik ga er wel vanuit dat het een verbetering zal zijn.
2: Je geeft het antwoord alsof je er niet zo druk over maakt.
4: Nee, omdat ook een BBB-rating een hele goede creditrating is. Hè? Dus dat ten eerste. Dus dat vind ik wel even belangrijk om te benoemen.
2: Ja.
4: Dan heb je nog heel goed toegang tot de kapitaalmarkt. Maar we hadden een heel uitzonderlijk hoge creditrating.
2: Die helpt
4: zo is
2: ook.
4: Het ook. En ja, natuurlijk heb ik de ambitie om daar naar terug te gaan. Maar ik vind ook dat, ondanks dat we van een A- naar een BBB zijn gegaan, verder is er helemaal nog niks aan de hand bij Vesteda. Want de operationele en de financiële performance is gewoon super steady. En er is geen reden
2: zeg
4: tot
2: je
4: paniek.
2: De rust is nu terug. Want je kunt ook zeggen, ja, er mag nu elk jaar 7,5% uit. Dus het is ook een beetje het vooruitschuiven van het feit dat je nu elk jaar dit circus hebt. En het is wel 7,5% van je vermogen. Dat is ook niet niks.
4: Nee. Nee, en de rust is zeker terug, maar dat wil, en ik denk dat we zeker ook onze medewerkers, maar ook de politiek, maar zeker ook, en laat ik vooral ook benoemen, onze aandeelhouders zijn ontzettend blij met deze uitkomst. Dat neemt natuurlijk niet weg dat ik me heel goed realiseer dat we met Vesteda een andere fase ingaan, met een meer portefeuille dynamiek dan we gewend waren vanuit het verleden.
2: En meer portefeuille dynamiek is een ander woord voor meer aankoop en verkoop.
4: Ja.
2: En de uitstroom van deze 765 miljoen, die moet je ook financieren. Dus dat betekent dat er woningen verkocht gaan worden.
4: Dat kan, zeg maar, we kunnen die uitstroom met verschillende manieren financieren. Natuurlijk met woningen verkopen. Overigens verkopen we elk jaar een deel van onze portefeuille. Maar we kunnen ook vreemd vermogen aantrekken. We zouden ook voor kunnen kiezen de distributies niet te betalen. Dat zijn de dividenden voor onze aandeelhouders.
2: Oh, daar maak je ze ook niet blij mee.
4: Nee, dus ik denk ook niet dat erbij. Het kan, hè? Het is een optie. Dus het kan in ieder geval. En de vierde is denk ik wel een hele belangrijke. En daarom wil ik ook echt dat het investeringsklimaat dossier op de bureaus ook in Politiek Den Haag blijven liggen. Is, we kunnen ook secondaries doen natuurlijk.
3: Maar dat Politiek Den Haag, de bureaus daar. Je zei toen straks al even van, het was dat op zich wel een goed signaal naar Den Haag ook toe. Hè, over dat, ik moet zeggen, zeker voor mensen zoals ik hebben dat zeker zo ervaren. Van, nou, nu zien ze ook een keer dat het niet alleen particuliere beleggers of wat dan ook zijn, fonds als Vesteda. Hoe heb jij dat ook direct gemerkt? Heb je ook direct signaal signalen gekregen? Ik bedoel, ben je gebeld door een minister? Of,
4: Ja, zeker. En we zijn gebeld en ik ben daar ook geweest. En we zijn in gesprek. En niet alleen, en dat vind ik ook wel belangrijk om te noemen, niet alleen met het ministerie van Wonen, zeg maar BZK, maar ook zeker met economie en financiën. Want uiteindelijk, als we het zeker over het investeringsklimaat hebben en over overdrachtsbelasting, over het FBI-regime, moet dat nog meer vanuit die departementen komen.
3: Als je nou daar een keuze maakt, wat is eigenlijk nou belangrijk? Want we hebben het hier ook vaak over, want vaak wordt Hugo krijgt alles op zijn bordje. Maar misschien is Marnix van Rij wel de grote zondebok. Waar ligt de verhouding het meest?
2: Waar ligt met Marnix van Rij bedoel jij de fiscaliteit die zo'n invloed heeft gehad op de woningmarkt?
4: Precies. Ja, ik vind duidelijk de fiscaliteit. Natuurlijk snap ik wel dat misschien anders is als je een particuliere belegger bent en box 3. Maar daar hebben wij, daar worden partijen als Versteden niet door geraakt. Maar op zichzelf gewoon het hebben van een level playing field. En dat je realiseert dat kapitaal in de wereld er is. Maar dat alle kanten op kan gaan. En naar elk land en naar elke assetklas vind ik dit wel een hele belangrijke.
2: De miljardendeal van Versteda. Daarover gaat het in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Topvrouw Astrid Suter is hier bij ons te gast. Ik wil nog met je doorspreken over wat dit nou betekent voor de huurder en hoe je kijkt naar die middenhuurwoningen en welke rol jullie zouden kunnen pakken. Bijvoorbeeld als het gaat over oudere woningen. Maar eerst even alle oplossingen die je hebt in die meer dynamische omgeving waar je gaat komen, omdat je elk jaar die 7,5% kunt kwijtraken. Dan had je het over secondaries. Dat moet je nog even uitleggen.
4: Oh ja, sorry. Ja. Dat is een probleem als je te lang in dat soort taal blijft praten. Secondaries. Dus wil eigenlijk zeggen dat de investeerder of de aandeelhouder, dezelfde bij ons, die eruit wil dat die zijn aandeel gekocht kan worden door een nieuwe aandeelhouder.
2: Ah, dat hij hem gewoon kan doorverkopen.
4: Ja.
2: En dat kan nu niet. Nu treed je eigenlijk uit.
4: Dat kan nu ook. Alleen wat wel zo is, met 4,1 miljard op tafel, met een 7-jaarsmechanisme. We hebben echt nog ook vorig jaar secondaries gedaan. Dus nieuwe aandeelhouders die erbij gekomen zijn. Maar dat 7-jaarstermijn was altijd wel een behoorlijk discussie.
2: Ja, dus eigenlijk wordt het aandeel nu veel meer liquide.
4: Precies.
2: Ja, okay. Dus de rust bij Versteda, zoals ik naar jou luister, lijkt voorlopig hersteld. Maar goed, de uitdaging voor de huurmarkt, waar Maarten en ik elke week over praten, zijn natuurlijk nog niet verdwenen. Veel particuliere beleggers schreeuwen natuurlijk moord en brand. En jullie blijven eigenlijk relatief rustig.
4: Ja.
2: Waarom zeg je van, we kunnen eigenlijk met deze middenhuurwet en met deze fiscaliteit toch nog wel ons bedrijfsmodel ronddraaien? Dat lukt dus.
4: Ik moet even onderscheid maken. Fiscaliteit vind ik
2: een probleem.
4: Pleit ik voor een level playing field en laat de buitenlandse pensioenfondsen gewoon hetzelfde behandeld worden als de Nederlandse.
2: Nou ja, daar heeft 2 weken geleden Hoekstra iets over gezegd. Vanuit Europa. Om te zeggen dat moet gelijk worden getrokken. Ja. Daar ben je dus heel blij mee.
4: Ja, zeker.
2: Ja, okay.
4: Want dat geld hebben we heel hard nodig voor die 40 miljard voor die 100.000 woningen en 1.400.000.000. De middenhuur. Nou, misschien moet ik even beginnen. Wij definiëren de middenhuur tussen de 1000 en de 1650 euro per maand.
2: Ja.
4: En is dat dan willekeurig bedrag? Nee, dat is dan gekoppeld aan mensen met een middeninkomen. Wat de mensen met een middeninkomen, wat ze kunnen, zich kunnen veroorloven aan huur.
2: Maar dat is dus interessant, want dat is dus 1650. De middenhuur volgens de wet is 1100. En 1250 voor nieuwbouw ongeveer, maar 1100 voor bestaande bouw. De politiek heeft gewoon een ander beeld, wat voor mensen dus een middenhuur is.
4: Maar dezelfde politiek communiceert ook op een website wat middeninkomen zijn. En als je daar dan de sleutel op loslaat, voor wanneer is het betaalbaar, dan past daarbij even. Dus het is eigenlijk heel raar om te zeggen, middenhuur koppelen we alleen aan huurprijs. Wij koppelen het aan mensen met middeninkomens.
2: Ja, maar het fascinerende is dat dus de politiek met die 1100 euro gewoon vindt dat mensen niet meer zouden hoeven betalen voor een woning. Omdat ze dan hun geld kunnen uitgeven aan vakanties en televisies.
4: Ja, terwijl het natuurlijk heel veel uitmaakt of jij een middeninkomen hebt van 40.000 euro per maand, per jaar.
2: Per jaar, ja.
4: Of van 70.000 euro bruto per jaar. Dat maakt natuurlijk wat uit voor wat is betaalbaar voor jou. En allebei vallen deze twee inkomens, bruto jaarinkomens, nog binnen de categorie van middeninkomens.
3: Maar kijken jullie bij betaalbaarheid ook naar locatie? In de zin van, iemand met 40.000 euro, die moet, als hij in Amsterdam, centrum Amsterdam wil, dan moet hij meer betalen dan in een woning in Purmerend.
4: We kijken, laat ik zo zeggen. De
3: vind
4: locatie...
3: je dat iedereen recht heeft op een woning in Amsterdam, in het centrum van Amsterdam?
4: Nee, want dat betekent ook dat je, zeg maar, je niet met 60.000 euro kan niet iedereen zich een woning permitteren in het centrum van Amsterdam. Of je moet concessies doen in de grote bijvoorbeeld. Of in de locatie binnen Amsterdam. Maar ja, je kan niet allemaal voor de. Ja, op een A-plus locatie of op een A-locatie wonen.
2: Astrid Sluiter van Vesteda, dankjewel voor nu. Maarten de Guijter, dankjewel. Fijne zomer.
3: Fijne zomer.
4: Dankjewel.
2: Voor de radio ronden we dit gesprek af. In de podcast praten we nog even verder. Vast goed gezocht is er gewoon volgende week weer. Dan begint onze zomerserie. 6 weken lang hoor je gesprekken met kopstukken uit de sector. De moeite waard. Voor nu, bedankt voor het luisteren. Dag.
0: Vast goed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Amerika-podcast.

0: Tijdens jouw pitch deck.
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
6: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op kom, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan Postma.

0: Life, liberty and the pursuit of happiness. Dat was het ideaal van de Founding Fathers, die deze week precies 250 jaar geleden de Declaration of Independence ondertekende. De vrijheidsverklaring van de Verenigde Staten. Een kwart millennium later wordt die verjaardag door de meeste Amerikanen gevierd met familie, barbecues en vuurwerk. In de hoofdstad, Washington, heeft Trump zijn eigen feest met een toespraak en een kermis op de National Mall. Volgens Fox News liep het daar vol met duizenden enthousiaste Amerikanen.
1: Sometimes the pictures really don't tell the full story, because if you look behind us, you see, okay, there are a couple hundred people back there, but the truth is, when you make your way over here and you're in a wash of people.
2: There are thousands of people here, and I'll tell you what, that's with rain, with everything else going on, the fact that it is heightened security just because of the world right now. It's really an awesome crowd.
0: Ja, Jan was erbij, maar de pursuit of een groot feest was toch ver te zoeken. En terwijl Amerikanen 250 jaar onafhankelijkheid vieren, staan de idealen van de Founding Fathers ter discussie. Het Hoge Rechtshof deed deze week onder andere uitspraken over presidentiële macht. Precies een onderwerp waar de framers ooit ook het hoofd over braken. Dit is aflevering 353 van de Amerika-podcast. Ik ben Bernard Hammelburg vanuit de studio, onder het wakend oog van Sjaan en Luc.
3: Nou, dat klinkt gezellig. Jan Posma hier vanuit een zinderend heet en benauwd Washington DC. 39 graden vandaag. Ja, de airco staat te loeien hoor. Bernard, jij wilde het eerst nog eventjes hebben over wat jou was opgevallen, een nieuw plannetje van Donald Trump.
0: Ja, Trump wil een conventie organiseren voor de midterms. En moet ik even uitleggen, een conventie is wat wij een partijraad noemen. Dus dat gebeurt één keer in de vier jaar normaal gesproken, als beide partijen officieel de kandidatuur van hun presidentskandidaat vaststellen. Dat heet dan, dat is dan wat er op zo'n conventie, zo'n partijraad gebeurt. En dat is bij presidentsverkiezingen normaal. En Trump zegt, nee, dat moeten we nu ook doen voor de midterms. Alleen, als je gaat nadenken, zeg je, ja, wat moet er dan eigenlijk worden? Wat moet er nou eigenlijk worden bevestigd? Want de voorverkiezingen zijn voorbij, dus we weten wie de kandidaten zijn. In dit geval dan voor de Republikeinse Partij. En dus, Jan, denk ik, maar ik hoor graag wat jij ervan vindt, dat het gewoon een truc is. En eerlijk gezegd vind ik een ontzettend slimme truc om te zeggen, ik verzin iets in Dallas. En dan jaag ik al die MAGA-vrienden in een stadion of in een convention hall. En dan maken we daar een heel groot feest. Ik hou daar een donderende speech. En iedereen die om mij geeft van me houdt ook. En dat wordt dus één grote klappartij voor Donald Trump en de partij. En dat aan de vooravond van de verkiezingen. Dus het slaat helemaal nergens op. Maar ik vind het een goede stunt, vind je niet?
3: Ja, ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Ja, het is, en die gewone conventies, dat zijn natuurlijk ook allemaal inmiddels toneelstukjes. Hè, want we weten altijd ook wel wie het gaat worden. En we hopen altijd op spanning. Maar je hebt helemaal gelijk. Dit is dus echt politiek theater. Maar ik ben wel benieuwd of dit ook navolging gaat krijgen. Of de Democraten ook denken van wacht eens even. Trump krijgt straks 2 dagen de aandacht tijdens die conventie. Nou, Trump heeft sowieso altijd al de aandacht. Wij moeten misschien ook wel iets doen. En hebben we straks ineens om de 2 jaar zo'n conventie.
0: Ja, dat
3: in plaats van elke 4.
0: Ja, het zou. Ga je erheen, Jan?
3: Dallas. Nou, ik wil daar heel graag heen. Weet je wat? Ik zou mijn ouders gaan verhuizen. Precies op die dagen zou dat gebeuren. Dus ik heb eigenlijk mijn ticket half geboekt. Ik moet even een paar hele goede gesprekken gaan voeren.
0: Oké. Nou, misschien ga ik wel. We zien wel. Hey, Jan, wat is jou opgevallen?
3: Ja, ik wil toch nog even een klein beetje WK-romantiek hier naar boven halen, Bernard. Het sprookje van Amerika, zo voelen ze dat hier echt, dat gaat nog eventjes door. Ze hebben gewonnen van Bosnië-Herzegovina. Ik heb letterlijk een Amerikaan de grap horen maken, oh, wij moeten tegen 2 landen, Bosnië en Herzegovina, dat is toch niet eerlijk? Ook een mooie Amerikaanse kijk op de wereld. Maar wat ik wel mooi vind, in deze tijden van verdeeldheid, waar we het vaak over hebben, dat al die Amerikanen toch zo achter hun team staan. En het was bijvoorbeeld hier op de fanzone, op de Mol, daar kunnen allemaal mensen naar zo'n groot scherm kijken. Daar stond het echt helemaal vol. Er was het echt een groot feest. En wat me ook opvalt, valt een van de liedjes die de Amerikanen verbroedert, is een liedje dat wij ook kennen. Luister hier maar eens naar een stadion vol Amerikaanse voetbalfans.

0: Mooi, hè? En dit is John Denver natuurlijk. Ja. Dit is eigenlijk het lied geworden voor het Amerikaanse team. En het werkt echt, want dit lied wordt door iedereen gezongen. En dat komt volgens mij ook... Ja, het gaat over West Virginia. Dat is natuurlijk niet heel Amerika. Maar het gaat ook over thuiskomen. Het gaat over bij je familie zijn. Het is nostalgie. En ik denk wat ook wel heel mooi eraan is... dit lied snappen wij ook. Dit is ook een hit geweest in Japan, heb ik begrepen. De Fransen snappen dit ook. Ja. Dus iedereen zingt dit mee. En zolang ze de Amerikanen winnen... verbroedert dat al, maar Country Roads, dat verbroedert dus ook. En ook als je verliest, want tegen de Turken verloren ze... en toen werd dit ook keihard gezongen. Ja. Dus ik vind het mooi.
1: Ja, en jammer dat John Denver zo jong overleden is. Hè? Als je dit zo
0: ja, zegt. Vliegtuigongeluk ja, geloof ik. Ja, dat, ja,
1: ja. Ja. Nou ja, oké. Okay.
0: Nog meer. Zal ik ook meteen eventjes de romantiek een beetje doodslaan? ik heb ook een Freddy-update. Die Duitser, waar we het ook wel een paar keer over gehad hebben... die door Amerika reist, zich zo verwonderd over alles... en waarvan we ook wel een beetje afvroegen... is dit nou echt of is dit niet echt? Hij heeft zijn account verwijderd. En daardoor denk ik, ga ik ook weer een beetje twijfelen van... oh, dit is wel een beetje apart dat het ook ineens voorbij is. Maar het kan natuurlijk, Duitsland is uitgeschakeld. Grote teleurstelling ook voor hun, denk ik. Hij is nu echt omarmd door de Trump-regering. Er wordt zelfs gezegd iemand die over toerisme gaat voor de Trump-regering... dat hij naar het Witte Huis gaat komen. En dan zie je dus... al die eenheid waar ik het net over had, dat stort dan ineen. En op sociale media is iedereen aan het ruzien daarover. En nou ja, wegromantiek. Dus ja. Zo kan het ook gaan.
1: Ja, zo kan het ook gaan. Nou goed. Ja. Hey, Jan, het grote voetbalfeest gaat ook zonder Oranje nog een tijdje door. De Amerikanen hebben deze week nog een ander belangrijk feest. Wat heet? Namelijk het 250-jarig bestaan van het land... op 4 juli, dat is zaterdag. Dat is een officiële, dat is altijd een vrije dag. Dus ze krijgen vrijdag vrij. Maar ze vieren het natuurlijk zaterdag. Jan, jij bent al wezen kijken naar de festiviteiten op de National Mall in Washington. Was het net zo'n groot feest als de Oranje Mars waar jij bent geweest?
0: Nou, ja, ik denk dat het meer is, als we nu een Oranje Mars zouden houden... dat is ongeveer de opkomst die ook op die National Mall is. Weinig oranje ook. Maar ja, nee, dat was was echt een rare ervaring. Dus een soort festivalterrein op de National Mall. Meerdere podia daar. Er staan een soort... ik noem het maar even nep Witte Huis-stijl gebouwtjes daar. Met neppilaren, gemaakt van triplex, de wit zeil eroverheen. Ook zo geschilderd met schaduw dat het net lijkt alsof er allemaal ornamentjes aan zitten. Maar dat is allemaal nep. En in die gebouwtjes heeft elke staat een soort stand. Alle 50. Een beetje als een toerismebeurs. Je kan er veel gratis pennen en sleutelhangers, dat soort dingen krijgen. Er is een reuzenrad, een mini-rodeo. Vond ik wel heel leuk om te zien. Dan zie je dus toch cowboys voor het Capitool. Dat ziet er wel heel leuk uit.
1: Maar zit er ook een in het Witte Huis? Dus, dat vind ik wel...
0: Ook een cowboy. Ja. Die heb ik ook. Dat is een outlaw, zullen we maar zeggen. Ja. Daar is ook wel wat sfeer, hoor. Dus ik wil het zeker niet allemaal heel negatief maken. Maar wat wel echt het meeste opvalt... er zijn zelfs Trump-supporters die dat erkennen. Dit is de mall, dat is heel groot en wijd. En er zijn amper mensen. Dus stel je voor een groot podium, enorm grasveld... Er staan maar een paar mensen voor dat podium in de schaduw... of die zitten op stoeltjes. Meer mensen op het podium dan op dat grasveld. Aan de overkant een toespraak van iemand van de Trump-regering... over de gevaren van vaccinatie, waarvan je ook denkt... hoort dat thuis bij zo'n verjaardag? 10 mensen staan daar te luisteren. Dus dat geeft een heel rare sfeer. Een state fair moet gezellig zijn, een gekkigheid... Een koe gemaakt van boter, waar dan iedereen foto's van maakt. Dat soort dingen, gefrituurde Snickers, Twinkies. Maar dit is echt niet goed opgezet. En wat ook zo is, dit is van de Trump-regering. Er spreken ministers, Truth Social heeft een stand... SpaceX van Elon Musk is er. Allerlei conservatieve clubjes. Het lijkt soms meer op CPAC dan op zo'n nationaal feestje. Dus veel mensen blijven weg. En dan krijg je dus dat fragmentje uit het begin. Dan moest ik echt heel erg op lachen, Fox News. Die zenden elke dag daar live uit... En die zeggen dus elke dag van... ja, maar het is veel drukker dan jullie nu denken, hoor. Als je dus zo'n leeg grasveld achter ze ziet.
1: Ja, en wat ik dan denk... als je met een camera ergens staat... en je beweert dat er meer mensen zijn... dan is het eerste wat ik als kijker denk... oh ja, laat dan eens even zien.
0: Ja.
1: Maar dat...
0: Ja, dat... Ik, We hadden het er al even in BNR De Wereld over. Hè? Dit is, ze vragen eigenlijk, don't believe your own eyes. Je ziet iets, maar geloof het niet, geloof ons maar. Het is er echt druk, maar ja, het is gewoon niet zo. Nee. Ook niet in het weekend.
1: Nee. Als ze het wat meer op de lol hadden gegooid en wat minder op de politiek, hè? Dus meer gewone lekkere bands en grappen en weet ik wat allemaal. Iets vrolijks zoals een kermis vaak is. Zou het dan wat meer publiek hebben getrokken?
0: Ja, ik denk dat dat wel zeker helpt. Ik denk de keuze om er echt een Trumpfeest van te maken. Dit is Freedom 250, dat is Trumps organisatie die dit organiseert. Er is ook een andere America 250. Dat is een beetje op het tweede plan gekomen. Want Trump die heeft zijn eigen organisatie naar voren geschoven. En die maken er gewoon ook echt wel een Trumpfeestje van. Dus ja. Dit wordt ook best wel politiek. En juist op een kermis inderdaad, de 4th of July, dan wil je vrolijkheid, dan wil je... Nou ja, jij kent het ook, hè? Dan ga je lekker ook barbecuen met het gezin, samen naar het vuurwerk. Dat is gewoon een gezellige familiedag.
1: Ja,
0: dan wil ik niet over vaccinaties horen.
1: Nee, want ik herinner me al die jaren inderdaad dat je barbecuet of je eet met vrienden en familie, maakt er een beetje een feestje van. En dan als het vuurwerk komt en je kunt, dan wandel je naar een punt waar je dat lekker kunt zien. En daar sta je dan vaak met groepen bij elkaar. Maar het heeft heel veel warmte, zoals een nationale feestdag ook moet zijn. En ik heb nog nooit één grijntje politiek geproefd in al die jaren. Dus voor het eerst. Nou ja, hey, Jan, de vorige keer dat het zo groot was, dat is 50 jaar geleden, 250, toen bestond de Republiek 200 jaar. Hoe ging het toen?
0: Ja, ik zat daar wat naar te zoeken. Want dat is wel heel interessant. Want dat was natuurlijk vlak na Watergate. Ja. Vlak na Vietnamoorlog. Dat was ook een land waar echt veel gebeurde. Ook verdeeldheid was. En ik zag ook wel wat berichtjes dat de hotels toen in Washington het een beetje tegenvonden vallen hoeveel mensen kwamen. Maar ik zag tegelijkertijd ook, er was toen een festival van 12 weken. En dat daar in totaal zo'n 4 miljoen mensen aan al die festiviteiten hebben meegedaan. En ook als dat niet allemaal voor dat feestje op de Mol was. Was daar de opkomst toch echt wel groter dan dat we nu hebben. Dus, en daar zag ik ook niet die politieke inmenging. Er was trouwens één keertje eerder dat Trump dat ook heeft gedaan. Een jaartje in zijn eerste termijn, dus een jaartje of 5, 6 geleden. Dat weet je vast ook nog wel, bij Lincoln Memorial. Ging hij ook een toespraak houden, kwam er elke keer als een soort PowerPoint-presentatie. Maar in plaats van PowerPoints kwamen er vliegtuigen over elke keer.
1: Ja.
0: Dus hij heeft het eerder gedaan, maar
1: ja.
0: En nu dus ook, hè, het hoogtepunt wordt dan de 4th of July, natuurlijk, zaterdag. Dan gaat hij om 9:50 een speech houden. Ik was gisteren liep ik daar eventjes langs, joh, overal hekken. Het is echt heel veel beveiliging. Je loopt daar niet zomaar naar binnen. Om 6:00 s'avonds gaan de hekken ook dicht, dan kom je er niet meer in. Dus dan moet je daar tot 's avonds heel laat staan om dat vuurwerk te zien. Dat is denk ik ook wel iets wat mensen een beetje weerhoudt, al die veiligheidsmaatregelen. Maar wat ik me ook afvroeg, ik ben benieuwd wat jij ervan denkt. Waarom moet het allemaal zo laat?
1: Geen idee.
0: Kinderen die willen erbij zijn, gezinnen.
1: Ja. Ik heb gezocht in de media, ik heb zitten googelen, ik heb AI geprobeerd, van alles. Nee, echt.
0: Ja.
1: Om het antwoord te... Ik heb met David gebeld, van weet jij waarom het zo laat is? Nee, wist hij ook niet. Dus niemand weet het. Er was eerst een verhaal dat hij wat anders zou gaan doen, namelijk de opening van de Teddy Roosevelt Library. Ja. Maar dat is inmiddels al gebeurd.
0: Ja, heeft hij al gedaan.
1: Ja, daar is hij overigens heen gevlogen met zijn oude nieuwe Qatar Air Force One. Dat was ook wel een verhaal. De eerste vlucht, maar goed, daar is hij dan geweest. Dus ze dachten, nou, mijn idee was, hij doet dan misschien in het begin van het eind van de middag, begin van de avond, nog iets anders. Maar ik heb niet kunnen vinden. Dus, en dan is het inderdaad bijna barbaars om die kinderen te laten wachten om tot een uur of 11 voordat het vuurwerk begint. En bovendien, je weet nu al dat een politieke speech wordt over wat hij allemaal heeft bereikt.
0: Ja.
1: Dus ook dat is niet echt aantrekkelijk. Ik heb geen idee waarom hij dat zo doet en waarom de organisatie, want daar is hij dan wel de baas van, maar waarom niet iemand heeft geroepen, joh, doe dat een uurtje of 2 eerder. Want dan heb je kans dat je nog wat publiek hebt en dan kunnen de kindertjes kijken. En overigens, wat die hekken betreft, heb ik ook over na zitten denken. Dit vuurwerk is zo groot dat de klimaatdeskundigen hebben gewaarschuwd dat het een van de grootste vervuilende factoren wordt van het hele jaar. Maar dat betekent ook, als het zo groot is, dat je het ook kan zien buiten die hekken. Hè? Dus je kunt, waarschijnlijk kun je het in heel Washington zien.
2: Dat
1: dus,
2: denk ik
1: dus,
2: ook.
1: Dus dat scheelt dan ook weer. Dat
0: is ook... En Bernard, ook goed nieuws voor het milieu. DCA, het vliegveld, moet een paar uur dicht vanwege het vuurwerk. Dus dat scheelt weer.
1: Dat scheelt, dat is waar. Ja. Dat ligt natuurlijk daar precies in die... die vliegtuigen die komen dan over de Potomac River langs de stad. Ja, dat kan niet, dat is levensgevaarlijk.
0: Nee. Hey Bernard, dat land zaterdag 250 jaar bestaat... natuurlijk gewoon een heel bijzonder moment. Ik zag vorige week nog een peiling dat veel Amerikanen denken... dat de Founding Fathers teleurgesteld zouden zijn in het Amerika van nu. Die kennen dat natuurlijk niet meer terug. Die blik van de Founding Fathers, van nou, laten we George Washington er eens uitpakken... Dat is wel een mooie om even naar het Amerika van nu te kijken. Wat denk jij, wat zou George Washington de grootste triomf... en de grootste teleurstelling vinden als hij nu naar Amerika kijkt?
1: Nou, ik denk dat hij zich... heel erg zou ergeren aan wat het presidentschap is geworden. Niet alleen door Trump, hoor. Hoewel Trump wel erg overdrijft en het wat ze dan noemen een imperial presidency van maakt, een keizerlijke functie. Maar Washington, die zag in de president eigenlijk alleen maar een soort noodzakelijk kwaad. Want zijn redenering was: het land wordt geregeerd in een democratie door het parlement. En er is een staatshoofd, de uitvoerende macht, de president. Maar die moet zijn invloed zo gering mogelijk houden. Laat dat parlement nou zijn werk doen. En de president ondersteunt dat of tekent het. En misschien spreekt hij er af en toe een veto tegen uit. Dat kan allemaal wel. Maar dat was een man van de bescheidenheid. Hè? En in de eerste, denk ik, 100 jaar of zo... werd de State of the Union, hè, dus de jaarlijkse toespraak die de president houdt... om te vertellen hoe het eigenlijk met het land gaat. Dat gebeurt nu op 20 januari altijd. Maar in die tijd stuurden ze een briefje aan het parlement.
0: Met heel bescheiden.
1: Bescheiden, ja. Dat heeft al een jaar of 100 geduurd of zo. Dus George Washington had zich, denk ik, geërgerd... aan de manier waarop dit is uitgeleid. Niet alleen met Trump, ook met mensen als... bijvoorbeeld Nixon, die werd ook vaak een imperial president genoemd... door enorme, en misschien ook wel Lyndon Johnson... die ook echt een boeman was en de echte baas van het land.
0: En ik denk ook wel helden, presidenten die altijd in de top 3 staan... Lincoln, die trok ook veel macht naar ze toe. In een crisissituatie natuurlijk. FDR deed dat ook. Dat vond Washington niks, denk ik.
1: Nee, Washington helemaal niet. Nou, en dan, wat is nou misschien de grootste triomf? Want daar vroeg je ook naar... Daar heb ik even over nagedacht. Dat is natuurlijk, ik denk, dingen als de afschaffing van de... slavernij in 1863, de afschaffing van de apartheid in 1964. Dat zijn allemaal magistrale dingen geweest. Maar ik denk ook, en dat was niet alleen Amerikaans... dat was ook vooral Brits, maar ik denk de industriële revolutie. Omdat dat van dat, zeg maar, rond de 1870, toen de stoommachine werd uitgevonden... en de eerste treinen en al dat locomotief... vanaf dat moment is de
0: T-Ford dan ook, hè?
1: Ja, de T-Ford, hè, de Ford waarvan...
0: De Model T, moet ik zeggen.
1: De Model T, waarvan Henry Ford zei... je kunt elke kleur krijgen als het maar zwart is. dat was de reclame toen. Ja, maar en de lopende band, ook uitgevonden door Henry Ford trouwens... En daarmee werd Amerika eigenlijk op het gebied van techniek... en innovatie een enorme voortrekker. En die rol, ja, je kunt zeggen, dat is een rechte lijn... van wat er toen gebeurde naar wat er nu gebeurt in Silicon Valley.
0: Ja.
1: En ik denk dat Washington iemand was die zou hebben begrepen... dat een land uiteindelijk uit de agrarische geschiedenis moet komen... en veel meer de industriële kant op moet. En dat heeft Amerika in ieder geval heel lang... heel goed gedaan en nog steeds, eerlijk is eerlijk. Denk aan Tesla, denk aan Boeing, denk aan IBM, denk aan Apple, denk aan en Amazon.
0: AI nu.
1: Amazon, ja. Wat het grootste bedrijf, geloof ik, en dat helemaal gaat via de elektronica. Nou, ik denk dat George Washington, als hij nu opstond, dat hij daar met het meest belangstelling naar zou kijken. Zeg, joh, dat wij dit allemaal kunnen. We hadden toen nog maar net het wiel uitgevonden, bij wijze van spreken. En wat denk je zelf, Jan?
0: Ik denk de grootste triomf dat het land überhaupt nog bestaat. Die onafhankelijkheidsstrijd, dat was natuurlijk eigenlijk een onmogelijke opdracht. David tegen Goliath, dat grote machtige moederland Groot-Brittannië. Daarna ook het hele proces van een land ontwerpen. Die hele staatsinrichting, dat was ook een groot experiment. Tot op de dag van vandaag eigenlijk. En ik denk, die Founding Fathers, die hadden echt geen idee hoe lang dit allemaal zou werken. Ze hadden ook wel flinke ego's de meeste. Dus ik denk dat ze ook wel dachten, wij zijn iets heel slims aan het doen. Maar ze hadden echt geen idee of dit er nog steeds zou zijn. En als je nu ziet de onafhankelijkheidsverklaring, die hier in een museum hangt. De grondwet die nog steeds leidend is. Het is er gewoon allemaal nog. En ik denk ook de VS zit nu in een moeilijke periode. Maar dit is nog steeds het machtigste en rijkste land ter wereld. En nog steeds een voorbeeld voor veel landen. En ik denk ook dat de veerkracht Washington goed zal doen. De dingen die jij ook noemde. Hè, de slavernij overkomen. Burgeroorlog. Wat Johnson heeft gedaan uiteindelijk om inderdaad de segregatie tegengaan. Daar zullen de Founding Fathers ook wel met de blik van toen naar kijken. Hey, history is a foreign country, zeggen ze dan. Maar ik denk ook wel dat ze vooral denken van jemig, we zijn er toch maar gewoon nog. Dat ideetje wat wij hadden.
1: Ja.
0: En om meteen even de teleurstelling mee te pakken. Ik denk dat daar de polarisatie wel iets is. Ik moest denken aan Washington's afscheidsspeech. Daarin waarschuwt hij voor te grote invloed van politiek, van politieke partijen ook. Hè. Daar had hij, dat vond hij helemaal niks, politieke partijen. En hij zei eigenlijk, meningsverschillen zijn helemaal prima, maar een republiek die kan in gevaar komen als burgers denken vanuit hun politieke stam. En dat er dan een politieke stammenstrijd ontstaat. Dan gaat het niet goed. En dan kan je op het punt komen ook waarop die politieke stam meer het vertrouwen krijgt dan de democratische instellingen in het land. En ja, ik denk dat zijn precies natuurlijk die instellingen die Founding Fathers uiteindelijk zelf opgebouwd hebben. En als je kijkt waar we nu zijn, twee politieke stammen tegenover elkaar, een soort permanente strijd en een enorm wantrouwen in eigenlijk alles wat de overheid is. Dus ik denk dat een George Washington daarvan denkt, ai, dit was precies waar ik bang voor was en het is toch gebeurd.
1: Ja, dat is waar. En misschien draait hij zich wat dat betreft wel om in zijn graf, Jan.
0: Ja, toch ook een beetje treurig. Zometeen in de Amerika-podcast. In 250 jaar is het Hoge Rechtshof steeds belangrijker geworden. Deze week was dat weer goed te zien. Trump kreeg er zowel overwinningen als harde tikken. Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Amerika-podcast.

0: sportwedding, Joe. Ik word er gek van alleen maar plannen.
1: Ja, wat wil je dan, Ben? Move faster, break stuff, zoals in de VS?
0: Nee, ik wil gewoon actie. Hoe gaan we het doen met de soevereine cloud en ons AI-ecosysteem?
1: Luister daarom naar de Grote Tech Show. Elke woensdag in gesprek met een innovatieleider.
0: En elke donderdag nemen we samen de week in tech door.
1: Op BNR en ons podcast.
2: De Grote Tech Show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer, jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een golf aan erfenissen op kom, zegt het Centraal Planbureau. De komende jaren zullen veel mensen van de babyboom-generatie overlijden en dat zorgt voor meer ongelijkheid van inkomens. Bijna de helft van al het geld gaat naar de rijkste 10%. Veel mensen vinden het daarom oké als voor die groep de erfbelasting omhoog gaat. In Schiedam kunnen handhavers weer hun werk doen, meldt Rijnmond. Door een administratieve fout raakten de handhavers hun BOA-bevoegdheid kwijt. Daardoor mochten ze een maand lang geen handboeien dragen, boetes uitschrijven of mensen aanhouden. De meeste handhavers zijn inmiddels opnieuw beëdigd. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En nu de FIFA een rode kaart van een Amerikaanse voetballer ongedaan heeft gemaakt, is het hek van de dam. Meerdere Britse politici roepen de Engelse voetbalbond op om in beroep te gaan tegen een rode kaart die een speler van Engeland gisteren kreeg in de wedstrijd tegen Mexico. Dan kan hij in de kwartfinale gewoon spelen tegen Noorwegen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en een stuk warmer met maximaal 28 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Amerika-podcast. Bernard Hammelburg en Jan.

0: Postma.
1: Welkom terug bij de Amerika-podcast.
2: Ja, en als we dan even die driekantige steken, dat hoedje van George Washington weer afzetten en die pruik die hij waarschijnlijk er ook bij droeg en zijn kunstgebit, hij had houten tanden, hè, was het verhaal. Tijd leefden ze. Als we even naar het nu gaan, Bernard, hè, en even kijken naar hoe wij zelf Amerika overleven. Wat is voor jou op deze verjaardag jouw persoonlijke gevoel bij dit land?
1: Nou, het is voornamelijk een gevoel van enig verdriet. Over, ik woon er al heel lang, ik heb het lang meegemaakt. Het is nooit elk land heeft zijn grote en zijn slechte kanten, goede en slechte kanten. Mm-hmm. Maar in de tijd dat ik daar kwam, het eind van de jaren 70, was de American Dream nog wel echt iets dat bestond. Waar je echt met helemaal niks kon beginnen en echt iets kon bereiken, gewoon door hard werken en goede beloning, daar werd ook op gelet. En de verhardingen en de tegenstellingen zijn op dit moment wel heel erg. Nou ben ik ook wel een optimist. Dus ik denk, het gaat allemaal wel weer over. Het land heeft 250 jaar gehaald. En het haalt waarschijnlijk ook wel de 251. Maar alles wat er nu gebeurt en de haat die over en weer spreekt, dat maakt mij op het ogenblik niet gelukkig, maar het is een beetje verdrietig. En ik denk ook, ik heb daar twee kleindochters, Jan. Dus ik denk ook, wat moeten die meiden? Hè?
2: Ja, dan denk je aan de toekomst.
1: Ja, en voor jou?
2: Ja, ik herken dat gevoel wat jij hier omschrijft wel heel erg. En ook wat je zegt over die American Dream. Hè. Ja, je moet wel heel hard dromen tegenwoordig om daar wat van te maken, denk ik. Tegelijkertijd denk ik ook in deze moeilijke tijden, dit is ook een land waar het altijd in een golfbeweging gaat. Er zijn genoeg momenten geweest waarop het heel moeilijk ging en waarop iedereen tegenover elkaar stond. En je heel negatief kan zijn over waar dit land staat. Maar ik hou dan ook vast aan de gedachte dat dit land een idee is, een concept. Hè? Het is een experiment, het is nooit af. En dat vind ik ook wel het mooie van Amerikanen. Soms gaat het twee stappen voorwaarts, soms gaat het één stap terug of zelfs drie stappen terug. Maar uiteindelijk zit er voor mijn gevoel wel een vooruitgang in. Als je het van grotere afstand bekijkt. En ik moet dan altijd denken, volgens mij was Martin Luther King, The arc of the moral universe is long, but it bends towards justice. Ja. Obama gebruikte dat ook nog eens. Ja, ik ben misschien een beetje een sucker voor dat soort dingen. Maar ik dat inspireert dan toch ook weer. Dan denk ik wel van die lelijke momenten zijn ook de momenten die voor mij dit land zo fascinerend maken. Ik denk ook, we gaan toch voorwaarts.
1: Ja.
2: Hoe negatief het er soms ook uitziet.
1: Ja, nee, het is een mooie gedachte. En die kan ik ook onderschrijven hoor. En het is ook niet zo erg als we het vaak maken. En we hadden het ook. Ik zat met iemand te praten, die was net een tijd lang in Noord-Dakota geweest. En die zei, ik kan je verzekeren dat je van al dit soort spanningen helemaal niets merkt daar. Nul.
2: Ja, nee, dat is ook waar.
1: Daar leven de mensen gewoon zoals altijd. Dus ook dat is een feit. Ja.
2: Ja, het leven gaat ook gewoon door. Hè? Net als met het WK. Dan zien we ook, Amerika is ook de mensen. Dat is niet alleen de president.
1: Nee.
2: Laten we dan eens even kijken naar het onderwerp wat deze week ook het nieuws domineerde. Het Hoge Rechtshof. Hij deed voor de laatste keer uitspraken voor dit zittingenseizoen. Dus daar werd met grote spanning naar uitgekeken. Ze hadden een paar grote zaken al lang voor zich uitgeschoven. Ook zaken die heel belangrijk zijn voor president Trump. Nou, die kwamen dus deze week. Een van de belangrijkste zaken, ik denk de belangrijkste eigenlijk, draaide om geboorterecht. Iedereen die in de VS geboren wordt is automatisch staatsburger. Ook als je ouders niet Amerikaans staatsburger zijn. Trump vindt dat een slecht idee, zegt dat zorgt voor geboortetoerisme, dat zorgt voor misbruik, dus dat wil hij inperken. Hij schreef meteen een presidentieel decreet, daar zette hij dus een handtekening onder een paar uur nadat hij zijn inauguratie had gehad. Het Hof floot hem nu terug en Trump die reageerde met een Truth Social post.
3: It was the most important, and we want some others too, it was the most important decision of all of them, I think. But we'll take care of the birthright citizenship, because that was not meant for rich people from other countries. That was meant for, actually, it was meant for the babies of slaves.
2: Ja, ik zei een Truth Social post, maar dit was Trump zelf natuurlijk. Ja, Bernard, Trump die zegt dan, ik kan dit via het congres gewoon alsnog voor elkaar krijgen. Dus die congresleden moeten even hun best doen. Republikeinen aan het werk. Ik dacht toen bij mezelf, hoe ben je dat dan van plan? Het Hoge Rechtshof heeft dat net afgewezen. Ja. Wat kunnen ze nou nog doen?
1: Ja,
2: dan?
1: Volgens mij uiteindelijk niets. Maar wat hij zou hopen is dat ze een wetsontwerp maken dat hij kan aannemen. En dat gaat dan voor, dat richt zich helemaal op mensen van buiten, dus vreemdelingen, zeggen niet Amerikanen die van buiten komen, en bij wijze van vrouwen die alleen maar naar Amerika komen om te bevallen. Hm. En dan daaraan daardoor wordt uiteindelijk die hele familie Amerikaans. Dat is overigens wat hij wil, is het Nederlandse systeem, hè, trouwens. Want bij ons geldt dat niet. Mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben in Nederland en daar een kind krijgen, heeft dat kind ook niet de Nederlandse nationaliteit. Dus dat is wat hij wil. En hij denkt, nou, dat kan ik dan misschien via wetgeving proberen. Er zijn twee bezwaren, denk ik. Eén, hij krijgt nooit in beide huizen daar 2/3 van de handen voor op elkaar. En ik denk dat het blijft in strijd met dat 14e amendement in de grondwet. Dus ik kan me moeilijk voorstellen dat hij een wet probeert aan te nemen waar de grondwet zich tegen verzet. Dus ik weet het niet, maar ik denk dat het uiteindelijk alleen maar terugblazen is zonder inhoud. En er is nog één gedachte die ik erbij heb. En die past bij de pijn waar we net over het verdriet. Een van de dingen die Amerika heeft grootgemaakt is immigratie. Dat is een hele belangrijke factor. Het land is grootgemaakt door immigranten. En elke keer als daar iets over te doen is, en Trump is daar een meester in, dan denk ik altijd, ja, maar je moet ook even kijken naar de goede kant, naar de geschiedenis. Hij is zelf het kind van immigranten. Mm. En dat is bijna iedereen, maar wel op de een of andere manier. Door
2: zijn kinderen zijn ook gedeeltelijk kinderen van de immigranten, moeders.
1: Ja, ik moet zeggen, twee van zijn drie vrouwen waren buitenlanders. Dus dat klopt. Ja.
2: Nou, dus, wat ik me ook afvraag, Bernard, dit is dus duidelijk iets wat hij heel graag wil. Hè? Maar het was ook meteen vanaf het begin al duidelijk dat dit heel lastig ging worden. En dat de verwachting was ook dat het Hoge Rechtshof dit zou wegstrepen. Dat ze dit niet zouden doen. En ik heb het gevoel dat hij ook denkt, dit is ook een manier om de discussie weer wat aan te zwengelen. Immigranten die hebben niet dezelfde rechten als Amerikanen. Dat zijn geen burgers. Dat is het gevoel wat de Amerikaanse regering of de Trump-regering hiermee heeft. En dit is daar weer een voorbeeld van. Als jij geen burgerrechten hebt, dan kunnen we je ook heel makkelijk het land uitzetten. En dat is hier volgens mij ook onderdeel van. En uiteindelijk vindt hij ook, dit is een belangrijk onderwerp, immigratie. Dit is iets wat ik bij die midterms ook wil gebruiken. En het is denk ik voor hem veel makkelijker om het hier over te hebben en dan te zeggen van, ja, kijk, die rechters die zaten weer, die lagen weer dwars. Maar ik wil het wel veranderen. Ik wil jullie beschermen, Amerikanen, jullie banen en de veiligheid en alles. En ik denk dat dat weer een boodschap wordt voor de midterms,
1: ja,
2: denk je niet?
1: Ja, ik denk het ook. Nou, dit zijn we het over eens. Dit was zijn belangrijkste tik die het Hof heeft uitgedeeld. En er zijn er meer, maar hij heeft ook wel dingen gewonnen. Toch?
2: Ja, zeker. Ik vond wel een interessante. Die ging over het ontslaan van hoge ambtenaren. En dat klinkt wat saai, maar dit is ook wel heel belangrijk. Eigenlijk heeft het Hoge Rechtshof nu vastgesteld dat Trump vrij makkelijk, zonder een heel duidelijke reden, bestuurders bij onafhankelijke toezichthouders en waakhonden mag ontslaan. Dat zijn van nature natuurlijk instanties die juist losstaan van de president. Want anders kan je moeilijk toezicht houden. Dat wil je onafhankelijk doen. Dit was een zaak die draaide om iemand van de Federal Trade Commission, die consumenten beschermen, die de markt ook bewaken, zeg maar. Dat bedrijven zich aan de wet houden, dat soort dingen. Het Hoge Rechtshof zegt ervan, die persoon mag je gewoon ontslaan. Dus dit is wel weer zo'n voorbeeld dat Trump toch een stukje meer macht krijgt. En echt flink wat meer macht. En dat de president machtiger is geworden. Die keizerlijke president, dat is weer een heel klein stapje dichterbij gekomen. En denk ik dus toch een heel belangrijk besluit.
1: Ja, en dan was er een van de gouverneurs van de Federal Reserve. Dat is dus de centrale bank. Die wilde die ook ontslaan, Lisa Cook. Maar dat heeft hij dan weer verloren. Hè? Dat mag niet.
2: Ja, en dat vond ik wel bijzonder. Want daar gaven de rechters dan allerlei onderbouwingen, geven ze daar dan bij. Maar dat vond ik toch wat meer historisch toen ik het las, dan dat het echt heel juridisch was. En ik kreeg de indruk een beetje dat dit een beetje reverse engineering was. Eigenlijk van, we weten de uitkomst. Namelijk, het is niet handig als de Fed ook helemaal in de macht van Donald Trump is. Dat moeten we toch een beetje voorkomen. Want dan zouden de markten bijvoorbeeld enorm kunnen reageren. Dan raken mensen het vertrouwen kwijt in de Amerikaanse economie. Want kloppen de cijfers dan nog wel, dat soort dingen. Dus volgens mij hebben ze daar gedacht van, die gevolgen zijn gewoon te groot. De ellende wordt te groot eigenlijk. Dus de Fed, daar maken we dan maar een uitzondering van. En wat ik ook wel bijzonder vond, ik weet niet of hoe jij dat hebt gezien, maar je ziet dan ook bepaalde media pakken er dan uit, oh, macht van Trump enorm toegenomen, hij mag die hoge ambtenaar ontslaan. En anderen pakken eruit, oh, Trump, zijn macht is ingeperkt, hij mag niet zomaar een vetbaas ontslaan of een vetcommissaris. Ja, dus iedereen pakt zijn eigen ding.
1: Precies, het was bij het komisch af. De ene krant zei hij heeft ruiterlijk gewonnen en de andere zei hij is compleet afgemaakt door het Hooggerechtshof. Nog even snel een paar andere. Hè?
2: Ja.
1: Het geld inzamelen bij verkiezingscampagne, dat was sinds Nixon was dat beperkt. Daar waren allerlei regels voor en daarvan heeft het Hooggerechtshof gezegd die zijn niet wettelijk, dus die zijn afgeschaft. Ze kunnen weer ongelimiteerd geld inzamelen. Deden ze toch al, via tussenweggetjes. Mm. Maar toch, dat is dan toch wel weer een overwinning. Maar misschien ook wel een overwinning voor de Democraten. Want die mogen dat ook, toch?
2: Ja, daar heb je gelijk in. Maar ja, wat we in de praktijk toch wel zien, ik heb nog even gecheckt. Republikeinen hebben op dit moment iets van, ik dacht, $400 miljoen in kas. Democraten die zijn nog steeds. Ja, daar is nog steeds chaos eigenlijk. Die zijn helemaal nog niet bezig. Trump is nooit gestopt met campagne voeren. Democraten die liggen nog steeds een beetje groggy in de hoek. Dus op dit moment zullen Republikeinen daar meer van profiteren. En daar zit wel iets interessants in. Want het waren de super PAC's waar via dit ging. En er waren dan bepaalde restricties. Die mochten bijvoorbeeld niet met een kandidaat overleggen. Die moesten los van een kandidaat opereren. In de praktijk werd daar volgens mij helemaal niet op gecontroleerd. En kon je dat heel makkelijk toch een beetje omzeilen. Nu is het zo dat dus die politieke partijen zelf ook weer meer mogelijkheden krijgen om geld in te zamelen. Dus dan worden de partijen mogelijk weer wat belangrijker. Dat is wel interessant bijvoorbeeld bij als een nieuwe Donald Trump zou opstaan. Die eigenlijk buiten een partij op wil komen. Dat zou in theorie wat lastiger dan worden. En wat ook wel belangrijk is. Dit gaat ervoor zorgen dat er weer meer geld in die campagnes gaat. En er is een regel dat politieke partijen en kandidaten die kunnen spotjes op televisie en radio voor een soort minimumbedrag inkopen. Die hoeven niet de volle map te betalen. Nou, dat is iets wat super PAC's niet hebben, dat voordeeltje. Dus als dat geld nu via die partijen gaat, dan kan je dus weer meer spotjes verwachten. Nog meer spotjes, nog meer geld. Ja, dus het einde is al een beetje zoek. Ik word er bijna een beetje gedeprimeerd van, Bernard. Nog meer spotjes op tv.
1: Ja. Ja, nou, nog even één dingetje dan. Stemmen per post mag. En dat wilde Trump verbieden, hoewel hij zelf ook per post had gestemd. Maar daarvan zei het Hof onzin, dat houden we gewoon, hè?
2: Ja, precies. Ja. Ja, nou, dat is wel een hele duidelijke nederlaag, denk ik, voor Trump. Want die gaat daar steeds, die ageert daar tegen. Die zegt steeds dat mag niet, dat moeten we niet doen, is niet eerlijk. En het Hoge Rechtshof zegt, het kan dus gewoon.
1: Ja, en dan moet die mevrouw die ooit heeft verkracht of aangerand, E.G. Carroll, $5 miljoen betalen. Want dat had de rechter besloten, daar was hij tegen in beroep. En dat had hij bij het Hoge Rechtshof neergelegd. Maar die roepen ook gewoon betalen, niet zeuren.
2: Ja, ook voor Trump persoonlijk is dat balen, denk ik. Ja. Hey, en Bernard, als we dit allemaal dus zo op een rijtje zetten, hè, you win some, you lose some, als je vanuit Trump het zo bekijkt. Maar hij heeft ook echt wel wat grote dingen verloren dus. Hoe zie jij dat? Als we nu de balans opmaken bij dit Hoge Rechtshof, waarvan we altijd zeggen, hè, dat zijn vooral conservatieve rechters, die hebben de meerderheid. Zijn het conservatieve pro-Trump uitspraken?
1: Ja, ik vind het wel dat het naar daar neigt. Omdat wij concentreren ons enorm op dat geboorterecht. Maar eigenlijk is dat niet zo'n groot ding.
2: Maar dat zou gigantische gevolgen hebben. Dat heeft miljoenen Amerikanen.
1: Dat weet ik wel, het heeft wel enorme gevolgen. Maar al die andere kwesties over het benoemen en ontslaan van mensen, dat heeft op regeringsniveau enorme gevolgen. Dus ik denk dat hij wat dat betreft iets meer heeft gewonnen dan verloren. Dat is mijn gevoel. Maar goed.
2: Hey. Dus even, jij zegt dus toch dat die topambtenaren kunnen ontslaan. Dat is iets dat verandert de koers van het land, de macht van de president.
1: Ja. En er is nog steeds geen uitspraak over de macht die kan hebben over andere dingen. Bijvoorbeeld het ministerie van Justitie. Ik hoop steeds dat op de een of andere manier ook nog eens een keer voor het Hof komt. Want dat ministerie van Justitie als onafhankelijk instituut bestaat gewoon niet meer. Dus, nee. En dat kan ook. Dus ik, al met al vind ik dat hij er goed uitkomt. Al is dat van dat geboorterecht, vindt hij zelf ook hoor, wel de belangrijkste nederlaag.

0: die heeft geleden. Ja. Hé, hey Jan. We vliegen door de tijd. Zullen we nog wat luisteraarsvragen doen?
1: Ja, onze eigen poststemmen.
0: Ja, zo is dat. Ja. Die zijn welkom via de mail. Of via de Amerika Podcast WhatsApp. Die doet het weer. Die was even stuk, maar hij doet het weer. Hoi. Daar kun je je vragen of opmerkingen ook inspreken. Het nummer is 06-28-13-5020. En we hebben iets nieuws. Vanaf nu kun je ook je vragen inspreken of intikken via de BNR-app. Dat kan via het tekstballonnetje bovenin de app.
1: Wauw, innovatie jongens, van BNR Bodem deze keer. Ja. Vooral even uitproberen. En als je nog niet lid bent, nog geen abonnee van deze podcast, ook eventjes doen. Hè. Dat kan via iTunes, dat kan via Apple Podcasts, allerlei manieren. We hebben je graag bij de club. Iemand die al bij de club zit, want die heeft gewoon wat voor ons ingesproken, Danny Cohn.
2: Ik heb twee vragen. Stel dat de Democraten bij de midterms in november de meerderheid heroveren in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook in de Senaat. Verwachten jullie dan opnieuw een lange shutdown van de overheid? En in de vorige shutdown leken reizigers op vooral de blauwe luchthavens meer vertraging te hebben bij de security en immigration dan de rode luchthavens. Klopt die indruk? En raden jullie aan om hier rekening mee te houden bij het boeken van een vlucht naar de VS in de maanden na de midterms?
0: Dat laatste, dat verhaal ken ik niet. Jij wel?
1: Over de ik dacht wel bij mezelf, de grote luchthavens zitten in grote steden. En dat zijn democratische blauwe steden. Ja. Dus ja, dan heb je dat al gauw.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt, alle grote steden. Atlanta, New York, Boston, Los Angeles. Je hebt helemaal gelijk. Dan zit je altijd, dat zijn allemaal blauwe steden. Dus dat klopt.
1: Ik zou denk ik niet mijn reisplannen er nog op aanpassen. Want het is nog zo ver weg. Sowieso een shutdown. Wat denk jij? Is de kans daar groot op?
0: Nee, dat denk ik niet. Het zou kunnen hoor, maar in de eerste plaats, zo'n shutdown houdt altijd weer op. Hè? Dus het zijn wel hele vervelende periodes, hè, dat de staatskas dicht gaat. Maar je hebt er wel een behoorlijke hoeveelheid stemmen voor nodig. En de vraag is, ook als de Democraten winnen, met hoeveel ze winnen. En ik denk dat als ze winnen, is het heel marginaal. En dat zal niet voldoende zijn, denk ik, om meteen dit soort dingen te gaan doen. Want daarvoor hebben ze, daarvoor is de meerderheid dan net te krap. Maar ik weet het niet. Misschien gebeurt het wel.
1: En de politieke prijs, denk ik ook. Hè? Een shutdown heeft alleen verliezers. En dan ben je als democraat ineens veel meer verantwoordelijk voor.
0: Als ze winnen, moeten ze die winst koesteren. Dus ze moeten alleen nog maar komen met dingen. Dat wordt dan de campagne die naar de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen leidt. Ze moeten alleen nog maar komen met dingen die echt aantrekkelijk zijn, aantrekkelijk klinken. Hun oppositie tegen Trump en de zijne op een slimme en misschien geestige manier gaan aanpakken. Er is nog heel veel werk voor ze. En dus ik weet niet, shutdown is geen goed idee.
1: Nee, denk ik ook. En Danny, je hoort het natuurlijk hier als eerste, als die dreiging er weer is. Dan houden we je op de hoogte en dan weet je of je je ticket dan om moet boeken. Maar we hopen die natuurlijk. Sebastiaan, die zegt dan, ik luister altijd met veel plezier. Komende week ga ik de Denali beklimmen, Grote Berg. Op dit moment zit ik in Talkeetna, het laatste plaatsje voor de klim. Vlak daarvoor was ik in Anchorage, Alaska is dit allemaal. Ik zag daar een afbeelding met de tekst. How's the price of eggs? Dat deed me meteen aan Bernard denken, die de eierprijs als graadmeter gebruikte in de podcast. Een groet uit Alaska, The Last Frontier. Dus ik wist niet, Bernard, dat je helemaal naar Alaska bent geweest om daar wat op de muur te schilderen.
0: Ja, dat is nieuw. Nee, ik vertel ook niet alles.
1: Nee, dat blijkt. Hey, en dan mijn vraag. Hier in Alaska krijgt elke echte inwoner jaarlijks een cheque uit de olieinkomsten. In 2025 was dat $1000. Maar in verkiezingsjaren valt het bedrag kennelijk stevast hoger uit. Het bijzondere is dat uitgerekend Alaska, een rode staat die al decennia republikeins stemt, zo'n vorm van gratis geld van de overheid kent. Is dat niet veel te socialistisch voor Amerikanen?
0: Ja, goede vraag vind ik dat. Ja. Het enige land ter wereld dat bij mijn weten permanent doet, is Noorwegen. Want vanaf die olie hebben gevonden, hebben ze altijd gezegd, de opbrengst daarvan is voor het volk. Dus die hebben hele mooie fiscale en andere regelingen getrokken. Dit van die $1000... wist ik niet. Maar ik vermoed dat ook de Republikeinen in Alaska er altijd rekening mee houden dat er een keer een eind komt aan hun zegentocht en dat het ook daar wel eens democratisch zou kunnen worden. Dus er wonen zo weinig mensen. Het gaat geloof ik maar om, wat is het? Nou ja, twee senatoren en één congreslid.
1: Ja, ik denk ik één of twee.
0: Ja, tussen heel weinig. Maar heel weinig. Dus die omslag is er zo, als je niet uitkijkt.
1: Ja.
0: Dus blijf maar omkopen, zou ik zeggen.
1: Ja. Ja. Hey, en hij stuurt een hele mooie foto mee van die muur.
0: Ja.
1: We have woke up, the First Amendment, science and silence. Er zitten dus, ik zie een Oekraïnse vlag ook, meerdere. Er zitten dus ook wel wat democraten daar in Alaska. Ja. Ze zijn er wel.
0: Ja, dat zie ik, ja.
1: Ja, interessant. Nou, ik ben heel benieuwd naar die beklimming van de Delani. Sebastian, stuur ons een fotootje van de top. Anouk dan, die zegt... ik vraag me eigenlijk af waarom er nauwelijks aandacht is voor het feit dat Amerika gewoon heel veel geld verdient met extra olie verkopen door de sluiting van de Straat van Hormuz. En dat helemaal niet in het belang van Trump is om deze snel weer te openen. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik weet daar niet het fijne van.
0: Jawel, nou, in de eerste plaats is er wel aandacht voor. De alternatieve routes en het feit dat Amerika de grootste olieleverancier en gasleverancier ter wereld zo langzamerhand is.
1: En Trump schept er ook veel over. Ja, die zegt de hele tijd, dit is geld voor ons. Maar dan denk ik altijd, hoe zit dat dan?
0: Ja, dat is ook waar. En je zou kunnen zeggen, door die olieprijsverhoging hebben dus ook de Amerikanen meer verdiend. Maar die hogere olieprijs die levert politiek enorm veel problemen op voor Trump. Dus hij wil allebei. Hij wil de grootste olieleverancier zijn, maar hij wil ook dat die prijs daalt. Want dan heeft hij pas het volle belang. Hij heeft wel degelijk belang bij heropening van de Straat van Hormuz. Zo simpel is het.
1: Dat zegt Anouk er ook nog achteraan trouwens. De gewone burgers profiteren daar natuurlijk niet van.
0: Nee.
1: Dus kan je dan zeggen, die hoge prijs, de oliebedrijven, die profiteren. De gewone Amerikaan, die blijft betalen. Dat is een beetje de verhaal.
0: De aandeelhouders lachen zich wild. Hè? Maar de gewone burger die heeft daar echt last van. En daar moet dus iets aan gebeuren. En dat ziet Trump ook in.
1: Ja, en de olieprijs, of de benzineprijs. Nee, nu zeg ik het toch verkeerd. De olieprijzen zijn aan het dalen. Alleen aan de pomp ook wel een beetje. Maar het is nog lang niet wat Trump beloofd had.
0: Nee, zo is het.
1: Dat ook in de gaten. Nou, moeten we hem daar dan maar mee afsluiten?
0: Ja. Bart? Terugluisteren kan via de BNR-site of je favoriete podcast-app. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kun je een mailtje sturen naar dewereld@bnr of reageren op Spotify. Je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de BNR-app. Of op de Amerika Podcast WhatsApp 0628135020. En wie weet win je zo'n mooie Amerika Podcast koffiebeker.
1: Ja, wordt het eigenlijk niet weer tijd? Moeten we er volgende week eentje weggeven?
0: Luc, moeten we er een weggeven? Luc gaat in de administratie.
1: Oh, Luc. Deze cliffhanger, daar sluiten we dan mee af. Bernard.
0: Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen. Zaken doen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
4: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Tijdens de NAVO-top in Turkije komt Nederland met 3 miljard aan defensiecontracten. Dat maakte defensieminister Dylan Yeşilgöz bekend. Samen met België wordt geld uitgetrokken om de luchtverdediging te versterken. En met de Britten gaan we landingsschepen bouwen. Daarmee kun je mariniers en materieel aan land zetten. De Franse stervoetballer Kylian Mbappé is woedend op een senator uit Paraguay. Die noemde hem nadat hij de winnende goal tegen Paraguay...